En vooral het afnemende welzijn, mentale welzijn van jongeren is een punt van zorg, in het bijzonder bij meisjes en jonge vrouwen. Prestatiedruk, statusangst, maar ook de rol van sociale media spelen hierin een rol. Maar er speelt nog iets. Veel jongeren zoeken naar zingeving. Waar hun ouders nog vochten voor persoonlijke vrijheid, hebben jongeren deze vrijheid geërfd. En nu stellen zij een andere vraag. Wat doe ik met die vrijheid? Waar leef ik voor? Wat mag ik hopen? Jongeren zoeken zingeving en zingevende verbanden. Ze ontdekken dat vrijheid alleen niet genoeg is. Vrijheid krijgt pas betekenis als zij verbonden is met een grote verhaal en een grote verband. En dat brengt mij bij de veerkracht van de samenleving als geheel. Want ondanks de hypernerveuze samenleving staat Nederland nog steeds op de 7e plek in het World Happiness Report. En de Monitor Brede Welvaart rapporteert dat het overgrote deel van de Nederlanders tevreden is met het leven. De materiële welvaart is hoog en neemt nog steeds toe. En we behoren tot de meest welvarende landen van Europa. En Nederlanders zijn ook steeds beter opgeleid. Vanwaar dan toch die maatschappelijke somberheid? We kunnen er niet omheen dat het debat over migratie en integratie nog steeds veel mensen bezighoudt. Het legt vragen op tafel die we nog niet goed met elkaar hebben beantwoord. Wat hebben we met elkaar gemeen? Wat is onze gezamenlijke identiteit? Kunnen we het met elkaar rooien of dreigt de samenleving uiteen te vallen in rivaliserende groepen? En daarbij moeten we niet alleen luisteren naar wat mensen zeggen. We moeten ook kijken naar hoe mensen in de praktijk met elkaar samenleven. Want dan ontstaat een genuanceerde beeld. Mensen die kritisch zijn op migratie en in diverse wijken wonen blijken vaak goed met hun buren overweg te kunnen. Omgekeerd hebben mensen die diversiteit toejuichen in de praktijk soms maar weinig contact met hun diverse buurtgenoten. Hoogopgeleide Nederlanders hebben een minder diverse vrienden- en kennissenkring dan praktisch opgeleide Nederlanders. Kortom, de praktijk van het samenleving is gelaagd en laat zien dat de meeste mensen goed met hun buren willen en kunnen omgaan. En daarom denk ik dat we de weerstand tegen migratie op een dieper niveau moeten begrijpen. Als een verlangen naar geborgenheid. Naar een samenleving die herkenbaar en begrijpelijk blijft. Het gevoel van vervreemding, van verweest zijn, is uiteindelijk een verlangen naar gemeenschap, naar erkenning, naar gezien worden. En dat is een diep menselijk verlangen. Het is een zoektocht naar wat ons bindt. En er is nood aan een gemeenschappelijk verhaal dat ook identiteit, traditie en cultuur omvat. En daarom was het een slimme vondst van D66... om tijdens de campagne met onze nationale driekleur campagne te voeren. Ik verwacht daarom tijdens de volgende campagne dat D66 voorstelt het Wilhelmus weer verplicht te leren op alle basisscholen. Zo'n gek idee was dat niet. Veel mensen maken zich ook zorgen over de verschillen in kansen, opleiding en inkomen. Want Nederland is nog altijd een relatief gelijk land. De inkomensverschillen zijn internationaal gezien beperkt, maar onder die cijfers verandert er wel degelijk iets. Vermogen wordt steeds belangrijker voor de kansen die je in het leven krijgt. De rijkste 10% van de huishoudens bezit bijna de helft van het totale vermogen. En eerlijk, een groot deel daarvan zit in huizen, ondernemingen en erfenissen. Maar daardoor wordt het wel steeds bepalender in welk gezin je wordt geboren. En dat raakt vooral jongeren. Zij moeten lang wachten op een woning, harder sparen voor een eerste huis en tegelijkertijd de verzorgingsstaat van morgen dragen. Terwijl een deel van de oudere generatie heeft kunnen profiteren van een sterke vermogensgroei. En daarom moeten we onszelf een ongemakkelijke vraag stellen. Hebben we bij de inrichting van onze samenleving voldoende oog voor de generatie die nu aan haar volwassen leven begint? Ik denk het niet. Want de samenleving is pas veerkrachtig als jonge mensen het gevoel hebben dat zij iets kunnen opbouwen. En dan denk ik aan de mogelijkheid om te studeren, om een eigen huis te bemachtigen, om samen met je partner een eigen leven op te bouwen. Maar ook aan een toekomstperspectief met een aarde die leefbaar blijft. Onze samenleving bloeit alleen als we ook een veerkrachtige economie hebben. De ontwikkelingen in de wereld die ik eerder beschreef raken ook de Nederlandse economie. Nederland is een open handelsland
En voor onze welvaart zijn we afhankelijk van andere landen. Vooral onze Europese buren. Onze economie heeft de afgelopen decennia veel tegenwind opgevangen. En tegelijkertijd zijn ook kwetsbaarheden zichtbaar geworden. Onze industrie staat onder druk. De energieprijzen zijn hoog. En we zijn afhankelijk van grondstoffen die we zelf niet hebben. Het stroomnet zit vol. Stikstof en trage procedures verslechteren het investeringsklimaat. En niet voor niets roept het Wenning-rapport op om fors te investeren in economische vernieuwing. En als we dat niet doen, raken we achterop. Dan zijn we niet langer in staat om onze verzorgingsstaat overeind te houden. Efficiëntie was jarenlang het uitgangspunt van onze economie. Zo weinig mogelijk voorraden en zo snel mogelijk leveren. Maar deze just-in-time-economie is kwetsbaar. Andere landen kunnen onze toeleveringsketens verstoren, bedrijfsgeheimen stelen en onze infrastructuur saboteren. En onze economie is daar nog niet goed op toegerust. De ontwikkelingen die ik beschreef staan niet los van de politiek en de politieke keuzes die de afgelopen decennia zijn gemaakt. Want ook onze democratie wordt op de proef gesteld. Vlak na de Tweede Kamerverkiezing van 2025 schreven kranten over de comeback van het politieke midden. Politicoloog Tom van der Meer waarschuwde al snel dat die conclusie te optimistisch was. Volgens hem zit de Nederlandse politiek al jaren in een slingerbeweging. Periodes van middenkabinetten worden afgewisseld met de groei van radicale partijen. En die slinger is nog niet zomaar tot stilstand gekomen. Het politieke landschap is versnipperd, gefragmenteerd. En in de strijd om de kiezers proberen partijen op rechts elkaar te overtreffen met steeds hardere taal. Maar ook links weet teleurgestelde kiezers niet aan zich te binden. En dat maakt regeren moeilijker. En ook de oud-vicevoorzitter van de Raad van State waarschuwde dat Nederland steeds moeilijker bestuurbaar dreigt te worden. En daarnaast maak ik mij grote zorgen, net zoals Mark, over de groei van populistische en radicaal rechtse politieke partijen in Nederland en Europa. Niet omdat kiezers ineens veel radicaler zijn gaan denken. Die verschuiving is, denk ik, kleiner dan gedacht. Wat me vooral zorgen baart, is de bereidheid van kiezers om op radicale partijen te stemmen. Zelfs als blijkt dat een partij antisemitisme en banden met extreemrechtse organisaties verweten wordt, zoals het geval is bij Forum voor Democratie. En dat zien we ook in de landen om ons heen. We moeten rekening houden met het donkere scenario waarin het eind van dit decennium in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk radicaal-rechtse regeringen aan de macht zijn. En dat is zorgelijk, want radicale partijen geven onvrede een tijdelijke megafoon, maar uiteindelijk laten ze altijd een puinhoop achter. Maar alleen waarschuwen voor radicale partijen is te makkelijk. De partijen die zichzelf redelijk en constructief noemen, moeten ook in de spiegel kijken. Want vaak lukt het niet om zichtbare resultaten te boeken. Mensen zien een asielketen die jarenlang is verwaarloosd. Een stikstofcrisis die al 7 jaar in een impasse zit. Een stroomnet dat uit zijn voegen barst. Een defensie die te lang niet was voorbereid op een onveilige wereld. Of een woningtekort dat we jaren geleden al zagen aankomen. En dat voedt frustratie. Mensen mogen van de politiek verwachten dat problemen niet pas worden aangepakt als ze uit de hand lopen. Maar dat we ze op tijd zien aankomen en aan oplossingen werken lang voordat ze echt nodig zijn. Juist daarin moet onze democratie veerkrachtiger worden. Op 4 niveaus heb ik zojuist stilgestaan bij ontwikkelingen die onze veerkracht op de proef stellen. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. Maar wie die veerkracht wil versterken, moet dieper kijken dan beleid alleen. Mijn overtuiging is dat dit alleen lukt als we een aantal ideeën uit het dominante liberale mensbeeld durven los te laten. Dat mensbeeld ziet de mens vooral als individu. Als iemand die zichzelf maximaal moet ontplooien. Vrij moet zijn, authentiek moet zijn. Als dit idee je politiek handelen stuurt, moet je er niet gek van opkijken dat dit maatschappelijke ontsporingen oplevert. Als wij onze jongeren het idee bijbrengen dat zij hun eigen project zijn en dat het slagen ervan dus op hun konto komt, dan zijn we heel onbarmhartig bezig. En de Gezondheidsraad bekritiseert terecht het meritocratische idee dat succes je eigen verdienste is en falen je eigen schuld. Ook vrijheid krijgt pas betekenis als we weten waarvoor we vrijheid gebruiken.
Een realistische en hoopvolle mensbeeld begint daarom bij het besef dat we elkaar nodig hebben. Niemand is te groot om geen hulp van een ander nodig te hebben. Niemand is te klein om niet van betekenis voor anderen te kunnen zijn. En dat is wat John in I Swear, in de film I Swear, laat zien. Wij zijn niet self-made. Wij worden gevormd door de relatie die we met anderen aangaan. Onze identiteit ontwikkelt zich in interactie met onze omgeving, onze geschiedenis, ons land, onze cultuur, onze tradities. Wie we zijn is wat we ontvangen hebben. Dat geeft vrijheid, maar ook verplichtingen. Naar elkaar en naar de wereld waarin we leven. De mens is daarnaast ook een wezen dat zin zoekt. Naar waarheid, naar goedheid en schoonheid. En wie die diepere laag buiten beeld laat, die mist iets wezenlijks van het mens zijn. En laten we eerlijk zijn, een realistisch mensbeeld ziet niet alleen het goede in mensen, maar ook zijn donkere kanten. Daarom hebben we regels en instituties nodig die grenzen stellen aan macht, egoïsme en willekeur. En ons mensbeeld bepaalt vervolgens de manier waarop we naar de samenleving kijken. Mensen bekommeren zich om elkaar. Mensen zijn solidair en bereid zich in te zetten voor de publieke zaak. Wij zijn niet allereerst individu of consument. Wij zijn burgers. En dat betekent, wij zijn elkaar en de gemeenschap iets verschuldigd. En die gemeenschap bestaat niet alleen uit onze directe naasten. Ze verbindt ons ook met de generaties voor ons en met de generaties die na ons komen. En vanuit dat perspectief is veerkracht nooit een persoonlijke prestatie. Veerkracht ontstaat in verbinding met anderen. Door mensen die je helpen, coachen, je uit het moeras trekken, een voorbeeldrol voor je vervullen en laten zien dat je ertoe doet. Dat maakt mensen weerbaar. Tegenslag, verdriet en trauma zijn beter te dragen als mensen zich gesteund weten door anderen. Maar we moeten ook accepteren dat niet alles maakbaar is. Niet elk probleem kan worden opgelost. En de overheid kan niet elke wens mogelijk maken. En dat moeten we als samenleving durven accepteren. In zijn boek over de democratie in Amerika schreef de Franse denker Alexis de Tocqueville dat de kracht van de democratie gelegen is in de mogelijkheid om vrije burgers te zijn. Maar welvaart kan ook een gevaar voor de democratie betekenen, volgens Tocqueville. Democratie brengt immers met haar vrijheid en welvaart ook individualisme en burgers die zich terugtrekken in de privésfeer. Welvaart kan omslaan tot een oppervlakkig materialisme en burgers die zich niet meer willen inzetten voor de publieke zaak, met als gevolg een uitdijende overheid die met een mild despotisme het volk de goede kant opduwt. En daarom moeten we ook eerlijk naar onszelf durven kijken. Zijn wij ook niet te veel gericht op materiële welvaart, op het behoud van de eigen status en op ons eigen comfort? En verwachten we niet te vaak dat de politiek elk probleem oplost? Als we veerkrachtiger willen worden, moeten we daarom niet alleen beleid veranderen, we moeten ook sommige ideeën over mens en samenleving durven loslaten. Beste aanwezigen, tot zover een stukje college christendemocratische politieke filosofie. Nu naar de praktijk. Tot nu toe heb ik gesproken over de manieren waarop onze veerkracht op de proef wordt gesteld en over de ideeën die ons daarbij in de weg zitten. Maar daar wil ik niet eindigen, want ik geloof dat we sterker uit deze tijd kunnen komen. Als we de komende jaren investeren in onze veerkracht, kunnen we beter omgaan met tegenslag en verandering. En kunnen we Nederland sterker maken. Laten we vooruitkijken. Welke keuzes kunnen we maken voor een veerkrachtig Nederland? Ik begin weer bij de eerste schil, bij mensen zelf. Ik denk dan aan drie richtingen. Ten eerste heel praktisch, sociale media en smartphones. Als we weten dat overmatig gebruik de mentale veerkracht van onze jongeren beschadigt, dan moeten we durven ingrijpen. Niets is zo weinig sociaal als sociale media. In veel gezinnen is de telefoon een dagelijks onderwerp van gesprek. Ook bij mij thuis. Wanneer krijgt je kind een mobiele telefoon? Welke apps mogen er dan op? Hoeveel schermtijd is gezond? Hoe houd je als ouder je in de gaten wat er online gebeurt? Een grote meerderheid van Europeanen maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kinderen en wil dat de Europese Commissie actie onderneemt. We zien dat sociale media en overmatig telefoongebruik slecht zijn voor kinderen.
Het is slecht voor hun fysieke en mentale gezondheid. Het verdrinkt wat kinderen echt gelukkig maakt, zoals buitenspelen, met vrienden afspreken, boeken lezen en muziek maken. En het legt ook een flinke mentale en sociale druk op jongeren. Daarom moeten we grenzen stellen. Onderzoekers adviseerden de Europese Commissie onlangs om een minimumleeftijd van 13 jaar voor sociale media in te voeren. En in verschillende landen zijn inmiddels leeftijdsgrenzen voor sociale media ingesteld. En daarnaast zien we dat ouders en scholen zelf het initiatief nemen. In Spanje bijvoorbeeld spreken ouders en scholen bijvoorbeeld samen af om kinderen nog geen smartphone te geven. En ook in Nederland willen we een minimumleeftijd van 15 jaar voor het gebruik van sociale media. En wat mij betreft wachten we niet tot Europa zover is. Nederland kan zelf een eerste stap zetten. En laten we ook zorgen dat het smartphoneverbod op alle scholen wordt toegepast. Dat geeft jongeren meer rust, meer aandacht voor elkaar en uiteindelijk gewoon ook een gezelligere school. Mijn tweede voorstel voor meer persoonlijke veerkracht. Want er is een verband tussen het overmatig telefoongebruik bij kinderen en de achteruitgang van de leesvaardigheid. Goed kunnen lezen helpt je een weg in de wereld te vinden. En daarom is het ook terecht dat scholen daar meer aandacht aan gaan geven. Maar goed lezen is niet genoeg. Jongeren hebben behoefte aan het vinden van richting en betekenis. Opvoeding en onderwijs gaat over meer dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We mogen jongeren leren dat iets bereiken inspanning vraagt. Dat talent groeit door te oefenen. En dat volhouden ertoe doet. Een samenleving die zich niet meer wil inspannen om iets goeds te bereiken, maar alleen hapklare brokken accepteert, zal ook niet excelleren. En de Amerikaanse journalist en schrijver David Brooks zegt het als volgt. Het leven is een pelgrimstocht, een reis. Het gaat ergens naartoe. Het draait om groeien door ervaring, jezelf ontplooien en streven naar een mogelijkheid die je nog niet bezit. De kenmerkende menselijke eigenschappen zijn daarom drijfveren. De impulsen die ons aanzetten tot mentale inspanning en het overwinnen van moeilijkheden. En aspiraties. Weten waar je naartoe wilt. Welk doel je dient en wat voor mens je zou willen zijn. Einde citaat. Wat echt de moeite waard is, voor welke waarde wil je staan, daarin moeten we kinderen opvoeden thuis en op school. En daarom zijn projecten als de maatschappelijke diensttijd en het dienjaar bij Defensie zo ontzettend belangrijk. Ze leren jongeren dat ze onderdeel zijn van iets groters en dat hun inzet ertoe doet. 3. Als we de veerkracht van jongeren willen versterken, moeten we ook de mensen versterken die het dichtst om hen heen staan. En voor de meeste mensen begint dat thuis. En het zal u niet verrassen dat ik pleit voor het versterken van families. Zodat er ruimte is voor de opvoeding, voor aandacht, voor onderlinge zorg. En dat gaat om financiële ondersteuning, maar ook om goede verlofregelingen. In Nederland combineren 2 miljoen mensen een betaalde baan met de zorg voor een naaste. Zij houden elke dag meerdere ballen in de lucht. Ze houden hun gezin draaiend, werken en zorgen daarnaast voor een zieke vader, een vriend of een buurvrouw. En dan hebben we het nog niet gehad over de druk die ouders ervaren in combinatie van werk en zorg voor de kinderen. Het combineren van werken en zorgen kunnen we veel beter regelen dan nu. Een toekomstgericht verlofstelsel regelt 3 dingen. Naast het zwangerschapsverlof een ruime betaald verlof voor beide partners in het eerste jaar van het kind. Die regeling moet ook voor lage inkomens aantrekkelijk zijn. Een goede regeling voor betaald mantelzorgverlof en een wettelijke regeling voor rouwverlof. En ook in de cao's kunnen we veel meer maatwerk bieden voor zorgvriendelijke cao's waarin mantelzorg, flexibele arbeidstijden en verlofsparen goed geregeld zijn. Want wie wil investeren in veerkrachtige mensen, moet ook investeren in de mensen die het dichtst bij ons staan. In tijd, aandacht en ruimte om voor elkaar te zorgen. En dat brengt mij terug bij de veerkracht van de samenleving, die tweede schil. Willen we investeren in de veerkracht van onze samenleving, dan moeten we op zoek gaan naar de zwakke plekken in sociale structuren. En ik zie hier ook weer 3 kansen. Mijn eerste voorstel gaat over verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Ik merk wel eens dat er lacherig wordt gedaan, want daar heb je het CDA weer met een pleidooi voor vereniging en vrijwilligerswerk. Maar laten we eens eerlijk zijn. Hoe vaak doen u en ik wel eens wat voor een ander zonder dat we daar zelf beter van worden? En het blijft frustrerend om steeds te moeten vechten voor investeringen in verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Alsof dat een luxe is waar je makkelijk op kunt bezuinigen als het economisch tegenzit.
Juist daar ontstaat een sterke samenleving. Verenigingen en initiatieven helpen eenzaamheid bestrijden. Ze zorgen dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen en minder snel afhaken. En niet alles wat waardevol is, past netjes in het rekenmodel van het CPB. Het vraagt om politieke moed om verder te kijken dan wat direct in euro's is uit te drukken. En daarom moeten we blijven investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In wijken met een sterke sociale cohesie zijn mensen veerkrachtiger. En die verbondenheid ontstaat als mensen elkaar ontmoeten op straat en in de wijk. We kunnen nog een stap verder gaan. In het Verenigd Koninkrijk krijgen kwetsbare wijken, dankzij het Big Local Community Empowerment Initiative, 10 jaar lang ieder jaar £1 miljoen. Bewoners bepaalden zelf waar dat geld naartoe ging. Een buurthuis, een sportveld, meer groen in de wijk of een jeugdclub. En de resultaten zijn hoopgevend. Minder armoede, criminaliteit, werkloosheid, vandalisme en kinderarmoede. Maar meer trots op de wijk, meer sociale cohesie en economische activiteit. En waarom zouden we dat niet in Nederland ook doen? En ik stel voor dat we beginnen met 100 wijkdeals. 100 wijken krijgen voor 10 jaar €1 miljoen om hun gemeenschap sterker te maken. Niet Den Haag bepaalt of dat geld naar een buurthuis, sportveld, groenvoorziening of jeugdclub gaat. De mensen die er wonen zelf. Zonder administratieve rompslomp, maar juist door voor 10 jaar vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Het tweede voorstel is de manier waarop we de samenleving betrekken bij onze nationale veiligheid. We hebben de afgelopen decennia verzuimd te investeren in defensie en dat halen we nu in. Maar weerbaarheid gaat verder dan defensie alleen. Je bent alleen weerbaar als je dat samen bent. Polen laat zien hoe dat kan. Daar krijgen burgers een gratis cursus om zich voor te bereiden op een conflict. Burgers worden getraind in eerste hulpverlening, overleven in het bos en cyberveiligheid. En daardoor is elke Pool in staat om 3 dagen voor de eigen veiligheid te zorgen, zo is de gedachte. In België leiden ze crisisvrijwilligers op die samen lokale teams vormen. Bij een overstroming, stroomstoring of andere crisis kunnen zij direct helpen en de professionele hulpdiensten ondersteunen. En ook wij kunnen meer doen. Een noodpakket op zolder is niet genoeg. Want wie helpt de buurman die slecht ter been is? Wie haalt medicijnen voor iemand die zelf niet naar buiten kan? Daar zijn u en ik voor nodig. En daarom zou ik graag zien dat wij ook mensen de kans geven een cursus Nederland voorbereid te volgen. Leer reanimeren. Leer wat je moet doen als de stroom dagenlang uitvalt. Leer hoe je kunt helpen bij een overstroming of cyberaanval. Daarna kun je vrijwillig aangesloten blijven bij een lokale of nationale reserve. En zo bouwen we stap voor stap aan een moderne vorm van burgerbescherming. Mensen die weten wat ze moeten doen en klaarstaan voor elkaar als het erop aankomt. En als we het over sterke gemeenschappen hebben, moeten we het ook over integratie hebben. Ook hier kan de samenleving veel doen wat de overheid eigenlijk niet goed kan. Ja, we moeten eisen stellen aan taal en aan werk. En dankzij dit kabinet mogen nieuwkomers dat straks sneller dan voorheen. Maar zonder ondersteuning lukt het vaak niet. In Os laten ze zien dat het wel kan. Thuis in Os is een vluchtelingenopvang voor 500 asielzoekers en wordt gerund door 30 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers. Zij helpen nieuwkomers met de taal, brengen hen in contact met lokale werkgevers en zorgen dat zij meedoen aan activiteiten in de buurt. Zo krijgen mensen niet alleen onderdak, maar ook een plek in de gemeenschap. Die aanpak werkt, er zijn minder incidenten, de kosten zijn lager en er is meer draagvlak in de buurt. En dat is de les van Os. Integratie werkt beter als je de gemeenschap zelf ruimte en verantwoordelijkheid geeft. En in Os laten ze zien dat asielopvang geen onderwerp hoeft te zijn waarmee politici aan de haal gaan om te polariseren. Thuis in Os laat zien hoe de asielopvang er in de toekomst uit kan zien. En wat mij betreft maken we deze aanpak de blauwdruk voor de rest van Nederland. En vragen we het COA wat er nodig is om deze aanpak breder in Nederland toe te passen. We zullen ook moeten investeren in een veerkrachtige economie. De Nederlandse economie is sterk en kan tegen een stootje.
Tegelijkertijd staat ze ook onder druk door praktische problemen, zoals de schaarste op het elektriciteitsnet, lange vergunningsprocedures en het stikstofprobleem. In drie richtingen, opnieuw, kunnen we de veerkracht van de economie versterken. Mijn eerste voorstel: investeer steviger in de economie van morgen. Het kabinet zet stappen om knelpunten op te lossen en nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Maar wat mij betreft is dat nog niet goed genoeg. Als we nu niet investeren, betalen we daar vaak later een hogere prijs voor. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gericht investeren in infrastructuur, een schonere industrie en aan nieuwe technologie. En de rapporten van Wenning, Draghi, Letta, ze wijzen allemaal dezelfde kant op. Nederland en Europa moeten sneller en gerichter investeren. Laten we die positieve woorden van al die rapporten omzetten in actie. En wat mij betreft leggen we de lat hoger dan nu. Want als Nederland hebben we goede kaarten in handen. In Wageningen werken we aan de toekomst van ons voedselsysteem. In Delft lopen we voorop met kwantumtechnologie. In Leiden werken onderzoekers aan medische doorbraken. En daar moeten we ons op focussen. Investeren in de technologieën waarin Nederland echt het verschil kan maken. En soms moet de overheid zelf risico durven nemen als de markt dat niet doet. En daarom is het zo belangrijk dat er snel een stevige nationale investeringsinstelling komt. En dat geldt ook voor het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Hiermee kunnen we een extra push geven aan de nieuwe economie in Nederland. Dat betekent ook dat we moeten kiezen in schaarste, ten tweede. Want dat is moeilijk, want iets wel doen betekent ook iets niet doen. En dat geldt ook voor de discussie over arbeidsmigratie. Het kabinet heeft afgesproken de asielwetten aan te scherpen om meer grip op asielmigratie te krijgen. Nu wordt het ook hoog tijd om de beloften die gedaan zijn om arbeidsmigratie te beheersen concreet te maken. Want we lopen anders het risico dat het ook deze kabinetsperiode vooral zou gaan over asielmigratie, maar dat we die andere moeilijke discussie niet voeren. En wat het CDA betreft voeren we die discussie wel. Arbeidsmigranten zijn nodig voor onze economie, maar we moeten selectiever zijn. Soms zijn de kosten voor buurten, woningen, zorg en voorzieningen groter dan de economische opbrengst. En dan moeten we durven zeggen, dat willen we minder. En dus zullen we ook selectiever moeten worden. Met betere arbeidsvoorwaarden, strengere eisen voor uitzendbureaus, door bindende afspraken te maken met sectoren om laagbetaalde arbeidsmigratie terug te dringen. En met bijvoorbeeld een vakkrachtenregeling om gericht toptalent naar Nederland te halen. Zo houden we ruimte voor arbeidsmigratie die echt bijdraagt aan onze economie en remmen we vormen die vooral extra druk leggen op onze samenleving. De derde keuze voor een veerkrachtige economie gaat over de economische ongelijkheid. Te grote verschillen kunnen het vertrouwen in elkaar en in onze democratie aantasten. En als christendemocraat vind ik dat hard werken, sparen en ondernemen moet lonen. Maar het mag niet steeds meer uitmaken in welk gezin je geboren wordt. Het Centraal Planbureau die waarschuwt dat de economische verschillen tussen huishoudens toenemen. De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief laag. Tegelijkertijd zijn hoge inkomens er de afgelopen jaren meer op vooruit gegaan dan de middenklasse. Huizen zijn de afgelopen jaren veel meer waard geworden. En dat is goed nieuws voor mensen die al een huis hebben. Voor huurders en starters wordt de stap naar een koopwoning juist groter. En ook zien we dat steeds meer vermogen in box 2 terechtkomt. Dat is goed nieuws als ondernemers dat geld gebruiken om te investeren. Maar box 2 is niet bedoeld als fiscaal aantrekkelijke plek om privévermogen te beleggen. Daarnaast wordt ook steeds meer vermogen via erfenissen en schenkingen doorgegeven aan de volgende generatie. En we zien de komende jaren een golf aan erfenissen op de samenleving afkomen. Zo ontstaat, als we niet uitkijken, een nieuwe scheidslijn tussen jongeren die hulp krijgen bij hun eerste huis en jongeren die alles zelf moeten opbouwen. Als christendemocraat moedig ik mensen aan om voor hun kinderen te sparen. En ik wil dat ondernemerschap en hard werken wordt beloond. Maar daar hoort ook solidariteit bij. Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2
willen aanpakken. Zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten

overleg tussen overheid, werkgevers en vakbonden. In een verdeeld politiek landschap kan de polder helpen om samen tot oplossingen te komen. Dat heeft ons ver gebracht. Het hoort bij onze Rijnlandse traditie, waarin overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers altijd onze kracht is geweest. En ook de komende jaren is die samenwerking cruciaal. Aan tafel zitten en invloed hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Ook voor de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel en de modernisering daarvan. Verantwoordelijkheid nemen getuigt van leiderschap. En daarom verwacht ik van vakbonden dat zij helpen voorkomen dat straks 1 miljoen mensen ziek thuis zitten. En wat het CDA betreft versterken we de rol van de sociale partners door meer cao's af te sluiten en een stelsel van werknemersverzekeringen uit te werken waar zij ook zeggenschap over hebben. Beste mensen, ik heb u zojuist verteld over de keuzes die we kunnen maken voor een veerkrachtige samenleving en economie. Maar met 18 zetels en een minderheidskabinet is het niet vanzelfsprekend dat al die plannen er ook komen. En daarom moeten we het ook hebben over de veerkracht van de politiek zelf. Misschien is dat wel onze belangrijkste opdracht. Want snel opeenvolgende verkiezingen en het steeds wisselend beleid zijn fnuikend voor ons land, voor het vertrouwen van mensen in de politiek en voor onze economie. We komen, als we niet uitkijken, in een spiraal terecht waarvan het eindpunt chaos is. Een veerkrachtig politiek systeem moet een antwoord bieden op de versnippering van het politieke landschap. En een minderheidscoalitie kan een antwoord zijn. Regelmatig vragen journalisten aan mij: als je het nu over zou moeten doen, zou je dan nog steeds in een minderheidscoalitie zijn gestapt? En mijn antwoord is ja. Ik geloof dat een minderheidscoalitie kan werken. Maar een minderheidscoalitie zal alleen lukken als alle politieke partijen, coalitie en oppositie, het gedrag laten zien dat bij een minderheidskabinet past. Ik ben er namelijk van overtuigd dat in een gefragmenteerd politiek landschap, en ik zie dat niet zomaar veranderen de komende jaren, een minderheidscoalitie vaker nodig zal zijn. Dus laten we er proberen maar zo goed mogelijk in te worden. Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten en andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd. Ik verwacht van het kabinet dat zij de komende weken voortvarend in gesprek gaat met partijen in het parlement om tot brede steun te komen in de Tweede en Eerste Kamer. En zoals ik eerder opmerkte, maak ik me zorgen over de opkomst van populistische politiek. Populistische politiek maakt gebruik van de donkere kant in onze menselijke natuur. Kerkvader Augustinus schreef al dat de mens een wezen is dat zich ergens tussen het dier en de engel bevindt. En politici kunnen een beroep doen op allebei. Het is veel eenvoudiger voor een politicus om angst, boosheid en wanhoop aan te spreken. Veel eenvoudiger dan hoop, solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef. En elke politicus komt in de verleiding om die makkelijke weg te kiezen. Woede over aangedaan onrecht. Haat tegenover mensen die anders zijn. Ressentiment, omdat je het gevoel hebt achtergesteld te worden. Angst voor een wereld die te onvoorspelbaar en onveilig is geworden. De wil om te heersen over anderen. Het zijn donkere passies die ons allemaal niet vreemd zijn. En die ook makkelijk bespeelbaar zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we deze verleiding niet moeten aangaan. We moeten die weerstaan. Vuur bestrijd je niet met vuur. En politieke leiders die een samenleving echt verder willen brengen, die spreken juist de beste motieven van mensen aan. Ze schetsen een geloofwaardig perspectief en laten met concrete resultaten zien dat vooruitgang mogelijk is.

Wie het stadhuis van Maastricht bezoekt en in de centrale hal naar boven kijkt, die ziet de klassieke deugden. Moed, rechtvaardigheid, gematigdheid en wijsheid. Die deugd hebben we ook nu nodig. Ze zijn denk ik een waardevol kompas om onze politieke cultuur te verbeteren. De deugd van de moed vraagt om het midden tussen roekeloosheid en lafheid. Het vraagt om moed om politieke keuzes te maken die nodig zijn, maar niet door iedereen worden toegejuicht. De deugd van de rechtvaardigheid is altijd gericht op het recht doen aan de samenleving als gemeenschap. De deugd van rechtvaardigheid zet de menselijke waardigheid in het centrum van alle politieke overwegingen. De deugd van de wijsheid helpt ons te doen niet wat slim of handig is, maar wat wijs is. Wijsheid is het vermogen om verstandig te handelen met het oog op het belang van de hele gemeenschap. En de deugd van de gematigdheid draait om zelfbeheersing en matiging in het politieke bedrijf. Het voorkomt heigerigheid, snel willen scoren, te grote woorden gebruiken. En ook in de Tweede Kamer kunnen we daar werk van maken. En daarom blijf ik pleiten voor minder moties en een motiequotum. En ook moeten we snijden in het aantal spoeddebatten en ons richten op goede wetgeving. En we zullen als fractie ook hier met voorstellen komen. Ik zie het als een grote opdracht om te bouwen aan een veerkrachtig politiek systeem. Om het vertrouwen in de democratie te versterken. En door samenwerking vooruitgang mogelijk te maken. Dames en heren, ik ga afronden. Aan het begin van deze avond vertelde ik u over John Davidson. Over een jongen van wie de wereld steeds kleiner werd. Totdat andere mensen hem zagen. John leerde daardoor niet alleen omgaan met tegenslag. Hij kon uiteindelijk zelf ook weer van betekenis worden. Voor anderen. En dat is misschien de belangrijkste les van deze avond. Veerkracht ontstaat niet als ieder mens zichzelf weet te redden. Veerkracht ontstaat als mensen weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat geldt voor mensen, dat geldt voor buurten en gemeenschappen, dat geldt voor heel Nederland. Daarom willen we investeren in jongeren en families, in buurten en verenigingen, in een eerlijke en sterke economie en in politiek die vooruitkijkt, verantwoordelijkheid neemt, problemen oplost. Maar de overheid kan een veerkrachtige samenleving niet voor ons maken. Dat doen we uiteindelijk zelf. Als ouders, als buur, als ondernemer, als leraar of als vrijwilliger. Door naar elkaar om te kijken, door verantwoordelijkheid te nemen en door iets door te willen geven dat groter is dan onszelf. En er is genoeg om ons zorgen over te maken. Maar zorg hoeft geen cynisme te worden. En tegenwind hoeft niet te betekenen dat we achteruit gaan. Ik geloof dat een sterker en beter Nederland voor ons ligt. Een land waar jonge mensen iets kunnen opbouwen. Waar hard werken loont. En mensen ruimte krijgen om initiatief te nemen. Waar goede zorg beschikbaar blijft als je ouder wordt. Waar we van mening kunnen verschillen zonder elkaar los te laten. Waar we weten wat ons bindt en met vertrouwen kijken naar wat voor ons ligt. Een land waar we samen trots op kunnen zijn. En dat we sterker doorgeven aan onze kinderen dan we het zelf hebben ontvangen. Dat Nederland komt er niet vanzelf. Het vraagt iets van de politiek, maar het vraagt ook iets van u en van mij. Dat we niet alleen vragen wat Nederland voor ons doet, maar ook wat wij voor Nederland en voor elkaar kunnen doen. Want veerkracht heb je niet alleen. Veerkrachtig zijn we alleen samen. Dank u wel.

0: Let's go.
1: Ja, dankjewel Henry voor je verhaal. Ik heb even meegedurfd. 48 keer veerkracht kwam erin voor. En dat ging over mij, dat ging over jou. Het ging over eigenlijk iedereen in deze zaal. Het ging over hier buiten. Maar het gaat ook over deze coalitie. En hoe staat het nou met de veerkracht van die coalitie als je zo'n moeilijk proces hebt afgelopen weekend?
2: Nou ja, misschien moet je zeggen dat veerkracht groeit. En dat veerkracht groeit door tegenslag. Dus dan zijn we goed bezig met groeien.
1: Dus er is groei. Ik hoorde je ook zeggen, een minderheidskabinet, ik zou er zo weer instappen. Het is een vorm waar we aan moeten wennen in Nederland. Die vaker gaat voorkomen. Je ziet hem niet verdwijnen. Dus nou ja, goed nieuws. Je zou weer in een minderheidskabinet stappen. Is dat ook met dezelfde partners die er nu in zitten?
2: Dan zeg ik, dan gaan de eerste verkiezingen plaatsvinden. En dan zullen we eerst even zien hoe de verdeling dan is. Ik zeg niet dat ik makkelijk in een minderheidscoalitie stap. Daar is echt goed over nagedacht en was ook niet de eerste optie. Ik heb steeds destijds gezegd, mijn voorkeur heeft een meerderheidsvariant. Maar als dat niet lukt, geloof ik ook echt dat een minderheidscoalitie kan werken. En dat komt ook vanuit het geloof dat ik denk dat we dit veel vaker nodig gaan hebben. En ik denk absoluut niet dat het makkelijk is. Het is een unicum. En dat wij niet meteen een cultuur hebben waarin dat lukt, dat denk ik ook. En daarnaast, we zullen gewoon uiteindelijk allemaal hoofdrolspelers moeten zien te vinden en moeten zijn die er zelf ook in gedrag ook vorm aan geven. En dat is wel echt iets wat we moeten leren. Want wat je nu zou kunnen zeggen is dat de coalitie misschien iets te veel met zichzelf bezig is geweest. En dan eigenlijk vergeet om goed te luisteren naar wat bijvoorbeeld de oppositie van ons vraagt. En dat ook te laat doet. Hè. Dus je ziet nu ook dat het proces vrij laat op gang is gekomen. Nou, ik vind dat een les. Daar moeten we moeten sneller, denk ik, de blik naar buiten gooien en ophalen wat er ook bij oppositiepartijen leeft. En tegelijkertijd moeten we het ook niet te makkelijk over doen. Een coalitie is sowieso ingewikkeld. Het zijn altijd verschillende politieke partijen met totaal verschillende visies op wat het goede leven is. Ook in deze coalitie zijn echt gewoon grote politieke verschillen. Nou ja, en vervolgens heb je altijd te maken eigenlijk met een dubbele beweging. Dat is ook wat je deze week ziet. Die dubbele beweging is altijd, kunnen we het met elkaar erover eens worden wat we moeten doen? En vervolgens ook, kunnen we dat in een uitnodiging naar de oppositie neerleggen? En dat is een dubbele beweging die dus ook twee keer zoveel tijd en energie kost. En dus ook twee keer zo moeilijk is. En dat dat niet gelijk goed gaat, daar ga ik vanuit. Ik hoop wel dat we in staat zijn te leren. En dat de fouten die wij onherroepelijk maken, en die zal ik ook maken, dat er enige mildheid voor is. Want ik geloof wel echt, volgens mij zit niemand in Nederland te wachten op politieke chaos. En hebben we allemaal erg de behoefte aan een kabinet wat er even wat langere tijd zit en een aantal problemen gewoon oplost. En ik wil heel graag dat deze coalitie dat is. Maar wel een coalitie die ook de geest van een minderheidscoalitie ook echt laat zien. He, dus ook niet een gesloten bolwerk is, maar ook echt luistert naar de wensen in het parlement. En ik denk dat dat kan.
1: Ja, en voor we naar de zaal gaan, die ook staat popelen om vragen te stellen. Je schetst in je verhaal ook dat beeld, de angst eigenlijk, dat radicaal rechts, niet alleen hier, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de macht over gaat nemen. En net in je antwoord heb je het over de chaos die dan zou heersen. Dat zei je ook in je verhaal. Maar wat is eigenlijk het verschil in chaos die ik herken van het kabinet Schoof? Dat, zoals je net zegt, ook naar binnen was gekeerd, veel met zichzelf bezig, een rommelig proces had, tussen die van het minderheidskabinet Jette.
2: Kijk, lieve mensen, Victor is, als hij in de kamer rondloopt, echt een veel aardigere jongen dan nu op het podium. Ik denk dan aan de slingerbeweging van Tom van der Meer. Ik denk dat hij dat goed ziet. Hè? Dus hij zegt, het lukt middenpartijen niet altijd die bestuurlijke partijen te zijn die resultaten leveren. Daar komt onvrede over. En dan gaan mensen naar radicale partijen. Die leveren weer niet en dan komt die slingerbeweging weer terug. Zijn analyse is dat je dus moet uitkijken dat die slingerbeweging steeds groter wordt en ook naar steeds radicalere partijen toe gaat. Kijk, de vraag die ik mezelf steeds gesteld heb, en dat is ook eigenlijk wel waar Mark over sprak, van in hoeverre sluipt dat gedachtegoed, dat toch wel wat populistisch gedachtegoed, ook in de centrumpartijen zelf. Want het is best wel aanlokkelijk om zelf toch ook iets te veel de peilingen te bekijken en standpunten in te nemen waarvan je weet dat ze aantrekkelijker worden gevonden. De makkelijke boodschap is altijd wel wat aantrekkelijker dan de moeilijke boodschap. En ik ga ook heel eerlijk zijn, op het moment dat je van 5 naar 18 gaat, euforie, daarna, de dag daarna is dat natuurlijk weg, want dan moet je heel hard gaan werken met z'n allen. Overigens wel met een fantastische fractie. Maar het is heel hard werk en tuurlijk doet het je wat als politicus als je vervolgens ziet dat de kritiek komt, dat de peilingen omlaag. Ik kan zeggen, ik kijk nooit naar peilingen. Nou, ik doe het heel stiekem af en toe wel. En tuurlijk vindt een politicus dat niet leuk, omdat je denkt, ja, ik probeer nu wel verantwoordelijkheid te nemen. En die route van verantwoordelijkheid nemen, het bestuur vormen, is gewoon echt veel ingewikkelder en levert niet altijd de populariteitsprijs op. Maar toch denk ik, en ook dat is een gedachte die ik veel de afgelopen dagen met Bart van der Brink, als we lang aan het onderhandelen waren, tegen elkaar zeiden van, ja, wat willen we nu bereiken? Is dat dan iets wat ons straks de meeste populariteit oplevert? Of is dat iets waar je, als je 's avonds voor de spiegel staat van, en denkt, ik heb gevochten voor datgene wat we echt goed vonden. Dat, waarvan we intrinsiek overtuigd waren dat dat goed was om te doen. En dan moet het, vind ik, niet uitmaken hoeveel zetels je daaraan overhoudt. Het heeft ons als partij heel veel ontspanning gebracht om niet meer een doel te hebben voor hoeveel zetels wij wilden halen. We hebben steeds gezegd, en het is een beetje sleets, maar het is wel hoe wij denken. Je wilt de beste versie van het CDA neerleggen. Het aantal zetels is een resultaat. Als het er 10 zijn, maar wij denken het beste verhaal te hebben neergelegd, zijn wij trots op die 10. Als wij de 30 hebben, maar eigenlijk denken we hebben onszelf een beetje verloochend, zou ik er niet trots op zijn.
1: Ik ga je niet kunnen beloven dat de vragen uit de zaal aardiger zijn dan die van mij, maar we kunnen het proberen.
2: Ik heb mijn hele fractie hier neergezet.
1: Ja, dat scheelt. Die slaan we dus over. Wie een vraag heeft, kan gaan staan. Houd alsjeblieft kort in één zin een vraag. Ik zie daar al iemand staan.
0: Ja, goedenavond, meneer Bondenbal. Ik wilde een korte vraag stellen, maar u maakt me eerlijk gezegd best wel moeilijk. Ik heb u horen zeggen, ik heb vorig jaar meneer Wennink horen zeggen dat hij tegen nationale koppen was. En u stelt een nationale kop voor social media bij pubers, waarvan we weten dat ze sowieso niet zo goed luisteren. Dus ik wilde daar eigenlijk de vragen over stellen. Vervolgens heb ik ook een oud klasgenoot van u gesproken over problemen die we in Nederland echt moeten oplossen. Die zit hier naast trouwens.
1: Nog even kiezen wat de vraag is, alsjeblieft.
0: Die vraag. Over, ik sprak van het weekend een docent in Weert die uitlegt dat buschauffeurs niet bij een bushalte wilden stoppen.
1: Sorry meneer, dus, maar wat is nu de vraag alsjeblieft?
0: De meest prangende vraag is toch echt over ondernemers. Want u wilt box 2 voor aanmerkelijk belang aanpakken. En dan vraag ik me af, we willen dat Nederland meer investeert in bedrijvigheid, meer werknemers, de gezinnen achter die werkgevers.
2: Helpen. Antwoord op de, ja, en met name het laatste stukje.
0: U wilt die aanpakken. Ja. Dus moeten we niet betere keuzes maken?
1: Ja. Betere keuzes voor de economie.
2: Nou, misschien even over dat laatste stukje. Mijn collega Inge van Dijk zegt altijd, en dat drukt het denk ik goed uit. Je wil als partij wil je het ondernemen stimuleren. Maar het zijn van ondernemer is aan zich niet de reden om dat te stimuleren. Je wil het ondernemen stimuleren. Dus dat is ook de discussie over box 2 voor de zaal. Dit wordt veel te complex, dus ik ga het kort houden. Maar er zijn voorbeelden waarin bijvoorbeeld het eigen vermogen wordt gebruikt voor allerlei privédoeleinden. Daar is het niet voor bedoeld. Ik zeg niet dat ondernemers dat massaal doen. Maar we weten dat sommige fiscale constructies daar wel toe leiden. Nou, dan vind ik het helemaal niet gek dat als wij als politiek zeggen dat je daar bijvoorbeeld op dat excessief lenen, dat je daar een beetje een rem op zet. Het heeft niks met het beknotten van ondernemers te maken. Sterker nog, ik denk dat je regelingen eigenlijk efficiënter maakt en ja, maatschappelijk geld beter allokeert en dus ook de economie meer stimuleert.
1: Wie heeft er nog meer een vraag? Zie daar, ook aan de zijkant.
3: Ja, in je kritiek op de huidige situatie en je pleidooi voor de toekomst hoor ik een afzetten tegen het neoliberalisme van de afgelopen decennia terug. Ik ben benieuwd of je dat ook zo ziet. En zo ja, Wat voor stempel zou je dan drukken op wat jij voorstaat?
2: Ja, als dit ideoloog. Is een prachtige vraag, want die kan ik dus 20 minuten.
1: Nu krijgen we weer dat college van hou hem toch ook zelf beperkt in de antwoorden.
2: Nou, ik heb een keer een fout gemaakt door toen het over neoliberalisme ging, een keer iets te zeggen over een van de kabinetten Lubbers. Want toen had ik iets gezegd over dat misschien ook wel iets te neoliberaal was. Toen kreeg ik vrij snel een mailtje van Onno Ruding. En die zei, dit moet jij niet zomaar te snel zeggen. Want de staatsschuld destijds liep op, maar niks, 12%. Het waren begrotingstekort. Begrotingstekort liep. Dus dat was volledig uit het lood. Dus hij zei, we waren iets aan het orde op zaken stellen. Je moet niet iets zomaar neoliberalisme noemen als het dat niet echt is. He, dus als het volledig door Den El uit de hand was laten lopen. Dat is ook logisch dat zo'n kabinet dan ingrijpt. Dus ik vind neoliberalisme is wel snel een etiket wat overal opgeplakt wordt voor iemand die kritisch is op de markt. In mijn optiek is het dat het marktdenken in allerlei sectoren sijpelt die daar niet horen. Neem bijvoorbeeld de zorg. Ja, dus als er allerlei zorgcowboys op de markt actief worden die helemaal niet begaan zijn met zorg, maar gewoon de makkelijkste zorg ergens uitpakken, daarmee cashen en vervolgens zo'n bedrijf weer net zo makkelijk naar een private equity bedrijf brengen. Ja, dat is dat soort type bedrijven. Ja, dan moet je denk ik de vraag stellen of dat een markt zou moeten zijn. Ja. Dat zou neoliberaal denken kunnen zijn.
1: En dat zit verder ook in lezing, want je hebt het over afscheid nemen van het dominante liberale mensbeeld. Nou, succes met twee liberale coalitiepartners.
2: Zeker. Ja, dus daar hebben we, ik kan niet vertellen, tijdens de discussie die we hadden op de Zwaluwenberg in de formatie, hadden we daar bij het haardvuur vrij pittige discussies over dat mensbeeld. En in dit kabinet delen wij een heel aantal dingen. Namelijk gewoon de grote problemen waar Nederland voor staat en die we samen willen oplossen. Maar we doen dat wel vanuit verschillende mensbeelden. En soms kan dat dus inderdaad leiden ook tot hele verschillende politieke inzichten en ook politieke conflicten tussen deze drie partijen. En ik zou zeggen, wen eraan. Ik denk dat het heel goed is dat het politieke conflict ook in het midden zichtbaar wordt. Laten we vooral niet drie partijen worden die als een soort grijze brei bij elkaar zitten. Het politieke conflict mag ook in het midden zitten. En wij zijn inderdaad geen liberale partij. We hebben geen individueel mensbeeld. Wij zijn meer betrokken op de gemeenschap. En inderdaad, we zitten met twee partijen die zelfontplooiing, authenticiteit belangrijker vinden. Nou, dat vinden wij heerlijk om ons daar tegen af te zetten. Zoals nu.
1: Ik zie daar nog een vraag. Hou het kort, dan kunnen we er nog een paar doen.
4: Ook namens mijn eigen kinderen dan de vraag. Welke vrijheden die ze dan nu zouden hebben, zou u willen inperken? Dit vanuit een liberaal oogpunt gevraagd. He, dus ja. Als u stelt, het moet dus minder individualistisch, minder ontplooiingsmogelijkheden. Ik zou ze nog veel meer ontplooiingsmogelijkheden toewensen. Welke beperkingen zou u willen aanbrengen?
2: Ja, dan moet ik me daar zelf denk ik beter uitdrukken. Ik wil niet beperkingen opleggen. Ik denk alleen dat we, als je mensen leert dat zij volledig vrij zijn, maar je vertelt ze er niet bij tegen welke morele horizon dat dan plaatsvindt. En dat zij ook bijvoorbeeld als burger iets verplicht zijn ten opzichte van de gemeenschap, dan gaan mensen zweven. En dus als mensen niet geworteld zijn, ja, wat leer je ze dan bij? Ik vind dat opvoeden is ook opvoeden in een morele wereld. Zodat zin en vrijheid en verantwoordelijkheid worden dan betekenisvolle begrippen. En ik vind het eerlijk gezegd heel onbarmhartig dat wij tegen heel veel van onze jongeren zeggen dat ze volledig zichzelf kunnen ontplooien. Dat ze volledig vrij zijn. Dat alles mogelijk is. En dan blijkt dat niet altijd zo is. Want mensen hebben beperkingen. Ik heb beperkingen. Jongeren lopen tegen hun eigen grenzen soms aan. Tegen de maakbaarheid van de wereld. Door tegenslagen die ze ontmoeten. Dus ik denk dat als je als samenleving zo de nadruk legt op die vrijheden, dan kan je ook ze een mensbeeld meegeven wat eigenlijk onbarmhartig is. En daar ben ik wel eens bang voor. Ik denk dat een deel van de mentale crisis soms ook daarmee te maken heeft dat we ze zo'n last opleggen. Je moet jezelf ontplooien. Je moet jezelf maken. En ik denk, dat zouden we wat minder moeten doen. En dan worden denk ik onze jongeren een stuk gelukkiger.
1: Als we ook de antwoorden iets kort houden, gaan we nog twee vragen doen.
5: Yep. Dank u wel voor de lezing. U begon net het verhaal met het... we hebben het over de zorgcowboys gehad. We hebben het gehad over de... Ik ben het even kwijt. Maar ik vond het heel mooi dat u ook vanuit de christendemocratische achtergrond natuurlijk naar de deugd ging en wat daarmee te maken heeft. En ook de antwoorden die net gegeven werden, die haken daar mooi op in. Maar als ik het heel bot zeg, is de deugd niet dood? En zo ja, wat kunnen we eraan doen om die deugd ook weer bij te brengen? Want we zitten toch met die zorgcowboys bijvoorbeeld op een situatie waar mensen niet zien wat dat doet met de rest van de samenleving en de bredere context daaromheen.
2: Poeh.
1: Is de deugd dood? Een kort antwoord.
2: Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat deugden... dat je die kunt leren, dat je die kunt koesteren. Maar ik denk dat heel veel mensen zelf die deugd al heel vaak beoefenen. Ik zie heel veel mensen die de deugd van de matigheid zelf al beoefenen. En dat is niet iets wat je uit een boekje leert. Dat is iets wat je moet doen. Deugden zijn een spier die je traint, wordt wel eens gezegd. En ik denk dat we dat met elkaar dus moeten doen. En dat we elkaar ook daarbij moeten helpen. Daar zijn, denk ik, gemeenschappen ontzettend belangrijk voor.
1: Nou, dat was toch een fijn kort antwoord. Dan hebben we nog een laatste vraag.
6: Ja, ik ben Imker en ik hoor u zeggen over dier en engel, dat daar iets tussenin zit. Volgens mij kunnen wij van dieren niet heel veel leren. En vooral van dieren die in een samenleving zitten, zoals bijen of mieren. Even een gekke vraag hoor, maar...
2: Nou, het is wel een goede
6: vraag. Ik heb er veel ervaring mee, met die dieren.
2: Nou, ik heb wat mensen die dan meelezen met mijn lezing en daar in rood en allerlei kleuren allemaal dingen bijschrijven en verbeteren. En een van de opmerkingen was, ja, doe je dier niet tekort? Had ik daar niet een betere term voor moeten bedenken? Maar ja, ik vond het wel heel fijn om ook in deze lezing voor deze zaal met een orgel om ook een keer Augustinus te kunnen citeren.
1: Heel veel dank voor je antwoorden.
2: Nee, ook dank.
1: Dan komt Hella, onze hoofdredacteur, nog één keer het podium op.
7: Om eigenlijk af te sluiten. Ik ben heel blij dat het, nogmaals, ik begon er de avond mee, maar dat het lukte om er te zijn. Een inspirerend verhaal. Ja, ik denk dat ook voor EW het afzetten tegen het liberalisme, dat vinden wij best even slikken. Wij zijn eigenlijk heel dol op al die individuele vrijheden. Maar het is veel food for thought en... ik zou zeggen, geef meneer Bontebal een warm applaus. Dank je wel. Dank je wel.

0: Goedemorgen. Het reces in de Tweede Kamer is ten einde. En we beginnen gelijk met een mooi onderwerp bij de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Namelijk het ronde tafelgesprek volkshuisvesting en fiscaliteit. We zullen dat vandaag in twee blokken gaan doen. Waarbij er een korte toelichting wordt gegeven op eerder verstuurde presentaties. Dat zal in de eerste ronde worden gedaan door de heer Gijsbertsen van het Nibud. De heer Vlak van Vastgoedbelang. Mevrouw Stijns Bisschop van de Nederlandse Bank, de heer Sinnige Tamstee van het Centraal Planbureau en de heer Veltzer van Stichting Professional Platform Vastgoed. Voordat ik het woord geef aan onze gasten, die ik hierbij ook van harte welkom heet, wil ik ook de Kamerleden van harte welkom heten en natuurlijk alle mensen die hier in de zaal zijn. Na de vijf presentaties geef ik het woord aan de commissie voor vragen aan onze gasten. Allereerst wil ik graag het woord geven aan de heer Gijsbertsen van het Nibud.
1: Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de uitnodiging. Ik zal heel kort, zoals gevraagd, een toelichting nog geven op het position paper dat Nibud heeft opgesteld. Ik denk belangrijk om het perspectief van het Nibud nog even te onderstrepen. We kijken natuurlijk echt vanuit het perspectief van betaalbaarheid en financiële gezondheid naar die woningmarkt. En de voorbeeldbegrotingen die wij maken en de hypotheeknormen die we opstellen en de adviezen voor betaalbare huur, die gaan uiteindelijk allemaal over die betaalbaarheid van het leven. En vanuit dat perspectief wil ik eigenlijk drie noties nog even kort onderstrepen vanuit het position paper. De eerste is het grote verschil in financiële positie en financiële gezondheid dat op dit moment bestaat tussen woningeigenaren en huurders. In onze voorbeeldbegrotingen die wij maken zien we dat veel huishoudens op papier zouden moeten kunnen rondkomen. Maar al die berekeningen gaan ervan uit dat mensen ook wonen op een manier die past bij hun financiële positie. En de schaarste op dit moment op de woningmarkt leidt ertoe dat dat niet altijd het geval is. En dat betekent dat het resultaat is dat mensen die op papier rond zouden moeten komen, dat in de praktijk toch niet doen. En dat zien we vooral bij huurders. Huurders besteden gemiddeld een kwart van hun inkomen aan wonen, tegenover ongeveer 16% bij kopers. Bij starters ligt dat percentage van kopers overigens een stuk hoger. Ze bouwen geen vermogen op, hebben relatief vaak hogere woonlasten en te maken met stijgende huren. Onderzoeken naar financiële gezondheid, die we ook de afgelopen half jaar weer gedaan hebben, laten zien dat huurders substantieel meer geldzorgen en meer geldproblemen hebben. En dat 56% van de huurders moeite heeft met rondkomen, tegenover 24% van de woningbezitters. En eigenlijk zie je een verschil van zo'n 30 procentpunt op alle indicatoren die wij gebruiken als het gaat over financiële gezondheid. Als het nu gaat over sparen, lenen, inkomen, uitgaven, zit een groot verschil tussen huurders en kopers met een aantal probleemgroepen die daar dan uitspringen. De tweede notie is dat de tweedeling die je daarin ziet in die financiële gezondheid niet een stilstaand feit is, maar dat het zich ook ontwikkelt en verdiept. Dat verschil in de financiële positie versterkt zich, doordat de prijzen blijven stijgen als gevolg van marktwerking, maar ook vanwege de fiscaliteit. En dat betekent, er komt ook bij dat nu bijvoorbeeld jongeren die geen geld kunnen meebrengen, bijvoorbeeld van hun ouders, ook moeite hebben om die woningmarkten op te kopen. En dat leidt tot een langduriger effect, waarin als je vandaag een huis koopt, dan kun je ook later misschien een huis kopen voor je kinderen. Als je dat niet kan, dan sta je toch buiten die koopmarkt en bouw je ook dat vermogen niet op om later mee te doen, ook voor de volgende generatie. Dus dat creëert niet alleen een haves en have-nots verhaal, maar ook een will-haves en will-have-nots verhaal. En dat is een probleem in onze ogen. De laatste notie die ik wil onderstrepen is dat als u dit zou willen oplossen, dat het een complex vraagstuk is en dat het zich niet alleen beperkt tot de fiscaliteit. Je moet dan echt in onze beleving breder kijken. Het raakt ook aan natuurlijk de woningbouwopgave, het raakt aan huurtoeslag, het raakt aan lonen. Alleen in dat samenspel kun je kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat koop en huur beide voor- en nadelen hebben. En dat mensen de kans hebben om te wonen op een manier die bij hen past. En op een manier die ook betaalbaar is voor hun inkomen.
0: Hartelijk dank. Gezien het vele aantal sprekers en we ook graag de commissie ruimte willen geven om de vragen te stellen, heeft u al een 3 minuten toegewezen gekregen. Niet dat de mensen die ook meekijken denken, dat is een interessant verhaal, maar waarom maar 3 minuten? Dat is dus omdat wij slechts 2 uur hebben deze vergadering. Om daar geen tijd verder van af te snoepen, ga ik gelijk door naar uw buurvrouw, mevrouw Stijns, Bisschop van de Nederlandse Bank.
2: Voorzitter, dank. Ik wil graag beginnen met de constatering dat de problemen die we nu zien op de woningmarkt geen geïsoleerde problemen zijn. Ze raken de mensen, we hebben net voorbeelden van gehoord, maar ze raken ook onze economie en ze kunnen ook onze financiële stabiliteit raken. Laat me 3 voorbeelden geven. Allereerst hebben we natuurlijk hoge hypotheekschulden in Nederland, ongeveer 80% van bbp. In andere landen in Europa is dat ongeveer 54%, dus dat is een stuk lager. We zien ook dat vooral starters vrij veel lenen om een huis te bemachtigen. Meer dan de helft leent meer dan 90% van hun woningwaarde. En als de prijzen dalen, dan zien we ook dat vooral deze huishoudens eerder hun hand op de knip houden, waardoor eigenlijk onze economie sneller meebeweegt met de woningmarkt dan onze omliggende landen. En dit kan ook uiteindelijk gevolg hebben voor de financiële stabiliteit. Dat hebben we natuurlijk tijdens de financiële crisis pijnlijk gezien. Ten tweede, een ander kenmerk is dat het aanbod achterblijft bij de vraag. Dat heeft tal van redenen, zo vast met mijn buren straks ook uitgebreid op ingaan. Maar het heeft ook als gevolg dat er daardoor stijgen de prijzen. Een gemiddelde woning kost nu bijna 5,5 ton. En 2/3 van de huishoudens kan ik niet financieren met alleen een hypotheek. En voor deze huishoudens is het een extra groot probleem dat in Nederland de vrije huursector extra klein is. Want die huursector is heel belangrijk voor mensen die niet terecht kunnen op de koopmarkt of ook niet terecht kunnen in een sociale huurwoning. En we zien ook dat de mobiliteit in deze vrije huursector ook hoger is dan in de andere sectoren, de verhuismobiliteit. En dit is vanuit economisch perspectief weer belangrijk, want hogere verhuismobiliteit betekent dat mensen sneller verhuizen voor hun werk. Dat kan helpen voor onze productiviteit en uiteindelijk ook ons groeivermogen. Wat heeft dit allemaal te maken met fiscaliteit? Toch het thema waar we hier voor zijn. Die hoge prijzen en hoge schulden komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Jaarlijks geeft de overheid ongeveer 16 miljard aan fiscale voordelen uit voor huiseigenaren. En dit drijft ook de prijzen op. En die financiële verschillen tussen huur en koop, die drijft ook de woonkeuze van mensen. We zien dat 1,8 miljoen huishoudens, dat blijkt uit het onderzoek, eigenlijk liever anders zou willen wonen. Dus veel ouderen zouden liever huren en veel jongeren zouden liever kopen. En deze mismatch belemmert eigenlijk de doorstroming. En juist die doorstroming is superbelangrijk op een markt die eigenlijk gewoon een voorraadmarkt is, waar je ook echt niet alleen moet hebben van nieuwbouw, maar ook van de bestaande voorraad. Tot slot, het investeringsklimaat is ook verslechterd. Dat heeft meerdere redenen, maar daar speelt ook fiscaliteit een rol in. En ik ben begonnen met de vaststelling dat de problemen op de woningmarkt niet geïsoleerd zijn. En ik zou eigenlijk vooral willen eindigen met een soortgelijke oproep als mijn buurman, namelijk dat de oplossing ook geen geïsoleerde oplossing moet zijn. Je kan fiscaliteit zeker gebruiken. Je kan het zien als een soort van cement dat vraag en aanbod dichter bij elkaar kan brengen. Maar met cement alleen bouw je geen huis. Je hebt ook echt andere bouwstenen nodig, zoals bijvoorbeeld flankerend grondbeleid en snellere procedures. Dank.
0: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu naar uw buurman, de heer Veldser van de Stichting Professioneel Platform Vastgoed.
3: Dank u wel. Ik ben heel blij dat ik hier ben, omdat dit een heel bijzondere bijeenkomst is waar eigenlijk heel veel dingen tezamenkomen. Niebert die heeft het over de betaalbaarheid van wonen. De Nederlandse Bank die beschrijft de tekortkomingen voor het investeringsklimaat en het vraag en aanbod in de markt. Er zijn prachtige rapporten verschenen, die moeten jullie allemaal lezen. En die gaan verder dan de position paper, want het DNP-rapport en het Centraal Planbureau rapport, daar staan geweldige leerzame dingen in. Wij hebben ook een position paper ingediend. Wij komen op voor de belangen van de private vastgoedbedrijven in Nederland. De position paper spreekt voor zich, maar ik wil toch 3 dingen benadrukken daarin. 1, ik proef eigenlijk in het hele woningdebat weinig urgentie en weinig visie voor het oplossen van de problemen. Ik vergelijk het een beetje met een nieuwjaarsvoornemen om af te vallen. En dan gaan we toch nooit naar de sportschool, want er is altijd iets urgenters. En er is toch maar heel weinig geld wordt er toebedeeld aan het oplossen van de wooncrisis. wat wel nodig is als je regie wil houden en reguleren. Het is een van de twee. Je kan, hè, dat schrijft de Nederlandse Bank ook, je kan niet en willen reguleren en regie willen houden en niet subsidiëren. Dus dat vind ik heel belangrijk en ik wil u oproepen om daar toch goed over na te denken. Want zoals de Nederlandse Bank al zei, het is heel erg belangrijk voor onze economie. Hè. Dat zeggen Draghi, dat zeggen Peter Wennink, ook de EU nu met zijn taxonomiebus weer, dat we een goed werkende huurmarkt hebben in dit land. Twee, wil ik u graag bewust maken van het belang van de private vastgoedbedrijven in de sector. Er zijn iets van 400.000 woningen in handen van vennootschappen. Die zijn niet allemaal privaat gehouden hoor, maar toch, het zijn heel veel woningen. En ik heb het gevoel dat de politiek liever kijkt naar woningcorporaties, naar institutionele beleggers. En nu zijn zelfs de buitenlandse pensioenfondsen weer in zwang. En natuurlijk, het is fijn, iedereen moet een bijdrage geven. Maar het is de private sector, of het nou privépersonen zijn of bedrijven, die bouwen en ontwikkelen in dit land. Zij zijn de motor. Zij verkopen aan institutionele beleggers. Zij verkopen ook meer en meer aan corporaties, omdat projecten gemengd worden. Die worden 40-40-20 en dan kan een corporatie dat niet in zijn eentje bouwen. Of 30-30-40 tegenwoordig. Dus de private partijen zijn de motor en die moeten we in hun kracht zetten. En in elke stad zijn er wel 2, 3, 4 grote private bedrijven die al generaties lang werken aan de verbetering van de stad. En dat willen we blijven doen. Ze hebben geld, maar ze moeten in kracht gezet worden. En wat betekent dat dan? Dan heb ik twee aspecten. Eén is de ATAD, dat is een hele moeilijke. Betekent dat ik moet stoppen?
0: Nee, elders beginnen de vergaderingen. Dus vervelend voor u. U kunt even wachten als u wil, maar...
3: Nee, dan ga ik door. Ik zijn eigenlijk twee belastingen die heel erg in het oog springen. En ik pleit niet voor dat wij minder belasting willen betalen dan anderen. Maar het is wel een beetje wrang dat wij die de meest maatschappelijk gewenste en moeilijke investeringen doen, zoals die in huurbouw, hè, laag renderende investeringen, het meest belasting betalen. Meer dan Shell of Unilever of wie dan ook. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Dat komt door de renteaftrekbeperking, de ATAD. En als ik dat heel kort mag uitleggen hoe dat werkt. Het is een beetje alsof je een bakkerij hebt, die maakt een ton winst. Komt de Belastingdienst langs, die zegt, nou, dan moet je 25.000 euro winstbelasting betalen. Maar goed, dat vinden we wat weinig. Weet je wat? We zien dat je heel veel meel gebruikt. Waarom doen we niet alsof je maar de helft van dat meel gebruikt en dan betaal je twee keer zoveel belasting? Dat is wat ATAD doet. En dat is waarom de belastingdruk voor vastgoedbedrijven die woningen verhuren, inclusief de corporaties, en dan kijk ik naar Lisbeth, gewoon twee keer zoveel belasting betalen dan nodig. En dat is gewoon een absurde regeling en daar moeten we wat aan doen. En Europa wil ook dat we er wat aan doen. Dus ik zou zeggen, omarm die plannen van Europa. Dat is een belangrijk punt voor ons. En twee, dan hebben we de successierechten. Sinds een jaar passen wordt verhuurd vastgoed niet meer gezien als ondernemen. En dat betekent dat een vastgoedonderneming die vererfd wordt, de helft van zijn eigen vermogen effectief moet gaan afstaan in de vorm van belastingen. Ja, en als je dan 400.000 woningen hebt bij vennootschappen, betekent dat die grotendeels verkocht gaan worden. Want wij willen schijnbaar als land niet meer dat er nog private verhuurders zijn. Dus mijn oproep ook is, kijk naar die twee bijzondere belastingen, ATAD en de bedrijfsopvolgingsregeling. Laat die weer gelden voor verhuurd vastgoed. Dank u wel.
0: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan gaan wij door naar uw buurman, de heer Vlak van Vastgoedbelang.
4: Dank u wel, voorzitter, dat u ons de gelegenheid geeft om ook onze inzichten te geven met betrekking tot de samenhang van fiscaliteit, woningmarkt en volkshuisvesting. En het is al eerder vanochtend aan de orde gekomen. De samenhang op de woningmarkt kun je niet alleen vanuit de optiek van volkshuisvesting en huren bekijken, maar je moet huren en kopen in een samenhang beschouwen. En dan zie je dat huren en kopen in Nederland geheel verschillend worden behandeld. Iemand die een woning koopt om er zelf in te gaan wonen is fiscaal gezien aanzienlijk beter uit dan wanneer hij besluit om in diezelfde woning, in plaats van er zelf in te gaan wonen, om er een huurder in te laten wonen. De belastingdruk op een particuliere huurwoning is al snel ruim 16 keer hoger dan een vergelijkbare koopwoning. Maar de ongelijkheid houdt niet bij de fiscaliteit op. Zo is in internationaal vergelijk de mogelijkheid om in Nederland een koopwoning te verwerven met geleend geld buitengewoon ruimhartig. De financiering met geleend geld van in Nederland gelegen huurwoningen sluit daarentegen wel geheel aan bij hoe dat in het buitenland gebeurt. En dat is aanzienlijk strikter. Maar de ongelijke behandeling gaat nog een stapje verder. De prijsvorming op de koopwoningmarkt is in beginsel vrij. Een woning op een gewilde locatie heeft een hogere prijzen dan dezelfde woning op een locatie die minder wordt gewaardeerd. Maar voor ruim 95% van de huurmarkt geldt daarentegen dat de aanvangshuren zijn gereguleerd en dat de gewildheid van een huurwoning, daar nauwelijks invloed heeft op de prijs. En daar komt nog bij dat voor de gehele huurmarkt geldt dat de huurverhogingen voor zittende huurders zijn gemaximeerd, ongeacht de gewildheid van de woning. Deze verschillen tussen huur en kopen zijn niet als vanzelf ontstaan. Nee, ze zijn stuk voor stuk terug te voeren op beleid. En dan wel overheidsbeleid, wel te verstaan. En dit beleid drijft de prijzen van koopwoningen en van voor nieuwbouw van woningen bestemde grond structureel op. En dat tegen de achtergrond van het feit dat de Nederlandse woningmarkt de één na laagste aanbodelasticiteit kent van alle OESO-landen. Oftewel, prijsstijgingen doen het aanbod niet toenemen. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de prijzen van koopwoningen al maar boven inflatoren stijgen en dat als gevolg daarvan mensen met een modaal inkomen worden, en ik gebruik een lelijk woord, worden uitgesorteerd. En dan hebben we het over alleenstaanden en eenverdieners. Oké, de groeiende groep mensen die niet kunnen kopen en de mensen die om hen moverende niet willen kopen zijn dan dus op de huurmarkt aangewezen. Terecht. Maar dat wordt ook steeds knellender. Huren zijn immers een functie van de investeringswaarde van woningen. De investeringswaarde is op zijn beurt weer afhankelijk van de marktwaarde van woningen. En wat is die marktwaarde? Oh ja, dat zijn de koopprijzen die al maar boven inflatoren stijgen. Ofwel, als je de koopprijzen al maar boven inflatoren stijgen, moeten de huren wel volgen. Doen de huren dat niet, bijvoorbeeld omdat de overheid dat verbiedt, ja, dan zullen steeds meer verhuurders gedwongen zijn om te stoppen en zullen ook steeds minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd. En ja, dat verbieden, dat is nou net precies wat de overheid heeft gedaan. Vanaf 2019 is de fiscale druk op huurwoningen, of ze nou privaat bedrijfsmatig zijn verhuurd of door particulieren in box 3, aanzienlijk opgevoerd. Parallel daaraan zijn de mogelijkheden geblokkeerd om die fiscale druk via de huren te compenseren. Dit heeft tot gevolg dat de reguliere exploitatie van steeds meer huurwoningen in het lage en het middensegment negatief is geworden. Dat betekent dat de kosten na belasting hoger zijn dan de huur die mag worden gevraagd. Voor veel private woningverhuurders geldt daarom niets anders dan huurwoningen bij vrijkomen van huur op de koopwoningmarkt te verkopen. Het uitponden. En let wel, vanaf 22, begin 22, is dit al met meer dan 122.000 private huurwoningen gebeurd. En daar blijft het niet bij. Een bestaande woning die niet kan worden geëxploiteerd, kan ook niet als nieuwbouwwoning worden gebouwd. Oftewel, ook de nieuwbouw wordt daardoor getroffen. Op de korte termijn is deze ontwikkeling in onze optiek alleen maar te keren door 4 gerichte fiscale maatregelen. En die hebben wij beschreven in ons position paper. Op de korte termijn, oftewel vandaag beginnen. Op de lange termijn is het investeringsklimaat voor private huurwoningen in alle segmenten, laag, midden, vrije sector, alleen dan duurzaam gewaarborgd bij eigendomsneutraal woonbeleid. En wat houdt eigendomsneutraal woonbeleid in? Wel, dat je ernaar streeft, dat je er naartoe werkt, dat de gebruikskosten van een woning, ongeacht of je deze als koper bewoont, dan wel als huurder, dat die kosten steeds meer met elkaar in één lijn komen, meer gelijk worden. Ook daarvoor hebben wij een aantal suggesties aangereikt, een aantal voorstellen gedaan, en die kunt u ook in ons position paper terugvinden. Dank u wel.
0: Dank u wel voor uw bijdrage. En dan gaan we voor dit eerste blok sluiten we af met de heer Sinnige Damstee van het Centraal Planbureau.
5: Dank, voorzitter. Ja, onze bijdrage aan dit gesprek betreft de publicatie Perspectief op de woningmarkt die wij eerder dit jaar hebben uitgebracht. Dat biedt vooral een denkkader om de problemen op de woningmarkt rond toegankelijkheid inzichtelijk te maken. En even kort, dat gaat dan om mensen die geen woning kunnen vinden, een hele dure woning bewonen of een woning hebben die slecht bij hun voorkeur past. Nou, 2 zaken zijn daar uiteindelijk bij van belang. Dat gaat enerzijds natuurlijk om het ontoereikende totale woningaanbod, het woningtekort zoals we dat kennen. Anderzijds is dat ook hoe we de beschikbare woningen verdelen over de huishoudens die in Nederland leven. Nou, en bij die verdeling spelen zowel fiscaal beleid als overig woonbeleid een hele belangrijke rol. Het is al eerder genoemd, we hebben een hele sterke fiscale stimulering van het eigen woningbezit in Nederland, wat vooral voor de midden- en de hoge inkomens belangrijk is. Anderzijds hebben we financiële steun voor huurders in de sociale sector. Nou, en dat geeft deze groepen eigenlijk allemaal een wat groter woonbudget in zekere zin. En geeft ze daarmee een setje omhoog op de woonladder zoals wij dat in onze publicatie beschrijven. Tegelijkertijd weten we ook dat we bij dat starre woningaanbod in Nederland al die extra steun en al die extra stimulering vooral in prijzen gaat zitten en nauwelijks leidt tot extra woningbouw. Nou, een belangrijke consequentie is dan ook dat bij dat relatief constante woningaanbod het omhoog helpen van de een op die woningmarktladder eigenlijk het betekent dat een ander moet dalen op die woningmarktladder. Het is dus echt een verdelingsvraagstuk en het loont om ook met die blik naar het woningmarktdossier te kijken. Een belangrijke aanbeveling uit ons stuk luidt dan ook om outsiders of diegenen die het meest in de knel zitten, om die te helpen. Het verstandiger zou zijn om voordelen voor insiders af te bouwen dan nieuwe steunmaatregelen te introduceren voor die mensen die in de knel zitten. Als we dat zouden doen, dan krijg je een soort race to the top, waarbij eigenlijk steeds andere groepen die onderaan staan een zetje omhoog proberen te geven. Maar waarbij we de facto iedereens woonconsumptie stimuleren, wat leidt tot hogere prijzen, et cetera, et cetera. En met het afbouwen van die steun kan je de facto eigenlijk vaak dezelfde verdeling van woonruimte bereiken, maar tegen lagere kosten. En dat kan dan dus gaan om het afbouwen van de fiscale stimulering van het eigen woningbezit. Denk aan een hoger EWF. Maar natuurlijk ook om het herzien van toewijzingsregels bijvoorbeeld in de sociale sector. Om daar te zorgen dat de mensen die daar het meeste aanspraak op maken ook daadwerkelijk die schaarse sociale huurwoningen bemachtigen. Nou, ten slotte een tweede aanbeveling uit het rapport luidt om de woningmarkt in zijn geheel te bekijken en daar ook rekening te houden met de doorwerking van beleid. Het is eerder al genoemd, maar die woningmarkt is een complex geheel waarbij die doorwerking er toe doet. Als voorbeeld, denk aan een huurbevriezing in de sociale sector. We hebben bedoeld om de betaalbaarheid van zittende huurders te verbeteren, maar die helaas ook negatieve gevolgen heeft voor de investeringscapaciteit van corporaties en daarmee toch in essentie een trade-off is tussen die betaalbaarheid voor de zittende huurder nu en de kans om een huurwoning te vinden voor toekomstige generaties. Dat soort doorwerkings, dat soort verdelingseffecten doen er ontzettend toe op de woningmarkt. En onze oproep is hier voornamelijk, en ook in het rapport, om daarbij het vormgeven van beleid bewust van te zijn en duidelijke keuzes in te maken. Dank.
0: Hartelijk dank voor uw bijdrage en die van u allen maal. Dan ga ik nu graag naar de leden toe om daar de vraag op te halen. En dan wil ik graag vragen om één vraag per keer te stellen. Eén, en niet 1A tot en met 1F. Nou, volgens mij kan ik iedereen aankijken, inclusief mijzelf. En ook graag even aangeven aan wie u de vraag stelt. Waarbij het antwoord aan allemaal niet het juiste antwoord is. De heer Nobel heeft een verduidelijkende vraag.
6: Ja, of we nog de gelegenheid krijgen tot het stellen van een tweede vraag.
0: Het is nu 10:30. We hebben tot 11:00 met dit blok, dus ik denk dat zeker de tweede vraag erin zit als iedereen zich wat beperkt tot de lengte van de vragen en de lengte van de antwoorden. Ik ga snel beginnen. Ik ga gewoon de rij af. Ik begin bij de heer Van Leijen.
7: Dank, voorzitter. Heerlijk deze opgelegde discipline. Mijn vraag is aan de heer Veltzer. U heeft het over de ATAD. Ik las ook in uw position paper over de ATAD. En daar beschrijft u eigenlijk dat raakt vooral de laagrenderende investeringen in de gereguleerde huur en in de middenhuur. Kunt u ons meenemen waarom dat nou specifiek daar een stevige impact heeft?
8: Dat komt door de formule die geldt voor het berekenen van de ATAD. Als je een nieuwe woning gaat bouwen als woningcorporatie of als bedrijf, dan ga je dat geld lenen. Dat heb je niet op de bank staan. Dus eigenlijk op een nieuw project wordt 100% geleend. Ook al heb je maar 30% lening op je hele balans, je hebt het niet, dat is geen cash, hè, dus je gaat geld lenen. Dan krijg je misschien op een project 4% huur en je rentelasten zijn ongeveer hetzelfde. Dus er blijft niet zoveel over. Maar de fiscus zegt, wij gaan belasting heffen alsof 3/4 van die huur wel belastbare winst is en daar betaal je dan 1/4 over. Dus dan gaat 20% van je huur gaat naar de belasting, terwijl je dat geld helemaal niet binnenkrijgt en je verliest, en daardoor ga je onderaan de streep verlies maken. En dat is gewoon prohibitief voor het bouwen van extra woningen.
0: Dank. Dan ga ik naar de heer Grinwis.
9: Voorzitter, dank u wel. En fijn dat dit initiatief al uit de vorige Kamerperiode vandaag wordt uitgevoerd en we deze ronde tafel hebben, omdat woordvoerders van volkshuisvesting en fiscaliteit toch soms een beetje als schepen in de nacht elkaar passeren. En dit brengt het bij elkaar. Mijn vraag is aan DNB en CPB. DNB heeft 6 jaar geleden, geloof ik, alweer een prachtige grafiek met een bijna perfecte correlatie tussen financieringsruimte en woningprijs het licht doen zien. En mijn vraag aan DNB is, nu zijn we 6 jaar verder, zijn andere factoren dominanter geworden dan financieringsruimte in die 6 jaar? Dus hoe actueel is die grafiek vandaag de dag nog? En aan het CPB daaraan gekoppeld, is de euro financieringsruimte veroorzaakt door hypotheekrenteaftrek dominanter in het woningmarktmodel dan bijvoorbeeld door een lagere IB? Of maakt het in wezen niet uit waar die euro vandaan komt?
0: Tot zover de ijzige discipline met het stellen van één vraag. Dank de heer Ginwis. Maar goed, het zijn 2 gesloten vragen die natuurlijk met ja en nee beantwoord kunnen worden. Dus we zullen daar niet veel tijd. Nee, we hebben wel even de tijd en het gaat om het voeren van een goed gesprek. Als eerste de heer mevrouw Stijns Bisschop hierop.
2: Ik kan wel kort beantwoorden. Het klopt dat financieringsruimte nog steeds bijna 1-op-1 bepaalt zeg maar, wat de prijzen zijn. En ik voel ook een verzoek om die grafiek weer eens te updaten, dus die neem ik mee. Ja.
0: Van de heer Zinnige-Damsten.
5: Ja, ik zal het ook proberen ook kort te houden. Wat bij ons belangrijk is hè, u zegt een euro in de IB. Dat is natuurlijk dan de facto een euro die vrij besteed kan worden door huishoudens, waarvan we weten dat ze typisch een deel van dat geld uitgeven aan wonen. Zo'n 30% internationaal gezien, ook in Nederland. Tegelijkertijd een euro extra in de woningspecifiek, hè, of dat nou de huurtoeslag is of de fiscaliteit van de eigen woning, zien we dat die eigenlijk grotendeels daarin landt natuurlijk. Hè. Dus daarvan zijn prijsopdrijvende effecten sterker dan als u dat via de inkomstenbelasting terug zou geven.
0: De heer Nobel.
6: Ja, ik heb een vraag aan de heer Gijsbers van het Nibud. Kunt u iets zeggen over de betaalbaarheid van de huren over de afgelopen jaren en dan eigenlijk specifiek die groep huurders die in de knel komt? Want u sprak in uw betoog heel erg over gemiddelde. Maar we willen vanuit de Kamer denk ik juist mensen helpen die uiteindelijk het niet zelf redden.
1: Ja, ik denk dat het goed is om een paar groepen dan te benoemen. De eerste groep waarbij je ziet dat het knelpunt toeneemt, dat zijn middeninkomens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, maar niet voldoende vermogen hebben om de stap naar de koopmarkt te maken. Die zitten dan dus heel snel ook in onze plaatjes met een te hoge woonlast. Je ziet als het gaat over jongvolwassenen echt een vrij forse stijging de afgelopen jaren van financiële ongezondheid. Die voor een belangrijk deel ook door, als je dan wat dieper gaat kijken, maar dat voelt wat te ver denk ik voor de beantwoording, ook vaak gerelateerd is aan woonlasten of het niet kunnen toetreden tot die koopmarkt. En een groep die we ook heel specifiek zien zijn ouderen die gehuurd hebben en vervolgens te maken krijgen met huur die blijft stijgen. Terwijl hun inkomen dat niet doet. Dus dat is een groep die niet heeft kunnen investeren, niet een vermogen heeft opgebouwd en vervolgens dan richting het einde van het leven wel in de knel komt. Dat is een hele specifieke groep.
0: Dank. Dan mevrouw Wiersma.
10: Ja, dank voorzitter. En ik heb een vraag aan de heer Velser. Ik werd wel een beetje getriggerd door de weinige urgentie die volgens hem hier gevoeld wordt. Want ja, mijn beeld is daarin wel anders, maar het is wel een belangrijk signaal, denk ik, die hij meegeeft. En ik had eigenlijk ook een vraag over die renteaftrekbeperking, waar ook in de position paper, maar waar hij zojuist ook een aantal punten op inbracht. En ik vraag me dan af of hij in de praktijk ook ziet dat er daadwerkelijk woningbouwprojecten zijn en worden uitgesteld. En als heer Veilsen nu zeg maar mag aanwijzen van dit is er nu nodig om in deze regeling aan te pakken, te passen, wat op de korte termijn weer die investeringen in die projecten op gang helpt. Wat zou dat dan zijn? Wat moeten we dan zo snel mogelijk gaan doen?
8: Ja, wij zien inderdaad dat projecten worden uitgesteld of überhaupt er niet meer in aanmerking komen. Wij krijgen projecten langs, onze achterbank krijgt projecten langs en dan zeggen we, nou ja, wij zijn even dicht, want wij kunnen onze balans niet nog langer maken. Wij kunnen niet nog meer geld gaan lenen. Dus dat zien we echt. Er gebeurt minder. Dat geldt ook voor de woningcorporaties trouwens. Maar dat kunt u in de volgende ronde vragen. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. Europa biedt de mogelijkheid om een vrijstelling te verlenen voor geld wat je van de bank leent. En die regeling is ooit bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan. Nou, corporaties en mensen die geld lenen van de bank, die kunnen niet, dat is altijd getoetst. Hè? Daar zit een scrutiny van de markt op. Dat is gewoon een goede lening, die wordt niet zomaar gegeven. En die vrijstelling moeten we invoeren. En dan is alle bankrente gewoon weer aftrekbaar en hebben we niet te maken met hogere belasting. Dat is overigens ook het advies van de Europese Commissie, die dat in 2029 verplicht wil maken in alle landen. Helaas heeft het ministerie van Financiën in de BNC-fiche, heet dat geloof ik, ja, bedacht. Nou, wij gaan dat niet doen. Wij gaan alleen de 3 miljoen en de 30% staffels opzoeken. Maar daar schieten de grotere bedrijven niks mee op. Wij moeten echt gewoon bankrente weer geheel aftrekbaar maken. En dat gaat toch een keer gebeuren, want er zijn ook heel veel rechtszaken gestart door woningcorporaties, maar ook de private vastgoedbedrijven tegen die regeling. Dus het is ook niet houdbaar om het niet te doen. En doen we het dan meteen, dan is de pijn ook het kleinst.
0: Heel mooi, man.
11: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Vlak van Vastgoedbelang. Ik denk dat in het position paper van Vastgoedbelang ook heel duidelijk is opgenomen, dus juist ook in het betoog, welke maatregelen er in ieder geval op korte termijn genomen kunnen worden. Die bevinden zich nu voornamelijk in het fiscale domein. Dat zijn de vier maatregelen die ook met ons gedeeld zijn. Tegelijkertijd horen we in de bredere discussie ook terug oorzaak en vervolgens het middel dat je zou kunnen gebruiken om die fiscale druk te verzachten. In de lange termijnvisie in de position paper van Vastgoedbelang wordt er ook gesproken over wettelijke kaders. En ik heb dan toch, misschien is de vraag een beetje pikant in die zin, de vraag aan de heer Vlak, wat voor Vastgoedbelang daarin het zwaarst weegt en waarom? Het fiscale domein of het beleidsdomein?
4: Dank u wel. Ik denk toch dat ik een wat laf antwoord ga geven. Allebei. En ik zal het kort toelichten. Want we hebben het over het lange termijn perspectief. Hè? Dus zeg even voor het hashtag eigendomsneutraal woonbeleid. Dan gaat het toch om de samenhang van aan de ene kant fiscaal beleid. Dus dat je zegt van ja, of je nou vermogen aanwendt voor een onderneming in box 1, of inzet via aandelenkapitalen in box 2, of je gebruikt het voor sparen en beleggen in box 3, maar dat je dat op een fiscaal gelijke wijze gaat behandelen. Dan bevoordeel je dus ten principale de eigen woning, of die nou in box 1 of in box 3 ooit gaat belanden, bevoordeel je hem dan niet meer. Maar het gaat ook bijvoorbeeld met name om de leennormen. Je kunt nu een eigen woning, kun je gewoon voor de waarde van de woning, de koopprijs zeg maar, mits die goed getaxeerd is, kun je 100% belenen. En daarbovenop kun je nog 6% verduurzamingsmaatregelen bijlenen. En als je een starter bent, dan kun je tot 35.000 euro ook nog bijlenen. Ja, kijk wat je doet. Dat is alleen maar meer kapitaal specifiek op een inelastische voorraadmarkt afsturen. Dan heb je maar één effect, stijgende koopprijzen. Maar aan de andere kant, via de grondprijzen, ook stijgende huurprijzen. Althans druk op de exploitatie van verhuurders om die huurprijzen omhoog te brengen. En daar komen die huurders van in de knel. Dat is de discussie. Dus je moet ook iets doen aan het balanceren van hoe kun je nou lenen voor de eigen woning en hoe kun je nou lenen voor bijvoorbeeld het exporteren van particuliere en anderszins bedrijfsmatige private huurwoningen. En dan als derde, ja, en dat is toch echt wel een lastige. Dat doet natuurlijk bij beleidsmakers altijd pijn in de buik. In Nederland is toch echt het aanbod wel extreem inelastisch. En dat zit hem toch in ons ruimtelijk ordeningskader. Om het maar gewoon zoals je het in het café tegen elkaar zou zeggen op vrijdagavond. Je mag niks. Het duurt eindeloos voordat je een woning van plan. Uiteindelijk natuurlijk bij beleidsmakers altijd pijn in de buik. In Nederland is toch echt het aanbod wel extreem inelastisch. En dat zit hem toch in ons ruimtelijk ordeningskader. Om het maar gewoon zoals je het in het café tegen elkaar zou zeggen op vrijdagavond. Je mag niks. Het duurt eindeloos voordat je een woning van plan uiteindelijk uit de bouwpunt.

0: Maar voor procedures zitten regels. Dus dat je toch uiteindelijk ook zegt van ja, dat we ons ruimtelijke ordeningskader voor een aantal maatschappelijke doelen. We praten op dit moment over defensie, maar het kun je ook voor woningbouw doen. Dat we daarvan zeggen, we gaan daar een aantal ruimtelijke ordeningsregels voor versoepelen. Zodat het makkelijker wordt om het aanbod op de prijsvorming op de koopwoningmarkt of op de woningmarkt als geheel te laten reageren. En last but not least, dat was mijn vierde punt, ik gooi hem er toch in. Je kunt niet de huurmarkt reguleren op basis van een puntensysteem dat gebaseerd is gewoon op de kostprijsgedachte. Dat is dus een ander. Dat is een reliquie uit de tijd van objectsubsidies. Maar die hebben we sinds 1995 niet meer in dit land. En nog steeds hebben we een puntensysteem wat op de kostprijsgedachte is gebaseerd. Dus je moet naar een tweede generatie huurprijsreguleringssysteem overstappen. Moeten we goed luisteren, hè? Dit zegt vastgoedbelang. En wat is een tweede generatie huurprijsreguleringssysteem? Dat is waarbij je een markthuur als referentie neemt en dan zegt, daar mogen ook nieuwe aanvangshuren op afgestemd worden. Dus dat betekent dat je dus ook wel degelijk de gewildheid van woningen en ook de differentiatie naar regio's en deelmarkten ook toestaat invloed te hebben op de maximale huurprijzen die binnen een reguleringssysteem aanvaardbaar worden geacht. Dank u wel.
1: Mevrouw Beckerman.
2: Ja, voorzitter. Verrassend begin. Ik zal me aansluiten bij de beginopmerking van het professioneel platform vastgoed. Namelijk dat we wel heel weinig urgentie zien. En dat het wel erg vergelijkbaar is met de goede voornemens van elk jaar. Ik denk dat we die allemaal een beetje voelden. Dank allen voor de inleidingen. Ik denk dat heel helder is wat de gevolgen zijn voor individuele huishoudens die insider zijn, maar zeker wanneer ze outsider zijn. Ook dank voor de toelichting op wat dit kan betekenen voor de reële economie of de bredere economie, zoals we het nu doen. Mijn vraag, ik moet toch kiezen, in de eerste ronde is voor de heer Veltzer over die ATAD. U gaf aan, Europa biedt niet alleen een uitzonderingsregeling of een vrijstellingsregeling voor banken, maar roept daar ook actief toe op. Nederland voldoet daar niet aan. Kunt u aangeven, zijn er meer landen die dat niet doen of juist wel doen, die vrijstelling? En wat betekent het als ze eerder wel ATAD hebben afgeroomd en dat nu niet meer doen, bijvoorbeeld in bouwvolume of in prijsstelling? Is daar iets over te zeggen?
3: Ja, daar is zeker iets over te zeggen. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar er is een heel mooi rapportje van PwC, en dat zal ik u sturen, waar per land staat welke vrijstellingen ingevoerd zijn. De meeste landen hebben wel een groepsvrijstelling, waardoor bankrente aftrekbaar is. De Europese Commissie stelt nu ook voor als alternatief om gewoon een derde lening vrijstelling te krijgen. Dat is eigenlijk nog duidelijker. Wordt daarmee bedoeld dat je bankrente kan aftrekken. Dus de meeste landen hebben dat. Nou, in elk land is natuurlijk de hele financieringsstructuur en de verhouding huur en koop en wie wat privaat is, wat bij corporaties zit, is een beetje anders. Dus je kan het ook niet allemaal over één kam scheren. Als we gewoon naar Nederland kijken, ben ik ervan overtuigd dat als je... ik neem maar de woningcorporaties. Die betalen straks 700 miljoen aan ATAD-belasting, zo noemen we dat maar. Nou, dat mag je maar een factor 30 doen. Als je dat weg zou nemen, wat het aan investeringsruimte geeft. Nou, en dat denk ik dat je dat bijna kan verdubbelen met de private vastgoedmarkt. Niet allemaal in woningen, maar er zijn ook scholen, kantoren en alles nodig in een stad. Dus het heeft een hele grote invloed. En voor mij is het een van de grootste barrières, persoonlijk.
1: Mevrouw Steen.
4: Ja, dank u wel en dank ook voor uw heldere inleidingen. Ik ga meteen maar even door naar mijn vraag, want ik heb er eigenlijk een hele hoop. En het is misschien, ik begin misschien met een beetje een flauwe vraag, maar ik ga hem toch stellen aan mevrouw Stijns Bisschop van de DNB. Want als het gaat over het uitponden van middenhuurwoningen, dan zeggen we vaak ja, het is het samenstel van dingen. En vervolgens blijven we daar een beetje in hangen. En toch ben ik een beetje op zoek naar, aan welke knop zouden we nou als eerste moeten gaan draaien? Dus kunt u mij die uitpontgolf eens ontleden? Dus welk deel zit op box 3? Welk deel zit op huurregulering? Hoe groot is de verhouding bijvoorbeeld tussen de leegwaarde en de beleggingswaarde? Dus als we aan een knop zouden moeten draaien, waar zouden we dan eigenlijk moeten beginnen? En ik weet dat het antwoord gaat zijn aan alles. Maar dat is natuurlijk ook altijd wel een hele ingewikkelde. Dus ik ben gewoon benieuwd naar het ontleden van de uitpontgolf.

0: zou proberen zoveel mogelijk in alles te vermijden. Maar ik wil wel benadrukken dat het ook een illusie is om te denken dat er één knop is waar je op kan drukken dat de hele woningmarkt vlakt. En dat is, en ik denk dat het wel belangrijk is om dat te benadrukken, omdat soms wel in het politieke debat wel die illusie kan worden geschetst. Weet je, als we nu vol inzetten op het betaalbaar maken van de woning voor deze groep, dan zijn de woningmarktproblemen opgelost. Dus eigenlijk waarom wij altijd zeggen er is meer, dat vinden wij ook echt in het algemeen belang om dat te benadrukken. Als je het dan specifiek hebt over de uitpuntgolf, we hebben een maand geleden een analyse gedaan. Ook dat is heel moeilijk te zeggen, waar komt dat nou door? Er is een mix van redenen waardoor het investeringsklimaat is verslechterd. Een deel daarvan is macro-economisch, gewoon de hogere rente. Een deel daarvan zijn zeg maar de huurregulering. Een deel daarvan zijn fiscale maatregelen. En dat pakt eigenlijk voor iedere belegger anders uit. Heel erg verschillend of je een pensioenfonds bent, of je een Nederlands pensioenfonds bent, of je een particuliere belegger bent. We hebben wel een paar voorbeeldberekeningen gedaan in dat rapport. Die kan ik u ook toesturen als het wilde, waar je... Wat dus ook niet representatief is voor de hele groep, want het hangt ook af van hoeveel financier je met vreemd vermogen en hoeveel met eigen vermogen. Maar dan zie je wel wat het ongeveer doet met het rendement, die verschillende onderdelen, dus de macro-economische omstandigheden en meer de beleidsknoppen waar je als politiek ook aan kan draaien, noem ik dat dan maar. Dus regulering en fiscale maatregelen. Maar het verschil is, wat je vooral ziet, dat het vooral voor de buitenlandse beleggers, die hebben zich teruggetrokken, dus je ziet ook dat het voor hen ook slechter uitpakt. En inderdaad, ook als je meer met vreemd vermogen financiert, dan heb je ook meer last van die maatregelen waardoor je kosten niet kan aftrekken.
1: Meneer De Hoop.
2: Ja, dank voorzitter. En allereerst ook dank aan ieder voor de bevlogen betogen ook. En jullie een fijne bijdrage. Ik heb allereerst een vraag aan de heer Gijsbertsen van het Nibud. U schetst ook in uw position paper duidelijk de schrijnende ongelijkheid tussen huurders en kopers en ook de vermogenskloof die daar zit. Wat voor fiscale maatregelen zou u het eerste willen nemen, misschien zelfs nog binnen deze kabinetsperiode, om die schrijnende ongelijkheid om die kleiner te maken?
3: Als ik dat nou eens wist, voorzitter. Het gaat eigenlijk... Ik heb natuurlijk mijn betoog geëindigd met de opmerking dat het niet alleen maar gaat over de fiscaliteit. Kijk, je kunt... het heeft niet zoveel zin om aan de ene kant in de koopmarkt iets te doen aan de wijze waarop er met vermogen wordt omgegaan, als ondertussen geen aanbod gecreëerd kan worden voor de huurmarkt. Daar levert uiteindelijk niemand iets op. Dus ik heb geen antwoord op die vraag. Omdat het uiteindelijk toch wel degelijk een vraag is van kijken naar zowel woningaanbod als wat je doet in ondersteuning bij huren, als wat je doet aan de fiscaliteit in de koopmarkt. Wat wij in het verleden wel eens gedaan hebben, is dat we ook op basis van scenario's bijvoorbeeld rondom hypotheekrenteaftrek ook in beeld hebben gebracht van goh, wat betekent dat nou voor de koopkracht. Maar je zou dus ook als onderdeel van zo'n totaalpakket moeten kijken, hey, wat zijn hier nu precies de effecten van? Hoe werken dingen op elkaar in? En wat is dan het resultaat voor mensen specifiek? Maar ik kan er niet één ding uithalen en zeggen, nou, als we dat nou eens oplossen, dan is het probleem dat ik net heb geschetst opgelost. Als ik dat wel had gekund, dan had ik dat zeker ook in mijn 3 minuten meegenomen.
1: Dank voor uw antwoord. Dank aan alle gasten van het eerste uur voor uw inbreng. Het gevoel dat we hier nog wel uren over door hadden kunnen praten met nog veel meer vragen. Nou, dat staat u natuurlijk alle vrij om dat alsnog te doen. Dank voor uw komst naar Den Haag vandaag en het delen van uw inzichten. We hebben nu een korte wissel voor blok 2. Over 5 minuten zullen we de vergadering vervolgen.

0: Welkom terug bij dit rondetafelgesprek over volkshuisvesting en fiscaliteit. Zojuist de eerste groep gasten gehad. En we gaan nu door met het tweede blok: fiscaliteit, financiering en woningbouw. En daarvoor hebben wij weer vier gasten in onze zaal. En dat zijn Annemarie Maarsen van het IVBN, Fahid Minas van NEPROM, Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent financiering Erasmus van Erasmus Universiteit, en Lisbeth Spies van EDES. En ik zou graag u welkom willen heten, allereerst natuurlijk. En als eerste mevrouw Maarsen van het IVBN het woord willen geven. Die zat als eerste op mijn lijst, dus die volgorde hou ik nu even aan. Om het position paper wat eerder was gestuurd in 3 minuten nog eens toe te lichten.
1: Voorzitter, dank voor de uitnodiging. Nederland heeft een groot tekort aan woningen. Ik denk dat iedereen aan deze tafel die mening deelt. Meer betaalbare woningen voor de mensen die vandaag geen passende woning kunnen vinden. De vraag is daarom niet of we willen bouwen. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat die woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarvoor zijn langjarig kapitaal en investeerders nodig. En dat is de rode draad van mijn bijdrage van vandaag. Ik wil allereerst het belang van middenhuur benadrukken. In het debat lijkt soms de indruk te ontstaan dat betaalbare koop een alternatief is voor middenhuur. Maar deze woonvormen bedienen niet dezelfde doelgroep. Voor veel middeninkomens is een betaalbare woning van, laten we even zeggen, rond de 4 ton, financieel niet bereikbaar. En er zijn bovendien mensen die juist behoefte hebben aan flexibiliteit na een scheiding vanwege verhuizing voor werk. Het is in de vorige ronde ook al nadrukkelijk naar voren gekomen. Voor al deze mensen is middenhuur geen tussenoplossing, maar een essentiële woonvorm. Maar voor middenhuurwoningen zijn langjarig kapitaal en investeerders nodig. Ik vraag daarom aandacht voor 2 fiscale maatregelen. Ten eerste, verlaag de overdrachtsbelasting van 8% naar 6% voor huurwoningen. Als we willen dat meer middenhuurwoningen worden gebouwd, moeten projecten financieel haalbaar zijn. De huidige belastingdruk maakt dat moeilijker. Een lager tarief verbetert de haalbaarheid van projecten en vergroot de kans dat woningen ook daadwerkelijk worden gebouwd. Ten tweede, zorg voor een gelijk fiscaal speelveld voor Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen. Niet alleen Nederlands pensioenkapitaal, investeringen van woningcorporaties en andere investeerders. Met alleen die investeringen bouwen we niet genoeg woningen. Ook buitenlands pensioenkapitaal kan bijdragen aan de financiering van nieuwe woningbouw. Toch zien we dat buitenlandse pensioenfondsen in de praktijk fiscaal anders worden behandeld dan Nederlandse pensioenfondsen. Dat maakt investeringen in Nederlandse huurwoningen minder aantrekkelijk en beperkt de hoeveelheid kapitaal die beschikbaar komt voor nieuwe projecten. Mijn oproep is dan ook om buitenlandse pensioenfondsen niet fiscaal ongunstiger te behandelen dan Nederlandse pensioenfondsen. Een gelijk speelveld maakt meer kapitaal beschikbaar voor de bouw van woningen. Ten slotte wil ik nog graag de aandacht voor het volgende. Als we meer mensen een thuis willen bieden, moeten we meer woningen bouwen. Het toevoegen van middenhuur aan woningbouwprogramma's heeft een accelererend effect op de totale woningbouw. Door de voorinvesteringen die langetermijnbeleggers kunnen doen, die dat overigens voor een heel groot gedeelte niet met geleend geld doen, worden ook andere programma-onderdelen, zoals sociale huur en koopwoningen, haalbaar in een project. Dat is 2 vliegen in 1 klap. Zorg er daarom voor dat er zoveel mogelijk middenhuur wordt toegevoegd in woningbouwprogramma's. Voorzitter, ik rond af. Als Nederland meer betaalbare woningen wil realiseren, dan moet middenhuur nadrukkelijk een onderdeel zijn van de oplossing. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat voldoende kapitaal beschikbaar komt om nieuwe woningen te bouwen. Verlaag daarom de overdrachtsbelasting en behandel Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen fiscaal gelijkwaardig. Deze maatregelen moeten onderdeel zijn van een samenhangend pakket dat investeringen in betaalbare woningbouw mogelijk maakt. Ik verwijs in dat verband daarom ook nog een keer naar het 7-puntenplan van de Taskforce Wonen. Zo brengen we ons gezamenlijk doel dichterbij. Meer betaalbare woningen en daarmee voor meer mensen een thuis.
0: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Minas van de NEPROM.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En ontzettend goed dat de commissie volkshuisvesting en fiscaliteit in dit overleg rond het tafelgesprek gezamenlijk behandelt. Want het heeft ontzettend veel met elkaar te maken. Veel meer dan menigeen wel eens denkt. En de belangrijkste boodschap die ik vandaag wil achterlaten bij u... En dat is aanvullend op het position paper... is dat de woningmarkt en gebiedsontwikkeling is gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Veranderingen brengen heel veel onzekerheid... En daar is de woningbouw en de continuïteit van woningbouw niet bij gebaat. Want die gebiedsontwikkelingen en woningbouw... dat zijn investeringen die voor de lange termijn worden gedaan. Dus vaak een idee, het eerste idee, de eerste plannen... en uiteindelijk de oplevering van een woning... het zit zomaar tussen de 10 en de 15 jaar. En gelukkig wordt daaraan gewerkt om die termijn te verkorten. Maar dat vraagt dus wel langere termijn zekerheid. Dus als je vandaag wil investeren, heb je vertrouwen nodig over... en in de regels die de politiek maakt voor de langere termijn. En het vraagt om zekerheid en rendement. En dat is niet per se een doel, maar het is wel een hele belangrijke voorwaarde... voor investeerders om geld beschikbaar te krijgen voor woningbouw. Een euro van een investeerder rolt vaak naar een plek waar dat het meest rendeert. En eerlijk is eerlijk, dat is vandaag de dag niet de Nederlandse woningmarkt. Maar we staan wel voor een belangrijke publieke opgave. We moeten veel meer woningen bouwen en een groot deel daarvan... daarvan heeft u ook allerlei wetten aangenomen... waaronder de wet versterking regie volkshuisvesting... moet in het goedkope prijssegment. Veel projecten die zijn momenteel al ontzettend moeilijk rond te rekenen. Maar als al die maatschappelijke eisen leiden tot publieke tekorten... dan betekent het ook dat er publiek geld bij moet voor de onrendabele top. Dus dat betekent dat die volkshuisvestingsambities van zowel het kabinet als van de Tweede Kamer... maar tegelijkertijd die worden ondersteund door een hele grote groep partijen uit de markt. U kent de Woonalliantie, u kent de Actieagenda Wonen, u kent de Uitvoeringsagenda Wonen. Daar zitten ontzettend veel partijen, maatschappelijke partners, corporaties, beleggers, de Woonbond... al dat soort partijen zitten erbij, inclusief Neperom. Wij omarmen die ambities, maar dat betekent ook dat u moet bekennen dat daar geld bij moet. Daar hebben we dus privaat kapitaal voor nodig, maar ook publieke investeringen. Dus daarom is het goed om te melden dat het belangrijk is om naar het totaal te kijken. En dat gaat dan om huurregulering, om de betaalbaarheidseisen, de hoge bouw- en ontwikkelkosten. En al die fiscale maatregelen die u neemt, die landen in zo'n projectacceptatie. Je kan niet aan een afzonderlijke knop draaien en verwachten dat de woningbouw gewoon doorgaat. Op een gegeven moment zijn projecten gewoon niet meer haalbaar. En wat dan helemaal niet helpt, is dat de spelregels veranderen. Neem nou eens de overdrachtsbelasting. Voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt... ging het tarief in 2021 van 6% naar 8%. In 2023 ging dat tarief van 8% naar 10,4%. Dit jaar gaat het weer terug naar 8% en volgend jaar... en dat is een goede stap hoor, dat het naar 7% gaat. Maar het zijn wel 4 tarieven in 5 jaar. En voor investeringen met een lange doorlooptijd... is dat eigenlijk heel onvoorspelbaar. En daarom is het eigenlijk vooral belangrijk. Dat is de les die erachter zit. Hè? Of het nou 6% moet worden of 7%. De vraag is, maak een keuze en houd daar langjarig aan vast. Dat biedt de stabiliteit die de sector nodig heeft. En tegelijkertijd zeg ik, reken je als overheid niet rijk. Een hoger belastingtarief leidt niet automatisch... tot een evenredig hogere opbrengst. Want belastingmaatregelen veranderen het effect. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de Belastingdienst... van de verhoging van die overdrachtsbelasting. Die is niet doelmatig, die is niet effectief. En uiteindelijk leidt het tot minder opbrengsten... want er zijn minder aankoop en verkoop geweest vanuit investeerders. Kijk daarom dus niet alleen wat een fiscale maatregel op papier oplevert... voor de schatkist, maar ook naar het effect op investeringen in woningbouw. En datzelfde geldt andersom. Dan ga ik afronden, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, dus ik ga niet herhalen... wat mijn voorgangers hebben gezegd over de ATAD-regelgeving. Dat is inmiddels wel bekend... Maar met de huidige condities, de grote wens om veel goedkope nieuwbouwwoningen te bouwen... heeft de woningmarkt echt veel meer publieke financiering nodig... om maatschappelijke ambities waar te maken. En private partijen moeten tegelijkertijd voldoende perspectief hebben... om voor langer tijd in woningbouw te investeren. Dus wij vragen vooral om een stabiel investeringsklimaat... en duidelijke keuzes voor de lange termijn. Eigenlijk kom ik weer terug bij het begin. Rust, reinheid en regelmaat. Dank u wel.
3: Dank u wel. Dan ga ik naar uw buurman, de heer Korevaar van de Erasmus Universiteit.
4: Ja, dank u wel voor de uitnodiging om over dit belangrijke thema te spreken. Ik denk dat mijn position paper dat één ding denk ik bovenaan staat. Hè, vorm nou als politiek een overkoepelende visie op wonen... en maak dan ook de instrumenten, de fiscale instrumenten daar consistent mee. Hè, want er is een lappendeken aan beleid... en ik vind het heel moeilijk om die twee dingen daarin te herkennen. Die visies zullen verschillen, dat is denk ik ook politiek. Laat ik in mijn toelichting me nu vooral op de huurkant richten. De vorige sessie ging al heel veel over de effectiviteit van het stimuleren van koop. En die punten van mij daar zijn denk ik bekender. En eigenlijk liggen mijn zorgen nu het meest bij de mensen die wat ik noem het minst goed kunnen wonen. Dus een volkshuisvestelijk ideaal is eigenlijk dat iedereen goed moet kunnen wonen. Nou, in 1901 begonnen we met de woningwet. Toen betaalden arbeiders misschien maar 15% van hun inkomen aan huur. Maar ze woonden bar slecht. Dus het idee was eigenlijk dat volkshuisvesting ervoor zou zorgen dat die huishoudens beter konden wonen. En dat deden we met investeringen, met gegarandeerde leningen. Later objectsubsidies en de huurtoeslag. Zodat een betere prijskwaliteit voor al die mensen mogelijk werd. En de afgelopen jaren zie ik dat we betaalbaarheid minder zijn gaan zien als een uitkomst van voldoende investeringen, maar steeds meer als iets wat je afdwingt ten koste van investeringen. In de private sector, maar ik zie dat vooral in de corporatiesector. En daar maak ik me zorgen over. En in de corporatiewoning was eigenlijk decennia lang ongeveer 15% goedkoper dan een private woning van vergelijkbare kwaliteit. En onder druk van passend toewijzen huurverlagingen is dat gat gestegen tot 30%. En dat is heel fijn voor zittende huurders. Die betalen minder van hun inkomen aan huur. Het drukt fiscaal de toeslaguitgaven. Maar ook des te groter het gat, des te langer de wachtrij en des te exclusiever de toegang. Dus de prijs wordt betaald door de huishoudens die nog niet zo'n woning hebben. En voor corporaties, nou, straks zal de vennootschapsbelasting aan bod komen. Dat is een expliciete belasting bovenop deze impliciete belasting, zoals dat heet. Want dat drukt gewoon de huurinkomsten enorm. Ik schat dat verschilt met 2015 op 4 miljard euro per jaar. En eerst zagen we dat omdat die corporaties beperkt konden investeren, private beleggers in dat gat sprongen. Die hebben op grote schaal woningen toegevoegd in dat lage segment, maar natuurlijk voor enorme rendementen. Nou, dat heeft beleid nu een halt aan toegeroepen. Maar de vraag is, wie bouwt nu voor deze mensen? Dus dat is denk ik de eerste vraag. Er moet investeringscapaciteit komen. En de tweede is ook, fiscaliteit is ook herverdeling. En we herverdelen denk ik nu steeds meer buiten de fiscaliteit om. Ik schat dat op die 8 miljard per jaar. Binnen de corporatiesector, omdat mensen met de minste woningen vaak evenveel betalen als mensen met de beste woningen. Maar ook tussen de segmenten, omdat iemand in de private sector veel meer betaalt voor dezelfde woning of slecht woont. En ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is, dat het toch een relatie is tussen wat de huur opbrengt en wat de kwaliteit is. En volgens mij moet je een debat voeren over de mate waarin dat mag leiden tot hogere woonlasten en in hoeverre je dat moet dekken met publieke investeringen. Dat is aan u, maar ik denk dat deze trend veel meer debat verdient. Dank u wel.
3: Dank voor uw bijdrage en dan tot slot mevrouw Spies.
5: Dank u wel en heel veel dank voor de uitnodiging. En laat één ding duidelijk zijn. Wij gaan de wooncrisis alleen maar oplossen met een verbetering van het investeringsklimaat. En mijn collega's hebben al gewezen op de afspraken die we daarin met elkaar binnen de woonalliantiepartijen hebben gemaakt. En eigenlijk zou ik met een knipoog tegen u willen zeggen, hoe mooi zou het zijn als er ook een hele brede kamermeerderheid zou ontstaan die het investeringsklimaat voor alle partijen op de woningmarkt verbetert. Om ervoor te zorgen dat die gebiedsontwikkelingen en die grote nood aan meer woningen in alle segmenten ook daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt. Investeringscapaciteit schiet echt tekort. In het bijzonder geldt dat ook voor de woningcorporaties. Wij liggen op schema om van 25.000 naar 30.000 woningen, nieuwbouwwoningen per jaar toe te gaan. Maar die startmotor die dreigt stil te vallen. En die dreigt vooral stil te vallen omdat onze investeringscapaciteit voor de komende jaren tekort gaat schieten. En dat maakt dat als we daarin niet nu interveneren, raden van commissarissen, directeur-bestuurders, maar ook toezichthouders gaan zeggen, jullie kunnen over 4-5 jaar de rekening, de rente en de aflossing van de leningen die jullie moeten gaan, niet meer betalen. En dat betekent dat er nu al op de rem gestaan wordt. En dat is het slechtste nieuws wat we aan al die woningzoekenden moeten vertellen op dit moment. En u bent bij machten door een verbetering van het investeringsklimaat daar iets aan te doen. En dan denk ik natuurlijk in de eerste instantie aan het terugbrengen van de vennootschapsbelasting naar nul. Dit kabinet zet een eerste stap om met een 25% verlaging van de vennootschapsbelasting te komen. Dat is mooi, maar onze investeringscapaciteit schiet 31 miljard tekort. En dat betekent dat we 115.000 nieuwe woningen niet meer zouden kunnen bouwen. Ontfermt u zich dus, zou mijn oproep zijn, over die vennootschapsbelasting. Een winstbelasting die over niet behaalde winsten betaald moet worden. Daar zit één hele praktische bij die u geen geld kost. Neem de afbouw van de vennootschapsbelasting alsjeblieft al op in het belastingplan 2027. Hij hoeft niet naar voren getrokken te worden, 1 januari 28, maar als hij in het belastingplan 27 een plek krijgt, dan doet hij mee in onze meerjarenramingen. Dan mogen we hem van de accountants ook in gaan rekenen, ook al gaat hij pas vanaf 1 januari 28 in. Dus een hele aantrekkelijke optie die geen geld kost voor de korte termijn, zeg ik dan ook maar even. Binnen de vennootschapsbelasting is de ATAD natuurlijk een doorn in het oog. Dat heeft eigenlijk ook de Europese Commissie met zoveel woorden al erkend en benoemd, omdat ze zeker voor de social housing eigenlijk zeggen, ja, dat is een nationale kop op een Europese regel die er gisteren al af had gekund. Dus binnen de VPB zou die ATAD-last in ieder geval zo snel mogelijk naar nul toe moeten. Heel kort en goed komt het erop neer, kiest u voor de woningzoekenden, kiest u voor meer wonen, voor meer economische ontwikkeling, bedrijvigheid, btw-inkomsten, of voor het heffen van een winstbelasting op winsten die alleen maar op papier gemaakt worden. Dank u wel, voorzitter.
3: Dank u. Met de beëindiging van met een prikkelende stelling. En dan kijk ik naar links naar de collega's die ongetwijfeld vragen zullen hebben aan u vier. We beginnen met de heer Van Leyen.
6: Dankjewel, voorzitter. En dank ook aan alle sprekers. Mijn eerste vraag is aan mevrouw Maarsen van IVBN. U had het over de buitenlandse pensioenfondsen. Vind ik ook een heel relevant onderwerp. Ik heb er zelf ook kamervragen over gesteld. Nu zegt u, eigenlijk zouden ze een vergelijkbare fiscale behandeling moeten krijgen dan nationale pensioenfondsen. Ik begrijp dat dat kan, maar dat dat heel erg lang duurt. Dus dat je dat bij de Belastingdienst moet aanvragen, dat je dan vergelijkbaar gezien moet worden en dat je daar minimaal een paar jaar voor nodig hebt, wat natuurlijk niet opschiet als je snel wilt investeren. Wat ik ook begrijp is dat dat repareerbaar is door het besluit buitenlandse rechtsvormen aan te passen. Is dat een pleidooi wat u steunt? Denkt u dat dat zou kunnen helpen?
7: Ja, het klopt, hè, dat de huidige oplossing ruling aanvragen bij de Belastingdienst is. Dat is echt wel heel tijdrovend en ingewikkeld. Eigenlijk zeggen we dat de wet niet hoeft te worden aangepast. Hè, dus het gaat om dat de huidige vergelijkbaarheidstoets, die is heel erg toegespitst op Nederlandse juridische en institutionele kenmerken van pensioenfondsen. En buitenlandse pensioenfondsen kunnen vaak niet aan de criteria voldoen. En daardoor vallen ze eigenlijk buiten de boot. Maar je zou kunnen toewerken aan objectieve, functionele vergelijkingstoets. Waarbij je dus zegt van hoe kwalificeert een pensioenfonds in het buitenland? Is het een onder toezichthoudend staande instelling bijvoorbeeld? De IORP-wetgeving in de EU biedt eigenlijk al een perfect aanknopingspunt. Dus het gaat helemaal niet over aanpassing van wetgeving. Het is een vrij eenvoudige maatregel. En eigenlijk roepen we hier op van pas nou Europees beleid toe.
3: De heer Gimwis.
8: Voorzitter, dank ook weer aan alle sprekers en voor de kundige bijdrage. Ook conceptueel interessant. Ik heb een vraag over een specifiek punt van de overdrachtsbelasting, waar zowel mevrouw Maarsen als de heer Korevaar iets over hebben gezegd dan wel geschreven. En ik snap het pleidooi om hem af te schaffen. Tegelijkertijd, als wij een belastingplan binnenkort moeten aanpassen, dan hebben wij te maken met opbrengstneutraliteit. En moeten wij aan knoppen draaien die ook per 1 januari 2027 uitvoerbaar zijn, dan wel iets aankondigen voor langere termijn. En mijn vraag is, zou het al in ieder geval een verbetering zijn als we dus budgetneutraal, want dat is de spelregel waar ik mee moet dealen, de overdrachtsbelasting helemaal zouden uniformeren. Helemaal uniformeren, dan kom je uit op een percentage van 2,7%. Terwijl je nu op 0,27 vanaf 27 en 10,4 zit. En als je dan de startersvrijstelling zou willen houden, dan kom je op 3,6 uit. Is dat een stap vooruit? Of is dat slecht uitlegbaar? Want dan gaat de vraagstimulering natuurlijk bij een deel gaat een beetje weg, want dan wordt aan de onderkant het tarief hoger. Maar je krijgt wel een eenvoudiger uitvoerbaar belasting, voordeel, plus er wordt niet meer gediscrimineerd in tarief.
7: Als ik daarop mag reageren, wij komen een aantal. De heer Mias gaf al even aan uit wat voor fluctuatie we komen qua overdrachtsbelasting. Maar een aantal jaar geleden hadden we zo'n systeem. En volgens mij is dat in die zin een helpvolle stap. Ja.
4: Als ik dan kort mag aanvullen. Kijk, ik denk dat het helpt in de zin van dat het maakt die fiscale verschillen tussen huur en koop kleiner. Dat is denk ik een verbetering. Ik denk dat in dit geval dan evident is, hè, dat de koopstarter is degene die hier het meest nadeel van ondervindt. Laat ik ook toelichten waarom ik overdrachtsbelasting over het algemeen geen goed idee vind. Hè, ik snap dat het heel goed uitvoerbaar is. Het is heel makkelijk. Maar uiteindelijk is het in zekere zin, ja, er is vanuit de economie geen goede rechtvaardiging. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan dat het gewoon heel verstorend werkt. He, dus zeg maar een verhoging van de consumptieve belasting op wonen. En je kan denken aan het eigen woningforfait in de koopsector, maar je kunt ook op een andere de knoppen draaien. Dat is denk ik uiteindelijk beter voor iedereen in de woningmarkt, omdat je dan ook de doorstroom weer wat meer op gang brengt. He? Lagere overdrachtsbelasting is meer doorstroom in het private segment, in het koopsegment.
3: De heer Nobel.
9: Ja, voorzitter, dank. Ik wil graag de vraag stellen aan de heer Minjas. Het komt omdat hij eindigde met rust, reinheid en regelmaat. En als kersverse vader ben je dan meteen wakker.
10: Ga je dat alle drie niet?
9: Dit blokje gaat ook nadrukkelijk over woningbouw. En daar gaat mijn vraag over. Want hier in Den Haag hebben we het heel erg veel over woningbouw. Maar die woningen worden natuurlijk gerealiseerd in gemeenten en gebouwd door partijen waar de heer Minjas onder andere nu het woord voor mag voeren. En ik vroeg me af of hij iets kan vertellen over lokale koppen binnen gemeenten. Want dat is ook iets wat we vaak in de Kamer bespreken. En in hoeverre dat de woningbouw stagneert.
2: Dat is een hele brede kop, voorzitter. Dus als ik niet uitkijk, dan kan ik hier de rest van het blok mee volmaken. Maar ik denk dat, ik hoorde zojuist de spreker in de vorige ronde zeggen, ja, nieuwbouw zou uit kunnen. Kijk, we hebben bij de totstandkoming van de wet betaalbare huur uitvoerig onderzoek laten doen, samen met IVBN, door een externe partij, in dit geval door Brink Groep. En er zijn botsproeven uitgevoerd. Op basis van die botsproeven zijn we tot de conclusie gekomen dat het woningwaarderingsstelsel in combinatie met allerlei andere regelgeving, het energielabel bijvoorbeeld, dat tot een maakbaar product leidt in combinatie met een nieuwbouwopslag. En de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dat leidt tot vaak hele kleine nieuwbouwwoningen. En wat we zien, gemeentes die waren een groot voorstander van de wet betaalbare huur, maar die zijn ondertussen heel veel lokale koppen aan het introduceren, want die zeggen, ja, maar ik wil toch wel ook een woning van 70 vierkante meter. En dat kan, maar het probleem is wel dat je dus met heel veel verschillende regimes te maken hebt, en dan heb ik het nu alleen nog maar over een oppervlakte-eis. Maar er zijn ook nog gemeentes die stellen eisen aan hoeveel van die woningen moet je dan bijvoorbeeld maken? Dus we hebben landelijk 2/3 betaalbaar. Maar er zijn grote gemeentes waar de grootste bouwopgave ligt, die hebben aanvullende eisen. Dus dan moet je heel veel goedkope woningen maken. Amsterdam, 40-40-20, jullie kennen het allemaal wel. Eindhoven werkt ook met een soortgelijke regeling. Daar komt ook nog bij dat gemeentes aanvullende bouwtechnische kwaliteitseisen stellen. En als ik het coalitieakkoord lees, dan is dat eigenlijk best wel helder. Daar staat gewoon in, daar moeten we vanaf. En als u daar snel afstand van neemt, dan kunnen we nieuwbouwwoningen in het middensegment volgens de huidige systematiek bouwen en exploiteren. Maar dat moet dan wel voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt met de wet betaalbare huur. En dan kunnen geen lokale koppen zoals oppervlakte-eisen aan worden gesteld.
3: Mevrouw Wiersma.
11: Ja, ik heb een vraag van mevrouw Spies. En ik wil haar vragen waarom het pakket dat het kabinet op dit moment voorstelt, waarom dat volgens haar onvoldoende is voor de corporaties. En kan zij ook schetsen wat het volledig afschaffen bijvoorbeeld van de VPB zou opleveren?
12: Dank. Wij gaan als corporatiesector in de komende jaren van een belastingafdracht van zo'n 600 miljoen op dit moment naar 1,5 miljard. Wat een toename is in harde euro's. En iedere euro die wij aan belasting betalen staat gelijk aan 30 euro investeringscapaciteit voor nieuwbouwwoningen. Dus als wij deze belasting niet meer hoeven te betalen, dan levert dat 115.000 nieuwbouwwoningen op. Of zoveel een equivalent daarvan in termen van renovatie, verduurzaming of weet ik veel wat. Nou, dan kunt u zelf ook uitrekenen dat daar waar het kabinet 25% van die 1,5 miljard... nu als tegemoetkoming in de coalitieakkoordstukken heeft opgenomen, dat zo'n 35 1000 woningen ongeveer extra oplevert. Maar de ambitie is natuurlijk dat we 100.000 nieuwe woningen per jaar gaan bouwen, waarvan 30.000 sociale huurwoningen, ook gebaseerd op de wet regie. Dat we toegroeien naar zo'n 5.000 middenhuurwoningen per jaar. En die ambitie wordt onmogelijk als de investeringscapaciteit niet verder wordt verruimd. Dus het kabinet zet een eerste stap, maar die is nog te klein.
3: Ja, mooi man.
13: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk als vervolg hierop, duidelijk denk ik ook vanuit het betoog vanuit Edes en de position paper, dat de VPB voor woningbouwcorporaties moet worden afgeschaft. De 115.000 woningen zijn er natuurlijk veel. Tegelijkertijd wordt ook gesteld van ja, voorkom nou dat het belastingvoordeel van een eventuele afschaffing en de invoering van een herbestedingsreserve, iets dat mijn fractie ook zeker ondersteunt, dat weer wordt uitgehold door de ATAD. En kunt u daar nog wat toelichting over geven?
12: Nou, de ATAD is feitelijk een onderdeel van de totale VPB-last. En ATAD is de Anti-Tax Avoidance Directive die ooit bedacht is om financiële rendementen die in Nederland worden behaald niet weg te laten vloeien naar het buitenland, om niet in Nederland aan belasting te hoeven betalen. Wij mogen niks in het buitenland doen. Het is ook volstrekt bijzonder dat de sociale huursector onder die ATAD-regeling is gebracht. Dus als onderdeel van die VPB-last naar nul, zou die ATAD daar ook volledig in moeten worden afgebouwd. Dat is overigens in lijn met het voorstel wat de Europese Commissie doet. Maar Nederland is heel afwachtend en terughoudend daarin tot op heden. Dus het zou heel mooi zijn als dat verder naar voren wordt gehaald. En misschien toch ook nog goed die 115.000 woningen. Hè? We zien heel veel in gebiedsontwikkelingen dat het natuurlijk niet alleen gaat om die 30% sociaal, maar ook om die 2/3 betaalbaar en dat deelvrije sector. En als dat mandje niet meer rondgerekend kan worden, omdat in dit geval de corporatiesector de 30% niet kan leveren, dan ligt het natuurlijk, de schade zou nog veel groter kunnen zijn dan die 115.000 woningen. Omdat we met elkaar in die gebiedsontwikkelingen, nou, je zag gisteren 5 nieuwe steden of 5 nieuwe woonwijken gepresenteerd worden. Ja, daar moet ook dat totaal van die som van die 30% sociaal, 2/3 betaalbaar en dat deelvrije sector ontwikkeld gaan worden. Nou, als de een niet meer kan, dan gaat de rest ook niet meer van de wal komen.
3: Mevrouw Beckerman.
14: Dank u wel. Dank ook wederom aan alle sprekers en ook voor de nuttige position papers. Ik moet zo iets eerder weg, daarvoor excuses. En mijn vraag is voor de heer Korevaar. In het blok hiervoor zette de heer Gijsbert van Niebuhr eigenlijk uiteen hoe er een tweedeling op, nou ja, zoals sommigen noemen, woningmarkt is ontstaan. Liet ook zien dat op papier mensen moeten kunnen rondkomen, maar in praktijk dat steeds moeilijker wordt. Waarbij huurders het in veel gevallen zwaar hebben. De heer Korevaar laat zien. Er is ook een andere realiteit, namelijk betaalbaarheidseisen, drukke investeringscapaciteit. Dat zijn twee waarheden die allebei tegelijkertijd waar zijn. En waar zit nou de juiste oplossing hierin? Waarbij je bij voorkeur natuurlijk zorgt dat die ongelijkheid niet nog verder verdiept.
4: Ja, dank u wel voor deze vraag. Ik denk dat het ook een terechte vraag is. Ook omdat ik me juist zorgen maak dat betaalbaarheidsbeleid zelf ook tot die ongelijkheid kan leiden. En dus ik denk dat het eerste wat belangrijk is, is wat je eigenlijk ziet. Ik heb dat ook laten zien in wetenschappelijk onderzoek naar de private sector. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de rendementen op verhuur het hoogst liggen in het lage segment. En je ziet ook dat in de corporatiesector juist door het passend toewijzen eigenlijk de huur nauwelijks meestijgt met de kwaliteit, waardoor ook relatief het hoogste rendement behaald wordt op die goedkoopste woningen. Dus ik vind dat daar eigenlijk de grootste problemen liggen. En je zou kunnen zeggen dat die mensen hebben geen goede woning en ze hebben ook nog niet in zoveel inkomen. Dus daar zie ik echt de problemen. Dan is de vraag, ja, hoe moet je hiermee omgaan? De eerste vraag die ik denk is, waarom wil je herverdelen via woningen en waarom wil je herverdeling op basis van het inkomen? Dus ik denk dat over het algemeen, je de meeste inkomenspolitiek via de belastingen moet vorderen. En ondersteuning en sociale zekerheid. Ik denk dat de reden, en dat komt eigenlijk terug op een vraag die u in de vorige sessie stelde. En volgens mij een reden waarom je via het corporatiebeleid in stenen wil herverdelen, is dat je eigenlijk zegt, ja, we willen ook dat mensen met een niet zo grote portemonnee op plekken kunnen wonen die veel kansen en mogelijkheden bieden. En wat ik nu opmerk is eigenlijk dat we betaalbaarheidsbeleid niet meer op die manier zijn gezien. We zeggen eigenlijk iedereen moet een lage huur krijgen, in plaats van dat je gericht met die corporatiewoningen mensen eigenlijk kansen probeert te geven die ze anders niet gehad hebben. En dat is denk ik hoe ik betaalbaarheidsbeleid zie. Dat je het wel met een gedachte moet doen en een visie. Dank u wel.
3: Mevrouw Steen.
15: Ja, dank u wel. Ook mijn vraag is aan de heer Korevaar. Kun je überhaupt een stabiel middensegment creëren, zolang fiscale prikkels tussen koop en huur zo uit elkaar liggen?
4: Ja, dank u wel. Ik ben daar relatief pessimistisch over. Hè, want we zagen al voordat we begonnen met bijvoorbeeld het dwingend maken van de wet betaalbare huur, dat er best wel grote verschillen waren tussen koop en huur in Nederland. En ik heb nog overwogen dat in de position paper op te schrijven, maar het werd te veel. Ja, maar je ziet eigenlijk dat het nogal afhangt van wie de verhuurder is, wat de effectieve belastingdruk is en hoeveel de schuldfinanciering is. Dat loopt soms echt wel uit elkaar. Dat zeg maar een koper bij wijze van spreken een voordeel heeft van 2% van de woningwaarde per jaar of 3%, zeker bij box 3 verhuur. En ik denk dat zolang je dat niet enigszins wat gelijker maakt, kan private verhuur nooit competitief zijn. He, dus dan krijg je altijd, denk ik, een klein privaat huursegment. En daar kun je politiek over twisten hoe belangrijk dat is. Maar ik denk wel dat voor de mobiliteit het hebben van enige vorm van private verhuur die direct beschikbaar is, naast dat corporatiestelsel, belangrijk is.
3: Heer Hoop.
16: Ja, dank voorzitter. De heer Korevaar heeft zijn geluksdag, want ik heb ook een vraag aan hem. Allereerst de oproep, ook in zijn betoog, maar ook in de position paper, dat fiscale maatregelen ook politieke visies moeten dienen, heeft mij zeer aangegrepen. Daar ben ik het ook hartstikke mee eens. Dus dank daarvoor, ook die oproep. Waar ik een vraag aan over heb, is dat hij ook in zijn position paper behoorlijk kritisch is over fiscale maatregelen die eigen woningbezit bijvoorbeeld aanmoedigen. Maar hij noemt daar wel concreet ook dat die groep starters die echt grote financiële problemen heeft, dat daar wel specifiek maatregelen voor genomen zouden moeten worden. En ik zou hem willen uitdagen om dat wat concreter te maken, wat voor maatregelen je juist voor die groepen wel kunt nemen, zonder dat het echt een prijsopdrijvend effect heeft.
4: Ik denk het eerste dat je... Er is heel veel onderzoek naar woonbeleid. En ik heb ook altijd wel veel respect voor politici in zekere zin. Het is heel moeilijk om goed woonbeleid te maken, laat ik dat voorop stellen. En ik denk dat er ook niet heel veel onderzoeken zijn die zeggen, dit is nou de beste manier om starters te ondersteunen. Ik denk dat je eerst een beetje terughoudend moet zijn en zeggen, het is heel moeilijk om dat eigen woningbezit te bevorderen. Hetgeen wat ik nu opmerk is dat we in Nederland de stimulering van koop heel breed doen. Hè? Dus eigenlijk iedereen heeft een laag eigen woningforfait. Er is heel lang recht op hypotheekrenteaftrek. Daar zit geen beperkingen op. Als je dat gerichter wilt maken, dan wil je dat volgens mij doen voor de mensen die zonder die steun geen koopwoning zouden kunnen kopen. Dus op het moment dat je zegt, noem maar die verlaging van de overdrachtsbelasting of het hebben van hypotheekrente, het recht op hypotheekrenteaftrek. Als je dat richt, bijvoorbeeld als je daar een maximum op zet, zeg maar je mag geen hypotheekrenteaftrek meer krijgen of hypotheken boven een half miljoen, ja, dan wordt het al veel gerichter. Dus ik denk dat je veel meer het beleid moet richten op de mensen die zonder die steun er niet tussen komen. En dan denk ik dus dat een limiet op de hypotheekrenteaftrek een goed idee is, want dan geef je eigenlijk het voordeel alleen aan de huurder. Dan kun je zeggen, dat mag je alleen doen bijvoorbeeld voor de eerste woning die je koopt. Het is heel moeilijk om te zeggen wat de juiste route is, want het hangt van zoveel dingen samen. Maar ik denk dat de richting vooral moet zijn om het gerichter te maken op de mensen die er anders niet tussen komen en niet zo breed.

verzoeken uw plaatsen in te nemen. Aan de orde is de herdenking van Zijne Majesteit Koning Harald V van Noorwegen. Ik heet de Kamerleden welkom, het publiek op de tribune en de mensen die online meekijken. En een bijzonder warm welkom aan de heer Erling Riemenstad, ambassadeur van Noorwegen in Nederland. Ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Vandaag herdenken wij Harald, koning de vijfde van Noorwegen. Harald was 3 jaar oud toen Duitse troepen in april 1940 Noorwegen binnenvielen. Samen met zijn moeder en zijn 2 zussen moest hij zijn land verlaten. Eerst naar Zweden, daarna naar de Verenigde Staten. Zijn vader, kroonprins Olaf, en zijn grootvader, koning Haakon de Zevende, verbleven tijdens de oorlog in Groot-Brittannië. Pas na de bevrijding, 5 jaar later, keerde het gezin terug naar Noorwegen. Het jongetje dat zijn land in oorlogstijd had moeten verlaten zou later meer dan 3 decennia koning van datzelfde land zijn. Op 17 januari 1991 volgde Harald zijn vader op als koning. Hij koos daarbij hetzelfde devies als zijn vader en zijn grootvader. Alt for Norge. Alles voor Noorwegen. Maar het Noorwegen waarvan koning Harald koning werd, veranderde. En Harald veranderde mee. Dat werd misschien nergens zo zichtbaar als in 2016, het jaar waarin hij 25 jaar koning was. Harald en Sonja nodigden 1500 mensen uit het hele land uit in de Paleistuin in Oslo. De koning keek naar zijn gasten en vertelde wie volgens hem samen Noorwegen vormde. Mensen uit alle delen van het land, met verschillende achtergronden, geloven en religies. Zijn boodschap was eenvoudig. Noorwegen, dat zijn jullie. Noorwegen, dat zijn wij. Dat vermogen om met zijn land mee te bewegen, zonder zijn eigen rol uit het oog te verliezen, kenmerkte zijn koningschap. Ook wanneer Noorwegen getroffen werd door groot verdriet. Op 22 juli 2011 werden in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen vermoord. Een paar dagen later stond koning Harald voor een land dat probeerde te bevatten wat er was gebeurd. Hij sprak over verdriet en over de leegte die zoveel families was aangedaan. Maar ook over het Noorwegen dat daarna weer verder moest. Over een samenleving waarin vrijheid sterker moest zijn dan angst. Op zulke momenten werd zichtbaar wat een koning in een constitutionele monarchie kan betekenen. Niet degene die politieke antwoorden geeft, maar wel degene die er staat. Die woorden probeert te vinden wanneer woorden tekortschieten. En die een land eraan kan herinneren wat het juist op zo'n moment wil zijn. Er was ook een andere Harald. Een man die het liefst buiten was. Die van de zee hield en vooral van zeilen. Hij vertegenwoordigde Noorwegen 3 keer op de Olympische Spelen en droeg in 1964 in Tokio de Noorse vlag tijdens de openingsceremonie. Later werd hij wereldkampioen zeilen. En ook toen hij al lang koning was, bleef hij wedstrijden varen. Die liefde voor het water brengt hem misschien ook wat dichter bij ons. Want Nederland en Noorwegen delen natuurlijk veel meer dan een voorliefde voor de zee. Onze landen zijn al lange tijd bondgenoten en handelspartners. We werken samen aan onze veiligheid, aan energie en op de Noordzee. We delen een sterke gehechtheid aan democratie en de internationale rechtsorde. Maar tussen onze koningshuizen bestond daarnaast een heel persoonlijke band. Koning Harald en koningin Sonja bezochten Nederland. Toenmalig koningin Beatrix was de gast in Noorwegen. En ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden er door Harald en Sonja ontvangen. Tijdens het staatsbezoek van ons koningspaar aan Noorwegen in 2021 sprak koning Harald met bijzondere warmte over die relatie. Over Nederland, maar ook over zijn persoonlijke vriendschap met prinses Beatrix.
En zelfs bij een officieel staatsbanket kon hij het niet laten om over voetbal te beginnen. Over Nederlandse supporters die dachten dat Noorse supporters Holland riepen, terwijl ze eigenlijk Haaland riepen. Hij wenste Nederland veel succes met de volgende wedstrijd. Maar, voegde hij eraan toe, ook weer niet te veel succes. Het zegt misschien iets over de vanzelfsprekendheid die in de loop van vele jaren tussen onze landen en onze koningshuizen was ontstaan. Na zijn overlijden schreven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix over hun bijzondere vriendschap met Harald. Zij herinnerden zich hun gezamenlijke tochten door Oslo en verder naar het noorden. En zij schreven hoe dankbaar zij waren voor de manier waarop hij Nederland en de Nederlanders omarmde. Geachte leden, koning Harald werd geboren in 1937. Het Noorwegen van zijn jeugd bestaat niet meer. Hij zag zijn land bezet worden en bevrijd worden. Hij zag het veranderen, welvarender worden en veelkleuriger. Hij maakte momenten van groot nationaal geluk mee, maar stond ook naast zijn landgenoten wanneer zij rouwden. Het jongetje dat Noorwegen ooit noodgedwongen moest verlaten, werd een koning die zijn leven lang probeerde te dienen wat dat land geworden was. Namens de Tweede Kamer wens ik het Noorse volk, koningin Sonja en alle andere nabestaanden van koning Harald V alle sterkte toe met dit verlies. Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens het kabinet.

0: Leden van de Kamer, ambassadeur en andere aanwezigen op de tribune. Vandaag herdenken wij Zijne Majesteit koning Harald V van Noorwegen. Met het overlijden van koning Harald verliest Noorwegen een staatshoofd dat een bijzondere plaats heeft ingenomen in de Noorse harten. Ook in Nederland staan we met groot respect en medeleven stil bij dit verlies. Koning Harald stond bekend als koning van het volk, benaderbaar en dichtbij de mensen. Zijn koningschap liet zien dat een moderne monarchie meer is dan traditie en ceremonie. Hij was als koning dienstbaar aan de samenleving en vertegenwoordigde de Noorse staat op een manier die menselijk, warm en toegankelijk was. Hij toonde dezelfde nuchterheid als liefhebber van de zee en van de zeilsport. Daarover zei hij zelf: "Een van de dingen die ik leuk vind aan zeilen is dat het voor de wind niet uitmaakt wie je bent of wat je bent." In zijn persoonlijke keuzes toonde koning Harald moed en overtuiging. Zijn huwelijk met zijn koningin Sonja, zonder adellijke of koninklijke afkomst, was in de jaren 60 in Noorwegen geen vanzelfsprekende keuze. Toch koos hij voor de liefde en voor de overtuiging dat persoonlijke verbinding zwaarder weegt dan een oude gewoonte. Daarmee gaf hij een moderne invulling aan de monarchie. Namens de regering spreek ik ons diepe medeleven uit aan de Noorse koninklijke familie, aan de Noorse regering en aan het Noorse volk. Wij delen in hun verdriet.
1: Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in ons midden. Het woord is aan mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid krijg om vragen te stellen, want het is nogal wat. Vanochtend zagen wij de nieuwe PISA-scores. PISA is het internationaal vergelijkend trendonderzoek naar onder andere de leesvaardigheid van onze 15-jarigen. En waar het de vorige keer in 2022 al dramatisch was, 1 op de 3 15-jarigen die onvoldoende kon lezen, is het nog erger geworden. Bijna 2 op de 5 15-jarigen kan niet genoeg lezen om mee te komen in de samenleving. Dat betekent dat je geen bijsluiter kan lezen bij een medicijn, dat je geen betalingsherinnering kan lezen, met alle gevolgen van dien. En dat dat in een rijk land als Nederland kan bestaan, dat is toch eigenlijk om je helemaal kapot te schamen. Want elk kind in Nederland moet natuurlijk gewoon kunnen leren lezen. En het zou ook helemaal niet moeten uitmaken naar welke school je gaat of je dat leert. De beste school zou gewoon de school om de hoek moeten zijn. Maar in Nederland maakt het enorm uit naar welke school je gaat. Sterker nog, de schoolverschillen in Nederland zijn de grootste van Europa. En u snapt dat ik, maar ik neem aan velen met mij, hier zeer, zeer, zeer verontrust over zijn. Dus ik heb daarover een aantal vragen aan de staatssecretaris. Uiteraard wil ik als eerste weten, voorzitter, hoe kijkt de staatssecretaris nou naar de uitkomsten van deze PISA-scores? We hebben al gehoord voor de zomer dat zij zei, lezen moet op 1. Dat is op zich een hele mooie uitspraak. Maar we weten helemaal niet hoe ze dat gaan invullen en wat dat dan in de praktijk precies betekent. Dus voorzitter, daar zou ik graag een antwoord op krijgen van de staatssecretaris.
1: Het woord is aan de staatssecretaris.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mevrouw Moorman voor het stellen van deze vraag. Want ik ben het helemaal met haar eens. De PISA-scores laten zien dat maar bijna 40% van de 15-jarigen inderdaad onvoldoende in staat is om teksten te lezen. En mevrouw Moorman noemde al het voorbeeld van een bijsluiter. Maar ook contact opnemen met de overheid of met de bank. Dat kan allemaal niet als je niet goed bent in taalvaardigheid. Dus ook ik schrok van de cijfers die vanochtend gepresenteerd zijn door PISA, om twee redenen. Punt 1, omdat die taalvaardigheid zo belangrijk is, niet alleen voor het kunnen lezen, maar ook voor al die andere basisvaardigheden die belangrijk zijn. Rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid, alles begint met taal. En het is gewoon wel zorgwekkend dat zoveel kinderen van 15 dat onvoldoende kunnen. Wat moeten we dus doen? Ja, ik denk dat we moeten doen wat waar wel al de ingang is gezet de afgelopen jaren, maar wat echt beter moet. En dat betekent focus op taal. Taal als de basis van alle basisvaardigheden. En dat betekent dat taal in alle vakken terug moet komen. Daar hebben we gelukkig ook met uw Kamer kerndoelen voor vastgesteld. Dat betekent dat scholen beter weten wat leerlingen moeten kunnen en kennen om die taal vaardig te worden. Dat gaat enorm helpen. Heel veel scholen zijn er ook al mee bezig. En ik zie ook scholen die daar hard mee bezig zijn, dat dat ook zijn vruchten afwerpt. En met elkaar ook de verwachtingen hoger leggen. De verwachtingen van leerlingen, maar ook van leraren, van scholen en ook van onszelf. Dus wat mij betreft moet de lat omhoog om echt te zorgen dat we deze trend keren. En zorgen dat het lezen in Nederland weer beter wordt. Omdat de leervaardigheid en daarmee onze ontwikkeling ook als samenleving vooruit kan.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, de staatssecretaris zegt dat ze geschrokken is. En ik ben natuurlijk blij dat zij hier ook echt mee aan de slag wil. En tegelijkertijd merk ik dat heel veel mensen niet geschrokken zijn, omdat we dit al lang weten. De lerarentekorten in Nederland zijn gigantisch. De verschillen tussen scholen in lerarentekorten zijn gigantisch. We hebben een groot probleem met onze lerarenopleiding, met de bijscholing. We doen niks aan die grote verschillen tussen scholen. Wat zou helpen is als we bijvoorbeeld gaan ongelijk investeren voor gelijke kansen. Daar worden al goede resultaten mee gehaald in het land. Voorzitter, is de staatssecretaris bereid om ook naar een integrale visie te gaan in plaats van alleen maar een focus op een vaardigheid te leggen?
1: Staatssecretaris.
3: In mijn beleving gaat het juist over een integrale visie. Omdat het begint, hè, ook als je je kind naar school doet, dan zeg je eigenlijk, ja, mijn kind gaat nu leren lezen en schrijven en rekenen. Dat is zeg maar een beetje de kern van ons onderwijs. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dit ook daadwerkelijk naar een hoger niveau gaan brengen. En dat heeft te maken met heel veel factoren. Mevrouw Moorman noemt er een aantal. De verschillen tussen scholen zijn inderdaad nergens ter wereld zo groot in kwaliteit als in Nederland. En die schoolverschillen moeten kleiner. En dan wel in mijn beleving met dat ze allemaal ook beter worden. Dan helpt focus. Dan helpt het ook om met iedereen die hoge verwachtingen zo te ervaren. En dat vind ik wel positief in die zin. Dat als je kijkt naar wat de sectorraden erover zeggen, wat de bonden erover zeggen, wat ouders erover zeggen in reactie op de PISA-scores, dat dit echt iets is waar we allemaal de schouders onder moeten zetten. En waar ik graag een richting aan geef, maar wat ik zeker niet alleen kan en waar blij ben dat we de urgentie en het omarmen van dit probleem, maar zeker ook de oplossingsrichting met z'n allen moeten doen.
2: Voorzitter, de staatssecretaris zegt het zelf. De verschillen tussen scholen in Nederland zijn het grootst van de wereld. Het grootst van de wereld. Dus waar wij het ideaal hebben van gelijke kansen, maakt het dus enorm uit naar welke school je gaat. En vaak staan die scholen die minder goed presteren met veel grotere lerarentekorten precies in de wijken waar kinderen al veel minder meekrijgen van thuis. Waar kinderen in armoede opgroeien, waar de taal minder goed wordt gesproken, waar geen boeken in huis zijn. En juist die kinderen zijn zo afhankelijk van het onderwijs. Voor hun moet onderwijs het verschil maken. Moeten wij dan niet ongelijk gaan investeren juist in die scholen? Voorzitter, ik heb tot nu toe nog geen enkele actie, geen enkele poging gezien van de staatssecretaris om juist te investeren op die plekken waar het hardst nodig is. Wat gaat ze daaraan doen, voorzitter?
1: Staatssecretaris.
3: En dat, wat mevrouw Moorman nu zegt, daar kan ik me toch niet helemaal in vinden. Want op dit moment al wordt er ongelijk geïnvesteerd. Scholen die, waar veel leerlingen zijn vanuit een achterstandssituatie, krijgen ook meer geld. Niet alleen om te zorgen dat er een veilig schoolklimaat is en een stevige sociale basis, maar ook om die basisvaardigheden. Dus we zien al en we weten al en we werken ook al met die scholen in die situaties dat er wat er extra nodig is om daar goed op te richten. Dus daar zijn we mee bezig. En er zijn ook scholen die ondanks die achterstand echt vooruitstreven en tot de beste horen. Dus laten we niet proberen nu een soort van tweedeling te creëren in het scholenlandschap, maar laten we vooral de handen in elkaar steken met iedereen die daarbij betrokken is. Schoolleiders, leraren, schoolbesturen en ook de politiek. En met mij daarin zeker ook een rol. Om dat samen ook te verbeteren en alle kwaliteit omhoog te krijgen. Om te zorgen dat leesvaardigheid, maar zeker ook rekenvaardigheid gewoon op een hoog niveau komen.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, ik krijg nu precies het antwoord waar ik al bang voor was. Ik hoor namelijk, we doen het al. Maar als we het al doen, hoe zijn we hier dan beland? Het land met de grootste schoolverschillen, met 2 op de 5 kinderen die niet voldoende kan lezen. Voorzitter, ik vraag echt meer. En ik vraag geen actieplan. Ik vraag niet nog een tafel. Nee, ik vraag een integrale visie. Die begint bij de voorkant. Waar we juist de leraar en de schoolleider op. Maar als we het al doen, hoe zijn we hier dan beland? Het land met de grootste schoolverschillen, met 2 op de 5 kinderen die niet voldoende kan lezen. Voorzitter, ik vraag echt meer. En ik vraag geen actieplan. Ik vraag niet nog een tafel. Nee, ik vraag een integrale visie. Die begint bij de voorkant. Waar we juist de leraar en de schoolleider op één zetten.
1: Dank u wel.
2: Want zij...

0: Visie waarbij we allemaal de bewustzijn hebben hoe belangrijk het is dat die lees- en taalvaardigheid omhoog gaat voor elk kind. Zodat inderdaad als ouder, je stuurt je kind naar een school, dat je weet dat de onderwijskwaliteit hoog is. En dat betekent met elkaar focus, dezelfde richting, niet tegen elkaar inpraten, maar met elkaar allemaal taal in alle vakken neerzetten. Dat hebben we met de kerndoelen geregeld. Met gerichte bekostiging ook zorgen dat effectieve, waarvan we weten uit de praktijk en uit de wetenschap, effectieve methodes worden toegepast. En zo met elkaar allemaal vooruit, om inderdaad te hopen dat over 3 jaar, niet alleen te hopen, maar er hard aan te werken, dat over 3 jaar we zien dat 15-jarigen echt beter kunnen lezen, want dat hebben ze de rest van hun leven profijt van.
1: Meneer Klaassen.
2: Nou, voorzitter, waar het Nederlands onderwijs kapot aan gaat, is fysisch. Dus laten we dat vooral niet doen. En het is ook in Limburg, het is gigantisch. Hè? Dus het is in heel Nederland een probleem. Het probleem is dat scholen de kerntaken niet op orde hebben. Ze houden zich met te veel onzinnige dingen bezig. Tweede is dat het ook afhankelijk is van welk schoolbestuurder zit. En het derde is dat, waar mevrouw Moorman het over had, die kansongelijkheid wordt gevoed totdat we een beetje de verwachtingen gaan aanpassen. Ja. Dat moeten we niet doen. De vraag aan de minister is, voorzitter. Ja. Staatssecretaris is, ik zeg altijd minister.
3: Ja, ja, ja. Dat is goed.
2: Dan komen ze ook nog met het plan.
3: Nee, dat is geen vraag.
2: Dan komen ze met het plan om ook nog met een anderstalig te gaan opleiden in de basisschool. Dat is funest voor juist de PISA-scoren. Is de staatssecretaris bereid dat onwerkelijke plan, ondeugelijke plan,
3: ja,
2: gekke plan naar de prullenbak te
0: wijzen? Ja, het plan waar meneer Klaassen naar verwijst is geen plan. ik heb daar ook wat berichtgeving over gezien. Maar alles is erop gericht om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Met rijkere teksten en ook leesplezier. Het is niet alleen belangrijk dat je bijsluiters kan lezen of met de bank kan communiceren. Het is ook belangrijk dat je kan genieten van taal en lezen. En daar zijn zeg maar de kerndoelen op ingericht. Zodat ook in alle vakken de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.
1: Mevrouw Armoet.
4: Ja, dank voorzitter. Als je een rondje loopt op een school, dan valt één ding op. En dat is dat heel vaak zo is dat boeken totaal of een beetje plaats hebben gemaakt voor laptops. En we weten dat leerlingen beter leren uit boeken en stof ook beter weten te onthouden als ze het opschrijven. Dus het is ook een slechte zaak wat het CDA betreft dat die boeken steeds meer uit het klaslokaal verdwijnen. En ik vind het wel goed dat deze staatssecretaris bezig is bijvoorbeeld met de versterkingsagenda taal en andere basisvaardigheden. Mijn vraag is of ze daarin ook echt expliciet wil meenemen dat we dat schermgebruik terugdringen en dat boeken en schrijven weer de norm worden.
3: Staatssecretaris.
0: Daar ben ik zeker toe bereid. Ook omdat we ook in dit PISA-onderzoek zien dat inderdaad het gebruik van laptops en mobiele schermen, waar het is teruggedrongen. Hè, er zijn al heel veel scholen waar thuis of in de kluis geldt. Dat betekent geen mobieltjes in de klas, geen mobieltjes in de aula, geen mobieltjes op het schoolplein. Dat die scholen daadwerkelijk beter presteren. Onder andere op het gebied van taalvaardigheid. Dus we zullen zeker ook aandacht besteden aan hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Mevrouw Rodekerk.
5: Ja, voorzitter. Het PISA-onderzoek kwam opnieuw hard binnen. Want de daling zet zich voort. En dat was geen verrassing. Want we zien natuurlijk al tijden dat het leesplezier daalt. Dat het aantal boeken dat kinderen lezen daalt. En dat het nu dus tot dit niveau is gekomen. Maar we zien ook dat het anders kan. Bij lezen gaat het niet goed. Maar bij rekenen en natuurwetenschappen zien we dat de daling gestopt is. En we kunnen hiermee door met het nieuwe curriculum, met extra geld voor onderwijs. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom: zorg zij ervoor dat er een nationale aanpak komt, samen met scholen, met leraren, met ouders, met iedereen die dit aangaat, om samen het lezen en schrijven te verbeteren.
1: Dank u wel, staatssecretaris.
0: Ja, dat is ook de essentie van die versterkingsagenda. Daarom is die er ook nog niet, omdat ik die niet in mijn eentje zeg maar op een kamer ergens in een ministerie ga lopen verzinnen. Maar om die inderdaad samen, en daarom verwees ik er al naar. Ik ben heel blij zeg maar, dat de sectorraden, dus de onderwijsbesturen, de leraren, de ouders, de scholieren zelf ook een reactie hebben gegeven op het PISA, waaruit wat mij betreft heel duidelijk blijkt: we moeten dit samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. En hoe we die rol richten op het verbeteren van taal en de andere basisvaardigheden, dat zijn we aan het opschrijven.
1: Mevrouw Beckerman.
6: Ja, voorzitter, bijna 40% van de 15-jarigen die niet voldoende kan lezen. Dat is een schande. We horen de staatssecretaris zeggen: de lat moet hoger voor leerlingen en leraren. Daarmee leg je ook bij hen de schuld. Terwijl de lat voor het kabinet, denk ik, omhoog moet. De vorige keer, voorzitter,
1: ja,
6: de vorige keer kwam het kabinet met een masterplan. En dit keer komen ze met een actieplan, voorzitter. Is dat

0: niet veel te mager? Moeten we niet veel fundamenteler kijken naar het onderwijs? Kleinere klassen, meer leraren, meer regie. En bovenal die gigantische ongelijkheid tussen scholen aanpakken. En zo leg je de lat voor jezelf volgens mij echt veel hoger.
1: Staatssecretaris.
2: Volgens mij heb ik expliciet gezegd. Voor schoolbesturen, voor leraren, voor leerlingen. Maar ook voor ons. Hè, dus dat kunt u teruglezen in de handelingen. Dus daadwerkelijk ben ik het met mevrouw Beckerman eens dat we dat met z'n allen moeten doen om te zorgen dat we beter kunnen. Of de versterkingsagenda aan de verwachtingen gaat voldoen van mevrouw Beckerman, dat weet ik niet. Ik zie er al schudden. Maar daarin komt samen hoe we focus aanbrengen. Hoe we zorgen dat bijvoorbeeld een van de schoolvormen waar ik me erg zorgen maak, zeker als je kijkt naar taalvaardigheid, het VMBO. Hoe we daar zeg maar ook gaan zorgen dat de kinderen die daarop zitten daadwerkelijk taalvaardiger worden en daarmee ook beter opgeleid om zeg maar het vervolgonderwijs of gewoon de samenleving in te kunnen. Dus ik denk eigenlijk dat we heel erg aan dezelfde kant staan en ik hoop dat ik dat mevrouw Beckerman kan laten zien in de versterkingsagenda.
1: Meneer Kisteman.
3: Ja, voorzitter. Vorige week kwam ook het ESB-onderzoek naar buiten waarin ze aangeven dat het aantal miljarden wat extra het onderwijs enorm is gestegen. Het aantal leerlingen blijft gelijk. Nu de PISA-scores waarin de kwaliteit van het onderwijs enorm afneemt. Is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het huidige systeem van de lump sum het nagenoeg onmogelijk is om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs? En wat gaat de staatssecretaris dan naast de wetgerichte bekostiging doen om meer grip te krijgen op die sturing?
1: Staatssecretaris.
2: Het begint met definiëren wat kwaliteit is eigenlijk. En als het gaat over taalvaardigheid en leesvaardigheid hebben we samen met uw kamers de afgelopen tijd gewerkt aan de kerndoelen waarin we vastleggen wat kinderen moeten kunnen en kennen als het gaat om taal. Daar staat veel meer concreter in en dan ook daar betere verwachtingen ten opzichte van de oude kerndoelen die overigens uit 2006 stamden. Toetsen op die kwaliteit is heel belangrijk en daar, ook daar geldt dat we daar scherp op moeten zijn en moeten zorgen dat het omhoog gaat. Maar het gaat niet alleen om de lat hoger leggen. Het gaat ook om zorgen dat iedereen er ook overheen kan. En daar is het onderwijs op gericht. En kwaliteit is daar cruciaal in. En we proberen dat met gerichte bekostiging. En dus dat betekent dat scholen ook verantwoording afleggen over wat ze met het geld voor die basisvaardigheden doen. En wat het heeft opgeleverd. Om daar ook meer grip op te krijgen.
1: Meneer Dassen.
4: Ja, voorzitter, een van de punten uit de studie is dat kinderen die kunstmatige intelligentie, AI, gebruiken om essays te schrijven of om samenvattingen te maken, dat die nog 20 punten lager scoren dan gemiddeld. En dat staat gelijk aan 1 jaar leren. Dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En ik ben benieuwd wat de staatssecretaris daaraan gaat doen, aangezien we zien dat AI steeds meer onderdeel wordt van onze samenleving, dat het steeds toegankelijker wordt en steeds makkelijker gebruikt wordt. Daar heb ik nog niks over gehoord.
1: Staatssecretaris.
2: En die zorgen die deel ik heel erg. Hè. Ook juist als zo'n uitgebreid onderzoek inzichtelijk maakt wat het in een jaar leerachterstand is, echt gigantisch. Ik denk dat het gebruik van AI ook zijn voordelen kan hebben, maar dat we dat niet aan scholen en leraren zelf moeten laten, omdat het te ingewikkeld is, omdat het te grote impact heeft en omdat het ook voortdurend verandert. Dus daarom heb ik al eerder met de Kamercommissie afgesproken dat we met een regieplan komen met hoe digitalisering en AI in het funderend onderwijs, dus op de basisscholen en middelbare scholen en speciaal onderwijsscholen, hoe dat goed ingezet kan worden, waarbij we moeten voorkomen dat AI leervermogen gaat schaden, want dat is zeg maar waar meneer Dassen naar verwijst. De manier waarop je AI inzet. Dus liever ter ondersteuning van de leraar om het onderwijs te verbeteren en minder voor de leerling om, ik geloof dat in een van de reportages die ik de afgelopen weken heb gezien, afsnijdbewegingen oplevert. Dus die zorgen deel ik.
1: Meneer Dassen?
4: Ja, voorzitter, dat is heel zorgwekkend natuurlijk. En het gemak waarmee het ook te gebruiken is, is het natuurlijk ook moeilijk om op te sturen. Dus ik snap dat de staatssecretaris zegt van ja, oké, ik kom met een regieplan, we gaan er naar kijken hoe het de leerkracht kan ondersteunen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we leerlingen ook leren hoe om te gaan met AI. Dat ze daar ook daadwerkelijk in geletterd worden. Maar ik ben ook benieuwd hoe de staatssecretaris daarin meeneemt hoe we bedrijven die dit soort programma's op de markt brengen, hoe we die daar ook verantwoordelijk voor houden.
1: Staatssecretaris.
2: Dat is onderdeel van het plan uiteindelijk. Ik denk dat we, en nu moet ik een beetje vooruit lopen, dus dat is het wat vager dan misschien meneer Dassen verwacht op details. Maar ik denk dat we moeten kunnen kijken ook met de experts, die ook in bedrijven zitten en ook bij de uitgevers enzovoort, hoe we dat zeg maar die synergie kunnen vinden in inderdaad digitale geletterdheid, waar ook kunstmatige intelligentie bij hoort, maar die mag het leervermogen niet in de weg staan. En dat zal ook te maken hebben met op welke manier bied je het aan in lessen? Op welke manier sta je wel of niet toe dat leerlingen het gebruiken? Op welke manier sta je wel en niet toe dat leraren het gebruiken? Maar allemaal gericht om leervermogen omhoog te krijgen, maar digitale geletterdheid niet links te laten liggen.
5: Mevrouw Moorman.
6: Ja, voorzitter, regieplan, masterplan, actieplan, het duizeltje. Ik ben ook heel bang voor de versnippering, maar daar moeten we het misschien op een later moment over hebben. Eén ding blijft bij als een gaat in de keel hangen. En is dat de staatssecretaris heeft gezegd dat met die grote verschillen tussen scholen we het al doen, dat ongelijk investeren. Maar blijkbaar doen we dat dan dus niet genoeg, want die verschillen tussen scholen worden alleen maar groter. Moeten we niet veel meer ongelijk investeren, bijvoorbeeld om leraren meer salaris te geven in moeilijke wijken?
5: Staatssecretaris.
2: Het is geen kwestie van geld, voorzitter. Dit gaat over focus, over kwaliteit. En het plat slaan op puur financieel investeren en daarmee schoolverschillen verkleinen gaat denk ik echt totaal voorbij aan alle inzichten die dit PISA-rapport voor ons geeft. En die we verder zullen verrijken, omdat het belangrijk genoeg is om die trend te keren.
5: Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen.
7: Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Welkom bij dit persmoment over de besluitvorming met betrekking tot Ongehoord Nederland. We zijn hier bij AZ. Onze collega's hebben dit ter beschikking gesteld, omdat hier de mediafaciliteiten voor jullie dus wat beter is zijn dan bij ons bij OCW. Zojuist is er een brief aan de Kamer gestuurd door de minister over de besluitvorming. En zij gaat het toelichten. Daarna is er plenair, enkel plenair, mogelijkheid tot het stellen van vragen. Graag beperken tot 2 per persoon, zodat alle collega's de gelegenheid krijgen. Minister, aan u het woord.
9: Welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Nederland is een vrij land. In ons land mag je zeggen wat je vindt. Kunnen verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan en verdienen ook schurende en scherpe geluiden een plek. Juist daarom hebben wij een publieke omroep die van en voor iedereen is. Een publieke omroep waarin verschillende stemmen te horen zijn en waarin ook voor iedereen dezelfde regels gelden. Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken. Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in. Maar vrijheid kan alleen bestaan als we de instituties die haar dragen ook beschermen. En wie onderdeel wil zijn van onze publieke omroep en daarvoor ook publiek geld ontvangt, heeft zich te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. En die regels gelden voor iedere omroep, zonder uitzondering. Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om 1 incident of 1 misstap. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud, want die is niet aan mij als minister en maakt dus ook geen onderdeel uit van mijn voorgenomen besluit om de erkenning in te trekken. Ik neem dit besluit op 3 gronden. 1. Het commissariaat voor de media heeft als onafhankelijk toezichthouder geconcludeerd dat ON niet meer voldoet aan de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Dat is ernstig. Het gaat om het patroon van tekortkomingen bij een organisatie die werkt met publiek geld. En op basis van deze grondslag stelt de wet dat ik moet ingrijpen. Tweede grondslag, het bestuur van de Nederlandse publieke omroep, de NPO, heeft mij verzocht in te grijpen. ON is volgens hen structureel onvoldoende bereid tot samenwerking. De derde grondslag, er liggen 2 sancties van het commissariaat voor de media binnen 1 jaar. Sancties wegens belangenverstrengeling, overtreding van het redactiestatuut en gebrekkige informatievoorziening over de financiële administratie. Dan komt er een moment waarop je als overheid moet optreden. En dat moment is nu. Ik heb vandaag met Peter Flemmings, de directeur van Ongehoord Nederland, gesproken en hem persoonlijk verteld over mijn voorgenomen besluit. En ik besef heel goed dat dit besluit hard aankomt bij de kijkers van Ongehoord Nederland en bij alle medewerkers en iedereen die verder betrokken is bij de omroep. Hiermee is de procedure nog niet afgerond. Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat verplicht ons om de besluiten die wij nemen met grote zorgvuldigheid te nemen. En Ongehoord Nederland krijgt daarom ook de gelegenheid om op mijn voornemen te reageren in een hoor- en wederhoortraject. En die reactie zal ik zorgvuldig wegen voordat ik overga tot een definitief besluit. Een vrije publieke omroep vraagt om ruimte voor verschil, om debat, om geluiden die botsen en soms schuren. Maar die vrijheid blijft alleen sterk als iedereen zich houdt aan de regels die haar ook beschermen.
8: Dank u wel. Er komt een microfoon aan. En ik wou als eerste Ongehoord Nieuws de gelegenheid geven voor het stellen van een vraag.
10: Ja, mevrouw Letschert, wat zegt u tegen alle kijkers en leden van Ongehoord Nederland die nu een geluid zien verdwijnen van de NPO, die ook, als het op deze manier blijft, ook niet meer terugkomt en ook niet meer vertegenwoordigd gaat zijn in het publieke bestel?
9: Ja, tegen de kijkers van Ongehoord Nederland zeg ik dat ik op basis van de grondslagen die ik net heb toegelicht moet constateren dat met name de interne organisatie van Ongehoord Nederland niet op orde is. En dat dat de reden is waarom deze omroep dat geluid niet meer kan verantwoorden, vertonen. Dat wil niet zeggen dat dat geluid er niet mag zijn. Maar nogmaals, in de uitleg die ik net gaf, is vandaag de grens getrokken voor deze organisatie.
10: Maar dat is natuurlijk wel een gevolg van uw beslissing, dat dat geluid niet meer vertegenwoordigd is op de NPO. U zei afgelopen weekend bij Buitenhof dat een taak is voor andere omroepen om dat op te pakken. Maar ziet u dat voor zich?
9: Dat is echt aan de andere omroepen. Ik ga niet over de inhoud en de programmering van de omroepen. Dat is aan de NPO en aan het college van omroepen om daar met elkaar over het gesprek aan te gaan. Ik sta voor de pluriformiteit van ons bestel en ook de verschillende geluiden die daarin gehoord moeten worden. Maar nogmaals, dat is aan de omroepen om daar keuzes in te maken.
10: Ja, en u heeft het over de dat NPO heeft het verzoek tot intrekken van de licentie gedaan. Op 24 augustus zegt de NPO nog in een brief van dat er vergeleken 2023 een hoop verbeterd is als het gaat over persoonlijke interacties. Ja, houdt die argumentatie dan wel stand? En toen hadden ze niet toen was er voor hun niet genoeg aanleiding om dat verzoek tot intrek van de licentie te doen.
9: Ja, toen was het voor mijn voorganger niet voldoende grond om tot intrekking te gaan. Het verzoek is toen wel gedaan.
10: Maar deze brief gaat van 24 augustus.
9: Ja, wat de brief van 24 augustus, die ook net naar de Kamer is gestuurd, met ook mijn onderbouwing van deze drie gronden, die heeft eigenlijk twee dingen gedaan. Die heeft aan de ene kant aangegeven dat de NPO geen ruimte meer ziet voor verbetering van die samenwerking binnen dat bestel. En tegelijkertijd ook eigenlijk een vraag aan mij stelde over een verduideling van de juridische interpretatie van die grondslag die NPO heeft. En eigenlijk een soort status quo op mijn bord had gelegd. Dus enerzijds samenwerking niet meer mogelijk. Anderzijds, er was een besluit van uw voorganger. En die juridische interpretatie maakt ons aan het twijfelen of we die kunnen kunnen inroepen. Ze hadden in die brief ook aangegeven om daar desgewenst een mondelinge toelichting op te geven. Daar ben ik op ingegaan. En daar heb ik, naar aanleiding van dat gesprek, heb ik een brief gestuurd. Die brief is ook net openbaar gemaakt. En heb ik de juridische interpretatie zoals die in het besluit van mijn voorganger al stond op papier gezet. En dat was de technische duiding die daarbij hoorde. En daar is afgelopen maandag dan hun, ja, als het ware, eindconclusie getrokken. Ja.
8: We gaan naar de NOS.
11: Ja, mevrouw Letschert, een deel van de samenleving zal dit toch zien als censuur.
9: Nou, ik hoop dat ik voldoende hier ook heb aangegeven dat dit niet gaat over een inhoudelijke beoordeling van de journalistieke programmering en inhoud van Ongehoord Nederland. Maar dat het hier gaat over drie grondslagen die volgens mij in de wet ook heel duidelijk inkaderen, waar je wel en niet naar mag kijken. Het gaat dus heel veel ook echt over die interne organisatie en of je je aan die regels houdt. En niet over de, ja, nogmaals, de inhoud van die programmering. Daar gaat het hier niet over. Dus dat is aan mij nu ook om de komende tijd steeds te blijven herhalen. Want nogmaals, ik ben ook heel blij eigenlijk dat die wet dat zo heel strak heeft ingekaderd. Zodat ook een minister daar niet op kan ingrijpen.
11: Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Betekent het dat de drempel in de toekomst lager is om dit soort dingen opnieuw te doen?
9: Nee. Ik zou niet weten waarom. Er is volgens mij heel veel gebeurd. Zoals u ook in de hele onderbouwing en ook in alles wat er de afgelopen periode is gebeurd. Dus die drempel is heel hoog. En dat is maar goed ook. Want dit is een ingrijpend besluit. Dat besef ik me als geen ander. Dus die drempel ligt eerlijk gezegd heel erg hoog. En dat is maar goed ook.
11: Waarom vindt u het zo'n ingrijpend besluit?
9: Omdat je een omroep die uit het bestel haalt. En wat u net ook van een van uw collega's hoort. Het is ook een omroep die een geluid vertegenwoordigt van een groep mensen die daar ook die vertegenwoordiging in willen zien. Maar ook zo'n omroep moet zich houden aan de regels die wij met elkaar hebben vastgesteld. En dat geldt voor iedereen die in dat bestel werkzaam is en met publiek geld betaald wordt.
11: Nou zeggen onderzoekers dat deze omroep een geluid vertolkt dat door andere omroepen niet vertolkt wordt. Hoe moet dat daar met dat geluid dan verder?
9: Ja, dat is uiteindelijk aan NPO en het College van Omroepen om daar met elkaar het gesprek over te gaan. Uiteindelijk staan we voor de pluriformiteit van ons bestel. En ook dat staat ook verankerd in onze publieke mediaopdracht. Ook in die wet verankerd. Maar dat is niet aan mij als minister om daar inhoudelijke sturing op te geven.
11: Okay. Nog één vraag namens het Jeugdjournaal. Ja, okay. Daarna, dat is echt de laatste. Dus kinderen van 12 moeten dit ook begrijpen. Betekent het nu ook dat andere programma's, zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, verboden kunnen gaan worden?
9: Als omroepen, nogmaals, gaat niet over de programma's zich niet houden aan de regels die we in dit land, in de wet, via een democratisch proces hebben afgesproken, dan kunnen ook andere omroepen te maken gaan krijgen met sancties. En eventueel intrekking. Maar nogmaals, dan hebben we dus te maken met een situatie waarin je de wet overtreedt, stelselmatig.
8: Ook in de plaats.
12: Mevrouw Letschert, Ongehoord Nederland ligt al lange tijd onder vuur. En toch constateer ik dat er eigenlijk sinds de afgelopen 2 weken, misschien 3, iets is veranderd. Commissariaat van de Media is ineens van mening veranderd. Die hebben andere dingen ingebracht. En de omroepen ook. Heeft u contact met hen gehad voor deze persconferentie of voor uw besluit?
9: Nee, ik heb, ja, behalve dat gesprek, hè, waar ik net naar heb verwezen. Als ik de chronologie mag schetsen. Toen ik binnenkwam in mijn positie als minister, lagen er 2 sancties. En werd er ook verteld, er komt een evaluatierapport van een evaluatiecommissie die om de zoveel jaar ook de omroepen, of het stelsel eigenlijk evalueert, inclusief de aspirant omroepen. Daar zijn een aantal constateringen in gedaan. Daar hebben de leden omroepen ook een reactie op gegeven. Toen heb ik ook voor de zomer gezegd tegen NPO, nou, ik wil ook een reactie van jullie op die bevindingen van die evaluatiecommissie. Want uiteindelijk is het een rapport wat ook in opdracht van NPO is gemaakt. De ledenomroepen gingen zich al meer roeren. Hè. Die werden steeds ongelukkiger met de situatie. We hebben voor de zomer brieven gestuurd, zijn na de zomer brieven gaan sturen. Ja, en ik neem nu een besluit op basis van het hele feitenrelaas wat er op mijn bureau is gekomen, inclusief een brief vorige week van het commissariaat van de media, waarin ze mij de gedwongen bevoegdheid die in die wet zit opleggen. En u kunt in de brief van het commissariaat verder lezen wat daarin hun motivering is geweest.
12: Heeft u dan nog afgelopen weekend contact gehad met de NPO? Of hebben uw ambtenaren contact gehad met de NPO? Want het is wel opvallend dat afgelopen vrijdag vanuit de NPO eigenlijk nog helemaal geen sprake was om hun mening daarin te herzien. Als organisatie, bedoel ik.
9: Ja, ik wil toch dat woord herzien, wil ik toch wel graag op reageren. Er is een brief van NPO geweest. Mm-hmm. Die is van eind augustus. Waarin zij die status quo op papier hebben gezet. Ja. Dat heb ik net uitgelegd. En daar hebben zij aangegeven dat ze dat desgewenst mondeling wilden toelichten. Daar ben ik op ingegaan. Dus dat gesprek heeft plaatsgevonden. Daar heb ik die technische duiding gegeven van die interpretatie die in het besluit al van een voorganger stond. Niet mijn interpretatie, de interpretatie die daar ook al in stond. Die ik ook deel.
13: Op basis daarvan heeft NPO opnieuw heeft van mij een brief gekregen. Die brief is ook openbaar. En heb ik geen contact meer met NPO gehad over wat zij daar verder mee doen. Dat zij nu deze brief sturen, ja, dat moet u echt aan NPO vragen.
12: Nee, het is dus niet zo, want er gingen namelijk ook geluiden rond dat u misschien afgelopen week, u of uw ambtenaren, contact heeft gehad met de NPO als organisatie. Van, joh, help me nou. Want als jullie hier ook achter komen staan, dan is dat voor mij wel heel handig. Kijk, dan kan ik dit besluit doorzetten.
13: Nee, iedereen moet daar ook zuiver in zijn rollen blijven. We hebben onafhankelijke toezichthouders. Ik ben als minister verantwoordelijk. Ik maak niet de afweging ten aanzien van de bepalingen waar zij zelf dan uiteindelijk een grondslag in zien. Dat doet in dit geval NPO of een commissariaat van de media. En ik weeg het totaal en neem nu een besluit.
12: Een laatste vraag. Denkt u dat het besluit stand houdt bij de rechter?
13: We gaan eerst een hoor- en wederhoorfase in, voordat er een definitief besluit komt. Dus ik wil ook daar de zorgvuldigheid betrachten. Dat heb ik ook vanmiddag gezegd tegen de directeur van Ongehoord Nederland. Dat die ook de kans krijgen om hun visie en feiten op tafel te leggen. Dus ik ga niet vooruitlopen wat er dan daarna nog bij de rechter wel of niet zou kunnen gebeuren.
8: Dan even het rijtje af, Hart van Nederland.
14: Ja, mevrouw Letschert, dit besluit komt na eigenlijk vrij kort geleden een fragment waarin Hitler werd getoond bij Ongehoord Nederland. Dat was deze zomer. Toch zegt de wet, de politiek mag zich absoluut niet bemoeien met de inhoud van wat de publieke omroepen uitzenden. Treedt u hier dan niet toch buiten uw boekje?
13: Nee, volgens mij heb ik net aangegeven in de chronologie van dit jaar welke feiten er zijn gepasseerd en hoe ook de toezichthouder en NPO als zelfstandig bestuursorgaan daarop gereageerd hebben. Dat allemaal samen leidt tot 3 grondslagen in de wet die mij of de verplichting opleggen om in te grijpen of de mogelijkheid. Die weging heb ik gemaakt. Daar hoort geen ander element in thuis als zijnde een fragment of een uitzending. Dat is niet onderdeel van die weging. Dus nee, het antwoord is nee.
14: Ja, volgens de wet mag het inderdaad wel op gebied van wanbeleid. U noemt zelf ook de voorbeelden. Nou hebben die allemaal eerder plaatsgevonden. Dus waarom is er dan niet ook eerder al tot dit besluit overgegaan, maar is dit pas na dat fragment eigenlijk allemaal in werk gezet?
13: Wat ik net aan u aangaf, hè, toen ik hier binnenkwam, lagen er 2 sancties. Binnen in mijn rol als minister lagen er 2 sancties. Wist ik dat er een rapport van de evaluatiecommissie zou komen, die mogelijkerwijs ook iets zou zeggen over de aspirant omroepen en hun bijdrage aan het bestel. Daar zijn grote woorden ook en grote zorgen geuit, ook over de journalistieke kwaliteit. Daarvan heb ik gezegd, het is belangrijk dat de NPO daar een reactie op geeft. Die reactie heb ik na de zomer ontvangen. Nou, dat heb ik eigenlijk net allemaal al verteld. Dus nee, wat er in de zomer is gebeurd is niet doorslaggevend voor de versnelling in het proces en maakt ook geen onderdeel uit van mijn besluitvorming zoals ik die vandaag met u deel.
14: Toch ziet iedereen die stroomversnelling. We hebben ook na dat fragment omroepdirecteuren op tv gezien die daar wel ook naar refereerden. U heeft het zelf, geloof ik, ook nog een kantelpunt genoemd. Nee. Ja, begrijpt u dan dat mensen wel toch het beeld hebben dat dit met elkaar gerelateerd is? Of kunt u echt zeggen dat heeft 0,0 met elkaar te maken?
13: Dat heeft in mijn afweging en in mijn voornemen tot dit besluit geen rol gespeeld. En ik heb het ook niet een kantelpunt genoemd.
8: Telegraaf.
15: Mevrouw Letschert, ruim 40% van de Nederlanders vindt dat er binnen de publieke omroep ruimte moet zijn voor het geluid van Ongehoord Nederland. U bent ook bezig met de hervorming van de publieke omroep. Vindt u zelf ook dat die ruimte er nog steeds moet zijn?
13: Ik vind als we het hebben over de pluriformiteit van ons bestel en ook als ik kijk naar de plannen die er liggen voor de hervorming van het stelsel, dan wordt daar ook heel duidelijk in verankerd dat dat een hele belangrijke kernwaarde is van ons bestel. Ik ga niet over de bepaling wat dan die verschillende geluiden zijn. Dat is ook aan het publieke bestel zelf. Dus de minister zal nooit zeggen geluid A, B, C, D, F, 40%, 20%, 30% van mensen, dat moet er dan in. Dat is aan de omroep zelf om dat met elkaar in acht te nemen. Daar worden ze ook op geëvalueerd, ook door een evaluatiecommissie, om te bepalen of aan die pluriformiteit recht wordt gedaan.
15: Tegelijkertijd bent u wel bezig met de omroephuizen. Heeft u een bepaald omroephuis in gedachten waar u dat geluid voor zich ziet?
13: Nou, maar dat nogmaals, dat vind ik ook echt niet aan de minister om daar een antwoord op te geven. Dan zou ik precies doen wat ik niet behoor en wil doen.
15: Was er eigenlijk een andere sanctie mogelijk?
13: In het licht van het totale dossier wat er op mijn bureau ligt, nee.
8: RTL.
12: Melissa Letchert, heeft u er wakker van gelegen?
13: Ja.
12: Want u zegt het is geen licht besluit, maar ja, het heeft u dus veel bezig gehouden over.
13: Ja, het is het oprecht wat ik net ook zei in mijn inleiding. Het is een ingrijpende voornemen tot een besluit. Dat besef ik me maar al te goed. Dus ja, nou, wakker lig ik niet zo gauw wakker. Maar ja, dit is niet een besluit wat je lichtzinnig neemt. Volgens mij heb ik dat de afgelopen periode in verschillende momenten ook met u gedeeld. Ik kreeg ook wel de kritiek. Je bent wel heel veel aan het wikken en wegen. Ja, maar het gaat ook ergens om.
12: Ja, want is het wikken en wegen? In de zin van, zegt u, ik kan vandaag dit besluit nemen? Of zegt u, de wet laat mij geen andere keuze dat ik dit besluit neem?
13: Het is nu een combinatie. Die drie grondslagen die ik net schetste. Eén daarvan geeft mij een gebonden bevoegdheid. Twee geven een discretionaire bevoegdheid. Dus daar heb ik nog wegingen te maken. En dat allemaal samen, maar sinds de brief van het commissariaat van de media van vorige week zit daar dus ook die gebonden bevoegdheid in.
12: Ja, dus u zegt, ik kan eigenlijk niet anders vandaag.
13: Ja.
8: Als vraag, ja. Ja.
12: Wanneer gaat Ongehoord Nederland van de buis?
13: Nou, we gaan nu een traject in van hoor en wederhoor. En dat betekent dat ik daar ook met zorgvuldigheid ga kijken naar wat Ongehoord Nederland met mij gaat delen. Rondom de feiten die er op tafel liggen. Dan zal er weer een nieuwe fase komen van of een definitief besluit of een intrekking van dit voornemen. Dat gaat een aantal weken duren. De omroep heeft daar ook tijd voor nodig. Ik heb dat ook vanmorgen met ze besproken. Dat daar ook voldoende tijd voor moet kunnen zijn. En tot die tijd zal ook Omroep Nederland nog in de lucht zijn.
12: Ja, nog één laatste vraag. U heeft de afgelopen weken gezegd, als ik dit doe, dan moet het juridisch dicht zijn. Kan het niet lekker, ik doe dit niet maar zo. Hoe zeker bent u ervan dat dit juridisch sluitend is? Uw keuze?
13: Vrij zeker.
12: Vrij zeker.
8: Ik ga de achterste rij, of de rijen erachter, trouw.
16: Ja, bedankt. Om even door te gaan ook op het proces van hoor en wederhoor. Ik ben wel benieuwd. U heeft dit besluit nu onderbouwd met drie belangrijke punten. In hoeverre is er dan nog een reëel scenario dat Ongehoord Nederland met nieuwe bevindingen komt, waardoor dat besluit eventueel anders uit kan vallen?
13: Ja, dat laat ik uiteraard helemaal bij de omroep. Die krijgen van mij de onderbouwing, zowel de juridische onderbouwing als de feiten die daaronder liggen. Die door de toezichthouders bij mij op tafel zijn gelegd. En daar gaat de omroep de gelegenheid krijgen om daar hun nogmaals visie en feiten tegenover te stellen. En dat zal ik gaan wegen. Dus daar kan ik echt geen antwoord op geven. Maar ik ga daar wel met zorgvuldigheid naar kijken. Want het is wel ook in het kader ook van procedurele rechtvaardigheid. En ook het feit dat we een rechtsstaat zijn, een heel belangrijk traject. En dat heb ik vanmorgen ook tegen de directeur zo benadrukt.
16: Ja, want het klinkt als een meer theoretische mogelijkheid, omdat het ook voor een deel gaat over, nou ja, gewoon dingen waar feiten over bekend zijn, zoals dat er sancties eerder ook al zijn opgelegd. Ik ben gewoon een beetje zoekende naar wat voor soort gesprek dat wordt.
13: Nou ja, kijk, in een hoor- en wederhoortraject gaat in dit geval de omroep het totale pakket aan feiten en overwegingen en wegingen die ik heb gemaakt tot zich krijgen en daar een reactie op mogen geven. En dat is heel goed dat we dat ook hebben. En wat eruit gaat komen, daar ga ik niet op vooruitlopen.
8: Nieuwsuur.
17: Ja, daar heeft het toch op voortbordurend, want acht u het realistisch dat u tot een ander besluit komt als u die hoor- en wederhoor heeft toegepast?
13: Ja, dat is speculeren en daar waag ik me niet aan. Want ik weet niet wat Ongehoord Nederland in dat traject ten aanzien van de feiten die zij nog gaan krijgen, gaat inbrengen. Dus daar wil ik ook helemaal niet op vooruitlopen of op speculeren. Het zou niet zorgvuldig zijn.
17: U refereerde ook al even in uw eerste statement ook al aan. Een aantal jaar geleden speelde deze discussie ook. Toen lagen de kaarten ook min of meer hetzelfde. De NPO had ook al gevraagd om intrekking. Er lagen ook sancties. Wat maakt het voor u nu anders dat u zegt, ik kon eigenlijk niet anders dan overgaan tot deze intrekking?
13: Nou, de situatie was toen ook echt anders. Dat kunt u ook lezen in het besluit wat toen door mijn voorganger is genomen om dat verzoek niet in te willigen. Daar werd onder andere ook verwezen naar de jonge status van de aspirantomroep die net in het bestel was gekomen. Dus in die zin ook nog een soort lerende mogelijkheid kreeg. Daar lag niet de grondslag die gebonden bevoegdheid in zich heeft. Dus er was wel echt een ander feit helaas. Dan dat er nu ligt.
17: U denkt niet terugkijkend, had mijn voorganger, een van mijn voorgangers, maar een ander besluit genomen. Het ligt nu op mijn bordje. Of geldt dan toch met name, de omroep was toen 2 jaar oud, en zijn een aantal jaar verder, dan weegt het zwaarder.
13: Ik ben nu minister en ik weeg wat er nu op mijn bureau ligt. En dat is wat ik doe.
8: Okay. ANP?
18: U zei net al dat u het gaat afwachten en zorgvuldig het hoor en wederhoor nog veel afwachten. Maar heeft u vertrouwen in uw voorgenomen besluit dat dit er vertrouwen in dat het juridisch stand gaat houden?
13: Ik heb de feiten zoals ik die tot mij heb gekregen en de weging die ik heb gemaakt op basis van die 3 grondslagen. Dat leidt niet voor niets tot een voornemen tot dit besluit, tot dit ingrijpende besluit. En tegelijkertijd gaat er nu een proces van hoor en wederhoor plaatsvinden, waarin de omroep ook de gelegenheid moet krijgen om daar hun zienswijze in te brengen. En daarna ga ik met u weer verder in gesprek. En tot die tijd is dit ook nu de situatie.
18: Ja, dat snap ik. Maar voor nu heeft u dus vertrouwen in u.
13: Anders zou ik niet een voorgenomen besluit hier wereldkundig maken met dusdanige gevolgen voor omroep, medewerkers en kijkers.
18: Yes. En het gesprek net met Flemmix, hoe was dat? Hoe was het gesprek?
13: Kort, want wat ik daarin gedaan heb is eigenlijk schetsen op basis van welke grondslagen ik dit voornemen ga nemen. Ik heb hem meegenomen in het traject van hoor en wederhoor. Het was een rustig gesprek. Ik durf zelfs te zeggen respectvol over en weer. Maar kort, want ja, het hoor en wederhoor traject start op het moment dat de hele schriftelijke onderbouwing aan hen wordt toegezonden.
8: Okay. Nu.nl en dan naar Jaïr.
15: Ja, minister Letchert, ik ga toch nog even verder op vragen die mijn collega-journalisten hebben gesteld. Want u zegt nadrukkelijk dat de redactionele inhoud geen onderdeel is geweest van dit besluitvormingsproces. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het document wat de commissariaat van de media heeft opgestuurd, daar wordt wel verwezen naar redactionele inhoud. En ook de NPO wijst op het overtreden van de journalistieke normen. Ik kan hier toch niet zeggen dat het helemaal geen onderdeel is geweest van het besluitvormingsproces?
13: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat zal ik ook blijven zeggen. Want als ik even bij de NPO beginnend. Wat zij aangeven is dat bij herhaalde overtredingen van de journalistieke code, en dat is een code die de sector zelf met elkaar afspreekt, en ook zelf instrumenten heeft ingeregeld, zoals een ombudsman, die dan kijkt of daar overtredingen worden begaan. Dat doet niet ik. Dat doet niet een commissariaat van de media. Dat doet in dit geval een ombudsman. Dan is het feit dat stelselmatig dat soort overtredingen worden gepleegd ten aanzien van die journalistieke code, kan indirect bijdragen tot de situatie dat die samenwerking onmogelijk is. En dat is de interpretatie die ook in het besluit een paar jaar geleden is gegeven en die ik ook aanhang. Dus dat gaat niet over dat NPO kijkt wat is de inhoud van dit programma en dat vinden we, daar vinden we iets van. Nee, het gaat erover of je gedrag ten aanzien van regels die je moet handhaven, of die je niet moet overtreden, of je dat type gedrag niet meer laat zien. En dat is wat we hier hebben liggen. Dus niet een inhoudelijke disqualificatie van programmering of inhoud van Ongehoord Nederland, maar de gedragingen ten aanzien van continu diezelfde overtredingen op die journalistieke code. En ten aanzien van het commissariaat van de media baseer ik mij op hun analyse en bevindingen ten aanzien van de deugdelijke inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen. Dat is wat u.
8: Laatste vraag.
15: Het commissariaat van de media verwijst al expliciet naar het fragment waar deze zomer heel veel over is gegaan.
13: Ja, en nogmaals, in mijn weging, wat ik ook met de omroep zal delen en schriftelijk verder zal onderbouwen, baseer ik mij op wat zij hebben aangegeven. Een hele trits aan feiten en overtredingen die gaan over die deugdelijke inrichting.
15: Maar dit is
13: ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat. Dat is ook de weging die de wet daarin geeft.
15: Laatste vraag nog. Gaat u als minister op toezien dat ook dit geluid gehoord blijft? Want u zegt wel inderdaad, dat is aan de NPO. Maar goed, u bent eindverantwoordelijke. Hoe gaat u hier de komende tijd op toezien?
13: Ja, daar hebben we dat instrument van de evaluatiecommissie voor. Die beoordeelt of het bestel en de omroepen en het bestuur, zoals een NPO, voldoen aan de publieke mediaopdracht, waarin die pluriformiteit als belangrijke kernwaarde is opgenomen en die evalueert dat. Dat is niet, nogmaals, niet aan mij of aan de politiek. Dus dat komt op enig moment weer terug in dat proces.
19: Ja, toch nog even over dat geluid. Want daar hoor ik de politici, of veel politici gesproken, ook over. Ik vraag toch nog een keer, welke omroep moet dat geluid dan toch over gaan nemen? Want u trekt nu die licentie in, of althans dan bent u voornemens. Dan valt dat geluid weg. U heeft het over een pluriforme omroep. Welke omroep, gewoon concreet, moet dat dan gaan overnemen? Of gaat u daarop toezien? Hoe gaat dat er dan uitzien?
13: Wat ik net schets, is wat we in het bestel hebben ingeregeld, is dat de omroepen daar zelf over gaan en dat er een externe evaluatiecommissie is die dat toetst. En dat is niet de minister en dat is niet de politiek.
19: Ja, u heeft wel de bevoegdheid om dit geluid weg te trekken. Dan kun je er ook als politiek op toezien, nee, van dat geluid weer terugkomt, toch dan?
13: Ik heb de bevoegdheid om een wet toe te passen die kijkt onder andere naar hoe ga je om met de regels die we daarin met elkaar hebben ingesteld.
19: Ja.
13: En het is niet een interventie om een geluid uit te sluiten.
19: Ja. Dan stel ik hem anders. Vindt u dat dit geluid of iets wat daarop lijkt moet terugkeren bij de publieke omroep?
13: Ook dat is nogmaals niet aan mij als minister om daar nu een uitspraak over te doen. Het is aan de omroepen om een pluriform mediabestel met elkaar in te richten.
19: Als je dan een pluriforme omroep hebt, stel ik aan u de vraag. Ja, dan hoort dat geluid er dan bij of niet?
13: Nogmaals, ik ga daar. Ik blijf me in herhaling treden. Nee,
19: u gaat er niet over, maar u trekt wel die licentie.
13: Gaan
19: en dat geluid
13: valt dan
19: weg. We staan
13: hier met elkaar voor die persvrijheid. En wat u nou wil, is dat ik mij toch ga laten verleiden om uitspraken te doen waar ik nogmaals me niet toe wil laten leiden. Ik sta voor die persvrijheid, dat is in ieders belang. Ik sta ook voor de wet. En die wet die geeft aan dat als je daar de regels die erin staan stelselmatig overtreedt, dan kan of moet de minister ingrijpen. Dat is wat ik nu doe. En al het andere rondom de pluriforme geluiden, nogmaals, dat is aan het bestel zelf om daar nu rekenschap van te geven. Dus niet aan mij om daar nu een uitspraak over te doen. Dat vind ik ook echt niet passen bij de rol die ik als minister daarin moet en mag nemen.
8: Okay. Laatste vraagje hier.
19: Ik kan me voorstellen, als je zo'n besluit neemt, dan krijg je een hoop bagger over je heen. En ik zag volgens mij een Instagram bericht van u op zondag, waarin u zei, ook zoiets suggereerde volgens mij. Wat heeft u allemaal over u heen gekregen?
13: Nou, ik ben nu vooral binnen hier geweest vandaag. Dus ik heb nog niet op enig social media account gekeken. Dat er mensen zijn die dit een hele moeilijke beslissing vinden, dat begrijp ik. Wat ik heb willen aangeven is dat als je mij het graf in wil rijden, dat niet per se de toon is die hoort bij het kritiek geven op mijn besluiten of mijn beleid. Dat mag altijd. Maar dat doen we wel zonder doodsbedreigingen. Dat past niet in een democratische rechtsstaat.
19: En die heeft u vele gehad? Of die,
13: Nou, ik heb vandaag niet meer gekeken.
8: We gaan geen tweede rondje doen, maar Hart van Nederland had nog één brandende vraag die vergeten was. Dus ik kan de microfoon nog even naar voren en dan gaan we daarna afsluiten.
14: U zei dat u geen kantelpunt had gezegd. Ik heb nog even teruggezocht of u dat inderdaad niet had gezegd over dat Hitlerfragment. Dat klopt. Wat u wel heeft gezegd is dat het een keerpunt was. En de druppel. Wat waren die woorden dan waard?
13: Wat ik gezegd heb is dat ik de afschuw vanuit de samenleving op dat fragment heel goed begrijp. Trouwens, Ongehoord Nederland zelf ook, want ze hebben het offline gehaald. Dus dat is volgens mij een gedeelde observatie. Maar dat voor mij geen element is in de weging om tot een intrekking wel of niet te komen.
14: Dat was voor u een keerpunt en de druppel.
13: Ja, nee. Dat is niet
14: hoe dat geeft toch een heel duidelijk signaal af?
13: Ik heb in het vragenuurtje gezegd dat ik me de afschuw die je in de samenleving hebt gehoord ten aanzien van dat fragment goed kan voorstellen. Dat ik daar zelf ook onpasselijk van werd toen ik het zag.
14: Ja, een keerpunt. Maar, dat hebt u gezegd. Ik heb het even teruggezocht. Dat hebt u gezegd.
13: Nou ja, dan gaan we debatteren over wat ik wel en niet heb gezegd, terwijl ik dat fragment nou niet voor ogen heb. Maar wat ik in datzelfde debat heb gezegd, de weging om te komen tot een besluit op deze drie grondslagen hebben niks te maken met een fragment wat in een zomer voorbij is gekomen. Dat is wat ik zeg. Dat is ook niet wat de wet mij toestaat. Want die wet geeft heel duidelijk aan waar je naar mag kijken om tot deze ingrijpende keuze te komen.
14: Nou, ik begrijp dat u dat nu niet wilt zeggen, maar is dat dan vooral omdat het een juridische reden heeft dat u die inhoud niet ook mag benoemen, terwijl dat in het hoofd wel mee heeft gespeeld afgelopen tijd?
13: Nee, want dat hoort bij die persvrijheid waar we volgens mij met z'n allen voor staan.
8: Okay. Dank u wel. De minister gaat zo weg. We zijn nu klaar hier. Als er nog andere vragen zijn over de inhoud, dan is de woordvoerder Joris Schouten van dienst om die nog te beantwoorden. Ja, dank u wel.
13: Heel veel dank.
20: Ik minuten weer buiten.
21: Wat was de boodschap, meneer Flemmings?
22: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier. En ja, dat is natuurlijk een hele zorgwekkende dag voor de Nederlandse publieke omroep. En blijkbaar D66 zegt 10 steden te gaan bouwen, maar dat doen ze niet. Maar omroepen slopen blijkbaar wel.
23: Heeft u al gezegd waarom?
22: We hebben de stukken nog niet ontvangen. Die komen volgende week. Maar zoals ik toen straks al zei, zullen wij uiteraard in het belang van een ieder die ons geluid, maar ook de publieke omroep in brede zin en een rechtsgeluid daar warm hart toe draagt, ons niet neerleggen zomaar bij deze zaak.
21: Wat gaat u nu doen?
20: Maar het voelt een beetje als trapsgewijs dat jullie nu, hè, over 10 dagen dan weer, ziet u daar een methodiek in? Of is dit de procedure?
22: Ja, we krijgen de stukken over 10 dagen. Dat is ons net medegedeeld. Ja, dat zijn stappen blijkbaar. Ja. Ja.
23: Maar zij heeft niet gezegd waarom nog?
22: Er zijn 3 gronden. Er is ook een Kamerbrief opgesteld. En er zijn 3 gronden genoemd die ze aanhaalt daarvoor. Het gaat te ver om nu op de juridische inhoud in te gaan, vind ik. Maar het heeft te maken met de brief die het commissariaat heeft neergelegd. En ook andere discretionaire bevoegdheden die ze heeft.
20: Heeft u toelegd over de pluriformiteit van het bestel? In hoeverre ze daar rekening mee heeft gehouden met dit besluit?
22: Nee, we hebben dat nog aangegeven net, hè, dat natuurlijk zorgwekkend is. Maar daar ging ze nu niet op in.
24: Er wordt gewoon de mediawet wordt gewoon gevolgd en dat wordt afgevinkt. Maar het is natuurlijk treurig dat in de democratie een omroep eruit wordt gehaald. Heel triest. En dat er ook zo'n enorme brede politieke consensus is voor mensen met eigenlijk allemaal politieke opvattingen die tegen die omroep ingaan. Dat is treurig. Dus dat is toch een beetje een donker moment voor de Nederlandse parlementaire democratie, zou ik zeggen.
21: Wat gaat u nu doen, meneer Flemmings?
22: Het is historisch, hè? Dat is nooit gebeurd. Uiteraard zullen wij daarom onszelf gaan verdedigen waar mogelijk.
21: Sorry? Overweegt een rechtszaak?
23: Nou, u zei, we komen in verzet. Wij leggen ons hier niet bij neer.
22: Nee.
23: Wat houdt dat nou concreet in?
22: Nou, concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen. En wat de stukken precies zijn, de gronden. En ons verweer daarop voeren. Want er zijn echt hele aparte dingen gebeurd de afgelopen weken. 2 weken geleden zei de NPO nog tegen mij in een brief. Sorry, tegen mij, maar ook in een brief aan de minister. Dat er geen gronden waren om licentie in te trekken. 2 weken later zouden die in één keer wel zijn. Dat is toch heel merkwaardig.
23: Toch was er hele brede steun. U staat er nu
22: steun?
23: Na dit besluit.
22: Ja, maar wat zegt vanuit dat steun? Vanuit wie?
23: Nou ja, onder andere de Tweede Kamer was er brede steun.
22: Ja,
23: u staat er nu na dit besluit. Wat is er nou misgegaan?
22: Ja, maar de politiek gaat daar in zekere zin niet over. En op hebben ze ook geen reden om een erkenning in te trekken. Dus we moeten wel echt bij de feiten blijven. En die gaan wij goed bestuderen.
21: U zou niet handelen volgens de journalistieke code. Hoe verdedigt u zich daartegen?
22: Nou, Paul, je hebt er uitvoerige stukken over geschreven de afgelopen jaren.
21: Nou ja, maar valt het eens samen dan?
24: Door te zeggen dat wij natuurlijk de journalistieke code volledig volgen. Deze omroep is opgericht omdat wij ontevreden zijn over het functioneren van de Nederlandse journalistiek. En ook de gang van zaken in omroepsland. Daar zijn we voor opgericht.
21: Maar het zou te eenzijdig zijn. U pleegt geen hoor en wederhoor. Zijn dat zaken waar u zich door aangesproken voelt?
22: Ja, maar dat klopt gewoon niet. We laten ook niet vergeten, we moeten wel in die zin bij de feiten blijven, dat de ombudsman, dat blijkt gewoon uit WOP-stukken die wij in 22 hebben opgevraagd. Het toenmalig bestuursvoorzitter van de NPO, dat er al overleg was en er ook gezegd is, ga kijken of je Ongehoord Nederland kan aanpakken. En toen heeft de ombudsman ook nog gezegd, ik voel me een beetje vooruitgeschoven post, maar we kunnen dit maar één keer goed doen. Dat staat gewoon allemaal zwart op wit. En dat lijkt nu wel eens vergeten te worden, dat in 23 jaar ook al een verzoek tot intrekkinglicentie lag, hè, over ons.
21: Ja, maar met redenen ook. Maar u zegt al van, ik herken me daar niet in.
22: Sorry.
23: Het commissariaat voor de media die zei het Hitlerfragment dat was de druppel. Hoe ziet u dat?
22: Ja, interessant. Een kantelmoment. Wij vragen ons af wat juridische houdbaarheid van kantelmomenten is. Ja, maar we gaan het verder allemaal bestuderen.
24: En dat is natuurlijk al gekanteld. Er is natuurlijk helemaal geen sprake geweest van Hitlerverheerlijking. Helemaal niet. En dat kan niemand beweren die de moeite neemt om 30 minuten naar dat filmpje te kijken. Niet door Niemuller, niet door Blommestein, niet door Adriani. Er zijn geen Hitlerverheerlijkers. Maar er is een soort van hysterie ontstaan. En dat is allemaal nagepraat tot op de dag van vandaag. Maar je ziet nu al een beetje het omslagpunt. Okay. Hè? Dus kijk nu eens naar die uitzending van Arjen Lubach van gisteravond. Kijk naar hoe er nu over in de Volkskrant wordt gesproken. Nu is het omslagpunt er al. Maar helaas zit deze beslissing nu van de minister zit nog voor dat omslagpunt. Dus dat is ook een beetje tragisch. En ook een beetje tragisch voor de kwaliteit van de democratie. Ook een beetje tragisch voor de partij D66.
0: Maar u
24: en
0: staat dus nog wel achter dat fragment.
10: Ongehoord Nieuws die heeft donderdag weer uitzending. Hoe gaat het nu verder?
22: Sorry, de uitzendingen gaan voorlopig gewoon door, Elja. Want eerst krijg je zienswijze en dan potentieel bezwaartermijnen. Dus voorlopig zijn we gewoon op de buis. Ja? Oké, dat is voor nu even bij. Dank u wel, Anne.
1: Ik open de vergadering van dinsdag 8 september 2026. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En daarvoor geef ik het eerst het woord aan de heer Wilders voor zijn mondelinge vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij afwezigheid van de minister van Asiel en Migratie. En ik heet haar natuurlijk van harte welkom in vak K. Meneer Wilders, als u zover bent, heeft u het woord.
3: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eind mei ontving de politie een melding. In een woning in Amsterdam-Oost waren twee vrouwen overvallen door drie Syrische mannen. De vrouwen werden door de Syriërs aan hun haren getrokken, in hun gezicht geslagen en met een mes bedreigd. Eén vrouw kreeg zelf het mes op haar keel. Ze werden beroofd van hun sieraden, telefoons, geld, paspoort en uiteindelijk werden ze bebloed door de politie aangetroffen. En de verdachte Syriërs, voorzitter, Laït A, Kier al-Din B en Mohammed K, stonden vorige week voor de rechter. Mohammed K is nu 18 jaar oud. Hij kwam 4 jaar geleden op zijn 14e naar Nederland. En sindsdien, in de afgelopen 4 jaar, verzamelde hij maar liefst 114 politieregistraties. U gelooft het niet.
1: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik en ik verzoek de beveiliging de gast van de tribune te evacueren. Ik heropen de vergadering. Er was helaas een verstoring, enkele verstoringen vanaf de publieke tribune, waardoor we helaas hebben moeten verzoeken de publieke tribune te ontruimen. Gasten zullen worden begeleid naar een plek waar de vergadering op een andere plek kan worden bijgewoond. En journalisten, geaccrediteerde journalisten, blijven gewoon op de publieke tribune plaatsnemen om de plenaire vergadering te volgen. Ik stel voor dat we het mondelinge vragenuur opnieuw beginnen. Ik geef het woord aan de heer Wilders.
3: 114 in 4 jaar tijd. En mijn vraag is, wat leven we eigenlijk in de bananenrepubliek dat iemand met 114 politieregistraties nog steeds in Nederland zit en zijn gang kon gaan? Hij zit vast, voorzitter, voor deze gewelddadige overval. Maar zover had het natuurlijk nooit mogen komen. Die minister had dit gaaiers nooit Nederland mogen binnenlaten. En had deze Mohammed K., na het eerste misdrijf van die 114 meldingen, had hij niet meteen natuurlijk het land uit moeten worden gezet? Waarom is dat niet gebeurd? Vraag ik aan de staatssecretaris. En kloppen de berichten dat deze crimineel nu doodleuk van plan is om zijn ouders en broertjes uit Syrië naar Nederland te halen? En dat ze hebben gezegd dat ze op zoek zijn naar een gaan, zodra ze hier zijn, naar een leuke woning in Amsterdam. Dat zullen, voorzitter, dan waarschijnlijk 2 sociale huurwoningen zijn. Waarschijnlijk met voorrang, want Mohammed heeft inmiddels ook zijn vriendin bezwangerd. Voorzitter, in wat voor ziek land leven we? Hoeveel diefstallen? Hoeveel overvallen? Hoeveel messen op de keel? Hoeveel slachtoffers moeten er nog volgen voordat dit kabinet eindelijk voor de Nederlanders opkomt, onze grenzen sluit en een asielstop invoert? Mohammed K., laat dat helder zijn, hoort niet in Nederland. Hij moet ons land uit. Net als al die andere Syriërs die er niets te zoeken hebben. Daarom vraag ik aan de staatssecretaris. 1. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? Niemand in Nederland snapt dit. Iedereen die dit hoort is daar woest over. 2. Gaat u Mohammed K., als hij wordt veroordeeld, na zijn verdiende straf onmiddellijk het land uitzetten en als die niet wordt veroordeeld, voor die 114 meldingen meteen het land uitzetten? Waarom gaat u dat, heeft u dat niet gedaan en gaat u dat doen? En gaat u ervoor zorgen dat hij en zijn familie niet naar Nederland mag laten overkomen en er dus ook geen woningen aan hem worden verstrekt? En wanneer begint u met het uitzetten van de Syriërs? Wanneer komt eindelijk, voorzitter, die asielstop?
1: Het woord is aan de staatssecretaris.
0: Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de vragensteller in dit geval. Want dat zijn natuurlijk berichten die we lezen, die we ook allemaal meenemen. En waar het volgens mij heel goed is dat we daar nu de tijd voor hebben om de antwoorden op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat in zijn algemeenheid op individuele casuïstiek niet ingegaan wordt. Maar ik vind het wel belangrijk om heel duidelijk te zijn hier. Overlast en crimineel gedrag door asielzoekers is onacceptabel. We treden daar normerend tegenop en dat zullen we blijven doen. Wanneer een asielzoeker is veroordeeld voor een misdrijf, wordt er altijd onderzocht of de asielvergunning ingetrokken kan worden, of dat de verblijfsaanvraag asiel afgewezen kan worden op grond van de openbare orde. De bestaande nationale aanpak van overlast bestaat uit 4 pijlers. Sneller beslissen over kansarme aanvragen. Maatwerk in de opvang, lik-op-stuk-beleid in de openbare ruimte en een stevige inzet op terugkeer. Want in de asielprocedure werken juist het IND en DTNV samen om bij een negatieve beschikking het vertrektraject ook zo snel mogelijk op te starten. Op 12 juni jongstleden, dat is voor uw Kamer geen nieuws, is het Europese Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En dat eveneens onze grip op migratie gaat verstevigen. Bijvoorbeeld met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en het werken aan asielaanvragen buiten de Europese Unie. Op die manier spant onze minister zich in om de overlast merkbaar terug te dringen, meer rust te brengen in de migratieketen. En aanstaande donderdag is er een commissiedebat asiel en migratie, waar u ook nader met de minister over in gesprek zal gaan over deze onderwerpen.
1: Meneer Wilders.
3: Ja, voorzitter, zelden zo'n waardeloos antwoord gehoord. Normerend optreden, zegt de staatssecretaris. Wij treden normerend op. U doet helemaal niks. Er zit iemand die hier 114 keer een politieregistratie heeft gehad, waaronder ook diefstal, misdrijven. Doordat u niks heeft gedaan, heeft hij vrouwen kunnen beroven, vrouwen kunnen mishandelen, vrouwen met een mes tot bebloedens toe kunnen behandelen. Dat is niet normerend optreden, dat is helemaal niets doen. En als u niets doet wat u blijkbaar heeft gedaan, als u dat soort mensen niet alleen binnenlaat omdat u de grenzen mensen sluiten, maar ook nog een keer zorgt dat ze niet weggaan, dan keert u zich tegen de Nederlandse bevolking, voorzitter. En dan is het goed dat het kabinet hopelijk heel snel zijn biezen pakt. Dank u wel.
1: Dank u wel, staatssecretaris.
0: Voorzitter, dank u wel. Alle begrip voor de verontwaardiging als het gaat over zo'n individuele casus. Eind 2024 is uw Kamer ook geïnformeerd door toenmalig minister Faber over aanscherping, juist ook van de openbare orde casuïstiek in asielbeleid. Daarbij is een beleidsaanscherping aangekondigd die nog steeds onverkort van kracht is. En na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND steeds of aan de voorwaarden voor weigering of voor intrekking van de asielvergunning is voldaan. Daar is niets aan veranderd. Daarbij hebben we te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. En indien een verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken, dan betekent dat ook dat rechten die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld die gaan over gezinshereniging, niet onthouden kunnen worden. Dat is wat de kwalificatierichtlijn van ons eist. En dat is het meest belangrijke wat we dus ook in stand kunnen houden. Nogmaals, alle begrip voor de verontwaardiging in deze individuele casus.
1: Meneer Elian. Voorzitter.
2: Sorry, voorzitter. Dit laatste deel ontgaat me. Want iemand met 114 politieregistraties kan volgens datzelfde Europees recht gewoon uitgezet worden. En dat had al moeten gebeuren. Maar de vraag die collega Wilders stelde, voorzitter, die ik graag herhaal. Het kan toch niet zo zijn dat deze man nu beroep doet op nareis? Dat is toch ongelooflijk? Dat is niet uit te leggen aan de samenleving en aan slachtoffers en nabestaanden. Dus een simpel antwoord: gaat het kabinet daar werk van maken? Ja of nee?
1: Staatssecretaris.
0: Voorzitter, daar maken wij zeker al werk van. Het gaat over een individuele casus waar ik niet op inga, maar in zijn algemeen, het heb ik u gezegd, na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND altijd of de voorwaarden voor weigeren of intrekken van de asielvergunning juist ook of eraan kan worden voldaan. En dat zal ook in zo'n geval het geval zijn.
1: Mevrouw van der Plas.
4: Ja, voorzitter, dit is echt. Ja, het is gewoon bijna niet te doen, deze antwoorden. aflezend van een papiertje wat voorbereid is door de ambtenaren. Maar leg dat papiertje nou eens even weg en vertel zich gewoon eens een keer in gewone klare taal, gewone mensentaal, wat hier precies aan de hand is. Iemand met 114 politieregistraties die dan ook nog recht heeft op nareis. Ik herhaal ook de vraag van de heer Wilders. Leg dat eens uit in klare taal aan de mensen in Nederland die hier totaal niets van begrijpen.
1: Dus de staatssecretaris vervangt vandaag de minister van Asiel en Migratie. Gaat uw gang, staatssecretaris.
0: Zeker, voorzitter, en met liefde. En ik kan vanuit mijn hart ook deze antwoorden geven. Namelijk, op het moment dat er sprake is van strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk, dan zijn er voldoende mogelijkheden om te zeggen, we trekken de vergunning in. Op een individuele casus, dat is altijd zo in deze Kamer, kan ik niet ingaan. Dat zou de minister ook niet doen. Donderdag aanstaan is een commissiedebat Asiel en Migratie. Dan is het heel goed om door te vragen over welke wet en regelgeving nu in een specifieke casus geldt. Daar kunt u het debat ook met de minister over aan. Maar op dit individuele geval ga ik niet in. En in zijn algemeenheid is het zo, een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft wel degelijk consequenties in Nederland.
1: Meneer Seder.
5: Ja, voorzitter, volgens mij zijn we het met elkaar eens. Dat als je 114 keer in een procedure in aanraking komt met de politie, dan is Nederland misschien niet jouw thuis. Als jij met messen vrouwen bedreigt, is Nederland niet jouw thuis. Als je in een AZC te een recht komt, gastvrij wordt behandeld en vervolgens bekeerde christenen met de dood gaat bedreigen, is Nederland gewoon niet voor jou. En de goede lijden onder de, dan is Nederland misschien niet jouw thuis. Als jij met messen vrouwen bedreigt, is Nederland niet jouw thuis. Als je in een AZC te een recht komt, gastvrij wordt behandeld en vervolgens bekeerde christenen met de,

0: We hebben hier te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. Dus het is niet zo dat wij als land daar zomaar invloed op kunnen uitoefenen. Volgens mij is het belangrijk dat wat ik nu juist gezegd heb, dat als er redenen zijn en strafrechtelijke veroordelingen onherroepelijk zijn, dat er wel degelijk een grond is om dit aan te pakken. En tegelijkertijd, en dat begrijp ik ook heel goed, de verontwaardiging, zoals ik het nu een aantal keer gezegd heb, de verontwaardiging over individuele casuïstiek, over dit soort voorbeelden, die deel ik natuurlijk. Die deelt het kabinet ook met u. En tegelijkertijd hebben we te maken met wet en regelgeving, hebben we te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En we doen er alles aan in dit kabinet om te zorgen dat we ook als het gaat over het handhaven van de openbare orde en deze mensen die het recht niet zo nauw nemen in ons land, dat we daar ook hard tegen optreden.
1: Meneer Van Asten.
2: Ja, voorzitter, ik schrik heel erg van iemand van 18 die al 114 keer is gepakt en een politieregistratie heeft, terwijl die pas vanaf zijn 14 in Nederland is. Dan is daar echt iets behoorlijks misgegaan. Nou worden 14-jarigen en minderjarigen door NIDOS begeleid en daar zit ook een hele escalatie in welke begeleiding ze krijgen. En ik vraag aan de staatssecretaris, is die specialistische NIDOS begeleiding voor jongeren die waar het helemaal mis mee gaat, dan wel de gespecialiseerde jeugd? Is die voldoende om ervoor te zorgen dat we nooit tot deze 114 komen?
1: Staatssecretaris.
0: Laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat als er sprake is van zo'n hoog aantal verdenkingen, zo'n hoog aantal momenten dat een jeugdige met de politie in aanraking komt, dat we dan iets te doen hebben als samenleving. En ik geloof dat NIDOS daar zijn keiharde best voor doet. Ik geloof ook dat het niet altijd eenvoudig is. En ik denk dat het belangrijk is ook dat gesprek met de minister te kunnen blijven voeren. Omdat wat er nodig is om juist deze jongeren goed te laten landen in de Nederlandse samenleving, dat we daar ook alles aan kunnen doen. Want dan kunnen we voorkomen dat we in dit soort situaties terechtkomen.
1: Mevrouw Keizer.
3: Ja, voorzitter. Ik hoor deze staatssecretaris als vertegenwoordiger van de bestuurlijke en politieke elite in dit land zich verschuilen achter wetten en verdragen. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar zullen we het eens hebben over de rechten van Nederlanders? Het recht op leven, om niet verkracht en vermoord te worden door zo'n type. Het recht op gezinsleven, als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning en nu weer een Syrisch gezin voorrang krijgt. Ja. Wanneer gaat D66 en het CDA en al die mensen, pro'ers die hier allemaal achter staan, zich eens in Brussel inzetten voor aanpassing van dat verdrag?
1: Staatssecretaris.
0: Voorzitter, elke dag. Dat doen we elke dag. Dit kabinet werkt er ontzettend hard aan, op nationaal, op internationaal, op Europees niveau, om juist ook te zorgen dat we dit soort excessen niet tegenkomen, dat we er het hoofd, dat we het hoofd kunnen bieden en tegelijkertijd hebben we te maken met een rechtsstaat, met Europese regelgeving, met Nederlandse wet en regelgeving en alles wat we kunnen doen dat bijdraagt aan de veiligheid voor Nederlanders, dat zullen we doen.
1: Meneer Ruscher.
4: Dank, voorzitter. Ik heb gemerkt dat de staatssecretaris graag in algemeenheden spreekt. En dat gaat nu de hele tijd over één specifieke casus van Mohammed K. die 114 politieregistraties op zijn kerfstok heeft. En dan heb ik een vrij algemene vraag. Heeft de staatssecretaris inzichtelijk hoeveel statushouders, hoeveel asielzoekers zich in Nederland bevinden waarbij hetzelfde mogelijk het geval is? Dus die meerdere politieregistraties op hun naam hebben, waarbij het niet lukt om ze uit te zetten en waarbij ze mogelijk zelfs hun gezin naar Nederland kunnen halen?
1: Staatssecretaris.
0: Voorzitter, die cijfers die heb ik nu niet bij mij. Ik denk dat het heel goed is als die vraag donderdag tijdens het commissiedebat nog leeft en er ook antwoorden gegeven kunnen worden die meer in detail gaan, dat u dan ook de antwoorden op die vragen zult krijgen. En voorzitter, ik begrijp de vraag.

0: dat we dus vanuit van buiten het kabinet dat toeliet, dat werd wel echt gestimuleerd en georganiseerd. Er kwam op een gegeven moment ook dat red team ingezet. Nou goed, ik heb ook wel van een getuige gehoord dat die zei, ja, maar er werd weinig komen van onze adviezen terecht. Nou ja, goed, daar blijf ik even buiten, want dan ga ik ook buiten mijn expertise. Ja, dat werd dus buiten, naar buiten toe gestimuleerd. Ik zei u, ik ben zelf ook echt met veel branches. Ik heb ze opgeschreven, de hele lijst, met de horeca, de bioscoopbranche, de evenementenbranche, de grootwinkelbedrijven, ja, de luchtballonnenbranche. Heb ik allemaal uiteraard georganiseerd, ja, door mijn ambtenaren opgezocht om hun verhalen te horen en nou, wat is er mogelijk en dergelijke. In het kabinet was tegenspraak op de maatregelenpakketten zeker mogelijk. En we hebben, dat is vorige keer uitvoerig in orde geweest, heel lang met elkaar en uitvoerig gesproken en ook nagesproken over bijvoorbeeld de avondklok, maar ook eerder in oktober 20, toen het zo oplaaide, hebben we ook echt, zowel in het Catshuis als daarna in de MCC, zeer uitvoerig. En waren er ook mensen die heel andere ideeën. Dat liep
1: uit. U schetst het beeld. U heeft natuurlijk goed laten informeren door verschillende maatschappelijke stakeholders. Is intensief gesproken met het kabinet. Mijn vraag ging over het verankeren van dat tegendrinken. Ook vanuit de optiek dat het kabinet ook heeft aangegeven, juist in het begin van die crisis, we varen in de mist, we hebben niet alle kennis. Was dat wenselijk geweest met het oog op een volgende crisis?
0: Ja, ik vind dat echt heel glad ijs.
1: Waarom?
0: Omdat ik denk wel dat je in een deskundige team, in dit geval een outbreak management team, moet op de een of andere manier, daarin moet een wat maatschappelijk-sociologische component ook zitten. Dat is wel wat ik er van geleerd heb, of hoe je dat wil noemen. Dus ik zou maar zeggen, Kim Putters, of zijn, nou nu niet meer, maar zijn opvolger, hè, zou daar dan in moeten zitten. Maar ik vind het heel glad ijs om te zeggen, ja, moet je al vanaf het begin ook allerlei instanties of mensen die een alternatief model hebben allemaal de ruimte geven. Want uiteindelijk wil de overgrote meerderheid gewoon dat je het probleem oplost.
1: Ja, nou, de exacte vormgeving hoeven we hier ook niet nu te bespreken. Ik constateer dat u heeft aangegeven dat er verschillende informatiebronnen waren, maar dat er niet structureel een vorm van tegendenken was georganiseerd.
0: Ja, dus maar wel op het punt van dat red team en
1: dat
0: dergelijke.
1: Is dat
0: maar
1: is
0: niet echt op het punt van organisaties die bijvoorbeeld, of mensen die de crisis ontkenden of het virus bagatelliseerde. Ik geef toe dat we daar niet veel ruimte aan gegeven hebben. Ik zelf in ieder geval niet.
1: Nou, mooi dat u dat heeft toegelicht. Dank u wel.
2: Ja, dan kunnen we naar het volgende onderwerp en daarvoor geef ik collega Lammers het woord.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dan willen we nogmaals doorpraten met u over berichtenverkeer met u en de heer De Jonge. Daarin is meermaals sprake van opvallend taalgebruik. Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
0: Laat ik vooropstellen, dit was allemaal binnenkamers onderling. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs, maar het was af en toe een afreageren van, denk ik, frustraties over situaties die ontstonden. De laatste opmerking, heeft veel meer te maken met echt een ontwikkeling die er in het Veiligheidsberaad de volgende dag, een belangrijke vergadering. En men had aangegeven, we gaan deze kant op. En ik heb gezegd, ja, ik vertrouw er helemaal niks van. En ja, ik zeg heel eerlijk, hè, kwalificaties, nou, dat is gewoon niet netjes, ook al is het onderling. Maar het heeft overigens, het heeft in ieder geval als een, hoe noem je zoiets ook alweer, uitlaatklep kunnen werken. Want het heeft het zakelijk verkeer en zelfs het persoonlijke verkeer nooit beïnvloed.
3: Ja, want wat zegt dit woordgebruik over uw ontvankelijkheid voor tegenspraak van collega, bewindslieden en burgemeesters?
0: Nou, niets. Het zegt dat ik af en toe, daar sta ik misschien ook wel een beetje bekend om, maar af en toe fors uitdruk. Maar ik heb met alle mensen die u noemt altijd tot en met 10 januari 2022... met af en toe kritische noten over en weer, maar wel gewoon heel goed samengewerkt. Dus ja, je hebt, in iedere relatie komt wel eens voor dat je, in mijn leven in ieder geval, dat je eventjes niet gelukkig bent, als ik het maar nu wel netjes zeg.
3: Ja, nou, wij zien in ons onderzoek heel veel van dit soort berichten. En de vraag is dus ook van, ja, nam u dan deze mensen nog wel serieus als u zulke berichten stuurde?
0: Ja, absoluut. En ik weet niet wat heel veel zijn. Ik heb van tevoren 60.000 stukken van uw commissie gekregen om te bestuderen. En dat heb ik allemaal gek wordens toe heb ik het allemaal gelezen. En er zullen zeker af en toe dit soort ergernismailtjes in zitten. Zeker als het, denk dat ik in januari, februari 2021, dat het mij behoorlijk boven mijn hoofd liep. Dat hebt u ook al gemerkt de vorige keer. Nou, het spijt me. Dat is allemaal niet zo kwaad bedoeld. Maar wat belangrijker is, ja, het was waarschijnlijk voor mij een manier om er ook echt vanaf te zijn.
3: Ja, en dan willen we nog een ander bericht aan u voorleggen. Tijdens een debat in de Eerste Kamer hebt u naar de heer De Jonge dat u diepe minachting heeft voor deze geriatrische beunhazerij.
0: Oh, oké. Nou, ik weet niet waar het over
3: ging. Stond u op dat moment dan nog open voor bijdrage vanuit het parlement?
0: Ja, ik ben daar. Ik weet niet hoe vaak geweest. En er zijn zeker af en toe dingen gezegd door leden van het parlement, waar ik in het licht van die crisis weinig tot geen inhoudelijk begrip van had. En dat is wat hier ongeveer staat.
3: Stoorde u zich ook aan de manier waarop de Tweede Kamer haar controlerende rol tijdens de pandemie vervulde?
0: Nee, maar u moet niet door elkaar halen. Er zal misschien ook wel, ik zal ook wel eens een keer misschien zoiets gecommuniceerd hebben over iemand van de Tweede Kamer. Ik bedoel, je mag wel, en nogmaals, het is, ik noem het maar steeds weer binnenskamers. Je kunt wel af en toe gewoon hebben dat je wat iemand zegt, gewoon inhoudelijk volstrekt niet aan de maat vindt.
3: En
0: dat in straattaal heet dat
3: deze
0: onzin.
3: Kwalificaties.
0: Ja, nou ja, goed, daar heeft u gelijk aan. Dat ik had ook kunnen opschrijven. Ik vind dit inhoudelijk zeer onder de maat. Het is wat beeldender.
3: Wij hebben uw perspectief gehoord en wij nemen dat mee. Dank u wel.
1: In het vorige verhoor heb ik met u gesproken over het onderscheid dat u op een gegeven moment ook maakte tussen complotdenkers en criminele demonstranten en vreedzame demonstranten die om begrijpelijke redenen ook bedenkingen kunnen hebben bij het beleid. Ik zou even specifiek willen inzoomen op die laatste groep. Hoe hield u oog op de zorgen en wensen van deze groep mensen?
0: Ja, dat lag in het kabinet niet primair bij mij, maar bij collega's om in hun diverse beleidsonderdelen daar, laat ik zeggen, ja, contact te zoeken of te houden met dat soort dergelijke groepen. Ik heb zelf niet veel gesprekken gevoerd. Ik zeg maar rustig, bijna geen gesprekken gevoerd met groeperingen die, nou, zoals u dat noemt, vreedzaam er tegenover stonden. En misschien is dat iets wat we voor de volgende keer, dat we echt moeten zeggen, oké, je moet wel zorgen dat je de mensen die misschien niet meedoen, maar leidzaam niet meedoen, dat je die wel op de een of andere manier goede aandacht geeft.
1: Is daar onvoldoende aandacht voor geweest?
0: Nou, dat, dat vraag ik me af, maar ik zat zelf, maar dat heeft te maken met de achtergrond van mijn ministerie. Ik zat zelf natuurlijk heel erg op de groeperingen die, waar ik de vorige keer ook wat over heb gezegd, die werden aangestuurd, of in ieder geval beïnvloed, gesponsord, noem het maar op, door de zware criminaliteit en de statelijke actoren. En nogmaals, daar zijn, ik heb het vorige keer gezegd, maar daar kunt u navraag op doen, ik niet, maar daar zijn ook rapportages van de inlichtingendiensten. En dat wil ik hier echt, dat mag ik hier wel zeggen. Dat breed gewortelde anti-overheidssentiment is mij toen wel duidelijk geworden. Wordt ook heel erg door groepen met heel andere belangen aangestuurd. Statelijke actoren, georganiseerde misdaad.
1: Ja, dat punt heeft u inderdaad gemaakt en dat is een belangrijk punt.
0: En dat zit meer in mij, dat zat meer bij justitie en veiligheid. Dus ik heb daar, zeg ik onmiddellijk, aan die vreedzame groepen heb ik weinig aandacht besteed. Of dat in het kabinet voldoende is gebeurd, vind ik dus lastig te beoordelen.
1: Want u doet in die tijd, en dat is gericht op de relschoppers, dat zeg ik er onmiddellijk bij, maar een aantal stevige uitspraken. U noemt het misdadig, u zegt we gaan er keihard tegen in. U spreekt van ASO's, waar het mensen die zich niet aan de geldende maatregelen houden betreft. Is in die, die stevige woorden, is die middengroep, dus de groep die daar niet kwam om redden te schoppen, maar die oprechte zorg hadden over het beleid, is die groep, echt die grijze nuance, is die toen verloren geraakt?
0: Nee, want dit was echt wel, dit waren niet mensen die alleen, je had natuurlijk per ongeluk regels overtreden, die hadden expres regels overtreden, maar dit waren mensen die gewelddadig, dat moeten we niet vergeten, in juni 2020 zijn er onder andere in Den Haag echt heel gewelddadige protesten geweest. In januari 21 in Eindhoven is een heel gewelddadige acties zijn daar geweest, waar hooligans een belangrijke rol in speelden. En toen is daar ook het hele stationsgebouw en een supermarkt daar, ik weet niet, het is allemaal vernield en geplunderd. En dat staat helemaal niet meer op het spectrum van gematigd of zeer sterk tegen corona. Dat is gewoon criminaliteit. En daarom zei ik, daar heb ik mij heel erg op gericht. Misschien juist wel om dat af te zonderen van de mensen die ook bij mij door de straat in grote drommen op weg naar het Museumplein heel vreedzaam liepen. En daar het echt, misschien is dat goed om dat nog te zeggen. Ik mocht dan mijn huis niet uit, maar daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En dan gingen ze grote groepen vreedzaam naar het Museumplein, waar mensen met echt geen kwade bedoelingen. En dan hoorde ik natuurlijk toch later dat er op het Museumplein gewelddadige groepen tussen waren gekomen. Maar dan konden die vreedzame mensen niks aan doen.
1: Voormalig minister Schouten was hier deze week ook te gast. En die gaf in haar reflectie aan dat het kabinet het toen, naar haar mening, te veel vanuit handhavingsperspectief heeft bekeken. Dus het signaal van die rellen was, we moeten meer handhaving gaan organiseren. Maar ze gaf daarbij ook toe, eigenlijk het signaal dat, nou, de zorgen die achter dat beleid vandaan kwamen, die had zij in ieder geval op dat moment ook onvoldoende in beeld. Deelt u dat?
0: Nou ja, ik denk dat waar ik in januari, februari erg op gericht was, was het aanpakken van de mensen die bijvoorbeeld in Rotterdam, en die in die ene week met 6 dagen dat er in verschillende steden rellen waren, waren allemaal verschillende soorten groepen. De ene keer Zolle waren het 14, 15-jarigen, in Den Bosch 20. Heel erg, de plunderingen, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik mij op gericht. En ja, dus dan verschil ik daar misschien toch een beetje van mening met de collega. Ik heb juist, dat heb ik u eerder vandaag geschetst, als burgemeesters wat gas terugnamen met handhaving op bepaalde punten, daar nooit veel aan gedaan, behalve waar we het een tijdje over gehad hebben. Dus...
1: Weet u wel van collega's die zich verder hebben verdiept in de verschillende motivaties van burgers die naar
0: ja, maar we hebben daar wel degelijk ons in. Maar daar hebben we ons wel degelijk in verdiept. En daar gaan die geheime rapporten ook over, voor een deel. Maar wat ik in ieder geval probeer duidelijk te maken is dat. Nou, in ieder geval één. Ik zat zelf gewoon, ja, moet ik zeggen, qua verantwoordelijkheid was ik veel meer gericht op de echte foute, gewelddadige railschoppers en weet ik veel wat. En die groepen vreedzame, die werden daardoor af en toe ongewild mee besmet. Ik denk wel dat we daar aandacht voor hebben gehad, ook via dat DG COVID-19. Maar ik ben zelf niet betrokken geweest bij het benaderen van dat soort, of spreken met dat soort groepen. Omdat ik ook een beetje het affiche had van dat ik achter de geweldschoppers aanging.
2: Meneer de Jonge, u bent opgeroepen als getuige voor het tweede coronaverhoor met u. In het kabinet Rutte 3 was u minister van Volksgezondheid. Deze week, maar ook volgende week, staan in het teken van reflecteren en vooruitkijken. Er zijn al een aantal onderwerpen in het eerste verhoor aan bod gekomen. Het kan zijn dat we daarop doorgaan, maar er komen ook een aantal nieuwe onderwerpen in dit openbare verhoor aan bod. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen. En daarmee bent u gehouden aan de gehele waarheid en niets dan de waarheid. En ik wil u verzoeken om te gaan staan en uw rechterhand en eerste twee vingers omhoog te houden. En zegt u mij na, zo waarlijk helpe mij God almachtig.
4: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
2: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
5: Ik heb toch nog even de behoefte om, omdat u zelf erover begon, de brandweer en het brandblussen waar u het net over had. Ik neem aan dat de brandweer dan u bent. En brandblussen, dat zal dan de coronavirus zijn. Want wij hebben in een audiobericht van de ochtend van 23 februari 2021 het een en ander beluisterd in aanloop naar een debat in de Eerste Kamer. Dan zegt u ook tegen minister Grapperhaus, het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals en misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden deze crisis.
4: Nou.
5: Hoe verklaart u die woordkeuze?
4: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben
5: voelde
4: gedaan.
5: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
4: Nou, het was gewoon, en dat heb ik al eerder gezegd, het was gewoon enorm intensief. U moet zich voorstellen dat we, ik denk, 55 debatten in de Tweede Kamer hebben gehad. En ik meen 11 in de Eerste Kamer hebben gehad. En het is zelfs in weken voorgekomen dat je en in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer een debat had. En het punt is dat het was sowieso, was het 7 dagen lang, 3 dagdelen per dag werken. Maar als je de ene dag in de Tweede Kamer zit en nog een andere dag in de week in de Eerste Kamer zit, ja, dat betekent dat je al je werk moet je in de randen van de nacht doen. Al je werk in de zin van al je executieve werk. En natuurlijk, debatteren is onderdeel van je werk, dat is zo. En nogmaals, ik denk dat we juist iets heel moois hebben weten te bereiken, namelijk dat die parlementaire controle bij alle maatregelen gewoon overeind is gebleven. Hoe lastig dat soms ook was, maar dat het intensief was, ja natuurlijk. En dat ten koste ging van de tijd die je had om daadwerkelijk maatregelen te kunnen voorbereiden, et cetera. Ja, natuurlijk. En dat maakt overigens, dat is een verklaring van deze tekst. Dat is op geen enkele manier een rechtvaardiging voor de woordkeuze. Laat ik dat ook helder zeggen.
5: Ja, als wij een dergelijke audiobericht horen waarbij wordt aangegeven... dat gaat over een Eerste Kamerdebat. We gaan daar gewoon het beste van maken. We gaan dat afraffelen en we gaan het kort doen. En dat u vervolgens zegt, ooit zullen ze gestraft worden in het hiernamaals... dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden, deze crisis. Dan is het toch niet raar of gek dat als we zoiets lezen dat we denken, nou, de minister voelde zich blijkbaar gehinderd door de Kamer die ook een controlerende taak wenst te vervullen.
4: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst, hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè, dat er zo ongelooflijk dat het zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen. En wat ik mij achteraf... wat ik achteraf denk, wat hadden we moeten doen? Uw allereerste vraag was, is er eigenlijk wel eens gesproken tussen Kamer en Kabinet over hoe je met elkaar wilde samenwerken en hoe je die debatten wilde doen? Nou, wel dus rondom de vaststelling van die tijdelijke wet. Hè, dat was net na de zomer van 2020 hebben we dat gesprek echt wel met elkaar gevoerd. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de praxis van je neemt als kabinet een besluit. En daarna heb je het Kamerdebat erover. En dat is ongeveer een ritmiek van eens in de twee weken. Maar waar ik me wel na afloop van heb gedacht, van wat misschien ook wel een les zou kunnen zijn voor een volgende keer, is toch om dat gesprek explicieter te voeren. Kijk, mopperen in de richting van collega Grapperhaus, dat helpt natuurlijk niet. Maar dat gesprek voeren met de Kamer zelf, van dit is voor ons te intens. Dit gaat ten koste van onze mensen op het departement. Dit gaat ten koste van de brandweer. Terwijl de brandweer moet blussen. Had misschien ook best een fair gesprek geweest tussen Kamer en kabinet. En je moet ook niet eens uitsluiten dat de Kamer dat ook had ingewilligd. Maar kennelijk voelde ik daarvoor niet de ruimte. Ik weet nog wel, het is toen geopperd, ook wel door een aantal mensen op het departement, van zou dat gesprek niet eens een keer voeren, of over minder schriftelijke vragen bijvoorbeeld. Er zijn duizenden, ik geloof al 700 zoveel sets of zo, er zijn duizenden Kamervragen gesteld in die coronatijd. Moesten allemaal worden beantwoord, zijn ook allemaal keurig beantwoord, maar het kostte ongelooflijk veel tijd. Is het het recht van de Kamer? Jazeker, het is het recht van de Kamer. Alleen, ja, het moet allemaal wel een beetje doenlijk blijven. En ik denk dat de les voor een volgende keer is, als er weer zo'n crisis uitbreekt, is dat je, denk ik, op voorhand met elkaar gewoon het open gesprek voert van hoe wil de Kamer de parlementaire controle inrichten? En ook, wat kost dat qua effort aan de kant van het departement of aan de kant van de bewindspersonen? En kunnen we dat leveren? In welke mate zou ook een te hoge intensiteit ook ten koste kunnen gaan van de crisisbestrijding?
5: Dank
4: en kun je
5: wel.
4: Dan ergens in het midden uitkomen? En dat hadden we eigenlijk moeten doen. En dat zou misschien ook wel, nou ja, het is aan uw commissie natuurlijk om daarover te adviseren.
5: Dank voor deze reflectie.
4: Zou best wel eens een oplossing kunnen zijn.
1: Ja, want u sprak net, ik vroeg u aan het begin van dit blok naar de verhoudingen binnen het viertal. Nou, u sprak daar ook, nam daarbij het woord loyaliteit ook in de mond. En wat ons opvalt in ook berichten die u heeft gestuurd, onder andere een bericht verkeerd tussen u en de heer Hoekstra. Daar zegt u nadat een van uw collega bewindslieden kritiek heeft geleverd, zegt u, sorry hoor, dit is zo extreem oncollegiaal. Er was geen andere mogelijkheid dan vandaag besluiten. In 1 à 2 dagen moet je duizenden gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u kritiek van collega-bewindslieden als deloyaal gedrag?
4: Nee, in generiek opzicht niet. Nee, maar in dit geval kennelijk wel. Ik denk dat ik weet waar dit over gaat, maar dit gaat, denk ik, over een ministerraadsbesluit. En dat maakt ook dat ik er niet over kan uitweiden. Maar ja, laat ik zeggen, kijk, nee, niet in generieke zin. Dus in generieke zin juist niet, want we hebben heel erg veel debat gehad, normaal collegiaal debat gehad, zoals dat altijd gaat in de ministerraad. Alleen ja, als, je, als het uur u nadert, namelijk dinsdag rond de lunch, moet de hamer wel vallen om een besluit te kunnen voorbereiden, ook communicatief te kunnen voorbereiden om die avond ook naar buiten te brengen. Ja, dan mag je wel van collega's verwachten dat ze zich daar ook toe verhouden, tot die ritmiek ook verhouden. En kennelijk was dit een uiting van de frustratie daarover dat het niet gebeurde.
1: Ja, want u zegt in dat berichtenverkeer nog iets interessants. Overigens reageert de heer Hoekstra daar ook op met: volgens mij moet je het niet zo zien. Het gaat niet over loyaliteit. Er zit gewoon echt veel onvrede vanwege de impact. Dus die reageert daar ook op dat het niet loyaliteit betreft. Maar u zegt daarin nog iets interessants. U zegt namelijk: in 1 à 2 dagen moet je 1000 gremia meenemen die allemaal op de bagagedrager zitten in plaats van op de trappers. Zag u de verschillende overleggen die u moest voeren als een last in die tijd?
4: Nou, ook weer niet generiek. Natuurlijk niet. Namelijk als een noodzaak, want anders kun je niet tot besluiten komen. Maar wel in de context van dat de besluitvorming in een hele korte termijn moest plaatsvinden. En wat zich een beetje wreekt is dat ik niet op de inhoud van dit voorbeeld kan ingaan. Want dan had ik het denk ik makkelijker kunnen toelichten. Dus ik moet het een beetje abstract houden. Kijk, je mag van collega's ook verwachten dat zij hun eigen sector meenemen, toch? In het eerste blokje stelde u de vraag: maar trok VWS niet te veel naar zich toe? Nou, dat probeerde VWS niet te doen, maar er kwam wel veel op het bordje van VWS terecht. En dat zou alleen maar meer worden als collega's niet ook gewoon zelf af en toe hun eigen sector meenamen. En daar zat wel eens frictie natuurlijk, hè? Dus heel veel collega's overigens hebben dat ongelooflijk goed gedaan. Dus bijvoorbeeld het overleg met het onderwijs is echt altijd gewoon via Arie Slob en Ingrid van Engelshoven verlopen bijvoorbeeld. Maar er was natuurlijk ook wel eens dispuut met een collega. Dat wij zeiden van ja, hallo, we moeten dinsdag tot een besluit komen. Je weet dat jouw sector daar onderdeel van is. Ga dat overleg nou voeren, want anders schijnen ze straks chagrijnig in de krant. Omdat ze uit de krant hebben moeten vernemen wat er was besloten. Dus kom eens op de trappers in plaats van op de bagagedrager. Ja, en dat is de frustratie die hierachter zit. Maar ja, dat is dus een beetje ministers at work, denk ik, toch?
1: Ja, dus u vond zelf dat uw ontvankelijkheid voor kritiek voor andere geluiden, dat die op orde was?
4: Ja, dat is ook weer zo generiek. Ik denk dat er best wel eens kritiek was waarvan ik dacht: jee, maar hoe kun je daar nou mee komen? Of dat ik daar, laten we zeggen, defensief op reageerde. Of dat ik daar totaal niet op zat te wachten, omdat we nog maar een hele korte tijd hadden om tot een besluit te komen. Dus ik dacht, ja, misschien heb je wel gelijk, maar nu even niet. Dat zal best, hè? Daar ga ik vanuit. Dus ik ga niet zeggen dat ik generiek altijd open stond voor crisis. Kijk, ik leidde de crisisaanpak. Ik leidde niet een debatcentrum. Hè? Dus nee, je zit niet altijd op kritiek te wachten. Maar feit is dat kritiek er is. En dat je je daartoe hebt te verhouden. En dat heb ik gedaan. En soms ja, gaat het op een manier dat het even botst. Maar altijd volgens mij uiteindelijk juist ook in goede verhouding. Volgens mij, dat is het bijzondere, denk ik. Dat je in zo'n crisistijd, dat het gewoon lukt om de club bij elkaar te houden. Min één dan, maar goed, bij elkaar te houden. En eigenlijk juist heel veel grote belangen te overstijgen. Dat is denk ik juist wat is gelukt in deze crisistijd.
5: Dit gaat over een, om even dit voorbeeld aan te halen, gaat over een minister. Die is de hoeder van de grondwet. Die gaf in haar eigen verhoor aan toen over de avondklok dat ze het gevoel had dat ze als landverrader werd gezien. Dat was haar emotie en gevoel. U noemt haar een bak grind in de machine van ieders besluitvormings. En dat roept gewoon de vraag op. In hoeverre ben je, even los of je ontvankelijk bent voor iemands input, dat je ook die input meeneemt en serieus neemt?
4: Nou, gewoon absoluut. Hè. Dus natuurlijk kon het af en toe botsen, maar hier zat gewoon een team professionals zijn werk te doen. En ik heb al vaker gezegd, het is natuurlijk logisch dat iedereen daar vanuit zijn eigen perspectief aan tafel zat. Het is ook zo dat in een hele korte tijd er hele ingewikkelde besluiten moesten worden genomen. En het is ook zo dat daar soms echt eventjes voor armpje gedrukt moest worden. Nou, en volgens mij geeft deze berichtgeving er blijk van dat ik kennelijk het niet voor elkaar kreeg om het besluit dat ik graag had willen nemen, om dat te kunnen nemen. En daar uit ik mijn frustratie over in woorden die ik niet moet gebruiken. Dat is waar. En tegelijkertijd, ja, soms gebruikten we WhatsApp wel eens als ventiel voor frustratie. Hadden we misschien niet moeten doen, was misschien niet verstandig.
5: Is, maar is dat uw kwalificatie van al die app-berichtjes die zijn gestuurd? Want wij hebben natuurlijk meerdere app-berichtjes gezien. Waaronder ook het dat u een andere minister vermoeiend vindt, niet te nassen. We hebben de heer Grapperhaus gisteren gehoord en een aantal berichten voorgelegd die aan u, naar u toe zijn gestuurd. Ja, is dat een uiting van frustratie?
4: Ja, ik denk het wel.
5: En niet iets anders? In hoeverre neem je dan collega's serieus als je ze op deze wijze kwalificeert? En
4: heel serieus. Het is ook een selectie uit vele duizenden berichten. Ik zou het ook absoluut niet willen zien als een illustratie van de onderlinge verhoudingen. Wel als een illustratie van frustratie die gewoon optreedt als ministers in een hele moeilijke tijd onder hele hoge druk hele moeilijke besluiten moeten nemen. En dat vooral in een heel kort tijdsbestek moeten doen, waardoor er eigenlijk voor het overleg wat je normaal kunt hebben om tot een besluit te komen, eigenlijk gewoon onvoldoende tijd is.

0: En dat ging over de omgang met critici, met tegendenkkracht. Was het tegendenken binnen het kabinet op enige wijze ook structureel georganiseerd?
1: Het tegendenken... Dat...

u verzoeken uw plaatsen in te nemen. Aan de orde is de herdenking van Zijne Majesteit koning Harald V van Noorwegen. Ik heet de Kamerleden welkom, het publiek op de tribune en de mensen die online meekijken. En een bijzonder warm welkom aan de heer Erling Riemenstad, ambassadeur van Noorwegen in Nederland. Ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Vandaag herdenken wij Harald, koning V van Noorwegen. Harald was 3 jaar oud toen Duitse troepen in april 1940 Noorwegen binnenvielen. Samen met zijn moeder en zijn 2 zussen moest hij zijn land verlaten. Eerst naar Zweden, daarna naar de Verenigde Staten. Zijn vader, kroonprins Olaf, en zijn grootvader, koning Haakon VII, verbleven tijdens de oorlog in Groot-Brittannië. Pas na de bevrijding, 5 jaar later, keerde het gezin terug naar Noorwegen. Het jongetje dat zijn land in oorlogstijd had moeten verlaten, zou later meer dan 3 decennia koning van datzelfde land zijn. Op 17 januari 1991 volgde Harald zijn vader op als koning. Hij koos daarbij hetzelfde devies als zijn vader en zijn grootvader. Alt for Norge. Alles voor Noorwegen. Maar het Noorwegen waarvan koning Harald koning werd, veranderde. En Harald veranderde mee. Dat werd misschien nergens zo zichtbaar als in 2016, het jaar waarin hij 25 jaar koning was. Harald en Sonja nodigden 1500 mensen uit het hele land uit in de Paleistuin in Oslo. De koning keek naar zijn gasten en vertelde wie volgens hem samen Noorwegen vormde. Mensen uit alle delen van het land, met verschillende achtergronden, geloven en religies. Zijn boodschap was eenvoudig. Noorwegen, dat zijn jullie. Noorwegen, dat zijn wij. Dat vermogen om met zijn land mee te bewegen, zonder zijn eigen rol uit het oog te verliezen, kenmerkte zijn koningschap. Ook wanneer Noorwegen getroffen werd door groot verdriet. Op 22 juli 2011 werden in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen vermoord. Een paar dagen later stond koning Harald voor een land dat probeerde te bevatten wat er was gebeurd. Hij sprak over verdriet en over de leegte die zoveel families was aangedaan. Maar ook over het Noorwegen dat daarna weer verder moest. Over een samenleving waarin vrijheid sterker moest zijn dan angst. Op zulke momenten werd zichtbaar wat een koning in een constitutionele monarchie kan betekenen. Niet degene die politieke antwoorden geeft, maar wel degene die er staat. Die woorden probeert te vinden wanneer woorden tekortschieten. En die een land eraan kan herinneren wat het juist op zo'n moment wil zijn. Er was ook een andere Harald. Een man die het liefst buiten was. Die van de zee hield en vooral van zeilen. Hij vertegenwoordigde Noorwegen 3 keer op de Olympische Spelen en droeg in 1964 in Tokio de Noorse vlag tijdens de openingsceremonie. Later werd hij wereldkampioen zeilen. En ook toen hij al lang koning was, bleef hij wedstrijden varen. Die liefde voor het water brengt hem misschien ook wat dichter bij ons. Want Nederland en Noorwegen delen natuurlijk veel meer dan een voorliefde voor de zee. Onze landen zijn al lange tijd bondgenoten en handelspartners. We werken samen aan onze veiligheid, aan energie en op de Noordzee. We delen een sterke gehechtheid aan democratie en de internationale rechtsorde. Maar tussen onze koningshuizen bestond daarnaast een heel persoonlijke band. Koning Harald en koningin Sonja bezochten Nederland. Toenmalig koningin Beatrix was de gast in Noorwegen. En ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden er door Harald en Sonja ontvangen. Tijdens het staatsbezoek van ons koningspaar aan Noorwegen in 2021 sprak koning Harald met bijzondere warmte over die relatie. Over Nederland, maar ook over zijn persoonlijke vriendschap met prinses Beatrix.
En zelfs bij een officieel staatsbanket kon hij het niet laten om over voetbal te beginnen. Over Nederlandse supporters die dachten dat Noorse supporters Holland riepen, terwijl ze eigenlijk Haaland riepen. Hij wenste Nederland veel succes met de volgende wedstrijd. Maar, voegde hij eraan toe, ook weer niet te veel succes. Het zegt misschien iets over de vanzelfsprekendheid die in de loop van vele jaren tussen onze landen en onze koningshuizen was ontstaan. Na zijn overlijden schreven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix over hun bijzondere vriendschap met Harald. Zij herinnerden zich hun gezamenlijke tochten door Oslo en verder naar het noorden. En zij schreven hoe dankbaar zij waren voor de manier waarop hij Nederland en de Nederlanders omarmde. Geachte leden, koning Harald werd geboren in 1937. Het Noorwegen van zijn jeugd bestaat niet meer. Hij zag zijn land bezet worden en bevrijd worden. Hij zag het veranderen, welvarender worden en veelkleuriger. Hij maakte momenten van groot nationaal geluk mee, maar stond ook naast zijn landgenoten wanneer zij rouwden. Het jongetje dat Noorwegen ooit noodgedwongen moest verlaten, werd een koning die zijn leven lang probeerde te dienen wat dat land geworden was. Namens de Tweede Kamer wens ik het Noorse volk, koningin Sonja en alle andere nabestaanden van koning Harald V alle sterkte toe met dit verlies. Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens het kabinet.

0: Leden van de Kamer, ambassadeur en andere aanwezigen op de tribune. Vandaag herdenken wij Zijne Majesteit koning Harald V van Noorwegen. Met het overlijden van koning Harald verliest Noorwegen een staatshoofd dat een bijzondere plaats heeft ingenomen in de Noorse harten. Ook in Nederland staan we met groot respect en medeleven stil bij dit verlies. Koning Harald stond bekend als koning van het volk, benaderbaar en dichtbij de mensen. Zijn koningschap liet zien dat een moderne monarchie meer is dan traditie en ceremonie. Hij was als koning dienstbaar aan de samenleving en vertegenwoordigde de Noorse staat op een manier die menselijk, warm en toegankelijk was. Hij toonde dezelfde nuchterheid als liefhebber van de zee en van de zeilsport. Daarover zei hij zelf: "Een van de dingen die ik leuk vind aan zeilen is dat het voor de wind niet uitmaakt wie je bent of wat je bent." In zijn persoonlijke keuzes toonde koning Harald moed en overtuiging. Zijn huwelijk met zijn koningin Sonja, zonder adellijke of koninklijke afkomst, was in de jaren 60 in Noorwegen geen vanzelfsprekende keuze. Toch koos hij voor de liefde en voor de overtuiging dat persoonlijke verbinding zwaarder weegt dan een oude gewoonte. Daarmee gaf hij een moderne invulling aan de monarchie. Namens de regering spreek ik ons diepe medeleven uit aan de Noorse koninklijke familie, aan de Noorse regering en aan het Noorse volk. Wij delen in hun verdriet.
1: Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in ons midden. Het woord is aan mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid krijg om vragen te stellen, want het is nogal wat. Vanochtend zagen wij de nieuwe PISA-scores. PISA is het internationaal vergelijkend trendonderzoek naar onder andere de leesvaardigheid van onze 15-jarigen. En waar het de vorige keer in 2022 al dramatisch was, 1 op de 3 15-jarigen die onvoldoende kon lezen, is het nog erger geworden. Bijna 2 op de 5 15-jarigen kan niet genoeg lezen om mee te komen in de samenleving. Dat betekent dat je geen bijsluiter kan lezen bij een medicijn, dat je geen betalingsherinnering kan lezen, met alle gevolgen van dien. En dat dat in een rijk land als Nederland kan bestaan, dat is toch eigenlijk om je helemaal kapot te schamen. Want elk kind in Nederland moet natuurlijk gewoon kunnen leren lezen. En het zou ook helemaal niet moeten uitmaken naar welke school je gaat of je dat leert. De beste school zou gewoon de school om de hoek moeten zijn. Maar in Nederland maakt het enorm uit naar welke school je gaat. Sterker nog, de schoolverschillen in Nederland zijn de grootste van Europa. En u snapt dat ik, maar ik neem aan velen met mij, hier zeer, zeer, zeer verontrust over zijn. Dus ik heb daarover een aantal vragen aan de staatssecretaris. Uiteraard wil ik als eerste weten, voorzitter, hoe kijkt de staatssecretaris nou naar de uitkomsten van deze PISA-scores? We hebben al gehoord voor de zomer dat zij zei: lezen moet op 1. Dat is op zich een hele mooie uitspraak. Maar we weten helemaal niet hoe ze dat gaan invullen en wat dat dan in de praktijk precies betekent. Dus voorzitter, daar zou ik graag een antwoord op krijgen van de staatssecretaris.
1: Het woord is aan de staatssecretaris.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mevrouw Moorman voor het stellen van deze vraag. Want ik ben het helemaal met haar eens. De PISA-scores laten zien dat maar bijna 40% van de 15-jarigen inderdaad onvoldoende in staat is om teksten te lezen. En mevrouw Moorman noemde al het voorbeeld van een bijsluiter. Maar ook contact opnemen met de overheid of met de bank. Dat kan allemaal niet als je niet goed bent in taalvaardigheid. Dus ook ik schrok van de cijfers die vanochtend gepresenteerd zijn door PISA. Om 2 redenen. Punt 1, omdat die taalvaardigheid zo belangrijk is, niet alleen voor het kunnen lezen, maar ook voor al die andere basisvaardigheden die belangrijk zijn. Rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid, alles begint met taal. En het is gewoon wel zorgwekkend dat zoveel kinderen van 15 dat onvoldoende kunnen. Wat moeten we dus doen? Ja, ik denk dat we moeten doen wat waar wel al de ingang is gezet de afgelopen jaren, maar wat echt beter moet. En dat betekent focus op taal. Taal als de basis van alle basisvaardigheden. En dat betekent dat taal in alle vakken terug moet komen. Daar hebben we gelukkig ook met uw Kamer kerndoelen voor vastgesteld. Dat betekent dat scholen beter weten wat leerlingen moeten kunnen en kennen om die taal vaardig te worden. Dat gaat enorm helpen. Heel veel scholen zijn er ook al mee bezig. En ik zie ook scholen die daar hard mee bezig zijn, dat dat ook zijn vruchten afwerpt. En met elkaar ook de verwachtingen hoger leggen. De verwachtingen van leerlingen, maar ook van leraren, van scholen en ook van onszelf. Dus wat mij betreft moet de lat omhoog om echt te zorgen dat we deze trend keren. En zorgen dat het lezen in Nederland weer beter wordt. Omdat de leervaardigheid en daarmee onze ontwikkeling ook als samenleving vooruit kan.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, de staatssecretaris zegt dat ze geschrokken is. En ik ben natuurlijk blij dat zij hier ook echt mee aan de slag wil. En tegelijkertijd merk ik dat heel veel mensen niet geschrokken zijn, omdat we dit al lang weten. De lerarentekorten in Nederland zijn gigantisch. De verschillen tussen scholen in lerarentekorten zijn gigantisch. We hebben een groot probleem met onze lerarenopleiding, met de bijscholing. We doen niks aan die grote verschillen tussen scholen. Wat zou helpen is als we bijvoorbeeld gaan ongelijk investeren voor gelijke kansen. Daar worden al goede resultaten mee gehaald in het land. Voorzitter, is de staatssecretaris bereid om ook naar een integrale visie te gaan in plaats van alleen maar een focus op een vaardigheid te leggen?
1: Staatssecretaris.
3: In mijn beleving gaat het juist over een integrale visie. Omdat het begint, hè, ook als je je kind naar school doet, dan zeg je eigenlijk, ja, mijn kind gaat nu leren lezen en schrijven en rekenen. Dat is zeg maar een beetje de kern van ons onderwijs. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dit ook daadwerkelijk naar een hoger niveau gaan brengen. En dat heeft te maken met heel veel factoren. Mevrouw Moorman noemt er een aantal. De verschillen tussen scholen zijn inderdaad nergens ter wereld zo groot in kwaliteit als in Nederland. En die schoolverschillen moeten kleiner. En dan wel, in mijn beleving, met dat ze allemaal ook beter worden. Dan helpt focus. Dan helpt het ook om met iedereen die hoge verwachtingen zo te ervaren. En dat vind ik wel positief in die zin. Dat als je kijkt naar wat de sectorraden erover zeggen, wat de bonden erover zeggen, wat ouders erover zeggen in reactie op de PISA-scores, dat dit echt iets is waar we allemaal de schouders onder moeten zetten. En waar ik graag een richting aan geef, maar wat ik zeker niet alleen kan en waar ik blij ben dat we de urgentie en het omarmen van dit probleem, maar zeker ook de oplossingsrichting met z'n allen moeten doen.
2: Voorzitter, de staatssecretaris zegt het zelf. De verschillen tussen scholen in Nederland zijn het grootst van de wereld. Het grootst van de wereld. Dus waar wij het ideaal hebben van gelijke kansen, maakt het dus enorm uit naar welke school je gaat. En vaak staan die scholen die minder goed presteren met veel grotere lerarentekorten precies in de wijken waar kinderen al veel minder meekrijgen van thuis. Waar kinderen in armoede opgroeien, waar de taal minder goed wordt gesproken, waar geen boeken in huis zijn. En juist die kinderen zijn zo afhankelijk van het onderwijs. Voor hun moet onderwijs het verschil maken. Moeten wij dan niet ongelijk gaan investeren juist in die scholen? Voorzitter, ik heb tot nu toe nog geen enkele actie, geen enkele poging gezien van de staatssecretaris om juist te investeren op die plekken waar het het hardst nodig is. Wat gaat ze daaraan doen, voorzitter?
1: Staatssecretaris.
3: En dat, wat mevrouw Moorman nu zegt, daar kan ik me toch niet helemaal in vinden. Want op dit moment al wordt er ongelijk geïnvesteerd. Scholen die, waar veel leerlingen zijn vanuit een achterstandssituatie, krijgen ook meer geld. Niet alleen om te zorgen dat er een veilig schoolklimaat is en een stevige sociale basis, maar ook om die basisvaardigheden. Dus we zien al en we weten al en we werken ook al met die scholen in die situaties dat er wat er extra nodig is om daar goed op te richten. Dus daar zijn we mee bezig. En er zijn ook scholen die ondanks die achterstand echt vooruitstreven en tot de beste horen. Dus laten we niet proberen nu een soort van tweedeling te creëren in het scholenlandschap, maar laten we vooral de handen in elkaar steken met iedereen die daarbij betrokken is. Schoolleiders, leraren, schoolbesturen en ook de politiek. En met mij daarin zeker ook een rol. Om dat samen ook te verbeteren en alle kwaliteit omhoog te krijgen. Om te zorgen dat leesvaardigheid, maar zeker ook rekenvaardigheid gewoon op een hoog niveau komen.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, ik krijg nu precies het antwoord waar ik al bang voor was. Ik hoor namelijk, we doen het al. Maar als we het al doen, hoe zijn we hier dan beland? Het land met de grootste schoolverschillen, met 2 op de 5 kinderen die niet voldoende kan lezen. Voorzitter, ik vraag echt meer. En ik vraag geen actieplan. Ik vraag niet nog een tafel. Nee, ik vraag een integrale visie. Die begint bij de voorkant. Waar we juist de leraar en de schoolleider op één zetten.
1: Dank u wel.
2: Want zij maken goed onderwijs. En graag wil ik daarop een reactie en vooral actie van de staatssecretaris.
1: Staatssecretaris.
3: Ja, voorzitter, om heel eerlijk te zijn, mevrouw Moorman vroeg om ongelijk investeren. En ik heb gezegd, dat doen we al. Dus ik zeg niet, we doen al dingen en is al goed. Maar mevrouw Moorman stelde mij een vraag. Ik zeg, dat doen we al. Alleen dat blijkt niet genoeg. Wat nodig is, is inderdaad een integrale visie waarbij we allemaal het bewustzijn hebben hoe belangrijk het is dat die lees- en taalvaardigheid omhoog gaat voor elk kind. Zodat inderdaad als ouder, je stuurt je kind naar een school, dat je weet dat de onderwijskwaliteit hoog is. En dat betekent met elkaar focus, dezelfde richting, niet tegen elkaar inpraten, maar met elkaar allemaal taal in alle vakken neerzetten. Dat hebben we met de kerndoelen geregeld. Met gerichte bekostiging ook zorgen dat effectieve, waarvan we weten uit de praktijk en uit de wetenschap, effectieve methodes worden toegepast. En zo met elkaar allemaal vooruit. Om inderdaad te hopen dat over 3 jaar, niet alleen te hopen, maar er hard aan te werken, dat over 3 jaar we zien dat 15-jarigen echt beter kunnen lezen. Want dat hebben ze de rest van hun leven profijt van.
1: Meneer Klaassen.
4: Voorzitter, waar het Nederlands onderwijs kapot aan gaat, is fysisch. Dus laten we dat vooral niet doen. En het is eigenlijk ook in Limburg, het is gigantisch. Hè? Dus het is in heel Nederland een probleem. Het probleem is dat scholen de kerntaken niet op orde hebben. Ze houden zich met te veel onzinnige dingen bezig. Tweede is dat het ook afhankelijk is van welk schoolbestuur er zit. En het derde is dat, waar mevrouw Moorman het over had, die kansongelijkheid wordt gevoed doordat we een beetje de verwachtingen gaan aanpassen. Ja. Dat moeten we niet doen. De vraag aan de minister is, voorzitter. Ja. Staatssecretaris is, ik zeg altijd minister.
5: Ja, heel goed.
4: Dan komen ze ook nog met het plan.
5: Nee, dat is geen vraag.
4: Dan komen ze met het plan om ook nog met anderstalig te gaan opleiden. In de basisschool. Dat is funest voor juist de PISA-scoren. Is de staatssecretaris bereid dat werkelijke plan, ondeugelijke plan,
5: ja,
4: gekke plan naar de prullenbak te wijzen? Ja,
3: het plan waar meneer Klaassen naar verwijst is geen plan. ik heb daar ook wat berichtgeving over gezien. Maar alles is erop gericht om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Met rijkere teksten en ook leesplezier. He, het is niet alleen belangrijk dat je bijsluiters kan lezen of met de bank kan communiceren. Het is ook belangrijk dat je kan genieten van taal en lezen. En daar zijn zeg maar de kerndoelen op ingericht. Zodat ook in alle vakken de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.
1: Mevrouw Armoet.
6: Ja, dank voorzitter. Als je een rondje loopt op een school, dan valt één ding op. En dat is dat heel vaak zo is dat boeken totaal of een beetje plaats hebben gemaakt voor laptops. En we weten dat leerlingen beter leren uit boeken en stof ook beter weten te onthouden als ze het opschrijven. Dus het is ook een slechte zaak wat het CDA betreft dat die boeken steeds meer uit het klaslokaal verdwijnen. En ik vind het wel goed dat deze staatssecretaris bezig is bijvoorbeeld met de versterkingsagenda taal en andere basisvaardigheden. Mijn vraag is of ze daarin ook echt expliciet wil meenemen dat we dat schermgebruik terugdringen en dat boeken en schrijven weer de norm worden op school.
1: Staatssecretaris.
3: Daar ben ik zeker toe bereid. Ook omdat we ook in dit PISA-onderzoek zien dat inderdaad het gebruik van laptops en mobiele schermen, waar het is teruggedrongen. Hè, er zijn al heel veel scholen waar thuis of in de kluis geldt. Dat betekent geen mobieltjes in de klas, geen mobieltjes in de aula, geen mobieltjes op het schoolplein. Dat die scholen daadwerkelijk beter presteren. Onder andere op het gebied van taalvaardigheid. Dus we zullen zeker ook aandacht besteden aan hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Mevrouw Rodekerk.
7: Ja, voorzitter. Het PISA-onderzoek kwam opnieuw hard binnen. Want de daling zet zich voort. En dat was geen verrassing. Want we zien natuurlijk al tijden dat het leesplezier daalt. Dat het aantal boeken dat kinderen lezen daalt. En dat het nu dus tot dit niveau is gekomen. Maar we zien ook dat het anders kan. Bij lezen gaat het niet goed. Maar bij rekenen en natuurwetenschappen zien we dat de daling gestopt is. En we kunnen hiermee door met het nieuwe curriculum, met extra geld voor onderwijs. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom, zorg ze ervoor dat er een nationale aanpak komt. Samen met scholen, met leraren, met ouders, met iedereen die dit aangaat, om samen het lezen en schrijven te verbeteren.
1: Dank u wel, staatssecretaris.
3: Ja, dat is ook de essentie van die versterkingsagenda. Daarom is die er ook nog niet, omdat ik die niet in mijn eentje zeg maar op een kamer ergens in een ministerie ga lopen verzinnen. Maar om die inderdaad samen, en daarom verwees ik er al naar. Ik ben heel blij zeg maar, dat de sectorraden, dus de onderwijsbesturen, de leraren, de ouders, de scholieren zelf ook een reactie hebben gegeven op het PISA, waaruit wat mij betreft heel duidelijk blijkt, we moeten dit samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. En hoe we die rol richten op het verbeteren van taal en de andere basisvaardigheden, dat zijn we aan het opschrijven.
1: Mevrouw Beckerman.
5: Voorzitter, bijna 40% van de 15-jarigen die niet voldoende kan lezen. Dat is een schande. We horen de staatssecretaris zeggen de lat moet hoger voor leerlingen en leraren. Daarmee leg je ook bij hen de schuld. Terwijl de lat voor het kabinet, denk ik, omhoog moet. De vorige keer... Voorzitter,
1: ja,
5: de vorige keer
1: woord,
5: kwam het kabinet met een masterplan. En dit keer komen ze met een actieplan, voorzitter. Is dat niet veel te mager? Moeten we niet veel fundamenteler kijken naar het onderwijs? Kleinere klassen, meer leraren, meer regie. En bovenal die gigantische ongelijkheid tussen scholen aanpakken. En zo leg je de lat voor jezelf volgens mij echt veel hoger.
1: Staatssecretaris.
3: Volgens mij heb ik expliciet gezegd. Voor schoolbesturen, voor leraren, voor leerlingen. Maar ook voor ons. Hè, dus dat kunt u teruglezen in de handelingen. Dus daadwerkelijk ben ik het met mevrouw Beckerman eens dat we dat met z'n allen moeten doen om te zorgen dat we beter kunnen. Of de versterkingsagenda aan de verwachtingen gaat voldoen van mevrouw Beckerman, dat weet ik niet. Ik zie er al schudden. Maar daarin komt samen hoe we focus aanbrengen. Hoe we zorgen dat bijvoorbeeld een van de schoolvormen waar ik me erg zorgen maak, zeker als je kijkt naar taalvaardigheid, het VMB. Hoe we daar zeg maar ook gaan zorgen dat de kinderen die daarop zitten daadwerkelijk taalvaardiger worden en daarmee ook beter hoe noem je dat opgeleid om zeg maar het vervolgonderwijs of gewoon de samenleving in te kunnen. Dus ik denk eigenlijk dat we heel erg aan dezelfde kant staan en ik hoop dat ik dat mevrouw Beckerman kan laten zien in de versterkingsagenda.
1: Meneer Kisteman.
8: Ja, voorzitter. Vorige week kwam ook het ESB-onderzoek naar buiten, waarin ze aangeven dat het aantal miljarden wat extra het onderwijs enorm is gestegen. Het aantal leerlingen blijft gelijk. Nu de PISA-scores, waarin de kwaliteit van het onderwijs enorm afneemt. Is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het huidige systeem van de lump sum het nagenoeg onmogelijk is om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs? En wat gaat de staatssecretaris dan naast de wetgerichte bekostiging doen om meer grip te krijgen op die sturing?
1: Staatssecretaris.
3: Het begint met definiëren wat kwaliteit is.
8: Blijft gelijk. Nu de PISA-scores waarin de kwaliteit van het onderwijs enorm afneemt. Is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het huidige systeem van de lump sum het nagenoeg onmogelijk is om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs? En wat gaat de staatssecretaris dan naast de wetgerichte bekostiging doen om meer grip te krijgen op die sturing?
1: Staatssecretaris.
3: Het begint met definiëren wat kwaliteit is eigenlijk. En als het gaat...

0: Toetsen op die kwaliteit is heel belangrijk. En daar, ook daar geldt dat we daar scherp op moeten zijn. We moeten zorgen dat het omhoog gaat. Maar het gaat niet alleen om de lat hoger leggen. Het gaat ook om zorgen dat iedereen er ook overheen kan. En daar is het onderwijs op gericht. En kwaliteit is daar cruciaal in. En we proberen dat met gerichte bekostiging. En dus dat betekent dat scholen ook verantwoording afleggen over wat ze met het geld voor die basisvaardigheden doen. En wat het heeft opgeleverd. Om daar ook meer grip op te krijgen.
1: Meneer Dassen.
2: Ja, voorzitter, een van de punten uit de studie is dat kinderen die kunstmatige intelligentie, AI, gebruiken om essays te schrijven of om samenvattingen te maken, dat die nog 20 punten lager scoren dan gemiddeld. En dat staat gelijk aan 1 jaar leren. Dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En ik ben benieuwd wat de staatssecretaris daaraan gaat doen, aangezien we zien dat AI steeds meer onderdeel wordt van onze samenleving, dat het steeds toegankelijker wordt en steeds makkelijker gebruikt wordt. Daar heb ik nog niks over gehoord.
1: Staatssecretaris.
0: En die zorgen die deel ik heel erg. Hè. Ook juist als zo'n uitgebreid onderzoek inzichtelijk maakt wat het in een jaar leerachterstand is, echt gigantisch. Ik denk dat het gebruik van AI ook zijn voordelen kan hebben, maar dat we dat niet aan scholen en leraren zelf moeten laten, omdat het te ingewikkeld is, omdat het te grote impact heeft en omdat het ook voortdurend verandert. Dus daarom heb ik al eerder met de Kamercommissie afgesproken dat we met een regieplan komen met hoe digitalisering en AI in het funderend onderwijs, dus op de basisscholen en middelbare scholen en speciaal onderwijsscholen, hoe dat goed ingezet kan worden, waarbij we moeten voorkomen dat AI leervermogen gaat schaden. Want dat is zeg maar waar meneer Dassen naar verwijst. De manier waarop je AI inzet. Dus liever ter ondersteuning van de leraar om het onderwijs te verbeteren en minder voor de leerling om, ik geloof dat het in een van de reportages die ik de afgelopen weken heb gezien, afsnijdbewegingen oplevert. Dus die zorgen deel ik.
1: Meneer Dassen?
2: Ja, voorzitter, dat is heel zorgwekkend natuurlijk. En het gemak waarmee het ook te gebruiken is natuurlijk ook moeilijk om op te sturen. Dus ik snap dat de staatssecretaris zegt van ja, oké, ik kom met een regieplan, we gaan er naar kijken hoe het de leerkracht kan ondersteunen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we leerlingen ook leren hoe om te gaan met AI, dat ze daar ook daadwerkelijk in geletterd worden. Maar ik ben ook benieuwd hoe de staatssecretaris daarin meeneemt, hoe we bedrijven die dit soort programma's op de markt brengen, hoe we die daar ook verantwoordelijk voor houden.
1: Staatssecretaris.
0: Dat is onderdeel van het plan uiteindelijk. Ik denk dat we, en nu moet ik een beetje vooruitlopen, dus dat is het wat vager dan misschien meneer Dassen verwacht op details. Maar ik denk dat we moeten kunnen kijken, ook met de experts, die ook in bedrijven zitten en ook bij de uitgevers enzovoort, hoe we dat zeg maar die synergie kunnen vinden in inderdaad digitale geletterdheid, waar ook kunstmatige intelligentie bij hoort, maar die mag het leervermogen niet in de weg staan. En dat zal ook te maken hebben met op welke manier bied je het aan in lessen? Op welke manier sta je wel of niet toe dat leerlingen het gebruiken? Op welke manier sta je wel en niet toe dat leraren het gebruiken? Maar allemaal gericht om leervermogen omhoog te krijgen, maar digitale geletterdheid niet links te laten liggen.
1: Mevrouw Moorman.
3: Ja, voorzitter, regieplan, masterplan, actieplan, het duizeltje. Ik ben ook heel bang voor de versnippering, maar daar moeten we het misschien op een later moment over hebben. Eén ding blijft bij als een gaat in de keel hangen. En is dat dat de staatssecretaris heeft gezegd dat met die grote verschillen tussen scholen we het al doen, dat ongelijk investeren. Maar blijkbaar doen we dat dan dus niet genoeg, want die verschillen tussen scholen worden alleen maar groter. Moeten we niet veel meer ongelijk investeren, bijvoorbeeld om leraren meer salaris te geven in moeilijke wijken?
1: Staatssecretaris.
0: Het is geen kwestie van geld, voorzitter. Dit gaat over focus, over kwaliteit. En het platslaan op puur financieel investeren en daarmee schoolverschillen verkleinen gaat denk ik echt totaal voorbij aan alle inzichten die dit PISA-rapport voor ons geeft. En die we verder zullen verrijken, omdat het belangrijk genoeg is om die trend te keren.
1: Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Welkom bij dit persmoment over de besluitvorming met betrekking tot Ongehoord Nederland. We zijn hier bij AZ. Onze collega's hebben dit ter beschikking gesteld, omdat hier de mediafaciliteiten voor jullie dus wat beter is zijn dan bij ons bij OCW. Zojuist is er een brief aan de Kamer gestuurd door de minister over de besluitvorming. En zij gaat het toelichten. Daarna is er plenair, enkel plenair, mogelijkheid tot het stellen van vragen. Graag beperken tot 2 per persoon, zodat alle collega's de gelegenheid krijgen.

0: Minister, aan u het woord.
1: Welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Nederland is een vrij land. In ons land mag je zeggen wat je vindt. Kunnen verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan en verdienen ook schurende en scherpe geluiden een plek. Juist daarom hebben wij een publieke omroep die van en voor iedereen is. Een publieke omroep waarin verschillende stemmen te horen zijn en waarin ook voor iedereen dezelfde regels gelden. Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken. Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in. Maar vrijheid kan alleen bestaan als we de instituties die haar dragen ook beschermen. En wie onderdeel wil zijn van onze publieke omroep en daarvoor ook publiek geld ontvangt, heeft zich te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. En die regels gelden voor iedere omroep, zonder uitzondering. Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om één incident of één misstap. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud. Want die is niet aan mij als minister en maakt dus ook geen onderdeel uit van mijn voorgenomen besluit om de erkenning in te trekken. Ik neem dit besluit op 3 gronden. 1. Het commissariaat voor de media heeft als onafhankelijk toezichthouder geconcludeerd dat ON niet meer voldoet aan de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Dat is ernstig. Het gaat om het patroon van tekortkomingen bij een organisatie die werkt met publiek geld. En op basis van deze grondslag stelt de wet dat ik moet ingrijpen. Tweede grondslag, het bestuur van de Nederlandse publieke omroep, de NPO, heeft mij verzocht in te grijpen. ON is volgens hen structureel onvoldoende bereid tot samenwerking. De derde grondslag, er liggen 2 sancties van het commissariaat voor de media binnen 1 jaar. Sancties wegens belangenverstrengeling, overtreding van het redactiestatuut en gebrekkige informatievoorziening over de financiële administratie. Dan komt er een moment waarop je als overheid moet optreden. En dat moment is nu. Ik heb vandaag met Peter Flemmings, de directeur van Ongehoord Nederland, gesproken en hem persoonlijk verteld over mijn voorgenomen besluit. En ik besef heel goed dat dit besluit hard aankomt bij de kijkers van Ongehoord Nederland en bij alle medewerkers en iedereen die verder betrokken is bij de omroep. Hiermee is de procedure nog niet afgerond. Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat verplicht ons om de besluiten die wij nemen met grote zorgvuldigheid te nemen. En Ongehoord Nederland krijgt daarom ook de gelegenheid om op mijn voornemen te reageren in een hoor- en wederhoortraject. En die reactie zal ik zorgvuldig wegen voordat ik overga tot een definitief besluit. Een vrije publieke omroep vraagt om ruimte voor verschil, om debat, om geluiden die botsen en soms schuren. Maar die vrijheid blijft alleen sterk als iedereen zich houdt aan de regels die haar ook beschermen.
0: Dank u wel. Er komt een microfoon aan. En ik wou als eerste Ongehoord Nieuws de gelegenheid geven voor het stellen van een vraag.
2: Ja, mevrouw Letschert, wat zegt u tegen alle kijkers en leden van Ongehoord Nederland die nu een geluid zien verdwijnen van de NPO, die ook, als het op deze manier blijft, ook niet meer terugkomt en ook niet meer vertegenwoordigd gaat zijn in het publieke bestel?
1: Ja, tegen de kijkers van Ongehoord Nederland zeg ik dat ik op basis van de grondslagen die ik net heb toegelicht moet constateren dat met name de interne organisatie van Ongehoord Nederland niet op orde is. En dat dat de reden is waarom deze omroep dat geluid niet meer kan verantwoorden, kan vertonen. Dat wil niet zeggen dat dat geluid er niet mag zijn, maar Nogmaals, in de uitleg die ik net gaf, is vandaag de grens getrokken voor deze organisatie.
2: Maar dat is natuurlijk wel een gevolg van uw beslissing, dat dat geluid niet meer vertegenwoordigd is op de NPO. U zei afgelopen weekend bij Buitenhof dat een taak is voor andere omroepen om dat op te pakken. Maar ziet u dat voor zich?
1: Dat is echt aan de andere omroepen. Ik ga niet over de inhoud en de programmering van de omroep. Dat is aan de NPO en aan het college van omroepen om daar met elkaar over het gesprek aan te gaan. Ik sta voor de pluriformiteit van ons bestel en ook de verschillende geluiden die daarin gehoord moeten worden. Maar nogmaals, dat is aan de omroepen om daar keuzes in te maken.
2: Ja, en u heeft het over de. U heeft het over de. Dat NPO heeft het verzoek tot intrekken van de licentie gedaan. Op 24 augustus zegt de NPO nog in een brief van dat er vergeleken 2023 een hoop verbeterd is als het gaat over persoonlijke interacties. Ja, houdt die argumentatie dan wel stand? En toen hadden ze niet toen was er voor hun niet genoeg aanleiding om dat verzoek tot intrek van de licentie te doen.
1: Ja, toen was het voor mijn voorganger niet voldoende grond om tot intrekking te gaan. Het verzoek is toen wel gedaan.
2: Maar deze brief gaat van 24 augustus.
1: Ja, wat de brief van 24 augustus, die ook net naar de Kamer is gestuurd, met ook mijn onderbouwing van deze drie gronden, die heeft eigenlijk twee dingen gedaan. Die heeft aan de ene kant aangegeven dat de NPO geen ruimte meer ziet voor verbetering van die samenwerking binnen dat bestel. En tegelijkertijd ook eigenlijk een vraag aan mij stelde over een verduideling van de juridische interpretatie van die grondslag die NPO heeft. En eigenlijk een soort status quo op mijn bord had gelegd. Dus enerzijds samenwerking niet meer mogelijk. Anderzijds, er was een besluit van uw voorganger. En die juridische interpretatie maakt ons aan het twijfelen of we die kunnen inroepen. Ze hadden in die brief ook aangegeven om daar desgewenst een mondelinge toelichting op te geven. Daar ben ik op ingegaan. En daar heb ik, naar aanleiding van dat gesprek, heb ik een brief gestuurd. Die brief is ook net openbaar gemaakt. En heb ik de juridische interpretatie zoals die in het besluit van mijn voorganger al stond op papier gezet. En dat was de technische duiding die daarbij hoorde. En daar is afgelopen maandag dan hun, ja, als het ware, eindconclusie getrokken. Ja.
0: We gaan naar de NOS.
3: Mevrouw Letschert, een deel van de samenleving zal dit toch zien als censuur.
1: Nou, ik hoop dat ik voldoende hier ook heb aangegeven dat dit niet gaat over een inhoudelijke beoordeling van de journalistieke programmering en inhoud van Ongehoord Nederland. Maar dat het hier gaat over drie grondslagen die volgens mij in de wet ook heel duidelijk inkaderen, waar je wel en niet naar mag kijken. Het gaat dus heel veel ook echt over die interne organisatie en of je je aan die regels houdt en niet over de, ja, nogmaals, de inhoud van die programmering. Daar gaat het hier niet over. Dus Dat is aan mij nu ook om de komende tijd steeds te blijven herhalen. Want nogmaals, ik ben ook heel blij eigenlijk dat die wet dat zo heel strak heeft ingekaderd. Zodat ook een minister daar niet op kan ingrijpen.
3: Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Betekent het dat de drempel in de toekomst lager is om dit soort dingen opnieuw te doen?
1: Nee. Ik zou niet weten waarom. Er is volgens mij heel veel gebeurd, zoals u ook in de hele onderbouwing en ook in alles wat er de afgelopen periode is gebeurd. Dus die drempel is heel hoog. En dat is maar goed ook, want dit is een ingrijpend besluit. Dat besef ik me als geen ander. Dus die drempel ligt eerlijk gezegd heel erg hoog. En dat is maar goed ook.
3: Waarom vindt u het zo'n ingrijpend besluit?
1: Omdat je een omroep die uit het bestel haalt. En wat u net ook van een van die collega's hoort, het is ook een omroep die een geluid vertegenwoordigt van een groep mensen die daar ook die vertegenwoordiging in willen zien. Maar ook zo'n omroep moet zich houden aan de regels die wij met elkaar hebben vastgesteld. En dat geldt voor iedereen die in dat bestel werkzaam is en met publiek geld betaald wordt.
3: Nou zeggen onderzoekers dat deze omroep een geluid vertolkt dat door andere omroepen niet vertolkt wordt. Hoe moet dat daar met dat geluid dan verder?
1: Ja, dat is uiteindelijk aan NPO en het college van omroepen om daar met elkaar het gesprek over te gaan. Uiteindelijk staan we voor de pluriformiteit van ons bestel. En ook dat staat ook verankerd in onze publieke mediaopdracht. Ook in die wet verankerd. Maar dat is niet aan mij als minister om daar inhoudelijke sturing op te geven.
3: Okay. Nog één vraag namens het Jeugdjournaal. Ja, okay. Daarna, dat is echt de laatste. Dus kinderen van 12 moeten dit ook begrijpen. Betekent het nu ook dat andere programma's, zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, verboden kunnen gaan worden?
1: Als omroepen, nogmaals, gaat niet over de programma's zich niet houden aan de regels die we in dit land, in de wet, via een democratisch proces hebben afgesproken, dan kunnen ook andere omroepen te maken gaan krijgen met sancties. En eventueel intrekking. Maar nogmaals, dan hebben we dus te maken met een situatie waarin je de wet overtreedt, stelselmatig.
0: Oké, Algemeen Dagblad.
4: Mevrouw Letschert, Ongehoord Nederland ligt al lange tijd onder vuur. En toch constateer ik dat er eigenlijk sinds de afgelopen 2 weken, misschien 3, iets is veranderd. Commissariaat van de media is ineens van mening veranderd. Die hebben andere dingen ingebracht. En de omroepen ook. Heeft u contact met hen gehad voor deze persconferentie of voor uw besluit?
1: Nee, ik heb, ja, behalve dat gesprek, hè, wat ik, waar ik net naar heb verwezen. Als ik de chronologie mag schetsen. Toen ik binnenkwam in mijn positie als minister, lagen er 2 sancties. En werd er ook verteld, er komt een evaluatierapport van een evaluatiecommissie die om de zoveel jaar ook de omroepen, of het stelsel eigenlijk evalueert, inclusief de aspirant omroepen. Daar zijn een aantal constateringen in gedaan. Daar hebben de leden omroepen ook een reactie op gegeven. Toen heb ik ook voor de zomer gezegd tegen NPO, nou, ik wil ook een reactie van jullie op die bevindingen van die evaluatiecommissie. Want uiteindelijk is het een rapport wat ook in opdracht van NPO is gemaakt. De ledenomroepen gingen zich al meer roeren. Hè. Die werden steeds ongelukkiger met de situatie. We hebben voor de zomerbrieven gestuurd, zijn na de zomerbrieven gaan sturen. Ja, en ik neem nu een besluit op basis van het hele feitenrelaas wat er op mijn bureau is gekomen, inclusief een brief vorige week van het commissariaat van de media, waarin ze mij de gedwongen bevoegdheid die in die wet zit opleggen. En u kunt in de brief van het commissariaat verder lezen wat daarin hun motivering is geweest.
4: Heeft u dan nog afgelopen weekend contact gehad met de NPO? Of hebben uw ambtenaren contact gehad met de NPO? Want het is wel opvallend dat afgelopen vrijdag vanuit de NPO eigenlijk nog helemaal geen sprake was om hun mening daarin te herzien. Als organisatie, bedoel ik.
1: Ja, ik wil toch dat woord herzien, wil ik toch wel graag op reageren. Er is een brief van NPO geweest. Mm-hmm. Die is van eind augustus. Waarin zij die status quo op papier hebben gezet. Ja. Dat heb ik net uitgelegd. En daar hebben zij aangegeven dat ze dat desgewenst mondeling wilde toelichten. Daar ben ik op ingegaan. Dus dat gesprek heeft plaatsgevonden. Daar heb ik die technische duiding gegeven van die interpretatie die in het besluit al van een voorganger stond. Niet mijn interpretatie, de interpretatie die daar ook al in stond. Die ik ook deel. Op basis daarvan heeft NPO opnieuw heeft van mij een brief gekregen. Die brief is ook openbaar. En heb ik geen contact meer met NPO gehad over wat zij daar verder mee doen. Dat zij nu deze brief sturen, ja, dat moet u echt aan NPO vragen.
4: Nee, het is dus niet zo, want er gingen namelijk ook geluiden rond dat u misschien afgelopen week, u of uw ambtenaren, contact heeft gehad met de NPO als organisatie. Van, joh, help me nou. Want als jullie hier ook achter komen staan, dan is dat voor mij wel heel handig. Kijk, dan kan ik dit besluit doorzetten.
1: Nee, iedereen moet daar ook zuiver in zijn rollen blijven. We hebben onafhankelijke toezichthouders. Ik ben als minister verantwoordelijk. Ik maak niet de afweging ten aanzien van de bepalingen waar zij zelf dan uiteindelijk een grondslag in zien. Dat doet in dit geval NPO of een commissariaat van de media. En ik weeg het totaal en neem nu een besluit.
4: Laatste vraag. Denkt u dat het besluit stand houdt bij de rechter?
1: We gaan eerst een hoor- en wederhoorfase in. Voordat er een definitief besluit komt. Dus ik wil ook daar de zorgvuldigheid betrachten. Dat heb ik ook vanmiddag gezegd tegen de directeur van Ongehoord Nederland. Dat die ook de kans krijgen om hun visie en feiten op tafel te leggen. Dus ik ga niet vooruitlopen wat er dan daarna nog bij de rechter wel of niet zou kunnen gebeuren.
0: Dan hebben we het rijtje af. Hart van Nederland.
5: Ja, mevrouw Letschert, dit besluit komt na eigenlijk vrij kort geleden een fragment waarin Hitler werd getoond bij Ongehoord Nederland. Dat was deze zomer. Toch zegt de wet, de politiek mag zich absoluut niet bemoeien met de inhoud van wat de publieke omroepen uitzenden. Treedt u hier dan niet toch buiten uw boekje?
1: Nee, volgens mij heb ik net aangegeven in de chronologie van dit jaar welke feiten er zijn gepasseerd en hoe ook de toezichthouder en NPO als zelfstandig bestuursorgaan daarop gereageerd hebben. Dat allemaal samen leidt tot 3 grondslagen in de wet die mij of de verplichting opleggen om in te grijpen of de mogelijkheid. Die weging heb ik gemaakt. Daar hoort geen ander element in thuis als zijnde een fragment of een uitzending. Dat is niet onderdeel van die weging. Dus nou, nee, het antwoord is nee.
5: Ja, volgens de wet mag het inderdaad wel op gebied van wanbeleid. U noemt zelf ook de voorbeelden. Nou hebben die allemaal eerder plaatsgevonden. Dus waarom is er dan niet ook eerder al tot dit besluit overgegaan, maar is dit pas na dat fragment eigenlijk allemaal in werk gezet?
1: Wat ik net aan u aangaf, hè, toen ik hier binnenkwam, lagen er 2 sancties. Binnen in mijn rol als minister lagen er 2 sancties. wist ik dat er een rapport van de evaluatiecommissie zou komen, die mogelijkerwijs ook iets zou zeggen over de aspirant omroepen en hun bijdrage aan het bestel. Daar zijn grote woorden ook en grote zorgen geuit, ook over de journalistieke kwaliteit. Daarvan heb ik gezegd, het is belangrijk dat de NPO daar een reactie op geeft. Die reactie heb ik na de zomer ontvangen. Nou, dat heb ik eigenlijk net allemaal al verteld. Dus nee, wat er in de zomer is gebeurd is niet doorslaggevend voor de versnelling in het proces en maakt ook geen onderdeel uit van mijn besluitvorming zoals ik die vandaag met u deel.
5: Toch ziet iedereen die stroomversnelling. We hebben ook na dat fragment omroepdirecteuren op tv gezien die daar wel ook naar refereerden. U heeft het zelf, geloof ik, ook nog een kantelpunt genoemd. Nee. Ja, begrijpt u dan dat mensen wel toch het beeld hebben dat dit met elkaar gerelateerd is? Of kunt u echt zeggen dat heeft 0,0 met elkaar te maken?
1: Dat heeft in mijn afweging en in mijn voornemen tot dit besluit geen rol gespeeld. En ik heb het ook niet een kantelpunt genoemd.
0: Telegraaf.
6: Mevrouw Letschert, ruim 40% van de Nederlanders vindt dat er binnen de publieke omroep ruimte moet zijn voor het geluid van Ongehoord Nederland. U bent ook bezig met de hervorming van de publieke omroep. Vindt u zelf ook dat die ruimte er nog steeds moet zijn?
1: Ik vind als we het hebben over de pluriformiteit van ons bestel en ook als je kijkt naar de plannen die er liggen voor de hervorming van het stelsel, dan wordt daar ook heel duidelijk in verankerd dat dat een hele belangrijke kernwaarde is van ons bestel. Ik ga niet over de bepaling wat dan die verschillende geluiden zijn. Dat is ook aan het publieke bestel zelf. Dus de minister zal nooit zeggen geluid A, B, C, D, F, 40%, 20%, 30% van mensen, dat moet er dan in. Dat is aan de omroep zelf om dat met elkaar in acht te nemen. Daar worden ze ook op geëvalueerd, ook door een evaluatiecommissie om te bepalen of aan die pluriformiteit recht wordt gedaan.
6: Tegelijkertijd bent u wel bezig met de omroephuizen. Heeft u een bepaald omroephuis in gedachten waar u dat geluid voor zich ziet?
1: Nou, maar dat nogmaals, dat vind ik ook echt niet aan de minister om daar een antwoord op te geven. Dan zou ik precies doen wat ik niet behoor en wil doen.
6: Was er eigenlijk een andere sanctie mogelijk?
1: In het licht van het totale dossier wat er op mijn bureau ligt, nee.
0: RTL.
7: Minister Letschert, heeft u er wakker van gelegen?
1: Ja.
7: Want u zegt het is geen licht besluit, maar ja, het heeft u dus veel bezig gehouden over.
1: Ja, het is het. Ik oprecht wat ik net ook zei in mijn inleiding. Het is een ingrijpende voornemen tot een besluit. Dat besef ik me maar al te goed. Dus ja, nou, wakker lig ik niet zo gauw wakker. Maar ja, dit is niet een besluit wat je lichtzinnig neemt. Volgens mij heb ik dat de afgelopen periode in verschillende momenten ook met u gedeeld. Ik kreeg ook wel de kritiek. Je bent wel heel veel aan het wikken en wegen. Maar het gaat ook ergens om.
7: Ja, want is het wikken en wegen? In de zin van, zegt u, ik kan vandaag dit besluit nemen? Of zegt u, de wet laat mij geen andere keuze dat ik dit besluit neem?
1: Het is nu een combinatie. Die drie grondslagen die ik net schetste. Eén daarvan geeft mij een gebonden bevoegdheid. Twee geven een discretionaire bevoegdheid. Dus daar heb ik nog wegingen te maken. En dat allemaal samen. Maar sinds de brief van het commissariaat van de media van vorige week zit daar dus ook die gebonden bevoegdheid in.
7: Ja, dus u zegt, ik kan eigenlijk niet anders vandaag.
1: Ja.
0: Als vraag, ja. Ja.
7: Wanneer gaat Ongehoord Nederland van de buis?
1: Nou, we gaan nu een traject in van hoor en wederhoor. En dat betekent dat ik daar ook met zorgvuldigheid ga kijken naar wat Ongehoord Nederland met mij gaat delen. Rondom de feiten die er op tafel liggen. Dan zal er weer een nieuwe fase komen van of een definitief besluit of een intrekking van dit voornemen. Dat gaat een aantal weken duren. De omroep heeft daar ook tijd voor nodig. Ik heb dat ook vanmorgen met ze besproken. Dat daar ook voldoende tijd voor moet kunnen zijn. En tot die tijd zal ook Omroep Nederland nog in de lucht zijn.
7: Ja, nog één laatste vraag. U heeft de afgelopen weken gezegd, als ik dit doe, dan moet het juridisch dicht zijn. Kan het niet lekker, ik doe dit niet maar zo. Hoe zeker bent u ervan dat dit juridisch sluitend is, uw keuze?
1: Vrij zeker.
7: Vrij zeker.
0: Ik ga naar de achterste rij, of de rijen erachter, Trouw.
8: Ja, bedankt. Om even door te gaan ook op het proces van hoor en wederhoor. Ik ben wel benieuwd, u heeft dit besluit nu onderbouwd met drie belangrijke punten. In hoeverre is er dan nog een reëel scenario dat Ongehoord Nederland met nieuwe bevindingen komt, waardoor dat besluit eventueel anders uit kan vallen?
1: Ja, dat laat ik uiteraard helemaal bij de omroep. Die krijgen van mij de onderbouwing, zowel de juridische onderbouwing als de feiten die daaronder liggen, die door de toezichthouders bij mij op tafel zijn gelegd. En daar gaat de omroep de gelegenheid krijgen om daar hun nogmaals visie en feiten tegenover te stellen. En dat zal ik gaan wegen. Dus daar kan ik echt geen antwoord op geven. Maar ik ga daar wel met zorgvuldigheid naar kijken. Want het is wel ook in het kader ook van procedurele rechtvaardigheid en ook het feit dat we een rechtsstaat zijn, een heel belangrijk traject. En dat heb ik vanmorgen ook tegen de directeur zo benadrukt.
8: Ja, want het klinkt als een meer theoretische mogelijkheid, omdat het ook voor een deel gaat over, nou ja, gewoon dingen waar feiten over bekend zijn, zoals dat er sancties eerder ook al zijn opgelegd. Ik ben gewoon een beetje zoekende naar wat voor soort gesprek dat wordt.
1: Nou ja, kijk, in een hoor- en wederhoortraject gaat in dit geval de omroep het totale pakket aan feiten en overwegingen en wegingen die ik heb gemaakt tot zich krijgen en daar een reactie op mogen geven. En dat is heel goed dat we dat ook hebben. En wat eruit gaat komen, daar ga ik niet op vooruitlopen.
0: Nieuwsuur.
9: Ja, daar heeft het toch op voortborduren. Want acht u het realistisch dat u tot een ander besluit komt als u die hoor- en wederhoor heeft toegepast?
1: Ja, dat is speculeren. En daar waag ik me niet aan. Want ik weet niet wat Ongehoord Nederland in dat traject ten aanzien van de feiten die zij nog gaan krijgen, gaat inbrengen. Dus daar wil ik ook helemaal niet op vooruitlopen of op speculeren. Het zou niet zorgvuldig zijn.
9: U refereerde ook al even in uw eerste statement ook al aan. Een aantal jaar geleden speelde deze discussie ook. Toen lagen de kaarten ook min of meer hetzelfde. De NPO had ook al gevraagd om intrekking. Er lagen ook sancties. Wat maakt het voor u nu anders dat u zegt, ik kon eigenlijk niet anders dan overgaan tot deze intrekking?
1: Nou, de situatie was toen ook echt anders. Dat kunt u ook lezen in het besluit wat toen door mijn voorganger is genomen om dat verzoek niet in te willigen. Daar werd onder andere ook verwezen naar de jonge status van de aspirantomroep die net in het bestel was gekomen. Dus in die zin ook nog een soort lerende mogelijkheid kreeg. Daar lag niet de grondslag die gebonden bevoegdheid in zich heeft. Dus er was wel echt een ook ander feiten helaas dan dat er nu ligt.
9: U denkt niet, terugkijkend, had mijn voorganger, een van mijn voorgangers, maar een ander besluit genomen. Het ligt nu op mijn bordje. Of geldt dan toch met name, de omroep was toen 2 jaar oud, zijn een aantal jaar verder, dan weegt het zwaarder?
1: Ik ben nu minister en ik weeg wat er nu op mijn bureau ligt. En dat is wat ik doe.
0: Okay. ANP?
4: U zei net al dat u het gaat afwachten en zorgvuldig het hoor en wederhoor nog veel afwachten. Maar heeft u vertrouwen in uw voorgenomen besluit, dat het juridisch stand gaat houden?
1: Ik heb de feiten zoals ik die tot mij heb gekregen en de weging die ik heb gemaakt op basis van die 3 grondslagen, dat leidt niet voor niets tot een voornemen tot dit besluit, tot dit ingrijpende besluit. En tegelijkertijd gaat er nu een proces van hoor en wederhoor plaatsvinden, waarin de omroep ook de gelegenheid moet krijgen om daar hun zienswijze in te brengen. En daarna ga ik met u weer verder in gesprek. En tot die tijd is dit ook nu de situatie.
4: Ja, dat snap ik. Maar voor nu heeft u dus vertrouwen in u.
1: Anders zou ik niet een voorgenomen besluit hier wereldkundig maken met dusdanige gevolgen voor omroep, medewerkers en kijkers.
4: Yes. En het gesprek net met Flemings, hoe was dat? Hoe was het gesprek?
1: Kort, want wat ik daarin gedaan heb is eigenlijk schetsen op basis van welke grondslagen ik dit voornemen ga nemen. Ik heb hem meegenomen in het traject van hoor en wederhoor. Het was een rustig gesprek. Ik durf zelfs te zeggen respectvol over en weer. Maar kort, want ja, het hoor en wederhoor traject start op het moment dat de hele schriftelijke onderbouwing aan hen wordt toegezonden.
0: Nu.nl en dan naar Jair.
10: Ja, minister Letchert, ik ga toch nog even verder op vragen die mijn collega-journalisten hebben gesteld. Want u zegt nadrukkelijk dat de redactionele inhoud geen onderdeel is geweest van dit besluitvormingsproces. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het document wat de commissariaat van de media heeft opgestuurd, daar wordt wel verwezen naar redactionele inhoud. En ook de NPO wijst op het overtreden van de journalistieke normen. Ik kan hier toch niet zeggen dat het helemaal geen onderdeel is geweest van het besluitvormingsproces?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat zal ik ook blijven zeggen. Want als ik even bij de NPO beginnend. Wat zij aangeven is dat bij herhaalde overtredingen van de journalistieke code, en dat is een code die de sector zelf met elkaar afspreekt, en ook zelf instrumenten heeft ingeregeld, zoals een ombudsman, die dan kijkt of daar overtredingen worden begaan. Dat doet niet ik, dat doet niet een commissariaat van de media, dat doet in dit geval een ombudsman. Dan is het feit dat stelselmatig dat soort overtredingen worden gepleegd ten aanzien van die journalistieke code, kan indirect bijdragen tot de situatie dat die samenwerking onmogelijk is. En dat is de interpretatie die ook in het besluit een paar jaar geleden is gegeven en die ik ook aanhang. Dus dat gaat niet over dat NPO kijkt wat is de inhoud van dit programma en dat vinden we, daar vinden we iets van. Nee, het gaat erover of je gedrag ten aanzien van regels die je moet handhaven, of die je niet moet overtreden, of je dat type gedrag niet meer laat zien. En dat is wat we hier hebben liggen. Dus niet een inhoudelijke disqualificatie van programmering of inhoud van Ongehoord Nederland, maar de gedragingen ten aanzien van continu diezelfde overtredingen op die journalistieke code. En ten aanzien van het commissariaat van de media baseer ik mij op hun analyse en bevindingen ten aanzien van de deugdelijke inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen. Dat is wat u...
0: Laatste vraag.
10: Het commissariaat van de media verwijst al expliciet naar het fragment waar deze zomer heel veel over is gegaan.
1: Ja, en nogmaals, in mijn afweging, wat ik ook met de omroep zal delen en schriftelijk verder zal onderbouwen, baseer ik mij op wat zij hebben aangegeven. Een hele trits aan feiten en overtredingen die gaan over die deugdelijke inrichting.
10: Maar dit is
1: ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat. Dat is ook de weging die de wet daarin geeft.
10: Laatste vraag nog. Hoe gaat u als minister op toezien dat ook dit geluid gehoord blijft? Want u zegt wel inderdaad, dat is aan de NPO. Maar goed, u bent eindverantwoordelijke. Hoe gaat u hier de komende tijd op toezien?
1: Ja, daar hebben we dat instrument van de evaluatiecommissie voor. Die beoordeelt of het bestel en de omroepen en het bestuur, zoals een NPO, voldoen aan de publieke mediaopdracht, waarin die pluriformiteit als belangrijke kernwaarde is opgenomen en die evalueert dat. Dat is niet aan mij of aan de politiek. Dus dat komt op enig moment weer terug in het proces.
11: Ja, toch nog even over dat geluid. Want daar hoor ik de politici, of veel politici gesproken, ook over. Ik vraag toch nog een keer, welke omroep moet dat geluid dan toch over gaan nemen? Want u trekt nu die licentie in, of althans dat bent u voornemens. Dan valt dat geluid weg. U heeft het over een pluriforme omroep. Welke omroep, gewoon concreet, moet dat dan gaan overnemen? Of gaat u daarop toezien? Hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Wat ik net schets, is wat we in het bestel hebben ingeregeld, is dat de omroepen daar zelf over gaan en dat er een externe evaluatiecommissie is die dat toetst. En dat is niet de minister en dat is niet de politiek.
11: Ja, u heeft wel de bevoegdheid om dit geluid weg te trekken. Dan kun je er ook als politiek op toezien. Nee, van dat geluid niet weer terugkomt, toch dan?
1: Ik heb de bevoegdheid om een wet toe te passen die kijkt onder andere naar hoe ga je om met de regels die we daarin met elkaar hebben ingesteld.
11: Ja.
1: En het is niet een interventie om een geluid uit te sluiten.
11: Ja. Dan stel ik hem anders. Vindt u dat dit geluid of iets wat daarop lijkt moet terugkeren bij de publieke omroep?
1: Ook dat is nogmaals niet aan mij als minister om daar nu een uitspraak over te doen. Het is aan de omroepen om een pluriform mediabestel met elkaar in te richten.
11: Als je dan een pluriforme omroep hebt, stel ik aan u de vraag. Ja, dan hoort dat geluid er dan bij of niet?
1: Nogmaals, ik blijf me in herhaling treden.
11: Nee, u gaat er niet over, maar u trekt wel die licentie.
1: Gaan
11: en dat geluid
1: valt dan
11: weg. We allemaal
1: hier met elkaar voor die persvrijheid. En wat u nou wil, is dat ik mij toch gaan laten verleiden om uitspraken te doen waar ik nogmaals me niet toe wil laten leiden. Ik sta voor die persvrijheid, dat is in ieders belang. Ik sta ook voor de wet. En die wet die geeft aan dat als je daar de regels die erin staan stelselmatig overtreedt, dan kan of moet de minister ingrijpen. Dat is wat ik nu doe. En al het andere rondom de pluriforme geluiden, nogmaals, dat is aan het bestel zelf om daar nu rekenschap van te geven. Dus niet aan mij om daar nu een uitspraak over te doen. Dat vind ik ook echt niet passen bij de rol die ik als minister daarin moet en mag nemen.
0: Okay. Laatste vraagje hier.
11: Ik kan me voorstellen, als je zo'n besluit neemt, dan krijg je een hoop bagger over je heen. En ik zag volgens mij een Instagram bericht van u op zondag, waarin u zei ook zoiets suggereerde volgens mij. Wat heeft u allemaal over u heen gekregen?
1: Nou, ik ben nu vooral binnen hier geweest vandaag. Dus ja. Ik heb nog niet op enig social media account gekeken. Dat er mensen zijn die dit een hele moeilijke beslissing vinden, dat begrijp ik. Wat ik heb willen aangeven is dat als je mij het graf in wil rijden, dat niet per se de toon is die hoort bij het kritiek geven op mijn besluiten of mijn beleid. Dat mag altijd. Maar dat doen we wel zonder doodsbedreigingen. Dat past niet in een democratische rechtsstaat.
11: En die heeft u vele gehad? Of die,
1: Nou, ik heb vandaag niet meer gekeken.
0: We gaan geen tweede rondje doen, maar Hart van Nederland had nog één brandende vraag die vergeten was. Dus ik kan de microfoon nog even naar voren en dan gaan we daarna afsluiten.
5: U zei dat u geen kantelpunt had gezegd. Ik heb nog even teruggezocht of u dat inderdaad niet had gezegd over dat Hitler-fragment. Dat klopt. Wat u wel heeft gezegd is dat het een keerpunt was. En de druppel. Wat waren die woorden dan waard?
1: Wat ik gezegd heb is dat ik de afschuw vanuit de samenleving op dat fragment heel goed begrijp. Trouwens Ongehoord Nederland zelf ook, want ze hebben het offline gehaald. Dus dat is volgens mij een gedeelde observatie. Maar dat voor mij geen element is in de weging om tot een intrekking wel of niet te komen.
5: Het was voor u een keerpunt en de druppel.
1: Ja, nee. Dat is niet
5: hoe dat geeft toch een heel duidelijk signaal af?
1: Ik heb in het vragenuurtje gezegd dat ik me de afschuw die je in de samenleving hebt gehoord ten aanzien van dat fragment goed kan voorstellen. Dat ik daar zelf ook onpasselijk van werd toen ik het zag.
5: Ja, een keerpunt. Maar, ja, dat hebt u gezegd. Ik heb het even teruggezocht. Dat hebt u gezegd.
1: Nou ja, dan gaan we debatteren over wat ik wel en niet heb gezegd, terwijl ik dat fragment nou niet voor ogen heb. Maar wat ik in datzelfde debat heb gezegd, de weging om te komen tot een besluit op deze drie grondslagen hebben niks te maken met een fragment wat in een zomer voorbij is gekomen. Dat is wat ik zeg. Dat is ook niet wat de wet mij toestaat, want die wet geeft heel duidelijk aan waar je naar mag kijken om tot deze ingrijpende keuze te komen.
5: Nou, ik begrijp dat u dat nu niet wilt zeggen, maar is dat dan vooral omdat het een juridische reden heeft dat u die inhoud niet ook mag benoemen, terwijl dat in het hoofd wel mee heeft gespeeld afgelopen tijd?
1: Nee, want dat hoort bij die persvrijheid waar we volgens mij met z'n allen voor staan.
0: Okay. Dank u wel. Als er, de minister gaat zo weg, we zijn nu klaar hier. Als er nog andere vragen zijn over de inhoud, dan is woordvoerder Joris Schouten van dienst om die nog te beantwoorden. Ja, dank u wel.
1: Heel veel dank.
12: Wat was de boodschap, meneer Flemmings?
13: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier. En dat is natuurlijk een hele zorgwekkende dag voor de Nederlandse publieke omroep. En blijkbaar D66 zegt 10 steden te gaan bouwen. Maar dat doen ze niet. Maar omroepen slopen blijkbaar wel.
14: Heeft maar u al gezegd waarom?
13: We hebben de stukken nog niet ontvangen. Die komen volgende week. Maar zoals ik toen straks al zei, zullen wij uiteraard in het belang van een ieder die ons geluid, maar ook de publieke omroep in brede zin en een rechtsgeluid daar warm hart toe draagt, ons niet neerleggen zomaar bij deze zaak.
12: Wat gaat u nu doen?
15: Het voelt een beetje als trapsgewijs dat jullie nu, hè, over 10 dagen dan weer, ziet u daar een methodiek in? Of is dit de procedure?
13: Ja, we krijgen de stukken over 10 dagen. Dat is ons net medegedeeld. Ja, dat zijn stappen blijkbaar. Ja. Ja.
14: Maar ze heeft dus gezegd waarom nog?
13: Er zijn 3 gronden. Er is ook een Kamerbrief opgesteld. En er zijn 3 gronden genoemd die ze aanhaalt daarvoor. Het gaat te ver om nu op de juridische inhoud in te gaan, vind ik. Maar het heeft te maken met de brief die het commissariaat heeft neergelegd. En ook andere discretionaire bevoegdheden die ze heeft.
12: Het ging onder meer om.
15: Heeft u toelegd over de pluriformiteit van het bestel? In hoeverre ze daar rekening mee heeft gehouden met dit besluit?
13: Nee, we hebben dat nog aangegeven net, hè, dat natuurlijk zorgwekkend is. Maar daar ging ze nu niet op in.
16: Er wordt gewoon de mediawet wordt gewoon gevolgd en dat wordt afgevinkt. Maar het is natuurlijk treurig dat in de democratie een omroep eruit wordt gehaald. Heel triest. En dat er ook zo'n enorme brede politieke consensus is voor mensen met eigenlijk allemaal politieke opvattingen die tegen die omroep ingaan. Dat is treurig. Dus dat is toch een beetje een donker moment voor de Nederlandse parlementaire democratie, zou ik zeggen.
12: Wat gaat u nu doen, meneer Flemmings?
13: Het is historisch, hè? Want het is nooit gebeurd, dit. Dus uiteraard zullen wij daarom onszelf gaan verdedigen waar mogelijk.
12: Sorry? U overweegt een rechtszaak.
17: Nou, u zei, we komen in verzet. Wij leggen ons hier niet bij neer.
13: Nee.
17: Wat houdt dat nou concreet in?
13: Nou, concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen. En wat de stukken precies zijn, de gronden. En ons verweer daarop voeren. Want er zijn echt hele aparte dingen gebeurd de afgelopen weken. Twee weken geleden zei de NPO nog tegen mij in een brief... sorry, tegen mij, maar ook in een brief aan de minister... dat er geen gronden waren om licentie in te trekken. Twee weken later zouden die in één keer wel zijn. Dat is toch heel merkwaardig.
17: Toch was er hele brede steun. Ja, u staat er nu steun? Na dit besluit...
13: Ja, maar wat zegt vanuit... dat steun? Vanuit wie?
17: Nou ja, onder andere de Tweede Kamer was een brede steun.
13: Ja, maar,
17: u staat hier nu na dit besluit. Wat is er nou misgegaan?
13: Ja, maar de politiek gaat daar in zekere zin niet over. En opheffen is ook geen reden om een erkenning in te trekken. Dus we moeten wel echt bij de feiten blijven. En die gaan wij goed bestuderen.
12: U zou niet handelen in volgens de journalistieke code. Hoe verdedigt u zich daartegen?
13: Nou, Paul, je hebt daar uitvoerige stukken over geschreven in de afgelopen jaren.
12: Nou ja, maar valt het eens samen dan?
16: Door te zeggen dat wij natuurlijk de journalistieke code volledig volgen. Deze omroep is opgericht omdat wij ontevreden zijn over het functioneren van de Nederlandse journalistiek. En ook de gang van zaken in omroepsland. Daar zijn we voor opgericht.
12: Maar het zou te eenzijdig zijn. U pleegt geen hoor en wederhoor. Zijn dat zaken waar u zich door aangesproken voelt?
13: Ja, maar dat klopt gewoon niet. We laten ook niet vergeten. We moeten wel in die zin bij de feiten blijven dat de ombudsman, dat blijkt gewoon uit WOP-stukken die wij in 22 hebben opgevraagd, de toenmalig bestuursvoorzitter van de NPO, dat er al overleg was en er ook gezegd is, ga kijken of je Ongehoord Nederland kan aanpakken. En toen heeft de ombudsman nog gezegd, ik voel me een beetje vooruitgeschoven post, maar we kunnen dit maar één keer goed doen. Dat staat gewoon allemaal zwart op wit. En dat lijkt nu wel eens vergeten te worden, dat in 23 ook al een verzoek tot intrekkinglicentie lag, hè, over ons.
12: Ja, maar met redenen ook. Maar u zegt al van, ik herken me daar niet in.
13: Sorry.
18: De commissariaat voor de media die zei het Hitlerfragment dat was de druppel. Hoe ziet u dat?
13: Ja, interessant. Een kantelmoment. Wij vragen ons af wat juridische houdbaarheid van kantelmomenten is. Ja, maar we gaan het verder allemaal bestuderen.
16: En overigens, dat is natuurlijk al gekanteld. Er is natuurlijk helemaal geen sprake geweest van Hitlerverheerlijking. Helemaal niet. En dat kan niemand beweren die de moeite neemt om een half uur naar dat filmpje te kijken. Niet door Niemuller, niet door Blommestein, niet door Adriani. Er zijn geen Hitlerverheerlijkers. Maar er is een soort van hysterie ontstaan. En dat is allemaal nagepraat tot op de dag van vandaag. Maar je ziet nu al een beetje het omslagpunt. Okay. Hè? Dus kijk nu eens naar die uitzending van Arjen Lubach van gisteravond. Kijk naar hoe er nu over in de Volkskrant wordt gesproken. Nu is het omslagpunt er al. Maar helaas zit deze beslissing nu van de minister... zit nog voor dat omslagpunt. Dus dat is ook een beetje tragisch. En ook een beetje tragisch voor de kwaliteit van de democratie. Ook een beetje tragisch voor de partij D66.
18: Maar u staat dus nog wel achter
2: dat Ongehoord Nieuws die heeft donderdag weer uitzending. Hoe gaat het verder?
13: Sorry, de uitzendingen gaan voorlopig gewoon door, Elja. Want eerst krijg je zienswijzen en dan potentieel bezwaartermijnen. Dus voorlopig zijn we gewoon op de buis. Ja? Oké, laat het voor nu even bij. Dank u wel,
18: allemaal.
19: Ik open de vergadering van dinsdag 8 september 2026. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En daarvoor geef ik het eerst het woord aan de heer Wilders voor zijn mondelinge vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij afwezigheid van de minister van Asiel en Migratie. En ik heet haar natuurlijk van harte welkom in vak K. Meneer Wilders, als u zover bent, heeft u het woord.
20: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eind mei ontving de politie een melding. In een woning in Amsterdam-Oost waren twee vrouwen overvallen door drie Syrische mannen. De vrouwen werden door de Syriërs aan hun haren getrokken, in hun gezicht geslagen en met een mes bedreigd. Eén vrouw kreeg zelf het mes op haar keel. Ze werden beroofd van hun sieraden, telefoons, geld, paspoort en uiteindelijk werden ze bebloed door de politie aangetroffen. En de verdachte Syriërs, voorzitter, Laït A, Kier al-Din B en Mohammed K, stonden vorige week voor de rechter. Mohammed K is nu 18 jaar oud. Hij kwam 4 jaar geleden op zijn 14e naar Nederland. En sindsdien, in de afgelopen 4 jaar... verzamelde hij maar liefst 114 politieregistraties. U gelooft het niet.
3: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik en ik verzoek de beveiliging de gast van de tribune te evacueren. Ik heropen de vergadering. Er was helaas een verstoring, enkele verstoringen vanaf de publieke tribune, waardoor we helaas hebben moeten verzoeken de publieke tribune te ontruimen. Gasten zullen worden begeleid naar een plek waar de vergadering op een andere plek kan worden bijgewoond. En journalisten, geaccrediteerde journalisten, blijven gewoon op de publieke tribune plaatsnemen om de plenaire vergadering te volgen. Ik stel voor dat we het mondelinge vraaguur opnieuw beginnen. Ik geef het woord aan de heer Wilders.
20: 114 in 4 jaar tijd. En mijn vraag is, wat leven we eigenlijk in de bananenrepubliek dat iemand met 114 politieregistraties nog steeds in Nederland zit en zijn gang kon gaan? Hij zit vast, voorzitter, voor deze gewelddadige overval. Maar zover had het natuurlijk nooit mogen komen. Die minister had dit gaaiers nooit Nederland mogen binnenlaten. En had deze Mohammed K. na het eerste misdrijf van die 114 meldingen, had hij niet meteen natuurlijk het land uit moeten worden gezet? Waarom is dat niet gebeurd? Vraag ik aan de staatssecretaris. En kloppen de berichten dat deze crimineel nu doodleuk van plan is om zijn ouders en broertjes uit Syrië naar Nederland te halen? En dat ze hebben gezegd dat ze op zoek zijn naar een gaan, zodra ze hier zijn, naar een leuke woning in Amsterdam. Dat zullen, voorzitter, dan waarschijnlijk 2 sociale huurwoningen zijn. Waarschijnlijk met voorrang, want Mohammed heeft inmiddels ook zijn vriendin bezwangerd. Voorzitter, in wat voor ziek land leven we? Hoeveel diefstallen? Hoeveel overvallen? Hoeveel messen op de keel? Hoeveel slachtoffers moeten er nog volgen voordat dit kabinet eindelijk voor de Nederlanders opkomt, onze grenzen sluit en een asielstop invoert? Mohammed K., laat dat helder zijn, hoort niet in Nederland. Hij moet ons land uit. Net als al die andere Syriërs die er niets te zoeken hebben. Daarom vraag ik aan de staatssecretaris. 1. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? Niemand in Nederland snapt dit. Iedereen die dit hoort is daar woest over. 2. Gaat u Mohammed K., als hij wordt veroordeeld, na zijn verdiende straf onmiddellijk het land uitzetten, en als die niet wordt veroordeeld, voor die 114 meldingen meteen het land uitzetten? Waarom gaat u dat, heeft u dat niet gedaan en gaat u dat doen? En gaat u ervoor zorgen dat hij en zijn familie niet naar Nederland mag laten overkomen en er dus ook geen woningen aan hem worden verstrekt? En wanneer begint u met het uitzetten van de Syriërs? Wanneer komt eindelijk, voorzitter, die asielstop?
3: Het woord is aan de staatssecretaris.
21: Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de vragensteller in dit geval. Want het zijn natuurlijk berichten die we lezen, die we ook allemaal meenemen. En waar het volgens mij heel goed is dat we daar nu de tijd voor hebben om de antwoorden op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat in zijn algemeenheid op individuele casuïstiek niet ingegaan wordt. Maar ik vind het wel belangrijk om heel duidelijk te zijn hier. Overlast en crimineel gedrag door asielzoekers is onacceptabel. We treden daar normerend tegenop en dat zullen we blijven doen. Wanneer een asielzoeker is veroordeeld voor een misdrijf, wordt er altijd onderzocht of de asielvergunning ingetrokken kan worden, of dat de verblijfsaanvraag asiel afgewezen kan worden op grond van de openbare orde. De bestaande nationale aanpak van overlast bestaat uit 4 pijlers. Sneller beslissen over kansarme aanvragen, maatwerk in de opvang, lik-op-stuk-beleid in de openbare ruimte en een stevige inzet op terugkeer. Want in de asielprocedure werken juist het IND en DTNV samen om bij een negatieve beschikking het vertrektraject ook zo snel mogelijk op te starten. Op 12 juni jongstleden, dat is voor uw Kamer geen nieuws, is het Europese Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En dat eveneens onze grip op migratie gaat verstevigen. Bijvoorbeeld met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en het werken aan asielaanvragen buiten de Europese Unie. Op die manier spant onze minister zich in om de overlast merkbaar terug te dringen, meer rust te brengen in de migratieketen. En aanstaande donderdag is er een commissiedebat asiel en migratie, waar u ook nader met de minister over in gesprek zal gaan over deze onderwerpen.
19: Meneer Wilders.
20: Ja, voorzitter, zelden zo'n waardeloos antwoord gehoord. Normerend optreden, zegt de staatssecretaris. Wij treden normerend op. U doet helemaal niks. Er zit iemand die hier 114 keer een politieregistratie heeft gehad, waaronder ook diefstal, misdrijven. Doordat u niks heeft gedaan, heeft hij vrouwen kunnen beroven, vrouwen kunnen mishandelen, vrouwen met een mes tot bebloedens toe kunnen behandelen. Dat is niet normerend optreden, dat is helemaal niets doen. En als u niets doet wat u blijkbaar heeft gedaan, als u dat soort mensen niet alleen binnenlaat, omdat u de grenzen mensen sluiten, maar ook nog een keer zorgt dat ze niet weggaan, dan keert u zich tegen de Nederlandse bevolking, voorzitter. En dan is het goed dat het kabinet hopelijk heel snel zijn biezen pakt. Dank u wel.
19: Dank u wel. Staatssecretaris.
21: Voorzitter, dank u wel. Alle begrip voor de verontwaardiging als het gaat over zo'n individuele casus. Eind 2024 is uw Kamer ook geïnformeerd door toenmalig minister Faber over aanscherping, juist ook van de openbare orde, casuïstiek in asielbeleid. Daarbij is een beleidsaanscherping aangekondigd die nog steeds onverkort van kracht is. En na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND steeds of aan de voorwaarden voor weigering of voor intrekking van de asielvergunning is voldaan. Daar is niets aan veranderd. Daarbij hebben we te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. En indien een verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken, dan betekent dat ook dat rechten die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld die gaan over gezinshereniging, niet onthouden kunnen worden. Dat is, dat is wat de kwalificatierichtlijn van ons eist. En dat is het meest belangrijke wat we dus ook in stand kunnen houden. Nogmaals, alle begrip voor de verontwaardiging in deze individuele casus.
19: Meneer Elian. Voorzitter.
6: Sorry, voorzitter. Dit laatste deel ontgaat me. Want iemand met 114 politieregistraties kan volgens datzelfde Europees recht gewoon uitgezet worden. En dat had al moeten gebeuren. Maar de vraag die collega Wilders stelde, voorzitter, die ik graag herhaal. Het kan toch niet zo zijn dat deze man nu beroep doet op nareis? Dat is toch ongelooflijk? Dat is niet uit te leggen aan de samenleving en aan slachtoffers en nabestaanden. Dus een simpel antwoord, gaat het kabinet daar werk van maken? Ja of nee?
19: Staatssecretaris.
21: Voorzitter, daar maken wij zeker al werk van. Het gaat over een individuele casus waar ik niet op inga, maar in zijn algemeen, het heb ik u gezegd, na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND altijd of de voorwaarden voor weigeren of intrekken van de asielvergunning juist ook of eraan kan worden voldaan. En dat zal ook in zo'n geval het geval zijn.
19: Mevrouw van der Plas.
7: Ja, voorzitter, dit is echt. Ja, het is gewoon bijna niet te doen, deze antwoorden. Aflezend van een papiertje wat voorbereid is door de ambtenaren. Maar leg dat papiertje nou eens even weg. En vertel zich gewoon eens een keer in gewone, klare taal, gewone mensentaal, wat hier precies aan de hand is. Iemand met 114 politieregistraties, die dan ook nog recht heeft op nareis. Ik herhaal ook de vraag van de heer Wilders. Leg dat eens uit in klare taal aan de mensen in Nederland die hier totaal niets van begrijpen.
19: Dus de staatssecretaris vervangt vandaag de minister van Asiel en Migratie. Gaat uw gang, staatssecretaris.
21: Zeker, voorzitter, en met liefde. En ik kan vanuit mijn hart ook deze antwoorden geven. Namelijk, op het moment dat er sprake is van strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk, dan zijn er voldoende mogelijkheden om te zeggen, we trekken de vergunning in. Op een individuele casus, dat is altijd zo in deze Kamer, kan ik niet ingaan. Dat zou de minister ook niet doen. Donderdag aanstaan is een commissiedebat asiel en migratie. Dan is het heel goed om door te vragen over welke wet en regelgeving nu in een specifieke casus geldt. Daar kunt u het debat ook met de minister over aan. Maar op dit individuele geval ga ik niet in. En in zijn algemeenheid is het zo, een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft wel degelijk consequenties in Nederland.
19: Meneer Seder.
22: Ja, volgens mij zijn we het met elkaar eens. Dat als je 114 keer in een procedure in aanraking komt met de politie, dan is Nederland misschien niet jouw thuis. Als jij met messen vrouwen bedreigt, is Nederland niet jouw thuis. Als je in een AZC te een recht komt, gastvrij wordt behandeld en vervolgens bekeerde christenen met de dood gaat bedreigen, is Nederland gewoon niet voor jou. En de goede lijden onder de kwade. En mijn vraag aan de staatssecretaris is, is hij bereid om te kijken of die regeling aangescherpt kan worden? Want het kan toch niet zo zijn dat na 114 keer je alsnog een verblijfsvergunning, een paspoort krijgt?
19: Staatssecretaris.
21: We hebben hier te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. Dus het is niet zo dat wij als land daar zomaar invloed op kunnen uitoefenen. Volgens mij is het belangrijk dat wat ik nu juist gezegd heb, dat als er redenen zijn en strafrechtelijke veroordelingen onherroepelijk zijn, dat er wel degelijk een grond is om dit aan te pakken. En tegelijkertijd, en dat begrijp ik ook heel goed, de verontwaardiging, zoals ik het nu een aantal keer gezegd heb, de verontwaardiging over individuele casuïstiek, over dit soort voorbeelden, die deel ik natuurlijk. Die deelt het kabinet ook met u. En tegelijkertijd hebben we te maken met wet en regelgeving, hebben we te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En we doen er alles aan in dit kabinet om te zorgen dat we ook als het gaat over het handhaven van de openbare orde en deze mensen die het recht niet zo nauw nemen in ons land, dat we daar ook hard tegen optreden.
19: Meneer Van Asten.
4: Ja, voorzitter, ik schrik heel erg van iemand van 18 die al 114 keer is gepakt en een politieregistratie heeft, terwijl die pas vanaf zijn 14 in Nederland is. Dan is daar echt iets behoorlijks misgegaan. Nou worden 14-jarigen en minderjarigen door NIDOS begeleid. En daar zit ook een hele escalatie in welke begeleiding ze krijgen. En ik vraag aan de staatssecretaris, is die specialistische NIDOS begeleiding voor jongeren die waar het helemaal mis mee gaat, dan wel de gespecialiseerde jeugd? Is die voldoende om ervoor te zorgen dat we nooit tot deze 114 komen?
19: Staatssecretaris.
21: Laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat als er sprake is van zo'n hoog aantal verdenkingen, zo'n hoog aantal momenten dat een jeugdige met de politie in aanraking komt, dat we dan iets te doen hebben als samenleving. En ik geloof dat NIDOS daar zijn keiharde best voor doet. Ik geloof ook dat het niet altijd eenvoudig is. En ik denk dat het belangrijk is ook dat gesprek met de minister te kunnen blijven voeren. Omdat wat er nodig is om juist deze jongeren goed te laten landen in de Nederlandse samenleving, dat we daar ook alles aan kunnen doen. Want dan kunnen we voorkomen dat we in dit soort situaties terechtkomen.
19: Mevrouw Keizer.
8: Ja, voorzitter. Ik hoor deze staatssecretaris als vertegenwoordiger van de bestuurlijke en politieke elite in dit land zich verschuilen achter wetten en verdragen. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar zullen we het eens hebben over de rechten van Nederlanders? Het recht op leven, om niet verkracht en vermoord te worden door zo'n type. Het recht op gezinsleven, als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning en nu weer een Syrisch gezin voorrang krijgt.
19: Ja.
8: Wanneer gaat D66 en het CDA en al die mensen, pro'ers die hier allemaal achter staan, zich eens in Brussel inzetten voor aanpassing van dat verdrag?
19: Staatssecretaris.
21: Voorzitter, elke dag. Dat doen we elke dag. Dit kabinet werkt er ontzettend hard aan, op nationaal, op internationaal, op Europees niveau, om juist ook te zorgen dat we dit soort excessen niet tegenkomen, dat we er het hoofd kunnen bieden en tegelijkertijd hebben we te maken met een rechtsstaat, met Europese regelgeving, met Nederlandse wet en regelgeving en alles wat we kunnen doen dat bijdraagt aan de veiligheid voor Nederlanders, dat zullen we doen.
19: Meneer Ruscher.
9: Dank, voorzitter. Ik heb gemerkt dat de staatssecretaris graag in algemeenheden spreekt. En het gaat nu de hele tijd over één specifieke casus van Mohammed K. die 114 politieregistraties op zijn kerfstok heeft. En dan heb ik een vrij algemene vraag. Heeft de staatssecretaris inzichtelijk hoeveel statushouders, hoeveel asielzoekers zich in Nederland bevinden waarbij hetzelfde mogelijk het geval is? Dus die meerdere politieregistraties op hun naam hebben, waarbij het niet lukt om ze uit te zetten en waarbij ze mogelijk zelfs hun gezin naar Nederland kunnen halen?
19: Staatssecretaris.
21: Voorzitter, die cijfers die heb ik nu niet bij mij. Ik denk dat het heel goed is als die vraag donderdag tijdens het commissiedebat nog leeft en er ook antwoorden gegeven kunnen worden die meer in detail gaan, dat u dan ook de antwoorden op die vragen zult krijgen. En voorzitter, ik begrijp de vraag.

Dames en heren, goedenavond. Zo, hoe was uw weekend? Ik hoop dat u ondanks het slechte weer nog een beetje buiten bent geweest. Mijn weekend zag er iets anders uit. De afgelopen dagen en nachten stonden in het teken van de begroting. En ik kom daar straks nog even op terug. De redactie van EW die verzekerde mij dat u vanavond niet alleen komt voor de politieke dagkoersen. Want u zoekt verdieping. U zoekt zuurstof tot nadenken. Een scherp verhaal over hoe we het land kunnen besturen. En misschien zoekt u ook een beetje tegendraadsheid. Want juist in een turbulente wereld, waarin algoritmes standpunten steeds verder opjagen, is het rebels om jezelf te blijven, om zelf na te denken en te zoeken naar een evenwichtig oordeel. Voor zo'n publiek is het een eer om vandaag de HJ Schoollezing te mogen geven. Een lezing in de geest van Hendrik Jan Scho. Essayist, columnist, hoofdredacteur, iemand met een scherpe pen en minstens zo'n scherpe geest. Iemand die de ontwikkelingen de samenleving met elkaar wist te verbinden. Onverwachte parallellen trok en met zijn analyses een steen in de vijver kon gooien. En ik zal vanavond proberen iets van die geest mee te nemen. En ik wil de redactie van EW Magazine danken voor de uitnodiging om deze lezing te mogen geven. Maar ik zie ook het risico. Voorgangers die deze lezing mochten geven, kwamen er meestal niet zonder kleerscheuren vanaf. In 2024 luidde de kop van het AD bijvoorbeeld: gelukkig heeft Omtzigt niks te zeggen over ons geboortecijfer. In 2023 legde Caroline van der Plas de lat hoog door te gaan zingen. Ik doe dat haar vandaag niet na, dat beloof ik u. Dylan Jezogus sprak 59 minuten over de rechtsstaat en slechts 1 minuut over wokisme. En dat haalde de krant. Sigrid Kaag deed in 2024 in haar lezing een niet erg subtiele aanval op Rutte. Nog tijdens de formatie van Rutte 4 en het kwam niet meer goed met dat kabinet. In 2019 kopte de Volkskrant: CDA-kroonprins Hoekstra treedt met rechtsgeluid in Buma's voetsporen. En dat was vast niet als een compliment bedoeld van de Volkskrant. En dat was nog mild vergeleken bij wat Sybrand Buma twee jaar tijdens de formatie van Rutte 4 en het kwam niet meer goed met dat kabinet. In 2019 kopte de Volkskrant: CDA-kroonprins Hoekstra treedt met rechtsgeluid in Buma's voetsporen. En dat was vast niet als een compliment bedoeld van de Volkskrant. En dat was nog mild vergeleken bij wat Sybrand Buma twee jaar daarvoor ten deel viel in Trouw.

Maar vandaag, op die start, bereikt ons ook het verdrietige bericht dat Eelco Brinkman is overleden. En voordat ik verder ga, wil ik daar wel kort bij stilstaan, bij zijn overlijden. Want met grote waardering kijk ik naar wat hij voor onze partij en voor het openbaar bestuur heeft betekend. En mijn gedachten zijn bij zijn familie en zijn dierbaren. Beste mensen, het is een nieuw parlementair jaar na het zomerreces waarin er veel gebeurde. Van het WK en de Tour de France tot de bosbranden in Europa. De droogte in Nederland, de bestorming van Ceuta door migranten. De dagelijkse beschietingen door Oekraïne en Rusland en de hopeloze oorlog tussen de VS en Iran. Een nieuw parlementair jaar waarin het best spannend wordt. Want gaat het dit minderheidskabinet lukken om met de oppositie om tot een akkoord te komen? En ik kan me goed voorstellen dat deze ontwikkelingen tot onzekerheid leiden. We stellen onszelf de vraag, wat geeft ons houvast? Wat houdt ons als samenleving overeind? En hoe komen we met elkaar verder? En dat bracht me bij het thema van deze lezing, veerkracht. Want dames en heren, wanneer werd u voor het laatst geraakt door een film? Het overkwam mij deze zomer toen ik de film I Swear zag. De film vertelt het verhaal van John Davidson, een jongen met Gilles de la Tourette. John houdt van voetbal. Hij staat op het doel en hij is goed. Zijn vader is trots. Misschien wordt hij gescout. Maar dan beginnen de tics. Eerst klein, de zenuwtrekjes, de ongecontroleerde bewegingen. Dan erger, de rare geluiden, het schelden. En langzaam wordt zijn wereld kleiner. Thuis eet John alleen voor de open haard, want zijn ouders weten geen raad met hem. En op school wordt hij niet begrepen. Het pesten begint. John heeft geen baan, want welke werkgever neemt iemand aan die klanten uitscheldt? Hij heeft geen relatie, want hoe krijg je een date als je ongecontroleerde bewegingen maakt? En je ziet in de film de eenzaamheid bij John, het sociale isolement, de angst, de schaamte. De vroegere keeper die staat doelloos, totdat bij John de vraag ontstaat, hoe lang houd ik dit nog vol? Maar dan kantelt het verhaal. Niet omdat John verandert, maar omdat andere mensen zich voor hem openstellen. Dottie, de moeder van een klasgenoot, neemt John in huis. Ze accepteert hem, ze helpt hem op weg. En ze brengt hem in contact met Tommy, de conciërge van het wijkcentrum. Die geeft hem vertrouwen en neemt hem aan als hulp in dat wijkcentrum. En langzaam wordt Johns wereld weer groter. Met vallen en opstaan lukt het John om op eigen benen te staan. John wordt weer van betekenis voor anderen. Door andere kinderen met Tourette te helpen. En door voorlichting te geven aan werkgevers. En jaren later krijgt hij daarvoor een koninklijke onderscheiding. Als eerbetoon voor zijn inzet voor anderen met Gilles de la Tourette. Deze film die doet je lachen en die doet je huilen. En John, Dottie en Tommy die zijn een voorbeeld van het thema dat ik vandaag centraal wil stellen, veerkracht. Want veerkracht betekent tegen een stootje kunnen, terugveren naar tegenslag en daardoor verder kunnen groeien. Het is het vermogen van een mens, een samenleving of een systeem om met tegenslag om te gaan en er ook sterker uit te komen. En dat is het verhaal van John in I Swear. We kennen allemaal mensen die sterker zijn geworden door tegenslag in het leven. Persoonlijke groei loopt vaak langs de weg van tegenspoed. Maar wat voor mensen geldt, geldt ook voor samenlevingen. Ook Nederland heeft momenten gekend waarop onze veerkracht zichtbaar werd. Vaak als antwoord op een ramp of tegenslag. En dan denk ik aan de wederopbouw na de oorlog en de reactie op de watersnoodramp. Ook denk ik aan de coronapandemie, waarin we elkaar overeind hielden op moeilijke momenten. Momenten van maatschappelijke crisis worden momenten van groei, zolang we bereid zijn eerlijk terug te blikken en aan zelfonderzoek te doen. En veerkracht gaat ook over de politiek zelf. Onze democratie kan gelukkig tegen een stootje en kent moeilijke fases waar we toch steeds weer uitkwamen. En in Hongarije zien we dat een democratie na een periode van verval zich kan herstellen. Hetzelfde geldt voor onze economie. De coronapandemie liet zien dat de Nederlandse economie grote schokken kan opvangen. En ook de huidige energiecrisis die laat zien dat de Nederlandse economie relatief veerkrachtig is. Veerkracht speelt dus op vier

niveaus. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. En waarom moeten we met elkaar nadenken over veerkracht? Is veerkracht niet zo'n begrip dat inmiddels overal op wordt geplakt? Je vindt het in managementboeken, beleidsnota's en vooral in het schap met zelfhulpboeken. En het is niet mijn ambitie dat mijn lezing daar na vanavond ook tussen belandt. Toch denk ik dat het stellen van de vraag naar de veerkracht van de samenleving ons helpt om scherper te zien waar onze opdracht ligt. Veerkracht hebben we hard nodig om de komende decennia als samenleving weer vooruit te komen. Er zal een beroep gedaan worden op ons vermogen om met tegenslag en verandering om te gaan. Vaak hoor ik stemmen waarin maatschappelijke somberheid doorklinkt. Somberheid over de toekomst, cynisme over ons vermogen om goed met elkaar samen te leven. Maar zorg over de toekomst mag niet betekenen dat we ons neerleggen bij pessimisme en cynisme. Veerkracht zegt dat we kunnen handelen. Dat we ons een toekomst mogen verbeelden. Waarin we geloven dat morgen beter wordt dan vandaag. Een toekomst waar we samen aan kunnen bouwen. En voor mij is dat een toekomst waarin jongeren weer zin hebben om die toekomst mee vorm te geven. En zelf ook een goed leven op te bouwen. In een land waarop je op je oude dag nog steeds helemaal onderdeel bent van de samenleving. En kunt rekenen op goede zorg als dat nodig is. Een land waarin alle Nederlanders zich thuis voelen en veilig. Een toekomst waarin er zekerheid is dat je op elkaar kunt rekenen als je elkaar nodig hebt. Een toekomst waarnaar we met vertrouwen op weg zijn. En daarvoor zullen we opnieuw een beroep moeten doen op onze veerkracht. Maar als we die veerkracht willen versterken, moeten we eerst weten wat er eigenlijk van ons wordt gevraagd. Laten we daarom kijken naar een aantal ontwikkelingen die onze veerkracht de komende jaren op de proef stellen. We leven in een wereld waarin alles met alles verbonden is. Een oorlog in het Midden-Oosten zorgt direct voor een hogere olieprijs en dat voelen we in onze portemonnee. Een containerschip in het Suezkanaal blokkeert. Een containerschip dat het Suezkanaal blokkeert kan maandenlang de wereldhandel verstoren. En wat duizenden kilometers verderop gebeurt, komt direct onze huiskamers binnen. Na de val van de muur dachten we in het Westen dat de globalisering van de economie ook een globalisering van westerse waarden zou betekenen. Dat was naïef. China bleek haar eigen model van staatskapitalisme te combineren met een autocratische surveillance regering. Een regering die haar burgers geen vrijheid gunt en handel als geopolitiek wapen inzet. Europa en de VS stelden hun markten open in de verwachting dat China zich aan dezelfde spelregels en waarden zou houden. En dat bleek een pijnlijke misrekening. De oorlog in Oekraïne sloeg een andere illusie aan diggelen. Dat oorlog en imperialisme niet meer thuishoren in onze moderne wereld. We dachten dat economische belangen de wereldorde zouden bepalen. Maar trots, ressentiment en de wil tot overheersing zijn nog steeds springlevende drijfveren van staten. En het religieus geïnspireerde machtsdenken van Poetin en zijn streven naar een groot Russisch Rijk zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar ook over de Verenigde Staten zijn we een illusie armer. We kijken met ledenogen aan hoe de Amerikaanse democratie in verval is. De goede transatlantische band heeft flinke krassen en deuken opgelopen. De VS vaart een isolationistische koers. Trump en zijn regering geloven niet in de internationale rechtsorde, maar in een internationale machtsorde. Het recht van de sterkste geldt. En intussen maakt China zich groter in de strijd om wereldwijde dominantie. En velen vragen zich niet af of, maar wanneer het land de confrontatie met Taiwan aangaat. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn. 80% van 's werelds meest geavanceerde microchips worden daar geproduceerd. Europa zoekt ondertussen nog altijd zijn rol in de wereld. Een rol krijgt pas gewicht als Europese landen tot eenheid komen. We komen daarnaast uit een zomer waarin het ene na het andere weerrecord verbroken werd. Niet alleen in zuidelijke staten, zuidelijke landen als Frankrijk, Griekenland en Spanje, maar ook in onze eigen natuurgebieden. In Limburg en Wassenaar braken bosbranden uit. Het klimaatprobleem is niet verdwenen omdat we er minder over praten. De gevolgen ervan worden de komende decennia steeds voelbaarder. En de energietransitie is daarom nodig,
Maar die verandert onze economie en industrie ingrijpend. En dat brengt ook onzekerheid met zich mee. En Europa maakt zich terecht zorgen over deindustrialisatie van zijn economie. En zonder eigen industrie is onze economie te kwetsbaar en zijn we te afhankelijk van andere landen. En ik wijs hier ook op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat AI met onze arbeidsmarkt doet, weten we nog niet precies. AI kan banen overbodig maken, maar ook nieuwe banen scheppen. AI gaat ons helpen in ingewikkelde problemen op te lossen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde of de energiesector. Maar dezelfde technologie kan ook voor maatschappelijke ontwrichting zorgen. De combinatie van deze technologie en de achterliggende ideologie kan de menselijke waardigheid ondermijnen. Techbedrijven en staten die een verbond sluiten kunnen burgers controleren, informatie manipuleren of andere landen met nieuwe vormen van oorlogsvoering bedreigen. Ook maak ik me zorgen over wat AI doet met ons publieke debat. Wat echt of nep is, wat waar of onwaar is, het valt steeds moeilijker te onderscheiden. Kwaadwillende politici maken daar misbruik van. Een samenleving floreert alleen als mensen elkaar kunnen vertrouwen. Deze technologie kan dat vertrouwen ondermijnen en polarisatie aanwakkeren. Beste mensen, het zijn deze grote ontwikkelingen in de wereld die ons onrustig maken. Veel dichter bij huis zijn de zorgen over inkomen, het vinden van een vaste baan of een geschikte woning, kopzorgen. Nieuwe technologieën en geopolitieke onrust kunnen nog langs je heen gaan. Maar ook in ons eigen leven kan het onrustig en onzeker zijn. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving waarschuwde onlangs dat de mentale gezondheid van Nederland onder druk staat. We leven in een hypernerveuze samenleving, waarin prestatiedruk, versnelling en individualisme zijn doorgeschoten en het welzijn van jong en oud bedreigen, schrijft de Raad. De cijfers zijn zorgelijk. Meer mensen dan ooit hebben last van psychische problemen. Ook gevoelens van angst, depressie, overspannenheid en burn-out komen vaker voor. Jongvolwassenen geven steeds vaker aan minder tevreden te zijn met hun leven. En dat correspondeert met de groeiende vraag naar professionele hulp voor mentale problemen. Nederland behoort tot de landen met de meeste psychologen per inwoner. En waar komt die ontwikkeling vandaan? De Raad die wijst naar de individualisering. We leggen steeds meer nadruk op vrijheid en autonomie, ten koste van waarden die het gemeenschappelijke benadrukken. Steeds meer ik en steeds minder wij. Daar komt het zogenaamde meritocratische ideaal bij, dat ons vertelt dat succes onze eigen verdienste is en falen onze eigen schuld. Op school en op het werk voelen veel mensen dat ze continu moeten presteren. Tegelijkertijd gaat het leven sneller. De focus ligt op efficiëntie, terwijl tijd voor rust en bezinning afneemt. En samen vormen deze ontwikkelingen de hypernerveuze samenleving waar de Raad voor waarschuwt. En vooral het afnemende welzijn, mentale welzijn van jongeren is een punt van zorg, in het bijzonder bij meisjes en jonge vrouwen. Prestatiedruk, statusangst, maar ook de rol van sociale media spelen hierin een rol. Maar er speelt nog iets. Veel jongeren zoeken naar zingeving. Waar hun ouders nog vochten voor persoonlijke vrijheid, hebben jongeren deze vrijheid geërfd. En nu stellen zij een andere vraag. Wat doe ik met die vrijheid? Waar leef ik voor? Wat mag ik hopen? Jongeren zoeken zingeving en zingevende verbanden. Ze ontdekken dat vrijheid alleen niet genoeg is. Vrijheid krijgt pas betekenis als zij verbonden is met een groter verhaal en een groter verband. En dat brengt mij bij de veerkracht van de samenleving als geheel. Want ondanks de hypernerveuze samenleving staat Nederland nog steeds op de 7e plek in het World Happiness Report. En de monitor Brede Welvaart rapporteert dat het overgrote deel van de Nederlanders tevreden is met het leven. De materiële welvaart is hoog en neemt nog steeds toe. En we behoren tot de meest welvarende landen van Europa. En Nederlanders zijn ook steeds beter opgeleid. Vanwaar dan toch die maatschappelijke somberheid? We kunnen er niet omheen dat het debat over migratie en integratie nog steeds veel mensen bezighoudt. Het legt vragen op tafel die we nog niet goed met elkaar hebben beantwoord. Wat hebben we met elkaar gemeen? Wat is onze gezamenlijke identiteit?
Kunnen we het met elkaar rooien of dreigt de samenleving uiteen te vallen in rivaliserende groepen? En daarbij moeten we niet alleen luisteren naar wat mensen zeggen. We moeten ook kijken naar hoe mensen in de praktijk met elkaar samenleven. Want dan ontstaat een genuanceerde beeld. Mensen die kritisch zijn op migratie en in diverse wijken wonen, blijken vaak goed met hun buren overweg te kunnen. Omgekeerd hebben mensen die diversiteit toejuichen in de praktijk soms maar weinig contact met hun diverse buurtgenoten. Hoogopgeleide Nederlanders hebben een minder diverse vrienden- en kennissenkring dan praktisch opgeleide Nederlanders. Kortom, de praktijk van het samenleving is gelaagd en laat zien dat de meeste mensen goed met hun buren willen en kunnen omgaan. En daarom denk ik dat we de weerstand tegen migratie op een dieper niveau moeten begrijpen. Als een verlangen naar geborgenheid. Naar een samenleving die herkenbaar en begrijpelijk blijft. Het gevoel van vervreemding, van verweest zijn, is uiteindelijk een verlangen naar gemeenschap, naar erkenning, naar gezien worden. En dat is een diep menselijk verlangen. Het is een zoektocht naar wat ons bindt. En er is nood aan een gemeenschappelijk verhaal dat ook identiteit, traditie en cultuur omvat. En daarom was het een slimme vondst van D66... om tijdens de campagne met onze nationale driekleur campagne te voeren. Ik verwacht daarom tijdens de volgende campagne dat D66 voorstelt het Wilhelmus weer verplicht te leren op alle basisscholen. Zo'n gek idee was dat niet. Veel mensen maken zich ook zorgen over de verschillen in kansen, opleiding en inkomen. Want Nederland is nog altijd een relatief gelijk land. De inkomensverschillen zijn internationaal gezien beperkt. Maar onder die cijfers verandert er wel degelijk iets. Vermogen wordt steeds belangrijker voor de kansen die je in het leven krijgt. De rijkste 10% van de huishoudens bezit bijna de helft van het totale vermogen. En eerlijk, een groot deel daarvan zit in huizen, ondernemingen en erfenissen. Maar daardoor wordt het wel steeds bepalender in welk gezin je wordt geboren. En dat raakt vooral jongeren. Zij moeten lang wachten op een woning, harder sparen voor een eerste huis en tegelijkertijd de verzorgingsstaat van morgen dragen. Terwijl een deel van de oudere generatie heeft kunnen profiteren van een sterke vermogensgroei. En daarom moeten we onszelf een ongemakkelijke vraag stellen. Hebben we bij de inrichting van onze samenleving voldoende oog voor de generatie die nu aan haar volwassen leven begint? Ik denk het niet. Want de samenleving is pas veerkrachtig als jonge mensen het gevoel hebben dat zij iets kunnen opbouwen. En dan denk ik aan de mogelijkheid om te studeren, om een eigen huis te bemachtigen, om samen met je partner een eigen leven op te bouwen. Maar ook aan een toekomstperspectief met een aarde die leefbaar blijft. Onze samenleving bloeit alleen als we ook een veerkrachtige economie hebben. De ontwikkelingen in de wereld die ik eerder beschreef raken ook de Nederlandse economie. Nederland is een open handelsland en voor onze welvaart zijn we afhankelijk van andere landen. Vooral onze Europese buren. Onze economie heeft de afgelopen decennia veel tegenwind opgevangen. En tegelijkertijd zijn ook kwetsbaarheden zichtbaar geworden. Onze industrie staat onder druk, de energieprijzen zijn hoog en we zijn afhankelijk van grondstoffen die we zelf niet hebben. Het stroomnet zit vol, stikstof en trage procedures verslechteren het investeringsklimaat en niet voor niets roept het Wennink-rapport op om fors te investeren in economische vernieuwing. En als we dat niet doen, raken we achterop. Dan zijn we niet langer in staat om onze verzorgingsstaat overeind te houden. Efficiëntie was jarenlang het uitgangspunt van onze economie. Zo weinig mogelijk voorraden en zo snel mogelijk leveren. Maar deze just-in-time-economie is kwetsbaar. Andere landen kunnen onze toeleveringsketens verstoren, bedrijfsgeheimen stelen en onze infrastructuur saboteren. En onze economie is daar nog niet goed op toegerust. De ontwikkelingen die ik beschreef staan niet los van de politiek en de politieke keuzes die de afgelopen decennia zijn gemaakt. Want ook onze democratie wordt op de proef gesteld. Vlak na de Tweede Kamerverkiezing van 2025 schreven kranten over de comeback van het politieke midden. Politicoloog Tom van der Meer waarschuwde al snel dat die conclusie te optimistisch was. Volgens hem zit de Nederlandse politiek al jaren in een slingerbeweging. Periodes van middenkabinetten worden afgewisseld
met de groei van radicale partijen. En die slinger is nog niet zomaar tot stilstand gekomen. Het politieke landschap is versnipperd, gefragmenteerd. En in de strijd om de kiezers proberen partijen op rechts elkaar te overtreffen met steeds hardere taal. Maar ook links weet teleurgestelde kiezers niet aan zich te binden. En dat maakt regeren moeilijker. En ook de oud-vicevoorzitter van de Raad van State waarschuwde dat Nederland steeds moeilijker bestuurbaar dreigt te worden. En daarnaast maak ik mij grote zorgen, net zoals Mark, over de groei van populistische en radicaal rechtse politieke partijen in Nederland en Europa. Niet omdat kiezers ineens veel radicaler zijn gaan denken. Die verschuiving is, denk ik, kleiner dan gedacht. Wat me vooral zorgen baart, is de bereidheid van kiezers om op radicale partijen te stemmen. Zelfs als blijkt dat een partij antisemitisme en banden met extreemrechtse organisaties verweten wordt, zoals het geval is bij Forum voor Democratie. En dat zien we ook in de landen om ons heen. We moeten rekening houden met het donkere scenario waarin het eind van dit decennium in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk radicaal-rechtse regeringen aan de macht zijn. En dat is zorgelijk, want radicale partijen geven onvrede een tijdelijke megafoon, maar uiteindelijk laten ze altijd een puinhoop achter. Maar alleen waarschuwen voor radicale partijen is te makkelijk. De partijen die zichzelf redelijk en constructief noemen, moeten ook in de spiegel kijken. Want vaak lukt het niet om zichtbare resultaten te boeken. Mensen zien een asielketen die jarenlang is verwaarloosd. Een stikstofcrisis die al 7 jaar in een impasse zit. Een stroomnet dat uit zijn voegen barst. Een defensie die te lang niet was voorbereid op een onveilige wereld. Of een woningtekort dat we jaren geleden al zagen aankomen. En dat voedt frustratie. Mensen mogen van de politiek verwachten dat problemen niet pas worden aangepakt als ze uit de hand lopen. Maar dat we ze op tijd zien aankomen en aan oplossingen werken, lang voordat ze echt nodig zijn. Juist daarin moet onze democratie veerkrachtiger worden. Op 4 niveaus heb ik zojuist stilgestaan bij ontwikkelingen die onze veerkracht op de proef stellen. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. Maar wie die veerkracht wil versterken, moet dieper kijken dan beleid alleen. Mijn overtuiging is dat dit alleen lukt als we een aantal ideeën uit het dominante liberale mensbeeld durven los te laten. Dat mensbeeld ziet de mens vooral als individu. Als iemand die zichzelf maximaal moet ontplooien. Vrij moet zijn, authentiek moet zijn. Als dit idee je politiek handelen stuurt, moet je er niet gek van opkijken dat dit maatschappelijke ontsporingen oplevert. Als wij onze jongeren het idee bijbrengen dat zij hun eigen project zijn en dat het slagen ervan dus op hun konto komt, dan zijn we heel onbarmhartig bezig. En de Gezondheidsraad bekritiseert terecht het meritocratische idee dat succes je eigen verdienste is en falen je eigen schuld. Ook vrijheid krijgt pas betekenis als we weten waarvoor we vrijheid gebruiken. Een realistische en hoopvolle mensbeeld begint daarom bij het besef dat we elkaar nodig hebben. Niemand is te groot om geen hulp van een ander nodig te hebben. Niemand is te klein om niet van betekenis voor anderen te kunnen zijn. En dat is wat John in I Swear, in de film I Swear, laat zien. Wij zijn niet self-made. Wij worden gevormd door de relaties die we met anderen aangaan. Onze identiteit ontwikkelt zich in interactie met onze omgeving, onze geschiedenis, ons land, onze cultuur, onze tradities. Wie we zijn is wat we ontvangen hebben. Dat geeft vrijheid, maar ook verplichtingen. Naar elkaar en naar de wereld waarin we leven. De mens is daarnaast ook een wezen dat zin zoekt. Naar waarheid, naar goedheid en schoonheid. En wie die diepere laag buiten beeld laat, die mist iets wezenlijks van het mens zijn. En laten we eerlijk zijn, een realistisch mensbeeld ziet niet alleen het goede in mensen, maar ook zijn donkere kanten. Daarom hebben we regels en instituties nodig die grenzen stellen aan macht, egoïsme en willekeur. En ons mensbeeld bepaalt vervolgens de manier waarop we naar de samenleving kijken. Mensen bekommeren zich om elkaar. Mensen zijn solidair en bereid zich in te zetten voor de publieke zaak. Wij zijn niet allereerst individu of consument. Wij zijn burgers en dat betekent, we zijn elkaar en de gemeenschap iets verschuldigd.
En die gemeenschap bestaat niet alleen uit onze directe naasten. Ze verbindt ons ook met de generaties voor ons en met de generaties die na ons komen. En vanuit dat perspectief is veerkracht nooit een persoonlijke prestatie. Veerkracht ontstaat in verbinding met anderen. Door mensen die je helpen, coachen, je uit het moeras trekken, een voorbeeldrol voor je vervullen en laten zien dat je ertoe doet. Dat maakt mensen weerbaar. Tegenslag, verdriet en trauma zijn beter te dragen als mensen zich gesteund weten door anderen. Maar we moeten ook accepteren dat niet alles maakbaar is. Niet elk probleem kan worden opgelost. En de overheid kan niet elke wens mogelijk maken. En dat moeten we als samenleving durven accepteren. In zijn boek over de democratie in Amerika schreef de Franse denker Alexis de Tocqueville dat de kracht van de democratie gelegen is in de mogelijkheid om vrije burgers te zijn. Maar welvaart kan ook een gevaar voor de democratie betekenen, volgens Tocqueville. Democratie brengt immers met haar vrijheid en welvaart ook individualisme en burgers die zich terugtrekken in de privésfeer. Welvaart kan omslaan tot een oppervlakkig materialisme en burgers die zich niet meer willen inzetten voor de publieke zaak, met als gevolg een uitdijende overheid die met een mild despotisme het volk de goede kant opduwt. En daarom moeten we ook eerlijk naar onszelf durven kijken. Zijn wij ook niet te veel gericht op materiële welvaart, op het behoud van de eigen status en op ons eigen comfort? En verwachten we niet te vaak dat de politiek elk probleem oplost? Als we veerkrachtiger willen worden, moeten we daarom niet alleen beleid veranderen, we moeten ook sommige ideeën over mens en samenleving durven loslaten. Beste aanwezigen, tot zover een stukje college christendemocratische politieke filosofie. Nu naar de praktijk. Tot nu toe heb ik gesproken over de manieren waarop onze veerkracht op de proef wordt gesteld en over de ideeën die ons daarbij in de weg zitten. Maar daar wil ik niet eindigen, want ik geloof dat we sterker uit deze tijd kunnen komen. Als we de komende jaren investeren in onze veerkracht, kunnen we beter omgaan met tegenslag en verandering. En kunnen we Nederland sterker maken. Laten we vooruitkijken. Welke keuzes kunnen we maken voor een veerkrachtig Nederland? Ik begin weer bij de eerste schil, bij mensen zelf. Ik denk dan aan drie richtingen. Ten eerste heel praktisch, sociale media en smartphones. Als we weten dat overmatig gebruik de mentale veerkracht van onze jongeren beschadigt, dan moeten we durven ingrijpen. Niets is zo weinig sociaal als sociale media. In veel gezinnen is de telefoon een dagelijks onderwerp van gesprek. Ook bij mij thuis. Wanneer krijgt je kind een mobiele telefoon? Welke apps mogen er dan op? Hoeveel schermtijd is gezond? Hoe houd je als ouder je in de gaten wat er online gebeurt? Een grote meerderheid van Europeanen maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kinderen en wil dat de Europese Commissie actie onderneemt. We zien dat sociale media en overmatig telefoongebruik slecht zijn voor kinderen. Het is slecht voor hun fysieke en mentale gezondheid. Het verdrinkt wat kinderen echt gelukkig maakt, zoals buitenspelen, met vrienden afspreken, boeken lezen en muziek maken. En het legt ook een flinke mentale en sociale druk op jongeren. Daarom moeten we grenzen stellen. Onderzoekers adviseerden de Europese Commissie onlangs om een minimumleeftijd van 13 jaar voor sociale media in te voeren. En in verschillende landen zijn inmiddels leeftijdsgrenzen voor sociale media ingesteld. En daarnaast zien we dat ouders en scholen zelf het initiatief nemen. In Spanje bijvoorbeeld spreken ouders en scholen bijvoorbeeld samen af om kinderen nog geen smartphone te geven. En ook in Nederland willen we een minimumleeftijd van 15 jaar voor het gebruik van sociale media. En wat mij betreft wachten we niet tot Europa zover is. Nederland kan zelf een eerste stap zetten. En laten we ook zorgen dat het smartphoneverbod op alle scholen wordt toegepast. Dat geeft jongeren meer rust, meer aandacht voor elkaar en uiteindelijk gewoon ook een gezelligere school. Mijn tweede voorstel voor meer persoonlijke veerkracht. Want er is een verband tussen het overmatig telefoongebruik bij kinderen en de achteruitgang van de leesvaardigheid. Goed kunnen lezen helpt je een weg in de wereld te vinden. En daarom is het ook terecht dat scholen daar meer aandacht aan gaan geven. Maar goed lezen is niet genoeg. Jongeren hebben behoefte aan het vinden van richting en betekenis. Opvoeding en onderwijs gaat over meer dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We mogen jongeren leren dat iets bereiken
inspanning vraagt. Dat talent groeit door te oefenen. En dat volhouden ertoe doet. Een samenleving die zich niet meer wil inspannen om iets goeds te bereiken, maar alleen hapklare brokken accepteert, zal ook niet excelleren. En de Amerikaanse journalist en schrijver David Brooks zegt het als volgt. Het leven is een pelgrimstocht, een reis. Het gaat ergens naartoe. Het draait om groeien door ervaring, jezelf ontplooien en streven naar een mogelijkheid die je nog niet bezit. De kenmerkende menselijke eigenschappen zijn daarom drijfveren. De impulsen die ons aanzetten tot mentale inspanning en het overwinnen van moeilijkheden. En aspiraties. Weten waar je naartoe wilt. Welk doel je dient en wat voor mens je zou willen zijn. Einde citaat. Wat echt de moeite waard is, voor welke waarde wil je staan, daarin moeten we kinderen opvoeden thuis en op school. En daarom zijn projecten als de maatschappelijke diensttijd en het dienjaar bij Defensie zo ontzettend belangrijk. Ze leren jongeren dat ze onderdeel zijn van iets groters en dat hun inzet ertoe doet. 3. Als we de veerkracht van jongeren willen versterken, moeten we ook de mensen versterken die het dichtst om hen heen staan. En voor de meeste mensen begint dat thuis. En het zal u niet verrassen dat ik pleit voor het versterken van families. Zodat er ruimte is voor de opvoeding, voor aandacht, voor onderlinge zorg. En dat gaat om financiële ondersteuning, maar ook om goede verlofregelingen. In Nederland combineren 2 miljoen mensen een betaalde baan met de zorg voor een naaste. Zij houden elke dag meerdere ballen in de lucht. Ze houden hun gezin draaiend, werken en zorgen daarnaast voor een zieke vader, een vriend of een buurvrouw. En dan hebben we het nog niet gehad over de druk die ouders ervaren in combinatie van werk en zorg voor de kinderen. Het combineren van werken en zorgen kunnen we veel beter regelen dan nu. Een toekomstgericht verlofstelsel regelt 3 dingen. Naast het zwangerschapsverlof een ruime betaald verlof voor beide partners in het eerste jaar van het kind. Die regeling moet ook voor lage inkomens aantrekkelijk zijn. Een goede regeling voor betaald mantelzorgverlof en een wettelijke regeling voor rouwverlof. En ook in de cao's kunnen we veel meer maatwerk bieden voor zorgvriendelijke cao's waarin mantelzorg, flexibele arbeidstijden en verlofsparen goed geregeld zijn. Want wie wil investeren in veerkrachtige mensen, moet ook investeren in de mensen die het dichtst bij ons staan. In tijd, aandacht en ruimte om voor elkaar te zorgen. En dat brengt mij terug bij de veerkracht van de samenleving, die tweede schil. Willen we investeren in de veerkracht van onze samenleving, dan moeten we op zoek gaan naar de zwakke plekken in sociale structuren. En ik zie hier ook weer 3 kansen. Mijn eerste voorstel gaat over verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Ik merk wel eens dat er lacherig wordt gedaan, want oh, daar heb je het CDA weer met een pleidooi voor vereniging en vrijwilligerswerk. Maar laten we eens eerlijk zijn. Hoe vaak doen u en ik wel eens wat voor een ander zonder dat we daar zelf beter van worden? En het blijft frustrerend om steeds te moeten vechten voor investeringen in verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Alsof dat een luxe is waar je makkelijk op kunt bezuinigen als het economisch tegenzit. Juist daar ontstaat een sterke samenleving. Verenigingen en initiatieven helpen eenzaamheid bestrijden. Ze zorgen dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen en minder snel afhaken. En niet alles wat waardevol is, past netjes in het rekenmodel van het CPB. Het vraagt om politieke moed om verder te kijken dan wat direct in euro's is uit te drukken. En daarom moeten we blijven investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In wijken met een sterke sociale cohesie zijn mensen veerkrachtiger. En die verbondenheid ontstaat als mensen elkaar ontmoeten op straat en in de wijk. We kunnen nog een stap verder gaan. In het Verenigd Koninkrijk krijgen kwetsbare wijken, dankzij het Big Local Community Empowerment Initiative, 10 jaar lang, ieder jaar £1 miljoen. Bewoners bepaalden zelf waar dat geld naartoe ging. Een buurthuis, een sportveld, meer groen in de wijk of een jeugdclub. En de resultaten zijn hoopgevend. Minder armoede, criminaliteit, werkloosheid, vandalisme en kinderarmoede. Maar meer trots op de wijk, meer sociale cohesie en economische activiteit. En waarom zouden we dat niet in Nederland ook doen? En ik stel voor dat we beginnen met 100 wijkdeals. 100 wijken krijgen voor 10 jaar €1 miljoen om hun gemeenschap sterker te maken. Niet Den Haag bepaalt of dat geld naar een buurthuis, sportveld, groenvoorziening of jeugdclub gaat. De mensen die er wonen zelf. Zonder administratieve rompslomp,
maar juist door voor 10 jaar vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Het tweede voorstel is de manier waarop we de samenleving betrekken bij onze nationale veiligheid. We hebben de afgelopen decennia verzuimd te investeren in defensie en dat halen we nu in. Maar weerbaarheid gaat verder dan defensie alleen. Je bent alleen weerbaar als je dat samen bent. Polen laat zien hoe dat kan. Daar krijgen burgers een gratis cursus om zich voor te bereiden op een conflict. Burgers worden getraind in eerste hulpverlening, overleven in het bos en cyberveiligheid. En daardoor is elke Pool in staat om 3 dagen voor de eigen veiligheid te zorgen, zo is de gedachte. In België leiden ze crisisvrijwilligers op die samen lokale teams vormen. Bij een overstroming, stroomstoring of andere crisis kunnen zij direct helpen en de professionele hulpdiensten ondersteunen. En ook wij kunnen meer doen. Een noodpakket op zolder is niet genoeg. Want wie helpt de buurman die slecht ter been is? Wie haalt medicijnen voor iemand die zelf niet naar buiten kan? Daar zijn u en ik voor nodig. En daarom zou ik graag zien dat wij ook mensen de kans geven een cursus Nederland voorbereid te volgen. Leer reanimeren. Leer wat je moet doen als de stroom dagenlang uitvalt. Leer hoe je kunt helpen bij een overstroming of cyberaanval. Daarna kun je vrijwillig aangesloten blijven bij een lokale of nationale reserve. En zo bouwen we stap voor stap aan een moderne vorm van burgerbescherming. Mensen die weten wat ze moeten doen en klaarstaan voor elkaar als het erop aankomt. En als we het over sterke gemeenschappen hebben, moeten we het ook over integratie hebben. Ook hier kan de samenleving veel doen wat de overheid eigenlijk niet goed kan. Ja, we moeten eisen stellen aan taal en aan werk. En dankzij dit kabinet mogen nieuwkomers dat straks sneller dan voorheen. Maar zonder ondersteuning lukt het vaak niet. In Os laten ze zien dat het wel kan. Thuis in Os is een vluchtelingenopvang voor 500 asielzoekers en wordt gerund door 30 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers. Zij helpen nieuwkomers met de taal, brengen hen in contact met lokale werkgevers en zorgen dat zij meedoen aan activiteiten in de buurt. Zo krijgen mensen niet alleen onderdak, maar ook een plek in de gemeenschap. Die aanpak werkt, er zijn minder incidenten, de kosten zijn lager en er is meer draagvlak in de buurt. En dat is de les van Os. Integratie werkt beter als je de gemeenschap zelf ruimte en verantwoordelijkheid geeft. En in Os laten ze zien dat asielopvang geen onderwerp hoeft te zijn waarmee politici aan de haal gaan om te polariseren. Thuis in Os laat zien hoe de asielopvang er in de toekomst uit kan zien. En wat mij betreft maken we deze aanpak de blauwdruk voor de rest van Nederland. En vragen we het COA wat er nodig is om deze aanpak breder in Nederland toe te passen. We zullen ook moeten investeren in een veerkrachtige economie. De Nederlandse economie is sterk en kan tegen een stootje. Tegelijkertijd staat ze ook onder druk door praktische problemen, zoals de schaarste op het elektriciteitsnet, lange vergunningsprocedures en het stikstofprobleem. In 3 richtingen, opnieuw, kunnen we de veerkracht van de economie versterken. Mijn eerste voorstel: investeer steviger in de economie van morgen. Het kabinet zet stappen om knelpunten op te lossen en nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Maar wat mij betreft is dat nog niet goed genoeg. Als we nu niet investeren, betalen we daar vaak later een hogere prijs voor. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gericht investeren in infrastructuur, een schonere industrie en aan nieuwe technologie. En de rapporten van Wenning, Draghi, Letta, ze wijzen allemaal dezelfde kant op. Nederland en Europa moeten sneller en gerichter investeren. Laten we die positieve woorden van al die rapporten omzetten in actie. En wat mij betreft leggen we de lat hoger dan nu. Want als Nederland hebben we goede kaarten in handen. In Wageningen werken we aan de toekomst van ons voedselsysteem. In Delft lopen we voorop met kwantumtechnologie. In Leiden werken onderzoekers aan medische doorbraken. En daar moeten we ons op focussen. Investeren in de technologieën waarin Nederland echt het verschil kan maken. En soms moet de overheid zelf risico durven nemen als de markt dat niet doet. En daarom is het zo belangrijk dat er snel een stevige nationale investeringsinstelling komt. En dat geldt ook voor het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Hiermee kunnen we een extra push geven aan de nieuwe economie in Nederland.
Dat betekent ook dat we moeten kiezen in schaarste, ten tweede. Want dat is moeilijk, want iets wel doen betekent ook iets niet doen. En dat geldt ook voor de discussie over arbeidsmigratie. Het kabinet heeft afgesproken de asielwetten aan te scherpen om meer grip op asielmigratie te krijgen. Nu wordt het ook hoog tijd om de beloften die gedaan zijn om arbeidsmigratie te beheersen concreet te maken. Want we lopen anders het risico dat het ook deze kabinetsperiode vooral zou gaan over asielmigratie, maar dat we die andere moeilijke discussie niet voeren. En wat het CDA betreft voeren we die discussie wel. Arbeidsmigranten zijn nodig voor onze economie, maar we moeten selectiever zijn. Soms zijn de kosten voor buurten, woningen, zorg en voorzieningen groter dan de economische opbrengst. En dan moeten we durven zeggen, dat willen we minder. En dus zullen we ook selectiever moeten worden. Met betere arbeidsvoorwaarden, strengere eisen voor uitzendbureaus, door bindende afspraken te maken met sectoren om laagbetaalde arbeidsmigratie terug te dringen. En met bijvoorbeeld een vakkrachtenregeling om gericht toptalent naar Nederland te halen. Zo houden we ruimte voor arbeidsmigratie die echt bijdraagt aan onze economie. En remmen we vormen die vooral extra druk leggen op onze samenleving. De derde keuze voor een veerkrachtige economie gaat over de economische ongelijkheid. Te grote verschillen kunnen het vertrouwen in elkaar en in onze democratie aantasten. En als christendemocraat vind ik dat hard werken, sparen en ondernemen moet lonen. Maar het mag niet steeds meer uitmaken in welk gezin je geboren wordt. Het Centraal Planbureau die waarschuwt dat de economische verschillen tussen huishoudens toenemen. De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief laag. Tegelijkertijd zijn hoge inkomens er de afgelopen jaren meer op vooruit gegaan dan de middenklasse. Huizen zijn de afgelopen jaren veel meer waard geworden. En dat is goed nieuws voor mensen die al een huis hebben. Voor huurders en starters wordt de stap naar een koopwoning juist groter. En ook zien we dat steeds meer vermogen in box 2 terechtkomt. Dat is goed nieuws als ondernemers dat geld gebruiken om te investeren. Maar box 2 is niet bedoeld als fiscaal aantrekkelijke plek om privévermogen te beleggen. Daarnaast wordt ook steeds meer vermogen via erfenissen en schenkingen doorgegeven aan de volgende generatie. En we zien de komende jaren een golf aan erfenissen op de samenleving afkomen. Zo ontstaat, als we niet uitkijken, een nieuwe scheidslijn. Tussen jongeren die hulp krijgen bij hun eerste huis en jongeren die alles zelf moeten opbouwen. Als christendemocraat moedig ik mensen aan om voor hun kinderen te sparen. En ik wil dat ondernemerschap en hard werken wordt beloond. Maar daar hoort ook solidariteit bij. Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven. Als we het over de economie hebben, wil ik ook nog kort stilstaan bij de polder. Ik geloof in overleg tussen overheid, werkgevers en vakbonden. In een verdeeld politiek landschap kan de polder helpen om samen tot oplossingen te komen. Dat heeft ons ver gebracht. Het hoort bij onze Rijnlandse traditie, waarin overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers altijd onze kracht is geweest. En ook de komende jaren is die samenwerking cruciaal. Aan tafel zitten en invloed hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Ook voor de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel en de modernisering daarvan. Verantwoordelijkheid nemen getuigt van leiderschap. En daarom verwacht ik van vakbonden dat zij helpen voorkomen dat straks 1 miljoen mensen ziek thuis zitten. En wat het CDA betreft versterken we de rol van de sociale partners door meer cao's af te sluiten en een stelsel van werknemersverzekeringen uit te werken waar zij ook zeggenschap over hebben.
Beste mensen, ik heb u zojuist verteld over de keuzes die we kunnen maken voor een veerkrachtige samenleving en economie. Maar met 18 zetels en een minderheidskabinet is het niet vanzelfsprekend dat al die plannen er ook komen. En daarom moeten we het ook hebben over de veerkracht van de politiek zelf. Misschien is dat wel onze belangrijkste opdracht. Want snel opeenvolgende verkiezingen en steeds wisselend beleid zijn fnuikend voor ons land, voor het vertrouwen van mensen in de politiek en voor onze economie. We komen, als we niet uitkijken, in een spiraal terecht waarvan het eindpunt chaos is. Een veerkrachtig politiek systeem moet een antwoord bieden op de versnippering van het politieke landschap. En een minderheidscoalitie kan een antwoord zijn. Regelmatig vragen journalisten aan mij: als je het nu over zou moeten doen, zou je dan nog steeds in een minderheidscoalitie zijn gestapt? En mijn antwoord is ja. Ik geloof dat een minderheidscoalitie kan werken. Maar een minderheidscoalitie zal alleen lukken als alle politieke partijen, coalitie en oppositie, het gedrag laten zien dat bij een minderheidskabinet past. Ik ben er namelijk van overtuigd dat in een gefragmenteerd politiek landschap, en ik zie dat niet zomaar veranderen de komende jaren, een minderheidscoalitie vaker nodig zal zijn. Dus laten we er proberen maar zo goed mogelijk in te worden. Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten en andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd. Ik verwacht van het kabinet dat zij de komende weken voortvarend in gesprek gaat met partijen in het parlement om tot brede steun te komen in de Tweede en Eerste Kamer. En zoals ik eerder opmerkte, maak ik me zorgen over de opkomst van populistische politiek. Populistische politiek maakt gebruik van de donkere kant in onze menselijke natuur. Kerkvader Augustinus schreef al dat de mens een wezen is dat zich ergens tussen het dier en de engel bevindt. En politici kunnen een beroep doen op allebei. Het is veel eenvoudiger voor een politicus om angst, boosheid en wanhoop aan te spreken. Veel eenvoudiger dan hoop, solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef. En elke politicus komt in de verleiding om die makkelijke weg te kiezen. Woede over aangedaan onrecht. Haat tegenover mensen die anders zijn. Ressentiment, omdat je het gevoel hebt achtergesteld te worden. Angst voor een wereld die te onvoorspelbaar, onveilig is geworden. De wil om te heersen over anderen. Het zijn donkere passies die ons allemaal niet vreemd zijn. En die ook makkelijk bespeelbaar zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we deze verleiding niet moeten aangaan. We moeten die weerstaan. Vuur bestrijd je niet met vuur. En politieke leiders die een samenleving echt verder willen brengen, die spreken juist de beste motieven van mensen aan. Ze schetsen een geloofwaardig perspectief en laten met concrete resultaten zien dat vooruitgang mogelijk is. Wie het stadhuis van Maastricht bezoekt en in de centrale hal naar boven kijkt, die ziet de klassieke deugden: moed, rechtvaardigheid, gematigdheid en wijsheid. Die deugd hebben we ook nu nodig. Ze zijn denk ik een waardevol kompas om onze politieke cultuur te verbeteren. De deugd van de moed vraagt om het midden tussen roekeloosheid en lafheid. Het vraagt om moed om politieke keuzes te maken die nodig zijn, maar niet door iedereen worden toegejuicht. De deugd van de rechtvaardigheid is altijd gericht op het recht doen aan de samenleving als gemeenschap. De deugd van rechtvaardigheid zet de menselijke waardigheid in het centrum van alle politieke overwegingen. De deugd van de wijsheid helpt ons te doen niet wat slim of handig is, maar wat wijs is. Wijsheid is het vermogen om
verstandig te handelen met het oog op het belang van de hele gemeenschap. En de deugd van de gematigdheid draait om zelfbeheersing en matiging in het politieke bedrijf. Het voorkomt heigerigheid, snel willen scoren, te grote woorden gebruiken. En ook in de Tweede Kamer kunnen we daar werk van maken. En daarom blijf ik pleiten voor minder moties en een motiequotum. En ook moeten we snijden in het aantal spoeddebatten en ons richten op goede wetgeving. En we zullen als fractie ook hier met voorstellen komen. Ik zie het als een grote opdracht om te bouwen aan een veerkrachtig politiek systeem. Om het vertrouwen in de democratie te versterken. En door samenwerking vooruitgang mogelijk te maken. Dames en heren, ik ga afronden. Aan het begin van deze avond vertelde ik u over John Davidson. Over een jongen van wie de wereld steeds kleiner werd. Totdat andere mensen hem zagen. John leerde daardoor niet alleen omgaan met tegenslag. Hij kon uiteindelijk zelf ook weer van betekenis worden. Voor anderen. En dat is misschien de belangrijkste les van deze avond. Veerkracht ontstaat niet als ieder mens zichzelf weet te redden. Veerkracht ontstaat als mensen weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat geldt voor mensen, dat geldt voor buurten en gemeenschappen, dat geldt voor heel Nederland. Daarom willen we investeren in jongeren en families, in buurten en verenigingen, in een eerlijke en sterke economie en in politiek die vooruitkijkt, verantwoordelijkheid neemt, problemen oplost. Maar de overheid kan een veerkrachtige samenleving niet voor ons maken. Dat doen we uiteindelijk zelf. Als ouders, als buur, als ondernemer, als leraar of als vrijwilliger. Door naar elkaar om te kijken, door verantwoordelijkheid te nemen en door iets door te willen geven dat groter is dan onszelf. En er is genoeg om ons zorgen over te maken. Maar zorg hoeft geen cynisme te worden. En tegenwind hoeft niet te betekenen dat we achteruit gaan. Ik geloof dat een sterker en beter Nederland voor ons ligt. Een land waar jonge mensen iets kunnen opbouwen. Waar hard werken loont. En mensen ruimte krijgen om initiatief te nemen. Waar goede zorg beschikbaar blijft als je ouder wordt. Waar we van mening kunnen verschillen zonder elkaar los te laten. Waar we weten wat ons bindt en met vertrouwen kijken naar wat voor ons ligt. Een land waar we samen trots op kunnen zijn. En dat we sterker doorgeven aan onze kinderen dan we het zelf hebben ontvangen. Dat Nederland komt er niet vanzelf. Het vraagt iets van de politiek, maar het vraagt ook iets van u en van mij. Dat we niet alleen vragen wat Nederland voor ons doet, maar ook wat wij voor Nederland en voor elkaar kunnen doen. Want veerkracht heb je niet alleen. Veerkrachtig zijn we alleen samen. Dank u wel.

0: Thank you.
1: Ja, dankjewel Henry voor je verhaal. Ik heb even meegedurfd. 48 keer veerkracht kwam erin voor. En dat ging over mij, dat ging over jou. Het ging over eigenlijk iedereen in deze zaal. Het ging over hier buiten. Maar het gaat ook over deze coalitie. En hoe staat het nou met die veerkracht van die coalitie als je zo'n moeilijk proces hebt afgelopen weekend?
2: Nou ja, misschien moet je zeggen dat veerkracht groeit. En dat veerkracht groeit door tegenslag. Dus dan zijn we goed bezig met groeien.
1: Dus er is groei. Ik hoorde je ook zeggen, een minderheidskabinet, ik zou er zo weer instappen. Het is een vorm waar we aan moeten wennen in Nederland. Die vaker gaat voorkomen. Je ziet hem niet verdwijnen. Dus nou ja, goed nieuws. Je zou weer in een minderheidskabinet stappen. Is dat ook met dezelfde partners die er nu in zitten?
2: Dan zeg ik, dan gaan de eerste verkiezingen plaatsvinden. En dan zullen we eerst even zien hoe de verdeling dan is. Ik zeg niet dat ik makkelijk in een minderheidscoalitie stap. Daar is echt goed over nagedacht en was ook niet de eerste optie. Ik heb steeds destijds gezegd, mijn voorkeur heeft een meerderheidsvariant. Maar als dat niet lukt, geloof ik ook echt dat een minderheidscoalitie kan werken. En dat komt ook vanuit het geloof dat ik denk dat we dit veel vaker nodig gaan hebben. En ik denk absoluut niet dat het makkelijk is. Het is een unicum. En dat wij niet meteen een cultuur hebben waarin dat lukt, dat denk ik ook. En daarnaast, we zullen gewoon uiteindelijk allemaal hoofdrolspelers moeten zien te vinden en moeten zijn die er zelf ook in gedrag ook vorm aan geven. En dat is wel echt iets wat we moeten leren. Want wat je nu zou kunnen zeggen is dat de coalitie misschien iets te veel met zichzelf bezig is geweest. En dan eigenlijk vergeet om goed te luisteren naar wat bijvoorbeeld de oppositie van ons vraagt. En dat ook te laat doet. Hè. Dus je ziet nu ook dat het proces vrij laat op gang is gekomen. Nou, ik vind dat een les. We moeten sneller, denk ik, de blik naar buiten gooien en ophalen wat er ook bij oppositiepartijen leeft. En tegelijkertijd moeten we het ook niet te makkelijk over doen. Een coalitie is sowieso ingewikkeld. Het zijn altijd verschillende politieke partijen met totaal verschillende visies op wat het goede leven is. Ook in deze coalitie zijn echt gewoon grote politieke verschillen. Nou ja, en vervolgens heb je altijd te maken eigenlijk met een dubbele beweging. Dat is ook wat je deze week ziet. Die dubbele beweging is altijd, kunnen we het met elkaar erover eens worden wat we moeten doen? En vervolgens ook, kunnen we dat in een uitnodiging naar de oppositie neerleggen? En dat is een dubbele beweging die dus ook twee keer zoveel tijd en energie kost. En dus ook twee keer zo moeilijk is. En dat dat niet gelijk goed gaat, daar ga ik vanuit. Ik hoop wel dat we in staat zijn te leren. En dat de fouten die wij onherroepelijk maken, en die zal ik ook maken, dat er enige mildheid voor is. Want ik geloof wel echt, volgens mij zit niemand in Nederland te wachten op politieke chaos. En hebben we allemaal erg de behoefte aan een kabinet wat er even wat langere tijd zit en een aantal problemen gewoon oplost. En ik wil heel graag dat deze coalitie dat is. Maar wel een coalitie die ook de geest van een minderheidscoalitie ook echt laat zien. He, dus ook niet een gesloten bolwerk is, maar ook echt luistert naar de wensen in het parlement. En ik denk dat dat kan.
1: Ja, en voor we naar de zaal gaan, die ook staat popelen om vragen te stellen. Je schetst in je verhaal ook dat beeld, de angst eigenlijk, dat radicaal rechts, niet alleen hier, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de macht over gaat nemen. En net in je antwoord heb je het over de chaos die dan zou heersen. Dat zei je ook in je verhaal. Maar wat is eigenlijk het verschil in chaos die ik herken van het kabinet Schoof, dat, zoals je net zegt, ook naar binnen was gekeerd, veel met zichzelf bezig, een rommelig proces had, tussen die van het minderheidskabinet Jette?
2: Kijk, lieve mensen, Victor is, als hij in de kamer rondloopt, echt een veel aardigere jongen dan nu op het podium. Ik denk dan aan de slingerbeweging van Tom van der Meer. Ik denk dat hij dat goed ziet. Hè? Dus hij zegt, het lukt middenpartijen niet altijd die bestuurlijke partijen te zijn die resultaten leveren. Daar komt onvrede over. En dan gaan mensen naar radicale partijen. Die leveren weer niet en dan komt die slingerbeweging weer terug. Zijn analyse is dat je dus moet uitkijken dat die slingerbeweging steeds groter wordt en ook naar steeds radicalere partijen toe gaat. Kijk, de vraag die ik mezelf steeds gesteld heb, en dat is ook eigenlijk wel waar Mark over sprak, van in hoeverre sluipt dat gedachtegoed, dat toch wel wat populistisch gedachtegoed, ook in de centrumpartijen zelf. Want het is best wel aanlokkelijk om zelf toch ook iets te veel de peilingen te bekijken en standpunten in te nemen waarvan je weet dat ze aantrekkelijker worden gevonden. De makkelijke boodschap is altijd wel wat aantrekkelijker dan de moeilijke boodschap. En ik ga ook heel eerlijk zijn, op het moment dat je van 5 naar 18 gaat, euforie, daarna, de dag daarna is dat natuurlijk weg, want dan moet je heel hard gaan werken met z'n allen. Overigens wel met een fantastische fractie. Maar het is heel hard werk en tuurlijk doet het je wat als politicus als je vervolgens ziet dat de kritiek komt, dat de peilingen omlaag. Ik kan zeggen, ik kijk nooit naar peilingen. Nou, ik doe het heel stiekem af en toe wel. En tuurlijk vindt een politicus dat niet leuk, omdat je denkt, ja, ik probeer nu wel verantwoordelijkheid te nemen. En die route van verantwoordelijkheid nemen, het bestuur vormen, is gewoon echt veel ingewikkelder en levert niet altijd de populariteitsprijs op. Maar toch denk ik, en ook dat is een gedachte die ik veel de afgelopen dagen met Bart van der Brink, als we lang aan het onderhandelen waren, tegen elkaar zeiden van, ja, wat willen we nu bereiken? Is dat dan iets wat ons straks de meeste populariteit oplevert? Of is dat iets waar je, als je 's avonds voor de spiegel staat van, en denkt, ik heb gevochten voor datgene wat we echt goed vonden. Dat, waarvan we intrinsiek overtuigd waren dat dat goed was om te doen. En dan moet het, vind ik, niet uitmaken hoeveel zetels je daaraan overhoudt. Het heeft ons als partij heel veel ontspanning gebracht om niet meer een doel te hebben voor hoeveel zetels wij wilden halen. We hebben steeds gezegd, en het is een beetje sleets, maar het is wel hoe wij denken. Je wilt de beste versie van het CDA neerleggen. Het aantal zetels is een resultaat. Als het er 10 zijn, maar wij denken het beste verhaal te hebben neergelegd, zijn wij trots op die 10. Als wij de 30 hebben, maar eigenlijk denken we, we hebben onszelf een beetje verloochend, zou ik er niet trots op zijn.
1: Ik ga je niet kunnen beloven dat de vragen uit de zaal aardiger zijn dan die van mij, maar we kunnen het proberen.
2: Ik heb mijn hele fractie hier neergezet.
1: Ja, dat scheelt. Die slaan we dus over.
2: Maar eigenlijk denken we, we hebben onszelf een beetje verloochend, zou ik er niet trots op zijn.
1: Ik ga je niet kunnen beloven dat de vragen uit de zaal aardiger zijn dan die van mij, maar we kunnen het proberen.
2: Ik heb mijn hele fractie hier neergezet.
1: Ja, dat scheelt. Die slaan we dus over. Wie een vraag heeft.

0: Ik heb u horen zeggen, ik heb vorig jaar meneer Wennink horen zeggen dat hij tegen nationale koppen was. En u stelt een nationale kop voor social media bij pubers, waarvan we weten dat ze sowieso niet zo goed luisteren. Dus ik wilde daar eigenlijk de vraag over stellen. Vervolgens heb ik ook een oud-klasgenoot van u gesproken over problemen die we in Nederland echt moeten oplossen. Die zit hier naast trouwens.
1: Toch even kiezen wat de vraag is, alsjeblieft.
0: Die vraag over, ik sprak van het weekend een docent in Weert die uitlegt dat buschauffeurs niet bij een bushalte wilde stoppen.
1: Sorry meneer, maar wat is nu de vraag alsjeblieft?
0: De meest prangende vraag is toch echt over ondernemers. Want u wilt box 2 voor aanmerkelijk belang aanpakken. En dan vraag ik me af, we willen dat Nederland meer investeert in bedrijvigheid, meer werknemers, de gezinnen achter die werkgevers.
2: Zou ik daarop antwoorden op de...
3: Ja, en met name het laatste stukje.
0: U wilt die aanpakken. Ja. Dus moeten we niet betere keuzes maken?
1: Ja. Betere keuzes voor de economie.
2: Nou, misschien even over dat laatste stukje. Mijn collega Inge van Dijk zegt altijd, en dat drukt het denk ik goed uit. Je wil als partij wil je het ondernemen stimuleren. Maar het zijn van ondernemer is aan zich niet een reden om dat te stimuleren. Je wil het ondernemen stimuleren. Dus dat is ook de discussie over box 2. Voor de zaal. Dit wordt veel te complex, dus ik ga het kort houden. Maar er zijn voorbeelden waarin bijvoorbeeld het eigen vermogen wordt gebruikt voor allerlei privédoeleinden. Daar is het niet voor bedoeld. Ik zeg niet dat ondernemers dat massaal doen. Maar we weten dat sommige fiscale constructies daar wel toe leiden. Nou, dan vind ik het helemaal niet gek dat als wij als politiek zeggen dat je daar bijvoorbeeld op dat excessief lenen, dat je daar een beetje een rem op zet. Het heeft niks met het beknotten van ondernemers te maken. Sterker nog, ik denk dat je regelingen eigenlijk efficiënter maakt en ja, maatschappelijk geld beter allokeert en dus ook de economie meer stimuleert.
1: Wie heeft er nog meer een vraag? Zie daar, ook aan de zijkant.
4: Ja, in je kritiek op de huidige situatie en je pleidooi voor de toekomst hoor ik een afzetten tegen het neoliberalisme van de afgelopen decennia terug. Ik ben benieuwd of je dat ook zo ziet en zo ja, wat voor stempel zou je dan drukken op wat jij voorstaat?
2: Ja, als dit is een prachtige vraag, want die kan ik dus 20 minuten.
1: Nu krijgen we weer dat college van hou hem toch ook zelf beperkt in de antwoorden.
2: Nou, ik heb een keer een fout gemaakt door toen het over neoliberalisme ging, een keer iets te zeggen over een van de kabinetten Lubbers. Maar toen had ik iets gezegd over dat misschien ook wel iets te neoliberaal was. Toen kreeg ik vrij snel een mailtje van Onno Ruding. En die zei, dit moet jij niet zomaar te snel zeggen. Want de staatsschuld destijds liep op, maar niks, 12%. Begrotingstekort liep. Dus dat was volledig uit het lood. Dus hij zei, we waren iets aan het orde op zaken stellen. Je moet niet iets zomaar neoliberalisme noemen als het dat niet echt is. He, dus als het volledig door Den El uit de hand was laten lopen. Dat is ook logisch dat zo'n kabinet dan ingrijpt. Dus ik vind neoliberalisme is wel snel een etiket wat overal opgeplakt wordt voor iemand die kritisch is op de markt. In mijn optiek is het dat het marktdenken in allerlei sectoren sijpelt die daar niet horen. Neem bijvoorbeeld de zorg. Ja, dus als er allerlei zorgcowboys op de markt actief worden die helemaal niet begaan zijn met zorg, maar gewoon de makkelijkste zorg ergens uitpakken, daarmee cashen en vervolgens zo'n bedrijf weer net zo makkelijk naar een private equity bedrijf brengen. Ja, dat is dat soort type bedrijven. Ja, dan moet je denk ik de vraag stellen of dat een markt zou moeten zijn. Ja. Dat zou neoliberaal denken kunnen zijn.
1: En dat zit verder ook in lezing, want je hebt het over afscheid nemen van het dominante liberale mensbeeld. Nou, succes met twee liberale coalitiepartners.
2: Zeker. Ja, dus daar hebben we, ik kan je vertellen, tijdens de discussie die we hadden op de Zwaluwenberg in de formatie, hadden we daar bij het haardvuur vrij pittige discussies over dat mensbeeld. En in dit kabinet delen wij een heel aantal dingen. Namelijk gewoon de grote problemen waar Nederland voor staat en die we samen willen oplossen. Maar we doen dat wel vanuit verschillende mensbeelden. En soms kan dat dus inderdaad leiden ook tot hele verschillende politieke inzichten en ook politieke conflicten tussen deze drie partijen. En ik zou zeggen, wend eraan. Ik denk dat het heel goed is dat het politieke conflict ook in het midden zichtbaar wordt. Laten we vooral niet drie partijen worden die als een soort grijs

0: deze brei bij elkaar zitten. Het politieke conflict mag ook in het midden zitten. En wij zijn inderdaad geen liberale partij. We hebben geen individueel mensbeeld. Wij zijn meer betrokken op de gemeenschap. En inderdaad, we zitten met twee partijen die zelfontplooiing, authenticiteit belangrijker vinden. Nou, dat vinden wij heerlijk om ons daar tegen af te zetten. Zoals nu.
1: Ik zie daar nog een vraag. Hou het kort, dan kunnen we er nog een paar doen.
2: Ook namens mijn eigen kinderen dan de vraag. Welke vrijheden die ze dan nu zouden hebben, zou u willen inperken? Dit vanuit een liberaal oogpunt gevraagd. Hè? Dus als u stelt, het moet dus minder individualistisch, minder ontplooiingsmogelijkheden. Ik zou ze nog veel meer ontplooiingsmogelijkheden toewensen. Welke beperkingen zou u willen aanbrengen?
0: Ja, dan moet ik me daar zelf denk ik beter uitdrukken. Ik wil niet beperkingen opleggen. Ik denk alleen dat we, als je mensen leert dat zij volledig vrij zijn, maar je vertelt ze er niet bij tegen welke morele horizon dat dan plaatsvindt, en dat zij ook bijvoorbeeld als burger iets verplicht zijn ten opzichte van de gemeenschap, dan gaan mensen zweven. En dus als mensen niet geworteld zijn, ja, wat leer je ze dan bij? Ik vind dat opvoeden is ook opvoeden in een morele wereld. Zodat zin en vrijheid en verantwoordelijkheid worden dan betekenisvolle begrippen. En ik vind het eerlijk gezegd heel onbarmhartig dat wij tegen heel veel van onze jongeren zeggen dat ze volledig zichzelf kunnen ontplooien. Dat ze volledig vrij zijn. Dat alles mogelijk is. En dan blijkt dat dat niet altijd zo is. Want mensen hebben beperkingen. Ik heb beperkingen. Jongeren lopen tegen hun eigen grenzen soms aan. Tegen de maakbaarheid van de wereld. Door tegenslagen die ze ontmoeten. Dus ik denk dat als je als samenleving zo de nadruk legt op die vrijheden, dan kan je ook ze een mensbeeld meegeven wat eigenlijk onbarmhartig is. En daar ben ik wel eens bang voor. Ik denk dat een deel van de mentale crisis soms ook daarmee te maken heeft, dat we ze zo'n last opleggen. Je moet jezelf ontplooien. Je moet jezelf maken. En ik denk, dat zouden we wat minder moeten doen. En dan worden denk ik onze jongeren een stuk gelukkiger.
1: Als we ook de antwoorden iets kort houden, gaan we nog twee vragen doen.
3: Dank u wel voor de lezing. U begon net het verhaal met het... we hebben het over de zorgcowboys gehad. We hebben het gehad over de... Ik ben het even kwijt. Maar ik vond het heel mooi dat u ook vanuit de christendemocratische achtergrond natuurlijk naar de deugd ging en wat daarmee te maken heeft. En ook de antwoorden die net gegeven werden, die haken daar mooi op in. Maar als ik het heel bot zeg, is de deugd niet dood? En zo ja, wat kunnen we eraan doen om die deugd ook weer bij te brengen? Want we zitten toch met die zorgcowboys bijvoorbeeld op een situatie waar mensen niet zien wat dat doet met de rest van de samenleving en de bredere context daaromheen.
0: Poeh.
1: Is de deugd dood? Een kort antwoord.
0: Nee, dat denk ik helemaal
1: niet.
0: Ik denk dat deugden, dat je die kunt leren, dat je die kunt koesteren. Maar ik denk dat heel veel mensen zelf die deugd al heel vaak beoefenen. Ik zie heel veel mensen die de deugd van de matigheid zelf al beoefenen. En dat is niet iets wat je uit een boekje leert. Dat is iets wat je moet doen. Deugden zijn een spier die je traint. Wordt wel eens gezegd. En ik denk dat we dat met elkaar dus moeten doen. En dat we elkaar ook daarbij moeten helpen. Daar zijn denk ik gemeenschappen ontzettend belangrijk voor.
1: Nou, dat was toch een fijn kort antwoord. Dan hebben we nog een laatste vraag.
4: Ja, ik ben Imker en ik hoor u zeggen over dier en engel. Dat daar iets tussenin zit. Volgens mij kunnen wij van dieren niet heel veel leren. En vooral van dieren die in een samenleving zitten. Zoals bijen of mieren. Even een gekke vraag hoor, maar...
0: Nou, het is wel een goede
4: vraag.
0: Ik heb
4: er veel ervaring mee, met die dieren.
0: Nou, ik heb wat mensen die dan meelezen met mijn lezing en daar in rood en allerlei kleuren allemaal dingen bij schrijven en verbeteren. En een van de opmerkingen was, ja, doe je het dier niet tekort? Had ik daar niet een betere term voor moeten bedenken? Maar ja, ik vond het wel heel fijn om ook in deze lezing voor deze zaal met een orgel om ook een keer Augustinus te kunnen citeren.
1: Heel veel dank voor je antwoorden.
0: Nee, ook dank.
1: Dan komt Hella, onze hoofdredacteur, nog één keer het podium op.
5: Om eigenlijk af te sluiten. Ik ben heel blij dat het, nogmaals, ik begon er de avond mee, maar dat het lukte om er te zijn. Een inspirerend verhaal. Ik denk dat ook voor EW het afzetten tegen het liberalisme, dat vinden wij best even slikken. Wij zijn eigenlijk heel dol op al die individuele vrijheden. Maar het is veel food for thought. En ik zou zeggen, geef meneer Bontebal een warm applaus. Dank je wel.

verzoeken uw plaats in te nemen. Aan de orde is de herdenking van Zijne Majesteit Koning Harald V van Noorwegen. Ik heet de Kamerleden welkom, het publiek op de tribune en de mensen die online meekijken. En een bijzonder warm welkom aan de heer Erling Riemenstad, ambassadeur van Noorwegen in Nederland. Ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Vandaag herdenken wij Harald, koning de vijfde van Noorwegen. Harald was 3 jaar oud toen Duitse troepen in april 1940 Noorwegen binnenvielen. Samen met zijn moeder en zijn 2 zussen moest hij zijn land verlaten. Eerst naar Zweden, daarna naar de Verenigde Staten. Zijn vader, kroonprins Olaf, en zijn grootvader, koning Haakon de Zevende, verbleven tijdens de oorlog in Groot-Brittannië. Pas na de bevrijding, 5 jaar later, keerde het gezin terug naar Noorwegen. Het jongetje dat zijn land in oorlogstijd had moeten verlaten zou later meer dan 3 decennia koning van datzelfde land zijn. Op 17 januari 1991 volgde Harald zijn vader op als koning. Hij koos daarbij hetzelfde devies als zijn vader en zijn grootvader. Alt for Norge. Alles voor Noorwegen. Maar het Noorwegen waarvan koning Harald koning werd, veranderde. En Harald veranderde mee. Dat werd misschien nergens zo zichtbaar als in 2016, het jaar waarin hij 25 jaar koning was. Harald en Sonja nodigden 1500 mensen uit het hele land uit in de Paleistuin in Oslo. De koning keek naar zijn gasten en vertelde wie volgens hem samen Noorwegen vormde. Mensen uit alle delen van het land, met verschillende achtergronden, geloven en religies. Zijn boodschap was eenvoudig. Noorwegen, dat zijn jullie. Noorwegen, dat zijn wij. Dat vermogen om met zijn land mee te bewegen, zonder zijn eigen rol uit het oog te verliezen, kenmerkte zijn koningschap. Ook wanneer Noorwegen getroffen werd door groot verdriet. Op 22 juli 2011 werden in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen vermoord. Een paar dagen later stond koning Harald voor een land dat probeerde te bevatten wat er was gebeurd. Hij sprak over verdriet en over de leegte die zoveel families was aangedaan. Maar ook over het Noorwegen dat daarna weer verder moest. Over een samenleving waarin vrijheid sterker moest zijn dan angst. Op zulke momenten werd zichtbaar wat een koning in een constitutionele monarchie kan betekenen. Niet degene die politieke antwoorden geeft, maar wel degene die er staat. Die woorden probeert te vinden wanneer woorden tekortschieten. En die een land eraan kan herinneren wat het juist op zo'n moment wil zijn. Er was ook een andere Harald. Een man die het liefst buiten was. Die van de zee hield en vooral van zeilen. Hij vertegenwoordigde Noorwegen 3 keer op de Olympische Spelen en droeg in 1964 in Tokio de Noorse vlag tijdens de openingsceremonie. Later werd hij wereldkampioen zeilen. En ook toen hij al lang koning was, bleef hij wedstrijden varen. Die liefde voor het water brengt hem misschien ook wat dichter bij ons. Want Nederland en Noorwegen delen natuurlijk veel meer dan een voorliefde voor de zee. Onze landen zijn al lange tijd bondgenoten en handelspartners. We werken samen aan onze veiligheid, aan energie en op de Noordzee. We delen een sterke gehechtheid aan democratie en de internationale rechtsorde. Maar tussen onze koningshuizen bestond daarnaast een heel persoonlijke band. Koning Harald en koningin Sonja bezochten Nederland. Toenmalig koningin Beatrix was de gast in Noorwegen. En ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden er door Harald en Sonja ontvangen. Tijdens het staatsbezoek van ons koningspaar aan Noorwegen in 2021 sprak koning Harald met bijzondere warmte over die relatie. Over Nederland, maar ook over zijn persoonlijke vriendschap met prinses Beatrix.
En zelfs bij een officieel staatsbanket kon hij het niet laten om over voetbal te beginnen. Over Nederlandse supporters die dachten dat Noorse supporters Holland riepen, terwijl ze eigenlijk Haaland riepen. Hij wenste Nederland veel succes met de volgende wedstrijd. Maar, voegde hij eraan toe, ook weer niet te veel succes. Het zegt misschien iets over de vanzelfsprekendheid die in de loop van vele jaren tussen onze landen en onze koningshuizen was ontstaan. Na zijn overlijden schreven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix over hun bijzondere vriendschap met Harald. Zij herinnerden zich hun gezamenlijke tochten door Oslo en verder naar het noorden. En zij schreven hoe dankbaar zij waren voor de manier waarop hij Nederland en de Nederlanders omarmde. Geachte leden, koning Harald werd geboren in 1937. Het Noorwegen van zijn jeugd bestaat niet meer. Hij zag zijn land bezet worden en bevrijd worden. Hij zag het veranderen, welvarender worden en veelkleuriger. Hij maakte momenten van groot nationaal geluk mee, maar stond ook naast zijn landgenoten wanneer zij rouwden. Het jongetje dat Noorwegen ooit noodgedwongen moest verlaten, werd een koning die zijn leven lang probeerde te dienen wat dat land geworden was. Namens de Tweede Kamer wens ik het Noorse volk, koningin Sonja en alle andere nabestaanden van koning Harald V alle sterkte toe met dit verlies. Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens het kabinet.

0: Leden van de Kamer, ambassadeur en andere aanwezigen op de tribune. Vandaag herdenken wij Zijne Majesteit koning Harald V van Noorwegen. Met het overlijden van koning Harald verliest Noorwegen een staatshoofd dat een bijzondere plaats heeft ingenomen in de Noorse harten. Ook in Nederland staan we met groot respect en medeleven stil bij dit verlies. Koning Harald stond bekend als koning van het volk, benaderbaar en dicht bij de mensen. Zijn koningschap liet zien dat een moderne monarchie meer is dan traditie en ceremonie. Hij was als koning dienstbaar aan de samenleving en vertegenwoordigde de Noorse staat op een manier die menselijk, warm en toegankelijk was. Hij toonde dezelfde nuchterheid als liefhebber van de zee en van de zeilsport. Daarover zei hij zelf: "Een van de dingen die ik leuk vind aan zeilen is dat het voor de wind niet uitmaakt wie je bent of wat je bent." In zijn persoonlijke keuzes toonde koning Harald moed en overtuiging. Zijn huwelijk met zijn koningin Sonja, zonder adellijke of koninklijke afkomst, was in de jaren 60 in Noorwegen geen vanzelfsprekende keuze. Toch koos hij voor de liefde en voor de overtuiging dat persoonlijke verbinding zwaarder weegt dan een oude gewoonte. Daarmee gaf hij een moderne invulling aan de monarchie. Namens de regering spreek ik ons diepe medeleven uit aan de Noorse koninklijke familie, aan de Noorse regering en aan het Noorse volk. Wij delen in hun verdriet.
1: Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in ons midden. Het woord is aan mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid krijg om vragen te stellen, want het is nogal wat. Vanochtend zagen wij de nieuwe PISA-scores. PISA is het internationaal vergelijkend trendonderzoek naar onder andere de leesvaardigheid van onze 15-jarigen. En waar het de vorige keer in 2022 al dramatisch was, 1 op de 3 15-jarigen die onvoldoende kon lezen, is het nog erger geworden. Bijna 2 op de 5 15-jarigen kan niet genoeg lezen om mee te komen in de samenleving. Dat betekent dat je geen bijsluiter kan lezen bij een medicijn, dat je geen betalingsherinnering kan lezen, met alle gevolgen van dien. En dat dat in een rijk land als Nederland kan bestaan, dat is toch eigenlijk om je helemaal kapot te schamen. Want elk kind in Nederland moet natuurlijk gewoon kunnen leren lezen. En het zou ook helemaal niet moeten uitmaken naar welke school je gaat of je dat leert. De beste school zou gewoon de school om de hoek moeten zijn. Maar in Nederland maakt het enorm uit naar welke school je gaat. Sterker nog, de schoolverschillen in Nederland zijn de grootste van Europa. En u snapt dat ik, maar ik neem aan velen met mij, hier zeer, zeer, zeer verontrust over zijn. Dus ik heb daarover een aantal vragen aan de staatssecretaris. Uiteraard wil ik als eerste weten, voorzitter, hoe kijkt de staatssecretaris nou naar de uitkomsten van deze PISA-scores? We hebben al gehoord voor de zomer dat zij zei: lezen moet op 1. Dat is op zich een hele mooie uitspraak, maar we weten helemaal niet hoe ze dat gaan invullen en wat dat dan in de praktijk precies betekent. Dus voorzitter, daar zou ik graag een antwoord op krijgen van de staatssecretaris.
1: Het woord is aan de staatssecretaris.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mevrouw Moorman voor het stellen van deze vraag. Want ik ben het helemaal met haar eens. De PISA-scores laten zien dat maar bijna 40% van de 15-jarigen inderdaad onvoldoende in staat is om teksten te lezen. En mevrouw Moorman noemde al het voorbeeld van een bijsluiter. Maar ook contact opnemen met de overheid of met de bank, dat kan allemaal niet als je niet goed bent in taalvaardigheid. Dus ook ik schrok van de cijfers die vanochtend gepresenteerd zijn door PISA. Om 2 redenen. Punt 1, omdat die taalvaardigheid zo belangrijk is, niet alleen voor het kunnen lezen, maar ook voor al die andere basisvaardigheden die belangrijk zijn. Rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid. Alles begint met taal. En het is gewoon wel zorgwekkend dat zoveel kinderen van 15 dat onvoldoende kunnen. Wat moeten we dus doen? Ja, ik denk dat we moeten doen wat waar wel al de ingang is gezet de afgelopen jaren, maar wat echt beter moet. En dat betekent focus op taal. Taal als de basis van alle basisvaardigheden. En dat betekent dat taal in alle vakken terug moet komen. Daar hebben we gelukkig ook met uw Kamer kerndoelen voor vastgesteld. Dat betekent dat scholen beter weten wat leerlingen moeten kunnen en kennen om die taal vaardig te worden. Dat gaat enorm helpen. Heel veel scholen zijn er ook al mee bezig. En ik zie ook scholen die daar hard mee bezig zijn, dat dat ook zijn vruchten afwerpt. En met elkaar ook de verwachtingen hoger leggen. De verwachtingen van leerlingen, maar ook van leraren, van scholen en ook van onszelf. Dus wat mij betreft moet de lat omhoog om echt te zorgen dat we deze trend keren. En zorgen dat het lezen in Nederland weer beter wordt. Omdat de leervaardigheid en daarmee onze ontwikkeling ook als samenleving vooruit kan.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, de staatssecretaris zegt dat ze geschrokken is. En ik ben natuurlijk blij dat zij hier ook echt mee aan de slag wil. En tegelijkertijd merk ik dat heel veel mensen niet geschrokken zijn, omdat we dit al lang weten. De lerarentekorten in Nederland zijn gigantisch. De verschillen tussen scholen in lerarentekorten zijn gigantisch. We hebben een groot probleem met onze lerarenopleiding, met de bijscholing. We doen niks aan die grote verschillen tussen scholen. Wat zou helpen is als we bijvoorbeeld gaan ongelijk investeren voor gelijke kansen. Daar worden al goede resultaten mee gehaald in het land. Voorzitter, is de staatssecretaris bereid om ook naar een integrale visie te gaan in plaats van alleen maar een focus op een vaardigheid te leggen?
1: Staatssecretaris.
3: In mijn beleving gaat het juist over een integrale visie. Omdat het begint, hè, ook als je je kind naar school doet, dan zeg je eigenlijk, ja, mijn kind gaat nu leren lezen en schrijven en rekenen. Dat is zeg maar een beetje de kern van ons onderwijs. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dit ook daadwerkelijk naar een hoger niveau gaan brengen. En dat heeft te maken met heel veel factoren. Mevrouw Moorman noemt er een aantal. De verschillen tussen scholen zijn inderdaad nergens ter wereld zo groot in kwaliteit als in Nederland. En die schoolverschillen moeten kleiner. En dan wel in mijn beleving met dat ze allemaal ook beter worden. Dan helpt focus. Dan helpt het ook om met iedereen die hoge verwachtingen zo te ervaren. En dat vind ik wel positief in die zin. Dat als je kijkt naar wat de sectorraden erover zeggen, wat de bonden erover zeggen, wat ouders erover zeggen in reactie op de PISA-scores, dat dit echt iets is waar we allemaal de schouders onder moeten zetten. En waar ik graag een richting aan geef, maar wat ik zeker niet alleen kan en waar blij ben dat we de urgentie en het omarmen van dit probleem, maar zeker ook de oplossingsrichting met z'n allen moeten doen.
2: Voorzitter, de staatssecretaris zegt het zelf. De verschillen tussen scholen in Nederland zijn het grootst van de wereld. Het grootst van de wereld. Dus waar wij het ideaal hebben van gelijke kansen, maakt het dus enorm uit naar welke school je gaat. En vaak staan die scholen die minder goed presteren met veel grotere lerarentekorten precies in de wijken waar kinderen al veel minder meekrijgen van thuis. Waar kinderen in armoede opgroeien, waar de taal minder goed wordt gesproken, waar geen boeken in huis zijn. En juist die kinderen zijn zo afhankelijk van het onderwijs. Voor hun moet onderwijs het verschil maken. Moeten wij dan niet ongelijk gaan investeren juist in die scholen? Voorzitter, ik heb tot nu toe nog geen enkele actie, geen enkele poging gezien van de staatssecretaris om juist te investeren op die plekken waar het hardst nodig is. Wat gaat ze daaraan doen, voorzitter?
1: Staatssecretaris.
3: En dat, wat mevrouw Moorman nu zegt, daar kan ik me toch niet helemaal in vinden. Want op dit moment al wordt er ongelijk geïnvesteerd. Scholen die, waar veel leerlingen zijn vanuit een achterstandssituatie, krijgen ook meer geld. Niet alleen om te zorgen dat er een veilig schoolklimaat is en een stevige sociale basis, maar ook om die basisvaardigheden. Dus we zien al en we weten al en we werken ook al met die scholen in die situaties, dat er wat er extra nodig is om daar goed op te richten. Dus daar zijn we mee bezig. En er zijn ook scholen die ondanks die achterstand echt vooruitstreven en tot de beste horen. Dus laten we niet proberen nu een soort van tweedeling te creëren in het scholenlandschap, maar laten we vooral de handen in elkaar steken met iedereen die daarbij betrokken is. Schoolleiders, leraren, schoolbesturen en ook de politiek. En met mij daarin zeker ook een rol. Om dat samen ook te verbeteren en alle kwaliteit omhoog te krijgen. Om te zorgen dat leesvaardigheid, maar zeker ook rekenvaardigheid gewoon op een hoog niveau komen.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, ik krijg nu precies het antwoord waar ik al bang voor was. Ik hoor namelijk, we doen het al. Maar als we het al doen, hoe zijn we hier dan beland? Het land met de grootste schoolverschillen, met 2 op de 5 kinderen die niet voldoende kan lezen. Voorzitter, ik vraag echt meer. En ik vraag geen actieplan. Ik vraag niet nog een tafel. Nee, ik vraag een integrale visie. Die begint bij de voorkant. Waar we juist de leraar en de schoolleider op één zetten.
1: Dank u wel.
2: Want zij maken goed onderwijs. En graag wil ik daarop een reactie en vooral actie van de staatssecretaris.
1: Staatssecretaris.
3: Ja, voorzitter, om heel eerlijk te zijn, mevrouw Moorman vroeg om ongelijk investeren. En ik heb gezegd, dat doen we al. Dus ik zeg niet, we doen al dingen en is al goed. Maar mevrouw Moorman stelde mij een vraag. Ik zeg, dat doen we al. Alleen dat blijkt niet genoeg. Wat nodig is, is inderdaad een integrale visie waarbij we allemaal het bewustzijn hebben hoe belangrijk het is dat die lees- en taalvaardigheid omhoog gaat voor elk kind. Zodat inderdaad als ouder, je stuurt je kind naar een school dat je weet dat de onderwijskwaliteit hoog is. En dat betekent met elkaar focus, dezelfde richting, niet tegen elkaar inpraten, maar met elkaar allemaal taal in alle vakken neerzetten. Dat hebben we met de kerndoelen geregeld. Met gerichte bekostiging ook zorgen dat effectieve, waarvan we weten uit de praktijk en uit de wetenschap, effectieve methodes worden toegepast. En zo met elkaar allemaal vooruit. Om inderdaad te hopen dat over 3 jaar, niet alleen te hopen, maar er hard aan te werken, dat over 3 jaar we zien dat 15-jarigen echt beter kunnen lezen, want dat hebben ze de rest van hun leven profijt van.
1: Meneer Klaassen.
4: Voorzitter, waar het Nederlands onderwijs kapot aan gaat, is visies. Dus laten we dat vooral niet doen. En het is eigenlijk ook in Limburg, het is gigantisch. Hè? Dus het is in heel Nederland een probleem. Het probleem is dat scholen de kerntaken niet op orde hebben. Ze houden zich met te veel onzinnige dingen bezig. Tweede is dat het ook afhankelijk is van welk schoolbestuur er zit. En het derde is dat, waar mevrouw Moorman het over had, die kansongelijkheid wordt gevoed doordat we een beetje de verwachtingen gaan aanpassen. Ja. Dat moeten we niet doen. De vraag aan de minister is, voorzitter. Ja. Staatssecretaris is, ik zeg altijd minister. Dan komen ze ook nog met het plan.
5: Nee, dat is geen vraag.
4: Dan komen ze met het plan om ook nog met anderstalig te gaan opleiden. In de basisschool. Dat is funest voor juist de PISA-score. Is de staatssecretaris bereid dat werkelijke plan, ondeugdelijke plan, gekke plan naar de prullenbak te wijzen?
3: Ja, het plan waar meneer Klaassen naar verwijst is geen plan. ik heb daar ook wat berichtgeving over gezien. Maar alles is erop gericht om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Met rijkere teksten en ook leesplezier. Het is niet alleen belangrijk dat je bijsluiters kan lezen of met de bank kan communiceren. Het is ook belangrijk dat je kan genieten van taal en lezen. En daar zijn zeg maar de kerndoelen op ingericht. Zodat ook in alle vakken de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.
1: Mevrouw Armoet.
6: Ja, dank voorzitter. Als je een rondje loopt op een school, dan valt één ding op. En dat is dat heel vaak zo is dat boeken totaal of een beetje plaats hebben gemaakt voor laptops. En we weten dat leerlingen beter leren uit boeken en stof ook beter weten te onthouden als ze het opschrijven. Dus het is ook een slechte zaak wat het CDA betreft dat die boeken steeds meer uit het klaslokaal verdwijnen. En ik vind het wel goed dat deze staatssecretaris bezig is bijvoorbeeld met de versterkingsagenda taal en andere basisvaardigheden. Mijn vraag is of ze daarin ook echt expliciet wil meenemen dat we dat schermgebruik terugdringen en dat boeken en schrijven weer de norm worden op school.
1: Staatssecretaris.
3: Daar ben ik zeker toe bereid. Ook omdat we ook in dit PISA-onderzoek zien dat inderdaad het gebruik van laptops en mobiele schermen, waar het is teruggedrongen. Hè, er zijn al heel veel scholen waar thuis of in de kluis geldt. Dat betekent geen mobieltjes in de klas, geen mobieltjes in de aula, geen mobieltjes op het schoolplein. Dat die scholen daadwerkelijk beter presteren, onder andere op het gebied van taalvaardigheid. Dus we zullen zeker ook aandacht besteden aan hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Mevrouw Rodekerk.
7: Ja, voorzitter. Het PISA-onderzoek kwam opnieuw hard binnen. Want de daling zet zich voort. En dat was geen verrassing. Want we zien natuurlijk al tijden dat het leesplezier daalt. Dat het aantal boeken dat kinderen lezen daalt. En dat het nu dus tot dit niveau is gekomen. Maar we zien ook dat het anders kan. Bij lezen gaat het niet goed. Maar bij rekenen en natuurwetenschappen zien we dat de daling gestopt is. En we kunnen hiermee door met het nieuwe curriculum, met extra geld voor onderwijs. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom, zorg ze ervoor dat er een nationale aanpak komt, samen met scholen, met leraren, met ouders, met iedereen die dit aangaat, om samen het lezen en schrijven te verbeteren.
1: Dank u wel, staatssecretaris.
3: Ja, dat is ook de essentie van die versterkingsagenda. Daarom is die er ook nog niet, omdat ik die niet in mijn eentje zeg maar op een kamer ergens in een ministerie ga lopen verzinnen. Maar om die inderdaad samen, en daarom verwees ik er al naar. Ik ben heel blij zeg maar, dat de sectorraden, dus de onderwijsbesturen, de leraren, de ouders, de scholieren zelf ook een reactie hebben gegeven op het PISA, waaruit wat mij betreft heel duidelijk blijkt, we moeten dit samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. En hoe we die rol richten op het verbeteren van taal en de andere basisvaardigheden, dat zijn we aan het opschrijven.
1: Mevrouw Beckerman.
5: Voorzitter, bijna 40% van de 15-jarigen die niet voldoende kan lezen. Dat is een schande. We horen de staatssecretaris zeggen de lat moet hoger voor leerlingen en leraren. Daarmee leg je ook bij hen de schuld. Terwijl de lat voor het kabinet, denk ik, omhoog moet. De vorige keer... Voorzitter,
1: ja,
5: de vorige keer
1: woord,
5: kwam het kabinet met een masterplan. En dit keer komen ze met een actieplan, voorzitter. Is dat niet veel te mager? Moeten we niet veel fundamenteler kijken naar het onderwijs? Kleinere klassen, meer leraren, meer regie. En bovenal die gigantische ongelijkheid tussen scholen aanpakken. En zo leg je de lat voor jezelf volgens mij echt veel hoger.
1: Staatssecretaris.
3: Volgens mij heb ik expliciet gezegd. Voor schoolbesturen, voor leraren, voor leerlingen. Maar ook voor ons. Hè, dus dat kunt u teruglezen in de handelingen. Dus daadwerkelijk ben ik het met mevrouw Beckerman eens dat we dat met z'n allen moeten doen om te zorgen dat we beter kunnen. Of de versterkingsagenda aan de verwachtingen gaat voldoen van mevrouw Beckerman, dat weet ik niet. Ik zie er al schudden. Maar daarin komt samen hoe we focus aanbrengen. Hoe we zorgen dat bijvoorbeeld een van de schoolvormen waar ik me erg zorgen maak, zeker als je kijkt naar taalvaardigheid, het VMBO. Hoe we daar zeg maar ook gaan zorgen dat de kinderen die daarop zitten, daadwerkelijk taalvaardiger worden en daarmee ook beter, hoe noem je dat, opgeleid om zeg maar het vervolgonderwijs of gewoon de samenleving in te kunnen. Dus ik denk eigenlijk dat we heel erg aan dezelfde kant staan en ik hoop dat ik dat mevrouw Beckerman kan laten zien in de versterkingsagenda.
1: Meneer Kisteman.
8: Ja, voorzitter. Vorige week kwam ook het ESB-onderzoek naar buiten waarin ze aangeven dat het aantal miljarden wat extra het onderwijs enorm is gestegen. Het aantal leerlingen blijft gelijk. Nu de PISA-scores waarin de kwaliteit van het onderwijs enorm afneemt, is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het huidige systeem van de lump sum het nagenoeg onmogelijk is om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs? En wat gaat de staatssecretaris dan naast de wetgerichte bekostiging doen om meer grip te krijgen op die sturing?
1: Staatssecretaris.
3: Het begint met definiëren wat kwaliteit is eigenlijk. En als het gaat over taalvaardigheid en leesvaardigheid, hebben we samen met uw kamers de afgelopen tijd gewerkt aan de kerndoelen, waarin we vastleggen wat kinderen moeten kunnen en kennen als het gaat om taal. Daar staat veel meer concreter in en dan ook daar betere verwachtingen ten opzichte van de oude kerndoelen, die overigens uit 2006 stamden. Toetsen op die kwaliteit is heel belangrijk en ook daar geldt dat we daar scherp op moeten zijn, moeten zorgen dat het omhoog gaat. Maar het gaat niet alleen om de lat hoger leggen. Het gaat ook om zorgen dat iedereen er ook overheen kan. En daar is het onderwijs op gericht. En kwaliteit is daar cruciaal in. En we proberen dat met gerichte bekostiging. En dus dat betekent dat scholen ook verantwoording afleggen over wat ze met het geld voor die basisvaardigheden doen. En wat het heeft opgeleverd om daar ook meer grip op te krijgen.
1: Meneer Dassen.
9: Ja, voorzitter, een van de punten uit de studie is dat kinderen die kunstmatige intelligentie, AI, gebruiken om essays te schrijven of om samenvattingen te maken, dat die nog 20 punten lager scoren dan gemiddeld. En dat staat gelijk aan 1 jaar leren. Dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En ik ben benieuwd wat de staatssecretaris daaraan gaat doen, aangezien we zien dat AI steeds meer onderdeel wordt van onze samenleving, dat het steeds toegankelijker wordt en steeds makkelijker gebruikt wordt. Daar heb ik nog niks over gehoord.
1: Staatssecretaris.
3: En die zorgen die deel ik heel erg. Hè. Ook juist als zo'n uitgebreid onderzoek inzichtelijk maakt wat het in een jaar leerachterstand is, echt gigantisch. Ik denk dat het gebruik van de AI ook zijn voordelen kan hebben, maar dat we dat niet aan scholen en leraren zelf moeten laten, omdat het te ingewikkeld is, omdat het te grote impact heeft en omdat het ook voortdurend verandert. Dus daarom heb ik al eerder met de Kamercommissie afgesproken dat we met een regieplan komen met hoe digitalisering en AI in het funderend onderwijs, dus op de basisscholen en middelbare scholen en speciaal onderwijsscholen, hoe dat goed ingezet kan worden, waarbij we moeten voorkomen dat AI leervermogen gaat schaden, want dat is zeg maar waar meneer Dassen naar verwijst. De manier waarop je AI inzet. Dus liever ter ondersteuning van de leraar om het onderwijs te verbeteren en minder voor de leerling om, ik geloof dat in een van de reportages die ik de afgelopen weken heb gezien, afsnijdbewegingen oplevert. Dus die zorgen deel ik.
1: Meneer Dassen?
9: Ja, voorzitter, dat is heel zorgwekkend natuurlijk. En het gemak waarmee het ook te gebruiken is, is het natuurlijk ook moeilijk om op te sturen. Dus ik snap dat de staatssecretaris zegt van ja, oké, ik kom met een regieplan, we gaan daar naar kijken hoe het de leerkracht kan ondersteunen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we leerlingen ook leren hoe om te gaan met AI, dat ze daar ook daadwerkelijk in geletterd worden. Maar ik ben ook benieuwd hoe de staatssecretaris daarin meeneemt, hoe we bedrijven die dit soort programma's op de markt brengen, hoe we die daar ook verantwoordelijk voor houden.
1: Staatssecretaris.
3: Dat is onderdeel van het plan uiteindelijk. Ik denk dat we, en nu moet ik een beetje vooruitlopen, dus dat is het wat vager dan misschien meneer Dassen verwacht op details. Maar ik denk dat we moeten kunnen kijken, ook met de experts, die ook in bedrijven zitten en ook bij de uitgevers enzovoort, hoe we dat, zeg maar, die synergie kunnen vinden in inderdaad digitale geletterdheid, waar ook kunstmatige intelligentie bij hoort, maar die mag het leervermogen niet in de weg staan. En dat zal ook te maken hebben met op welke manier bied je het aan in lessen? Op welke manier sta je wel of niet toe dat leerlingen het gebruiken? Op welke manier sta je wel en niet toe dat leraren het gebruiken? Maar allemaal gericht om leervermogen omhoog te krijgen, maar digitale geletterdheid niet links te laten liggen.
1: Mevrouw Moorman.
2: Ja, voorzitter, regieplan, masterplan, actieplan, het duizeltje. Ik ben ook heel bang voor de versnippering, maar daar moeten we het misschien op een later moment over hebben. Eén ding blijft bij als een graat in de keel hangen. En is dat de staatssecretaris heeft gezegd dat met die grote verschillen tussen scholen we het al doen, dat ongelijk investeren. Maar blijkbaar doen we dat dan dus niet genoeg, want die verschillen tussen scholen worden alleen maar groter. Moeten we niet veel meer ongelijk investeren, bijvoorbeeld om leraren meer salaris te geven in moeilijke wijken?
1: Staatssecretaris.
3: Het is geen kwestie van geld, voorzitter. Dit gaat over focus, over kwaliteit. En het platslaan op puur financieel investeren en daarmee schoolverschillen verkleinen gaat denk ik echt totaal voorbij aan alle inzichten die dit PISA-rapport voor ons geeft. En die we verder zullen verrijken, omdat het belangrijk genoeg is om die trend te keren.
1: Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen.
10: Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Welkom bij dit persmoment over de besluitvorming met betrekking tot Ongehoord Nederland. We zijn hier bij AZ. Onze collega's hebben dit ter beschikking gesteld, omdat hier de mediafaciliteiten voor jullie dus wat beter is zijn dan bij ons bij OCW. Zojuist is er een brief aan de Kamer gestuurd door de minister over de besluitvorming. En zij gaat het toelichten. Daarna is er plenair, enkel plenair, mogelijkheid tot het stellen van vragen. Graag beperken tot 2 per persoon, zodat alle collega's de gelegenheid krijgen. Minister, aan u het woord.
12: Welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Nederland is een vrij land. In ons land mag je zeggen wat je vindt. Kunnen verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan en verdienen ook schurende en scherpe geluiden een plek. Juist daarom hebben wij een publieke omroep die van en voor iedereen is. Een publieke omroep waarin verschillende stemmen te horen zijn en waarin ook voor iedereen dezelfde regels gelden. Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken. Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in. Maar vrijheid kan alleen bestaan als we de instituties die haar dragen ook beschermen. En wie onderdeel wil zijn van onze publieke omroep en daarvoor ook publiek geld ontvangt, heeft zich te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. En die regels gelden voor iedere omroep, zonder uitzondering. Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om 1 incident of 1 misstap. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud, want die is niet aan mij als minister en maakt dus ook geen onderdeel uit van mijn voorgenomen besluit om de erkenning in te trekken. Ik neem dit besluit op 3 gronden. 1. Het commissariaat voor de media heeft als onafhankelijk toezichthouder geconcludeerd dat ON niet meer voldoet aan de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Dat is ernstig. Het gaat om het patroon van tekortkomingen bij een organisatie die werkt met publiek geld. En op basis van deze grondslag stelt de wet dat ik moet ingrijpen. Tweede grondslag, het bestuur van de Nederlandse publieke omroep, de NPO, heeft mij verzocht in te grijpen. ON is volgens hen structureel onvoldoende bereid tot samenwerking. De derde grondslag, er liggen twee sancties van het commissariaat voor de media binnen 1 jaar. Sancties wegens belangenverstrengeling, overtreding van het redactiestatuut en gebrekkige informatievoorziening over de financiële administratie. Dan komt er een moment waarop je als overheid moet optreden. En dat moment is nu. Ik heb vandaag met Peter Flemmings, de directeur van Ongehoord Nederland, gesproken en hem persoonlijk verteld over mijn voorgenomen besluit. En ik besef heel goed dat dit besluit hard aankomt bij de kijkers van Ongehoord Nederland en bij alle medewerkers en iedereen die verder betrokken is bij de omroep. Hiermee is de procedure nog niet afgerond. Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat verplicht ons om de besluiten die wij nemen met grote zorgvuldigheid te nemen. En Ongehoord Nederland krijgt daarom ook de gelegenheid om op mijn voornemen te reageren in een hoor- en wederhoor traject. En die reactie zal ik zorgvuldig wegen voordat ik overga tot een definitief besluit. Een vrije publieke omroep vraagt om ruimte voor verschil, om debat, om geluiden die botsen en soms schuren. Maar die vrijheid blijft alleen sterk als iedereen zich houdt aan de regels die haar ook beschermen.
11: Dank u wel. Er komt een microfoon aan. En ik wil als eerste Ongehoord Nieuws de gelegenheid geven voor het stellen van een vraag.
10: Ja, mevrouw Letschert, wat zegt u tegen alle kijkers en leden van Ongehoord Nederland die nu een geluid zien verdwijnen van de NPO, die ook, als het op deze manier blijft, ook niet meer terugkomt en ook niet meer vertegenwoordigd gaat zijn in het publieke bestel?
12: Ja, tegen de kijkers van Ongehoord Nederland zeg ik dat ik op basis van de grondslagen die ik net heb toegelicht moet constateren dat met name de interne organisatie van Ongehoord Nederland niet op orde is. En dat dat de reden is waarom deze omroep dat geluid niet meer kan verantwoorden, vertonen. Dat wil niet zeggen dat dat geluid er niet mag zijn. Maar nogmaals, in de uitleg die ik net gaf, is vandaag de grens getrokken voor deze organisatie.
10: Maar dat is natuurlijk wel een gevolg van uw beslissing, dat dat geluid niet meer vertegenwoordigd is op de NPO. U zei afgelopen weekend bij Buitenhof dat een taak is voor andere omroepen om dat op te pakken. Maar ziet u dat voor zich?
12: Dat is echt aan de andere omroepen. Ik ga niet over de inhoud en de programmering van de omroepen. Dat is aan de NPO en aan het college van omroepen om daar met elkaar over het gesprek aan te gaan. Ik sta voor de pluriformiteit van ons bestel en ook de verschillende geluiden die daarin gehoord moeten worden. Maar nogmaals, dat is aan de omroepen om daar keuzes in te maken.
10: Ja, en u heeft het over de. U heeft over de. Dat NPO heeft het verzoek tot intrekken van de licentie gedaan. Op 24 augustus zegt de NPO nog in een brief van dat er vergeleken 2023 een hoop verbeterd is als het gaat over persoonlijke interacties. Ja, houdt die argumentatie nog wel stand? En toen hadden ze niet toen was er voor hun niet genoeg aanleiding om dat verzoek tot intrek van de licentie te doen.
12: Ja, toen was het voor mijn voorganger niet voldoende grond om tot intrekking te gaan. Het verzoek is toen wel gedaan.
10: Maar deze brief gaat van 24 augustus.
12: Ja, wat de brief van 24 augustus, die ook net naar de Kamer is gestuurd, met ook mijn onderbouwing van deze drie gronden, die heeft eigenlijk twee dingen gedaan. Die heeft aan de ene kant aangegeven dat de NPO geen ruimte meer ziet voor verbetering van die samenwerking binnen dat bestel. En tegelijkertijd ook eigenlijk een vraag aan mij stelde over een verduideling van de juridische interpretatie van die grondslag die NPO heeft. En eigenlijk een soort status quo op mijn bord had gelegd. Dus enerzijds samenwerking niet meer mogelijk. Anderzijds, er was een besluit van uw voorganger. En die juridische interpretatie maakt ons aan het twijfelen of we die kunnen inroepen. Ze hadden in die brief ook aangegeven om daar desgewenst een mondelinge toelichting op te geven. Daar ben ik op ingegaan. En daar heb ik, naar aanleiding van dat gesprek, ben ik met hen, heb ik een brief gestuurd. Die brief is ook net openbaar gemaakt. En heb ik de juridische interpretatie zoals die in het besluit van mijn voorganger al stond, op papier gezet. En dat was de technische duiding die daarbij hoorde. En daar is afgelopen maandag dan hun, ja, als het ware, eindconclusie getrokken. Ja.
11: We gaan naar de NOS.
13: Ja, mevrouw Letschert, een deel van de samenleving zal dit toch zien als censuur.
12: Nou, ik hoop dat ik voldoende hier ook heb aangegeven dat dit niet gaat over een inhoudelijke beoordeling van de journalistieke programmering en inhoud van Ongehoord Nederland. Maar dat het hier gaat over drie grondslagen die volgens mij in de wet ook heel duidelijk inkaderen, waar je wel en niet naar mag kijken. Het gaat dus heel veel ook echt over die interne organisatie en of je je aan die regels houdt. En niet over de, ja, nogmaals, de inhoud van die programmering. Daar gaat het hier niet over. Dus dat is aan mij nu ook om de komende tijd steeds te blijven herhalen. Want nogmaals, ik ben ook heel blij eigenlijk dat die wet dat zo heel strak heeft ingekaderd, zodat ook een minister daar niet op kan ingrijpen.
13: Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Betekent het dat de drempel in de toekomst lager is om dit soort dingen opnieuw te doen?
12: Nee. Ik zou niet weten waarom. Er is volgens mij heel veel gebeurd, zoals u ook in de hele onderbouwing en ook in alles wat er de afgelopen periode is gebeurd. Dus die drempel is heel hoog. En dat is maar goed ook, want dit is een ingrijpend besluit. Dat besef ik me als geen ander. Dus die drempel ligt eerlijk gezegd heel erg hoog. En dat is maar goed ook.
13: Waarom vindt u het zo'n ingrijpend besluit?
12: Omdat je een omroep die uit het bestel haalt. En wat u net ook van een van uw collega's hoort, het is ook een omroep die een geluid vertegenwoordigt van een groep mensen die daar ook die vertegenwoordiging in willen zien. Maar ook zo'n omroep moet zich houden aan de regels die wij met elkaar hebben vastgesteld. En dat geldt voor iedereen die in dat bestel werkzaam is en met publiek geld betaald wordt.
13: Nou zeggen onderzoekers dat deze omroep een geluid vertolkt dat door andere omroepen niet vertolkt wordt. Hoe moet dat daar met dat geluid dan verder?
12: Ja, dat is uiteindelijk aan NPO en het College van Omroepen om daar met elkaar het gesprek over te gaan. Uiteindelijk staan we voor de pluriformiteit van ons bestel. En ook dat staat ook verankerd in onze publieke mediaopdracht. Ook in die wet verankerd. Maar dat is niet aan mij als minister om daar inhoudelijke sturing op te geven.
13: Okay. Nog één vraag namens het Jeugdjournaal. Ja, daarna, dat is echt de laatste. Dus kinderen van 12 moeten dit ook begrijpen. Betekent het nu ook dat andere programma's, zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, verboden kunnen gaan worden?
12: Als omroepen, nogmaals, gaat niet over de programma's zich niet houden aan de regels die we in dit land, in de wet, via een democratisch proces hebben afgesproken, dan kunnen ook andere omroepen te maken gaan krijgen met sancties. En eventueel intrekking. Maar nogmaals, dan hebben we dus te maken met een situatie waarin je de wet overtreedt, stelselmatig.
11: Oké. Algemeen Dagblad.
14: Mevrouw Letschert, Ongehoord Nederland ligt al lange tijd onder vuur. En toch constateer ik dat er eigenlijk sinds de afgelopen 2 weken, misschien 3, iets is veranderd. Commissariaat van de Media is ineens van mening veranderd. Die hebben andere dingen ingebracht. En de omroepen ook. Heeft u contact met hen gehad voor deze persconferentie of voor uw besluit?
12: Nee, ik heb, ja, behalve dat gesprek, hè, waar ik net naar heb verwezen. Als ik de chronologie mag schetsen. Toen ik binnenkwam in mijn positie als minister, lagen er 2 sancties. En werd er ook verteld, er komt een evaluatierapport van een evaluatiecommissie die om de zoveel jaar ook de omroepen, of het stelsel eigenlijk evalueert, inclusief de aspirant omroepen. Daar zijn een aantal constateringen in gedaan. Daar hebben de leden omroepen ook een reactie op gegeven. Toen heb ik ook voor de zomer gezegd tegen NPO, nou, ik wil ook een reactie van jullie op die bevindingen van die evaluatiecommissie. Want uiteindelijk is het een rapport wat ook in opdracht van NPO is gemaakt. De ledenomroepen gingen zich al meer roeren. Die werden steeds ongelukkiger met de situatie. We hebben voor de zomer brieven gestuurd, zijn na de zomer brieven gaan sturen. Ja, en ik neem nu een besluit op basis van het hele feitenrelaas wat er op mijn bureau is gekomen, inclusief een brief vorige week van het commissariaat van de media, waarin ze de, ja, eigenlijk mij de gedwongen bevoegdheid die in die wet zit opleggen. En u kunt in de brief van het commissariaat verder lezen wat daarin hun motivering is geweest.
14: Heeft u dan nog afgelopen weekend contact gehad met de NPO? Of hebben uw ambtenaren contact gehad met de NPO? Want het is wel opvallend dat afgelopen vrijdag vanuit de NPO eigenlijk nog helemaal geen sprake was om hun mening daarin te herzien. Als organisatie, ja, bedoel ik.
12: Ja, ik wil toch dat woord herzien, wil ik toch wel graag op reageren. Er is een brief van NPO geweest. Mm-hmm. Die is van eind augustus. Waarin zij die status quo op papier hebben gezet. Ja. Dat heb ik net uitgelegd. En daar hebben zij aangegeven dat ze dat desgewenst mondeling wilde toelichten. Daar ben ik op ingegaan. Dus dat gesprek heeft plaatsgevonden. Daar heb ik die technische duiding gegeven van die interpretatie die in het besluit al van een voorganger stond. Niet mijn interpretatie, de interpretatie die daar ook al in stond, die ik ook deel. Op basis daarvan heeft NPO opnieuw heeft van mij een brief gekregen. Die brief is ook openbaar. En heb ik geen contact meer met NPO gehad over wat zij daar verder mee doen. Dat zij nu deze brief sturen, ja, dat moet u echt aan NPO vragen.
14: Nee, het is dus niet zo, want er gingen namelijk ook geluiden rond dat u misschien afgelopen week, u of uw ambtenaren, contact heeft gehad met de NPO als organisatie. Van, joh, help me nou. Want als jullie hier ook achter komen staan, dan is dat voor mij wel heel handig. Kijk, dan kan ik dit besluit doorzetten.
12: Nee, iedereen moet daar ook zuiver in zijn rollen blijven. We hebben onafhankelijke toezichthouders. Ik ben als minister verantwoordelijk. Ik maak niet de afweging ten aanzien van de bepalingen waar zij zelf dan uiteindelijk een grondslag in zien. Dat doet in dit geval NPO of een commissariaat van de media. En ik weeg het totaal en neem nu een besluit.
14: Laatste vraag. Denkt u dat het besluit stand houdt bij de rechter?
12: We gaan eerst een hoor- en wederhoorfase in. Voordat er een definitief besluit komt. Dus ik wil ook daar de zorgvuldigheid betrachten. Dat heb ik ook vanmiddag gezegd tegen de directeur van Ongehoord Nederland. Dat die ook de kans krijgen om hun visie en feiten op tafel te leggen. Dus ik ga niet vooruitlopen wat er dan daarna nog bij de rechter wel of niet zou kunnen gebeuren.
11: We gaan even het rijtje af. Hart van Nederland.
15: Ja, mevrouw Letschert, dit besluit komt na eigenlijk vrij kort geleden een fragment waarin Hitler werd getoond bij Ongehoord Nederland. Dat was deze zomer. Toch zegt de wet, de politiek mag zich absoluut niet bemoeien met de inhoud van wat de publieke omroepen uitzenden. Treedt u hier dan niet toch buiten uw boekje?
12: Nee, volgens mij heb ik net aangegeven in de chronologie van dit jaar welke feiten er zijn gepasseerd en hoe ook de toezichthouder en NPO als zelfstandig bestuursorgaan daarop gereageerd hebben. Dat allemaal samen leidt tot 3 grondslagen in de wet die mij of de verplichting opleggen om in te grijpen of de mogelijkheid. Die weging heb ik gemaakt. Daar hoort geen ander element in thuis als zijnde een fragment of een uitzending. Dat is niet onderdeel van die weging. Dus nee, het antwoord is nee.
15: Ja, volgens de wet mag het inderdaad wel op gebied van wanbeleid. U noemt zelf ook de voorbeelden. Nou hebben die allemaal eerder plaatsgevonden. Dus waarom is er dan niet ook eerder al tot dit besluit overgegaan, maar is dit pas na dat fragment eigenlijk allemaal in werk gezet?
12: Wat ik net aan u aangaf, hè, toen ik hier binnenkwam, lagen er 2 sancties. Binnen in mijn rol als minister lagen er 2 sancties. Wist ik dat er een rapport van de evaluatiecommissie zou komen die mogelijkerwijs ook iets zou zeggen over de aspirant omroepen en hun bijdrage aan het bestel. Daar zijn grote woorden ook en grote zorgen geuit, ook over de journalistieke kwaliteit. Daarvan heb ik gezegd, het is belangrijk dat de NPO daar een reactie op geeft. Die reactie heb ik na de zomer ontvangen. Nou, dat heb ik eigenlijk net allemaal al verteld. Dus nee, wat er in de zomer is gebeurd is niet doorslaggevend voor de versnelling in het proces en maakt ook geen onderdeel uit van mijn besluitvorming zoals ik die vandaag met u deel.
15: Toch ziet iedereen die stroomversnelling. We hebben ook na dat fragment omroepdirecteuren op tv gezien die daar wel ook naar refereerden. U heeft het zelf, geloof ik, ook nog een kantelpunt genoemd. Nee. Ja, begrijpt u dan dat mensen wel toch het beeld hebben dat dit met elkaar gerelateerd is? Of kunt u echt zeggen dat heeft 0,0 met elkaar te maken?
12: Dat heeft in mijn afweging en in mijn voornemen tot dit besluit geen rol gespeeld. En ik heb het ook niet een kantelpunt genoemd.
11: Telegraaf.
16: Mevrouw Letschert, ruim 40% van de Nederlanders vindt dat er binnen de publieke omroep ruimte moet zijn voor het geluid van Ongehoord Nederland. U bent ook bezig met de hervorming van de publieke omroep. Vindt u zelf ook dat die ruimte er nog steeds moet zijn?
12: Ik vind en als we het hebben over de pluriformiteit van ons bestel en ook als ik kijk naar de plannen die er liggen voor de hervorming van het stelsel, dan wordt daar ook heel duidelijk in verankerd dat dat een hele belangrijke kernwaarde is van ons bestel. Ik ga niet over de bepaling wat dan die verschillende geluiden zijn. Dat is ook aan het publieke bestel zelf. Dus de minister zal nooit zeggen geluid A, B, C, D, F, 40%, 20%, 30% van mensen, dat moet er dan in. Dat is aan de omroep zelf om dat met elkaar in acht te nemen. Daar worden ze ook op geëvalueerd, ook door een evaluatiecommissie om te bepalen of aan die pluriformiteit recht wordt gedaan.
16: Tegelijkertijd bent u wel bezig met de omroephuizen. Heeft u een bepaald omroephuis in gedachten? waar u dat geluid voor zich ziet.
5: Nou, maar dat nogmaals, dat vind ik ook echt niet aan de minister om daar een antwoord op te geven. Dan zou ik precies doen wat ik niet behoor en wil doen.
16: Was er eigenlijk een andere sanctie mogelijk?
5: In het licht van het totale dossier wat er op mijn bureau ligt, nee.
11: RTL.
14: Minister Letschert, heeft u er wakker van gelegen?
5: Ja.
14: Want u zegt het is geen licht besluit, maar ja, het heeft u dus veel bezig gehouden over.
5: Ja, het is het oprecht wat ik net ook zei in mijn inleiding. Het is een ingrijpende voornemen tot een besluit. Dat besef ik me maar al te goed. Dus ja, nou, wakker lig ik niet zo gauw wakker. Maar ja, dit is niet een besluit wat je lichtzinnig neemt. Volgens mij heb ik dat de afgelopen periode in verschillende momenten ook met u gedeeld. Ik kreeg ook wel de kritiek. Je bent wel heel veel aan het wikken en wegen. Ja, maar het gaat ook ergens om.
14: Ja, want is het wikken en wegen? In de zin van, zegt u, ik kan vandaag dit besluit nemen? Of zegt u, de wet laat mij geen andere keuze dat ik dit besluit neem?
5: Het is nu een combinatie. Die drie grondslagen die ik net schetste. Eén daarvan geeft mij een gebonden bevoegdheid. Twee geven een discretionaire bevoegdheid. Dus daar heb ik nog wegingen te maken. En dat allemaal samen, maar sinds de brief van het commissariaat van de media van vorige week zit daar dus ook die gebonden bevoegdheid in.
14: Ja, dus u zegt, ik kan eigenlijk niet anders vandaag.
5: Ja.
11: Als vraag, ja. Ja.
14: Wanneer gaat Ongehoord Nederland van de buis?
5: Nou, we gaan nu een traject in van hoor en wederhoor. En dat betekent dat ik daar ook met zorgvuldigheid ga kijken naar wat Ongehoord Nederland met mij gaat delen. Rondom de feiten die er op tafel liggen. Dan zal er weer een nieuwe fase komen van of een definitief besluit of een intrekking van dit voornemen. Dat gaat een aantal weken duren. De omroep heeft daar ook tijd voor nodig. Ik heb dat ook vanmorgen met ze besproken. Dat daar ook voldoende tijd voor moet kunnen zijn. En tot die tijd zal ook Omroep Nederland nog in de lucht zijn.
14: Ja, nog één laatste vraag. U heeft de afgelopen weken gezegd, als ik dit doe, dan moet het juridisch dicht zijn. Dan kan het niet lekker, ik doe dit niet maar zo. Hoe zeker bent u ervan dat dit juridisch sluitend is, uw keuze?
5: Vrij zeker.
14: Vrij zeker.
11: Ik ga naar de achterste rij, of de rij erachter, trouw.
17: Ja, bedankt. Om even door te gaan ook op het proces van hoor en wederhoor. Ik ben wel benieuwd. U heeft dit besluit nu onderbouwd met drie belangrijke punten. In hoeverre is er dan nog een reëel scenario dat Ongehoord Nederland met nieuwe bevindingen...
11: Erachter, trouw.
17: Ja, bedankt. Om even door te gaan ook op het proces van hoor en wederhoor. Ik ben wel benieuwd. U heeft dit besluit nu onderbouwd met drie belangrijke punten. In hoeverre is er dan nog een reëel scenario dat Ongehoord Nederland met nieuwe bevindingen komt, waardoor dat besluit eventueel

0: En dat zal ik gaan wegen. Dus daar kan ik echt geen antwoord op geven. Maar ik ga daar wel met zorgvuldigheid naar kijken. Het is wel ook in het kader ook van procedurele rechtvaardigheid. En ook het feit dat we een rechtsstaat zijn, een heel belangrijk traject. En dat heb ik vanmorgen ook tegen de directeur zo benadrukt.
1: Ja, want het klinkt als een meer theoretische mogelijkheid, omdat het ook voor een deel gaat over, nou ja, gewoon dingen waar feiten over bekend zijn, zoals dat er sancties eerder ook al zijn opgelegd. Ik ben gewoon een beetje zoekende naar wat voor soort gesprek dat wordt.
0: Nou ja, kijk, in een hoor- en wederhoortraject gaat in dit geval de omroep het totale pakket aan feiten en overwegingen en wegingen die ik heb gemaakt tot zich krijgen en daar een reactie op mogen geven. En dat is heel goed dat we dat ook hebben. En wat eruit gaat komen, daar ga ik niet op vooruitlopen.
2: Nieuwsuur.
3: Ja, daar heeft het toch op voortbordurend. Want acht u het realistisch dat u tot een ander besluit komt als u die hoor- en wederhoor heeft toegepast?
0: Ja, dat is speculeren en daar waag ik me niet aan. Want ik weet niet wat Ongehoord Nederland in dat traject ten aanzien van de feiten die zij nog gaan krijgen, gaat inbrengen. Dus daar wil ik ook helemaal niet op vooruitlopen of op speculeren. Het zou niet zorgvuldig zijn.
3: U refereerde ook al even in uw eerste statement ook al aan. Een aantal jaar geleden speelde deze discussie ook. Toen lagen de kaarten ook min of meer hetzelfde. De NPO had ook al gevraagd om intrekking. Er lagen ook sancties. Wat maakt het voor u nu anders dat u zegt, ik kon eigenlijk niet anders dan overgaan tot deze intrekking?
0: Nou, de situatie was toen ook echt anders. Dat kunt u ook lezen in het besluit wat toen door mijn voorganger is genomen om dat verzoek niet in te willigen. Daar werd onder andere ook verwezen naar de jonge status van de aspirantomroep die net in het bestel was gekomen. Dus in die zin ook nog een soort lerende mogelijkheid kreeg. Daar lag niet de grondslag die gebonden bevoegdheid in zich heeft. Dus er was wel echt een ook ander feiten helaas dan nou, dat er nu ligt.
3: U denkt niet, terugkijkend, had mijn voorganger, even mijn voorgangers maar een ander besluit genomen. Het ligt nu op mijn bordje. Of geldt dan toch met name, de omroep was toen 2 jaar oud, zijn een aantal jaar verder, dan weegt het zwaarder?
0: Ik ben nu minister en ik weeg wat er nu op mijn bureau ligt. En dat is wat ik doe.
2: Okay. ANP?
4: U zei net al dat u het gaat afwachten en zorgvuldig het hoor en wederhoor nog veel afwachten. Maar heeft u vertrouwen in uw voorgenomen besluit, er vertrouwen in dat het juridisch stand gaat houden?
0: Ik heb de feiten zoals ik die tot mij heb gekregen en de weging die ik heb gemaakt op basis van die 3 grondslagen, dat leidt niet voor niets tot een voornemen tot dit besluit, tot dit ingrijpende besluit. En tegelijkertijd gaat er nu een proces van hoor en wederhoor plaatsvinden, waarin de omroep ook de gelegenheid moet krijgen om daar hun zienswijze in te brengen. En daarna ga ik met u weer verder in gesprek. En tot die tijd is dit ook nu de situatie.
4: Ja, dat snap ik. Maar voor nu heeft u dus vertrouwen in u.
0: Anders zou ik niet een voorgenomen besluit hier wereldkundig maken met dusdanige gevolgen voor omroep, medewerkers en kijkers.
4: Yes. En het gesprek net met Flemmix, hoe was dat? Hoe was het gesprek?
0: Kort, want wat ik daarin gedaan heb is eigenlijk schetsen op basis van welke grondslagen ik dit voornemen ga nemen. Ik heb hem meegenomen in het traject van hoor en wederhoor. Het was een rustig gesprek. Ik durf zelfs te zeggen respectvol over en weer. Maar kort, want ja, het hoor en wederhoor traject start op het moment dat de hele schriftelijke onderbouwing aan hen wordt toegezonden.
2: Okay. Nu.nl en dan naar Jaïe.
5: Ja, minister Letchert, ik ga toch nog even verder op vragen die mijn collega-journalisten hebben gesteld. Want u zegt nadrukkelijk dat de redactionele inhoud geen onderdeel is geweest van dit besluitvormingsproces. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het document wat de commissariaat van de media heeft opgestuurd, daar wordt wel verwezen naar redactionele inhoud. En ook de NPO wijst op het overtreden van de journalistieke normen. Dan kan u toch niet zeggen dat het helemaal geen onderdeel is geweest van het besluitvormingsproces?
0: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat zal ik ook blijven zeggen. Want als ik even bij de NPO beginnend. Wat zij aangeven is dat bij herhaalde overtredingen van de journalistieke code, en dat is een code die de sector zelf met elkaar afspreekt, en ook zelf instrumenten heeft ingeregeld, zoals een ombudsman, die dan kijkt of daar overtredingen worden begaan. Dat doet niet ik, dat doet niet een commissariaat van de media, dat doet in dit geval een ombudsman. Dan is het feit dat stelselmatig dat soort overtredingen worden gepleegd ten aanzien van die journalistieke code, kan indirect bijdragen tot de situatie dat die samenwerking onmogelijk is.

0: En dat is de interpretatie die ook in het besluit een paar jaar geleden is gegeven en die ik ook aanhang. Dus dat gaat niet over dat NPO kijkt wat is de inhoud van dit programma en dat vinden we, daar vinden we iets van. Nee, het gaat erover of je gedrag ten aanzien van regels die je moet handhaven, of die je niet moet overtreden, of je dat type gedrag niet meer laat zien. En dat is wat we hier hebben liggen. Dus niet een inhoudelijke disqualificatie van programmering of inhoud van Ongehoord Nederland, maar de gedragingen ten aanzien van continu diezelfde overtredingen op die journalistieke code. En ten aanzien van het commissariaat van de media baseer ik mij op hun analyse en bevindingen ten aanzien van de deugdelijke inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen. Dat is wat u...
1: Laatste vraag.
2: Het commissariaat van de media verwijst al expliciet naar het fragment waar deze zomer heel veel over is gegaan.
0: Ja, en nogmaals, in mijn afweging, wat ik ook met de omroep zal delen en schriftelijk verder zal onderbouwen, baseer ik mij op wat zij hebben aangegeven. Een hele trits aan feiten en overtredingen die gaan over die deugdelijke inrichting.
2: Maar dit is
0: ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat... dat is ook de weging die de wet daarin geeft.
2: Laatste vraag nog. Hoe gaat u als minister op toezien dat ook dit geluid gehoord blijft? Want u zegt wel inderdaad, dat is aan de NPO. Maar goed, u bent eindverantwoordelijke. Hoe gaat u hier de komende tijd op toezien?
0: Ja, daar hebben we dat instrument van de evaluatiecommissie voor. Die beoordeelt of het bestel en de omroepen en het bestuur, zoals een NPO, voldoen aan de publieke mediaopdracht, waarin die pluriformiteit als belangrijke kernwaarde is opgenomen en die evalueert dat. Dat is niet, nogmaals, niet aan mij of aan de politiek. Dus dat komt op enig moment weer terug in dat proces.
3: Ja, toch nog even over dat geluid, want daar hoor ik de politici, of veel politici gesproken, ook over. Ik vraag toch nog een keer, welke omroep moet dat geluid dan toch over gaan nemen? Want u trekt nu die licentie in, of althans dat bent u voornemens. Dan valt dat geluid weg. U heeft het over een pluriforme omroep. Welke omroep, gewoon concreet, moet dat dan gaan overnemen? Of gaat u daarop toezien? Hoe gaat dat er dan uitzien?
0: Wat ik net schets, is wat we in het bestel hebben ingeregeld, is dat de omroepen daar zelf over gaan en dat er een externe evaluatiecommissie is die dat toetst. En dat is niet de minister en dat is niet de politiek.
3: Ja, u heeft wel de bevoegdheid om dit geluid weg te trekken. Dan kun je er ook als politiek op toezien. Nee, van dat geluid weer terugkomt, toch dan?
0: Ik heb de bevoegdheid om een wet toe te passen die kijkt onder andere naar hoe ga je om met de regels die we daarin met elkaar hebben ingesteld.
3: Ja.
0: En het is niet een interventie om een geluid uit te sluiten.
3: Ja. Dan stel ik hem anders. Vindt u dat dit geluid of iets wat daarop lijkt moet terugkeren bij de publieke omroep?
0: Ook dat is nogmaals niet aan mij als minister om daar nu een uitspraak over te doen. Het is aan de omroepen om een pluriform mediabestel met elkaar in te richten.
3: Als je dan een pluriforme omroep hebt, stel ik aan u de vraag. Ja, dan, hoort dat geluid er dan bij of niet?
0: Nogmaals, ik blijf me in herhaling treden.
3: Nee, u gaat er niet over, maar u trekt wel die licentie.
0: Gaan
3: en dat geluid
0: we allemaal
3: valt dan weg.
0: Hier met elkaar voor die persvrijheid. En wat u nou wil, is dat ik mij toch ga laten verleiden om uitspraken te doen waar ik nogmaals me niet toe wil laten leiden. Ik sta voor die persvrijheid, dat is in ieders belang. Ik sta ook voor de wet. En die wet die geeft aan dat als je daar de regels die erin staan stelselmatig overtreedt, dan kan of moet de minister ingrijpen. Dat is wat ik nu doe. En al het andere rondom de pluriforme geluiden, nogmaals, dat is aan het bestel zelf om daar nu rekenschap van te geven. Dat is niet aan mij om daar nu een uitspraak over te doen. Dat vind ik ook echt niet passen bij de rol die ik als minister daarin moet en mag nemen.
1: Okay. Laatste vraag hier.
3: Ik kan me voorstellen, als je zo'n besluit neemt, dan krijg je een hoop bagger over je heen. En ik zag volgens mij een Instagram bericht van u op zondag, waarin u zei, ook zoiets suggereerde volgens mij. Wat heeft u allemaal over u heen gekregen?
0: Nou, ik ben nu vooral binnen hier geweest vandaag. Dus ik heb nog niet op enig social media account gekeken. Dat er mensen zijn die dit een hele moeilijke beslissing vinden, dat begrijp ik. Wat ik heb willen aangeven is dat als je mij het graf in wil rijden, dat niet per se de toon is die hoort bij het kritiek geven op mijn besluiten of mijn beleid. Dat mag altijd. Maar dat doen we wel zonder doodsbedreigingen. Dat past niet in een democratische rechtsstaat.
3: En die heeft u vele gehad?
0: Nou, wat ik zeg, ik heb vandaag niet meer gekeken.
1: We gaan geen tweede rondje doen, maar Hart van Nederland had nog één brandende vraag die vergeten was. Dus ik kan de microfoon nog even naar voren en dan gaan we daarna afsluiten.
4: U zei dat u geen kantelpunt had gezegd. Ik heb nog even teruggezocht of u dat inderdaad niet had gezegd over dat Hitler-fragment. Dat klopt. Wat u wel heeft gezegd is dat het een keerpunt was. En de druppel. Wat waren die woorden dan waard?
0: Wat ik gezegd heb is dat ik de afschuw vanuit de samenleving op dat fragment heel goed begrijp. Trouwens Ongehoord Nederland zelf ook, want ze hebben het offline gehaald. Dus dat is volgens mij een gedeelde observatie. Maar dat dat voor mij geen element is in de weging om tot een intrekking wel of niet te komen.
4: Dat was voor u een keerpunt en de druppel.
0: Ja, nee. Dat is niet
4: hoe dat geeft toch een heel duidelijk signaal af?
0: Ik heb in het vragenuurtje gezegd dat ik me de afschuw die je in de samenleving hebt gehoord ten aanzien van dat fragment goed kan voorstellen. Dat ik daar zelf ook onpasselijk van werd toen ik het zag.
4: Ja, een keerpunt. Maar, dat hebt u gezegd. Ik heb het even teruggezocht. Dat hebt u gezegd.
0: Nou ja, dan gaan we debatteren over wat ik wel en niet heb gezegd, terwijl ik dat fragment nou niet voor ogen heb. Maar wat ik in datzelfde debat heb gezegd, de weging om te komen tot een besluit op deze drie grondslagen, hebben niks te maken met een fragment wat in een zomer voorbij is gekomen. Dat is wat ik zeg. Dat is ook niet wat de wet mij toestaat. Want die wet geeft heel duidelijk aan waar je naar mag kijken om tot deze ingrijpende keuze te komen.
4: Nou, ik begrijp dat u dat nu niet wilt zeggen, maar is dat dan vooral omdat het een juridische reden heeft dat u die inhoud niet ook mag benoemen, terwijl dat in het hoofd wel mee heeft gespeeld afgelopen tijd?
0: Nee, want dat hoort bij die persvrijheid waar we volgens mij met z'n allen voor staan.
1: Okay. Dank u wel. De minister gaat zo weg. We zijn nu klaar hier. Als er nog andere vragen zijn over de inhoud, dan is woordvoerder Joris Schouten van dienst om die nog te beantwoorden. Ja, dank u wel.
0: Heel veel dank.
5: Wat was de boodschap, meneer Flemmings?
6: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier. En dat is natuurlijk een hele zorgwekkende dag voor de Nederlandse publieke omroep. En blijkbaar D66 zegt 10 steden te gaan bouwen. Maar dat doen ze niet. Maar omroepen slopen blijkbaar wel.
7: Heeft u al gezegd waarom?
6: We hebben de stukken nog niet ontvangen. Die komen volgende week. Maar zoals ik toen straks al zei, zullen wij uiteraard in het belang van een ieder die ons geluid, maar ook de publieke omroep in brede zin en een rechtsgeluid daar warm hart toe draagt, ons niet neerleggen zomaar bij deze zaak.
5: Wat gaat u nu doen?
8: Het voelt een beetje als trapsgewijs dat jullie nu, over 10 dagen dan weer, ziet u daar een methodiek in? Of is dit de procedure?
6: Ja, we krijgen de stukken over 10 dagen. Dat is ons net medegedeeld. Ja, dat zijn stappen blijkbaar. Ja. Ja.
7: Maar ze heeft niet gezegd waarom nog?
6: Er zijn 3 gronden. Er is ook een Kamerbrief opgesteld. En er zijn 3 gronden genoemd die ze aanhaalt daarvoor. Het gaat te ver om nu op de juridische inhoud in te gaan, vind ik. Maar het heeft te maken met de brief die het commissariaat heeft neergelegd. En ook andere discretionaire bevoegdheden die ze heeft.
5: Het ging onder meer om
9: toelichten over de pluriformiteit van het bestel. In hoeverre ze daar rekening mee heeft gehouden met dit besluit?
6: Nee, we hebben dat nog aangegeven net, dat dat natuurlijk zorgwekkend is. Maar daar ging ze nu niet op in.
10: Er wordt gewoon de mediawet wordt gewoon gevolgd en dat wordt afgevinkt. Maar het is natuurlijk treurig dat in de democratie een omroep eruit wordt gehaald. Heel triest. En dat er ook zo'n enorme brede politieke consensus is voor mensen met eigenlijk allemaal politieke opvattingen die tegen die omroep ingaan. Dat is treurig. Dus dat is toch een beetje een donker moment voor de Nederlandse parlementaire democratie, zou ik zeggen.
5: Wat gaat u nu doen, meneer Flemmings?
6: Het is historisch, hè? Dat is nooit gebeurd. Uiteraard zullen wij daarom onszelf gaan verdedigen waar mogelijk.
5: Sorry? U overweegt een rechtszaak.
11: Nou, u zei, we komen in verzet. Wij leggen ons hier niet bij neer.
6: Nee.
11: Wat houdt dat nou concreet in?
6: Nou, concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen. En wat de stukken precies zijn, de gronden. En ons verweer daarop voeren. Want er zijn echt hele aparte dingen gebeurd de afgelopen weken. 2 weken geleden zei de NPO nog tegen mij in een brief, tegen mij, maar ook in een brief aan de minister, dat er geen gronden waren om licentie in te trekken. 2 weken later zouden die in één keer wel zijn. Dat is toch heel merkwaardig.
11: Toch was er hele brede steun. U staat er nu
6: steun?
11: Na dit besluit.
6: Ja, maar wat zegt vanuit steun? Vanuit wie?
11: Nou ja, onder andere de Tweede Kamer was een brede steun.
12: Ja, maar
11: u staat er nu na dit besluit. Wat is er nou misgegaan?
12: Ja, maar de politiek gaat daar in zekere zin niet over. En op hebben ze ook geen reden om een erkenning in te trekken. Dus we moeten wel echt bij de feiten blijven. En die gaan wij goed bestuderen.
5: U zou niet handelen in volgens de journalistieke code. Hoe verdedigt u zich daartegen?
12: Nou, Paul, ja. Je hebt er uitvoerige stukken over geschreven in de afgelopen jaren. Nou
5: ja, maar vat het eens samen dan?
10: Door te zeggen dat wij natuurlijk de journalistieke code volledig volgen. Deze omroep is opgericht omdat wij ontevreden zijn over het functioneren van de Nederlandse journalistiek. En ook de gang van zaken in omroepsland. Ja. Zijn we voor opgericht.
5: Maar het zou te eenzijdig zijn. U pleegt geen hoor en wederhoor. Zijn dat zaken waar u zich door aangesproken voelt?
12: Ja, maar dat klopt gewoon niet. We laten ook niet vergeten. We moeten wel in die zin bij de feiten blijven. Dat de ombudsman, dat blijkt gewoon uit WOP-stukken die wij in 22 hebben opgevraagd. De toenmalig bestuursvoorzitter van de NPO. Dat er al overleg was en er ook gezegd is ga kijken of je Ongehoord Nederland kan aanpakken. En toen heeft de ombudsman ook nog gezegd ik voel me een beetje vooruitgeschoven post, maar we kunnen dit maar één keer goed doen. Dat staat gewoon allemaal zwart op wit. En dat lijkt nu wel eens vergeten te worden, dat in 23 jaar ook al een verzoek tot intrekkinglicentie lag, hè, over ons.
5: Ja, maar met redenen ook. Maar u zegt al van ik herken me daar niet in.
12: Sorry.
7: De commissariaat voor de media die zei het Hitlerfragment dat was de druppel. Hoe ziet u dat?
12: Ja, interessant. Een kantelmoment. Wij vragen ons af wat juridische houdbaarheid van kantelmomenten is. Ja, maar we gaan het verder allemaal bestuderen.
10: En nogmaals, dat is natuurlijk al gekanteld. Er is natuurlijk helemaal geen sprake geweest van Hitlerverheerlijking. Helemaal niet. En dat kan niemand beweren die de moeite neemt om een half uur naar dat filmpje te kijken. Niet door Niemuller, niet door Blommestein, niet door Adriani. Er zijn geen Hitlerverheerlijkers. Maar er is een soort van hysterie ontstaan. En dat is allemaal nagepraat tot op de dag van vandaag. Maar je ziet nu al een beetje het omslagpunt. Okay. Hè? Dus kijk nu eens naar die uitzending van Arjen Lubach van gisteravond. Kijk naar hoe er nu over in de Volkskrant wordt gesproken. Nu is het omslagpunt er al. Maar helaas zit deze beslissing nu van de minister zit nog voor dat omslagpunt. Dus dat is ook een beetje tragisch. En ook een beetje tragisch voor de kwaliteit van de democratie. Ook een beetje tragisch voor de partij D66.
7: Maar u
9: en
7: staat dus nog wel
9: verder?
7: Achter
9: Ongehoord dat Nieuws die heeft donderdag weer uitzending. Hoe gaat het verder?
12: Sorry, de uitzendingen gaan voorlopig gewoon door, Elja. Want eerst krijg je zienswijze en dan potentieel bezwaartermijnen. Dus voorlopig zijn we gewoon op de buis. Ja? Oké, laat het voor nu even bij. Dank u wel,
7: Dank.
13: Ik open de vergadering van dinsdag 8 september 2026. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En daarvoor geef ik het eerst het woord aan de heer Wilders voor zijn mondelinge vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij afwezigheid van de minister van Asiel en Migratie. En ik heet haar natuurlijk van harte welkom in vak K. Meneer Wilders, als u zover bent, heeft u het woord.
14: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eind mei ontving de politie een melding. In een woning in Amsterdam-Oost waren twee vrouwen overvallen door drie Syrische mannen. De vrouwen werden door de Syriërs aan hun haren getrokken, in hun gezicht geslagen en met een mes bedreigd. Eén vrouw kreeg zelf het mes op haar keel. Ze werden beroofd van hun sieraden, telefoons, geld, paspoort en uiteindelijk werden ze bebloed door de politie aangetroffen. En de verdachte Syriërs, voorzitter, Laït A, Kier al-Din B en Mohammed K stonden vorige week voor de rechter. Mohammed K is nu 18 jaar oud. Hij kwam 4 jaar geleden op zijn 14e naar Nederland. En sindsdien, in de afgelopen 4 jaar, verzamelde hij maar liefst 114 politieregistraties. U gelooft het niet.
13: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik en ik verzoek de beveiliging de gast van de tribune te evacueren. Ik heropen de vergadering. Er was helaas een verstoring, enkele verstoringen vanaf de publieke tribune, waardoor we helaas hebben moeten verzoeken de publieke tribune te ontruimen. Gasten zullen worden begeleid naar een plek waar de vergadering op een andere plek kan worden bijgewoond. En journalisten, geaccrediteerde journalisten, blijven gewoon op de publieke tribune plaatsnemen om de plenaire vergadering te volgen. Ik stel voor dat we het mondelinge vragenuur opnieuw beginnen. Ik geef het woord aan de heer Wilders.
14: 114 in 4 jaar tijd. En mijn vraag is, wat leven we eigenlijk in de bananenrepubliek dat iemand met 114 politieregistraties nog steeds in Nederland zit en zijn gang kon gaan? Hij zit vast, voorzitter, voor deze gewelddadige overval. Maar zover had het natuurlijk nooit mogen komen. Die minister had dit Gaius nooit Nederland mogen binnenlaten. En had deze Mohammed K. na het eerste misdrijf van die 114 meldingen... had hij niet meteen natuurlijk het land uit moeten worden gezet. Waarom is dat niet gebeurd? Vraag ik aan de staatssecretaris. En kloppen de berichten dat deze crimineel nu doodleuk van plan is om zijn ouders en broertjes uit Syrië naar Nederland te halen? En dat ze hebben gezegd dat ze op zoek zijn naar een gaan, zodra ze hier zijn, naar een leuke woning in Amsterdam. Dat zullen, voorzitter, dan waarschijnlijk twee sociale huurwoningen zijn, waarschijnlijk met voorrang, want Mohammed heeft inmiddels ook zijn vriendin bezwangerd. Voorzitter, in wat voor ziek land leven we? Hoeveel diefstallen, hoeveel overvallen, hoeveel messen op de keel, hoeveel slachtoffers moeten er nog volgen voordat dit kabinet eindelijk voor de Nederlanders opkomt, onze grenzen sluit en een asielstop invoert? Mohammed K., laat dat helder zijn, hoort niet in Nederland. Hij moet ons land uit. Net als al die andere Syriërs die er niets te zoeken hebben. Daarom vraag ik aan de staatssecretaris. 1. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? Niemand in Nederland snapt dit. Iedereen die dit hoort is daar woest over. 2. Gaat u Mohammed K., als hij wordt veroordeeld, na zijn verdiende straf onmiddellijk het land uitzetten, en als die niet wordt veroordeeld, voor die 114 meldingen meteen het land uitzetten? Waarom gaat u dat, heeft u dat niet gedaan en gaat u dat doen? En gaat u ervoor zorgen dat hij en zijn familie niet naar Nederland mag laten overkomen en er dus ook geen woningen aan hem worden verstrekt? En wanneer begint u met het uitzetten van de Syriërs? Wanneer komt eindelijk, voorzitter, die asielstop?
13: Het woord is aan de staatssecretaris.
11: Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de vragensteller in dit geval. Want het zijn natuurlijk berichten die we lezen, die we ook allemaal meenemen. En waar het volgens mij heel goed is dat we daar nu de tijd voor hebben om de antwoorden op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat in zijn algemeenheid op individuele casuïstiek niet ingegaan wordt. Maar ik vind het wel belangrijk om heel duidelijk te zijn hier. Overlast en crimineel gedrag door asielzoekers is onacceptabel. We treden daar normerend tegenop en dat zullen we blijven doen. Wanneer een asielzoeker is veroordeeld voor een misdrijf, wordt er altijd onderzocht of de asielvergunning ingetrokken kan worden, of dat de verblijfsaanvraag asiel afgewezen kan worden op grond van de openbare orde. De bestaande nationale aanpak van overlast bestaat uit 4 pijlers. Sneller beslissen over kansarme aanvragen, maatwerk in de opvang, lik-op-stuk-beleid in de openbare ruimte en een stevige inzet op terugkeer. Want in de asielprocedure werken juist het IND en DTNV samen om bij een negatieve beschikking het vertrektraject ook zo snel mogelijk op te starten. Op 12 juni jongstleden, dat is voor uw Kamer geen nieuws, is het Europese Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En dat eveneens onze grip op migratie gaat verstevigen. Bijvoorbeeld met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en het werken aan asielaanvragen buiten de Europese Unie. Op die manier spant onze minister zich in om de overlast merkbaar terug te dringen, meer rust te brengen in de migratieketen. En aanstaande donderdag is er een commissiedebat asiel en migratie, waar u ook nader met de minister over in gesprek zal gaan over deze onderwerpen.
13: Meneer Wilders.
14: Ja, voorzitter, zelden zo'n waardeloos antwoord gehoord. Normerend optreden, zegt de staatssecretaris. Wij treden normerend op. U doet helemaal niks. Er zit iemand die hier 114 keer een politieregistratie heeft gehad, waaronder ook diefstal, misdrijven. Doordat u niks heeft gedaan, heeft hij vrouwen kunnen beroven, vrouwen kunnen mishandelen, vrouwen met een mes tot bebloedens toe kunnen behandelen. Dat is niet normerend optreden, dat is helemaal niets doen. En als u niets doet wat u blijkbaar heeft gedaan, als u dat soort mensen niet alleen binnenlaat omdat u de grenzen mensen sluiten, maar ook nog een keer zorgt dat ze niet weggaan, dan keert u zich tegen de Nederlandse bevolking, voorzitter. En dan is het goed dat dit kabinet hopelijk heel snel zijn biezen pakt. Dank u wel.
13: Dank u wel. Staatssecretaris.
15: Voorzitter, dank u wel. Alle begrip voor de verontwaardiging als het gaat over zo'n individuele casus. Eind 2024 is uw Kamer ook geïnformeerd door toenmalig minister Faber over aanscherping, juist ook van de openbare orde, casuïstiek in asielbeleid. Daarbij is een beleidsaanscherping aangekondigd die nog steeds onverkort van kracht is. En na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND steeds of aan de voorwaarden voor weigering of voor intrekking van de asielvergunning is voldaan. Daar is niets aan veranderd. Daarbij hebben we te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. En indien een verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken, dan betekent dat ook dat rechten die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld die gaan over gezinshereniging, niet onthouden kunnen worden. Dat is wat de kwalificatierichtlijn van ons eist. En dat is het meest belangrijke wat we dus ook in stand kunnen houden. Nogmaals, alle begrip voor de verontwaardiging in deze individuele casus.
13: Meneer Elian. Voorzitter.
16: Sorry, voorzitter. Dit laatste deel ontgaat me. Want iemand met 114 politieregistraties kan volgens datzelfde Europees recht gewoon uitgezet worden. En dat had al moeten gebeuren. Maar de vraag die collega Wilders stelde, voorzitter, die ik graag herhaal. Het kan toch niet zo zijn dat deze man nu beroep doet op nareis? Dat is toch ongelooflijk? Dat is niet uit te leggen aan de samenleving en aan slachtoffers en nabestaanden. Dus een simpel antwoord, gaat het kabinet daar werk van maken? Ja of nee?
13: Staatssecretaris.
15: Voorzitter, daar maken wij zeker al werk van. Het gaat over een individuele casus waar ik niet op inga, maar in zijn algemeen, het heb ik u gezegd, na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND altijd of de voorwaarden voor weigeren of intrekken van de asielvergunning juist ook of eraan kan worden voldaan. En dat zal ook in zo'n geval het geval zijn.
13: Mevrouw van der Plas.
17: Ja, voorzitter, dit is echt. Ja, het is gewoon bijna niet te doen, deze antwoorden. Aflezend van een papiertje wat voorbereid is door de ambtenaren. Maar leg dat papiertje nou eens even weg. En vertelt u gewoon eens een keer in gewone, klare taal, gewone mensentaal, wat hier precies aan de hand is. Iemand met 114 politieregistraties, die dan ook nog recht heeft op nareis. Ik herhaal ook de vraag van de heer Wilders. Leg dat eens uit in klare taal aan de mensen in Nederland die hier totaal niets van begrijpen.
13: Dus de staatssecretaris vervangt vandaag de minister van Asiel en Migratie. Gaat uw gang, staatssecretaris.
15: Zeker, voorzitter, en met liefde. En ik kan vanuit mijn hart ook deze antwoorden geven. Namelijk, op het moment dat er sprake is van strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk, dan zijn er voldoende mogelijkheden om te zeggen, we trekken de vergunning in. Op een individuele casus, dat is altijd zo in deze Kamer, kan ik niet ingaan. Dat zou de minister ook niet doen. Donderdag aanstaan is een commissiedebat asiel en migratie. Dan is het heel goed om door te vragen over welke wet en regelgeving nu in een specifieke casus geldt. Daar kunt u het debat ook met de minister over aan. Maar op dit individuele geval ga ik niet in. En in zijn algemeenheid is het zo, een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft wel degelijk consequenties in Nederland.
13: Minister Seder.
18: Ja, volgens mij zijn we het met elkaar eens. Dat als je 114 keer in een procedure in aanraking komt met de politie, dan is Nederland misschien niet jouw thuis. Als jij met messen vrouwen bedreigt, is Nederland niet jouw thuis. Als je in een AZC te een recht komt, gastvrij wordt behandeld en vervolgens bekeerde christenen met de dood gaat bedreigen, is Nederland gewoon niet voor jou. En de goede lijden onder de kwade. En mijn vraag aan de staatssecretaris is, is hij bereid om te kijken of die regeling aangescherpt kan worden? Want het kan toch niet zo zijn dat na 114 keer je alsnog een verblijfsvergunning, een paspoort krijgt?
13: Staatssecretaris.
15: We hebben hier te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. Dus het is niet zo dat wij als land daar zomaar invloed op kunnen uitoefenen. Volgens mij is het belangrijk dat wat ik nu juist gezegd heb, dat als er redenen zijn en strafrechtelijke veroordelingen onherroepelijk zijn, dat er wel degelijk een grond is om dit aan te pakken. En tegelijkertijd, en dat begrijp ik ook heel goed, de verontwaardiging, zoals ik het nu een aantal keer gezegd heb, de verontwaardiging over individuele casuïstiek, over dit soort voorbeelden, die deel ik natuurlijk. Die deelt het kabinet ook met u. En tegelijkertijd hebben we te maken met wet en regelgeving, hebben we te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En we doen er alles aan in dit kabinet om te zorgen dat we ook als het gaat over het handhaven van de openbare orde en deze mensen die het recht niet zo nauw nemen in ons land, dat we daar ook hard tegen optreden.
13: Meneer Van Asten.
19: Ja, voorzitter, ik schrik heel erg van iemand van 18 die al 114 keer is gepakt en een politieregistratie heeft, terwijl die pas vanaf zijn 14 in Nederland is. Dan is daar echt iets behoorlijks misgegaan. Nou worden 14-jarigen en minderjarigen door NIDOS begeleid. En daar zit ook een hele escalatie in welke begeleiding ze krijgen. En ik vraag aan de staatssecretaris, is die specialistische NIDOS begeleiding voor jongeren die waar het helemaal mis mee gaat, dan wel de gespecialiseerde jeugdzorg, Is die voldoende om ervoor te zorgen dat we nooit tot deze 114 komen?
13: Staatssecretaris.
15: Laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat als er sprake is van zo'n hoog aantal verdenkingen, zo'n hoog aantal momenten dat een jeugdige met de politie in aanraking komt, dat we dan iets te doen hebben als samenleving. En ik geloof dat Nidos daar zijn keiharde best voor doet. Ik geloof ook dat het niet altijd eenvoudig is. En ik denk dat het belangrijk is ook dat gesprek met de minister te kunnen blijven voeren. Omdat wat er nodig is om juist deze jongeren goed te laten landen in de Nederlandse samenleving, dat we daar ook alles aan kunnen doen. Want dan kunnen we voorkomen dat we in dit soort situaties terechtkomen.
13: Mevrouw Keizer.
20: Ja, voorzitter. Ik hoor deze staatssecretaris als vertegenwoordiger van de bestuurlijke en politieke elite in dit land zich verschuilen achter wetten en verdragen. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar zullen we het eens hebben over de rechten van Nederlanders? Het recht op leven, om niet verkracht en vermoord te worden door zo'n type. Het recht op gezinsleven, als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning en nu weer een Syrisch gezin voorrang krijgt.
13: Ja.
20: Wanneer gaat D66 en het CDA en al die mensen, pro'ers die hier allemaal achter staan, zich eens in Brussel inzetten voor aanpassing van dat verdrag?
13: Staatssecretaris.
15: Voorzitter, elke dag. Dat doen we elke dag. Dit kabinet werkt er ontzettend hard aan, op nationaal, op internationaal, op Europees niveau, om juist ook te zorgen dat we dit soort excessen niet tegenkomen. Dat we het hoofd kunnen bieden. En tegelijkertijd hebben we te maken met een rechtsstaat, met Europese regelgeving, met Nederlandse wet en regelgeving. En alles wat we kunnen doen dat bijdraagt aan de veiligheid voor Nederlanders, dat zullen we doen.
13: Meneer Ruscher.
21: Dank, voorzitter. Ik heb gemerkt dat de staatssecretaris graag in algemeenheden spreekt. En het gaat nu de hele tijd over één specifieke casus van Mohammed K. die 114 politieregistraties op zijn kerfstok heeft. En dan heb ik een vrij algemene vraag. Heeft de staatssecretaris inzichtelijk hoeveel statushouders, hoeveel asielzoekers zich in Nederland bevinden waarbij hetzelfde mogelijk het geval is? Dus die meerdere politieregistraties op hun naam hebben, waarbij het niet lukt om ze uit te zetten en waarbij ze mogelijk zelfs hun gezin naar Nederland kunnen halen?
13: Staatssecretaris.
15: Voorzitter, die cijfers die heb ik nu niet bij mij. Ik denk dat het heel goed was als die vraag donderdag tijdens het commissiedebat nog leeft en er ook antwoorden gegeven kunnen worden die meer in detail gaan, dat u dan ook de antwoorden op die vragen zult krijgen. En voorzitter, ik begrijp de vraag.

Ik open de vergadering van woensdag 9 september. Aan de orde is de wijziging van de mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid. Er zijn vandaag geen berichten van verhindering. Ik heet hartelijk welkom de minister van Economische Zaken, mevrouw Herbert. Hartelijk welkom ook aan de leden. We hebben vandaag 8 sprekers van de kant van de Kamer. En wij mikken erop om 1 uur te eindigen. We doen vandaag alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer. Mijn voorstel is om de interrupties niet te beperken, maar ze wel in tijd te beperken tot 30 seconden per stuk en ze in drieën te doen. Dus dat geeft volgens mij voldoende gelegenheid voor een goed debat. En de eerste spreker staat al te popelen, dus ik geef graag het woord aan de heer Kisteman namens de VVD-fractie.

0: Ik kan beginnen toch, voorzitter? Voorzitter. In 2010 kwam mijn jongensdroom uit. Mijn eigen bakkerij in de binnenstad van Zwolle. Een traditioneel ambacht in een nieuw jasje. En mijn opleidingen en mijn werkervaringen had ik speciaal gericht om dit gat in de markt op een goede manier in te kunnen vullen. En als ondernemer neem je dan risico's. Je probeert een lening bij de bank te krijgen of je zoekt een investeerder. En dan ga je ondernemen. Klanten binnenhalen, klanten tevreden houden, je bedrijf laten groeien en je schulden aflossen. Voorzitter, het gat dat ik had gevonden in de Zwolse markt bleek een succes te zijn. Voldoende concurrenten die zich allemaal op een gelijkwaardige manier in de markt moesten bewegen. Maar stel je nu voor dat de gemeente Zwolle had gezegd: we gaan ook een bakkerij beginnen. Wij vinden het namelijk in het algemeen belang verantwoordelijk om ons als gemeente op deze markt te begeven. En voorzitter, te gek voor woorden zou iedereen zeggen. Maar dit is wat ondernemers soms meemaken. Zo is er een gemeente die een eigen bv start om een evenementenhal te openen en zelfs te exporteren. Maar denk ook groter. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, die met gegevens die zijn verzameld, zelf actief de markt opgaan en daarmee concurreren met onze ondernemers. Het kadaster, dat met de door hun opgehaalde informatie meer doet dan nodig is. De Kamer van Koophandel, die handelsregisterdata achterhoudt om zelf de markt voor bedrijfsinformatie te domineren. En voorzitter, zo was ik recent bij een ondernemer op bezoek die op een paar centimeter nauwkeurig een luchtfoto maakt van alles wat er op de Nederlandse grond staat. Een ondernemer die zijn nek heeft uitgestoken, risico's neemt en heeft geïnvesteerd in zijn bedrijf. En gemeenten gebruiken deze foto's om wijzigingen in de WOZ-waarde te kunnen controleren. Of dakdekkers gebruiken foto's om van tevoren de wens van een klant goed in beeld te kunnen krijgen. Een mooi en gezond bedrijf dat opereert in een markt met voldoende concurrentie. Maar ze krijgen er een concurrent bij, voorzitter. Namelijk de Nederlandse overheid. Zij vindt het namelijk haar publieke taak dat de overheid zelf deze foto's gaat maken en daarna gratis beschikbaar stelt. Met als gevolg, voorzitter, dat een volwassen markt kapot wordt gemaakt door een overheid en weglek van bedrijvigheid naar het buitenland. Voorzitter, als ondernemer word je simpel gezegd gewoon knettergek als je dit overkomt. Je kan er met je hoofd gewoon niet bij. En in haar brief van mei 2026 schrijft de minister over de activiteiten van de ZBO's dat deze niet-economische activiteiten niet onder de reikwijdte van de wet, markt en overheid vallen. Maar voorzitter, het CBS doet gewoon actief mee aan inschrijvingen om opdrachten binnen te halen. En mijn vraag aan de minister is dan ook wat deze activiteiten met de wettelijke taak van het CBS te maken hebben. Waarom gaat de gemeente een bowlingbaan starten en exporteren? Kan de minister uitleggen welk algemeen belang dit dient en wat vindt de minister ervan dat op deze manier onze ondernemers het ondernemen onmogelijk wordt gemaakt? En ik wil vandaag, en ik heb hem ook al ingediend, een amendement om deze problemen op te lossen. En graag ontvang ik ook een appreciatie van het amendement, ook om de gebruikte juridische grondslag. En ik zal ook heel eerlijk zijn aan de Kamerleden, hij is pas echt net ingediend. Ik kom er ook niet helemaal uit qua de precieze grondslag, dus we zullen ook de minister nodig hebben om de wens die ik net omschrijf in het amendement te kunnen stoppen. En voorzitter, mag ik nog twee regels aflezen, dan ben ik ook met dit stukje klaar. En mijn fractie maakt zich namelijk zorgen over een overheid die haar ondernemers de markt uitwerkt, maar ook aan het feit dat die ondernemers daar vervolgens niks aan kunnen doen.
1: En u heeft inderdaad een interruptie van de heer Van der Lee van Pro.
2: Ja, ik ken de heer Kisterman dat je verschillend kunt kijken naar het belang, het algemeen belang versus het belang van een ondernemer. Dat die belangen ook kunnen botsen en dat je daar verschillende perspectieven op kunt hebben.
0: Ja, voorzitter, dat herken ik.
2: Ja, kent de heer Kisterman ook dat als we kijken naar het onderhavige wetsvoorstel die iets gaat bestendigen wat al in tijdelijke wetgeving een aantal jaren loopt, dat het afgelopen jaar er maar 20 klachten zijn geweest, 20, van gemeenten die zich op de markt hebben begeven waar een ondernemer last van had en een klacht heeft ingediend. Is het dan proportioneel om met een nog zwaardere wet te komen om dit, nou ja, betrekkelijk beperkte probleem aan te pakken?
0: Ja, voorzitter, als er geen klachten zijn, betekent het niet dat het probleem er niet is. En dat staat ook overduidelijk in het onderzoek, zeg ik tegen de heer Van der Lee via de voorzitter, dat gemeenten heel vaak niet weten of lokale overheden of ZBO's dat ze zich op een markt bevinden waar ondernemers actief kunnen zijn. En ondernemers denken vaak, ja, laat maar, het heeft toch geen nut. Ze gaan niet klagen. Dus het betekent niet, voorzitter, dat het probleem er niet is als er maar een paar klachten binnenkomen bij de overheden.
2: Maar dan heb ik nog wel één vraag. De heer Kisteman is een vervent bestrijder van onnodige bureaucratie en regels. En we tuigen nu iets op wat heel veel bestuurslagen, vooral gemeenten, met enorm veel administratieve lasten opzadelt voor een miniem probleem. Is dit niet schieten met een kanon op een mug? Dat leidt tot onnodige regels die juist de VVD zegt te willen bestrijden.
0: Voorzitter, verderop in mijn spreektekst zal ik met een heel mooi voorbeeld komen hoe we bureaucratie bij gemeenten kunnen voorkomen. Ik verwijs terug naar een debat wat wij hier vorige week hadden met de heer Van der Lee over een call-inbevoegdheid voor de ACM. Waar de heer Van der Lee een groot voorstander was van een eerlijke marktwerking en een gelijk speelveld. En het zou van de zotte zijn als de heer Van der Lee nu zegt, maar dat geldt niet voor de overheid.
1: De heer Kisteman vervolgt zijn betoog.
0: Voorzitter, er wordt veel te makkelijk gegrepen aan argumenten voor het algemeen belang of de publieke taak. En uit onderzoek blijkt dat het amper het besef is, ik zei het net al, bij overheden dat een activiteit gewoon door ondernemers gedaan kan worden. Het extra toelichten waarom iets voor het algemeen belang is, voegt dan niet heel veel toe als er überhaupt niet het besef is dat ondernemers zo'n activiteit ook kunnen uitvoeren. Ik hoop dan ook dat mijn abonnement op brede steun kan rekenen in deze Kamer. En voorzitter, dan heb ik een aantal vragen over een uitspraak van de ACM. Want wat als de ACM zegt dat een overheidsorgaan zich ten onrechte op de markt van ondernemers heeft bevonden? Wat is dan de volgende stap? En voorzitter, deze wet ligt al 3 jaar voor. Het zal ooit mijn medespeech worden in 2023, moet u nagaan. Dus ik ben met heel veel ondernemers hierover in contact. En er zijn ondernemers die hebben gelijk gekregen van de ACM, maar vervolgens wordt er jarenlang vanuit de overheid geprocedeerd tegen de uitspraak van de ACM. Trajecten worden net zo lang getraineerd totdat de ondernemer het opgeeft. Wat gaat de minister hieraan doen? Hoe gaat de ACM tanden krijgen om dan ook ergens in te kunnen bijten als blijkt dat de ondernemer terecht bezwaar heeft? Hoe gaat de minister achter haar ondernemer staan? Want gelijk hebben bij de ACM is niet gelijk krijgen. En dan kom ik bij mijn laatste punt, voorzitter. Als er een algemeen belanguitzondering wordt gemaakt door een overheid, dan staat het voor 5 jaar vast en na 5 jaar volgt er een evaluatie. En ik heb een voorstel voor de minister en zou graag van haar willen weten hoe zij hier naar kijkt. Als nu alle algemene belanguitzonderingen worden geregistreerd in een loket en daar wordt bij vermeld wanneer de evaluatie moet plaatsvinden, en ondernemers hebben tot 1 jaar voor deze evaluatie moet plaatsvinden de tijd zich te melden bij het loket om aan te geven dat ze interesse hebben in deze economische activiteit. Mocht de ondernemer het met de overheid zou gaan uitkomen, dan kan de ondernemer deze activiteit gaan vervullen. Maar, dat zeg ik ook tegen de heer Van der Lee, als er geen ondernemer zich meldt, wordt de algemeen belanguitzondering automatisch verlengd met 5 jaar, zonder dat er een extra evaluatie nodig is. In de optiek van mijn fractie geeft het meer duidelijkheid voor ondernemers, want zij kunnen eventueel activiteit uitbreiden. En voor overheden scheelt het enorm in de bureaucratie. Graag hoor ik een reflectie op dit punt van de minister. En misschien kunnen we eventueel, als zij het interessant vindt, hierin samen optrekken. En voorzitter, dan kom ik ook al tot het einde van mijn inbreng. Dus ik zie dat ik echt ruim de tijd heb. Ik wil het hier ook bij laten, maar nog wel aan de minister meegeven dat er op de tribune mensen zitten of thuis ondernemers meekijken die al jaren worden geraakt door de ZPO's of lokale overheden die hen uit de markt proberen te drukken. En wat voor de ene misschien iets heel kleins kan zijn, is voor de andere ondernemer zijn businessmodel.
1: En dat roept nog een aantal vragen op. En dan begin ik met de heer Schenk.
3: Voorzitter, is de heer Kisteman met mij eens dat die 20 klachten van ondernemers een misschien wel een heel vertekend beeld geven, omdat het ook zo kan zijn dat een kleine ondernemer voor bijvoorbeeld vergunningen afhankelijk is van de gemeente en dan denkt van weet je wat, laat maar zitten, want ik ga niet tegen mijn eigen gemeente procederen waar ik misschien wel weer die vergunning in het vervolg van nodig heb.
0: Ja, ik zei het niet in die woorden, maar dat bedoelde ik net wel. Ondernemers zien er vaak vanaf procedures, hebben ze geen zin in, ze willen gewoon ondernemen, dus nemen ze die stap niet.
1: Excuus, dan ga ik naar mevrouw Buhler.
4: Ja, dank u wel. Ik heb het betoog van de heer Kisteman beluisterd en we hebben het steeds over het algemeen belang en dan vooral gericht op ondernemers. Maar is de heer Kisteman het met mij eens dat er ook een groep is van verenigingen, sportverenigingen, die juist wel heel erg veel baat hebben bij dat algemeen belang om daarmee toekomstbestendig een vereniging te kunnen blijven exploiteren?
0: Ja, voorzitter, zeker. En het zit ook in een heel enorm grijs gebied. Want wanneer is iets nou wat een ondernemer kan doen en wanneer is nou iets een algemeen belang? En dat vind ik ook lastig, oprecht. Daarom zit ik ook te zoeken met het amendement hoe we dit op de goede manier kunnen verwoorden dat het niet alles raakt. Want wij snappen ook wel dat bepaalde gemeentes bepaalde dingen doen die een ondernemer misschien niet wil doen of niet kan doen. Of wat uit het algemeen belang beter is dat de gemeente dat doet. Dus nee, we snappen dat zeker.
4: Dank u wel. Ik wil dan ook nog heel even terugkomen op het amendement van de heer Kisteman. U geeft duidelijk aan dat u zegt de overheid moet niet verdringen in de markt richting ondernemers. Daar ben ik het mee eens. Aan de andere kant ben ik ook even benieuwd van hoe relateert u dat aan slagvaardige overheid? Want in uw amendement neemt u bijvoorbeeld het voorbeeld van de veegwagen die van de ene gemeente aan de andere gemeente kan worden uitgeleend. Dat is wat mij betreft ook wel heel erg pragmatisch en slagvaardig. Waar zit voor u de grens?
1: De heer Kisteman.
0: Heel veel nadenken over hoe mevrouw Buhle dit precies bedoelt. Waar is de grens? Ik probeer het even te verwoorden. Dus ik denk dat mevrouw Buhle... Kijk, wij vinden het belangrijk als een ondernemer een activiteit kan oppakken, kan aanpakken, dat het niet zo kan zijn dat een overheid zegt, maar wij gaan dit zelf regelen. Dus als een ondernemer dat gewoon als businessmodel heeft, dan vinden wij, laat de ondernemer dat dan doen. Het zal ook af en toe, en dat reden ik aan de eerste vraag van mevrouw Buhle, het zal af en toe schuren en dat je denkt, ja, moet het nou wel door een gemeente worden gegaan of moet het nou niet door een gemeente worden gegaan? Bij sommige dingen ben ik ook vandaan gebleven, want je komt snel in een grijs gebied terecht. En sommige dingen zijn significant duidelijk. Dit kan gewoon een ondernemer doen. Ik heb het voorbeeld bijvoorbeeld genoemd van die luchtfoto's. Het is te gek voor woorden dat dan de overheid zegt, nou weet je wat, wij gaan het zelf doen, die foto's maken. En we gaan het ook nog eens gratis beschikbaar stellen.
1: Mevrouw Buhler, voor de laatste interruptie.
4: Ja, dank u wel. Dus u bent het ook met mij eens. Althans, ik moet het misschien anders formuleren, maar vindt u dan ook dat we wel voor dat grijze gebied met elkaar de ruimte moeten hebben om daar afspraken over te maken?
0: Ja, voorzitter, dat weet ik dus niet of we daar afspraken over kunnen maken. Omdat het grijs gebied is. Als het nou heel zwart-wit was, overheid doet dit, ondernemer doet dat, dan is het heel makkelijk. Maar dat is het niet altijd, want het verschilt ook per gemeente. En ik zal een simpel voorbeeld geven. In de ene gemeente mag de groenvoorziener de bermen maaien, de ondernemer, en in de andere gemeente doet de gemeente dat zelf. Zegt u maar, zeg ik via de voorzitter, waar is dan de grens? En we moeten ook gewoon af en toe kijken, hoe werkt het, wat werkt wel, wat werkt niet. Ik wil me vooral bezighouden met de ZBO's, dus de significante grote organisatie waarvan wij zeggen, laat dat aan de ondernemers over. En ik wil het niet helemaal dicht timmeren, want dan krijg je straks in één keer, nou, er zal vast nog wel een vraag kunnen komen over sociale werkplaatsen, sociale werkvoorziening. Hoe doen we dat dan? Moeten die mensen dan allemaal in dienst bij ondernemers? Dus zo zwart-wit gaan we er niet in, want dan gaan we het denk ik enorm onmogelijk maken.
1: Ja, dan is er een interruptie van de heer Schoonis.
5: Ja, voorzitter, dank aan de heer Kisteman. We spreken eigenlijk vandaag over de kartelrandjes tussen markt en overheid. En dat is altijd wat lastig natuurlijk. Dus ik begrijp al de afwegingen erachter. Alleen ik wil toch nog eens keer vragen dat het amendement wat de heer Kisteman voorstelt toch echt de doorslag gaat geven naar te veel regelgeving. Kunt u daar nog eens even over reflecteren?
0: Ja, voorzitter, ik zie gewoon niet in, maar misschien kan de heer Schoonis mij dat uitleggen, waar hij hier regelgeving in ziet. Want wat het amendement moet gaan bewerkstelligen, en ik heb ook al aangegeven, hij ligt er nog niet helemaal zoals ik het zou willen, is gewoon dat als een ondernemer een activiteit uitvoert, zoals bijvoorbeeld hij is bezig met luchtfoto's maken of tal van andere voorbeelden, dat de overheid, de ZBO of wat voor orgaan ook, niet kan zeggen, en nu gaan wij het zelf doen. Nou, volgens mij geeft dat leven juist van vrijheid voor ondernemers. En ik zie daar geen regeldruk in, maar ik ben fervent voorvechter van regels afschaffen. Dus als de heer Schoonis hier regeldruk uit voor ziet komen, dan hoor ik dat graag.
1: En voor de meekijkers, dit gaat over amendement nummer 12. De heer Schoonis.
5: Ja, het is meer dat je met het amendement, dus wat de heer Van der Lee zegt, dat je uiteindelijk veel meer de overheid gaat belasten. Dus dat de proportionaliteit weg is. De voorbeelden die een Kisteman geeft, volgens mij zijn die overboden. Want dat is gewoon oneerlijke concurrentie. Dus daar zit ik mee. En volgens mij wil ik eigenlijk gewoon meer antwoord misschien van de minister daarop, wat zij daarover denkt.
0: Ja, voorzitter, de uitleg, het reactie van de minister ben ik ook zeer benieuwd. Volgens mij is het juist, sterker nog, dat het juist makkelijker wordt voor de overheid. Want bepaalde activiteiten die zij nu uitvoeren, hoeven ze niet meer te doen. Volgens mij worden ze daar gewoon slagvaardig van. Laten we de ondernemers dat gewoon doen. Kunnen zij hun geld verdienen. Is goed voor de belastingopbrengst. Goed voor de werkgelegenheid. Volgens mij is dat allemaal wat wij willen. En een gezonde markt. Ja, ook de heer Schoonis was groot voorstander van de kool in bevoegdheid. Op initiatief van het lid Bushoff. Dus ook hij, van hem verwacht ik ook, voorzitter, dat hij voor een eerlijke en gezonde markt is en dat de overheid, dat wat ik net kreeg van de Lee zei, daar het voorbeeld in geeft.
1: Dan is het woord aan de heer Van der Lee.
2: Ja, toch nog even. Ik hoor van de heer Kisterman in veel contact met ondernemers. Nou, ik ben door heel veel gemeenten, maar ook sportverenigingen, sportaccommodaties benaderd, die een enorme onzekerheid op zich af zien komen. Sommige accommodaties, ja, dat gaat 30, 40 jaar contracten liggen daaronder. Is het nou, meneer Kisterman richt zich op de ZBO's. Ik ben benieuwd wat de minister van zegt. Maar hij negeert het feit dat hij de breedte sport in onzekerheid stort. Door nog zwaardere eisen op te leggen dan de tijdelijke wetten die we hiervoor hebben gehad. Hoe verantwoordt hij dat?
0: Voorzitter, wat de heer Van der Leeuwen zegt is dat wij ons met name richten op die ZBO's. En ik heb net ook aan mevrouw Buurler al gezegd. Het is een grijs gebied en je weet niet altijd. Je kunt niet het zo zwart-wit invullen. Dus we willen niet aan die verenigingen komen. Daar willen we van afblijven. Laten hun doen wat ze moeten doen. En zo zijn er nog veel meer activiteiten die we kunnen noemen, waarvan we zeggen, dat moeten we niet zo zwart-wit invullen. Wij zijn zoeken in het amendement met de minister hoe we daar op een goede manier invulling aan kunnen geven. Maar niet om, nou ja, hartstikke fijn dat de heer Van der Lee ook voor die groep van de samenlevingen opkomt om hen keihard te raken hierin.
2: Ja, maar ik constateer dat de wet daar ook voor geldt. Het is niet zo dat in de wet wordt geregeld dat die worden uitgezonderd. Dus ik heb er een amendement op ingediend. Ben benieuwd hoe de VVD daarover denkt. Maar ik kan me nog herinneren, ik zat ooit naast Erika Terpstra, die echt hard had voor de breedte sport. En die had hier echt wel gestaan en gezegd tegen de minister, dit kan en mag niet op deze manier. Ik hoop dat de heer Kisterman in de geest van Erika Terpstra gaat handelen.
0: Ja, voorzitter, ik heb het wat fijn dat de heer Van der Lee al zo lang meegaat. Zo lang loop ik hier nog niet rond. Maar ik heb het amendement van de heer Van der Lee helaas nog niet kunnen bestuderen. Omdat ik echt druk was met mijn eigen amendement. Ik ga er zo meteen even goed naar kijken en dan kom ik daar graag op terug, voorzitter.
1: Dat was uitlokking, meneer Kisterman. Nog één keer de heer Van der Lee.
2: Nou ja, alleen anekdotisch. Het grappige was dat het ook voor de heer Kisterman misschien een goede keuze zou zijn. Want destijds had Erika Terpstra meer voorkeursstemmen dan mijn fractie had. In totaal. Dus je kunt ver komen als je een hart hebt voor de sport. Dus ik hoop dat de heer Kisterman die wijze les volgt.
1: Die noteren we allemaal, collega Van der Lee. Ja, wil de heer Kisterman daar nog op reageren?
0: Ik zit hier uiteraard niet om voorkeursstemmen te halen, maar om de problemen van onze ondernemers in Nederland op te lossen.
1: Hij kopt hem in, om in sporttermen te blijven. Dan geef ik graag het woord aan de heer Schoonis van D66.
6: Voorzitter, deze wet heet Markt en Overheid. Dat klinkt als een gevecht, maar het gaat over iets veel gewoners. Eigenlijk of je het even vraagt. Even overleg tussen overheid en markt. Eigenlijk heel simpel. Een gemeente die een sporthal verhuurt, bedrijfsafval ophaalt of een zaal exploiteert. Dat mag en daar is weinig mis mee. Maar verderop in datzelfde dorp zit soms een ondernemer die precies dat al doet of het zou willen doen. En die leest het pas in de lokale krant wanneer het besluit genomen is. Een gemiste kans op ondernemerschap. Dat is niet de uitzondering, dat is de regel. En dat is zonde, want wanneer we als Kamer draaien aan de juiste knoppen, staat die ondernemer misschien zelf wel in zijn lokale krantje. Voorzitter, allereerst kort iets over die tijd die dit gekost heeft. Deze wet is van 2012 en was toen uitdrukkelijk tijdelijk bedoeld. Hij zou in 2017 vervallen. Inmiddels is hij 5 keer verlengd. Steeds met 2 jaar, steeds bij algemene maatregel van bestuur. Het voorstel dat vandaag voor ligt, ligt er sinds 2021 en rust op een evaluatie uit 2015. Doen we vandaag niets, dan vervalt deze wet in juli 2027 en houden ondernemers helemaal geen bescherming meer over. Het wordt dus tijd dat we deze wet netjes behandelen. Daarmee geven we ondernemers ook de zekerheid die zij vragen. Nu waar het daadwerkelijk om draait. Een gemeente kan een activiteit aanwijzen als algemeen belang en hoeft dan de kostprijs niet door te rekenen. Dat is een werkend instrument. Een dorpszwembad kan commercieel zelden uit en dan is het logisch dat de gemeente bijspringt. Daar wil mijn fractie niets aan veranderen. Maar uit de evaluatie blijkt dat bij minder dan 10% van die besluiten ondernemers vooraf zijn geraadpleegd. 9 van de 10 keer wordt er dus een besluit genomen over iemands markt zonder dat dienstspelers iets is gevraagd. Dat is niet zo netjes. En dat is wat het wetsvoorstel repareert. Niet of de gemeente de markt op mag, wel of ze eerst kijken wat er al is. En die verplichte marktconsultatie is precies waar de leden, toenmalige leden Zinks en Verhoeven, mijn voorganger, hier 10 jaar geleden voor pleiten. Ik ben blij dat die nu eindelijk in de wet landt. Niet als drempel, voorzitter, maar als standpunt van een gesprek dat er sowieso had moeten zijn. Voorzitter, wij vragen 3 dingen. Ten eerste, alles wat gemeenten in de praktijk gaat raken, staat niet in deze wet. Wat je precies moet motiveren, waar die 5-jaarlijkse evaluatie uit bestaat, dat komt allemaal in een algemene maatregel van bestuur. En die krijgt deze Kamer niet te zien. Juist daar wordt bepaald of dit werkbaar is of niet. Ik vraag de minister het ontwerpbesluit daarom voor te hangen bij de Kamer. Tweede, die evaluatietermijn. Ik begrijp de zorg van de gemeente heel goed. Een verwerkingsinstallatie of een sporthal bouw je niet voor 5 jaar, maar voor 30 jaar. Mijn voorstel is daarom om het naar 2 kanten te laten werken. Is er niets wezenlijks veranderd, dan zou een korte toets moeten volstaan. Maar is de markt wel veranderd, dan moeten de ondernemers kunnen vragen voor een eerdere evaluatie. Lichter dus waar het kan, scherper waar het moet. Daar zou ik graag een reactie van hebben van de minister en eventueel een toezegging. Wij zijn ook bezig nog, even voor de duidelijkheid voor mijn collega-Kamerleden, om daar een amendement en een motie voor te maken. Die ligt voor. Ten derde, bij deze wet is nooit een MKB-toets uitgevoerd. Dat is opmerkelijk voor een wet die voor ondernemers gaat. Ik vraag de minister deze wet binnen 5 jaar te evalueren en die toets alsnog te doen. Voorzitter, tot slot. Over dit onderwerp wordt vaak gesproken alsof er iets te verdelen valt. Alsof elke meter die de overheid neemt een meter is die de ondernemer verliest. Daar geloof ik niet in deze valse tegenstelling. Want kijk wat er gebeurt als je die ondernemer voor het besluit aan tafel vraagt. Soms blijkt dat iemand het al doet en hoeft de gemeente het helemaal niet zelf te organiseren. Soms blijkt dat niemand het kan of wil, dan staat het besluit van die gemeente daarna een stuk steviger. Ook als het bij de rechter eventueel komt. En soms komt er iets wat niemand vooraf had bedacht. Een accommodatie die ze delen, een ondernemer die aanhaakt, een oplossing die beter is dan wat beide partijen apart hadden verzonnen. In alle 3 de gevallen is de uitkomst beter dan het besluit dat in stilte tot stand kwam. En er zit nog een 3de partij aan die tafel en dat is de belangrijkste, voorzitter. Dat is de inwoner. En soms komt er iets wat niemand vooraf had bedacht. Een accommodatie die ze delen, een ondernemer die aanhaakt, een oplossing die beter is dan wat beide partijen apart hadden verzonnen. In alle 3 de gevallen is de uitkomst beter dan het besluit dat in stilte tot stand kwam. En er zit nog een 3de partij aan die tafel en dat is de belangrijkste, voorzitter. Dat is de inwoner. Die betaalt namelijk 2 keer. Als belast

0: met markt, met overheid, voor de inwoner van Nederland. Alles praktisch geregeld. Dank u wel.
1: Dank u wel. U heeft nog één interruptie van de heer Kisteman.
2: Ja, voorzitter, dank voor de inbreng van de heer Schoonis. Ik heb een vraag, en het gaat eigenlijk over het amendement waarmee ik zo aan het puzzelen ben. Hoe kijkt de heer Schoonis ernaar dat er dus ZBO's zijn die zich op een markt bevinden waar eigenlijk onze ondernemers actief kunnen zijn, waar vervolgens ondernemers niks aan kunnen doen, omdat ze niet onder deze wet vallen?
0: Bij mijn weten, van het amendement die voor ligt, is bij oneerlijke concurrentie valt gewoon onder de wet. En mogen zij geen oneerlijke concurrentie doen. Dus ook die ZBO's die vallen daaronder. Dat is even mijn punt.
2: Ja, voorzitter, die vallen dus niet onder de wet. Daarom wil ik ook het amendement indienen, zodat zij straks wel eronder vallen. Dus kan ik dan de heer Schoonis ook aan onze hand vinden om dan die ZBO's en al die andere bestuursorganen wel onder deze wet te laten vallen?
0: Nou, als het dat zo is, dan wil ik het nogmaals bekijken. En dan vindt u mij aan uw zijde, als dat zo is. Ja.
1: Oké, dan zijn we aan het einde gekomen van de inbreng van de heer Schoonis. En dan geef ik graag het woord aan mevrouw Bühler namens het CDA.

Dank u wel, voorzitter. Wet, markt en overheid klinkt als een technische wet. Een wet van regels en procedures. Maar achter die techniek schuilt de fundamentele vraag. Hoe verhouden markt, overheid en samenleving zich tot elkaar? Wie alleen naar markt en overheid kijkt, mist namelijk een wezenlijke derde pijler. De samenleving, de verenigingen, de buurthuizen, de vrijwilligers. De mensen die iedere week iets voor een ander doen. Een gelijk speelveld is belangrijk. Ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid geen oneerlijke concurrent wordt. Dat uitgangspunt staat voor het CDA als een huis. Maar het CDA koos bij de invoering van deze wet ook principieel voor lokale afwegingsruimte. Dankzij het amendement Ten Hope bepalen gemeenteraden, provinciale staten wanneer een activiteit het algemeen belang dient. En terecht, want juist lokaal kent men de inwoners, de verenigingen en de ondernemers. Juist daar kan die balans het beste worden gevonden. En waarom is die algemeen belangbepaling zo belangrijk? Laat ik dat concreet maken. Er is een gemeente, zoals er zoveel zijn, met een gebouw dat al jaren wordt gebruikt door de plaatselijke gemeenschap. Vroeger zat er de Postduivenvereniging. Nu delen de Natuurvereniging, de Schaapclub en dergelijke het gebouw. Met carnaval is er een receptie van de carnavalsvereniging. En door de week houdt het welzijnswerk er inloop. Het gebouw is misschien niet het mooiste, maar het werkt. Nederland telt duizenden van dit soort plekken. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar vrijwilligers verantwoordelijkheid nemen, waar een wijk of dorp sterker van wordt. Hun waarde laat zich niet in euro's uitdrukken. De algemeen belangbepaling maakt het mogelijk dat gemeenten in schappelijke huur vragen voor maatschappelijke initiatieven en die een plek geven. Betekent dit dat ondernemers geen rol hebben? Integendeel. Ondernemers zijn onderdeel van de samenleving en onmisbaar voor de leefbaarheid. Maar sommige activiteiten zijn commercieel eenvoudigweg niet haalbaar of aantrekkelijk. Dan moet de overheid soms naast de samenleving gaan staan. En daarom zou deze wet eigenlijk de wet markt, overheid en samenleving moeten heten. Want tussen markt en overheid staat de samenleving van sportverenigingen, buurthuizen, culturele instellingen, speeltuinen en vrijwilligersorganisaties. Zij maken onze dorpen en wijken leefbaar. En zij moeten op een betrouwbare overheid kunnen rekenen. Voorzitter, tegelijkertijd nemen wij de evaluatie van deze wet serieus. Algemeen belangbesluiten worden niet altijd goed gemotiveerd. Ondernemers worden soms te laat betrokken. En overheidsorganen begeven zich soms op het terrein waar bedrijven het werk beter kunnen doen. Zorgvuldigheid is dus nodig. Maar zorgvuldigheid is iets anders dan bureaucratie. Gemeenten krijgen straks nieuwe motiveringsvereisten, consultatieverplichtingen en evaluaties. Dat vraagt veel van de uitvoeringspraktijk. Ze hebben tijdig in praktische handreiking

0: en voorlichtingsbijeenkomsten nodig, zodat niet iedere gemeente afzonderlijk het wiel hoeft uit te vinden. Dat geeft ook ondernemers en verenigingen duidelijkheid. Wanneer stelt de minister deze ondersteuning beschikbaar? De uitwerking van de motiveringsvereisten in de ANVB bepaalt in hoge mate hoe deze wet in praktijk uitpakt. Daarom wil het CDA dat de Kamer vooraf bij die regels wordt betrokken. Deelt de minister dit belang? En dan de inwerkingtreding. De wet kan pas verantwoord ingaan als de ANVB is vastgesteld en de gemeente over die praktische handreiking beschikken. De huidige gedragsregels gelden tot 1 juli 2027. Streeft de minister naar inwerkingstreding op die datum en kan zij toezeggen dat aan deze voorwaarden is voldaan. Dan de algemeen belangbesluiten zelf. Het wetsvoorstel vraagt per economische activiteit om een afzonderlijke afweging. Dat uitgangspunt begrijpen wij, maar dat kan in praktijk doorschieten. Moet een gemeente straks echt voor iedere sporthal, ieder voetbalcomplex en iedere gymzaal in bijna identieke procedure doorlopen, terwijl de maatschappelijke functie, de doelgroep en de marktomstandigheden nauwelijks verschillen? Dat maakt besluitvorming niet beter, het maakt het vooral zwaarder. En daarom stelt het CDA voor om gelijksoortige economische activiteiten gezamenlijk te kunnen beoordelen, mits zij voldoende vergelijkbaar zijn en het bestuursorgaan dat deugdelijk motiveert. De belangenafweging blijft, de consultatie blijft en de rechtsbescherming van ondernemers die blijft ook. Maar gemeenten hoeven dan niet tientallen keren hetzelfde besluit te nemen. Dat is niet minder zorgvuldig, maar dat is slimmer organiseren. En daartoe dien ik het eerste amendement in, en dat doe ik samen met de leden van der Lee en Schoones. En voorzitter, mijn tweede punt is de verplichte evaluatie na iedere 5 jaar. Natuurlijk moeten besluiten actueel blijven. Natuurlijk moet de gemeente kijken wanneer omstandigheden veranderen. Maar moet ieder besluit precies na 5 jaar opnieuw worden beoordeeld, ook als er feitelijk niets is veranderd? Een kalender is geen inhoudelijke reden. Zo'n vaste cyclus leidt tot extra werk voor gemeenten en tot onzekerheid in de samenleving. Sportverenigingen investeren in vrijwilligers, leden, accommodatie en een langjarige samenwerking met de gemeente. Zij hebben continuïteit nodig. Op telkens 5 jaar kun je geen bloeiende vereniging bouwen. En als iedere 5 jaar opnieuw onzekerheid ontstaat over de juridische basis voor gemeentelijke sportvoorziening, raakt dat niet alleen de gemeente. Het raakt vooral de duizenden vrijwilligers die iedere week sport, cultuur, ontmoeting mogelijk maken. Dat kan niet de bedoeling zijn. En daarom stel ik een tweede amendement voor, of dat dien ik in, om in algemeen belang besluit te heroverwegen wanneer gewijzigde feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dan blijft de bedoeling van de wet overeind. Besluiten worden opnieuw bekeken wanneer dat nodig is, maar voorkomen kalendergestuurde bureaucratie die weinig toevoegt en wel onzekerheid veroorzaakt.
1: Ja, u haalde adem. Dat is een goed moment om even de interrupties te doen, denk ik. Dan geef ik graag het woord aan de heer Schenk.
2: Ja, dank voorzitter. Ik heb een vraag over het eerste amendement van mevrouw Buhler. Ik zat hem te lezen, maar soms is het dan heel moeilijk om je daar een bepaalde voorstelling in de praktijk van te maken. Dus ik ben heel erg benieuwd of mevrouw Buhler wellicht een voorbeeld kan noemen waar dan haar amendement een oplossing voor zal zijn.
0: Ja, ik kom uit een gemeente waar we een aantal kernen hebben. En al die kernen hebben sportvelden, die voetbalvelden, die op dezelfde wijze al jarenlang worden gebruikt door dezelfde verenigingen. En op het moment dat je dus voor al die sportvelden opnieuw een evaluatie moet doen, is dat natuurlijk heel veel werk, terwijl de situatie hetzelfde is. En de bedoeling is om die sportvelden dan gelijktijdig in één besluit te clusteren.
2: Op zich vind ik dat een hele logische redenering. Maar het is natuurlijk ook zo, zeker in een fusiegemeente, dus met meerdere kernen, dat het voor de ene ondernemer helemaal niet interessant is om in een heel ander dorp een sportvereniging te exploiteren, bijvoorbeeld. Dus krijgen we niet een soort scheve situatie waarbij dan de ene ondernemer als het ware bezwaar moet gaan maken tegen een vereniging die in een heel ander dorp is. Dat krijgt toch een beetje... Ik ben gewoon even benieuwd van hoe gaat het in de praktijk uitwerken. Het is natuurlijk gevaarlijk om allemaal amendementen en allemaal extra lagen bovenop de wet te gaan leggen die in de praktijk dan helemaal geen verbetering blijken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat gaat dit betekenen? En zeker voor die verschillende kernen die niet in alle gevallen gelijk opgaan voor ondernemers.
0: Ja. Ja, vaak betreft het activiteiten die weinig commerciële interesse opwekken. Dus dat er ook sprake is van activiteiten die echt gewoon door de gemeente ondersteund moeten worden. En op het moment dat je dat bij elkaar zet, dan verwacht ik dat dat op een goede manier uitgevoerd kan worden.
1: De laatste voor de heer Schenk.
2: Ja, dus voor alle duidelijkheid, mevrouw Buhler gaat er eigenlijk van uit dat het vooral voor de gemeente de situatie veel makkelijker zal maken en dat het in feite voor een ondernemer weinig zal betekenen, omdat het als het ware een onderdeel van de markt is waar weinig ondernemers geïnteresseerd in zijn. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, en ook voor de verenigingen maken we het dan ook makkelijker.
1: Dan is het woord aan mevrouw Nanninga.
3: Ja, dank voorzitter. Ja, wij zijn niet ongevoelig voor het argument over die vijfjaarsbeoordeling. Dat er natuurlijk, het is niet ideaal. Het is wel het minste van alle kwaden. Want als wij met ondernemers praten, en dat doen we heel veel in deze commissie, in werkbezoeken. Dus als er één ding is dat wij horen van ondernemers, is het voorspelbaarheid, gelijkspeelveld, duidelijkheid. En daar is dit natuurlijk wel geschikt voor, om gewoon iedere vijf jaar die beoordeling uit te voeren, dan weet iedereen waar die aan toe is. Is mevrouw Buhler dat niet met ons eens?
0: Nee, kijk, hè, dit is waar je het hier hebben over die beoordeling. Hè, als ik het heb over die sportvelden, hè, ook in mijn gemeente en misschien ook in uw gemeente, hebben we ook dat sportveld wat al 40 jaar hetzelfde doet. En waarvan je al weet dat het 40 jaar nog op dezelfde manier voort. Het gaat juist om de gewijzigde omstandigheden. En daarin zou je eigenlijk het vertrouwen moeten geven om, aan de gemeente om daar een moment te pakken wanneer het logisch is om daar een evaluatie op te pakken. En dat is dan niet gebonden aan de vijfjaarstermijn, maar dat kan ook eventueel sneller. En dat kan voor andere situaties, kan dat langer. Dus ik zou dat graag willen invullen op die manier. En ik ben ook heel benieuwd naar de minister, hoe zij daarnaar kijkt, hoe gemeentes dat het beste kunnen invullen.
3: Ja, maar voorzitter, als u me toestaat. Als de situatie lang ongewijzigd, als het CDA dat van tevoren weet, dan vraag ik mevrouw Buhler mijn lottoformulier in te vullen. Want dat is een hele mooie glazen bol die je daar dan hebt, waarin je kan zien dat de situatie heel lang hetzelfde zal blijven en dat er dus geen nieuwe consultatie of beoordeling nodig is. Het is toch een beetje krom om te zeggen dat een overheidsorgaan, in dit geval een gemeente, gaat beoordelen of een andere overheidsinstelling een marktrol mag wel of niet blijven vervullen en zelf dan ook nog beoordeelt wanneer die toetsing plaatsvindt. Het is toch heel goed om dat juist niet te beoordelen, dat niet over te laten aan de slager die zijn eigen vlees keurt en die zelf maar even bedenkt, och ja, nou, dit is ongewijzigd, er is vast geen nieuwe aanbieder voor deze dienst of dit product. We stellen die beoordeling nog even een paar jaar uit.
0: Ja, wat het belangrijkste is dat we hier te maken hebben met maatwerk. En we zijn ook zoekende, hè, zal ik u ook eerlijk zeggen, naar hoe gaan we dat het beste doen. Wij vinden zelf die kalenderperiode, die vijf jaar, vinden wij te rigide. We willen ook gewoon zorgen dat op het moment dat er verenigingen zijn waarvan je weet, nou, dit zal nog zo lang doorgaan, want die situaties zullen ongewijzigd zijn, hè, hebben we weer over de sportvelden. Daartussenin moet er een mogelijkheid zijn voor maatwerk. En dat is de onderligger van ons amendement. En als u zegt van nou, wij vinden het heel belangrijk om te kijken dat we van dat vaste evaluatiemoment afgaan en we zijn ook op zoek naar maatwerk, dan zou ik graag ook met u verder kijken hoe je dat beter in kunt vullen.
3: Ja, dank voorzitter. Laatste vraag. Maar dit is maatwerk vanuit de overheid gedacht, niet vanuit de markt gedacht. Je kan toch helemaal niet weten of er niet een exploitant zich graag zou willen melden. Maar denk, nou ja, laat maar hangen. Want die gunning is aan een overheidspartij overgelaten. Die beoordeling, geen idee wanneer die komt. Ik ga er niet eens aan beginnen. Terwijl als een marktpartij, een ondernemer, denkt, nou, ik zie dat dit project, wat het dan ook is, over een jaar weer toe is aan herbeoordeling. Ik ga zo'n initiatief beginnen. Op die manier verlam je de markt toch, als er geen enkele duidelijkheid is over wanneer die beoordelingsmomenten zijn, omdat je kennelijk kunt voorspellen, wat ik heel knap vind, dat een situatie toch wel 20 jaar lang hetzelfde gaat blijven.
0: Dat zie ik wat minder. Kijk, hè, uiteindelijk zie je ook dat gemeentes zitten niet in een glazen bol. Hè. Gemeentes zitten juist midden in die samenleving. En die zien ook ontwikkelingen. Je ziet ook dat ondernemers zich melden bij gemeenten om bijvoorbeeld iets te doen, initiatieven te nemen rondom sportactiviteiten. En op het moment dat die meldingen komen in de gemeente, is ook een gemeente aan zet om dat gesprek aan te gaan en te kijken van ja, moeten we dan niet ook op dat moment een evaluatie laten plaatsvinden. Dus ik denk echt dat je vanuit die rol die een gemeente ook als lokale overheid midden in de samenleving heeft, ook die voelsprieten zal hebben over van dit is nu een moment om met elkaar dat gesprek verder vorm te geven.
1: En dit debat ging over amendement nummer 13 voor de kijkers. Dan ga ik naar de heer Schoonis.
4: Dank u voorzitter en dank aan mevrouw Buurde voor de spreektekst. Ten eerste, ik hoor heel duidelijk de wethouder Buurde ook spreken. Goed om te horen. De gemeentes komen duidelijk naar voren en de belangen daarvan. En ik hoor ook mevrouw Nanninga van ja, maar dat is toch de slager die zijn eigen vlees keurt. Is het een idee, en dat is, daar kom ik tot mijn vraag, is het een idee om dat evaluatiemoment, dat ook de ondernemers dat mogen vragen? Want dat kan nu nog niet. Het is inderdaad alleen de gemeente of de overheidsorgaan die daarover gaat, die kan het doen. Maar is er een mogelijkheid dat we misschien toch kijken dat ook de ondernemer, of de markt in ieder geval ook, het kan aan gaan vragen?
0: Ja, heel even. Een slager die zijn eigen vlees keurt, hè, uiteindelijk op het moment dat er sprake is van een evaluatie op het moment dat er besluiten ook worden genomen of wat dan ook, moet dat goed en deugdelijk gemotiveerd worden. Hè? Dat is ook de kern van hetgene wat wij nu behandelen. Dus daar moet wel een duidelijke onderbouwing onder liggen. En het is goed om met elkaar dat gesprek aan te gaan over wanneer zou je nu moeten gaan evalueren. Nogmaals, wij hebben een amendement ingediend waarin we zeggen, wij willen af van de rigide kalenderperiode. Wij willen aan de slag met een moment en een moment bepalen wat past in de omstandigheden van de situatie. En op het moment dat u zegt, ik heb er een ander idee bij, dan zijn we echt bereid om dat met u aan te pakken. Want wat wij willen is balans terugbrengen. En dat in gezamenlijkheid doen, zodat partijen op goede manier aan tafel worden gezet om het gesprek te voeren.
4: Nou, heel fijn om te horen. We zijn inderdaad bezig om die kartelrandjes goed duidelijk neer te zetten, wat grijs gebied is. Dus die pak ik aan om daar samen nog naar te kijken, om ook die ondernemer en de markt ook in die balans goed mee te nemen, want dat is ook de maatschappij.
0: Een kartelrandjesabonnement, denk ik dan.
1: Dan de heer Kisteman.
5: Ja, voorzitter. Ik lees even een klein stukje voor uit het verkiezingsprogramma van het CDA. We investeren in de economie van de toekomst. Een duurzame, innovatieve economie met ruimte voor familiebedrijven, onze maakindustrie en snel groeiende start-ups. Een gezonde economie zorgt voor brede welvaart. Mijn vraag aan mevrouw Buurder is, wat vindt zij ervan als de overheid, ZBO's, deze gezonde economie in de weg zitten?
0: Voorzitter, ik word geïnterrumpeerd in mijn stukje waar ik het ga hebben over de verenigingen. Ik ga zo meteen ook nog verder over de economie en ook een relatie, of ondernemers en ook een relatie tot de ZBO's. En daar wil ik het ook gaan hebben over de wettelijke taken die wij aan de ZBO's geven. Waar we goed naar moeten kijken dat ook ZBO's zich houden aan die wettelijke taken. En dat we ook naar de wettelijke taken moeten gaan kijken op het moment dat die zo geformuleerd zijn dat de overheid op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Daar hebben wij al eerder met elkaar over gehad. Ook als het gaat rondom Kamer van Koophandel. Dus misschien kan ik daar verder mijn betoog over afmaken, voorzitter.
1: Ik zie dat de heer Kisteman het met u eens is. Dan ga ik naar de heer Van der Lee.
6: Ja, dank voorzitter. Ik kom nog even terug op het amendement, omdat ik dat mede heb ingediend. En toch nog even wil benadrukken dat het de gemeente ook te maken heeft met de gemeenteraad. En dat er ook partijen zijn die, als ze belang hechten aan het ondernemerschap, natuurlijk ook kunnen aandringen bij het gemeentebestuur om in een bepaalde kwestie te evalueren. Dus ik zou zeggen, heb ook wat vertrouwen En de volksvertegenwoordigers op een lager niveau. En laten we dat nou niet landelijk, uniform, rigide, 5 jaar voor alles vastleggen. Is mevrouw Bulet daarmee eens?
0: Ja, ik. De heer Van der Lee zegt dat heel mooi. Absoluut. En ja, goed, als ik toch was vergeleken met de wethouder, met oude wethoudersrol. U zou wel uit onze gemeente kunnen komen, want we hebben dat heel vaak aan de hand gehad. Dat ook bij de gemeenteraad meldingen binnenkwamen.
1: De heer Kisteman.
5: Ja, voorzitter, als we aan de zelfpromotie gaan doen voor amendementen. Wat vindt mevrouw Buren ervan dat uit de evaluatie blijkt dat er maar heel weinig klachten binnenkomen en dat eigenlijk ondernemers helemaal niet durven te klagen bij gemeenten en dat gemeenten heel vaak niet bewust zijn dat ondernemers ook een activiteit kunnen uitvoeren?
0: Ja, ik heb ook de evaluatie hebben wij goed bestudeerd en... Ook onze inbreng gebaseerd op die evaluatie. Maar we moeten ook toegeven dat die evaluatie uit 2015 stamt. Dus dat er in de tussentijd heel veel gewijzigd is. En dat we ook heel erg putten uit praktijkvoorbeelden. Nou, de heer Van der Lee die gaf me net al aan... de gemeenteraad is ook aan zet in dit onderwerp. En we zien ook wel dat ondernemers die graag iets willen... ook veel vocaler worden. En dus je daardoor ook veel sneller de signalen op kunt pakken in een lokale gemeenschap.
5: Dus voorzitter, als ik goed begrijp, heeft mevrouw Buhler veel vertrouwen dat lokale overheden dit dus goed begrijpen. Maar is zij dan van mening dat het dan nu voldoende is geregeld in de wet? Of zegt ze van, nou, misschien hebben we toch her en der nog wel een klein setje nodig?
0: U vraagt het moment van evaluatie? Voorzitter, ik weet even niet wat de vraag is.
1: We gaan gewoon naar de heer Kisteman voor een verduidelijking.
5: Ja. Nou ja, meer dat uit blijkt dat heel veel gemeenten niet doorhebben dat ze activiteiten organiseren die eigenlijk ook de ondernemers gedaan kunnen worden. Nu zegt mevrouw Buhler net, nou, volgens mij zijn ze daar steeds beter van op de hoogte. Een evaluatie van een tijd geleden. Maar mijn vraag is dat in de ogen van mevrouw Buhler nu voldoende of niet?
0: Nou, als we gaan kijken naar de wet, daar zitten veel meer... met name die onderbouwing die moet veel sterker. En ik denk dat het belangrijk is dat die onderbouwing veel sterker wordt. En er is ook ruimte geboden voor bredere consultatie. Dus dit zijn wel belangrijke elementen om die gemeente ook duidelijk te laten motiveren... en ook breed op te halen om het daarmee te versterken.
1: U gaat verder met uw inbreng, mevrouw Buhler.
0: Ja. Ja. Ja, en dan eindig ik net bij het amendement evaluatie. En dat amendement dien ik even eens in met de heer Van der Lee, maar dat heeft hij net zelf al gemeld. Voorzitter, naast de lokale samenleving vraagt deze wet aandacht voor een tweede snel groeiend speelveld. Dat is de datamarkt. Ondernemers signaleren concurrentie van zelfstandig bestuursorganen die naast hun publieke taak ook data ontsluiten en diensten aanbieden op markten waarop private partijen al actief zijn. Daarbij worden onder meer Kamer van Koophandel, het CBS, en het Kadaster genoemd. Door de snelle ontwikkeling van data en AI wordt een heldere grens tussen publieke taak en commerciële dienstverlening alleen maar urgenter. De minister zegt terecht dat activiteiten die rechtstreeks uit wettelijke publieke taak voortvloeien, buiten deze wet vallen. Als die wettelijke taak te ruim is, moet de wettelijke taak zelf worden aangescherpt. Maar daarmee is de spanning op de datamarkt nog niet opgelost. In de praktijk lijkt de publieke taak soms ruimer te worden uitgelegd. En zo kan de overheid met publieke data, infrastructuur en middelen markten betreden waarop ondernemers al investeren en innoveren. De grens moet daarom niet alleen op papier helder zijn. Zij moet ook actief worden bewaakt. En hoe gaat de minister zorgen dat een scherpe en toekomstbestendige afbakening er is van publieke datataken? En wil zij bij iedere evaluatie van een zelfstandig bestuursorgaan ook toetsen of nieuwe activiteiten nog noodzakelijk zijn voor de publieke taak en voldoende ruimte laten aan ondernemers? En ik overweeg hier ook een amendement. Voorzitter, ik rond af. Deze wet gaat over eerlijke concurrentie, maar ze gaat ook over ruimte. Ruimte voor ondernemers om te investeren. Ruimte voor gemeenten om verantwoordelijkheid te nemen. En ruimte voor verenigingen en vrijwilligers om de samenleving van onderop sterk te houden. Die ruimte vraagt om heldere grenzen, gelijke spelregels en goed gemotiveerde besluiten. Maar ook om vertrouwen in lokale afwegingen en om regels die uitvoerbaar blijven. Dat is de balans die het CDA zoekt. Een sterke markt, een betrouwbare overheid en een samenleving die kan blijven bloeien. Niet markt of overheid, maar markt, overheid en samenleving. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan is er nog een vraag van de heer Kisteman.
5: Ja, voorzitter, wat mevrouw Buhler heeft nu toegelicht, hè, waarop mijn vraag net over ging. Zij geeft aan dat het terecht is dat die ZBO's, dat die wettelijke taak niet onder deze wet valt, als ik het goed begrijp uit de spreektekst van mevrouw Buhler. En zij zegt daarop, misschien moeten we dan de wettelijke taken maar gaan evalueren die al die ZBO's hebben. Maar dat zorgt toch voor enorm lange processen, onduidelijkheid voor ondernemers. Terwijl we het gewoon heel simpel zouden kunnen oplossen. En dat is gewoon, laten die ZBO's ook onder deze wet vallen, zodat die ondernemers eventueel naar de overheid, naar ACM kunnen stappen. De overheid doet marktverstorende activiteiten. Scheelt heel veel evaluaties, scheelt ontzettend veel ambtenaren. 1 amendement aanpassen en het is klaar.
0: Ja, voorzitter, ik vind het een interessante gedachte en ik ben benieuwd hoe de minister daarop reageert.
5: En voorzitter, dan ga ik toch terug naar mijn eerste vraag. Wat vindt de CDA er überhaupt van dat een Kamer van Koophandel, een CBS of een ander overheidsorgaan echt actief bezig gaan om activiteiten, markt op te zoeken waar nu onze ondernemers actief zijn? Dan zou ik toch een voorbeeldje gebruiken van ook, ik vind die luchtfoto's echt geniaal. Ga een keer mee op werkbezoek, zou ik zeggen. Ze doen het graag. Ze zijn daar uniek nog mee, enorm goede markt. En nu wil de overheid dat in één keer doen. Wat vindt het CDA ervan?
0: Nou, het CDA is daar absoluut geen voorstander van. Dat is ook wat ik in mijn inbreng aangeef. Is op het moment dat een taak wordt uitgevoerd door een ondernemer, op het moment dat er al een markt voor is, dan vind ik niet dat daar de gemeente op die stoel moet, of sorry, de ZBO op die stoel moet gaan zitten.
5: Ook duidelijk. En als dus die ondernemer, want dit speelt nu, is mevrouw Buhler dat eens dat we dan beter dat nu in de wet kunnen gaan aanpassen dan jarenlang evaluaties afwachten en tot dan een keer zo'n wet naar de Kamer komt om die taken van een ZBO aan te kunnen passen?
0: Ja, waar we even naar moeten kijken, hè, ik probeer dingen uit elkaar te trekken. Hè. Uiteindelijk zijn wij als parlement degene die de wettelijke taak geven. En op het moment dat wij vinden dat zo'n wettelijke taak invulling moet hebben, dan is het ook aan ons om die wettelijke taak te evalueren en iets anders mee te doen. Daarnaast, hè, dat is hetgene wat u zegt, zie je dat ZBO's wettelijke taken oprekken en misschien kijken naar nieuwe verdienmodellen. En dat is iets waarvan ik zeg, dat moeten we niet doen. Daar moeten we een grens trekken.
1: Uitstekend, hartelijk dank. Ja. Dan geef ik graag het woord aan de heer Van der Lee. En hij spreekt namens de fractie van PRO.
7: Dank u wel, voorzitter. Ik ben opgegroeid in de Achterhoek, waar het verenigingsleven het cement is van elk dorp. De voetbalclub De Trots, het openluchtzwembad, de plek waar ook ik mijn eerste zwemdiploma haalde, en de sporthal, waarin tal van sporten werden beoefend, maar ook Sinterklaas werd gevierd en carnaval voor de jongste generatie. Dit zijn ontmoetingsplekken voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst. Dergelijke breed toegankelijke voorzieningen zijn van levensbelang. Niet alleen voor het dorp, maar voor de hele Nederlandse samenleving. Een levendig verenigingsleven zorgt ervoor dat mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken. Het zou dan ook een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat de overheid hier zorg voor draagt. Dat, zoals vele gemeentes dat al sinds jaar en dag doen, deze voorzieningen toegankelijk en betaalbaar blijven. Dat zijn ze helaas maar al te vaak niet. En daar maken wij ons al langer grote zorgen over. Meer geld voor toegankelijke voorzieningen gaan we vandaag helaas ook niet regelen. Wat we vandaag wel kunnen doen, is ervoor zorgen dat er geen nieuwe barrières worden opgeworpen. Dat brengt mij nu bij de wet Markt en Overheid. Want al die gemeenten die voorzieningen toegankelijk willen houden, doen dat met oog op het algemeen belang. Het algemeen belangbesluit onder deze wet. Niet alleen voor voetbalverenigingen, maar voor duizenden clubs en voorzieningen wordt elk jaar besloten dat deze toegankelijk moeten zijn voor iedereen. En dus wordt er geen marktprijs voor gevraagd, maar een bijdrage die redelijk is en betaalbaar is. Deze wet maakt dat niet onmogelijk, maar gaat deze inzet wel onnodig moeilijk maken. Met onnodig veel kosten, talloze extra uren voor vaak overbelaste gemeenteambtenaren en veel ongelukkige sportclubs tot gevolg. Is deze wet in dat licht niet een soort motie van wantrouwen richting gemeente, vraag ik de minister. En hoe kijkt zij aan tegen de extra onzekerheid die de wet met zich meebrengt voor al die hardwerkende vrijwilligers bij sportverenigingen? Waar voor veel zwembaden nu voor 30 tot 40 jaar afspraken worden gemaakt, moeten gemeenten straks met 5-jarige termijnen gaan werken. Waar het voor kleine voetbalclubs nu al elk dubbeltje omdraaien is, gaat er straks duizenden euro's besteed worden aan consultaties en evaluaties in plaats van naar een beter veld of lagere contributie. We tuigen een veel te bureaucratisch proces op deze manier. Volgens oude ramingen van het ministerie kost een consultatie gemiddeld 2200 euro en een evaluatie gemiddeld zelfs 2800 euro. Maar dat zijn cijfers van zo'n 10 jaar geleden. Als ik alleen al naar de inflatie kijk, zijn die bedragen veel hoger. Kan de minister aangeven wat nu de reële inschattingen zijn van deze kosten? En als je dat allemaal optelt, hoeveel extra moet de gemeente hieraan gaan uitgeven? En gaat dat ook weer niet ten koste van de toegankelijkheid van voorzieningen die we graag overeind willen houden? Acht zij deze gevolgen wel proportioneel in het licht van de vrij beperkte problematiek die zij met dit wetsvoorstel meent aan te moeten pakken? Ook hoor ik graag van de minister wat zij denkt van de consequentie van een 5-jaarlijkse evaluatie. Hoe gaat zij voorkomen dat gemeenten en verenigingen moeten werken met een onmogelijke tijdshorizon? En wat nu als er inderdaad interesse is van ondernemers, maar die de hoofdprijs vragen? Wat moet dan het gevolg zijn? Omdat er een marktpartij is die iets wil doen tegen een hoge prijs, moet het dan gebeuren? Ten koste van algemeen belang, ten koste van de betaalbaarheid? En kan de minister vertellen wat de consequenties zijn voor gemeentes die taken op zich nemen omdat de markt deze niet oppakt of niet op een manier die het algemeen belang dient? Denk aan energiebedrijven of schuldhulpverlening. Ook hoor ik graag van de minister hoe zij reflecteert op het feit dat hier geen debat voorbij gaat zonder dat het gaat over regeldruk en bureaucratie. Maar dat zij nu een wet wil invoeren die er een flinke en nodige schep, vooral ook voor gemeenten en het maatschappelijk middenveld, bovenop legt. Waarom wil de minister deze wet eigenlijk? Er waren in 2021 20 klachten op duizenden besluiten. Is dat nu echt voldoende om gemeenten op kosten te jagen, bureaucratie aan te jagen en clubs in onzekerheid te storten? Dit kan de minister toch niet proportioneel vinden? Verder heb ik een vraag over wie de gemeenten nu eigenlijk precies allemaal moeten consulteren. Moet dat niet worden teruggebracht tot het begrip belanghebbende, zoals opgenomen in de AWB? Wat ons betreft is dit geen proportionele wet. Deelt de minister mijn oordeel dat voor deze wet de uitdrukking met een kanon op een mug schieten echt op zijn plaats is? Mijn fractie kan dus geen steun geven aan de wet in de huidige vorm. Daarom doen we 5 voorstellen ter bijsturing. Ten eerste willen wij voor besluiten over de exploitatie van sportaccommodaties geen verplichte marktconsultaties. Wij vinden het niet proportioneel om voor iedere gemeentelijke sportvoorziening een extra marktprocedure op te tuigen. Met duizenden euro's aan kosten en veel ambtelijke uren tot gevolg. Ten tweede willen wij geen uitgebreide motiveringsplicht. Bovenop de al geldende plichten van elk bestuursorgaan om zorgvuldig te motiveren. Wat ons betreft volgt die gewoon uit de AWB. Het wettelijk kader waar de motivering ook aan getoetst wordt. Ten derde willen wij dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om algemeen belangbesluiten te clusteren als het gaat om vergelijkbare economische activiteiten. Hiermee wordt voorkomen dat zij in de praktijk voor een groot aantal vrijwel identieke activiteiten afzonderlijke besluitvormingen moeten doorlopen, terwijl de inhoudelijke afweging feitelijk gelijk blijft. Ten vierde vinden wij de wettelijke verplichting om ieder besluit iedere 5 jaar opnieuw te evalueren veel te rigide. Natuurlijk zijn evaluaties van beslissingen goed, maar voor veel voorzieningen geldt regulier een veel langere termijn. Zwembaden worden bijvoorbeeld vaak voor 30 à 40 jaar geëxploiteerd. Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen wanneer een evaluatie nodig is, afhankelijk van de aard van de activiteiten en omstandigheden. En gemeenteraden kunnen daar ook op toezien, gehoord hebbende burgers en ondernemers in de gemeente. Op de eerste twee wijzigingen heb ik zelf amendementen 10 en 11 ingediend. En op de laatste twee heb ik de amendementen van mevrouw Buhler, 8 en 9... volgens mij een ervan is inmiddels 14 geworden, mede ondertekend. En als vijfde en laatste punt het volgende. Als het Rijk meer van decentrale overheden vraagt, en dat gebeurt, ook met kosten voor consultaties en evaluaties, dan dient daar een vergoeding tegenover te staan. Wat ons betreft moet die er dan op komen. En ik wil graag aan de minister vragen of zij dat kan toezeggen. En ik overweeg op dat punt een motie in tweede termijn in te dienen. Voorzitter, wat ons betreft waken we ervoor dat we vasthouden aan het doel, niet het middel. Namelijk bereikbare en betaalbare voorzieningen voor Nederlanders en een overheid die kan leveren. Gemeentes maken die beslissingen elke dag en proberen daarmee het algemeen belang zo goed mogelijk te dienen. Laat ze dat blijven doen zonder dat ze daarvoor een papierwinkel moeten openen. Dat is geen algemeen belangbesluit dat ook maar één overheid zou willen nemen. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Schenk voor een interruptie.
2: Dank, voorzitter. Ja, de heer Van der Lee leek een beetje het beeld af te geven dat als er een ondernemer is die het ook zou kunnen, dat het dan per definitie niet mogelijk zou zijn voor bijvoorbeeld een gemeente om een economische activiteit te gaan exploiteren. Maar dat is toch nadrukkelijk niet het geval. Het zou toch juist zo kunnen zijn dat wanneer een ondernemer iets voor een veel te hoge kostprijs aanbiedt, dat de gemeente zegt, ja, maar het is in het algemeen belang dat wij dit toegankelijk maken voor een groot deel van de inwoners. Dus het is algemeen belang, dus we gaan het gewoon doen. Dus volgens mij is deze wet daar juist een oplossing voor. Dus ik zie de beren op de weg die de heer Van der Lee ziet. In dit geval niet. Ik zou er graag wat meer uitleg en reflectie op willen.
7: Ja, nou kijk, als ik kijk naar de historie ook van deze wetgeving, dan was die altijd bedoeld tijdelijk te zijn. Om iets te adresseren en te zorgen dat er een praktijk ontstaat, ook bij lagere overheden, om een verantwoorde manier hiermee om te gaan. En ik heb vertrouwen in die overheden. En je ziet ook uit de evaluatie dat het aantal klachten gewoon daalt. Is afgenomen. Dus ik snap niet goed waarom het nodig is om dit niet alleen permanent in een wet vast te leggen, maar ook nog eens die wet aan te scherpen met nog meer administratieve lasten voor gemeenten die volgens mij redelijk adequaat met deze problematiek omgaat. Ja, en natuurlijk zal er wel eens een geval zijn waar kritiek op kan zijn. En ik denk dat gemeenteraden mans genoeg zijn om zich te verstaan tot hun gemeentebestuur. Er zijn ook fracties van Forum voor Democratie in gemeentes. Om het daar te beslechten met elkaar. Ik zie niet in waarom wij dat landelijk moeten regelen met hele rigide regels die kostbaar zijn. Ieder algemeen belangbesluit op dezelfde manier lijken te willen behandelen, terwijl me dat onterecht lijkt.
2: Ja, we zitten natuurlijk ook in een situatie waarin als het ware wel de slager zijn eigen vlees keurt. We zien natuurlijk ook veel situaties waarbij een coalitie gewoon maar het voorstel van het college steunt. En zodoende zal je zien dat een gemeente zelf van mening is dat het algemeen belang is, terwijl het misschien per definitie niet zo is. Ik denk dat dat altijd zal blijven schuren, helaas. Dus daar ga ik ook zeker de minister nog op bevragen. De heer Van der Lee had het ook over die klachten. Maar dat zegt toch heel weinig, want precies wat ik zei in mijn interruptie op de heer Kisteman, het kan zo zijn dat een kleine ondernemer afhankelijk is van de gemeente voor bijvoorbeeld een vergunning. En dan is het natuurlijk heel raar dat dan die ondernemer die afhankelijk is van die gemeente tegen de gemeente moet gaan procederen. Hoe kijkt de heer Van der Lee daarnaar? Is het niet zo dat dus het aantal klachten helemaal geen beeld hoeft te schetsen van de realiteit en dat ondernemers misschien wel zonder dat zij zich hebben laten horen heel veel last hebben van de overheid die zich op de vrije markt gaat begeven?
7: Ja, maar dat is de zwaarst mogelijke stap, dat erken ik. Tegelijkertijd, een ondernemer heeft vaak banden met de lokale VVD-fractie. Ik zie die heer Kisteman al staan. Het staat de ondernemer volledig vrij om met een raadslid in gesprek te gaan en te zeggen van, ja, je speelt dit, ik heb daar last van. Past dit wel eigenlijk bij de rol van de gemeente? Kunt u dat niet aankaarten in de gemeenteraad? Sterker nog, ik weet gewoon uit de praktijk dat die dingen gewoon gebeuren. Dus het werkt. Waarom moeten wij daar dan weer bovenop daar allemaal rigide regels opleggen en het nog weer uitbreiden naar ZBO's? Ja, waarom niet naar de hele Rijksoverheid? Nu hebben we wel vertrouwen in het parlement zelf, dat wij wel scherp genoeg zijn op de overheid als die iets gaat ondernemen in de markt waar een ondernemer al actief op is. Ja, zo regelen we allerlei dingen dicht voor een volgens mij vrij beperkt probleem.
2: Ja, het is volgens mij gewoon zo dat overal waar economische activiteiten begaan worden, dat er botsende belangen zijn. Dus
7: zeker,
2: waar de heer Van der Lee zegt, dan komt er allerlei extra administratie bij de overheid te liggen. Ik denk dat aan de andere kant zo zou zijn dat anders die administratie misschien wel bij een ondernemer komt te liggen. Want die ondernemer heeft vervolgens last van de overheid die zich op datzelfde gebied gaat begeven. Dus het is toch wat ons betreft beter dat de overheid dan maar wat extra werk heeft, dan dat we weer die ondernemer met problemen gaan opzadelen en zijn verdienmodel als het ware gaan beperken en moeilijker gaan maken. Misschien is het verschil van inzicht, dat zou me op zich niet verbazen gezien onze botsende wereldbeelden soms. Maar dat kan toch het geval zijn. Ja.
6: Ik erken volmondig dat er situaties zijn waar ondernemingen last van kunnen hebben. Maar dat heeft ook te maken met de vraag, wie definieert wat het algemeen belang is? En vanuit het perspectief van een individuele ondernemer, ja, kan het heel erg zo zijn dat een door anderen gedefinieerd algemeen belang voor hem worden gezien als iets van, ja, dat is mijn belang. Dat botst met mijn belang. Maar ik heb er vertrouwen in dat op het lokale niveau een goede afweging wordt gemaakt in wat het algemeen belang in die context is. Ja, en dan gaat het voor een krimpgemeente, gaat het om andere dingen. Kijk, maar in mijn dorp is geen bakker meer. In mijn dorp is geen groenteboer meer. Er staat in een ander dorp een supermarkt die al die producten verkoopt. Ja, als je nou lokaal de afweging zou maken, ja, dat is zo cruciaal voor dit dorp, dat daar een bepaalde voorziening komt, mag het dan een gemeente vrijstaan om daar iets aan te doen? Ja of nee? Ik bedoel, het gebeurt gelukkig nog niet. Maar ik kan me voorstellen dat met krimpgebieden, ja, dat soort vragen ook spelen. En dat is heel wat anders dan waar ik woon op dit moment in Amsterdam, waar tal van voorzieningen zijn die commercieel worden aangeboden, waar de gemeente absoluut geen rol in hoeft te spelen. Dus waarom moeten we dat allemaal uniform behandelen vanuit nationale wetgeving, terwijl we een lokale leverende democratie hebben, het Huis van Thorbecke, en de afgelopen jaren gemeentes hebben laten zien dat op dit terrein ze hun praktijk verbeterd hebben, om dat weer allemaal vast te leggen. Ja, ik denk ook vanuit een liberaal perspectief, laat het een beetje vrijer. En laat het over aan de democratie.
1: Dat gezegd hebben we, gaan we het rijtje af. En dan begin ik met de heer Kisteman.
5: Ja, voorzitter, ik ben benieuwd hoe overheidsbrood gaat smaken straks in het dorp van de heer Van der Lee. Maar en daarvoor zei de heer Van der Lee heel mooi, ja, als je bij de gemeentelijk niveau, als je wil weten wie er voor de ondernemers opkomt, moet je bij de VVD zijn. Nou, dat geldt ook straks voor de provinciale verkiezingen. Dus als je wil dat er iemand voor jou opkomt, stem op de VVD, zou ik zeggen, voorzitter. Maar daar hebben we het niet over nu. Vorige week stonden we hier, het had het over de inroepenbevoegdheid van de ACM.
1: Ja.
5: En toen stond de heer Van der Lee hier enorm te verdedigen dat we marktconcentraties tegen moesten gaan. Dat we moesten voorkomen dat ondernemers marktposities konden krijgen. Hij was een voorstander van een gezonde marktwerking. Nu hebben wij een voorstel van een overheid die dit verpest, die dit in de weg zit. En dan zegt de heer Van der Lee, ah ja, maar het is maar een paar. Moet je niet zo moeilijk over doen.
6: Nou ja, twee dingen. Kijk, als je alleen maar voor het belang van ondernemers gaat, misschien moet je inderdaad dan VVD stemmen. Maar er zijn meer belangen in de samenleving dan alleen een ondernemersbelang. Dat is ook zoiets als het algemeen belang. En dan kun je beter op een andere partij stemmen, is mijn ervaring. Punt twee, ja, vanuit het perspectief van de ondernemer is er een gelijk speelveld in die gemeente. Als de gemeente een keuze maakt en zegt vanuit algemeen belang, doen wij dat zelf. En laten we dat niet over aan een ondernemer. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ondernemingen. Dus in die zin is die vergelijking die de heer Kisteman maakt niet terecht.
5: Nee, voorzitter, want die overheid is namelijk die ondernemer. Die ondernemer, de overheid als ondernemer die een markt verpest. He, dus pak het CBS, pak het KVK, pak het kadaster, die zich als ondernemer in een markt gaat begeven. Dat is toch raar? Dat is toch een marktverstorende werking vanuit de overheid? En dat zal de heer Van der Lee gezien zijn inbreng vorige week bij die call inbevoegdheid bij de ACM toch ook apart moeten vinden?
6: Nee, maar ik denk dat wij partijen vertegenwoordigen die een fundamenteel verschil van inzicht hebben in wat is aan de overheid en wat is aan de markt. En daarbij ook een actieve overheid zouden willen zien. Ook een overheid die soms nieuwe markten actief creëert. Dat doen we namelijk met allerlei instrumenten. En ik ben het ook mee eens dat veel activiteiten, als die commercieel kunnen, ook zouden moeten plaatsvinden in commerciële zin. Ik geloof ook in de markt. Ik geloof ook dat dan op een wat efficiëntere manier middelen gebruikt worden. Ook een productiever. En dat we er allemaal voordeel bij hebben. Maar er zijn ook situaties waarin de overheid die actieve rol toch moet vervullen, omdat in de lokale context dat noodzakelijk is. En ik wil daar ruimte in laten en vertrouwen geven aan mensen die verantwoordelijk zijn voor politieke besluiten op het lokale niveau, maar ook van de controle daarvan. Dat hoeft voor mij niet door de Tweede Kamer via een wet zo strikt vastgelegd te worden.
5: Ja, voorzitter, volgens mij komen we nu wel vrij dicht bij elkaar. Want als er ondernemers actief zijn, dan zegt de heer Van Lees, goed begrijp, dan kunnen die ondernemers dat prima actief op blijven op die markt. Dan hoeft de overheid zich daar niet te bevinden. Maar dat is nou juist het probleem. Er zijn ondernemers actief, die verdienen gewoon een goede boterham. Er is een concurrerende markt en daarvan zegt de overheid nu, goh, interessant, dat gaan wij doen. Dus ga ik nog één keer vragen aan de heer Van der Lee. En dat gaat niet over lokaal niveau, want dat snap ik helemaal. Maar gewoon over ZBO's die zich in één keer actief gaan bevinden op markten waar nu ondernemers actief zijn. Wat vindt de heer Van der Lee daarvan?
7: Nou, ik vind dat er terecht vragen over gesteld worden. Ik denk ook dat er iets is waar misschien ook wat aan zou moeten gebeuren. Maar ik vind niet dat dat de geëigende weg is om dat in dit wetsvoorstel te doen. Gelet ook op de geschiedenis van dit wetsvoorstel. Dan gaan we een wezensvreemd amendement inbrengen. Ik kan niet overzien wat daar de consequenties van zijn. Ook niet voor de wettelijke taken van ZBO's. En ik vind dat je dat moet bespreken bij de wetgeving die de taken, de bevoegde, de rijkwijde van ZBO's regelt. En dan heb ik nog een wedervraag in de zin, misschien filosofisch dan gezien, waarom dan beperken tot ZBO's? Is het ook niet zo dat uitvoeringsorganen die rechtstreeks onder een ministerie vallen, soms iets doen waarvan je kunt zeggen, ja, daar zijn ook marktpartijen voor. Ik kan dat eerlijk gezegd niet overzien, heb dat niet in kaart gebracht. Maar wat moet daar dan mee gebeuren? Moet dat dan ook in deze wet worden ondergebracht? Ik denk dat we dan met elkaar dingen veel te complex maken. Deze wet heeft een bepaalde achtergrond, een bepaalde reden. We zien ook dat doordat die tijdelijk is verlengd een aantal keren, ook een werking heeft gehad. Nou, laten we daar ook eens tevreden mee zijn. En in plaats van weer elkaar met nieuwe wetgeving opjutten om nog meer dingen vast te leggen waar we later spijt van krijgen.
1: Wat het ook ingewikkeld en complex maakt is wedervragen stellen aan degene die de interruptievragen stelt. Maar ik geef de heer Kisteman wel de gelegenheid om daarop te reageren.
5: Nog meer taken toevoegen en het ingewikkeld maken. Krol-inbevoegdheid, voorzitter, zegt de heer Van der Lee dat wat. Maar ik zie de opmerking als de heer Van der Lee een uitnodiging om met mij mee te denken over het amendement. En dan kunnen we straks misschien ook wel zijn naam eronder zetten. En hebben we al een brede meerderheid. En dank de heer Van der Lee voor zijn wedervraag.
7: Ja, hij weet dat ik bekend sta als heel constructief. En ook altijd meedenk. En wie weet komen we ergens uit. En verder over die call-inbevoegdheid. Ja, meneer Kisteman vergeet dan te vermelden dat ook de drempels omhoog zijn gegaan. En dat op een ander terrein de lasten juist verlicht worden. Dus het glas is dan wel heel erg half leeg bij de heer Kisteman.
1: En dat debat was verder vorige week, dus dat ronden we hierbij af. De heer Schoonis.
4: Ja, voorzitter, dank u om daar even door te gaan. Als pro en VVD vechten om een bod, gaat D66 er natuurlijk mee vandoor. Dus dat de incidentheid van politieke partijen. Dan kom ik toch op mijn constructieve bijdrage om het toch een beetje het kan wel mentaliteit er dan in te gooien. Wat vindt meneer Van der Lee dan over het voorstel wat ik net, of het idee wat ik net gaf, dat om juist die balans goed neer te zetten tussen overheid en markt, is dat als er geen aanleiding is dat de marktomstandigheden gelijk blijven, dat er dan een hele lichte toets kan plaatsvinden. En mochten de marktomstandigheden veranderen, dat dan de ondernemer ook kan zeggen, hey, er zijn veranderde marktomstandigheden, mogen we een evaluatie aanvragen?
7: Ja, nou kijk, deels regelen we dat denk ik met het amendement dat ik heb mede ondertekend. Omdat dat ruimte biedt aan gemeenten om te bepalen wanneer is de omstandigheid dusdanig veranderd dat er geëvalueerd moet worden. En ik denk ook dat ondernemers lokaal dan ook de weg hebben om dat aan te kaarten. Rechtstreeks bij de gemeente zelf wordt het niet eens tijd. Dit is allemaal gebeurd en wordt het niet eens tijd om een evaluatie te houden. Als de gemeente in de zin van het bestuur niet reageert, kan dat ook nog via de gemeenteraad. Dat hoeft volgens mij niet specifiek per amendement worden vastgelegd, omdat ik ook het omgekeerde niet zou willen. Dat iedere keer weer een nieuwe ondernemer met dezelfde vraag komt. En dat we een soort evaluatie-diarree krijgen, waarbij ook nog eens geldt dat die, nou ik zei 2800 euro, maar inmiddels veel meer geld kost. Dus we moeten elkaar ook niet onnodig op kosten jagen. Dus ik denk dat er voldoende ruimte is met het amendement van mevrouw Buhler om dat mogelijk te maken.
4: Ik heb u gehoord, alleen dan houden we nog steeds dat de overheid uiteindelijk het laatste woord heeft. En volgens mij is er niet zo heel veel tegenstelling. Alleen ik wil even zeggen dat de ondernemer nog een betere plek hierin kan krijgen. En dat je dan uiteindelijk ook volgens mij een hele positieve reactie kan krijgen. Dat de overheid en markt wat beter gaan praten met elkaar. Maar dan moet je wel die ondernemer nog even één zetje geven. En volgens mij hebben we dan een hele mooie balans. Maar dat is vaak volgens mij mijn mening en niet de vraag naar de heer Van der Lee.
6: Ja, wat ik altijd ingewikkeld vind, ik moet er zelf bij mezelf ook altijd op letten, is dat we overheid en politiek gelijkstellen. Het klopt, de overheid neemt hier het besluit, maar het is de politiek die controleert. En het is de gemeenteraad die lokaal controleert. Dus het moet eigenlijk zijn overheid, politiek en markt. En bij de politiek komen alle belangen samen, ook die van de ondernemer. En dat kan lokaal worden afgewogen. Dat hoeven wij niet hier voor gemeentes te doen.
1: De laatste interruptie van de heer Schoonis.
4: Nou, de gedachtegang snap ik helemaal. Dat we hier voor de inwoners staan uiteindelijk. Dus dat is mooi. Ik ga hem nog een keer voorhangen bij de heer Van der Lee laten.
1: Dan is het woord aan mevrouw Nanninga.
3: Ja, dank voorzitter. Ik moet de heer Van der Lee complimenteren dat PRO nu staat te pleiten voor minder regels en bureaucratie. Hou dat vast, zou ik willen zeggen. Het is bijna een unicum, geloof ik, in deze zaal. Maar mijn vraag ging over die vijfjaarlijkse termijn. De heer Van der Lee zegt zelf heel terecht, er wordt door onder meer onze partijen bijna tegengesteld gedacht, hè, over de rol en de verhouding tussen markt en overheid. In het kader van een gelijk speelveld en voorspelbaarheid in regelgeving, waar ons MKB echt om schreeuwt, dat heeft meneer Van der Lee ook gehoord bij werkbezoeken, is het dan toch juist heel verstandig om daaraan vast te houden? Omdat inderdaad een gemeenteraad, zoals de heer Van der Lee zelf al zegt, natuurlijk ook politiek is. Dus dat kan in een heel linkse gemeenteraad heel anders uitpakken voor de ondernemer, voor het MKB, voor het verdienvermogen van Nederland, dan in een wat rechtsere gemeenteraad. Dus in dat kader, om dat MKB en die ondernemers en het verdienvermogen van Nederland intact te houden, is die voorspelbaarheid van die vijfjaartermijn toch juist heel belangrijk en moet je niet aan lokale wisselende politieke belangen overlaten. Is de heer Van der Lee dat met jij in het Witte eens?
6: Nou, dank voor de vraag. Nog even over regels. Mijn partij wil ook graag de regeldruk verminderen. En ik wijs er toch maar op dat heel veel regels ontstaan zijn door krachtige lobby's vanuit vaak ook goed georganiseerde bedrijven. Het is echt niet zo dat alle regels alleen maar vanuit linkse hoek komen. Sterker nog, als ik kijk naar wie er regeerd heeft de afgelopen jaren, ja, dan zijn dat vrij rechtse partijen. Dus ik vind dat die tegenstelling die gesuggereerd wordt alsof links alle regels goed vinden, vind ik echt onzin. Dus dat wil ik even rechtzetten. En daarom is het ook heel logisch dat ik hier pleit voor minder bureaucratie. Kijk, het is zonder meer waar dat dit leidt tot verschillen binnen gemeentes. Maar dat is ook de kracht van de lokale democratie. En dat kan betekenen dat voor een bepaald type onderneming er meer kansen liggen in de gemeente Amsterdam dan in de gemeente Oude IJsselstreek, waar ik nu vandaan kom. Een gemeente die trouwens al 3 keer van naam is veranderd sinds ik leef, omdat die heel tijd wordt uitgebreid met nieuwe kernen, met nieuwe problemen. Maar dat terzijde, ja, dat levert een verschillend speelveld op, dat erken ik. Maar ik vind het antwoord dan niet zijn rigide 5 jaar evalueren voor algemeen belangbesluiten voor alles en iedereen in de toekomst. Ik snap niet wat dat oplost. Ik snap ook niet wat dat aan zekerheid biedt voor een onderneming. Die moet gewoon zijn wortels hebben in een gemeente, denk ik, als hij daar iets bijzonders wil doen. En heeft dan echt wel genoeg wegen om dat aan te kaarten. En dan is het aan de politiek daar om een besluit te nemen. Is dit iets dat we kunnen toevertrouwen aan de markt, of vinden we dit algemene belang dusdanig groot dat we het onder eigen beheer willen doen, misschien ook tegen een lagere bijdrage dan de marktprijs?
1: Mevrouw Nanninga.
3: Ja, goed, dat is natuurlijk een mening waar PRO bij monden van de heer Van der Lee recht op heeft, maar laat hem wel gemarkeerd zijn. Dat het belang van MKB-ondernemers, ZZP'ers, andere Nederlandse ondernemers door PRO in deze dan toch ondergeschikt wordt gemaakt aan lokale politieke belangen. Want nogmaals, vanuit allerlei brancheverenigingen, maar ook particuliere ondernemers bereiken ons alleen maar berichten over voorspelbaarheid en gelijk speelveld. Dat is de keuze van PRO om daar een andere keuze in te maken. Dat mag, maar dat hebben we dan bij deze vastgesteld.
6: Ja, dat is aan u die conclusie. Maar die onzekerheden waar ik ondernemers over hoor, gaan niet hierover. Die gaan over klimaatbeleid, dat jojo, stikstofbeleid, jojo. Geen beschikbare energie in de gemeente. Nou, ik kan zo doorgaan. Daar zit de onzekerheid. Je weet niet waar je business case aan toe is, omdat er ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Ja, dat is eigenlijk van een hele andere orde, denk ik, dan deze problematiek. Dus ik vind dat niet vergelijkbaar. En ik vind dus deze wet, gelet ook op de omvang en het beperkt aantal klachten, gewoon disproportioneel.
3: Ja, dat mag. En al die klimaat- en stikstofwetgeving, ja, van waar ik sta, is dat echt een door links gecreëerd probleem. Maar goed, ik vind ook partijen links die de heer Van der Leyen vermoedelijk nog vrij rechts of centristisch vindt. Maar nee, zonder gekheid. We hebben dit dan vastgesteld. Maar ik vind toch wel dat als pro stelt, en dat geloof ik ook wel, dat die intentie er ook echt wel is om ook het verdienvermogen van Nederland serieus te nemen en dan dit probleem weg te zetten als, och, het zijn niet zo heel veel meldingen. Ja, ik weet niet welke ondernemers de heer Van der Lee gesproken heeft, maar die voorspelbaarheid, dit gelijk speelveld, dit is nou bij uitstek iets wat je met zoiets relatief simpels kan oplossen. En het is aan pro of ze daaraan meewerken of niet.
6: Ja, misschien twee dingen. Kijk, de eerste klimaatnota die Nederland produceerde werd geschreven door Ed Nijpels van de VVD. U mag de VVD links vinden, maar ik heb gewerkt ook met Dylan Jessegus aan de klimaatwet die zij mede heeft ingediend. Dus dat frame proberen neer te zetten dat klimaat links is, is onzinnig, is net zo onzinnig als ontkennen dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Kijk wat er in Nepal is gebeurd. Ik zou zeggen, deze politieke spelletjes, daar heeft niemand wat aan. Ja, en als het gaat om het belang van het verdienvermogen voor Nederland, ook toekomstig, daar hebben we het vorige week uitvoerig over gehad, daar hebben we allerlei ideeën over. Maar ik denk niet dat deze wet op deze manier daar heel veel aan bijdraagt. Juist omdat er al een goed werkende praktijk is ontstaan door wetgeving die tijdelijk zou zijn en nu permanent wordt gemaakt, terwijl dat niet nodig is.
1: Dank u wel. Ik heb het gevoel dat we iets uitwaaieren qua thematiek. Dus ja, Laten we proberen weer terug te gaan naar de wetsbehandeling. En mevrouw Buhler kan dat als geen ander.
0: Ja, u verleidt me daarmee. Maar ja, laten we dan maar teruggaan naar de verenigingen en de vrijwilligers. En de sportverenigingen met name, de breedte sport. U heeft een mooi amendement ingediend. Daar ben ik zeer van gecharmeerd. Inmiddels heb ik ook mee ingediend. We weten dat er steeds een smalle basis is bij, of steeds meer een smalle basis is bij die verenigingen.
6: Ja.
0: Dus uw amendement zorgt er ook voor dat er wat minder regeldruk ook op die verenigingen afkomt. Als we even kijken naar de wet en met alle amendementen in zijn geheel, voor zover u dat kunt overzien, doen we dan genoeg om die verenigingen ervoor te ontlasten?
6: Nou ja, dat hangt even af van welke amendementen worden aangenomen. En daarom ben ik van plan om, we doen dan vandaag alleen maar de eerste termijn Kamer, maar ook na beantwoording van de minister, toch even te kijken wat we dan over hebben gehouden. Maar misschien ook even afwachten wat de stemming wordt over de amendementen, voordat ik mijn eindoordeel over de wet kan geven. Ja, en dat hangt ook wel samen met de kosten. Die heb ik ook bewust genoemd. Die consultaties en evaluaties kosten ook geld. En daar maak ik me ook zorgen over. En ik kan niet inschatten hoe hoog die kosten nu gaan worden. Niet alleen door de inflatie, maar ook door alle eisen die nu weer in de wet worden opgenomen. En dat kan ook gevolgen hebben direct voor sportverenigingen, als die uitzondering in ons amendement niet gerealiseerd wordt. Maar anders misschien ook indirect, omdat het gaat ten koste van gemeentelijke middelen. Die ook weer voorzieningen onder druk kunnen zetten.
0: Ja, voorzitter, ik ben ook blij met het antwoord van de heer Van der Lee, want ik denk ook echt dat we moeten zorgen dat we niet dadelijk ergens een druk gaan leggen bij een belangrijk onderdeel van onze samenleving, de verenigingen, die het toch al zo zwaar hebben. Dus dank u, voorzitter.
6: Volledig mee eens. En daarom trekken we gelukkig samen op. En ik ben ook blij dat mevrouw Buhler ook op dat punt mijn amendement heeft meegetekend. Fijn dat partijen die altijd hebben gestaan voor het Rijnlandse model hard hebben voor het maatschappelijk middenveld en voor de breedte sport elkaar vinden. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Van der Lee. Dan geef ik graag het woord aan de heer Prikkaerts voor zijn inbreng namens de PVV.
8: Ja, dank voorzitter. De PVV kan instemmen met de wijziging van de wet Markt en Overheid. Wat ons betreft is het goed dat ondernemers vooraf meer inspraak krijgen en beter worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie van die overheid. Ook vinden wij het goed dat overheden beter moeten uitleggen waarom een activiteit in het algemeen belang is. De overheid moet immers niet zomaar taken gaan uitvoeren die prima door ondernemers kunnen worden gedaan. Maar daar zit voor de PVV precies het probleem. De mededingingswet moet ondernemers beschermen tegen oneerlijke concurrentie van de overheid. Tegelijkertijd maakt artikel 25 een uitzondering voor overheidsorganisaties, zoals zelfstandige bestuursorganen, die economische activiteiten uitvoeren vanuit hun publieke taak. En juist daar zien wij een probleem. De PVV krijgt meerdere signalen van ondernemers die zeggen dat zij door ZBO's uit de markt worden gedrukt. We hebben het dan, en meerdere mensen hier hebben er al aan gerelateerd, organisaties als het Kadaster, het KNMI, CBS, KVK en onder andere ook Staatsbosbeheer. Deze organisaties gaan activiteiten uitvoeren die volgens ons helemaal niet noodzakelijk door de overheid hoeven te worden gedaan. Het zijn activiteiten die ook door private bedrijven kunnen worden uitgevoerd en dan ontstaat een ongelijk speelveld. Een ZBO werkt met publieke middelen en hoeft niet op dezelfde manier belasting te betalen en risico te dragen als een private ondernemer, waarbij de kosten lager uitvallen. Hoe moet een ondernemer daartegen noodzakelijk door de overheid hoeven te worden gedaan? Het zijn activiteiten die ook door private bedrijven kunnen worden uitgevoerd en dan ontstaat een ongelijk speelveld. Een ZBO werkt met publieke middelen en hoeft niet op dezelfde manier belasting te betalen en risico te dragen als een private ondernemer, waarbij de kosten lager uitvallen. Hoe moet een ondernemer daartegen concurreren? Neem het KNMI.

0: Wat is er in dit geval precies de publieke taak van het KNMI? Want als de overheid onder het mom van een publieke taak steeds meer commerciële activiteiten gaat uitvoeren, waar ligt dan de grens? Wanneer zegt de minister, dit is geen publieke taak meer, maar gewoon een commerciële activiteit? En is de minister het met de PVV eens dat innovatie en nieuwe commerciële diensten zoveel mogelijk aan de markt moeten worden overgelaten? Voorzitter, dit probleem speelt niet alleen bij ZBO's. Ook gemeenten kunnen de markt verstoren. Gemeenten kunnen afvalverwerking rechtstreeks onderbrengen bij een eigen publiek afvalbedrijf zonder een openbare aanbesteding. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Waaronder dat minimaal 80% van de activiteiten voor de gemeente moeten worden uitgevoerd. Maar uit cijfers blijkt dat sommige van deze bedrijven daar ver onder zitten. Een groot deel van hun capaciteit wordt gebruikt voor activiteiten op de commerciële markt. En dan is mijn vraag aan de minister heel simpel. Vindt zij dit nog een gelijk speelveld? Hoe kan het dat een publiek bedrijf rechtstreeks opdrachten van de gemeente krijgt, terwijl hetzelfde bedrijf tegelijkertijd concurreert met private afvalverwerkingsbedrijven die wel gewoon belasting betalen, volledig zelf hun risico dragen? Voorzitter, de PVV heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd. In 2024 is de motie Graus van Metelen aangenomen. Die motie vraagt om die oneerlijke concurrentie door ZBO's inzichtelijk te maken. Maar wat ons betreft is deze motie ruim onvoldoende uitgevoerd. Er is enkel gesproken met grote brancheorganisaties zoals WNO-NCW en MKB Nederland. Maar voorzitter, als we echt willen weten wat dit probleem betekent, moeten we spreken met de ondernemers die hier rechtstreeks last van hebben. Met de ondernemer die zijn bedrijf dreigt kwijt te raken omdat een publieke organisatie zijn markt overneemt. En daarom heb ik een aantal vragen aan de minister. Hoeveel ondernemers hebben zich de afgelopen jaren gemeld met klachten over oneerlijke concurrentie door ZBO's? Hoeveel van deze klachten zijn daadwerkelijk onderzocht? Is de minister bereid alsnog serieus te kijken naar de omvang van dit probleem? En is hij bereid de motie Graus van Metelen daadwerkelijk uit te voeren? Daarnaast wil de PVV graag dat de minister hierover in gesprek gaat met de ministeries die verantwoordelijk zijn voor deze ZBO's. Die ministeries moeten wat ons betreft duidelijk weten dat commerciële activiteiten van ZBO's die leiden tot marktverstoring niet zomaar acceptabel zijn. Is de minister bereid om dit actief bij de verantwoordelijke ministeries onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk op wordt gestuurd? Voorzitter, tot slot kom ik bij de ACM, waarover wij vorige week uitgebreid hebben gedebatteerd. Het is positief dat de meerderheid van de Kamer de inroepbevoegdheid van de ACM onder de omzetdrempel steunt. Maar voorzitter, als de overheid zelf de markt verstoort, wie grijpt er dan in? Bestaat de mogelijkheid dat de ACM ook kan en mag optreden tegen overheden en publieke organisaties die de markt verstoren? Of moet een ondernemer daarvoor zelf naar de rechter stappen? Want voor wat betreft de PVV is dat laatste onacceptabel. Een ondernemer die zich niet aan de regels houdt, wordt erop terecht aangesproken. Dat mogen wij van de overheid ook verwachten, dat zij zichzelf ook aan die regels houden. De overheid moet geen ondernemer worden en vervolgens bestaande ondernemers uit de markt concurreren. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dank u wel.
1: Dank u wel. En de heer Schenk staat al klaar en ik neem aan dat dat is voor zijn eigen inbreng namens Forum voor Democratie. Ik geef hem graag het woord.

Dank, meneer de voorzitter. Forum voor Democratie is voorstander van een overheid die zich beperkt tot haar kerntaken. En vanuit die gedachte is de wetswijziging die wij vandaag bespreken bijzonder verfrissend. Want hoe vaak zien wij hier in het parlement geen wetten passeren die de hardwerkende ondernemer juist verder begrenzen? Een wetsvoorstel als dit, dat niet de ondernemer, maar de overheid die op de vrije markt met ondernemers wil concurreren aan strengere regels bindt, is wat dat betreft een goede ontwikkeling. Want wat poogt deze wetswijziging nou precies te doen? Stel een bepaald bestuursorgaan, bijvoorbeeld een gemeente, begint een camping of doet aan zalenverhuur. Dan concurreert diezelfde gemeente in principe met ondernemers die datzelfde doen of willen doen. Er zal hier echter altijd een voordeel voor de gemeente zijn. Zij heeft een grote berg belastinggeld en een heel team ambtelijke expertise tot haar beschikking. Oneerlijke concurrentie dus. En om die reden is het nu al zo dat de overheid haar eigen bedrijf in zo'n situatie niet mag voortrekken en in principe tenminste alle gemaakte kosten in haar prijs moet doorberekenen. Zo ontstaat er geen nadeel voor de concurrerende ondernemer. Een gemeente kan daar echter onderuit komen door te zeggen dat haar activiteit, dus het hebben van die camping of het doen van die zalenverhuur, nodig is voor het algemeen belang en daarmee dus een ondernemer uit de markt drukken. Een gemeente kan in die situatie immers een veel lagere prijs vragen bijvoorbeeld.

0: Deze wetswijziging zorgt ervoor dat dat niet langer zomaar kan. Een gemeente zal, wanneer zij dit wil, straks namelijk beter en gemotiveerder moeten uitleggen waarom het algemeen belang gediend wordt, moet eerst naar ondernemers luisteren om hun zienswijze te horen en na te gaan of de overheidsactiviteit überhaupt gerechtvaardigd is, en daarnaast iedere 5 jaar bekijken of de situatie van toen nog geldt. Dat lijkt ons een logische richting die de overheid dus in haar commerciële activiteiten begrenst. Goede zaak. Voorzitter, de VNG, oftewel de Vereniging Nederlandse Gemeenten, stelde eerder dat deze wet haar nut en noodzaak niet heeft bewezen. Gemeenten zouden zich volgens de VNG namelijk helemaal niet kunnen veroorloven om economische activiteiten zonder noodzaak onder de kostprijs uit te voeren. De ervaren oneerlijke concurrentie als gevolg van de overheid die zich in de vrije markt mengt, zou volgens de VNG vooral berusten op een verschil in perceptie tussen ondernemers en overheden. Dat vinden wij een bijzonder ongeloofwaardig argument. Wie eigen geld in een onderneming steekt, een ondernemer dus, zal dit nagenoeg altijd met meer zorg doen dan wie andermans geld, lees belastinggeld, besteedt, de overheid dus. En met dat argument wordt wel heel makkelijk over de dagelijkse realiteit van ondernemers heen gestapt.
1: Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Bühler voor een interruptie.
2: Ja, ik wilde graag nog even terugkomen op het vorige onderwerp. Hè. Bijvoorbeeld het verhuren van zaaltjes door een gemeente aan derden. Waarom zou een gemeente dat doen? Waarom zou een gemeente ervoor kiezen om ambtenaren in te zetten om zaaltjes te gaan verhuren? Dat doen ze alleen maar omdat dat ook een doel dient. Hè, doordat bijvoorbeeld een biljart aangeboden moet kunnen worden bij oudere mensen of wat dan ook. Bent u het met mij eens dat dit wel iets is wat belangrijk is dat gemeenten dat blijven doen?
0: Ja, zeker. Mevrouw Bühler stelt mij een vraag en ze beantwoordt hem vervolgens direct zelf. Maar dat is absoluut het geval. Maar wanneer een gemeente dus inderdaad zaalverhuur gaat doen, dan is dat in principe zo wanneer de vrije markt niet in dat gat is gesprongen. Dan zal er geen ondernemer zijn die aan zalenverhuur doet. Dus volgens mij is dat precies wat deze wet mogelijk maakt. Dat de overheid dan inderdaad het algemeen belang dus dient. Dus zelf een zaalverhuur kan exploiteren. Dat is volgens mij exact wat ik zeg en ook bedoel.
2: Nou, fijn te horen dat u dat ook belangrijk vindt. Dank u wel.
0: Ja, laat voorop staan, voorzitter, het is niet zo dat, dat zal ik ook zo even op terugkomen, per definitie tegen alle commerciële / economische activiteiten van de overheid zijn. Wij vinden wel dat in eerste instantie aan de markt en dus aan de ondernemer is.
1: Gaat u door.
0: Ja, voorzitter, juist waar publiek geld wordt besteed zijn controle en ook zeker transparantie noodzakelijk. Kan de minister in dat licht bevestigen dat een bestuursorgaan zoals een gemeente, wanneer het zich in de vrije markt wil gaan mengen en mogelijk oneerlijke concurrentie kan genereren, daadwerkelijk moet onderzoeken of ondernemers dezelfde activiteit niet onder de gewenste voorwaarden hadden kunnen aanbieden? Begrijp ik het goed, vraag ik de minister, dat voor alle duidelijkheid dat een bestuursorgaan door deze wetswijziging niet kan volstaan met enkel de stelling dat overheidsoptreden in het algemeen belang is. Ik zou toch willen dat dit een harde eis is en dat de overheid niet zomaar zegt van nou, het is algemeen belang zonder daar verder zwaarwegende motiveringen bij te geven. Is er niet een soort ontsnappingsroute in deze wet? Het is veel technische tekst, een lang verhaal. Dus wij willen gegarandeerd krijgen eigenlijk of het daadwerkelijk zo is dat dus inderdaad die zienswijze van ondernemers ook een harde randvoorwaarde is die meegenomen wordt in dat oordeel of er sprake is van het algemeen belang. Voorzitter, het wordt aan de voorkant nu verplicht om ondernemers te betrekken, een vast onderdeel. En het is heel goed dat zogeheten consultatie verplicht wordt. Maar hoe wordt voorkomen dat deze consultatie verwoordt tot een soort afvinklijst waarbij ondernemers wel worden gehoord, maar hun misschien wel zeer waardevolle en terechte inbreng vervolgens niets aan het besluit verandert en het bestuursorgaan haar economische activiteit misschien wel zomaar als algemeen belang aanmerkt? Een zeer belangrijk onderdeel, voorzitter, omdat een serieuze, zwaarwegende consultatie geschillen en bezwaarprocedures achteraf voor een heel groot deel kan voorkomen. Het bestuursorgaan wordt straks verplicht om in de motivering te beschrijven wat uit de consultatie naar voren is gekomen en hoe die inbreng in de uiteindelijke afweging is betrokken. Het bestuursorgaan moet daarnaast aangeven wat de impact van het algemeen belangbesluit op ondernemers is en of ondernemers de economische activiteit onder gewenste voorwaarden kunnen aanbieden. De beantwoording van deze vragen dient mede te stoelen op die consultatie. En het lijkt Forum voor Democratie om die reden een goed idee om ook verplicht te stellen dat bij het algemeen belangbesluit een zo volledig mogelijk openbaar verslag van de consultatie wordt bijgevoegd. Vanzelfsprekend waar relevant met bescherming van persoonsgegevens of bedrijfsvertrouwelijke informatie. informatie. Dit is immers de meest neutrale, overzichtelijke en transparante weergave om te zien wat tijdens de consultatie, dus tijdens het raadplegen van ondernemers, naar voren kwam. Maar ook om te zien in hoeverre de economische activiteiten van een bestuursorgaan gerechtvaardigd zijn. Is de minister bereid dit te regelen, zodat ondernemers achteraf kunnen controleren of en hoe hun inbreng eerlijk in de besluitvorming is betrokken? Zo ja, hoe gaat zij dit waarborgen en welke voorwaarden stelt de wet in huidige vorm hiervoor? Een dergelijke constructie zou ondernemers immers meer rechtsbescherming bieden in een mogelijk verschil van inzicht met de overheid achteraf. Graag een reactie. Dan een ander punt in het kader van de handhaving. Want wij begrijpen dat het onpraktisch is als één organisatie iedere economische activiteit van ieder bestuursorgaan vooraf moet controleren. Maar in de huidige situatie keurt de slager toch voor een groot deel zijn eigen vlees. De autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op de gedragsregels. Maar zodra een algemeen belangbesluit eenmaal geldt, is een ondernemer die daardoor rechtstreeks wordt geraakt uiteindelijk aangewezen op bezwaar en beroep. En dat schuurt natuurlijk. Want hoe voorkomt de minister nou dat een kleine ondernemer, ik heb het ook al een aantal keer genoemd in interrupties, die bijvoorbeeld voor vergunningen afhankelijk is van diezelfde gemeente, hierdoor zal afzien van bezwaar. Het kan natuurlijk nog steeds voorkomen dat een gemeente besluit dat haar activiteiten in het algemeen belang zijn, ondanks de grote bezwaren met misschien wel grote gevolgen voor een ondernemer. Het risico blijft bestaan dat een bestuursorgaan haar eigen activiteiten onterecht als algemeen belang aanmerkt. Hoe voorkomen we dit? Wie houdt hier toezicht op? Graag een reflectie. Dan tot slot, voorzitter. Wanneer ondernemers iets prima zelf kunnen regelen of organiseren, moet de overheid er wat Forum voor Democratie betreft ver van weg blijven om hen met belastinggeld in de weg te gaan zitten. En als overheidsingrijpen in de vrije markt daadwerkelijk nodig is om terug te komen op het punt van mevrouw Buller van het CDA, dan moet de overheid dat ook eerlijk en transparant kunnen uitleggen en luisteren naar de mensen die daarvan de mogelijke gevolgen kunnen ondervinden. Dit lijkt Forum voor Democratie evident en de wetswijziging lijkt ook in die richting te bewegen. Ik kijk uit naar de beantwoording van de minister, maar tot zover zijn wij in ieder geval, los van wat kleine kanttekeningen die ik heb genoemd, voorzichtig positief over deze wetswijziging.
1: Dank u wel. Dat geeft de heer Schoonis nog aanleiding tot één interruptie.
3: Dank u, voorzitter. We hebben veel de kant van de ondernemer gehoord, van meneer Schenk. Maar ik wil even terug naar wat in de meeste gevallen eigenlijk is. Is dat, dat er helemaal geen andere marktomstandigheden zijn. Is dan de heer Schenk ook van mening dat dan die toetsing heel licht kan zijn voor de gemeente of de overheid?
0: Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, want dan zou je misschien bepaalde economische activiteiten dan moeten uitzonderen. En dat klinkt misschien dan heel, uitzonderen van bijvoorbeeld die consultatie. Dat klinkt misschien heel sympathiek, maar dan zou er altijd ook weer een bepaalde economische activiteit zijn die je daarbij mist. Dus het lijkt ons wat dat betreft beter om een gelijk speelveld te genereren voor alle economische activiteiten. Het zou daar natuurlijk wel handig bij zijn wanneer niet iedere gemeente of ieder waterschap of iedere provincie het wiel opnieuw gaat uitvinden, dat daar wel een soort vaste model voor is, dat op een hele makkelijke manier zo'n consultatie gestart kan worden. En als we dat allemaal in een soortzelfde vorm gieten, hoeft het ook niet elke keer heel veel geld te kosten. Misschien nog een vraag aan de minister die ik dan gelijk kan stellen. Ik zou daar ook graag wat over willen horen, hoe we het straks voor bestuursorganen zo makkelijk mogelijk gaan maken om op een zo effectief mogelijke manier ondernemers te raadplegen.
3: Dank je, voorzitter. Als ik het woord. dus in principe niet lichter als ik het zo hoor. Want dat geeft dan wel weer bureaucratie bij de overheid. En dan de tweede kant van het idee wat ik opgaf is juist om wel die gelijk te trekken voor de ondernemer, is dat ook na die 5 jaar ook de ondernemer zelf, de markt zelf kan vragen voor die evaluatie. Is dat iets waar de heer Schenk wel mee kan leven?
0: Dan hoop ik dat ik de heer Schoonis goed begrijp. Want dit is een ander voorstel dan hoe het nu in de wet staat, dan denk ik. Want nu is het zo dat het bestuursorgaan na 5 jaar dus opnieuw zal moeten toetsen of er nog sprake is van dezelfde situatie. En de heer Schoonis zegt van het is dan aan de ondernemer om dat aan te tonen. Begrijp ik dat goed?
1: De heer Schoonis voor een korte toelichting.
3: Korte toelichting is dat ook de ondernemer zou kunnen aanvragen voor de evaluatie. Dus stel dat veranderende marktomstandigheden zijn, dat niet alleen de overheid dus zegt, of de gemeente in dit geval, maar ook dat de ondernemer zelf kan zeggen, maar nu zijn er veranderende marktomstandigheden.
0: Ja, wederom misschien een heel sympathiek idee. Alleen ik heb grote vraagtekens bij hoe dat dan in de praktijk gaat uitwerken. Ik denk dat ondernemers genoeg dagelijkse bezigheden hebben. Bezig zijn met hun boterham te verdienen. En als zij zich dan ook nog eens moeten gaan begeven in allerlei stukken van de gemeente. En of dan na 5 jaar misschien een keer ergens iets veranderd is. Nee, lijkt mij onderaan de streep vooral voor meer administratie, voor meer bezigheid zorgen. Dus het lijkt mij prima als die taak, die plicht gewoon bij het bestuursorgaan blijft liggen. Die hebben er volgens mij ook gewoon ambtelijke capaciteit voor, de expertise in huis. En nogmaals, wanneer wij een conform systeem hanteren, wij gemeenten heel makkelijk zo'n consultatie kunnen doen, dan hoeft dat na 5 jaar niet ineens voor allemaal extra werk te zorgen. Dan kun je in principe het proces dat je 5 jaar eerder hebt gedaan nog een keer herhalen.
3: Maar dan begrijp ik de punten van Forum en met de heer Schenk helemaal niet. Want dan ga je en de overheid meer belasten met meer bureaucratie. En waar ik een idee geef om de ondernemer eigenlijk meer plaats te geven erin. Dan zegt u nee, dan laat ik het liever over aan diezelfde overheid. Dus dan ben ik echt een beetje verward, meneer Schenk.
0: Ja, voorzitter, wij laten het aan de overheid om aan te tonen dat er sprake is van het algemeen belang. En dat lijkt mij een hele logische gang van zaken. Vanzelfsprekend zijn wij voor minder bureaucratie. Alleen de afweging in deze is volgens mij niet hoe we minder bureaucratie mogelijk maken, maar wel bij wie we die last neerleggen. Bij de ondernemer of bij de overheid. En in dit geval zeggen wij, laat de ondernemer dan zo vrij mogelijk en laat dat aan de overheid over, die ambtelijke expertise ook in huis hebben. Laat de overheid dan elke 5 jaar inderdaad opnieuw aantonen of er wel of geen sprake is van het algemeen belang.
1: Ten slotte, de heer Schoonis.
3: Nou, u bevestigt het eigenlijk, maar dan houdt u het bij de overheid, terwijl uw hele verhaal gaat over dat de ondernemer juist een betere positie hierin moet krijgen. Dus ik blijf toch warrig vinden eigenlijk. Maar goed, dat dagen later.
0: Ja, en op mijn plaats vind ik de interrupties van de heer Schoonis dan weer warrig. Want volgens mij is het juist zo dat door deze plicht om aan te tonen dat er sprake is van het algemeen belang bij de overheid te leggen, de ondernemer zoveel mogelijk wordt ontzien. Dus het past perfect in mijn verhaal en ik denk dat het glashelder is.
1: U gaat het niet eens worden op dit punt. Dank u wel, meneer Schenk. Dan geef ik tenslotte als laatste spreker van de kant van de Kamer in eerste termijn het woord aan mevrouw Nanninga namens JA21.
4: Waarvoor dank, voorzitter. Voorzitter, we hebben het hier over de verhouding markt en staat, maar eigenlijk, als we even inzoomen, hebben we het over ondernemers, over gezinnen, over mensen die hun bedrijf opzetten en die met al hun creativiteit en energie daar hun brood mee verdienen. Die zijn ook onze gast vandaag op de publieke tribune. Het zijn mensen die anderen ook in staat stellen hun brood te verdienen als werknemer of als leverancier. De markt. Dat is geen gezichtsloos, homogeen concept. Het is een realiteit. Het is het leven van mensen. En los van het aantal klachten over de wetgeving, en het aantal klachten kan ook nog inderdaad vertekend zijn, zoals eerder in dit debat is gezegd, gaat ieder geval van verdringing door de overheid van een marktpartij over een ingrijpende inbreuk op de levens van ondernemers en van hun gezinnen. Dat wil ik toch wel gezegd hebben, voorzitter. Want ondernemers vertellen ons dat hele businessmodellen onder druk komen te staan wanneer een gemeente dezelfde dienst aanbiedt met publieke middelen, gunstige voorwaarden en of tarieven waar een normale ondernemer niet tegenop kan. Omdat de gemeente zegt, ja, maar dit is algemeen belang. Daarom is het goed dat dit wetsvoorstel een periodieke beoordeling verplicht stelt. Een algemeen belangbesluit moet niet voor onbepaalde tijd blijven doorwerken zonder dat er opnieuw wordt gekeken naar de marktomstandigheden, naar de gevolgen voor ondernemers en de vraag of de uitzondering nog steeds nodig is. JA21 is dus positief over deze wetswijziging. Overheden moeten beter motiveren, ondernemers vooraf raadplegen en besluiten tenminste eens per 5 jaar opnieuw beoordelen. En dat verhindert overheden niet om het algemeen belang te dienen. Het vraagt wel dat zij beter onderbouwen waarom afwijking van de normale gedragsregels noodzakelijk is. Voorzitter, voor JA21 zit de kern straks in de algemene maatregel van bestuur. Wat ons betreft moet daarin in ieder geval worden vastgelegd dat een bestuursorgaan bij een algemeen belangbesluit motiveert welk concreet algemeen belang wordt gediend. Daarbij moet worden onderzocht of ondernemers de activiteit al verrichten of redelijkerwijs kunnen verrichten. En als dat zo is, dan moet worden gemotiveerd waarom die ondernemers het algemeen belang niet voldoende of niet onder redelijke voorwaarden kunnen behartigen. Daarnaast moet duidelijk worden waarom toepassing van de normale gedragsregels de behartiging van het algemeen belang wezenlijk belemmert. Het uitgangspunt blijft dat de overheid zich bij economische activiteiten aan de regels houdt en afwijken daarvan vraagt om een concrete onderbouwing. Ook moet worden onderzocht of het algemeen belang met een minder concurrentieverstorende maatregel kan worden bereikt. Dat hoeft niet in alle gevallen tot dezelfde uitkomst te leiden. Het dwingt een bestuursorgaan wel om expliciet te bezien of er alternatieven zijn voor het zelf verrichten of betalen van de activiteit of het bevoordelen van een overheidsbedrijf. Tot slot moet helder zijn dat het enkele feit dat een overheid een activiteit goedkoper, kosteloos of verlieslatend kan aanbieden op zichzelf niet voldoende grond is voor een algemeen belangbesluit. Het zegt immers nog niet dat een ondernemer niet het algemeen belang zou kunnen dienen. Daarom vragen wij de minister om de ANVB stevig, concreet en ondernemersgericht in te vullen. En op dit punt overwegen wij afhankelijk van haar beantwoording een motie. Ik hoor graag hoe de minister hiernaar kijkt. Voorzitter, dank u wel en tot zover.
1: Nog één interruptie van de heer Kisteman.
5: Ja, voorzitter, omdat we pas over een paar weken verder gaan, zou mevrouw Nanninga wel iets kunnen zeggen over die motie die zij van plan is om in te dienen?
4: Ja. Wacht even, Arne, heb ik hem op het bureau laten liggen. Nou ja, wij stellen daarin wat concrete op te nemen voorwaarden en punten voor. Ik kan de motie zo met de heer Kisteman even delen als hij dat wenst. En misschien wil hij zijn naam er wel onder zetten.
1: Ik zie dat dat gewaardeerd zou worden. Ik dank mevrouw Nanninga voor haar inbreng. En dan komen we aan het einde van de eerste termijn van de kant van de Kamer. Een mooie aftrap weer van woensdag wettendag en een ideologische en inhoudelijke bespreking. Zoals inderdaad zojuist gezegd, de beantwoording van de minister wordt op een later moment ingepland. En dan schors ik de vergadering tot 14:30. En dan gaat de Kamer verder met de herdenking naar aanleiding van het overlijden van de heer Wallagen. Ik schors de vergadering.

0: Ik heropen de vergadering en ik verzoek u uw plaatsen in te nemen. Aan de orde is de herdenking van Jacques Wallage. En ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Toen Jacques Wallage in augustus 1998 afscheid nam van de Tweede Kamer, keek hij terug op zijn jaren hier. Op het debat, op het contact met burgers. En op, zoals hij het zelf formuleerde, de wijze waarop Kamerleden concurrenten en collega's tegelijk kunnen zijn. Hij genoot van deze plek. Jeltje van Nieuwenhoven, destijds voorzitter van de Kamer, beschreef hoe Jacques hier op de voorste rij zat. Met stralende ogen. Een debat aandachtig volgend. Wachtend op het geschikte moment voor een interruptie. Dat beeld zegt veel over Jacques Wallage. Een politicus met uitgesproken opvattingen. Die hield van het debat en van het politieke ambacht. Van een parlement waarin je stevig tegenover elkaar kunt staan en toch collega's blijft. Op 12 augustus overleed Jacques Wallage in Groningen. Hij werd 79 jaar. Hij werd geboren in Apeldoorn en groeide op in Groningen. Op jonge leeftijd werd hij daar gemeenteraadslid en wethouder. In 1981 kwam hij naar de Tweede Kamer en later werd hij staatssecretaris van Onderwijs en Sociale Zaken. In 1994 keerde hij terug naar deze Kamer. Hij onderhandelde mee over het eerste Paarse kabinet en werd fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Wim Kok noemde hem de draaischijf tussen fractie en kabinet. Tegelijkertijd prees Kamervoorzitter van Nieuwenhoven hem later juist om de manier waarop hij de onafhankelijkheid van de Kamer tegenover het kabinet bewaakte. Ook daarin herken je Jacques Wallage. Overtuigd sociaaldemocraat en overtuigd parlementariër. Zijn politieke overtuiging stond niet los van zijn geschiedenis. Jacques kwam uit een Joods gezin. Zijn ouders overleefden de Tweede Wereldoorlog door onder te duiken. Het zou te eenvoudig zijn om daar zijn hele politieke overtuiging uit te verklaren. Maar rechtvaardigheid, gelijke kansen en de verantwoordelijkheid van de overheid zouden herkenbare thema's blijven in zijn publieke leven. Bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer schreef Jacques zelf over wat deze plek voor hem betekende. Zijn ervaring in oppositie en regeringsfractie, schreef hij, maakte dat hij altijd respect zal opeisen voor het werk van Kamerleden. En hij had oog voor de mensen die dat werk mogelijk maken. De beveiliging, het restaurant, de repro, de bodes en de griffie. Die van de Tweede Kamer, in zijn woorden, meer dan een vergaderzaal maakte, namelijk een werkgemeenschap. Toen nam hij afscheid. Maar ik ga niet ergens vandaan, zei Jacques. Ik ga ook ergens heen. Naar Groningen. Naar de stad van mijn hart. Terug naar het lokale bestuur. Daar werd hij burgemeester. 11 jaar lang. Ik ben niet van de organisatie, zei hij over zijn burgemeesterschap. Ik ben van de stad. Die overtuiging die zat diep. Als jonge bestuurder wilde hij al de afstand tussen bestuur en bewoners verkleinen. Later hield hij raadsleden voor dat zij hun oor te luisteren moeten leggen in de wijk. Want, zoals Jacques het zelf al eens zei, de tekentafels van het bestuur krijgen pas aan de keukentafels bij de mensen thuis betekenis. En bij zijn afscheid bleek hij dat hij ook zichzelf kon relativeren. Je moet voorkomen dat stadjers hun burgemeester bedoelen als ze het over dolle griezen hebben. Ook na zijn burgemeesterschap bleef Jacques Wallage betrokken bij politiek, democratie en openbaar bestuur. Als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, als hoogleraar, als schrijver en als adviseur. Zijn memoires gaf hij de ondertitel Politiek als ambacht. Een titel die bij hem past. Vandaag gedenken wij hem op de plek waar hij dat ambacht zoveel jaren beoefende. De man op de voorste rij. Met die stralende ogen, wachtend op een juist moment voor een interruptie, is er niet meer. Voor ons was Jacques Wallage Kamerlid, fractievoorzitter, bewindspersoon en bestuurder. Voor zijn naaste was hij vooral Jacques. Zijn echtgenote Francine, zijn kinderen Gaia en Martijn en hun partners luisteren vandaag met ons mee. Namens de Tweede Kamer, onze gedachten zijn bij u. Wij wensen Jacques' familie, zijn vrienden en alle die hem dierbaar waren veel kracht bij het dragen van dit verlies. Geef ik nu het woord aan de minister-president.
1: Meneer de voorzitter, een kwart eeuw geleden was Jacques Wallage voorzitter van de commissie Toekomst Overheidscommunicatie. En het gezaghebbende rapport dat onder zijn leiding verscheen droeg de titel In dienst van de democratie. En terugkijkend op zijn carrière kunnen we concluderen dat hij deze woorden zijn leven lang hartstochtelijk zelf heeft voorgeleefd. In dienst van de democratie. Altijd aan het werk voor het algemeen belang. Uit een sterk gevoelde verantwoordelijkheid het goede te doen voor mensen die niet altijd vanzelfsprekend een goede uitgangspositie in de maatschappij hebben. En die gedrevenheid moet al zijn opgevallen toen hij zich als 18-jarige aanmeldde bij de PvdA in Groningen, waar hij dezelfde dag nog voorzitter van de kascommissie werd. Wat een vertrouwen, verbaasde de jonge Wallage zich. Maar talent laat zich snel herkennen en op zijn 23e was hij al fractievoorzitter in de Groningse gemeenteraad. En ik denk dat ze daar in Groningen destijds al zagen wat heel Nederland later zou zien. Een man die grote idealen klein genoeg zou maken om ze voor iedereen te laten werken. En voor veel mensen in Nederland werd die handelswijze het meest zichtbaar toen Wallage als staatssecretaris van Onderwijs het voortgezet onderwijs grondig veranderde. Onder zijn leiding werd de tweede fase ingevoerd, waarmee de bovenbouw voortaan ging werken met vaste profielen in plaats van een vrije pakketkeuze. En het plan leidde in eerste instantie tot grote onrust onder scholen en leerlingen, maar het is veelzeggend dat zijn hervorming nu nog steeds overeind staat. Vanuit de rotsvaste overtuiging dat verheffing begint bij goed onderwijs, introduceerde Jacques bovendien de basisvorming, gestoeld op het sociaal-democratische principe van de middenschool. Die moest zorgen voor gelijke kansen, zodat iedere leerling in staat zou zijn om zijn eigen toekomst te bepalen. Voor mij was dat Wallage ten voeten uit, overtuigd van zijn standpunt dat je moet opkomen voor mensen die dat niet altijd zelf kunnen. En de wens om dat ook breder in de samenleving te kunnen doen lag voor Wallage ook ten grondslag aan de vorming van een paars kabinet. Iets dat destijds door velen voor onmogelijk werd gehouden. Maar als mede-architect naast Frits Bolkestein en Hans van Mierlo begreep Jacques Wallage dat je het beste je idealen kunt verwezenlijken als je bereid bent verschillen te overbruggen en elkaar de hand te reiken. En hij was ervan overtuigd dat goed voorbeeld goed doet volgen. Voor Wallage zelf was dit de reden om, zoals hij dat zei, de ander heel te houden in het politieke debat. En het vertrouwen van kiezers in de politiek niet te schaden door het gedrag van politici. En dat betekende overigens niet dat hij het scherpe debat schuurde, zoals de voorzitter net ook al zei. Wallage stond voor zijn principes en verdedigde die vurig als dat nodig was. Zijn schrikbeeld was een samenleving, en ik citeer, waarin een deel van de mensen aan de knoppen zit en een deel van de mensen naar de knoppen gaat. Einde citaat. Een situatie die alleen voorkomen kon worden als iedereen zich uitgenodigd voelde om mee te doen. En met die drijfveer was hij al die tijd ook een grote kracht voor zijn partij. Het was dan ook logisch dat premier Wim Kok destijds enorm zijn best deed Wallage over te halen in Den Haag te blijven toen dat burgemeesterschap van Groningen aan hem trok. Maar die roep, die bleek te sterk. Het RSC Handelsblad kopte terug naar huis bij de bekendmaking van zijn burgemeestersbenoeming. En zo voelde het ook. De eerste avond na zijn verhuizing liep Jacques Wallage een rondje met de hond. En naar eigen zeggen doolde hij gedachteloos door de stad. Zijn voeten bepaalden de route, bleek te sterk. Het RSC Handelsblad kopte terug naar huis bij de bekendmaking van zijn burgemeestersbenoeming. En zo voelde het ook. De eerste avond na zijn verhuizing liep Jacques Wallage een rondje met de hond. En naar eigen zeggen doolde hij gedachteloos door de stad. Zijn voeten bepaalden de route. Maar hij eindigde als vanzelf.

neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. Aan de orde is een korte regeling van werkzaamheden. Ik stel voor dinsdag 22 september aanstaande ook te stemmen over de aangehouden motie Vermeer, Kamerstuk 36.800b, nummer 31. Ik stel voor toestemming te verlenen aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid voor het houden van een wetgevingsoverleg met stenografisch verslag op maandag 21 september 2026 van 1 tot 5 uur over de wijziging van de wet op het kindgebonden budget en op maandag 16 november 2026 van 10 uur tot 16:30 over het begrotingsonderdeel integratie. Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer: de wet jaarverplichting hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in de industrie, de wet implementatierichtlijn loontransparantie mannen en vrouwen en de wet personeelsbehoud bij crisis. Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer de volgende 2 minuten debatten: circulaire economie met als eerste spreker het lid Salinjan, strafrechtketen met als eerste spreker het lid Faber. Ik deel mee dat een aantal debatten is komen te vervallen en op verzoek van de fractie van de VVD heb ik een aantal benoemingen in commissies gedaan. De bijzonderheden zullen in de handelingen worden opgenomen. Dan is aan de orde de behandeling van de wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de implementatie van verordening 2023-2842 over visserijcontrole met betrekking tot de maximaal op te leggen bestuurlijke boete, Kamerstuk 36.899. Van harte welkom, heet ik in vak A, de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. En ik zie 7 sprekers van de zijde van de Kamer. Het betreft wetgeving, dus er is ruimte voor debat. In eerste instantie interrupties in 3. Houd ze wel kort en bondig. En dan geef ik als eerste het woord aan het lid Kostic voor haar inbreng namens de Partij voor de Dieren in eerste termijn.

Ik heropen de vergadering. Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. En als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt...

0: Gaat uw gang.
1: En iets lager. Dank. Voorzitter, vandaag spreken we over een wijziging van de Visserijwet 1963. De wet is ernstig verouderd en toe aan een frisse vernieuwing. De bedoeling van de wetswijziging is het handhaven van de visserijregelgeving. En deze regelgeving is er omdat we het samen belangrijk vinden om te voorkomen dat de zee wordt leeggevist. We willen samen dat er voldoende vissen in zee blijven. En dat de natuur, waar we zo afhankelijk van zijn, wordt beschermd. En dat is geen overbodige luxe, voorzitter. Onderzoek naar Europese visbestanden laat zien hoe groot de druk op de zee is. Een studie naar honderden Europese visbestanden concludeerde dat meer dan de helft van de bestanden onder gezonde niveaus ligt. Als je de regels daarover overtreedt, krijg je een boete. Zo simpel is dat. En maar goed ook. Maar voorzitter, bij het handhaven van visserijregels zou het niet alleen moeten gaan over de cijfers, quota en visbestanden. Het zou ook moeten gaan over de levende dieren daarachter. En in deze Kamer gaat het helaas nooit over misschien wel de meest mishandelde dieren. De vissen. Vissen kunnen pijn lijden, stress ervaren en angst voelen. Daar is de wetenschap heel duidelijk over. Terwijl we voor honden, katten, koeien en varkens regels hebben, en terecht, ontbreekt dat compleet voor de vissen. Dat is raar en willekeurig. De manier waarop vissen worden gevangen kan namelijk tot pijn en ernstige verwondingen leiden. Vissen die uit grote diepte naar boven worden gehaald, kunnen door het plotselinge drukverschil ernstig gewond raken. Hun ogen worden uit hun kassen gedrukt. Hun maag kan door hun mond naar buiten komen. En eenmaal op het dek liggen de vissen massaal te happen naar adem, waar ze vaak langzaam stikken. Minuten en soms uren lang.
0: Interruptie van mevrouw Van der Plas.
2: Ja, voorzitter. Dit debat gaat over het wijzigen van de Visserijwet uit 1963.
1: Precies.
2: Dit heeft te maken met harmonisatie van regels zeg maar met Europa. Dit stuk was een hamerstuk. En dat is onthamerd door lid Kostic. En nou, nu blijkt om gewoon het over heel andere dingen te hebben die helemaal niks met de wet te maken hebben. Ik krijg net een amendement in mijn handen, waarin eigenlijk wordt opgeroepen dat gemeenten sportvissen in het water, in de vijvers, kunnen verbieden.
0: En uw vraag?
2: Ja, voorzitter, we hadden vandaag een commissiedebat zoonozen en dierziekten gepland. Hartstikke belangrijk. Dat debat is uit de agenda gehaald door het onthameren van dat hamerstuk en vervolgens hier een debat moeten voeren. En dan komen er vervolgens allerlei andere dingen in. Waarom gebruikt lid Kostic deze visserijwet om gewoon het over heel andere dingen te hebben?
0: Kostic.
2: Dat moeten we gewoon niet willen met
0: lid
2: z'n
0: Kostic.
2: Allen.
0: Lid Kostic.
1: Voorzitter, eerst procedureel. Het klopt helemaal niet. Eigenlijk alles wat mevrouw Van der Plas heeft gezegd klopt niet. Ten eerste, dit is niet door ons aangevraagd om vandaag het debat over te voeren. Sterker nog, we hebben richting regieverkeer aangegeven dat dit ook later wat ons betreft kwam. Want het had iets te maken met de agenda's van het kabinet juist, waardoor er een gat ontstond. Nou ja, het lag dus niet aan ons dat er een ander debat werd verschoven, et cetera. Dus die uitleg mag de griffie geven, maar het lag niet aan ons. Dat is één. Tweede is de inhoud. En volgens mij zijn wij hier om het over de inhoud te hebben. Ik heb net geconcludeerd, we hebben met z'n allen besloten dat we het belangrijk vinden om die vissen op een of andere manier te beschermen. Daar gaat die visserijwet ook over. Daar gaat wat we vandaag behandelen ook voor een deel over. Het enige wat wij vinden is als je zegt van we willen de vissen beschermen, dan moet je niet alleen maar kijken naar de visquota en de visbestanden en de boetes die erbij horen, maar je moet daar een integraal verhaal van maken en dus ook kijken naar het welzijn van die individuele dieren. Want zij moeten nogal wat doormaken, heb ik net ook al gezegd. Dat heeft te maken dus met de manier waarop ze uit de zee wordt gehaald. Het heeft te maken met de manier waarop ze vervolgens op het dek worden behandeld en vervolgens onverdoofd opengereten. En het heeft ook te maken op de manier waarop ze worden gevangen. Bijvoorbeeld de weerhaken.
0: Ja.
1: En tot slot, toch even iets wegnemen. Ons amendement gaat nadrukkelijk over juist de keuzevrijheid aan gemeenten geven. Niks oproepen. niks opleggen, maar gewoon de keuzevrijheid. Als een gemeenteraad beslist een bepaalde richting op te gaan, dat ze ook die juridische mogelijkheid hebben. Als zij het belangrijk vinden dat visserwelzijn wordt beschermd, dat dat juridisch ook mogelijk wordt gemaakt.
3: U komt waarschijnlijk nog tot de toelichting van uw amendement. Dus dan doen we dingen dubbel. Ik verzoek zowel de interrumpant als de beantwoorder kort te zijn van stof. Mevrouw van der Plas, gaat u gang.
2: Ja, voorzitter, vorige week hoorden wij al dat het debat zoonose en dierziekte zou worden verplaatst hierover. Dan had lid Kostic ook kunnen zeggen, joh, dat hoeft helemaal niet, want dit kan misschien ook later. Ik hoor graag straks een reactie van de staatssecretaris op de argumentatie die hier wordt gegeven. Maar ik vind wel, als we hier debatten voeren die over een wet gaan, dat het ook over de wet moet gaan en niet via een U-bocht proberen de sportvisserij te verbieden. Daar gaat dit gewoon helemaal niet over. Dit gaat over boetes, dit gaat over handhaving in de visserijwet en niet over het verbieden van de sportvisserij.
3: Lid Kostic.
1: Voorzitter, ik vind het ook belangrijk voor de mensen thuis dat we echt wegblijven van desinformatie. En die is BBB nu echt uitgebreid aan het tentoonspreiden. Dit gaat niet over het verbieden van de hengelarij. Het gaat erom dat je visserwelzijn mag meewegen in de wet. Dat ontbreekt nu dus. Dus is een gat in de wet. En het sluit precies aan op het huidige debat. En het gaat erom dat gemeenteraden, dus democratische besluiten die ze nemen over visserwelzijn, dat ze die daadwerkelijk ook kunnen toepassen. Dat slot het nog een keer over het proces. Nogmaals, we hebben duidelijk aangegeven dat de visserijwet wat ons betreft niet vandaag hoeft te worden behandeld. En heel nadrukkelijk ook meegegeven dat andere debatten wat ons betreft voor kunnen gaan. Maar ja, daar is anders over besloten en dat gaat echt buiten ons om.
3: Mevrouw Bermet.
4: Ja, voorzitter, een heel kort puntje over de procedure die de Partij voor de Dieren kiest. Ik heb gisteren ook pas het amendement gezien. Normaal gesproken hebben wij hier wetsbehandelingen met een advies van de Raad van State, met een memorie van toelichting, dat je belangenorganisaties et cetera kan raadplegen. Dat is nu allemaal niet gebeurd. Maar goed, dat wilde ik even gezegd hebben voordat ik mijn vraag stel, want misschien kan lid Kostic dan antwoord geven op de kennisachterstand die ik heb. Als je het verbiedt om mensen met een haakje vissen te laten vangen, hoe doe je dat dan? Hoe kan je een vis vangen zonder haakje?
3: Lid Kostic.
1: Dat is niet het amendement. En overigens, dat weet mevrouw Bromet ook, het amendement heb ik een concept eerder naar Pro gestuurd. Wij waren aan het wachten op het ministerie voor technische ondersteuning daarin. En volgens mij is het prima. We hebben voor het debat amendementen gestuurd. Dat gebeurt wel vaker. We hebben het in ieder geval netjes voor het debat gedaan. Dat is één over het proces. Twee over wat het amendement beoogt. Daar kom ik zo ook op. Maar het gaat dus niet om haken. Het gaat om weerhaken. Dus dat is eigenlijk een stalen haak met daarop nog haakjes die extra hard zeg maar aan een dier, dus in dit geval een vis, kunnen blijven steken. Maar een maximale schade voor het dier. En daarvan zeggen ook heel veel hengelaars, dat is totaal overbodig. Dat is gewoon een feit. Want je kan inderdaad vissen vangen met een gewone haak. Zo'n weerhaak is totaal overbodig extra dierenleed. Daar gaat het expliciet om.
3: Mevrouw Bromet.
4: Nou, voorzitter, dat geeft wel heel veel verheldering, want ik wist het oprecht niet. Ik dacht aan die, wat wij vroeger noemden, totebellen. Dat zijn van die kruisen met een net en die mag je niet gebruiken, volgens mij. Maar dan weet ik in ieder geval dat het over weerhaken gaat nu en niet over haken. Dat maakt de beoordeling wat makkelijker.
3: U vervolgt?
1: Ja, fijn, want dat staat ook zo in het amendement, hoor, duidelijk. Dus, maar ik snap wel, dit is een drukke kameragenda en er zijn veel stukken om te lezen.
3: Tot slot.
4: Voorzitter, ik vind niet dat je ons kwalijk kan nemen als wij gisteren een amendement gezien hebben dat wij het verschil moeten. Ik vis niet, dus ik weet niet wat het verschil is tussen een haak en een weerhaak. Nu weet ik dat wel, maar dat wil ik niet als verwijt dat ik me niet goed verdiept heb.
3: Dit kost iets gevolgd?
1: Nee, absoluut niet. Dat wil ik ook meteen weghalen van taal. Dat is niet mijn bedoeling. Ik bedoel ook voor de mensen hier die ook meeluisteren en ook voor de Kamerleden die uiteindelijk moeten beslissen. Gewoon extra verduidelijken dat het ook echt in ons voorstel staat, de weerhaken als term.
3: U vervolgt.
1: Ja. Of ze worden bij volle bewustzijn onverdoofd opengesneden om de ingewanden te verwijderen. Ik citeer een voormalig minister. Er is geen regelgeving met betrekking tot het doden van dieren in de visserij. Het gaat om miljoenen vissen, roggen, inktvissen en vele andere dieren. Miljoenen wezens die pijn kunnen voelen, maar er is geen wetgeving die ze tegen onnodig leed beschermt. Laat dat tot je doordringen. Wat vindt de staatssecretaris daarvan? Zet hij zich in voor regelgeving met betrekking tot het beschermen van visserwelzijn hier in Nederland, maar ook daarbuiten? En ik vraag ook mijn mede-Kamerleden, alsjeblieft, dit zou toch voor jullie onacceptabel moeten zijn. Dat er echt geen enkele bescherming is voor deze dieren die wel pijn kunnen voelen. Wat de Partij voor de Dieren betreft hoort het niet bij een beschaafd land. We horen goed met dieren om te gaan. Ook als die dieren wat minder eibaar zijn dan puppies en ponies. Voorzitter, we willen graag een start maken in bescherming van deze dieren en dus het beschaafder maken van de visserijwet. En als je groot wil, moet je klein beginnen. En daarom komen wij met 2 amendementen op de visserijwet. Beide amendementen stellen gemeenten beter in staat om op hun eigen grondgebied visserleed te voorkomen. Ik licht ons amendement tegen weerhaken even extra uit. Een stalen haak met nog andere haak aan weerzijde. Het richt maximale schade aan bij het binnendringen, binnenhalen en het verwijderen. Bij het binnendringen snijdt het scherpe punt van de weerhaak door de huid en het lichaam van het dier. En als de vis uit het water wordt getrokken, klappen de weerhaakjes achterwaarts uit als ankers en nestelen zich extra diep in het lichaam van de vis. Hoe meer de vis tegenstribbelt, hoe dieper en pijnlijker de weerhaken zich vastgrijpen. Ze doorboren de vis en haken zich vast in het omringende weefsel, spieren, zenuwen en bloedvaten. Het gevolg hiervan is dat de wond groter en pijnlijker wordt dan bij een normale haak. Het kan hierbij zelfs gebeuren dat een vissenmond helemaal doorscheurt. Of erger, dat de haak dieper in de vis komt en alle vitale organen openscheurt. En je kunt je voorstellen dat het verwijderen van zo'n haak ook niet zomaar gaat. Want of je trekt alles met huid en haar eruit, of je duwt de haak door met alle schade tot gevolg. Het tragische is dat deze praktijk absoluut vermijdbaar is. Ik had het er net over richting mevrouw Bromet. Er zijn voldoende geschikte alternatieven beschikbaar. De stalen weerhaken vormen ook een gevaar voor andere dieren, waaronder huisdieren, en zorgen voor extra natuurschade en milieuvervuiling. Dierenartsen en medewerkers van dierenambulances hebben de Kamer hierop gewezen tijdens het ronde tafelgesprek Toekomst van de diergeneeskundige zorg op 25 september 2025. Zo vertelde Gerrit van de dierenambulance: we hadden gisteren een meeuw gevonden die een dubbele snoekhaak met 2 keer een drietand van zijn ene vleugel naar zijn andere vleugel had lopen. Hij zat daarmee helemaal vast. Zo heeft hij lang moeten lijden voordat hij stierf van ellende. Probeer dat beeld eens voor je te zien. Een vogel dat probeert weg te vliegen, maar dat niet kan, omdat de stalen haken door zijn vleugels zitten. Een dier dat probeert los te komen en zichzelf misschien alleen maar verder verwondt, tot het langzaam sterft. Dit is het soort dierenleed dat medewerkers van dierenambulances dagelijks zien. En totaal onnodig. Niet voor niets is wettelijk vastgelegd dat het verboden is om zonder redelijk doel of verdergaand dan voor zo'n doel nodig is bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of het welzijn van het dier te benadelen. Maar blijkbaar passen we dit dus niet toe op vissen. De conclusie is dan heel logisch. Pijnlijke weerhaken zouden tot het verleden moeten behoren. En gelukkig hebben sommige gemeenten hierop al ingegrepen. Maar andere gemeenten wachten juist op ons in Den Haag voor regelgeving. En daar moeten we in voorzien. Want een vis in Heilo voelt niet minder pijn dan een vis in Putten. Tot slot, voorzitter. Een visserijwet is niet alleen voor regels en boetes. Het gaat om wat we met die regels willen beschermen. De natuur, de zee en de dieren die daarin leven. Laten we daarom niet alleen naar vissen kijken als kilo's vangst, niet alleen als omzet, maar als individuele dieren. De vis met die stalen weerhaak door zijn mond. De vis die op het dek minutenlang naar adem ligt te happen. De vis waarvan de ogen uit de kassen zijn gedrukt. De vis waarvan de maag door de mond naar buiten is gekomen. Dat zijn levende dieren die pijn kunnen voelen en die onze bescherming verdienen. Voorzitter, we zouden het volstrekt onacceptabel vinden als iemand voor zijn plezier een stalen haak door de mond van een hond of kat zou trekken. Waarom zouden we bij een vis ineens doen alsof het niet uitmaakt? Alleen omdat wij de pijn van een vis minder goed kunnen zien. Vissen kunnen niet voor zichzelf naar deze kamer komen. Ze kunnen niet vertellen wat er met ze gebeurt. Ze kunnen niet vragen om bescherming. Dus moeten wij die verantwoordelijkheid nemen. En soms is dat heel eenvoudig, zoals een weerhaak weglaten. Ik hoop dat de Kamer deze minimale stap voor de dieren vandaag maakt. Dank u wel.
3: Bent u daarmee aan het einde gekomen van uw inbreng?
1: Jazeker.
3: Meneer Lohman.
5: Ja, dank u wel. Ik wil me toch ook even aansluiten bij de voorbereiding die ik hierop heb kunnen doen. Want ik was inderdaad echt ervan uitgegaan dat het vooral over de visserijwet en de professionele visserij ging hebben. Maar goed, ik hoor ook een enthousiast betoog of een gepassioneerd betoog over sportvisserij. Ik heb even een vraag ook over die weerhaken. Bent u het er mee eens? Is lid Kostic het er maar eens? Dat die weerhaken, dat natuurlijk ook gaat over hoe je die gebruikt. Hè? Ik heb bijvoorbeeld zelf kinderen, die zijn ook bezig nu met sportvisserij. In principe zouden op basis van een goed gebruik, dat begrijp ik van de Sportvisunie, dit soort vervelende scenario's die lid Kostic schetst, niet voor hoeven komen.
3: Lid Kostic.
1: Dank ook voor de interesse. Ik heb uitgebreid geschreven dat dit voor ons bij elkaar hoort. Het beschermen van visserwelzijn. En dan maakt het niet uit of het in de zee zwemt of in de gracht. Het maakt niet uit of een professionele visser het dier vangt of een hengelaar voor de hobby. Vissen lijden. En die willen we beschermen. En in dit specifieke geval gaat het om weerhaken. Nee, we weten uit onderzoek die weerhaken leveren sowieso onnodig meer schade op dan een gewone haak. En ik weet ook van hengelaars, gelukkig steeds meer hengelaars, die zeggen ja, ik kan het natuurlijk prima doen met een gewone haak, zonder een weerhaak. En dat is precies het punt. We weten, er is eigenlijk gewoon geen discussie over, we weten dat er een doelmatig alternatief bestaat. En dan is gewoon de vraag aan de Kamer, waarom zou je dan niet kiezen voor dat alternatief?
3: Meneer Lohman.
5: Ja, dank u voor het antwoord. Misschien een korte vervolgvraag over de aantal gemeentes waarin nu ook sprake is van verboden. Dat zou een toenemend aantal gemeentes zijn. Ik begreep dat het vooral in Amersfoort nu speelt. Zou lid Kostic daarop kunnen reflecteren?
3: Lid Kostic.
1: Ja, het speelt in een toenemend aantal gemeentes. Maar wat ik ook zei, de meeste gemeentes wachten gewoon op landelijke wetgeving. Omdat ze juridisch daar nog niet voldoende haakjes zien. En daardoor de duidelijkheid van de Kamer zoeken. En wat mij betreft, nogmaals, wij gaan uiteindelijk over visserwelzijn. En daar gaat die visserijwet over. En we hebben met z'n allen besloten, we vinden het belangrijk om vissen op een bepaalde manier te beschermen. Door die verouderde visserijwet gaat het vooral over visbestanden. En daardoor is het juridisch eigenlijk gewoon onmogelijk of bijna onmogelijk om dan keuzes te maken als gemeenteraad op basis puur van visserwelzijn. En dat is gewoon een, ja, helaas een mankement in de wet die we makkelijk kunnen corrigeren. In dit geval ook als het gaat om weerhaken.
3: Afrond. Ja, dank u wel.
1: Dank u wel.
3: Dan is het woord aan mevrouw Van der Plas. Oh, er is nog een interruptie van mevrouw Bromet. Gaat u gang.
4: Ja, voorzitter, omdat ik net pas het verschil tussen haken en weerhaken leerde kennen. Het lijkt mij eigenlijk dat een gewone haak door je lip ook niet een pretje is. Heeft de Partij voor de Dieren ook overwogen om een algeheel verbod op haken in te voeren?
3: Lid Kostic.
1: Dat raakt mij in mijn hart. Ik zal eerlijk bekennen, dit zal de Telegraaf vast overnemen. Ik heb vroeger ook gehengeld als kleinkind. Ik ben als vluchteling hier naartoe gekomen in een asielzoekerscentrum in Den Haag. Dat was een slootje en daar heb ik ook wat uitgegooid. Maar inmiddels heb ik gewoon geleerd dat vissen pijn kunnen voelen. Net zoals die andere dieren, wat ik zei. Honden, katten, varkens. En die gaan we ook niet zomaar een stalen haak door de mond boren. Maar ik kijk ook gewoon naar deze Kamer. Die vindt het al heel moeilijk om vissenwelzijn te praten. En het staat dus los van wat de Partij voor de Dieren verder vindt of wat ik verder vind. Ik vind het vooral belangrijk dat we kijken waar we in ieder geval onnodig leed kunnen vermijden. Dus als het gaat om die weerhaken, er zijn gewoon alternatieven. Die weerhaken zijn echt marteltuigen onnodig. Los van dat ze ook de vissen schade aanrichten. Ik heb net het stukje voorgelezen van de dierenambulance. Het veroorzaakt enorm veel leed bij ook andere wilde dieren ook. En dan denk ik, ja, als we dat met z'n allen kunnen voorkomen, laten we die stap zetten en dan ben ik ook heel blij.
3: Meneer Lohman.
5: Ja, dank u wel. Wat een interessante ontboezeming van lid Kostic. Ik heb zelf vroeger nooit gevist, maar mijn zoons zijn nu heel actief bezig met visserij. En daar wil ik misschien toch een korte reflectie dan. Ik zie juist onder jonge kinderen. Heel veel interesse in visserij, waarbij ze ook naar buiten zijn. Niet achter het schermpje zitten. Bezig zijn met dieren op manieren die misschien Litkos iets niet het liefst ziet. Maar ook meer in de natuur zijn. Er zijn ook positieve aspecten aan de visserij, de sportvisserij te identificeren volgens Litkos.
1: Voorzitter, even ter verduidelijking. Want het lijkt nu een beetje alsof wij nu een voorstel doen om de hele sportvisserij op te doeken. Dat is dus niet het geval. Het enige wat wij zeggen is, kom nou af van die weerhaken. Dat is echt onnodig. En daarmee voorkom je heel veel dieren. Alleen niet alleen bij vissen, maar ook bij andere dieren. Maar ook veel vervuiling van natuur en milieu. En daarnaast zeggen we gemeenteraden, dus volksvertegenwoordigers, die kunnen in meerderheid besluiten. We vinden het belangrijk om de vissen op ons territorium, vissenwelzijn, beter te beschermen. Om daar beperkingen op te leggen bij de hengelaars. En dat moet wel volgens de wet mogelijk worden gemaakt. De wet maakt dat nu niet mogelijk. De wet maakt het nu alleen maar mogelijk op basis van visbestanden. Maar niet op basis van het individuele dierenleed. Ja. En daarvan zeg ik nogmaals, alle gemeenten moeten dat zelf nog kunnen beslissen. En dat blijft ook zo in ons voorstel. Het is altijd aan de gemeente. Maar eigenlijk wordt dat nu, door de huidige wet en regelgeving, de gemeente ontnomen om die keuze zelf te kunnen maken. En wij maken alleen maar de keuze mogelijk voor gemeenten.
6: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van der Plas namens de BBB.

0: Gaat u gang.
1: Ja, voorzitter, ik ga het wel over de wet hebben. Ik wil beginnen met te benadrukken dat de visserijsector al ongelooflijk veel voor zijn kiezen heeft gekregen. Saneringen, toenemende regelgeving, ruimtelijke beperkingen, hoge kosten en natuurlijk voortdurend in onzekerheid zitten. En de vissers die nog over zijn, moeten kunnen vissen met duidelijke regels en eerlijke handhaving. BBB staat voor een overheid die streng is, waar dat moet, maar uitgaat van vertrouwen. En wie bewuste regels overtreedt, die moet worden aangepakt. Dat staat buiten kijf. Maar wie te goede trouw handelt en door onduidelijke regels of een onbedoelde fout in de problemen komt, verdient geen disproportionele straf. En dat is wat de BBB onder proportionaliteit verstaat. Daar moeten we helder over zijn. Handhaving moet proportioneel zijn. Het moet redelijk zijn en het moet rechtvaardig zijn. En juist daarom maken wij ons daar heel erg veel zorgen over. En dit wetsvoorstel gaat over het maximale niveau van bestuurlijke boetes in de visserij. De regering benadrukt terecht dat de zwaarste boetemogelijkheden zijn bedoeld voor ernstige overtredingen en grote ondernemingen. En ook geeft de regering aan dat bij de beoordeling van de overtredingen wordt gekeken naar onder andere de ernst, de verwijtbaarheid en het behaalde voordeel. En dat uitgangspunt kan op steun rekenen van BBB. Maar voorzitter, proportionaliteit betekent ook dat er een duidelijk verschil moet zijn tussen iemand die bewust en doelgericht de regels overtreedt en iemand die gewoon te goede trouw handelt, niet wist dat er bijvoorbeeld een specifieke regel gold of door onduidelijke regelgeving onbedoeld een fout maakt. Wij horen vanuit de visserij steeds vaker voorbeelden waarbij vissers worden aangesproken of zelfs beboet worden voor regels waarvan ze helemaal niet wisten dat deze op die manier werden toegepast. En ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling. Nou, ik zal ook een voorbeeld geven. De situatie in het Eems-Dollardgebied. Garnalenvissers zijn recent gewaarschuwd omdat zij met hun netten boven water richting de haven zouden zijn gestoomd om daar scheep te zetten. En blijkbaar mag dat niet zonder rekening te houden met specifieke afspraken uit het Eems-Dollardsverdrag. De betrokken vissers geven aan dat zij daar niet of niet voldoende van op de hoogte waren. En gelukkig is in dit geval sprake geweest van een waarschuwing. Tegelijkertijd werd gesproken over mogelijke punten en sancties. Terwijl dankzij de nieuwe blackbox duidelijk is dat er ook met de netten buitenboord niet wordt gevist. En de vraag van de BBB aan de staatssecretaris is dan ook: hoe duidelijk zijn deze regels eigenlijk gecommuniceerd aan de Nederlandse vissers? En is de staatssecretaris bereid om te bekijken of deze regels en de toepassing ervan in het kader van het Eems-Dollardverdrag kunnen worden verduidelijkt of kunnen worden aangepast? Want als een regel in de praktijk leidt tot een situatie waarin vissers zich onveiliger voelen, bijvoorbeeld doordat zij bij slecht weer niet op een veilige manier een luwere plek kunnen opzoeken, dan moeten we ons wel gaan afvragen of de regelgeving nog wel aansluit bij de praktijk op zee. Voorzitter, een ander punt betreft de zogenaamde lijst met loshavens. BBB begrijpt dat er vragen leven over onder andere het Kornwerder Zand en de Brouwershaven. Waarom zijn deze locaties niet toegevoegd aan de lijst van loshavens, terwijl daar door vissers aantoonbaar in de afgelopen jaren is gelost? Deze havens zouden dan ook moeten worden toegevoegd aan de lijst conform de motie Boomsma. Kan de staatssecretaris die twee havens dan alsnog toevoegen aan de lijst? En zijn er de afgelopen periodes boetes, waarschuwingen en of strafpunten uitgedeeld vanwege de onduidelijkheid rondom juist die juridische status van deze loshavens? Voorzitter, BBB wil ook aandacht vragen voor situaties waarin vissers worden geconfronteerd met hoge boetes, terwijl zij zich niet bewust waren van de overtreding. Een voorbeeld dat ons ook is voorgelegd betreft het gebied bij Lauwersoog en het Oude Westgat in de omgeving van een meetpaal. Een visser is daar binnen een bepaalde afstand langsgevaren en kreeg daarvoor een boete van €4.100. Na een rechtszaak is die boete weliswaar verminderd naar €2.100, maar wel onder de voorwaarden. En onder de voorwaarden dat gedurende 2 jaar geen nieuwe overtreding wordt begaan. Voorzitter, dat zijn forse bedragen, terwijl vissers hier ook vooraf niet op de hoogte waren dat dit niet mocht. Daarom vinden wij dat vooraf altijd heel duidelijk moet worden gecommuniceerd welke handelingen niet zijn toegestaan, zodat dit soort situaties kan worden voorkomen. Want voorzitter, proportionaliteit gaat niet alleen over de hoogte van de maximale boete. Proportionaliteit gaat ook over de vraag of iemand redelijkerwijs kon weten dat hij een overtreding beging. En ik wil daarom van de staatssecretaris weten hoe hij ervoor zorgt dat onwetendheid die redelijkerwijs verschoonbaar is, een vergissing of een onbedoelde fout, voldoende wordt onderscheiden van bewuste, ernstige overtredingen. En de regering geeft zelf aan dat de mate van verwijtbaarheid een rol speelt bij de sanctionering, bij het straffen dus. Ik wil graag weten hoe dat in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk wordt toegepast. Voorzitter, dan het toezicht. Vanuit de visserijsector wordt ervaren dat er sinds de saneringen veel minder visvaartuigen zijn, terwijl het aantal controleschepen en de controlecapaciteit niet in dezelfde mate is afgenomen. Het gevolg is dat de resterende vissers dus veel vaker worden gecontroleerd. En dat heeft gevolgen. Iedere controle kost tijd. Tijd waarin een visser niet kan vissen. En dat betekent visverlet, zoals ze dat noemen. En dus ook economische schade. Maar het leidt volgens de sector ook tot toenemende frustratie en achterdocht. En wij vinden toezicht belangrijk. Daar hoeft geen misverstand over te bestaan. Maar het toezicht moet wel risicogericht en opnieuw proportioneel zijn. En deze geluiden vanuit de sector nemen wij serieus. En ik hoor graag van de staatssecretaris of hij deze ook serieus neemt. De regering geeft aan dat het toezicht van de NVWA risicogebaseerd plaatsvindt en dat de frequentie van toezicht afhankelijk is van het risico op een overtreding en de impact daarvan op de visbestanden en het milieu. En ik vraag de staatssecretaris daarom. Hoe wordt dit risicogerichte toezicht in de praktijk vormgegeven nu de vloot aanzienlijk kleiner is geworden? Wordt er daadwerkelijk gekeken naar de verhouding tussen het aantal beschikbare controles en het sterk afgenomen aantal vissersvaartuigen? En is de staatssecretaris bereid om hierover met de visserijsector in gesprek te gaan over de proportionaliteit van de toezicht en de handhaving? Want wat mij betreft moet het uitgangspunt zijn dat een hardwerkende visser die zich aan de regels probeert te houden niet het gevoel krijgt dat hij voortdurend wordt behandeld als een potentiële overtreder. Voorzitter, ik wil ook aandacht vragen voor de situatie van de watvissers en de garnalenvissers rond de 48-uur-regeling voor rusttijden. Er zijn vissers die er bewust voor kiezen hun schip te laten droogvallen, zodat de bemanning op een veilige manier de noodzakelijke rust kan nemen. En dat gebeurt niet om de regels te omzeilen, maar juist vanuit het oogpunt van veiligheid en goed zeemanschap. Toch kan deze situatie volgens de huidige uitleg worden aangemerkt als rusten op zee, waardoor een visser mogelijk een overtreding begaat en zelfs een hele hoge boete riskeert. Ik vind dat moeilijk uit te leggen. Een visser die bewust kiest voor een veilige situatie en zijn bemanning de rust ook gunt, zou niet door de huidige regelgeving onbedoeld in de problemen moeten komen. En ik vraag daarom de staatssecretaris om te kijken naar een praktische en opnieuw een proportionele oplossing. Wil de staatssecretaris dit onderwerp samen met zijn collega van Infrastructuur en Waterstaat en de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, opnieuw bekijken, specifiek voor vissers die hun schip bewust laten droogvallen om de bemanning veilig rust te geven? Voorzitter, ik sluit af met het volgende. Wat ook buitenproportioneel is, is dat een kleine schrijffout in het logboek direct leidt tot een procesverbaal en 3 strafpunten. Zeker als het hier ook om een onbedoelde fout gaat bij soorten waarvan het quotum toch niet wordt bereikt. Vissen is zwaar en vermoeiend werk. Vaak onder moeilijke omstandigheden en met lange werkdagen. Een komma, een punt of een cijfer is dan zo verkeerd ingevuld. Maak daarom onderscheid, roep ik de staatssecretaris op, tussen een onbedoelde schrijffout en bewuste fraude en geef vissers de mogelijkheid om zo'n fout te corrigeren. En verder wens ik, zoals ik het altijd noem, de helden van de zee heel veel sterkte en succes en een mooie visvangst. Dan kunnen wij vrijdag visdag lekker kabeljauwtje eten of iets dergelijks, of haringje. Dank u wel.
0: Dank u wel. Ik zie meneer Jansen, maar ik heb op mijn lijstje meneer Lohman eerst nog staan.
1: Ja.
0: U staat gewoon al te popelen, meneer Jansen. U komt vanzelf aan de beurt. Eerst meneer Lohman, namens het CDA. Kunt u uw kruid nog even droog houden? Ga uw gang.
2: Sorry. Voorzitter, vis is sterk verweven met onze eetcultuur. Het is moeilijk voor te stellen hoe het leven eruit ziet zonder een haring aan de staart of een blik tonijn in het schap. Gevangen door vissers, families, vakmanschap en gemeenschappen die al generaties met de zee verbonden zijn. Het CDA wil dat er ook een volgende generatie is die een toekomst ziet in de visserij. In gesprekken met vissers hoor ik zorgen en frustratie. Het gevoel dat er steeds nieuwe verplichtingen bij komen, terwijl het antwoord op de vraag, maar hoe kan ik verder met mijn bedrijf, uitblijft. Juist daarom zijn heldere regels, duidelijke regels, eerlijke handhaving en werkbare uitvoering zo belangrijk. Internationaal gerenommeerde chefs Jamie Oliver en Joris Beidendijk, waarvan ik een aantal zinnen net citeerde, schreven onlangs in Trouw over hun verantwoordelijkheid als chefs voor de toekomst van de zee. Wat zet je op de kaart? Welke vis koop je in? En wat betekent die keuze voor de zee en de mensen die ervan leven? Wat mij daarin aanspreekt is dat zij naar hun eigen rol kijken. Zorg voor de zee en perspectief voor de visser horen bij elkaar. Het wetsvoorstel dat vandaag voor ligt gaat over een aanpassing van de boetesystematiek. Het CDA steunt deze aanpassing. Ernstige en herhaalde overtredingen mogen niet lonen. En juist in het belang van de vissers die zich wel aan de regels houden, is het van belang dat dit gebeurt. Een gelijker speelveld binnen Europa is winst. Deze wetswijziging is smal, maar komt voort uit de Europese controleverordening. En juist bij de uitvoering daarvan heeft het CDA nog zorgen. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van onze schriftelijke vragen aangegeven dat extra middelen beschikbaar zijn besteld voor NVWA en de RVO. Kan de staatssecretaris aangeven hoeveel extra FTE daadwerkelijk beschikbaar zijn inmiddels? Als gevolg van de controleverordening moeten systemen worden aangepast, werkwijzen veranderen en vissers moeten weten waar ze aan toe zijn. Ook een familiebedrijf met één kotter moet aan die regels kunnen voldoen. Hoe zorgt de staatssecretaris ervoor dat de praktische knelpunten samen met de sector NVWA en RVO tijdig worden opgelost? Een belangrijk voorbeeld, en daar hadden we het al eerder over, is het cameratoezicht. De sector blijft zeer, zeer kritisch over de uitvoerbaarheid. Ik citeer: jullie leggen ons moeilijk uitvoerbare regels op en hangen vervolgens camera's op om te controleren of we daaraan voldoen. Wat zegt de staatssecretaris tegen deze ondernemers? Ik begreep ook dat de Nederlandse pilot nog niet van de grond is gekomen. Wat is daar nu de status van? In juni vroeg ik de staatssecretaris wie verantwoordelijk wordt voor de enorme hoeveelheid cameradata. Dat moest toen nog Europees worden uitgewerkt. Waar staan we nu? Hoe voorkomt de staatssecretaris dat vissers in 2028 voor voldongen feiten komen te staan? Voorzitter, het CDA steunt deze wetswijziging en van vissers vragen we verantwoordelijkheid voor de zee en naleving van de regels. Daar staat tegenover dat de vissers van de overheid duidelijke, uitvoerbare regels en een deugdelijke uitvoering mogen verwachten. Dank u.
0: Is een interruptie van lid Kostic.
3: Korte vraag misschien. Vindt mijn collega van het CDA dat vissen die wetenschappelijk gezien pijn kunnen voelen, dat zij ook goede bescherming in de wet verdienen?
0: Meneer Lohman.
2: Ja, ik denk toch dat lid Kostic en ik de prioriteiten daarin wat anders leggen. Daarmee zeg ik niet dat ik zeg dat vissen geen pijn kunnen voelen. Alleen ik denk dat in alle dingen die wij ook vragen van de visserij, ik vind het herstel van ecosystemen, goede visbestand, dat vind ik op dit moment belangrijkere dingen dan kijk, als er misstanden zijn, is dat wel iets, maar dan de gewone vismethoden die op dit moment gangbaar zijn, om die aan te passen op basis van dierenwelzijn.
3: Ja, voorzitter, maar het gaat erom als we vissen leed kunnen voorkomen, zoals in het voorbeeld van Weerhaken, als er alternatieven zijn, vindt het CDA dat we dan ook moeten kunnen kijken en daar ook een haakje in de wet voor moeten kunnen creëren om, om dat niet meer te doen. Om die weerhaak niet te gebruiken. Dus het onnodig visserleed te vermijden.
0: Meneer Lomme.
2: Nou, ik ben met lid kost iets eten dat onnodig visserleed natuurlijk voorkomen moet worden. En ik bedoel, als mijn kinderen, nogmaals, ik weet niet zo goed hoe ze dat doen, want ik heb het zelf nooit gedaan. Maar als zij gaan vissen, dan hebben we het daar natuurlijk ook over. Hè. Doe dat voorzichtig. Zorg niet dat je onnodig leed veroorzaakt. Daar gingen mijn vragen net aan lid Kotsis ook over. Dus ik weet niet of een verbod van die weerhaak, of dat nou de optie is. Ik denk wel dat voorlichting over, als je vist, doe het op een verantwoordelijke manier. Ik geloof ook dat dat in viswinkels zo wordt gedaan. En de Sportvisunie is daar natuurlijk ook mee bezig. Dus ik ben het zeker mee eens dat onnodig leed, en dat is in de sportvisserij, maar ook in de professionele visserij, dat indien mogelijk voorkomen moet worden.
0: Afrondend.
3: Ja, afrondend. Het punt is natuurlijk dat als het gaat bijvoorbeeld om gemeenteraden die vissenwelzijn beter willen beschermen, democratisch besloten, er nu onvoldoende haken in de wet zijn om dat ook te kunnen oplossen. Dus ik hoop, dat is eigenlijk gewoon voor mijn oproep richting het CDA, richting de stemmingen, dat ze daarover nadenken. Dat in ieder geval die opening wordt gecreëerd, zodat als gemeenten dat willen, daar een vissenwelzijnsafweging kunnen maken. En als het gaat om weerhaken, dat weten we al vanuit de wetenschap. Mm. Het is onnodige extra schade, ook al als je er voorzichtig mee bent. En als er alternatieven zijn, ja, waarom zou je dan die niet gebruiken?
0: Meneer Lomme.
2: Ja. Ik moet toch steeds een beetje glimlachen over de haken in de wet. Kijk, uiteindelijk, het doel zijn we denk ik over eens. Ik vraag me wel af, ik denk dat de sportvissers en dat er ook een zelforganiserend vermogen is om dat soort keuzes te maken. Dus ik weet niet of dat in de wet verankeren, of dat de voorgenomen richting van het CDA zou zijn. Maar onnodig leed voorkomen, daar kunnen we elkaar in vinden.
0: Dank u wel. Het woord staat de heer. Nog een interruptie van mevrouw Van der Plas. Ja, we bouwen de spanning op. Gaat u gang.
1: Dank u wel. Het is mooi om te horen dat de kinderen van de heer Lohman vissen. Ze zijn lekker in de natuur bezig. Zeker. Ze zijn met elkaar bezig. Veel beter dan de hele dag achter een iPad zitten. Dus dat ten eerste. Ik stimuleer ze vooral om hier ook mee door te gaan. Maar ik wil dan ook vragen of de heer Lohman in een eventuele overweging, naar aanleiding van een oproep van lid Kostic, om ook in die overweging mee te nemen dat de Partij voor de Dieren natuurlijk gewoon uit is op een totaalverbod visserij. Dat is als eerder gezegd door voormalig fractievoorzitter mevrouw Ouwehand. Die wil gewoon helemaal af van alles wat met dieren te maken heeft en het plezier van mensen. Dat is geen geheim. Wil de heer Lohman dat dan ook in zijn overweging meenemen, dat dit soort dingen, dit soort amendementen en moties allemaal hele kleine stapjes zijn, zodat het gewoon onmogelijk wordt gemaakt om te vissen. Dat is even mijn overweging.
0: De Partij van de Lid Kostic wordt via een interruptie aangesproken, dus ik geef ruimte voor een persoonlijk feit. Gaat u gang.
3: Ja, dank voorzitter. Er worden mij woorden in de mond gelegd die ik niet heb geuit.
0: Kort, kort.
3: Ik probeer hier gewoon een goed debat te voeren. Het enige waar ik het CDA op probeer mee te nemen, alsjeblieft, laten we er samen voor zorgen dat die vissenwelzijn in de wet is geborgen, zodat gemeenteraden hun keuzes kunnen maken.
0: Waarvan akte? Heeft u nog een antwoord op?
2: Ja, korte reactie. Ik heb net in mijn inbreng laten weten dat CDA wil dat een volgende generatie in toekomst kan opbouwen in de visserij. Dus dat is het standpunt van het CDA. Voor andere zaken moeten wij PVD zijn.
0: Dank u wel. Dan is nu toch echt het woord aan de heer Chris Jansen namens de Partij voor de Vrijheid in eerste termijn. Gaat uw gang.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik stond te trappelen om inderdaad te mogen. Dank u wel. Voorzitter, vandaag zijn we wederom getuigen van de zoveelste beschamende knieval van dit kabinet voor de onverzadigbare machtshonger van Brussel. Het voorliggende wetsvoorstel is niets minder dan een flagrante uitverkoop van onze nationale soevereiniteit. De aanleiding is een herziene Europese controleverordening. In de ambtelijke stukken wordt het nog verbloemd, maar laten we eerlijk zijn. Dit is gewoon een ordinair moedje uit Brussel. De PVV verwerpt dit soort Brusselse dictaten die onze Nederlandse vissers opzadelen met draconische sancties. De regering verschuilt zich achter de koninklijke boodschap en de memorie van toelichting die reppen over een noodzakelijke implementatie. Maar voorzitter, laten we de feiten niet uit het oog verliezen. De staatssecretaris staat hier simpelweg als het lokale filiaal van de Europese Commissie braaf opdrachten af te stempelen. En wij als Kamers zijn verworden tot een stemmachine die regels die elders zijn bedacht om onze eigen ondernemers nek om te draaien hier uiteindelijk een oordeel over mogen geven. Voorzitter, laten we kijken naar de financiële vernietiging die hier als beleidsinstrument wordt gepresenteerd. Dit voorstel regelt een verhoging van de bestuurlijke boete naar de zesde categorie. Dat is maar liefst per pijldatum 1 januari 2026 een bedrag van 1,1 miljoen euro. Maar daar stopt de waanzin niet, voorzitter. Als het aan Brussel in dit kabinet ligt, kan de boete ook nog 10% van de jaaromzet bedragen. 10%, voorzitter. De staatssecretaris beweert in zijn nota dat dit slechts een verduidelijking is en dat de handhavingskaders niet strenger worden. Maar in een sector met flinterdunne marges en torenhoge kapitaallasten is 10% van de omzet geen boete, maar een gedwongen faillissement vanwege een administratieve fout. Ik vraag de staatssecretaris dan ook, hoe verhoudt een boete van 1,1 miljoen euro zich tot de economische realiteit op een Nederlandse kotter? Ziet de staatssecretaris niet in dat met deze astronomische bedragen het voortbestaan van onze vissersvloot willens en wetens in de waagschaal wordt gesteld? De regering probeert de Kamer zand in de ogen te strooien door het beweren dat het alleen voor de grote spelers bedoeld is. Maar als we de wet erbij pakken, zien we dat een modern Nederlands familiebedrijf met slechts één pelagische troller door deze wet direct wordt behandeld als een gezichtsloze multinational. De grens van 1200 bruto ton is niet de uitzondering, het is de ruggengraat van onze vloot. En door deze ondernemingen in de hoogste boetecategorie te duwen, raakt u de cultuurhistorische kern van onze kustgemeenschappen. Waarom weigert de staatssecretaris dit onderscheid te maken? Het proces rondom deze wet is een toonbeeld van Haagse arrogantie. De internetconsultatie is overgeslagen onder het mom van zuivere implementatie. Met andere woorden, de sector heeft niets te vertellen, want Brussel heeft al beslist. Dan durft de regering ook nog te beweren dat er geen gevolgen zijn voor de regeldruk. Erkent de staatssecretaris dan niet dat de dreiging van een miljoenenboete de financierbaarheid bij banken volledig om zeep helpt? De psychische druk op vissersgezinnen met dit zwaard van Damocles boven hun hoofd moeten de zee op. En het leed daarop is onbeschrijfelijk. Graag een reactie hierop. En dan de rol van de NVWA. In de beslisnoten lezen we dat er extra middelen zijn begroot voor de NVWA om deze taken uit te voeren. Dus de Nederlandse belastingbetaler mag extra ambtenaren betalen om onze eigen vissers met miljoenen boetes het faillissement in te jagen. Volgens de PVV wordt de NVWA hier misbruikt als melkkoe van de rijkskas. Hoe zit het eigenlijk met de rechtsbescherming? De staatssecretaris komt met een flauw verhaaltje over het ne bis in idem beginsel. Hij stelt dat je herstelsancties en strafrecht gewoon kunt stapelen. Voorzitter, een visser heeft er lak aan of u een boete van een miljoen een herstelsanctie of een straf noemt. De bankrekening is even leeg en bedrijf is evenzeer kapot. Een overheid die haar burgers niet beschermt tegen deze juridische willekeur verliest elke morele autoriteit. Voorzitter, de visserij is meer dan een economische sector. Het is onze nationale identiteit, onze trots en onze voedselzekerheid. Dit wetsvoorstel is een frontale aanval op de hardwerkende vissers die al generaties lang de stormen trotseren om Nederland te voeden. En de PVV pikt dit niet. Wij weigeren mee te gaan in deze financiële terreur die vanuit Brussel over de Noordzee wordt uitgestort. We roepen de Kamer dan ook op, kies voor onze eigen mensen. Kies voor onze eigen vissers en verwerp dit onzalige voorstel. Handen af van onze Nederlandse vissers. Dank u wel.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Bromet namens PRO.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. En we praten hier vandaag eigenlijk over een hele beperkte wijziging van de visserijwet met een helder doel, namelijk ervoor zorgen dat de maximale boete die een visser opgelegd kan worden in lijn is met de nieuwe Europese regels. En Progressief Nederland zal deze wet gewoon steunen en heeft daar verder geen vragen over. Maar zoals u ziet is er genoeg te bespreken over de visserijwet, buiten de wijziging van de wet om. Bredere beschouwingen over de visserij bespaar ik u. Maar over de rivierkreeft en de amendementen van de Partij voor de Dieren heb ik nog wel een paar dingen te zeggen. De rivierkreeft, ik heb hem zelf ook in de tuin. Ik ben ook een beetje bang voor hem, eerlijk gezegd. En onze binnenwateren worden geteisterd door de exotische Amerikaanse rivierkreeft. Het diertje verstoort de oevers, de waterplanten en uiteindelijk de vispopulaties in de rivieren. In elk waterschap zit men met de handen in het haar, want elke keer als je die kreeft probeert te beheersen, komen er weer 100 voor terug. En als het geregend heeft, dan zie ik ze bij mij over de weg lopen. Er geldt een Europese verordening die stelt dat de rivierkreeft beheerst moet worden, maar gezien de snelle groei van de populatie lukt dat nog niet. Waterschappen zouden graag die taak op zich nemen, wat ze ook doen bij de muskusrat en de beverrat, maar naar eigen zeggen staan wet en regelgeving dat in de weg. En ik vraag het kabinet daarom het volgende. Erkent het kabinet, de staatssecretaris, dat de beheersing van de rivierkreeft nu niet voldoende lukt? En zijn er wel genoeg middelen voor? Welke plannen heeft het kabinet om samen met de waterschappen de beheersing van de rivierkreeften wettelijk beter te regelen? En welke rol is er weggelegd voor de sportvissers in deze aanpak? Is dit kansrijk en is hier een wijziging van de visserijwet voor nodig? En ik wil ook nog even wijzen op een proef van het Hoogheemraadschap Rijnland en de Universiteit Leiden, waar natuurvriendelijke oevers tot wel 17 keer minder rivierkreeften zorgen. En ik denk zelf dat we de rivierkreeft moeten accepteren als een blijver. Maar ik ben ook benieuwd hoe de staatssecretaris daarover denkt en hoe we het behapbaar houden. Ziet het kabinet het experiment van het waterschap Rijnland als een succes? En wat kan zij doen om te zorgen voor meer natuurvriendelijke oevers bij onze binnenwateren? Tot zover de kreeft en dan nu de amendementen. Het eerste amendement van het lid Kostic regelt een totaalverbod op weerhaken. En ik heb net in de interrupties al aangegeven dat ik allereerst niet wist dat er verschillende soorten haken gebruikt werden bij het vissen. En wij vinden vissenwelzijn heel erg belangrijk als pro. Dus als er een hele simpele manier is om een bepaalde haak te verbieden, ja, waarom zou je dat dan niet doen? En ik dacht net ook toen ik heer Lohman hoorde over het vissen van zijn kinderen, zou hij zelf, ik ben het vergeten te vragen, maar zou hij zelf weten welke haken zijn kinderen gebruiken? En is het dan niet veel makkelijker om gewoon die haken te verbieden, want dan weet je zeker dat ze niet gebruikt worden. Maar mijn vragen aan het kabinet zijn eigenlijk, is dit amendement haalbaar en wenselijk? En wat zijn de gevolgen? En wat voor manieren zijn er om het gebruik van pijnlijke of grote weerhaken terug te dringen en vissers hierop te wijzen?
0: Heer Lohman.
2: Dan moeten we hier niet een heel debat over mijn kinderen van maken. Maar toch, omdat ik aangesproken werd, misschien even een reactie. Ik bedacht me inderdaad dat ik nog nooit weerhaken heb gezien aan de spullen die mijn kinderen hebben. Dus ik heb niet het idee dat die nou voor het oprapen liggen. Dus er zit geen vraag in, maar het is eigenlijk een antwoord.
0: U heeft het in ieder geval voor de geschiedschrijving verduidelijkt.
2: Dank u wel.
0: Dank u wel.
5: Ja, voorzitter, als je zelf geen hengelaar bent, en ik heb vroeger ook naast mijn oma gezeten die dan een vis ving en hem aan de kat gaf, en dat vond ik ook best wel leuk om te zien. Maar ik heb geen idee of hengelaars weten dat er een verschil is tussen gewone haken en weerhaken, en of ze weten dat er een verschil is in het leed dat je die vissen daarmee aandoet. Want ik neem aan, en zo ken ik de sportvissers ook, als grote natuurliefhebbers, dat is echt zo. Dus als wij een vraag hebben over als pro over vissen, dan bellen wij de Sportvisserij Nederland. En dan weten zij ons alles te vertellen over de natuur en de bescherming daarvan.
0: Meneer Meerdekamp.
6: Nou, ik haak even aan op de Sportvisserij Nederland. Ik herken dat beeld. Er zijn gewoon meer dan 1 miljoen mensen die met heel veel plezier langs die waterkant staan. En ook de natuur beschermen. En die gewoon begaan zijn met hun omgeving. En welke indruk zal het wekken bij deze mensen dat we als Rijk weer gaan zeggen, wij gaan toch weer ingrijpen in jullie leefwereld en weer dingen opleggen. In plaats van, wat ik zie bij de sportvisserij, dat ze voor onderop juist zaken continu aan het verbeteren zijn.
0: Mevrouw Bromet.
5: Ja, voorzitter, als het geen probleem is om te vissen zonder weerhaken, dan heb je ook geen last van een verbod, zou ik zeggen. Dus we verbieden een heleboel dingen. We verbieden roken voor kinderen, verbieden alcohol voor kinderen. We hebben allerlei regels om dierenwelzijn te bevorderen. En als de vissers zelf ook ontzettend begaan zijn met het welzijn van de dieren die ze vangen, dan kan ik me niet voorstellen dat ze dat ze bezwaren hier tegen hebben. Maar goed, ik heb ze niet gesproken in verband met de korte termijn, dus ik kan er niks over zeggen.
0: Mevrouw van der Plas.
7: Voorzitter, daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. Dat was ook inderdaad allemaal korte termijn. Nou heeft de Sportvisunie, die heeft eigenlijk een reactie gestuurd over die weerhaken. Daar staat echt wel nuttige informatie in. Dus ik zou graag willen vragen of de bode deze reactie zou willen kopiëren en misschien even ronddelen voor de mensen die hem niet hebben gehad. Dan kun je in ieder geval voor de stemmingen nog even een overweging doen of nog even contact opnemen met de Sportvisunie. Ik begrijp ook dat je niet alles kunt lezen wat je binnenkrijgt.
0: Het document wordt verspreid onder de leden.
4: Is dat goede document even?
5: Ja, voorzitter, ik zou nog wel willen zeggen dat dat ik een klein beetje ongemak voor de sportvissers best op de koop toe wil nemen als we daarmee het visserswelzijn enorm verbeteren. Dus ik denk dat wij wel het amendement gaan steunen, maar ik moet het er met de fractie over hebben.
7: Nou, daar wordt ook in de reactie van de Sportvisie wordt ook daarop ingegaan. Dus ik geef het gewoon ter informatie en het is aan mevrouw Bromet wat ze daarmee doet.
5: Ja, dank voorzitter. Het hengelverbod dat de Partij voor de Dieren ook instelt. Althans de mogelijkheid voor gemeenten om dat in te stellen. Nou, daar kunnen gemeentes natuurlijk allerlei redenen voor hebben. Dus het verbaast me eigenlijk dat ze dat niet zelf nu al in kunnen stellen. Maar ik ken de Partij voor de Dieren als een partij die zich goed verdiept in dit soort kwesties. En ook met hun lokale bestuurders contact heeft. Dus ja, Proost steunt dat principe. Wij vinden dat gemeentes dat prima zelf kunnen betalen. Bepalen maar nog wel twee vragen daarover. Is het kabinet het met mij eens dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of ergens een visverbod geldt? En is dit amendement dan de juiste manier om dit te regelen? En zo niet, welke andere mogelijkheden zijn er? En ik kijk uit naar de antwoorden.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Vellinga Beemsterboer voor haar inbreng namens D66.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. En ik heb nog wel een paar vragen over de wetswijziging. Want een gezonde zee is een voorwaarde voor gezonde natuur, voor een koel klimaat en voor mensen om hun boterham mee te verdienen. Als er genoeg vissen zijn, dan is er genoeg te vissen voor de vissers. En als dat niet zo is, dan gaan de populaties, dus de natuur, achteruit. Maar er komen ook vissers in het nauw, met lege netten. En dat is precies waarom D66 hecht aan een stevige, geloofwaardige handhaving van visserijregels. Om te zorgen dat vissers vandaag, morgen, maar ook over 10 jaar... nog volle netten uit zee kunnen halen. En deze wet is er dus indirect voor bedoeld om te zorgen dat die volle zee vol blijft. Maar ik hoop eigenlijk dat die volledig overbodig is. Want een maximale boete betekent ook een maximale overtreding. En dat heeft grote gevolgen voor de natuur, maar ook voor andere vissers die zich netjes aan regels proberen te houden. En ook moeten we wat deze kunnen halen. En deze wet is er dus indirect voor bedoeld om te zorgen dat die volle zee vol blijft. Maar ik hoop eigenlijk dat die volledig overbodig is. Want een maximale boete betekent ook een maximale overtreding. En dat heeft grote gevolgen voor de natuur, maar ook voor andere vissers die zich netjes aan regels proberen te houden. En ook moeten wat D66 betreft een duidelijk onderscheid zijn tussen

0: nog gebouwd moet worden. In een besluit en een regeling die we nog niet hebben gezien.
1: Meneer Janssen.
2: Ja, voorzitter, waar ik wel benieuwd naar ben. Ik schets net de situatie van het familiebedrijf. Met één fristroller. Die vallen onder de categorie een multinational, zoals ik dan net noemde. En de boete kan oplopen tot 1,1 miljoen euro. Per prijs, peil 1 januari van dit jaar. Vindt u dat dan een logische boete voor een bedrijf wat een administratieve fout realiseert en daarmee op die manier gestraft wordt?
3: Mevrouw Venning, geef eens voor.
0: Ja, voorzitter, laten we niet doen alsof dit over de boetebedragen voor administratieve fouten gaat. Dit gaat over de maximale boetebedragen voor mensen die maximale overtreding overgaan. En ik hoop toch dat ik de PVV aan mijn zijde vind als we hier zeggen dat mensen in dit land die overtredingen begaan, dat die ook daar niet mee weg mogen komen. Dat soort regelingen hebben we in het verkeer. En mensen die de maximale snelheid overtreden, die krijgen een boete. En die hebben we ook op andere plekken. En daar gaat deze wetswijziging over.
3: Meneer Janssen.
2: Ja, voorzitter, volgens mij kent D66 ons als een partij die zegt op het moment dat de overtredingen worden begaan en het is moedwillig, dan moet je die inderdaad zo zwaar mogelijk straffen. Maar ik heb het hier inderdaad over bedrijven, families die een fout maken, die daar soms zelfs zelf achterkomen, maar de boete kan wel oplopen tot 1,1 miljoen euro. Vindt u dat in proportie staan tot de jaaromzet van zo'n familiebedrijf?
3: Vindt mevrouw Vellinga-Beemsterboer dat in verhouding staan? Mevrouw Vellinga-Beemsterboer.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals ik net al zei, deze wetswijziging gaat niet over mensen die een administratieve fout maken en die daarop gewezen worden. Er werd daarnet door de collega van de Plas natuurlijk ook al over gevraagd naar proportionaliteit. Proportionaliteit is altijd belangrijk. Ik maakte daar net zelf ook een opmerking over. Wat zei ik ook? Dit gaat niet over de mensen die wellicht per ongeluk fout maken. Dit gaat over de mensen die een zware overtreding overgaan ten koste van hun collega's in de sector. En ik sta wel voor die mensen die zich aan de afspraken houden. Die moeten erop kunnen rekenen dat mensen die zich niet aan de afspraken houden, dat die daar ook op gepakt kunnen worden.
3: Afrondend.
2: En voorzitter, dat ben ik deels eens met mijn collega van D66. Maar er is één probleem. Dit gaat juist wel ook over die vissers die een administratieve fout maken. En ook die kunnen beboet worden en dat kunnen enorme bedragen worden. Dus misschien is het verstandig als mijn collega nog één keer goed kijkt naar het voorstel. Want de potentiële doelgroep is groter volgens mij dan mijn collega vermoedt.
0: Voorzitter, dat hebben wij denk ik heel verschillend gelezen. Het lijkt mij een mooie vraag om aan de staatssecretaris door te geven. En volgens mij ook iets waar wij allemaal achter kunnen staan. Zorg ervoor dat deze wet geldt voor die mensen die de wetten overtreden. En niet voor die mensen die per ongeluk een fout maken.
3: U vervolgt.
0: Dank u wel. Wij vragen de staatssecretaris een concreet tijdpad te geven en toe te zeggen dat de Kamer die uitwerking te zien krijgt voordat deze definitief wordt vastgesteld. Voorzitter, de wet maakt onderscheid op basis van scheepsgrootte en bedrijfsomvang. Een groot vissersvaartuig of een bedrijf met meer dan 50 werknemers valt onder de zwaarste categorie. En dat onderscheid kunnen wij goed volgen. Grotere vangsten betekenen doorgaans een groter mogelijk voordeel bij een overtreding. Maar wij willen de staatssecretaris wel uitdagen om ook verder te kijken dan alleen die meetlat. Samenstelling van een onderneming of vistechnieken kunnen tenslotte ook meespelen. Dus klopt het bijvoorbeeld als er wordt gekeken naar recidieven, dat dit niet per schip wordt bekeken, maar per onderneming? En ook wanneer opeenvolgende overtredingen met verschillende vaartuigen binnen dezelfde vloot zijn begaan. Een boetemaximum dat alleen naar scheepslengte kijkt, mist misschien precies partijen die het verdienen om aangepakt te worden. Voorzitter, tot slot een bredere vraag die wat D66 betreft niet mag blijven liggen. In de beantwoording van de regering lezen wij dat het toezicht van de NVWA risicogebaseerd is en dat de frequentie van controles afhangt van het risico op het begaan van een overtreding en de impact daarvan op de visbestanden en of het milieu. Dat vinden wij precies het juiste uitgangspunt, maar dan moeten we ook wel eerlijk zijn over wat die impact precies is. Deze wet legt de nadruk op de pelagische visserij. En dat is te begrijpen vanuit het economisch voordeel dat daar kan ontstaan bij een overtreding. Maar economische omvang is niet hetzelfde als ecologische schade. Bodemberoerende visserij met sleepnetten die over de bodem gaat, richt aantoonbaar meer schade aan bodemhabitat, biodiversiteit en het herstelvermogen van visbestanden dan de pelagische visserij dat doet. En zorgt ook nog voor meer CO2-uitstoot. Als we serieus menen

0: Als we het serieus menen, met een boetestelsel dat is gekoppeld aan impact op natuur en visbestanden, dan hoort die ecologische realiteit een net zo zware plek te krijgen als de economische. Daarom vraag ik de staatssecretaris, wordt de ecologische impact van bodemberoerende vistuigen expliciet meegewogen in de risicogebaseerde toezicht van de NVWA? En op welke manier is dat vastgelegd? En is de staatssecretaris bereid om bij de aangekondigde wijziging van het besluit en de regeling te bezien of de zwaarste boetecategorie niet alleen aan scheepsgrootte, maar ook aan het type vistuig en de bewezen ecologische schade kan worden gekoppeld? Zo maken we van dit wetsvoorstel niet alleen een correcte implementatie van gezamenlijke Europese regels, maar een instrument dat daadwerkelijk bijdraagt aan een gezonde zee.
1: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Meulenkamp als laatste spreker van de zijde van de Kamer in eerste termijn. En dat doet hij namens de VVD.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD steunt het aanpassen van het boetemaximum aan de herziene Europese regelgeving. Als regels bewust en ernstig worden overtreden, moeten we daar ook stevig tegen optreden. Zeker als het gaat om ondernemingen die herhaaldelijk de regels aan hun laars lappen. Het kan niet zo zijn dat het overtreden van regels onderdeel wordt van een verdienmodel. Als je met overtreden meer kunt verdienen dan je met de boete kwijt bent, dan werkt de handhaving natuurlijk niet. Stevige handhaving betekent wat de VVD betreft niet automatisch zo hoog mogelijke boetes. Een boete moet in verhouding staan tot wat er daadwerkelijk gebeurd is. Dat is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid. Het is ook belangrijk voor het draagvlak voor de regels en het vertrouwen in de handhaving. Daarom moeten de regels waarmee ondernemers te maken krijgen duidelijk en voorspelbaar zijn. Een visser moet vooraf kunnen weten, dit is de regel, en als ik deze regel overtreed, dan staat daar deze sanctie tegenover. Dat vraagt om transparantie over de manier waarop boetes worden opgelegd en over de verschillende sancties die bij verschillende overtredingen horen. Dan een gelijke speelveld. Dat is voor de VVD een belangrijk punt. De Europese regelgeving is juist bedoeld om de handhaving tussen lidstaten meer te harmoniseren. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor nationale invulling voor het sanctiestelsel. En daar zit onze zorg. En daarom is ook mijn belangrijkste vraag aan de staatssecretaris om toe te lichten hoe hij ervoor gaat zorgen dat de toepassing van het nieuwe boetemaximum in Nederland niet leidt tot een concurrentienadeel voor Nederlandse vissers ten opzichte van vissers uit andere lidstaten. Dank u wel.
1: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Kan de staatssecretaris meteen aanvangen met zijn beantwoording of wenst zijn schorsing? En wat is kort volgens de staatssecretaris? Ik schors tot 3:05. De vergadering is kort geschorst.

0: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de voortzetting van de wijziging van de Visserijwet 1963, et cetera, et cetera. Ik geef het woord aan de staatssecretaris voor de eerste termijn van de zijde van het kabinet.
1: Ja, dank voorzitter. En ik zal u even vertellen hoe ik u door dit debat ga meenemen. Ik heb een korte inleiding en dan heb ik meerdere mapjes. Ze beginnen heel dicht op het wetsvoorstel en gaan steeds iets verder ervan af. Dus we beginnen met het mapje vragen over het wetsvoorstel. Dan een mapje controle en handhaving. Het mapje middelen voor het wetsvoorstel. Het mapje aanlandhavens. Het mapje vissenwelzijn heb ik, voorzitter. En het mapje overig.
0: Dank u wel.
1: Dus op die manier gaan we er doorheen. Dus, voor de Visserijwet diende tot 2024 alle overtredingen afgedaan te worden via het strafrecht. In 2024 is de bestuurlijke boete onder de Visserijwet in werking getreden, met als doel om binnen 5 jaar alle overtredingen onder de visserijregelgeving bestuurlijk af te kunnen doen. Dit draagt bij aan de snellere en efficiëntere sanctionering na overtredingen en geeft ook duidelijkheid voor de overtreder. En de invoering van de bestuurlijke boete onder de Visserijwet is complex gebleken. De herziening van de Europese controleverordening per 10 januari 2026 stelt nieuwe eisen aan administratieve sancties. En in de Nederlandse situatie zijn dat de bestuurlijke boetes onder de Visserijwet. En om aan deze nieuwe eisen te voldoen is een wijziging van de Visserijwet nodig. Hiertoe heeft mijn ambtsvoorganger een wetsvoorstel ingediend. Het is goed om vandaag hier met de Kamer het gesprek over te voeren, voorzitter. Voordat ik uw vraag beantwoord, zal ik wel even kort toelichten wat deze wet wel doet en wat die niet doet. Zoals gezegd is het wetsvoorstel bedoeld om de bestuurlijke boete onder de Visserijwet in lijn te brengen met de Europese herziene controleverordening. De verordening vereist dat bij herhaling van specifieke overtredingen in administratieve sanctie kan worden opgelegd van 8 keer de waarde van de visserij- of aquacultuurproducten die bij het plegen van de overtreding zijn verkregen. Dat maximum is alleen van toepassing bij zeer ernstige overtredingen van het gemeenschappelijke visserijbeleid voor omvangrijke visserijondernemingen. Denk hierbij aan grote pelagische ondernemingen die zonder vergunningen zouden vissen en daarmee dus illegaal vissen wat een zeer grote impact zou kunnen hebben. Het gaat niet over ondernemers die met een vergunning zich netjes aan de regels houden. Het wetsvoorstel heeft dan ook geen automatische boeteverhoging tot gevolg. Er wordt alleen ruimte geboden om een hoge boete op te leggen in de gevallen waarin dat vereist zou zijn. Naast de wetswijziging zullen ook het besluit bestuurlijke boete en de regeling bestuurlijke boete worden aangepast. Deze wijzigingen volgen uit het ingroeimodel en de geleerde lessen van de afgelopen 2 jaar. En ook zal hierin een boetematiging komen voor overtredingen die met permanent administratief toezicht zijn geconstateerd. En dat is nodig ook om disproportioneel hoge boetebedragen, waar een aantal Kamerleden naar vroegen, te kunnen voorkomen. Dus dat zit niet hierin, maar dat zit in andere wijzigingen, voorzitter, die nu plaatsvinden. Europees blijven we inzetten op uitvoerbare, handhaafbare en proportionele regels met een zo laag mogelijke administratieve last. En een sluitstuk van controlemaatregelen is sanctiebeleid met boetes en straffen die proportioneel zijn en impact maken. En via dit ingroeimodel zullen steeds meer overtredingen bestuurlijk beboet kunnen worden. En daarmee voorzie ik een effectieve manier van sanctionering die hopelijk ook gaat leiden bij het vergroten van de naleving. Dan, voorzitter, de vragen in het blokje wetsvoorstel. Vragen van de BBB. Hoe wordt de mate van verwijtbaarheid in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk toegepast? Nou, de verwijtbaarheid van een overtreding wordt geacht hoger te zijn naarmate de overtreder ook professioneler is. Ook zal het behaalde voordeel over het algemeen groter zijn naarmate de overtreder ook een grotere onderneming is. En daarnaast vangt een groter vissersvaartuig vaak ook meer extra kilo's vis dan een kleiner vaartuig. Daarom worden overtredingen begaan door een natuurlijk persoon, denk aan een sportvisser, gekoppeld aan lagere boetebedragingen dan omvangrijke bedrijven met veel grote vaartuigen. Kan de staatssecretaris toezeggen een concreet tijdpak te geven van D66 en toezeggen dat de Kamer die uitwerking te zien krijgt voor het definitief wordt vastgesteld? Nou, over de wijziging van het besluit heeft de Raad van State op 15 juli een blanco advies uitgebracht. En voor het besluit was geen voorgang bij de Kamer vereist. Ik ben voornemens het nader rapport naar de Koning te sturen met het verzoek dat besluit vast te stellen. En de wijziging van de regeling die met het besluit samenhangt is al voorbereid en zal 1 januari worden vastgesteld. Dus u stemt over dit wetsvoorstel. Als het doorgeleid wordt, kunnen het ook in werking laten treden. Maar ik zie een vraag, voorzitter. Het kan zijn dat wij daar niet goed begrepen welk tijdspad gevraagd werd.
0: Ik aarzel een beetje. Ik sta het nu toe. Maar als er te veel interrupties tijdens zo'n eerste blokje komen, dan doen we het even in parten. Dus laten we het even proberen, omdat de zaal om 16:30 door volgende commissie is geboekt. Maar ik sta het nu toe. Gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Het tijdspad is me voldoende duidelijk. Maar krijgen wij het ook te zien? Dat is de vraag.
0: Staatssecretaris.
1: Maar het tijdspad van deze wet die in werking treedt, want dat heb ik net beschreven. Dat stemt u over en dan gaat hij naar de Eerste Kamer en dan treedt hij in werking. Dus dan weet ik niet welk tijdspad u precies vraagt.
0: Mevrouw Vennega-Beemsterboer.
2: Ja, dank u wel. Het kan zijn dat we hier langs elkaar vragen.
1: Denk
2: dat
1: het.
2: Is mijn, mijn onervarenheid nog is. Maar u zorgt voor verdere invulling. U zegt daar is geen verdere voorhang voor nodig. Maar had ik hier dan meer inhoud al in moeten lezen? Of komt die nog? En wanneer krijgen wij dat als Kamer te zien? En dan hebben we het specifiek over, u geeft aan, er worden nog bepaalde misdrijven aan die boetebedragen gehangen. Krijgen wij dat als Kamer dan ook nog te zien?
0: Staatssecretaris.
1: Volgens mij kom ik daar heel kort in de tweede termijn op terug, want dan snap ik de vraag een stuk beter.
0: Gaat u gang.
1: Dan voorzitter, vanuit de PVV, de proportionaliteit van het boetemaximum. Hoe verhoudt een boete van 1,1 miljoen euro zich tot de economische realiteit van een kotter? Nou, dat boetemaximum is alleen van toepassing op de hoogste overtreders en overtredingsklassen, zoals vastgesteld in het besluit bestuurlijke boete. De boetemaxima gelden dus voor de zeer ernstigste overtredingen en voor eigenaren van een vissersvaartuig met een lengte langer dan 59 meter... of meer dan 1200 bruto ton en voor eigenaren van een onderneming met meer dan 50 mensen in dienst. Daarnaast kan het boetemaximum gelden als de hoogte van de boete door het met de overtreding behaalde voordeel aanmerkelijk wordt overschreden. Dergelijke overtredingen komen trouwens in Nederland nauwelijks voor, ook in het verleden. Dus de verwachting is ook dat deze boetes nu in de wet zijn opgenomen, maar als we niet een enorme toename zien in dit soort grote overschrijdingen, ook niet opgelegd worden. Dan, voorzitter, kan de staatssecretaris toelichten van de heer Meulenkamp hoe hij ervoor zorgt dat de toepassing van het nieuwe boetemaximum in Nederland niet leidt tot een concurrentienadeel van Nederlandse vissers ten opzichte van andere vissers. De eisen aan deze bestuurlijke boete volgen uit de Europese herziene controleverordening. Alle lidstaten moeten die implementeren. De boetebedragen die zijn voorzien in het voorstel sluiten aan bij de boetebedragen die andere lidstaten rond de Noordzee ook opleggen voor vergelijkbare overtredingen. En daarmee beperken we ook mogelijke concurrentienadelen. Dus we proberen zoveel mogelijk een lijn te hebben met de andere landen rondom de Noordzee. Dan, voorzitter, nog één vraag in dit mapje van het was een interruptiedebatje D66-PVV volgens mij. Het verschil in benadering tussen een bedrijf met één pelagische trawler en het boeteplafond van het maximale bedrag. Is het voor grotere of kleinere bedrijven bedoeld? Het wetsvoorstel gaat over het maximale bedrag. En het kan dus alleen worden toegepast bij de zwaarste overtredingen van de grootste overtrederscategorie. Dus ook inderdaad een aantal vragen van de PVV. Moeten vissers dit als een zwaar van Damocles boven hun hoofd zien hangen? Nee, dat is niet het geval. Het zijn theoretische maxima voor situaties die we in het verleden ook heel weinig gezien hebben in Nederland. Alleen hiermee synchroniseren we het en is het wel deel van de toolkit. Dan, voorzitter, de volgende map. Dat is controle en handhaving. Daar heb ik onder andere een aantal vragen van de BBB. Kleine schrijffout leidt tot een proces verbaal. Vissen is zwaar vermoeiend en de administratie kan fouten bevatten. Dus maken we onderscheid tussen onbedoelde fouten en bewuste overtredingen. En de Europese wetgeving biedt zeer beperkte ruimte om schrijffouten te kunnen corrigeren. Omdat dit grote gevolgen kan hebben voor vissers, heeft RVO vorig jaar een traject uitgevoerd om die administratieve discipline te verhogen. Dit heeft goede resultaten opgeleverd. En daarnaast passen we ook boetematiging toe bij de NVWA op dit soort voorstellen. En voorzitter, dat wordt nu ook geformaliseerd in het besluit wat ik in mijn inleiding noemde. Het besluit bestuurlijke boete. Daar loopt momenteel een separaat regelgevingstraject voor. Maar precies om te voorkomen dat dit soort kleine foutjes kunnen leiden tot disproportionele boetes, gaan we dat ook aanpassen in de wet. Dan, voorzitter.
0: Ja. Gaat uw gang. Gaf de staatssecretaris aan dat er ook nog wat meer vragen en antwoorden van uw fractie zitten. Maar als u toch nu een interruptie wenst te doen, gaat u gang.
3: Dank u wel. Ja, even over dat laatste. Boetematiging hoor ik, maar waar het mij om gaat is dat iemand gewoon echt ook aantoonbaar heeft aangetoond dat hij gewoon echt onbewust een fout heeft gemaakt. Dan vind ik eigenlijk dat ze ruimte moeten krijgen bijvoorbeeld om een fout te herstellen. Dat is mij nog niet helemaal duidelijk in hoeverre dat dan mogelijk is binnen de wet.
0: Staatssecretaris.
1: Ja, voorzitter, om te kunnen corrigeren, daar is vrij weinig ruimte voor beschikbaar in de wet op dit moment. En tegelijkertijd ben ik met mevrouw Van der Plas eens dat het heel ongewenst is dat je daarvoor gestraft wordt. Dus vandaar dat we in ieder geval nu kijken naar het besluit bestuurlijke boete om die matiging toe te passen. Dus dat je niet door een paar foutjes hele forse boetes krijgt. Dus die bedragen gaan omlaag, die stapelen ook minder op. En ik zal ook met de NVWA in gesprek gaan om te kijken wat we daar nog meer in kunnen doen. Dus dat kan ik toezeggen. Alleen Europees rechtelijk heb ik weinig ruimte om te zeggen, we gaan dan niet beboeten, dus vandaar de matiging. En ik kan in gesprek kijken, voorzitter, wat nog meer mogelijk is. Omdat ik het wel eens ben met het punt dat gemaakt wordt. Dan, voorzitter, een vraag ook van mevrouw Van der Plas over Het droogvallen voor rust. Of ik samen met mijn collega van INW inderdaad wil kijken. Specifiek voor vissers die hun schip bewust laten droogvallen. Om de bemanning veilig te laten rusten. Ik heb inderdaad al contact met mijn collega van INW van een aantal andere zaken. Als het gaat over veiligheid op zee. Ik zal dat meenemen in die gesprekken. En die gesprekken lopen op ambtelijk niveau ook.
0: Van der Plas.
3: Ja, wil de staatssecretaris dan een terugkoppeling geven wat er in het gesprek is besproken en wat eruit is gekomen? En dan ook het liefst voor het commissiedebat wadden of water. Dat is van INW is dat dan. Dan kunnen we dat daar ook in meenemen eventueel.
1: Ja, volgens mij, ik ben sowieso bereid hier schriftelijk op terug te komen. En dan zal ik in de tweede termijn even zeggen voor welke termijn dat haalbaar is. Want ik weet niet wanneer die debatten precies plaatsvinden. Dan, voorzitter, is de staatssecretaris bereid met de visserijsector in gesprek te gaan over proportionaliteit van toezicht en handhaving? Nou, het rechtssysteem wat we in Nederland hebben houdt al rekening met evenredigheid en bijzondere omstandigheden. Dat proberen we ook op die manier toe te passen. Binnen de Europese kaders nemen we dus alle mogelijke ruimte die er al is om proportioneel en evenredig te kunnen sanctioneren. We hadden net die boetemating als voorbeeld die ik net noemde bijvoorbeeld. Ik blijf hierover in gesprek met de sector en ik betrek ook die signalen in Europese overleggen. Omdat we ook als Nederland met een aantal andere lidstaten wel echt pleiten voor een aantal meer uitvoerbare en handhaafbare regels. Met name als je kijkt bijvoorbeeld naar de aanlandplicht. Proberen er ook echt te komen tot iets wat beter uit te voeren is. Met aan de ene kant een beter resultaat en aan de andere kant ook minder druk op de visserijsector. Dan, voorzitter, nog een vraag van de BBB. Wordt er daadwerkelijk gekeken naar de verhouding tussen het aantal beschikbare controles en het sterk afgenomen aantal vissersvaartuigen? Nou, die risicoanalyse van de NVWA vindt domeinbreed plaats en heeft naast het aantal vissersvaartuigen betrekking op andere onderdelen uit de gehele keten. Zo wordt er in de herziene controleverordening meer nadruk gelegd op de traceerbaarheid door de gehele visketen. En dat is ook een van de redenen dat de capaciteit op handhaving best wel in stand gebleven is. Omdat we ook dieper in de keten met elkaar kijken en toezicht houden vanuit die controleverordening. Hoe wordt dit risicogerichte toezicht in de praktijk vormgegeven? Nou, de sector is inderdaad kleiner geworden. En we zien aan de andere kant dat de toezichtstaak in ieder geval gelijk blijft of toeneemt. Zo zorgt de herziening van de controleverordening voor een verandering in het toezicht en stelt deze aanvullende voorwaarden aan toezicht. Wat ik net ook zelf aangaf, in Europees verband zijn we wel aan het kijken naar hoe we die regels iets aangescherpt kunnen krijgen met elkaar. Dat het wel effectief en doelmatig is op dat vlak. De herziening van een controleverordening resulteert namelijk in een verbreding van het toezicht, waarbij de NVWA onder andere verder in de keten toezicht houdt, maar ook meer toezicht houdt op kleinschalige visserij. Dus dat legt ook uit waarom aan de ene kant in een kleinere sector je ziet dat het toezicht niet afneemt. De frequentie is wel gebaseerd op het risico op het begaan van de overtreding en de impact daarvan op de visbestanden en op het milieu. Voorzitter, dan nog kijken. Een aantal vragen in dit blokje. Ook van de BBB kan de staatssecretaris aangeven hoe hij ervoor zorgt dat onwetendheid die redelijkerwijs verschoonbaar is, een vergissing of een onbedoelde fout, voldoende wordt onderscheiden van bewuste en ernstige overtredingen. Het is voor mij net al ten dele beantwoord dat ik daar begrip voor heb, voorzitter. Dat we de ruimte pakken die al mogelijk is in Nederland daarbinnen. En dat ik ook met de NVWA natuurlijk zal blijven kijken naar wat mogelijk is. Want volgens mij willen we bewuste fouten zoveel mogelijk overtreden en sanctioneren. En onbewuste foutjes moeten leiden tot herstel en ook begrip voor welke fout je niet moet maken. Dan, voorzitter, over cameratoezicht. Een aantal vragen van het CDA. Ik snap sowieso, voorzitter, dat dit op weinig enthousiasme kan rekenen in de sector. Het is best invasief natuurlijk om continu een camera op je werkplek te hebben. En ik vind het daarnaast tegelijkertijd wel wenselijk dat we een pilot uitvoeren. Want we doen daarmee ervaring op en die is wel nodig voor een goede implementatie. Hierover spreken we met de sector. Tot op heden zijn er geen vissers die bereid zijn om deel te nemen. Vanzelfsprekend ga ik graag gesprek aan met de sector om die pilot mogelijk te maken. Ik merk hierbij wel op dat het tijdpad het invoeren krap begint te worden. Maar als we de sector bereid zouden kunnen krijgen om zo'n pilot te doen, kan ook de uitkomsten van de pilot nog betrekken in de gesprekken in Europa en mogelijk ook de verplichting nog wat aanpassen en verbeteren. Dus er zit hopelijk ook nog een stimulus in om hier met elkaar wel nog stappen op te zetten. Daarnaast, voorzitter, ging het ook wat zegt de staatssecretaris tegen de ondernemers. Nou, ik heb net zelf aangegeven, ik snap dat het niet op veel enthousiasme kan rekenen. Tegelijkertijd wordt het wel per 10 januari 2028 verplicht gesteld op basis van Europese regelgeving. Daar heb ik ook aan te voldoen. Het is een zware extra administratieve verplichting. Daarom doen we er ook alles aan om het zo uitvoerbaar mogelijk te maken. En ja, daar wil ik ook graag met de sector over in gesprek gaan hoe we dat op een goede manier kunnen invoeren. We zullen vanuit het MFAF ook middelen ter beschikbaar stellen voor de vissers om aan die verplichting te kunnen voldoen. Dus op die manier probeert de overheid daar ook bij te helpen. Voorzitter, dan nog twee vragen van D66 in dit blokje. Klopt het dat als wordt gekeken naar recidieven, dat het niet per schip bekeken wordt, maar per onderneming, ook wanneer opeenvolgende overtredingen met verschillende vaartuigen binnen dezelfde vloot zijn begaan? Nou, dat is afhankelijk, voorzitter, van de soort overtreding die begaan is. De recidieve geldt wanneer een bestuurlijke boete aan een overtreder is opgelegd die onherroepelijk is en deze binnen 3 jaar opnieuw eenzelfde of soortgelijke overtreding begaat. Voor overtredingen waarbij de verantwoordelijkheid voor de naleving bij een persoon ligt, de schipper, wordt ook de beoordeling van herhalen en recidieven dus uitsluitend op het niveau van de overtreder toegepast. Dus er wordt gekeken naar, ja, is de overtreding, heeft die door de schipper plaatsgevonden of ligt die op het niveau van de onderneming? En op die manier wordt ook onderscheid gemaakt, voorzitter. Dan, voorzitter, de ecologische impact. Wordt dat expliciet meegewogen in het risicogebaseerde toezicht van de NVWA? En op welke manier is dat vastgelegd? De ecologische impact van bodemberoerende vistuigen wordt op dit moment niet als afzonderlijke risicofactor meegewogen bij de inrichting van het risicogebaseerde toezicht. Het type vistuig wat gebruikt wordt is wel een van de factoren bij de inrichting van het toezicht. Hierbij wordt ook bijvoorbeeld gelet op de doelsoorten waarbij gevist wordt. Bijvoorbeeld tong in de boomkoolvisserij. Dan, voorzitter, de laatste vraag in dit mapje. Is de staatssecretaris bereid om bij de aangekondigde wijziging van het besluit en de regeling te bezien of de zwaarste boetecategorie niet alleen aan scheepsgrootte, maar ook dus aan het type vistuig en de bewezen ecologische schade wordt gekoppeld? Als ik net aangeef, dat is impliciet dus wel meegenomen ook in de boetecategorisering. De verwijtbaarheid van de overtreding wordt ook geacht hoger te zijn naarmate de overtreder professioneler is. Ook zal het behaalde voordeel over het algemeen groter zijn naarmate de overtreder een grotere ondernemer is. En daarnaast heeft een overtreding van een groter vissersvaartuig ook vaak meer impact op het milieu dan een kleiner vaartuig. Dus op die manier is het impliciet wel meegenomen. Voorzitter, dan het mapje middelen. Dat is eigenlijk een mapje met 1 vraag van de CDA, dus die zal snel gaan. Dat gaat over de uitvoeringscapaciteit. Kan de staatssecretaris aangeven hoeveel extra FTE daadwerkelijk beschikbaar zijn inmiddels? Nou, de aantallen mensen, die heb ik hier niet op mijn blaadje staan, voorzitter. Maar met de invoering van de bestuurlijke boete is een ingroeimodel beoogd om ervaring op te doen met het instrument. Na aanpassing van het interventiebeleid past de NVWA dus de boetestelling voor de binnen- en kustvisserij sinds augustus 2025 toe. En de NVWA is ook voorbereid op de volgende fases. Dus ze zijn ook in staat om binnen de beschikbare middelen en aantal FTE's de bestuurlijke boete proportioneel en zorgvuldig uit te voeren. En dat toezicht doen we dus risicogebaseerd. Dus dat betekent wederom dat de frequentie toeziet op de naleving en ook het risico en de impact daarvan. Dan, voorzitter, weer een kort mapje. Dat is aanlandhavens. Daar heb ik een aantal vragen van de BBB nog ingekregen. Oh nee, u... Ik popel
0: nee, dit was een vraag, schijnbeweging maar, van
1: nee,
0: de
1: het was
0: Jans.
1: Een schijnbeweging, kijk. De loshavens. Zijn er de afgelopen periode boetes en waarschuwingen of strafpunten uitgedeeld vanwege de onduidelijkheid rondom de juridische status van loshavens? Nou, zoals ik in juni heb gecommuniceerd aan uw Kamer, zorg ik in overleg met de NVWA dat er communicatie plaatsvindt over de wijzigingen in de lijst met loshavens voordat er handhavend wordt opgetreden. Dat betekent inderdaad dat de afgelopen periode geen boetes en waarschuwingen of strafpunten zijn uitgedeeld in de betreffende havens. Voorzitter, dan de vraag nog van de BBB over de loshavens Korenwerderzand en de Brouwershaven. Waarom zijn die niet toegevoegd aan de lijst van loshavens? En kan ik die nog toevoegen conform de motie Boomsma? Nou, na nadere analyse van de havens waar aanlandingen hebben plaatsgevonden, overleg met de visserijsector en afstemming met de NVWA, heb ik besloten om deze havens niet aan te wijzen als loshavens. Het aantal aanlandingen in de afgelopen jaren in Korenwerderzand was minimaal. En in Brouwershaven is de afgelopen 5 jaar niet gelost. In lijn met de motie Boomsma en de beleidsregel aanlandhavens voeg ik wel deze lijst dus deze niet toe. En tegelijkertijd hebben een aantal havens die wel toegevoegd gaan worden. En ik informeer u deze maand verder over de uitvoering van de motie Boomsma. Dus deze maand komt die brief nog naar de Kamer, voorzitter. Dan, voorzitter, gaan we naar het blokje vissen welzijn. Miljoenen wezens die pijn kunnen voelen. Er is geen wetgeving die ze tegen onnodig leed beschermt. Wat vindt de staatssecretaris daarvan? Aspecten rond vissen welzijn kunnen worden meegewogen in de vormgeving van regelgeving. Ik heb wel eerder aangegeven dat stappen rond vissen welzijn gezamenlijk in Europees verband genomen moeten worden. Dat is nodig ook om een gelijk speelveld tussen lidstaten te behouden. En ja, mijn inschatting is op dit moment dat het geen prioriteit voor de lidstaten is. Zet de staatssecretaris zich in voor een regelgeving met betrekking tot het beschermen van vissenwelzijn in Nederland? Nou, we werken aan methodes om het welzijn te verbeteren op sommige vlakken. Bedwelmingsmethodes bijvoorbeeld. We hebben daarnaast ook handhaving op echt gewoon naar mishandeling van dieren, et cetera. En daar wordt ook op toegetreden. Tegelijkertijd heb ik net aangegeven wat de Europese inzet is voorzitter. Waarom zouden we bij een vis doen alsof het pijn van de haak niet uitmaakt, omdat we de pijn niet kunnen zien? Het klopt dat het welzijn van vissen minder zichtbaar is. Zoals de wetenschappelijke consensus erken ik dat ook vissen pijn en stress kunnen ervaren. Het bewustzijn daarvan is wel minder dan bij zoogdieren, maar ze kunnen wel degelijk pijn ervaren. Daarom heeft het welzijn ook onze aandacht. En de toepassing van dergelijke maatregelen moet wel echter Europees worden opgepakt om het gelijke speelveld te kunnen garanderen. Welke rol is weggelegd voor sportvissers in deze aanpak? Vroeg het lid Bromet van Pro. En is hier een wijziging van de visserijwet voor nodig? Nou, sportvissen met weerhakjes kan, mits correct uitgevoerd, op sommige wijze op een verantwoorde manier plaatsvinden. De koepelorganisatie voor sportvisserij, de Sportvisunie, heeft hier een gedragscode voor opgesteld. En hiermee wordt in een zorgvuldige omgang ook met de vissen voorzien. Ik vind het een goed voorbeeld van het nemen van eigen verantwoordelijkheid ook van de sector. En binnen deze kaders kan sportvisserij wat mij betreft prima blijven plaatsvinden. Ik heb wel eerder met uw Kamer gedeeld dat ik met de Sportvisunie in gesprek zal gaan om de toepassing van de gedragscode ook nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.
0: Lid Kostic.
4: Ja, dank. En fijn dat de staatssecretaris erkent dat vissen inderdaad pijn kunnen lijden, helaas. Hij stelt echter wel dat het gebruik van weerhaken bij vissen verantwoord kan. Op welke wetenschappelijke bronnen baseert hij zich? En erkent hij, ook op basis van wetenschap, dat weerhaken per definitie meer dierenleed veroorzaken dan gewone haken?
0: Staatssecretaris.
1: Nou, voorzitter, als we wetenschappelijke studies moeten sturen, dan zal ik op een later moment moeten informeren daarover. Als er de verzoek is van de Kamer, kan ik het uiteraard ook doen. De Sportvissersunie zelf heeft aangegeven onder welke omstandigheden vissen met weerhaken kan. Ik ben zelf, naar mijn kinderen vissen, nog niet zijn te jong. Dus ik heb niet dezelfde analogie als de heer Loma, maar ik heb vroeger wel heel veel gevist op karpers. En het verschilt wel per vissoort wat de impact van een weerhaak is. Dus bij forel bijvoorbeeld leidt het tot grotere sterfte. Bij karpers is dat niet significant. Dus een aantal van die onderzoeken zullen we ook nog kunnen delen. Ja, dat.
4: En voorzitter, wat de staatssecretaris hier ook zelf erkent, dat het sowieso leidt tot extra dierenleed bij de ene, wat hij noemt, significante sterfte, bij de andere minder significante sterfte. Maar het veroorzaakt sowieso heel veel dierenleed. Het openscheuren van de mond en misschien andere organen. En het is vooral ook onnodig, want erkent de staatssecretaris dat het ook alternatieven zijn. En ik heb hier ook Karpers Online, die ook vurig pleit om alternatieven te gebruiken die soms ook efficiënter zijn.
1: Voorzitter, er zijn alternatieven om weerhaken te gebruiken. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal redenen, bijvoorbeeld voor sportvissers die het zelf ook doelmatig willen doen, om weerhaken te kunnen inzetten, omdat de vangkans daarmee groter is dan met andere haken. Dus er zijn omstandigheden waarin het toegepast wordt. Vandaar dat ik ook zeg, met de Sportvissersunie kan er een gesprek gaan. Dus waar het niet nodig is in de gedragscode, kunnen we echt met elkaar kijken naar hoe we die informatievoorziening verbeteren. Maar een generiek verbod gaat voor mij echt twee stappen te ver.
0: Afrondend.
4: Ja, voorzitter, kijk, wat de staatssecretaris, dat het te ver gaat, dat is natuurlijk aan de staatssecretaris. Maar ik wil er wel op wijzen dat A, die weerhaken onnodige dierenleed veroorzaken. En B, dat er doelmatige alternatieven zijn, zoals dus Karpers Online daarover vertelt. En C, dat ons voorstel erover gaat dat gemeenten eindelijk in staat worden gesteld om dat verbod ook daadwerkelijk uit te voeren. En dat we hier eindelijk ook markeren dat we echt zulke onnodige dierenleed niet meer accepteren.
0: Staatssecretaris.
1: Nou ja, ik heb net aangegeven, volgens mij waar het gebruik van weerhaken verminderd kan worden, kunnen we kijken samen met de sector hoe we dat kunnen doen. Een generiek verbod zal ook nadelen hebben. Aan de ene kant de nadelen die genoemd zijn door een aantal Kamerleden over, ja, als je vanuit Den Haag toch besluit een verbod op te leggen wat een deel van de vissers wel nog toepast, in combinatie dat voor sommige vormen van visserij een weerhaak wel voordelen biedt vergeleken met andere haken. Maar ik ben bereid in gesprek met de Sportvissersunie om te kijken hoe we het wel kunnen minimaliseren wat het mogelijk is. Dan, voorzitter, mijn vraag aan het kabinet, vroeg mevrouw Bromet, is het amendement haalbaar en wenselijk? Nee, ik heb daar volgens mij net antwoord op gegeven. En is het kabinet het eens dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of een visverbod geldt? Is het amendement de juiste manier om het te regelen? Zo nee, wat zijn andere mogelijkheden? Nou, wat mij betreft is het amendement niet nodig, want gemeentes kunnen al in hun private toestemmingen bepalingen voor visserij opnemen. Ik vind de hele bevoegdheid om visserijverboden op te leggen een stap verder gaan daarbinnen. Dus je kunt dat privaatrechtelijk doen op de visserijgronden. Dus wat mij betreft is het onnodig om dat op te nemen.
0: Heeft u nog veel, staatssecretaris?
1: Nee, ik heb een mapje rivier gekregen voor de voorzitter specifiek. Want ik weet dat een onderwerp is die hem heel erg...
5: Dat was een ander leven van de voorzitter. Lid Kostic.
4: Ja, voorzitter, dat is wat de staatssecretaris zegt, klopt gewoon niet. Want we hebben bijvoorbeeld dat uit de gemeenteraad van Arnhem hebben we heel direct het probleem naar de Tweede Kamer gestuurd gekregen dat daar wel de wens bestaat om daar beperkingen op te leggen. Maar dat ze dat juridisch gezien niet kunnen doen. Op basis van vissenwelzijn, alleen maar als het gaat om een vissenbestand, et cetera. En niet op basis van vissenwelzijn. En dat is precies waar dit amendement over gaat.
0: Staatssecretaris.
1: Nou, voorzitter, privaatrechtelijk kun je dus voorwaarden opnemen aan sportvisserij. Een generiek verbod opleggen gaat wel een stuk verder. En die bevoegdheid, daar is het kabinet geen voorstander van.
4: Ja, voorzitter, dit gaat niet over generieke verboden. Dit gaat alleen maar om het in de wet mogelijk maken dat gemeenten, als ze dat willen, op basis van vissenwelzijn, waar we het vandaag ook over hebben, om dan beperkingen of een verbod op het hengelen in te voeren. Als ze dat willen. Zoals Arnhem dat graag wil. En Arnhem zegt heel duidelijk, wij kunnen dat juridisch gezien niet, want de wet laat dat niet toe op basis van dierenwelzijn.
1: Ja. Ja, voorzitter, maar het ligt denk ik aan hoe ver de maatregel is die we opleggen in die privaatrechtelijke overeenkomst. Dus er zijn degelijk mogelijkheden om regels te stellen aan sportvisserij binnen gemeenten. Dat kan. Tegelijkertijd vind ik een bevoegdheid om ook verboden op te leggen op bepaalde vormen visserij een stuk verder gaan dan wat noodzakelijk is op dit moment. Dus het kabinet is niet eens met deze lijn, voorzitter.
4: En voorzitter,
1: het is uiteindelijk wel een amendement, voorzitter. Dus de Kamer stemt hierover.
0: Tot slot.
4: Ja, natuurlijk. Maar laten we twee dingen dus uit elkaar houden. Aan de ene kant, deze staatssecretaris wil dat gewoon niet. Wil die dat mogelijkheid aan gemeenten niet geven. Ook al wilde die gemeente dat niet. Dat wel. Dat is aan de ene kant. Maar dat staat los van het feit, en daar gaat het amendement over, dat de wet het nu onmogelijk maakt voor gemeenten die dat wel willen om zo'n verbod in te stellen. We weten dus dat het niet kan. Je kan inderdaad regels stellen, maar niet dus op basis van vissenwelzijn. Arnhem zit daarmee en mogelijk dus ook andere gemeenten. Daar gaat het amendement over. En de staatssecretaris kan daar iets van vinden, maar ik roep ook de Kamer op.
0: Ja.
4: Laat de gemeenten hun eigen besluiten nemen.
0: Staatssecretaris vervolgt zijn beantwoording.
1: Voorzitter, dan de voorzitter in een vorig leven, moet ik dan zeggen. De rivierkreeften. Ziet het kabinet het experiment van het waterschap Rijnland als een succes? En wat kan zij doen om de zorg voor meer natuurvriendelijke oevers bij onze binnenwateren? Nou, ik zie het experiment als een succes, maar het is ook niet altijd mogelijk om natuurvriendelijke oevers aan te leggen, wanneer er bijvoorbeeld geen ruimte voor is eromheen. Waterbeheerders zullen per locatie moeten besluiten wat de beste aanpak is om uitheemse rivierkreeften terug te dringen. En natuurvriendelijke oevers kunnen een belangrijk deel zijn, voorzitter, van de aanpak daarbinnen. Nu had ik, voorzitter, volgens mij nog een andere vraagje over de rivierkreeft, maar die heb ik 1, 2, 3 niet in mijn mapjes. Dus het hopelijk vergeven door mevrouw Bromet als ik in de tweede termijn ervoor zorg dat ik die wel bij me heb.
0: Mevrouw Bromet.
1: En het ging namelijk ook over de rol van sportvissers, of we de juiste juridische basis hebben om rivierkreeft te kunnen wegvangen, en ook de bredere aanpak van het kabinet.
0: Mevrouw Bromet.
6: Ja, zeker. Dus of de sportvissers daar een rol in zouden kunnen spelen. En ook de hamvraag, is hij here to stay of gaan we er nog vanaf komen?
0: Staatssecretaris.
1: De hamvraag, voorzitter, daar ga ik nu even niet op vooruit lopen, omdat het ook de portefeuille is van de minister over de rivierkreef. Ik ga specifiek over het bevissen van de rivierkreef. Zo hebben we het ook geregeld in het kabinet. Maar ik zal zorgen voor een uitgebreide antwoord in de tweede termijn. Als het aankomt op sportvissers, doe ik hem uit mijn hoofd, voorzitter. Wij willen waterschappen de mogelijkheden geven om ook sportvissers te vragen om rivierkreeften weg te vangen. Dat geeft ook de waterschappen wel de mogelijkheid om een aantal randvoorwaarden mee te geven. Want het kan ook de schade leiden als er verkeerd plaats van het wegvissen. Maar die mogelijkheid moet er geboden gaan worden. En ik kom dadelijk terug op de tijdslijnen, voorzitter.
0: U voltooit uw beantwoording.
1: In het mapje overig.
0: Ja.
1: De heer Jansen, hoe staat het met de rechtsbescherming? Dit wetsvoorstel ziet alleen op de bestuurlijke boete. Een bestuurlijke boete kan niet worden opgelegd samen met een strafrechtelijke boete. En hoewel een herstelsanctie grote impact kan hebben, is het niet bedoeld om te bestraffen. In de sanctionering wordt hiermee rekening gehouden. En ik heb tevens ook andere boetes aangepakt, zoals ik ook op een vraag van mevrouw Van der Plas noemde, om te voorkomen dat kleine foutjes kunnen leiden tot een flinke stapeling en disproportioneel grote boetes. Erkent de staatssecretaris dat de dreiging van miljoenen boetes de financierbaarheid bij banken volledig om zeep helpt? Nou, hoe banken omspringen met boetes, daar kan ik niet over oordelen. Maar ik heb net wel aangegeven, het zijn theoretische boetes die we ook in het verleden eigenlijk zo goed als niet hebben moeten toepassen in Nederland. Dus als ik daar onrust over bestaat, neem ik er volgens mij, voorzitter, ook weg door hier te zeggen dat ik er niet van uitga dat deze boetes vaak toegepast gaan worden. En het eigenlijk gaat over vissers die met de grootste voertuigen hele grote, forse, bewuste overtredingen maakt. En volgens mij is dat niet wat onze vissers nu doen. Dan, voorzitter, de kustgemeenschappen. Even kijken, waarom weigert de staatssecretaris het onderscheid te maken tussen de grens van 1200 bruto ton? Nou, die worden op verschillende plaatsen in de Nederlandse regelgeving gebruikt om aan te geven dat er sprake is van een zeer groot vissersvaartuig. Daarbij is aangesloten bij de categorie voor de grootste overtreders. Wat ik net aangaf, dat is een combinatie van hoe groot is het schip, hoe groot is de impact en hoe groot is de overtreding en de mate van bewustheid daarbinnen. Dus ook hierbij, de verwachting is niet dat die boetes vaak worden toegepast. Ze zijn er voor de grootste overtredingen, mochten ze een keer plaatsvinden. Nou, voorzitter, daar komt toch de vraag rivierkreeft in het mapje Overig en niet in het mapje rivierkreeft. Dus mevrouw Bromet heeft geluk hier. We zullen inderdaad moeten accepteren dat de uitheemse rivierkreeften hier zullen blijven. Maar ze kunnen lokaal wel nog onderdrukt worden en de schade kan ook beperkt worden. Welke maatregelen nodig zijn verschilt per gebied. Maar als ze alleen worden weggevangen zonder verder maatregelen, dan zijn ze binnen 2 jaar weer in volle sterkte terug. Om ze duurzaam te onderdrukken moet bijvoorbeeld de nutriëntenbelasting omlaag. Moeten er voldoende predatoren zijn om de rivierkreeftpopulatie te onderdrukken. En we gaan het mogelijk maken voor waterschappen om de structureel rivierkreeft weg te vangen met selectieve vistuigen. En daarbij mogen ze opdrachten geven aan derde partijen, zoals daarbij ook een sportvisserijvereniging, voorzitter. En over de verdere aanpak van de rivierkreeft heeft u ook recent nog een brief ontvangen, begreep ik. Dan, voorzitter, heb ik nog een aantal vragen. Ik zag de heer Meulenkamp al een sprintje wou trekken, maar hij gaat weer zitten.
0: Ja, maar ik stel toch voor dat u uw beantwoording afrondt en daarna geef ik nog ruimte voor een paar interrupties. Want zoals ik al zei, 16:30 is de zaal door een volgende commissie geboekt.
1: Dat gaat lukken, denk ik, voorzitter. Ziet de staatssecretaris niet in dat met de bedragen het voorstel van onze vissersvloot in de waagschaal wordt gesteld? Ik heb die net beantwoord van de heer Jansen, volgens mij. Die heb ik net beantwoord, voorzitter. Zijn de vissers geïnformeerd over de regels van het Eems-Dollard-verdrag? Mevrouw van der Plas. Voor de visserij is in het kader van het Eems-Dollard-verdrag afgesproken wie in het desbetreffende gebied mag vissen. Een aantal vissers heeft daar een specifieke toestemming voor nodig en gekregen. En garnalenvissers die toestemming niet hebben, mogen daar wel varen, maar niet vissen. Vissers mogen daar dan ook niet hun netten spoelen, omdat het niet te onderscheiden is van vissen. En deze regels waren dus wel ook gecommuniceerd met de sector. De vissers zijn er bekend mee, maar we kunnen die communicatie nog een keer herhalen, voorzitter, als er onduidelijkheid is. En ik zie geknik. Dan gaan we dat doen. Is de staatssecretaris bereid om te kijken of de regels kunnen worden aangepast? Nee, voorzitter, dat gaat niet. Want het is in het algemeen de geldende regel wat ik net aangaf om ook het voor de handhaving mogelijk te maken, omdat het onderscheid niet goed gemaakt kan worden. En ook hierbij bij de betreffende vissers, die hebben dus een waarschuwing gekregen en ook geen procesverbaal. Dus daar letten we ook met elkaar op dat als het inderdaad komt door een onbewuste fout, dat we ook niet meteen naar boetes grijpen en de mogelijkheden zoeken die we hebben, voorzitter. Volgens mij, voorzitter, heb ik alle vragen gehad.
0: Dank u wel. Ik zie meneer Meulenkamp, meneer Jansen, en dan gaan we direct door met de tweede termijn van de zijde van de Kamer. Meneer Meulenkamp.
7: Ja, dank u wel. Dank u wel voor de beantwoording. Voorzitter, ik beluister op vragen van de BBB. We hebben minder vissers en de staatssecretaris komt met het antwoord. Ja, we hebben toch nog evenveel controleurs bij de NVWA, omdat we dieper in de keten controleren op wat er gebeurt. En vraag die dan bij mij komt is, voorzitter, we controleren dus nu op plekken waar we voorheen nooit controleerden. Dat is een vraag die bij mij opkomt. Is dat een terechte vraag? Daar zou ik graag antwoord op hebben.
0: Ja.
7: En als dat zo is, kunnen we daar dan een keer het gesprek over hebben.
0: Staatssecretaris.
1: Voorzitter, hij klopt. We controleren nu dieper in de keten. Dus ook meer richting de verwerkende industrie, de aanlandhavens gaan zo door. En ook richting meer kleinere vissersvaartuigen. Daar kunnen we het gesprek uiteraard en het debat over hebben. De complexiteit hiervan is dat het meeste ook voortkomt uit de controleverordening. En ik heb net zelf ook aangegeven dat we ook met een heleboel lidstaten in Europa nu een kijken zijn naar hoe kun je die verplichtingen doelmatiger inrichten, waar je aan de ene kant wel de waarborgen hebt met elkaar die je zoekt, maar wel de administratieve lastverdruk voor gaat verminderen, want die is echt heel hoog van deze voorstellen. En de commissie komt de komende weken of maanden ook met een voorstel hoe ze gaan kijken naar een aantal van deze aspecten. Dus dat wil ik afwachten. En dan zou ik, voorzitter, kunnen toezeggen dat ik ook, zodra die voorstellen er zijn, de Kamer laat weten hoe we ons daartoe verhouden.
8: Meneer Jansen. Ja, voorzitter, mijn verzoek aan u is, krijg ik iets meer ruimte bij deze interruptie, dan hoef ik geen tweede termijn. Dat scheelt weer tijd.
0: Oh, nou, gaat uw gang.
8: Dank u wel. Nee, ik hoor de staatssecretaris natuurlijk antwoord geven op alle vragen die gesteld zijn, ook door mij namens de PVV. En wat ik dan zie, ik heb het even geturfd, niet voor bedoeld. Proportionaliteit, theoretisch mogelijk, ga ik er niet van uit. De verwachting is, en mijn vraag is dan ook, ik snap natuurlijk dat staatssecretaris probeert om dit...
0: Nou, gaat uw gang.
8: Dank u wel. Nee, ik hoor de staatssecretaris natuurlijk antwoord geven op alle vragen die gesteld zijn, ook door mij namens de PVV. En wat ik dan zie, ik heb het even geturfd, niet voor bedoeld. Proportionaliteit, theoretisch mogelijk, ga ik er niet van uit. De verwachting is, en mijn vraag is dan ook, ik snap natuurlijk dat staatssecretaris probeert om dit er doorheen te krijgen en zo.

0: zit geen groot deel voordeel voor de visserijsector aan. Dat klopt, het is een deel van je sanctioneringsbeleid. Daarnaast hebben we als kabinet natuurlijk heel veel ander beleid op het gebied van visserij om de sector wel degelijk te helpen. Ik kan me erop rekenen in de sector, het sanctioneringsbeleid niet hetgene is waar men enthousiast nu op de bank is voor staat te kijken.
1: Jansen?
2: Ja, voorzitter, mijn constatering is dat de staatssecretaris heel goed zijn best doet, maar dat hij mij nog niet heeft overtuigd. Dus ik ga daarop broeden en u ziet vanzelf bij de stemming hoe ik er tegenaan kijk.
1: Dank u wel.
0: En ik waardeer dat de heer Jansen erop gaat reflecteren, voorzitter, en open stond voor mijn beantwoording.
1: Mevrouw Bromet.
3: Ja, voorzitter, nog even terug naar die handhaving. Want aan de ene kant zegt de staatssecretaris, wil ik mijn best gaan doen om te kijken of we dat kunnen afschalen. Maar het zijn mijn woorden, maar nou ja, in ieder geval in Europa gaan praten over de manier of dat zo moet blijven zoals het nu is. Aan de andere kant zegt hij ook, het is risicogericht toezicht. En volgens mij betekent risicogericht dat er risico's zijn en dat je dus ook toezicht moet houden. En ik wil er even voor waken dat we nu in één streek weer de handhaving en toezicht weghalen voordat alle misstanden de wereld uit zijn.
0: Nee, voorzitter, dan laat ik dat verduidelijken. Met de NVWA doen we dat risicogebaseerd. Waar ik op duid is dat we in Europees verband eigenlijk zien dat een aantal van de verplichtingen en regels op dit vlak vrij arbeidsintensief zijn, ook voor de NVWA. Dus gewoon zaken die we moeten doen, terwijl het ook niet bijdraagt aan het risicogebaseerde toezicht. En aan de andere kant dat we ook niet de resultaten ermee bereiken op bijvoorbeeld bodembescherming, de quota's, et cetera, die we willen bereiken. En dat is nu een discussie die gaande is, ook met de Europese lidstaten. Het gaat echt meer over dat bredere speelveld en niet over het afschalen van toezicht, maar om het een stuk efficiënter te kunnen inrichten met elkaar.
1: Ik dank de staatssecretaris voor zijn beantwoording in eerste termijn. Ik geef het woord aan Clit Kostic voor haar tweede termijn namens de Partij voor de Dieren.

0: Gaat uw gang.
1: Ja, voorzitter, dank. Voor de verandering geen moties vandaag van de Partij voor de Dieren. We hebben volgens mij twee mooie, doordachte amendementen ingediend. En ik hoop dat de Kamer daar goed over zal nadenken. Twee amendementen. Eentje gaat over het vermijden van onnodige dierenleed. En dat heeft te maken met die weerhaken die, waar echt alternatieven voor zijn. Waarvan ik ook zei, uit de wereld van de hengelaars wordt gezegd, jongens, hier kunnen we prima mee stoppen. Zie ook de bron die ik bij het amendement heb toegevoegd. Maar zo zijn er wel meer. En natuurlijk zijn er ook weer wat conservatieve geluiden. Maar lieve mensen, dit is echt de basis. Als je zegt, nou, we vinden vissenwelzijn, daar willen we echt iets aan doen. Misschien geen grote stappen, maar een kleine stap. Dan is dit een stap dat je als Kamer kan zetten met elkaar. Dus laten we dat alsjeblieft doen. Dat is één. En het tweede gaat over de keuzevrijheid van gemeenten om in hun eigen water te beslissen wat er wel of niet met hengelen gebeurt. En we weten dus, nou ja, een voorbeeld heb ik net genoemd vanuit de gemeente Arnhem, was ook in het nieuws, dat ze het wilden verbieden, maar dat juridisch niet kon, omdat de wet uit de jaren 60 komt. En toen bestond het begrip vissenwelzijn niet eens, want we wisten toen niet dat vissen er pijn konden hebben. Dus toen ging het over visbestanden en hoeveelheidsvissen. Dus daar kun je wel op beroepen, maar niet op het pure feit van vissenwelzijn. En dat is gewoon ontzettend jammer. En nogmaals, we laten totaal vrij aan gemeenten, aan de democratische besluitvorming, wat ze daar wel of niet mee doen. Maar als een gemeente zegt, ik wil hier iets mee doen, ik wil vissenwelzijn beter beschermen, maak dat alsjeblieft mogelijk. Dat is het enige wat we vragen. Dank u wel.
2: Dank u wel. Wordt zijn mevrouw van der Plas.
1: Oh, sorry, mag ik nog heel even...
2: Oh, sorry.
1: Ja, excuus. Ik was helemaal in die twee amendementen. Nog een laatste vraag richting de staatssecretaris. In een vorige debat had de staatssecretaris toegezegd om na het zomerreces nog met een reactie te komen over het rapport naar een dierenwaardige visserij en aquacultuur. Dat zou na het zomerreces gebeuren. Nou, dat is natuurlijk breed begrip. Dus ik was benieuwd wanneer dat precies komt.
2: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw van der Plas namens de BBB in tweede termijn.

0: Gaat u gang.
1: Ja, dank u wel. Ik begin eerst even met de moties. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat een kleine onbedoelde schrijffout in het visserijlogboek kan leiden tot een procesverbaal en 3 strafpunten. Overwegende dat onderscheid moet worden gemaakt tussen een administratieve vergissing en bewuste fraude, verzoekt de regering vissers de

0: mogelijkheid gegeven om onbedoelde schrijffouten binnen een redelijke termijn te corrigeren zonder directe bestraffing, mits er geen aanwijzingen zijn voor bewuste fraude. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door de heer Meulenkamp. Dan, de Kamer hoort op raadslaging constateren dat 3 gespecialiseerde familiebedrijven voor 2026-2028 over een winningsquotum beschikken, maar door onzekerheid over de benodigde vergunningen feitelijk geen schelpen kunnen winnen. Overwegen dat uitwijken naar verder op de open Noordzee gelegen winningsgebieden voor kleinschalige schelpenzuigers veiligheidsrisico's oplevert, omdat schepen daar niet op gemaakt zijn. Overwegen dat de sector heeft voorgesteld kwetsbare windgebieden grotendeels te ontzien en slechts circa 25% van het vergunde quotum te benutten, verzoekt de regering samen met Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de sector met spoed te onderzoeken hoe de schelpenwinning binnen de wettelijke ecologische en maritieme veiligheidskaders gedurende de vergunningsperiode 2026-2028 kan worden voortgezet en daarbij het voorstel van de sector te betrekken. En verzoekt de regering de Kamer te informeren over de mogelijke oplossing, het tijdpad en het toekomstperspectief voor de schelpenvisserij. Gaat over tot de orde van de dag. Ja, dan wil ik nog heel graag even ingaan op dat amendement wat nu voor ligt om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de hengelsport te verbieden. Ja, ik wil toch wel even benadrukken en dat ook onder de aandacht van de staatssecretaris nogmaals brengen, hoewel ik denk dat hij het met me eens is. Als je dit gaat doen, dan ga je weer allemaal verschillen creëren. De ene gemeente mag het wel en de andere gemeente mag het dan niet. Dat is bemoeilijkt gewoon de controle en de handhaving. Het leidt bovendien weer, dan gaan we weer, tot misschien een onbewuste overtreding, omdat mensen niet meer weten welke regels waar gelden. Daarnaast vraag ik me af, wie gaat dat allemaal betalen? De toezicht en de handhaving. Moeten we ook over nadenken. Wat ook het geval is, is dat vissers, hengelsportverenigingen ook met name, die doen niet alleen lekker gezellig aan de waterkant vissen, maar die doen ook aan visserijkundig onderzoek, die doen aan onderhoud en beheer van wateren, reddingsacties bij droogte of zuurstoftekort. Dus die hebben ook een hele grote sociaal en maatschappelijke functie. Als je dat eruit gaat halen, ja, dan ga ik me afvragen, wie gaat dat dan allemaal doen? Wie gaat dat dan allemaal betalen? Zal weer in de OZB worden verenigd. De kwaliteit van het water komt onder druk te staan. Het beheer komt onder druk te staan. Het visstand komt onder druk te staan. Dus ik wilde dat hier nog wel even heel goed benadrukken. Dat we niet uit een soort van, ah ja, het is ook zielig om vissen te vissen en dat moeten we dan doen. En denk daar heel goed over na voordat straks gestemd wordt over het amendement, zeg ik hier tegen de Kamer. Want het lijken altijd sympathieke dingen, maar met hele grote gevolgen. En nou, dat wilde ik eigenlijk mee eindigen.
1: Mevrouw Bogmet.
2: Ja, voorzitter, maar het amendement dat stelt toch niet dat visserij verboden wordt. Het is alleen de mogelijkheid voor gemeentes om op bepaalde plekken een visverbod in te stellen. En dan kan je een bordje neerzetten, verboden voor vissen. Ken je ook uit het Donald Duck. En dan is er een boa en die kan dan gewoon zeggen, oh, er zit iemand te vissen terwijl er een bordje staat verboden te vissen. Zo moeilijk is het toch niet?
1: Waar van de Plas?
0: Ik begon ermee te zeggen dat het amendement gaat over de mogelijkheid bieden voor gemeenten om dit te doen. Daarbij heb ik argumenten gegeven wat dat dan ook voor gevolgen heeft. Hè. Als er gemeenten zijn die dat gaan doen, nou, bijvoorbeeld het beheer, hè, het onderhoud van het water, kijken naar de visstand, in droogte, tijdens droogte, als vissen een beetje naar lucht lopen te happen in de modder, zorgen ze ook dat vissen kunnen worden overgeplaatst. Maar er is niemand meer die dat dan gaat doen. Dit zijn vaak organisaties die niet alleen aan het vissen zijn, maar die ook een heleboel andere zaken doen. En je krijgt een weerwal van regels. Dan is het postcodegebied A mag het niet, postcodegebied B mag het wel. Mensen weten niet meer waar het wel en niet mag. Dat hebben we bij heel veel regelgeving al gezien, dat het tot heel onwenselijke situaties leidt, waarvan we de gevolgen bij een amendement wat sympathiek lijkt, ik vind hem niet sympathiek, want ik vind dat mensen gewoon moeten kunnen vissen. Ja. Maar dat je daar wel goed over moet nadenken. Dus het lijkt allemaal heel leuk, maar dat gaat echt wel grote gevolgen hebben.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: Ik schors enkele minuten voor de beantwoording van de staatssecretaris, aangezien de overige leden afzien van hun tweede termijn. De vergadering is kort geschorst.

0: Ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de staatssecretaris.
1: Ja, voorzitter. En ik denk even kort inleidend. Het was een debat waar ik ook veel van heb opgepikt, wat ik niet verwacht had. Ik had het vandaag wel liever denk ik over zoonozen gehad. Ook omdat we met het NESWEL-virus volgens mij echt binnenkort met de Kamer ook moeten spreken. Gezien de ontwikkelingen. Maar dat gaan we ook doen, begreep ik. Dat wordt opnieuw ingepland. En voorzitter, geleerd dat het lid Kostic zelf vroeger gevist heeft. Dat de kinderen van de heer Lohman het doen. En dat ik zelf vroeger vervent karpelvisser was. Dus u gaat alle ook met nieuwe feitjes naar huis. Dat is ook fijn. Sportvissen is natuurlijk wel gewoon heel mooi om te doen. Het is een van de grootste verenigingen van Nederland. Iedereen is in de buitenlucht. Dus ga daar vooral mee door, zou ik zeggen, met het goede werk wat iedereen doet. Het is een mooie hobby. Ik hoop dat mijn kinderen ook voor die buitenlucht kiezen zoals die van de heer Lohman. Dan, voorzitter, de moties, de amendementen en nog een paar vragen.
0: Maar deze kon u zien aankomen. Lid Kostic.
1: Wellicht.
0: Gaat u gaan.
2: Nee hoor, maar misschien wel even goed om te reflecteren. Is de staatssecretaris met mij eens dat er ook voldoende andere mogelijkheden zijn? Dus ja, er zijn sommige mensen die ervoor kiezen om te hengelen, maar dat er ook andere mogelijkheden zijn van kinderen om buiten in de natuur te spelen en zich te vermaken.
1: Staatssecretaris. Voorzitter, ik erken dat er andere mogelijkheden ook zijn om buiten te spelen en te vermaken in de natuur. Ik benoemde enkel dat ik als jong jochie sportvissen daar heel leuk in vond.
0: We zien de foto's graag tegemoet.
1: Dat is voor de pubquiz eind het jaar. Voorzitter, de moties. Twee stuks van mevrouw Van der Plas, meegetekend door de heer Meulenkamp. Dat gaat over het corrigeren van onbedoelde schrijffouten. Die kan ik op de Kamer geven met een kleine interpretatie. De Europese wetgeving biedt zeer beperkt ruimte om te corrigeren. Daar kan ik niet van afwijken, maar het kan wel grote gevolgen voor vissers hebben. Dus ik ben bereid, wat ik net zelf ook zei, om te kijken wat ik met NVWA en de RVO kan doen daarbinnen, binnen de juridische kaders die er zijn.
0: En ik kijk even of dat mag. Ik zie mevrouw Van der Plas knikken. Daarmee krijgt motie 1 orde op Kamer. Motie 2.
1: Ja, dat gaat over de schelpenvisserij, voorzitter, en de toekomst. Mijn verzoek zou zijn om die motie aan te houden. En anders moet ik hem ontijdig geven. Vergunningsverlening voor schelpenvinding ligt namelijk bij INW. Ik zal de minister van INW vragen uw Kamer hierover op korte termijn te informeren, als u die motie kan aanhouden.
0: Kunt u daar een tijdshorizon bij geven?
1: Op korte termijn staat hier, voorzitter. Dus laat ik zeggen voor het oktoberreces. En zou dat niet lukken, dan laat ik het mevrouw Van der Plas nog weten. Want ik moet het wel even met collega Karremans gaan checken.
0: Mevrouw Van der Plas?
1: Maar korte termijn klinkt als voor het oktoberreces, vind ik zelf.
0: We gaan kijken of mevrouw Van der Plas dat ook vindt.
3: Voor het zomerreces is korte termijn?
1: Herfstreces. Oktober.
3: Oktober?
1: Nee.
3: Ik schrok me helemaal kapot.
1: Nee. Dat is net geweest.
3: Dan hou ik hem inderdaad even aan. Volgens mij hebben wij na het herfstreces commissiedebat water en maritiem speelt nog. Dus dan zou het wel mooi zijn als het voor debat. Dat debat. En dan kunnen we in de INW-commissie kunnen we daarop verder. Mag ik nog even een aanvullende vraag stellen? Want ik zat nog even te denken over die loshavens waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld Kornweer de Zandbrouwershaven. Ik zou graag willen vragen aan de staatssecretaris of hij nog in gesprek wil gaan met de sector. Want onze signalen is dat bijvoorbeeld in de Brouwershaven wel wordt gelost. En die havens die dienen ook als een schuilhaven bij veiligheid, in verband met veiligheid. Dus ik zou de minister willen vragen, wil hij toch nog even met de sector in gesprek gaan hierover? En dat dan ook terugkoppelen naar de Kamer.
0: Staatssecretaris.
1: Voorzitter, ik ben bereid het te doen. Wel met de kanttekening dat ik niet voornemens ben op dit moment om die lijst uit te breiden. Maar als er feitelijke onjuistheden zijn in wat ik net gezegd heb, dan kan ik dat wel nog dubbelchecken inderdaad ook met de sector.
0: En betekent dat mevrouw Van der Plas motie 2 aanhoudt? Motie 2 is aangehouden.
1: Voorzitter, dan de amendementen. Die zijn het debat volgens mij uitvoerig besproken. Amendement 1 gaat over weerhaken bij sportvissen. Dat ontraad ik.
0: Dat is nummer voor de volledigheid 7?
1: Bij mij staat er nummer 1.
0: 368... 997.
1: Ja, ja oké. Nee, u heeft het nummer. Bij mij staat nummer 1. Volgens mij staat niet het nummer wat u heeft. Dus, ik heb net aangegeven waarom, voorzitter. Ik verwijs ook naar het debat om die reden. En er waren een paar aanvullende vragen van mevrouw Van der Plas over. Het zou ook betekenen inderdaad op het gebied van handhaving en naleving dat je best een complexe operatie op je hals zou halen. Voorzitter, dan amendement 2. Dat gaat over de bevoegdheid bij gemeentes.
0: En dat is dus amendement 8, zeg ik tegen de leden.
1: Het amendement 8, voorzitter. Ook deels verwijzen naar het debat. Het is feitelijk ook niet nodig, omdat binnen de Visserijwet gemeenten op specifieke onderdelen nu al voor hun eigen wateren voorwaarden verbinden aan huurovereenkomsten voor recreatieve visserij. Of besluiten de huurovereenkomsten niet te verlengen. Nu wil ik niet te veel ingaan op de casus van Arnhem is specifiek, voorzitter, maar het heeft, ja, dat het niet gelukt is had ook te maken met de onderbouwing en uitwerking daarbinnen. Die mogelijkheden zijn er wel degelijk om dat te kunnen doen. Dan, voorzitter, hebben we nog een aantal vragen, ook van het lid Kostic.
0: Dus voor de volledigheid,
1: ontraden.
0: Ja, dus bij amendement 7 en amendement 8 zijn ontraden.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Dan de laatste vragen, voorzitter. Het lid Kostic vroeg nog wanneer ik zou terugkomen na het zomerreces met een reactie op het rapport dierwaardige aquacultuur. Die brief is in voorbereiding en kunt u begin oktober verwachten. Dus begin oktober is dat. En dan had ik voor mij nog één vraag, voorzitter, zelf doorgeleid aan de tweede termijn van D66 over het tijdspad. Het besluit als de regeling bestuurlijke boete hebben dus ter internetconsultatie al gelegen. Die stukken zijn ver gevorderd. Ik zou ze liefst zo snel mogelijk afronden. Ook om uitvoering te geven aan Europese regelgevingen. Als het stukje volledig deel, voorzitter, zou het kunnen vertragen als ik alles daarvan nog moet doorsturen. Ik ben even nadenken, want ik snap de vraag wel van D66 hierbij. Je zou het, om het pragmatisch op te lossen, dat wij in oktober bij een brief over een LVR-raad ook een toelichting geven met een aantal voorbeelden van die boetecategorieën wat eronder zou vallen. Zou dat misschien een goede weg zijn, voorzitter? Ik zie geknikt, dus dan gaan we dat doen.
0: Ik zie ook geknikt, dat bevestigen we bij deze voor de handeling.
1: Dan is dat toegezegd, voorzitter, en dan was dat het.
0: Dan dank ik de staatssecretaris voor de beantwoording in tweede termijn. Het gevoerde debat. Ook de leden dank voor het gevoerde debat over ingediende moties en amendementen. Of ingediende motie, want de tweede is aangehouden. Zal op 22 september worden gestemd. Ik schors de vergadering tot 4:30.

0: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat bestaansrecht Caribisch Nederland. En ik heet van harte welkom de staatssecretaris... Wat zegt... De staatssecretaris... Bestaanszekerheid Caribisch Nederland staat in mijn memorandum. Ja. Bestaanszekerheid Caribisch Nederland. Bestaanszekerheid Caribisch Nederland. We houden het bij Bestaanszekerheid Caribisch Nederland. Maar u heeft hier ongetwijfeld met elkaar een grapje over gemaakt in het commissiedebat waar ik niet bij was. Wie ik van harte welkom heet in vak K is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik geef als eerste het woord aan de heer Ceder voor zijn inbreng namens de ChristenUnie's. ChristenUnie. Het is er nog één, vooralsnog. Wie weet of dat na de 2 minuten wat ook zo is. Gaat uw gang, meneer Ceder.
1: Voorzitter, dank u wel. Bon dia, good day, iedereen die ook meekijkt. Voor de bestaanszekerheid blijft een onderwerp van zorg. Want Caribisch Nederland hoort bij Europees Nederland. Maar je merkt dat er grote verschillen zijn. En een van de hardnekkige problemen is energie. Daar heb ik ook al geregeld moties op ingediend. Maar ook nu weer blijkt dat de energieprijzen in het Caribisch deel van Nederland hoger zijn dan hier in Europees Nederland. En daar moeten we toch echt stappen op zetten. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoord op raadsdag ging constateren dat de energietarieven in Caribisch Nederland substantieel hoger liggen dan in Nederland, Europees Nederland, terwijl de kosten van het levensonderhoud niet in balans zijn met het besteedbaar inkomen. Overwegend dat het een kwestie van rechtvaardigheid is dat de tarieven gelijkwaardig zijn met die van Europees Nederland, zoals ook de praktijk is in bijvoorbeeld Portugal en Spanje, spreekt uit dat energietarieven in Caribisch Nederland omlaag moeten. Zoekt de regering om de begrotingsbehandeling voor de begrotingsbehandeling inzichtelijk te maken hoeveel het kost om de energieprijzen in Caribisch Nederland in ieder geval gelijk te trekken met het gemiddelde in Europees Nederland. En verzoekt de regering om voor de langere termijn maatregelen uit te werken waarbij de betaalbaarheid van energie in Caribisch Nederland gelijke tijd houdt met die van Europees Nederland. Het gaat over tot de orde van de dag. Ik heb nog een vraag of ik een toezegging kan krijgen. Dat is omdat ik zorgen ontvang over de uitvoering en effect van de energietoeslag en de verhuursubsidie. Het is bedoeld om de meest kwetsbare inkomens te raken, maar ik krijg signalen dat het toch stroef verloopt. Ook omdat de verhuursubsidie via de verhuurder verloopt. En dat kan zorgen voor grote afhankelijkheid van de of richting de verhuurder. Daarom de vraag of we een toezegging krijgen dat ik zo snel mogelijk een overzicht kan krijgen van de uitgekeerde bedragen die nu verstrekt zijn en het aantal personen deze regelingen ontvangen en hoe effectief de maatregel die we voor mij allemaal willen stimuleren uiteindelijk is. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Ceder. Het woord is aan mevrouw Tsegay voor haar inbreng namens PRO tijdens het 2 minuten debat Bestaanszekerheid Caribisch Nederland. Dat was een verspreking mijnerzijds. Wijst u mij terecht op bilateraal. Gaat u gaan.
2: Uitstekend gedaan, voorzitter. Voorzitter, het leven is voor heel veel mensen in Caribisch Nederland veel te duur. En daar hebben we het hier in Den Haag al heel lang over. Ik ben dan ook blij dat het kabinet het komende jaar 30 miljoen gaat uittrekken, hè, voor het betaalbaar maken van het leven in Caribisch Nederland. Maar mijn fractie heeft wel twijfels of het genoeg is. En om nou te voorkomen dat we het eerst jaren aan gaan kijken voordat we verdere stappen eventueel zetten, heb ik de volgende motie. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat er nog steeds onredelijke verschillen zijn op het gebied van bestaanszekerheid tussen Europees en Caribisch Nederland, constaterende dat de commissie Todé concrete aanbevelingen heeft gedaan die nog niet helemaal opgevolgd zijn, overwegende dat het kabinet 30 miljoen euro heeft gereserveerd voor het betaalbaar maken van het leven in Caribisch Nederland, maar het de vraag is of dit voldoende is om de aanbevelingen van de commissie Todé uit te voeren, verzoekt de regering om de aanbevelingen van de commissie voortvarend uit te blijven voeren en voor het einde van het jaar een stand van zaken van deze uitvoering aan de Kamer te doen toekomen en daarbij aangeven of hiervoor extra middelen nodig zijn, en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Nanninga namens JA21.
3: Ja, dank voorzitter. En dank aan de ambtsgenoten en de staatssecretaris voor het debat tot nu toe. En ik ga de andere moties natuurlijk ook met belangstelling goed lezen. Ik heb alleen een motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het kabinet structureel 30 miljoen euro beschikbaar stelt voor het versterken van de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland. Overwegende dat opeenvolgende tijdelijke tegemoetkomingen de structurele oorzaken van de hoge kosten van levensonderhoud en de beperkte economische zelfstandigheid niet wegnemen. Overwegende dat bestaanszekerheid duurzaam wordt versterkt wanneer vaste lasten worden verlaagd, werken loont en inwoners meer mogelijkheden krijgen om zelfstandig in hun inkomen te voorzien, verzoekt de regering om bij besteding van de 30 miljoen euro voorrang te geven aan maatregelen die de vaste lasten verlagen, de arbeidsparticipatie vergroten en of het lokale verdienvermogen versterken. En gaat over tot orde van de dag. Dank u wel.
0: Dank u wel. Het wordt mevrouw Hira Dijk namens D66.
4: Bon dia en goedemiddag hier. We hebben in het coalitieakkoord 30 miljoen euro extra geld voor het Caribisch Nederland beschikbaar gesteld. En we zouden in de zomer hierover worden geïnformeerd wat we zouden doen met deze extra middelen. En dat hebben we nog niet te horen gekregen. Maar wat ik wel heb gehoord is dat de eilanden zich zorgen maken. En dan heb ik het over Bonaire, Sint-Eustatia en Saba. Ze zijn bang dat ze niet goed worden meegenomen in het proces en ook niet dat de middelen worden ingezet voor nieuwe projecten. Daarom heb ik de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat voor Caribisch Nederland structureel 30 miljoen beschikbaar is gesteld om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Constaterende dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zorgen hebben geuit over het voornemen om een substantieel deel van deze middelen in te zetten voor bestaande subsidieregelingen en over een beperkte betrokkenheid bij de uitwerking van de besteding. Overwegende dat deze middelen bedoeld zijn om de bestaanszekerheid verder te verbeteren door aanvullende maatregelen die de kosten van levensonderhoud daadwerkelijk verlagen. Verzoekt de regering om Bonaire, Sint-Eustatius en Saba vanaf de start te betrekken bij de besluitvorming over de inzet van deze middelen, de volledige 30 miljoen in te zetten voor aanvullende maatregelen bovenop bestaande maatregelen en hierover met een statusupdate te komen. En gaat de orde over tot de orde van de dag namens D66 en ChristenUnie.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Den Hollander voor haar inbreng namens de VVD.
5: Dank u, voorzitter. Voorzitter, dit 2 minuten debat komt eigenlijk 4 maanden te laat om de wensen voor de invulling van de envelop mee te geven. Want de augustusbesluitvorming is intussen geweest. En het komt 4 weken te vroeg om te bespreken wat het kabinet er nou eigenlijk van gemaakt heeft. Want we hebben over een aantal weken de begrotingsvergadering hier en dan zullen we het er vast over hebben. Een aantal dingen die we toch wel eens willen zeggen is dat wat de VVD betreft hoeft er geen strikte scheiding te zijn met andere begrotingen die worden gemaakt, waar de heer Ceder eerder wel aandacht voor gevraagd heeft. En wij vinden het belangrijk dat de 30 miljoen vooral gebruikt wordt om mensen minder afhankelijk te maken van overheidssteun door te investeren in werk, ondernemerschap, betaalbare nutsvoorzieningen en economische ontwikkeling. Ik sluit daarin ook aan bij wat mevrouw Nanninga net inbracht. Het kabinet moet zien te voorkomen dat de ondersteuning leidt tot langdurige afhankelijkheid wanneer economische versterking mogelijk is. Wij kiezen voor zelfredzaamheid boven afhankelijkheid. Bestaanszekerheid begint bij een inkomen dat je zelf kan verdienen. En daarom investeren we eerst in werk, ondernemerschap en economische groei. Ondersteuning is uiteraard beschikbaar wat het nodig is, maar het mag nooit een vervanging zijn voor economische zelfstandigheid. Voor de rest gaan wij de invulling van de envelop graag bespreken met het kabinet tijdens de behandeling van de begroting. Dank u wel, voorzitter.
0: 1 vervolgvraag van mevrouw Tsegay.
6: Voorzitter. Ik had net ook al een beetje bij mevrouw Nanning gegaan, maar ik merk dat het mij een beetje verbaast dat het gaat over arbeidsparticipatie op de BES-eilanden. Is mevrouw Den Hollander ervan op de hoogte dat de werkloosheid op de BES-eilanden maar 2,3% is, vraag ik me dan af.
0: Mevrouw Den Hollander.
5: Voorzitter, het gaat om meer dan alleen maar werkloosheid. Het gaat om hoe ga je voorzien in je eigen bestaan. En dat betekent dat we dus ruimte moeten creëren voor ondernemerschap, voor ondersteuning daarbij ook, voor het verminderen van barrières voor lokale bedrijven bijvoorbeeld. Verbeteren toegang tot financiering. Allemaal zaken die ook in het debat aan de orde zijn gekomen. En niet alleen maar met inkomenssteun. Want als er geen werkloosheid is, dan moet er dus meer verdienvermogen gerealiseerd worden.
0: Dank u wel. Ik schors enkele minuten voor de beantwoording van de zijde van het kabinet. Ja.

0: Ik heropen de vergadering. Je geeft het woord aan de minister.
1: Voorzitter, dank u wel. Motie nummer 1. En de vraag zal de staatssecretaris beantwoorden. De motie van mevrouw Tsakai begrijp ik, maar is wel echt ontijdig. Nu al, dat kun je bij iedere begroting doen. Zeggen, nou, misschien is er nog wel meer geld nodig. Dus ik zou eigenlijk aan mevrouw Tsakai willen vragen, ontijdig. En u kunt hem aanhouden als u dat wil. Maar ik kan daar nu geen oordeelkamer op geven. Het zou raar zijn als ik nu al zeg dat ik weet dat het te weinig is.
0: Bent u bereid om de motie aan te passen? Dat is niet het geval. Daarmee krijgt zij ontijdig. Ik wil eigenlijk niet een heel debat over doen. Dus u mag één vervolgvraag stellen. Ja.
2: Voorzitter, het is zeker geen debat. Maar mijn vraag is niet of het kabinet nu al wil toegeven dat er te weinig middelen zijn. Mijn vraag is of het kabinet aan het einde van het jaar een stand van zaken kan geven over de uitvoering en daarbij aan kan geven of er extra middelen nodig zijn. En misschien is dat wel helemaal niet het geval. Dat zou heel fijn zijn.
0: Minister.
1: Nee, maar voorzitter, een stand van zaken kunnen we altijd geven. Dat noemen we de begroting en de plannen. En ik ga nu niet zeggen dat ik toe ga zeggen dat ik dan ga aangeven of er te weinig of te veel. Dat is echt een hele rare vraag. Dus ik raad u echt aan om echt even aan te houden. Omdat het is ontijdig, omdat nu de vraag, de begroting is nog ineens ingediend. Dus ik wil best een rapportage geven. Als mevrouw Tsakai fijn vindt om een brief te krijgen van mij, dan wil ik dat doen. Maar daar gaat natuurlijk niet in staan dat het te weinig is, want dat weten we dan nog niet. Dus u heeft heel weinig aan deze brief.
0: Eén vervolgvraag nog.
2: Ja, ik heb het gevoel dat we een Babylonische spraakverwarring hebben, voorzitter. Dat is toch precies de vraag. Of het kabinet aan het eind van het jaar een stand van zaken kan geven en daarbij kan aangeven of er genoeg middelen zijn. En als dat wel zo is, is dat heel fijn. Dan is dat ook een goed antwoord.
0: Minister.
1: Voorzitter, we praten inderdaad langs elkaar heen. Ik hou gewoon mijn oordeel ontijdig. Dit hoort gewoon in de begroting thuis.
0: Motie 3.
1: Motie 3 van mevrouw Nanninga, oordeel Kamer. En motie 4 van mevrouw Dijk en de heer Seder, ook oordeel Kamer.
0: Dank u wel. Het woord is aan de staatssecretaris.
3: Eén motie, één vraag, voorzitter. De vraag was van de heer Seder. Toezegging over de verhuursubsidie uitgekeerde bedragen. De energietoelagencomponent van de vraag van de heer Seder kan worden meegenomen in een brief van... Eén motie, één vraag, voorzitter. De vraag was van de heer Seder. Toezegging over de verhuursubsidie uitgekeerde bedragen. De energietoelagencomponent van de vraag van de heer Seder kan worden meegenomen in een brief van Sociale Zaken.

0: Dan de motie, voorzitter. Die wil ik toch het oordeel ontijdig geven, omdat die over de begroting gaat, waar ik nog niet zoveel over kan zeggen, want die krijgt u pas komende dinsdag. En wij respecteren de koning en het proces daarin. Als het gaat om het element inversarie kosten energieprijzen, dan zal ik aan de minister van KGG vragen om jullie daarover te informeren voor haar behandeling van haar begroting. Want begrotingsbehandeling begint volgende week. Maar ik heb de vraag gelezen als zijnde voor de behandeling van het desbetreffende onderwerp, voorzitter.
1: Kort en bondig, meneer Seede.
2: Zeker, voorzitter. U kent mij. Dat klopt. Omdat de KR-begroting vrij snel is, wil ik toch even vragen of uw oordeel eigenlijk de facto verandert na Prinsjesdag. En dat ik hem dan gewoon in stemming kan laten brengen. Omdat dat volgens mij het enige voorbehoud is die u nu maakt. Want anders moet ik weer een oordeel vragen. En dan komen we in de knoop met de behandeling van de begroting KR.
1: Stemmingen over deze moties vinden plaats op 22 september, staatssecretaris.
0: 22 september klinkt volgens mij, voorzitter, na Prinsjesdag. Dus dan zijn de gegevens openbaar. Maar het punt is, ik kan dus nu nog geen oordeel Kamer geven. Want dan zou ik iets zeggen over wat er in de begroting staat. Ja. Wat ik wel kan doen, voorzitter, want ik wil natuurlijk de Kamer graag tegemoetkomen, is dat ik hem nu op ontijdig zet. Maar dan ontvangt u voor 22 september nog even een briefje met één woord erin. En wat het woord is, dat merkt u dan tussen volgende week en 22 september.
1: Motie 1 is ontijdig en de staatssecretaris zegt voor de stemmingen een brief toe. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2-minuten debat. Ik stel voor dat we meteen doorgaan met het volgende 2-minuten debat. En dat betreft het 2-minuten debat EU-dimensie-koninkrijksrelaties. Het woord is aan de heer, niet de heer Van den Brink, het woord is aan mevrouw Tsegay, namens PRO. En ik dank de minister van Sociale Zaken voor zijn aanwezigheid. Het woord is aan mevrouw Tsegay voor haar inbreng namens PRO. Gaat uw gang.
3: Voorzitter, ik heb dit 2-minuten debat niet aangevraagd. Dus ik ben enigszins verbaasd dat ik als eerste spreker ben. Maar ik wilde wel graag meedoen. Ik vind als we een goed gesprek hebben gehad over de EU-dimensies wat betreft koninkrijksrelaties. En ik kijk uit naar de besluitvorming die daar later dit jaar nog onze kant op komt. Het lijkt mij wel goed, en dat verzoek heb ik ook tijdens de procedurevergadering gedaan, als we dit gesprek begin dit jaar ook weer begin volgend jaar ook snel weer met elkaar voeren. En daar laat ik het voor nu bij.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Nanninga namens JA21.
4: Dank, voorzitter. Ik heb zoals beloofd heel aandachtig naar de beantwoording geluisterd in het debat. Eén ding viel me op. De staatssecretaris zei namelijk dat het primair aan de landen zelf is of zij verder willen als LGO of UPG. En dat verbaasde mij, want volgens mij kan alleen het Koninkrijk dat verzoek indienen bij de Europese Raad na een besluit van de Rijksministerraad. Maar ik ken deze staatssecretaris als iemand die dit soort feiten altijd uit zijn hoofd heel goed in orde heeft. Dus misschien heb ik het fout en kan hij maar uitleggen hoe dit dan werkt. Dat onderscheid is wel belangrijk, want de consequenties zijn heel groot. Het betrokken land moet dan wel veel meer EU-recht implementeren, uitvoeren en handhaven, terwijl er nu afspraken is van capaciteitstekorten. En 3 keer raden wie daar dan verantwoordelijk voor wordt. Maar ik snap de poolfactoren voor de landen wel. Een UPG-status kan immers meer financieringsopties beschikbaar maken. Maar er is überhaupt al moeite met maximaal benutten van alle financiële instrumenten van de LGO-status wegens capaciteitsgebrek. Dan zou het een Nederlandse verplichting worden om te helpen. Nou, en dan is het capaciteitsgebrek wel opgelost. Maar voorzitter, laten we nu eerst eens alle huidige instrumenten goed benutten. Laten we focussen op het duurzaam inbouwen van eigen capaciteit. En laten we de landen helpen om het aantrekkelijk te houden om van de LGO-status gebruik te blijven maken. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslagingen, constaterende dat volgens het kabinet nog niet alle beschikbare Europese middelen en mogelijkheden voor de Nederlandse LGO's worden benut. Constaterende dat beperkte uitvoeringscapaciteit deelname aan Europese programma's bemoeilijkt. Overwegende dat ondersteuning moet leiden tot blijvende lokale deskundigheid en minder afhankelijkheid van Nederlandse ambtenaren en externe adviseurs, verzoekt de regering een plan op te stellen voor het inbouwen van duurzame capaciteit binnen de landen, zodat zij voortaan zelfstandig hiervan gebruik kunnen maken. Daarbij een overzicht naar de Kamer te sturen van de nog niet benutte Europese instrumenten als gevolg van ondercapaciteit. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
1: Dank u wel. Heeft de staatssecretaris behoefte aan een schorsing? Het betreft 1 motie. We wachten nog heel even totdat die is rondgedeeld. Ja, dan hervat ik de vergadering. Het is heel kort geschorst.

0: Ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de staatssecretaris.
1: Ja, voorzitter. Zoals altijd had mevrouw Nanninga de data op orde. En toch is die goed te combineren met mijn stelling in de commissie. Want het is inderdaad zo dat het overstappen naar een UPG loopt via de Rijksministerraad. Maar wat niet kan, voorzitter, is dat in dit voorbeeld 3 van de 4 landen tegen het 4e land zeggen: je wil het niet, maar we gaan je er wel toe dringen. Dus in die zin is het aan de landen zelf. En dan bereiken we consensus en dan kunnen we verder. Dus vandaar mijn stelling, maar mevrouw Nanninga heeft uiteraard gelijk. Dan met betrekking tot haar motie, voorzitter. Kijk, de capaciteitsontwikkeling SEC is aan de autonome landen. Dus daar kan ik geen plan voor maken, want dan treed ik in de bevoegdheden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Wat ik wel kan doen, en zo lees ik de motie en ik kijk heel aandachtig naar het hoofd van mevrouw Nanninga of die schuddend of knikkend beweegt, is dat wij gezamenlijk met z'n vieren gaan kijken hoe wij aan de gang gaan om ervoor te zorgen dat we steeds meer zelfstandigheid krijgen en daarin steeds meer die autonomie kunnen versterken. En ik zie mevrouw Nanninga een knikkende beweging maken, en met die knikkende beweging geef ik hem oordeelkamer.
0: Ik zie het ook. Daarmee krijgt motie 1 de appreciatie oordeelkamer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2 minuten debat. We lopen een beetje voor op schema. Dus ik zou best wel door willen, alleen ik zie een aantal woordvoerders nog niet. Dus bij deze maar even de oproep in het gebouw. Als u zover bent, verzamelt u naar de plenaire zaal, dan kunnen we verder gaan met het 2 minuten debat Wet Open Overheid. Ik schors de vergadering tot nader orde.

0: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de 2-minuten-debat Wet Open Overheid. Ik geef het woord aan de heer Vlag namens de staatkundig gereformeerde partij.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Het debat is alweer enige tijd geleden, maar de WO blijft de gemoederen beroeren. We hadden vorige week ook een apart 2-minuten-debat over de WO-emissiegegevens. En dit gaat meer over de bredere wet en de bredere toepassing. Nochtans ga ik wat dieper in op emissiegegevens en hoe daarmee wordt omgegaan vanuit het kader van de Wet Open Overheid. In dat verband 1 motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de overheid gegevens over landgebruik van individuele boerenbedrijven, inclusief gewascodes, ziet als emissiegegevens en onder die noemen verstrekt in het kader van de Wet Open Overheid. Overwegende dat onder meer gewascodes op zichzelf geen informatie geven over emissies naar het milieu en op het niveau van individuele bedrijven weinig zeggen als geen informatie beschikbaar is over bemestingsmethoden en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Overwegende dat uit jurisprudentie blijkt dat geen onbegrensde verplichting tot openbaarmaking van gegevens bestaat, aangezien gegevens over hypothetische emissies niet als emissiegegevens aangemerkt hoeven te worden en dat aan emissies gelinkte gegevens alleen relevant zijn als ze zinvol gebruikt kunnen worden voor het controleren van door bestuursorganen vastgestelde emissies, verzoekt de regering de Kamer te informeren over het beoordelingskader met betrekking tot het aanmerken van gegevens van individuele bedrijven als directe emissiegegevens in de zin van de Wet Open Overheid, gegevens die noodzakelijk zijn om emissiecijfers zinvol te controleren en hypothetische emissies, en gaat over tot de orde van de dag.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Tsegay namens PRO.
2: Ja, voorzitter, dank. Ook ik kijk terug op een goed commissiedebat, al is het alweer een tijdje geleden. Er is één punt wat ik toch nog even in de motie heb gegoten, en dat gaat over de WO-functionaris. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat het zowel in het belang van aanvragers als van overheden is dat WO-verzoeken zo efficiënt mogelijk worden afgehandeld. Constaterende dat uit onderzoek blijkt dat wanneer verzoekers actiever worden betrokken bij de behandeling van hun WO-verzoek, paraaflijnen worden verkort, er strakker wordt gestuurd op termijnen en WO-functionarissen een meer onafhankelijke positie krijgen, de procedures bij een WO-verzoek efficiënter kunnen verlopen, verzoekt de regering om in overleg met mede-overheden met voorstellen te komen om de afhandeling van WO-verzoeken te vereenvoudigen en hierbij nadrukkelijk het versterken van de rol van de WO-functionaris te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag.
0: Dank u wel. Het woord is aan Lid Kostic namens de Partij voor de Dieren.

0: Voorzitter, eerst twee moties. De Kamer gehoorde beraadslaging constateerde dat binnen iedere gemeenschap maatschappelijke onderwerpen spelen waarvoor veel publieke belangstelling bestaat, of wegende dat actieve openbaarmaking daarover de transparantie bevordert en de kosten die gepaard gaan de behandeling van afzonderlijke woonverzoeken kan besparen. Verzoekt de regering bestuursorganen te stimuleren om informatie over maatschappelijke onderwerpen waarvoor veel publieke belangstelling bestaat zoveel mogelijk actief openbaar te maken, en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoorde beraadslaging constateerde de rechtbank Noord-Nederland als enige rechtbank de wettelijke termijn van 8 weken voor beroepen wegens niet tijdig beslissing in woonzaken haalt, of wegens dat tijdige rechtsbescherming niet van de woonplaats van burgers mag afhangen, verzoekt de regering met de Raad voor de Rechtspraak in overleg te treden over de doorlooptijden en daarbij de werkwijze van de rechtbank Noord-Nederland en benodigde ondersteuning te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, tenslotte heb ik eigenlijk nog een vraag. Want een van de vragen uit het commissiedebat is dat de staatssecretaris nog niet beantwoord. Dus daar wil ik graag op terugkomen. Ergens in 2024 had de agrarische sector een brief gestuurd met vraag aan het kabinet om meer aandacht te besteden voor de woonverzoeken, dat ze daar graag betrokken bij willen worden. Nou, ze zijn toen ook uitgebreid betrokken door BZK, door LVVN, door NVWA. En mijn vraag is eigenlijk alleen maar aan deze de bewindspersoon: is hij bereid ook vertegenwoordigers van dieren, natuur en milieuorganisaties en transparantieorganisaties zoals Jury Idealist, Expertise Center Spoon namens woonverzoekers in brede zin en Open Source Foundation alsnog actief bij het proces te betrekken om goed geïnformeerd te worden? Dank u wel.
1: Dank u wel. Het was aan de heer Vermeer namens de BBB.
2: Dank u wel, voorzitter. En de heer Vlag die refereerde er al aan het woondebat over emissiegegevens. Gisteren zijn allerlei moties daarover weggestemd. Maar we geven niet op, want dit is superbelangrijk. En voorzitter, we hebben ook een woondocument afkomstig van het ministerie van LVVN ontvangen via onze contacten. En de wet open overheid die is er met een reden. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij er een wettelijke reden is om die geheim te houden. En burgers, journalisten en Kamerleden moeten controleren wat de overheid doet. Maar dit document bleek verkeerd gelakt. Tekst die zwart gemaakt had moeten zijn, bleek gewoon nog leesbaar. Dat is op zichzelf al ernstig. Maar daardoor zagen we ook wat er onder die zwarte lak stond. En dat was schokkend, want er werd informatie weggelakt die volgens de WO helemaal niet geheim had hoeven blijven. En dat is bizar, want de WO beschermt niet de overheid tegen openbaarheid. De WO beschermt het recht van de samenleving op openbaarheid. Hier hebben ambtenaren dingen gelakt, omdat anders bekend werd hoe ze te werk gingen in het informeren ook van de Kamer. Hoe controleert, en dat zijn mijn vragen, hoe controleert de staatssecretaris eigenlijk dat ambtenaren niet meer weglakken dan wettelijk is toegestaan? Wie houdt daar toezicht op? Hoe gaat dat? En als wij zoiets openbaar zouden maken, kan dan de staatssecretaris ook onderzoeken wat er bij een ander ministerie is gebeurd? En hoe vaak informatie ten onrechte is gelakt? En waarom heeft de staatssecretaris dat mandaat? En als blijkt dat ambtenaren bewust informatie hebben achtergehouden om zichzelf of collega's te beschermen, inhoudelijk te beschermen, kan de staatssecretaris toezeggen dat dit arbeidsrechtelijke consequenties heeft tot ontslag waar dat passend is. Want wie de WO bewust tegenwerkt, ondermijnt de open overheid zelf.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Boelsma-Hoekstra namens het CDA.
3: Dank u wel, voorzitter. We hebben een goed debat gehad over de wet Open Overheid. En daarin hebben veel partijen, waaronder het CDA, aangegeven dat de wet Open Overheid niet in balans is. Wat ons betreft kan en moet het efficiënter, slagvaardiger en beter. De uitvoeringslasten zijn te hoog en, zoals ik al zei, de balans is zoek. Uit een recent rapport blijkt dat inmiddels 1000 FTE en daarmee 1,3 miljoen uur gemoeid is met de afhandeling van de woonverzoeken. We hebben een aantal suggesties gedaan over hoe de uitvoerbaarheid verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld kritisch kijken naar de reikwijdte of conceptteksten wel, of de vraag of conceptteksten wel onder de WO moeten vallen. En wat kunnen we doen om misbruik tegen te gaan? Het is daarom goed dat de staatssecretaris heeft toegezegd dat hij na de zomer een brief stuurt waarin hij aan gaat geven welke maatregelen hij neemt om de uitvoerbaarheid van de WOT te verbeteren. Mijn vraag is dan wel, we zijn na de zomer, wanneer komt die brief dan precies? Van onze kant om deze reden geen motie. En de staatssecretaris weet wat van hem verwacht wordt. En als CDA zullen wij dit zeer kritisch volgen. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Het woord staat hier sneller namens D66.
4: Zolang wij publiciteit missen, zal de grote weg tot verbetering zijn gesloten. Zonder publiciteit geen hervorming. Aldus Johan Rudolf Thorbecke in 1847 over het werk in de Leidse gemeenteraad. En we moeten ons inzetten voor betere uitvoering van de wet open overheid. En dat heb ik zelf ook gedaan tijdens het commissiedebat door enkele suggesties mee te geven aan de staatssecretaris over kortere paravenlijnen inderdaad, over die onafhankelijke WO-functionaris en slimmere automatisering. Maar we moeten niet vergeten onszelf ook de vraag te blijven stellen waarom we openbaarheid willen. En Thorbecke zag dat dus volgens mij goed. Zonder publiciteit geen hervorming. Zonder openbaarheid geen vooruitgang. En sommigen denken dat sterke leiders autoritaire figuren zijn. Maar de sterkste overheden zijn democratieën die zich kwetsbaar durven op te stellen. Democratieën die controle stimuleren. Die de overheid en dus ook haar kennis in zekere zin zien als publiek bezit. En met die gedachte wil ik de staatssecretaris aanmoedigen om werk te blijven maken van de WO zoals hij sinds zijn aantreden voortvarend heeft gedaan. Dank u wel.
1: Dank u wel. Tot slot is het woord aan de heer Meulenkamp namens de VVD.
5: Dank u wel, voorzitter. Een motie dien ik mede namens de BBB in. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat belanghebbende agrarische ondernemers niet individueel worden bericht over WO-besluiten en zienswijze procedures die op hun bedrijven betrekking hebben, maar via de staatsgarant en via kennisgevingen aan de sector. Constateerde dat individueel berichten van deze ondernemers gepaard gaat met veel ambtelijke capaciteit. Van mening dat het goed is om alle ondernemers, ook de niet-agrarische ondernemers, individueel te benaderen over WO-besluiten en zienswijze procedures die op hun betrekking hebben, aangezien hen dit persoonlijk raakt. Verzoekt de regering te onderzoeken in welke mate kunstmatige intelligentie kan worden ingezet om ondernemers individueel te informeren over WO-besluiten en zienswijze procedures en de Kamer daarover bij de evaluatie van de wet open overheid te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. Meulenkamp, Vermeer.
1: Dank u wel. Ik schors 5 minuten voor de beantwoording van de staatssecretaris.

0: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de staatssecretaris.
1: Ja, voorzitter. De vorige twee debatten gingen, u leverde uw tijdswinst op. Gaan we nu maar even mee door, stel ik voor.
0: Ja.
1: Aan mij ligt het niet om dit een efficiënt, lean en mean, doelmatig debat te maken.
0: We merken het.
1: Het lid Kostic, die stelde een vraag betreffende maatschappelijke organisaties. Ja, natuurlijk moeten we daar... Oh, daar, ik was het lid al kwijt. Natuurlijk moeten we daarin een representatieve groep hebben van stakeholders. Dus niet alleen de ene kant, maar zeker ook de andere kant. Ik zeg er wel bij, de evaluatie wordt uitgevoerd in opdracht van de WODC door de Rijksuniversiteit Groningen. En in het kader van onafhankelijkheid bepalen zij uiteindelijk de mensen met wie ze spreken. Maar wel met de opdracht dat een representatieve groep te laten zijn en niet eenzijdig daarin te zijn. En ik zwijg even, voorzitter, want ik dacht dat...
0: Eén hele korte volvraag.
2: Ja, dat klinkt heel goed. Maar ik wil er wel op wijzen dat toen de agrarische sector... Er was trouwens niks mis mee. Maar toen de agrarische sector het verzoek deed richting het ministerie en het kabinet... om daarover uitgebreid in gesprek te gaan... ze echt wel een beetje een rode loper hebben gekregen. Dus niet alleen maar met LVVM, met BZK en VWA. Dus los van een onafhankelijk onderzoek. Dus het is ook los van het onderzoek dat nu loopt. Het is goed dat de... dat bewindspersonen zich laten informeren door deze organisaties. Dus dat is eigenlijk ook mijn concrete vraag.
0: Ja.
2: Of ze daartoe bereid zijn.
0: Staatssecretaris.
1: Ja, goed, als het gaat om andere bewindspersonen in het kader van bepaalde debatten, bepalen zij met wie ze spreken. Maar ik ga er vanuit dat al mijn collega's uitgaan van dat je hoor en wederhoor moet toepassen. In het kader van de evaluatie van de WO moet dat in ieder geval zeker doen. En zal ik daar ook voor inzetten.
0: U vervolgt.
1: Dan even de vragen van de heer Vermeer, voorzitter. Hoe controleert de staatssecretaris het ambtenaar niet te veel weglakken? Dat controleer ik niet. Tenzij het om mijn eigen... Oh, daar is de heer Vermeer. Tenzij het natuurlijk gaat om een WOP-verzoek gedaan, WO-verzoek gedaan aan het ministerie van BZK, vallend onder mij. Want ieder bestuursorgaan controleert het zelf. En uiteindelijk is het aan de rechter om te oordelen als daar iets fout in is gegaan. Daar ligt geen specifieke taak, of het nu gaat om een gemeente, een waterschap of een ander ministerie, voor bij de staatssecretaris van BZK.
0: Eén vervolgvraag.
3: Ja, voorzitter. De staatssecretaris zegt dus dat hij wel systeemverantwoordelijk is, maar niet voor de controle daarvan.
1: Dat is juist, voorzitter. Dat doet het bestuursorgaan zelf en anders de rechter. En dan voelt de heer Vermeer waarschijnlijk de vervolgvraag ook al aankomen, voorzitter. Kunt u onderzoeken wat er bij andere ministeries is gebeurd? Het antwoord is nee. Want dat valt onder een ander ministerie. Dus dat moet desbetreffende bewindspersonen daar doen. Dan had mevrouw Boelsma Hoekstra nog een vraag. Wanneer komt de toegezegde Kamerbrief? Deze maand. Dan was er nog een aantal moties, voorzitter.
0: Ja.
1: En nu ga ik u blij maken.
0: Nog één vraag van meneer Vermeer.
1: Heb ik iets? Oh, sorry. Ik ben wat vergeten. Mag ik die vraag al stellen zonder dat interruptie wordt gedaan?
0: Gaat u gang.
1: Ja, als ambtenaren te veel informatie om collega's te beschermen, kunt u dan toezeggen dat er arbeidsrechtelijke consequenties vormen, bijvoorbeeld ontslag als dit passend is. Even los van deze specifieke vraag, voorzitter. Als ambtenaren de wet overtreden, dan kunnen ze daarvoor uiteraard door de desbetreffende bestuursorgaan niet alleen worden aangesproken, maar ook gesanctioneerd. Blijf ik even weg bij het specifieke voorbeeld. En die sancties kunnen natuurlijk gaan van een berisping tot uiteindelijk zelfs ontslag. En ook daar is dan weer de rechter die daar een oordeel over geeft.
0: De moties.
1: Ja, nu ga ik de voorzitter blij maken. Motie 1, oordeelkamer. Motie 2, oordeelkamer. Motie 3, oordeelkamer. Motie 4, oordeelkamer. Motie 5, oordeelkamer.
0: Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit 2-minuten-debat. En ik stel voor dat we meteen doorgaan met het volgende 2-minuten-debat. En dat betreft het 2-minuten-debat Mijnbouw. Ik kijk of mevrouw Van Oosterhout al in de zaal is. Of wordt zij waargenomen door mevrouw Tsegay? Dat is niet het geval. Dan gaan we nu eerst naar de heer Van den Berg. En wellicht kan mevrouw Van Oosterhout worden uitgenodigd om zich naar de plenaire zaal te begeven. Is dit niet met de heer Van den Burg?
4: Nee.
0: Dan schors ik even totdat de afvaardiging in vak K aanwezig is. En dan gaan we meteen verder. Ik dank de staatssecretaris voor zijn aanwezigheid. En ik schors de vergadering.

0: Ik heropen de vergadering en heet van harte welkom de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei voor het 2 minuten debat Mijnbouw. En daarvoor geef ik als eerste het woord aan de heer Van den Berg namens JA 21.
1: Voorzitter, dank u wel. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat de binnenlandse aardgasproductie veel sneller daalt dan de binnenlandse vraag naar aardgas, waardoor de afhankelijkheid van andere landen toeneemt. Overwegend dat binnenlandse aardgasproductie bijdraagt bij het van werkgelegenheid, kennis en infrastructuur in Nederland. Overwegend dat binnenlands geproduceerd aardgas een veel lager ecologische voetafdruk kent dan geïmporteerd aardgas. Overwegend dat gaswinning uit de Nederlandse kleine velden ons minder afhankelijk maakt van andere landen. En daarmee bijdraagt de leveringszekerheid, verzoekt de regering het beleid om geen nieuwe opsporingsvergunning op land te verlenen te herzien. Verzoekt de regering nieuwe aanvraag voor opsporingsvergunningen op land te behandelen en de verlenging van bestaande opsporingsvergunningen binnen gestelde termijnen te behandelen. Gaat over tot de orde van de dag. De Kamer hoort de beraadslaging en constateert dat voor mijnbouwbesluiten wettelijke beslistermijnen gelden, maar trajecten voor olie- en gasprojecten in de praktijk geregeld veel langer duren dan de formele termijnen. Pardon. Constateren dat het ministerie inmiddels werkt met een indicatieve doorlooptijd van 49 weken en de sector wijst op doorlooptijden van 20 tot 30 maanden. Overwegen dat onvoorspelbare doorlooptijden investeringen afremmen, kleine veldenproductie sneller laten teruglopen en leveringszekerheid en strategische autonomie schade, verzoekt de regering om haast te maken met de in het sectorakkoord gaswinning opgenomen maatregelen om de vergunningverlening te versnellen en deze zoveel mogelijk te verankeren in de komende herziening van de mijnbouwwet. Verzoekt de regering de doorlooptijden van vergunningstrajecten te monitoren en verbeteren of verslechteringen daarin aan de Kamer jaarlijks bij de rapportage over het sectorakkoord gaswinning te rapporteren. Gaat over tot de orde van de dag. De Kamer hoort de beraadslaging, constateert dat Den Helder en De Kooi een belangrijke uitvalsbasis vormen voor de zee- en luchtgebonden ondersteuning van mijnbouw op de Noordzee. Overwegend dat de combinatie van offshorebedrijven en militaire voorzieningen kansen biedt voor gezamenlijke benutting van de infrastructuur en kennis, verzoekt de regering onder coördinatie van de portefeuillehouder mijnbouw en voor het bouwend op de bestaande civiel-militaire samenwerking met de regio en de mijnbouwsector afspraken te maken over versterken van Den Helder De Kooi als logistieke en onderhoudsbasis voor Noordzeemijnbouw, gericht op bereikbaarheid, medegebruik en voorzieningen en vakmensen. En verzoekt de regering de Kamer voor eind 2026 te informeren over de maatregelen, verantwoordelijkheden en de planning. Hij gaat over tot de orde van de dag.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van Oosterhout namens PRO.
2: Dank u wel, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er plannen zijn voor de nieuwe zoutwinning onder de Waddenzee, constaterende dat er onlangs een ontwerpbesluit is gepubliceerd die extra zoutwinning toestaat, constaterende dat de Waddenzee UNESCO Werelderfgoed is, overwegende dat het UNESCO Werelderfgoedcomité zich ernstig zorgen maakt over de bescherming van dit unieke gebied en daarom een inspectiemissie stuurt, verzoekt de regering om geen definitief besluit te nemen over het winningsplan voor de zoutwinning onder de Waddenzee, voordat duidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er plannen bestaan voor nieuwe of uitgebreide gaswinning in de Friese en Utrechtse veenweidegebieden, constaterende dat veenweidegebieden al kampen met structurele bodemdaling en dat gaswinning deze daling verder versnelt, overwegend dat bodemdaling nu gaswinning permanent en onomkeerbaar is en dat de effecten op het watersysteem, de drinkwatervoorziening en de leefomgeving niet te herstellen zijn, verzoekt de regering in kaart te brengen voor welke gaswinningslocaties in veenweidegebieden een vergunning nog kan worden geweigerd en tot die tijd geen nieuwe vergunningen te verlenen en geen onomkeerbare besluiten te nemen over bestaande aanvragen getoverd tot orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het ontwerpbesluit Havenmond instemt met een verhoging van het productievolume van het winnen van zout onder de Waddenzee van 32 naar 45,5 miljoen ton zout. Overwegend dat deze uitbreiding een groter deel van de top 20 monumenten stad Harlingen met bodemdaling confronteert. Overwegend dat de grenswaarde voor bodemdaling en scheefstelling uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Frisia Zout, de Stichting Bescherming Historisch Harlingen, gemeente Harlingen en provincie Friesland. Overwegend dat bij vergelijkbare mijnbouw, zoals bij Nobian, wel wordt voorzien in bouwkundige opnames, een omgevingfonds en een voorafgevuld schadefonds, verzoekt de regering bij het instemmingsbesluit op het winningsplan Havenmond de voorschriften uit de zienswijze van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen op te nemen en het over tot orde van de dag. En tot slot nog een vraag over de gaswinning in Wieringa. Wat vindt de staatssecretaris van de zorgen van de omwonenden? Erkent hij dat belangrijke informatie in het winningsplan ontbreekt over de gevolgen van de gaswinning voor bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur? En gaat hij deze vergunning daarom tegen het licht houden? Dank u wel.
0: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Müller namens de VVD. Gaat uw gang.
3: Voorzitter, ik heb twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat Nederland de komende jaren nog aardgas nodig heeft en dat verantwoorde gaswinning uit de kleine velden op land en op de Noordzee bijdraagt aan onze leveringszekerheid en het verminderen van onze importafhankelijkheid. Overwegende dat in het sectorakkoord is afgesproken de vergunningverlening voor gaswinning sneller en beter te laten verlopen, maar procedures in de praktijk nog regelmatig vertraging oplopen. Overwegende dat de Kamer inzicht nodig heeft in de uitvoering van deze afspraken en de voortgang van de vergunningverlening, verzoekt de regering om in de jaarlijkse voortgangsrapportage over het sectorakkoord inzicht te geven in het aantal lopende de vergunningaanvragen voor gaswinning uit kleine velden op land en op de Noordzee, de doorlooptijden en eventuele termijnoverschrijdingen, de oorzaken daarvan en de maatregelen die zijn of worden genomen om procedures zorgvuldig te versnellen en gaat over tot de orde van de dag. En bij verantwoorde gaswinning op land hoort ook snelle, gedegen en menselijke schadeafhandeling als eventuele bevingen door gaswinning zich voordoen. De staatssecretaris is hard aan de slag met de afhandeling van de beving in Geelbroek en we zijn ook met de commissie op werkbezoek geweest en hebben met inwoners gesproken. En de lokale bestuurders riepen ons op om voor mensen in bijzondere situaties maatwerk mogelijk te maken. En daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat op 14 maart 2026 bij Geelbroek een aardbeving heeft plaatsgevonden als gevolg van voormalige gaswinning en dat deze beving schade aan woningen en andere gebouwen kan hebben veroorzaakt. Overwegende dat uit de schadeafhandeling rond het Groninger Veld en de gasopslagen Norg en Grijpskerk blijkt dat mensen met een stapeling van problemen kunnen vastlopen of tussen bestaande regelingen en instanties terecht kunnen komen. Verzoekt de regering om samen met de betrokken gemeente en de provincie Drenthe een lokaal en laagdrempelig vangnet voor bijzondere situaties in het beoordelingsgebied rond Geelbroek in te richten, dat bewoners met een stapeling van problemen persoonlijk kan begeleiden en waar nodig maatwerk kan bieden en de Kamer hierover voor het eind van 2026 te informeren en gaat over tot de orde van de dag. En deze wordt medegetekend door de heer Jumelet en de heer Keuze. Dank u wel.
0: Dank u wel. Het woord is aan de heer Jumelet namens het CDA.

0: Voorzitter, we ontvingen vandaag een brief van de staatssecretaris waar het gaat over de afhandeling van de aardbevingsschade in Geelbroek. En ik begrijp dat bij de afhandeling van de aardbevingsschade eerst wordt ingezet op schademeldingen van voor 30 juni en op gevallen waarbij de hardheidsclausule geldt. Voorzitter, dat roept wel vragen op over de overige schademeldingen van na 30 juni. En ik lees in de brief dat het inmiddels om 794 gevallen gaat. De staatssecretaris schrijft dat hij het eerst een beter beeld wil krijgen en later wil bekijken of de lessen uit de versnelde aanpak kunnen worden meegenomen in de afhandeling. Voorzitter, de vraag is dan, welke duidelijkheid kan hij deze inwoners nu bieden? Wat kunnen ze het beste doen? Kunnen zij voorlopig afwachten en mogelijk later alsnog in aanmerking komen voor versnelde afhandeling? Of staat nu al vast dat voor hen de reguliere schadeafhandeling geldt? Voorzitter, en wanneer en hoe moeten deze inwoners er zelf dan een keuze in maken? Het lijkt me belangrijk dat zij hier snel duidelijkheid over krijgen. Is de staatssecretaris dat met mij eens? Voorzitter, dank u wel.
1: Dank u wel. Ik schors 5 minuten voor de beantwoording van de staatssecretaris.

0: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de staatssecretaris.
1: Dank, voorzitter. Toch nog wel wat moties. Motie 1 van de heer Van den Berg over het opvragen of het nieuwe of het, de nieuwe aanvraag voor opsporingsvergunningen te laten behandelen. Voorzitter, het kabinet streeft naar een verantwoorde afbouw van gaswinning op land. Daar hoort bij dat we geen nieuwe opsporingsvergunningen meer verlenen. Dus deze motie moet ik met die uitleg ontraden. Dan de motie met nummer 2.
2: Eén vervolgvraag, meneer Van den Berg.
3: Ja, voorzitter, alleen over is het niet juist heel verantwoord om de gaswinning af te bouwen, wat ook gelijke tred volgt van de daling van het gasverbruik in Nederland. Dat daalt met een bepaald percentage, dus als je dan te snel afbouwt, lijkt me dat niet heel verantwoord.
1: Staatssecretaris. Ja, voorzitter, daar kun je inderdaad over van mening verschillen, maar die afbouw gaat gepaard met het niet meer opsporen van nieuwe gasvelden. Dat is wel de afspraak.
2: Motie 2.
1: Motie 2, voorzitter, die geef ik het oordeel Kamer.
2: Motie 3.
1: Motie 3 past misschien niet helemaal bij dit debat, voorzitter, maar als de heer Van den Berg ermee akkoord gaat dat hier heel nadrukkelijk bij hoort dat er een samenwerking met Defensie nodig is om dit allemaal te onderzoeken, want dat is natuurlijk wel belangrijk, zij zijn een belangrijke speler in dit geheel, dan kan ik hem oordeel Kamer geven. En daar hoort ook bij dat er eigenlijk al heel veel gebeurt op dit vlak, omdat er al een intentieovereenkomst is getekend met Defensie. Dus in dat opzicht zou die bijna ook overbodig kunnen zijn. Maar als we ook de Kamer nog moeten informeren, want dat is een nieuw verzoek. Op basis van dat verzoek zeg ik oordeel Kamer.
2: Oordeel Kamer, motie 4. Heeft u oordeel Kamer?
3: Ja, voorzitter, alleen ter bevestiging. Ik heb me inderdaad zo beoogd ook dat het een samenwerking is met de Defensie.
2: Ja.
3: Dat klopt.
2: Ja. Motie 4.
1: Voorzitter, motie 4, die ontraad ik met verwijzing naar het debat wat daar ook heeft plaatsgevonden.
2: Motie 5.
1: Motie 5, idem dito, daar hebben we uitgebreid over gesproken en daarmee ontraad ik deze motie.
2: Motie 5 ontraden, motie 6.
1: Motie 6, voorzitter, dat gaat over het winningsplan Havenmond. Er zijn heel veel zienswijzen ingediend, daar zijn we nog mee bezig en daarom is het echt een motie die ik nu moet ontraden.
2: Motie 7, mevrouw Van Oosterhout, een vervolgvraag.
4: Ja, voorzitter, die redenering kan ik niet helemaal volgen. Het is een heel lang proces geweest in samenwerking met allerlei organisaties. Het is heel belangrijk dat hun stemmen ook worden meegewogen. Dus ik begrijp niet zo goed wat de staatssecretaris nu zegt.
1: Ja, voorzitter, dat we alles overwegen. En met deze motie wordt er een verzoek neergelegd om het al direct op te nemen. Hè. Dus er is geen keuze meer van overweging. Terwijl dat wel hoort.
2: Motie 7.
1: Dus hij is in die zin te stellig geformuleerd. Motie 7 van mevrouw Muller, voorzitter, geef ik oordeel Kamer.
2: Ja.
1: Motie 8, idem dito. En dan waren er ook nog twee vragen.
2: Ja.
1: Vraag over de vergunning Wieringa, om die tegen het licht te houden. Zoals gebruikelijk worden er adviezen gevraagd bij een aantal instanties, decentrale overheden, TNO en ook het SODM. Al die adviezen samen, die moet ik zorgvuldig afwegen. En alleen als het veilig en verantwoord kan, zal er een positief besluit volgen. Maar daar zijn we nog niet, want het zijn nu nog de adviezen die we binnenkrijgen. Op basis van die adviezen werd dit bericht gepubliceerd. Maar wij zijn er dus nog niet aan de weging van al die adviezen toe. Dat gaan we later doen. En nogmaals, het kan alleen als het veilig en verantwoord is. En dan de vraag van de heer Jumelet over de 700 meldingen die nog ook na de deadline zijn binnengekomen. U gaf terecht aan dat we nu bezig zijn met het afhandelen van de eerste groep die er is. Dat vraagt de komende maanden echt nog wel werk. En vanaf 1 januari ook met de ringen 3 en 4. Ook daar heb ik in de brief iets over geschreven. En vanzelfsprekend gaan we ondertussen nadenken hoe dit het beste kan. Daarover hebben we overleg met de regio ook binnenkort. Daar zullen we dit ook bespreken. En daarna zullen we ook de betrokkenen allemaal informeren om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er moet gebeuren. Er is een recht op afhandeling conform het oude protocol. Dus in die zin is er een stuk zekerheid. Maar tegelijkertijd willen we ook graag deze groep op een verantwoorde manier begeleiden. Daar komen we dus later op terug.
2: Ik dank de staatssecretaris. We zijn aan het einde gekomen van dit 2-minuten debat. Ik stel voor dat we meteen doorgaan met de 2-minuten debat Verduurzaming Industrie. 8 sprekers van de zijde van de Kamer. Is lid Kostic in huis? Nog niet. Dan gaan we eerst naar de heer Vlag, die ik het woord geef namens zijn inbreng namens de staatkundig gereformeerde partij.

0: Ja, voorzitter, dank u wel. In het commissiedebat heb ik mijn zorgen uitgesproken over de cluster 6 bedrijven. Zij hebben het net zo goed als de bedrijven in de industriegebieden te maken met hoge energiekosten, de verduurzamingsopgave en de netcongestieproblematiek. Het mag niet zo zijn dat deze bedrijven het ondergeschoven kindje zijn. Goed dat de staatssecretaris dit erkent en heeft aangegeven dat de cluster 6 aanpak wordt doorgezet. Ik heb nog wel een vraag. Mag ik ervan uitgaan dat cluster 6 bedrijven even goed als de andere industriële bedrijven aanspraak kunnen gaan maken op de elektriciteitsenvelop van het kabinet, ongeacht de plek waar ze zitten? Dan bestaande aansluitingen op het elektriciteitsnet moeten met de inzet van flexibel gebruik veel beter benut kunnen worden. Het kabinet werkt aan verbreding en versterking van de Flex-E-regeling voor de energie-intensieve industrie. Heel goed wat de SGP betreft. Het budget voor de huidige regeling is nu al overtekend en bedrijven met groot vermogen kunnen er nog weinig mee. Flexibiliteitsopties met bijvoorbeeld gasturbines komen niet in aanmerking. Mijn vraag, wil de staatssecretaris voor het begrotingsdebat met een voorstel komen, inclusief bijpassend budget, zodat bedrijven er al komend jaar mee aan de slag kunnen? Tot zover.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van Oosterhout namens PRO.
2: Dank u wel, voorzitter. Het is alweer een aantal maanden geleden dat dit commissiedebat heeft plaatsgevonden en de noodzaak is er niet minder om geworden. Deze zomer was er een van grote klimaatschade, nog meer fossiele prijsstijgingen en toenemende Chinese dumping. En problemen die we niet oplossen door stil te staan of terug te kijken, maar door te bouwen aan nieuwe oplossingen. Een nieuwe generatie zonnepanelen, groene chemicaliën of hernieuwbare brandstoffen. Oplossingen die Nederland duurzamer, onafhankelijker en concurrerender maken. Maar dat gebeurt niet vanzelf, maar met gericht industriebeleid en daarom de volgende moties. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat de huidige maatwerkaanpak primair gericht is op het verduurzamen van bestaande grote industriële uitstoters, terwijl het cruciaal is om ook nieuwe innovatie hier te behouden en opschalen, constateren dat Nederland tal van groene koplopers kent die nieuwe industriële activiteiten willen ontplooien, bijvoorbeeld in de groene chemie en de schone technologie, maar dat deze bedrijven onvoldoende worden ondersteund, verzoekt de regering om te verkennen hoe een aanpak voor het opschalen van nieuwe groene fabrieken en industriële ketens, waaronder meer coördinatie van overheidsinzet en beleid, toegang tot financiering, infrastructuur, grondstoffen en vraagcreatie stevig worden verankerd en de Kamer hier in het najaar over te informeren, mede namens collega Jumelet. De Kamer gehoort de beraadslegging overwegen dat instrumenten voor het opschalen van nieuwe duurzame industriële activiteiten, zoals de FEKI, de NIKI en de DIJ+, beperkt zijn in omvang en tijd, constateren dat Nederland daardoor veel kansen laat liggen om een koploperspositie te pakken in sectoren als schone technologie en groene chemie, en we daarmee onze weerbaarheid en concurrentiepositie kunnen versterken, verzoekt de regering opties in kaart te brengen voor een toereikend financieel instrumentarium om nieuwe groene ketens op te schalen en die te betrekken bij het voorjaarspakket, en gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het wordt aan de heer Van den Berg namens JA21.
2: Waarmee onze weerbaarheid en concurrentiepositie kunnen versterken, verzoekt de regering opties in kaart te brengen voor een toereikend financieel instrumentarium om nieuwe groene ketens op te schalen en die te betrekken bij het voorjaarspakket, en gaat over tot de orde van de dag.
1: Dank u wel. Het wordt aan de heer Van den Berg namens JA21.

0: van essentiële industriële ketens moet worden voorkomen. Verzoekt de regering binnen het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie een escalatieprocedure vast te stellen, waarbij concrete signalen van dreigende uitval binnen een strategische industriecluster aanleiding geven tot een clusteranalyse waarin de oorzaken en keteneffecten van de dreigende uitval in kaart worden gebracht en mogelijke opties voor overheidsingrijpen worden voorgelegd. Dat gaat over tot de orde van de dag. En voorzitter, tweede motie en de laatste. De Kamer gehoort de beraadslaging en constateren dat 5 tot 20% van de bedrijven overweegt de activiteit uit Nederland te verplaatsen vanwege de hoge regeldruk en energieprijzen. Overwegen dat een sterke en concurrerende industrie essentieel is voor de Nederlandse economie en welvaart. Verzoekt de regering bij de ontwikkeling van nieuw klimaatbeleid het behoud van industriële bedrijvigheid en het Nederlandse concurrentievermogen als belangrijkste uitgangspunt te hanteren en gaat over tot de orde van de dag. En als toelichting, waarom nou als belangrijkste uitgangspunten, voorzitter? Dat klinkt voor sommigen misschien wat vreemd, maar je kan denk ik enkel goed klimaatbeleid of duurzaamheidsbeleid maken als je dat ook doet samen met de industrie. Als het concurrentievermogen niet op orde is, gaat de industrie vanzelf weg en dan is er helemaal geen prikkel meer om überhaupt nog industrie te verduurzamen, want die hebben dan al weggepest. Dus vandaar dat punt. Ik denk als we dat op deze manier zo samenpakken, ja, dan kunnen we samen met die industrie echt ergens komen. En dat is volgens mij een hele principiële keuze die we hier als Kamer moeten maken. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Muller namens de VVD.
2: Dank, voorzitter. Nederland heeft een sterke en schone industrie nodig. Strategisch relevante en concurrerende bedrijven moeten hier kunnen investeren en verduurzamen. Maar als industrie vertrekt, omdat Nederland zijn energieprijzen en infrastructuur niet op orde heeft, dan is dat geen succesvol klimaat- of industriebeleid. Het commissiedebat is alweer enige tijd geleden en volgende week ontvangen we ook de begroting. Daarom dien ik vandaag geen moties in, maar ik heb wel 3 concrete vragen en verzoeken aan het kabinet. Ten eerste, Aramis. In het commissiedebat hebben we uitgebreid gesproken over het grote belang van dit CO2-opslagproject. Inmiddels lees ik in de media positieve berichten. Staan de seinen daarmee echt op groen voor een positief, definitief investeringsbesluit in 2027? En kan het kabinet toezeggen de Kamer daar tijdig over de voortgang en het investeringsbesluit te informeren? Ten tweede werkt het kabinet aan een visie op de raffinagesector. Kan de staatssecretaris toezeggen daarin expliciet mee te nemen welke strategische betekenis de Nederlandse raffinagecapaciteit heeft voor de leveringszekerheid en weerbaarheid van Nederland en Europa? En wanneer kunnen wij deze visie verwachten? Tot slot heb ik behoefte aan een compleet financieel beeld. Kan de staatssecretaris toezeggen in de eerstvolgende brief over de verduurzaming van de industrie inzichtelijk te maken welke financieringsinstrumenten beschikbaar zijn, hoeveel middelen daarmee gemoeid zijn en wanneer deze instrumenten beschikbaar komen of aflopen? Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Jumelet namens het CDA.

0: Voorzitter, drie vragen. Eén vraag in lijn ook met de vraag van de heer Vlag. Tijdens het commissiedebat heb ik ook aandacht gevraagd voor de positie van de energieintensieve industrie. Op zijn zacht gezegd nog steeds een zeer actueel onderwerp. Ik wil de staatssecretaris vragen om vandaag in ieder geval een update te geven over het naar voren halen van de envelop voor de tegemoetkoming van de elektriciteitsprijs. Hoe staat het ermee? En daaraan gekoppeld de vraag of ook cluster 6 bedrijven hiervan gebruik kunnen gaan maken. Voorzitter, de tweede vraag. Het is inmiddels al een tijdje geleden dat de Kamer in grote meerderheid vroeg om het afschaffen van de nationale CO2-heffing. Maar hij bestaat nog steeds. Het is goed dat het effectieve tarief momenteel 0 euro bedraagt, maar de definitieve duidelijkheid is denk ik beter. Kan de minister aangeven wat de voortgang is van de definitieve afschaffing van de CO2-heffing voor de industrie? Als laatste vraag tenslotte, voorzitter. Een recente studie van PricewaterhouseCoopers Duitsland laat zien dat ongeveer de helft van de Europese initiatieven voor groen staal is uitgesteld, gestopt of verkleind. Vanuit het oogpunt van strategische autonomie is dat een slecht voorteken. Mijn vraag is: welke lessen trekt het kabinet hieruit voor het streven naar groene staalproductie in Nederland? Wat is er voor nodig om daar wel een succes van te maken? Voorzitter, dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan Lid Kostic namens de Partij voor de Dieren.

0: belangrijk dat als we belastinggeld gaan geven aan bedrijven, zeker buitenlandse bedrijven, dat we in ieder geval weten hoeveel dat uiteindelijk echt gaat worden. Daarom de volgende motie constateerde dat het kabinet voornemens is een maatwerk afspraak met Tata Steel Nederland te sluiten, waarbij maximaal 2 miljard aan directe maatwerksteun beschikbaar is. Constateerde dat meer dan honderden economen eerder de Kamer het kabinet hebben gewaarschuwd voor het gevaar van een subsidiefuik. Ambtenaren van Financiën ook negatief hadden geadviseerd over het geven van subsidie aan Tata Steel. En recent onderzoek van meneer Defensie Somo stelt dat de totale publieke kosten die gedurende de looptijd van de voorgenomen maatwerkafspraak kunnen samenhangen met onder meer infrastructuur, biomethaan, nettarieven, CO2-opslag, kunnen oplopen tot 10,3 miljard. Overwegen dat het kabinet deze berekening betwist, maar de Kamer nog geen volledig en integraal overzicht heeft ontvangen van alle directe en indirecte financiële verplichtingen en risico's voor de staat die uit de voorgenomen maatwerkafspraak kunnen voortvloeien, verzoekt de regering om geen onomkeerbare stappen te zetten rondom Tata voordat de regering de Kamer een integraal en onafhankelijk doorgerekend overzicht verstrekt van alle directe, indirecte, voorwaardelijke en langjarige financiële verplichtingen en risico's voor de staat en de belastingbetaler die met afspraak samenhangen, uitgesplitst naar maatwerksteun, energieinfrastructuur, netkosten, biomethaan, CO2-opslag en overige publieke voorzieningen, gaat over de orde van de dag. Voorzitter, in het debat voor de zomer had ik gevraagd om een industrievisie. De minister had toegezegd om daar na het zomerreces mee te komen, waarbij ook natuur, klimaat, et cetera, worden meegenomen. Ik heb het nog niet gezien, dus ik was benieuwd wat ongeveer de planning daarvan is. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Klos namens D66.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik kijk terug op een productief debat, inderdaad alweer enige tijd geleden. En ik wilde dat eindigen met een verzoek aan het kabinet. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet middelen heeft gereserveerd in een elektriciteitsenvelop om de industrie te ondersteunen bij de stijgende elektriciteitskosten. Overwegende dat betaalbare elektriciteit van groot belang is voor het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie en voor de verduurzaming van productieprocessen. Overwegende dat publieke middelen zoveel mogelijk moeten bijdragen aan een structurele verlaging van de energiekosten van bedrijven en daarmee aan een toekomstbestendige industrie in Nederland, verzoekt de regering om bij de vormgeving van de elektriciteitsenvelop te stimuleren dat ondersteuning bijdraagt aan de verbetering van de energieefficiëntie en een structurele verlaging van de energierekening van bedrijven. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
1: Even een interruptie van de heer Vlag.
3: Ja, voorzitter, in dit verband één vraag over die elektriciteitsenvelop. Zowel ik zelf als de heer Jumelet hebben gevraagd over of cluster 6 bedrijven daar ook aanspraak op kunnen maken. Ook daar kan volgens dezelfde criteria als die de heer Klos naar voren brengt omgegaan worden met de elektriciteit. Mag ik daaruit opmaken dat hij ook de oproep richting staatssecretaris steunt dat die envelop ook beschikbaar zou moeten zijn voor cluster 6 bedrijven?
1: Meneer Klos.
2: Ja, voorzitter, ik wil die ruimte aan het kabinet laten, maar dat klinkt helemaal niet onverstandig wat de heer Vlag nu zegt.
1: Dank u wel. Het woord is aan de heer Vermeer namens de BBB als laatste spreker van de zijde van de Kamer in dit 2 minuten debat.
4: Dank u wel, voorzitter. 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de Nederlandse industrie kampt met hoge energiekosten, netcongestie en aanvullende nationale heffingen. Overwegende dat het rapport Wenning juist wijst op het belang van een sterk vestigingsklimaat en stabiele randvoorwaarden voor het verdienvermogen van Nederland, verzoekt de regering geen nieuwe nationale lasten voor de industrie voor te stellen, zolang niet is aangetoond dat de internationale concurrentiepositie hierdoor niet verslechtert, en gaat over tot de orde van de dag. Dank u. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat duizenden bedrijven wachten op transportcapaciteit op het elektriciteitsnet en belangrijke randvoorwaarden voor verduurzamingen nog ontbreken. Overwegende dat beleid volgens de principes van haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid vormgegeven moet worden, verzoekt de regering geen aanvullende klimaat- of verduurzaamheidsverplichtingen voor de industrie in te voeren, voordat voor de betreffende bedrijven aantoonbaar voldoende energieinfrastructuur beschikbaar is. Er gaat over tot de orde van de dag. Dank u.
1: Interruptie van de heer Van den Berg.
5: Voorzitter, ik hoor eigenlijk 2 dingen. Ik hoor dat we enerzijds helemaal geen nieuw klimaatbeleid en verduurzaamheidsbeleid voor de industrie moeten introduceren, maar anderzijds ook weer wel, maar dan op voorwaarde dat er netwerkinfrastructuur is. Hoe rijmen die 2 moties zich dan met elkaar? Die volg ik niet.
1: Meneer Vermeer.
4: Voorzitter, deze moties, kijk, wij willen gewoon geen nationale koppen. En wij willen geen extra klimaatbeleid. Alleen de realiteit is dat we op dit moment nog met een klimaatwet zitten met allerlei voorwaarden daarin. En ik gewoon weet dat dit kabinet allerlei nieuwe voorstellen gaan doen. En daarom wil ik ook kijken wie van de partijen eigenlijk deze principes ondersteunt. Dat onze concurrentiepositie overeind moet blijven. Wat ze allemaal zeiden hier in het debat over het rapport Wenning. Maar ook dat wij in een verschillende debat over netcongestie steeds constaterende dat bedrijven gewoon heel veel bedrijven niets door kunnen voeren. Ook al zouden ze dat volgens de huidige wetten, die er al zijn, zouden moeten doen. Dus de basisprincipe ben ik helemaal eens met de heer Van den Berg. Stoppen met die flauwekul, maar dat is niet de juridische wettelijke realiteit van bedrijven die al in allerlei regelingen zitten.
1: Dank u wel. Was dat het einde van uw inbreng?
4: Ja hoor.
1: Dan schors ik 7 minuten voor de beantwoording van de staatssecretaris.

0: Ik heropen de vergadering.
1: Hey, Dirk. Zo.
2: En ik geef het woord aan de staatssecretaris.
1: Dank, voorzitter. Motie 1 geef ik oordeel Kamer. Motie 2 oordeel Kamer. Motie 3 oordeel Kamer. Motie 4 van de heer Van den Berg. Het belangrijkste is te stellig. We hebben juist afgesproken dat we CO2-reductie, concurrentiepositie en weerbaarheid in een driehoek zien. Alle drie zijn belangrijk om te realiseren. En omdat dit echt alleen maar over het belangrijkste gaat, ontraad ik deze motie.
2: Motie 4 ontraden, motie 5.
1: Kost iets over de data. Nog deze maand komt er een brief waarin meer informatie komt over het hele traject. Ook daar zullen we op de rapporten waar u naar verwijst reageren. En zoals u weet zullen er geen onomkeerbare stappen zijn. En heeft de Kamer uiteindelijk ook nog het onderhandelingsresultaat, krijgt u nog te zien. Dus in dat opzicht komt er nog heel veel aan.
2: En dat leidt tot een oordeel?
1: Het oordeel is ontraden.
2: Ontraden. Eén vraag van lid Kostic.
3: Het klonk eigenlijk als oordeel Kamer. Maar de motie vraagt om concrete onderbouwing. Dus we willen niet alleen maar een briefje met wat zinnen over het rapport, maar ook concrete onderbouwing die in de motie wordt gevraagd over welke financiële kosten hier echt mee gemoeid zijn. En dat ook onafhankelijk te onderbouwen, is de bewindspersoon daartoe bereid.
1: Voorzitter, er komt een brief met een eerste update van waar we staan, wat er allemaal gaande is, uitleg over wat er allemaal ligt. Ook daar zullen we al op het rapport reageren. Uiteindelijk komt er natuurlijk daarna nog een stap. En wij kiezen ons eigen proces en daarom heb ik hem ontraden.
2: Motie 6.
1: Motie 6. Daar is de vraag aan de heer Klos om hem aan te houden, omdat we nog dit najaar met een brief willen komen om uit te leggen hoe we het doen. En eigenlijk is die nu gewoon te vroeg. Het is niet zo makkelijk om die envelop op een goede manier op de juiste plek te krijgen. Ik kom daar zo bij de vraag ook nog even op terug. En deze motie geeft daar net al te veel instructie, zodat we misschien klem komen te zitten. Dus eigenlijk wil ik vragen om nu nog even aan te houden.
2: Is de heer Klos daartoe bereid?
4: Ja, voorzitter, misschien eerst een wedervraag nog, want de Kamer heeft gedebatteerd over die elektriciteitsenvelop. Het kabinet komt al met een uitwerking daarvoor. En ik doe het verzoek om die envelop, om daar een bepaalde overweging bij mee te nemen, die ik volgens mij relatief voorzichtig heb geformuleerd. Dus vindt de staatssecretaris dat de Kamer ten principale dat nooit zou mogen doen om vooraf richting mee te geven? Moeten we altijd achteraf iets vinden van het beleid van het kabinet? Of mag de Kamer vooraf ook iets vinden?
2: Staatssecretaris.
1: Voorzitter, alles wat in het debat gewisseld is, wordt vanzelfsprekend meegenomen. Maar de motie is toch nog wel vrij strak, hè? Dus het geeft richting aan wat we moeten doen. En wij weten gewoon niet of het kan. En dat maakt het ook ingewikkeld. Dus we zijn echt aan het puzzelen hoe die envelop met het doel waarvoor die is ingezet, of die dat ook haalt. En dat is gewoon echt even een puzzel. En wij lezen de uitspraak toch echt als dat het die kant op moet. En dat is dan net even ingewikkeld. Nu, daarom zeg ik ook niet ontraden, maar vraag ik om hem aan te houden, zodat we even tijd hebben om het uit te puzzelen.
2: Indien de motie niet wordt aangehouden, zal deze ontijdig worden geapprecieerd. Motie 7.
1: Voorzitter, de motie van de heer Vermeer. Het zijn allebei beide motie van de heer Vermeer zijn erg absoluut. En dat zal vast uw doel zijn. Maar dat maakt het voor ons niet makkelijker om een oordeel Kamer te geven. Ik moet ze eigenlijk ontraden, omdat ze zo absoluut zijn. De internationale concurrentiepositie kan natuurlijk op allerlei manieren in het gedrang zijn. Dus helemaal geen nationale lasten of daaraan koppelen is ingewikkeld. U weet dat ook in het coalitieakkoord staat dat er geen nationale koppen op Europees beleid komen. Dus dat blijft ook staan. Maar dan helemaal niets doen, dat is ook ingewikkeld. Dus u formuleert ze allebei heel absoluut. En dat maakt dat ik beide moties ga ontraden. Zeker ook de tweede motie. Omdat, ja, het kan natuurlijk zo zijn dat je niet overal tegelijk de infrastructuur kunt aansluiten. En dan kan het ook wel zo zijn dat je toch met een bedrijf een afspraak maakt om bepaalde maatregelen wel te nemen. Dus ze zijn gewoon net iets absoluut geformuleerd en daarom ontraad ik ze.
2: Eén interruptie van de heer Vermeer. Gaat uw gang.
5: Ja, voorzitter. Maar de staatssecretaris die zegt het heel goed. Ze zijn absoluut, omdat ze ook in lijn zijn, wat mij betreft, met het coalitieakkoord. En anders dan is het coalitieakkoord gewoon een lege huls. Want hier staat bijvoorbeeld geen nieuwe nationale lasten. Nou ja,
0: Staatssecretaris.
1: Ja, maar er staat nog een zin achter. Hè? Zolang niet is aangetoond dat de internationale concurrentiepositie hierdoor niet verslechtert. Hè? Dus het is twee keer iets wat je moet aantonen wat gewoon ingewikkeld is. Het kan dus ook zo zijn dat er andere redenen zijn waarom de internationale concurrentiepositie verslechtert. En dan heb je ook geen mogelijkheid om toch een stap te zetten op duurzaamheid bijvoorbeeld. Dus...
2: Motie 7 ontgaren en motie 8 ontgaren. Nee, we gaan niet onderhandelen over dicta. Dat kunnen we na afloop doen,
1: meneer Vermeer.
2: Ik zie ook nog één interruptie van de heer Van den Berg.
6: Ja, voorzitter, nog over motie 4. Ik wil het dictum overigens niet wijzigen. Maar de staatssecretaris zegt dat er eigenlijk een driehoek gaande is. En dat is de driehoek van concurrentievermogen, duurzaamheid en weerbaarheid. Nou, als we dat nou in stand laten, maar dat we daarvan wel uitspreken met deze motie. Dus dat van die drie... concurrentievermogen de belangrijkste is. Dan is dat toch een prima oplossing zonder die driehoek open te breken van de staatssecretaris.
0: Staatssecretaris.
1: Ja, voorzitter. Als je vindt dat drie zaken allerlei belangrijk zijn en dat je dus moet wegen hoe je een maatregel die je treft of een beleidsinstrument wat je inzet, dat je dat in die driehoek wil wegen, dan moet je niet één van die punten zwaarder laten wegen. Dan gaat je driehoek altijd scheef. Hè? Dat werkt niet. Dus wij vinden ze alle drie belangrijk. Concurrentiepositie is belangrijk. De weerbaarheid is belangrijk van onze totale industrie. Maar ook het CO2 reduceren is belangrijk. Dat wil de industrie zelf ook. Hè? Maar wel in die balans.
2: Bent u aan het einde gekomen van uw beantwoording?
1: Zeker.
2: Ik dank de staatssecretaris.
1: Nee, voor van de moties. Excuus, voorzitter.
2: Oh, oké. Okay.
1: Maar er waren ook nog best wel wat vragen.
2: Het resterende deel. De vragen.
1: De flex-I-regeling. Van een vraag van de heer Vlag. Ja, u krijgt daar informatie over rondom na de begroting. Zo werkt dat nu eenmaal. Dus dat komt. Voor 2027 wordt dat bekend. Dan de envelop. Daarover zijn we... Ja, wat ik ook al zei, een reactie op de motie over in gesprek. Hoe dat nou het beste kan, hoe die ingeregeld moet worden. Ze moeten doelmatig besteed worden. We hebben nog geen besluit genomen op dit moment. En we hopen dat we zo snel mogelijk in het nieuwe jaar dat besluit dan definitief kunnen maken. Dus dat is nu waar we staan. En de vraag of daar ook cluster 6 bedrijven aangekoppeld kunnen worden is ja. Dat hangt natuurlijk wel van de uitwerking af. Maar in principe is dat wel het doel. Dan Aramis, vraag van de VVD over de berichtgeving die erover is verschenen. Ja, dan wordt het altijd ingewikkeld, want dan mag ik er niks over zeggen. Maar u wordt erover geïnformeerd en we zijn heel druk bezig om ervoor te zorgen dat zo'n investeringsbesluit wel genomen kan worden. Een vraag op de visie op de raffinagesector, die komt dit najaar. Dus daar zijn we druk mee bezig en dit najaar komt die ook uw kant op.
2: Bent u daarmee aan het einde van uw beantwoording?
1: Nog niet, voorzitter.
2: Voordat we dat eerst even afronden en daarna is er nog ruimte voor een vervolgvraag.
1: Dan ook een vraag of we kunnen toezeggen dat in de eerstvolgende brief over de verduurzaming van de industrie het geheel van financieringsinstrumenten beschikbaar kan worden gemaakt. Ook dat zullen we doen. Prinsjesdag wordt het overzicht geboden van de begroting en de meerjarenprogramma van de Klimaat- en Energiefonds. En dan in de volgende brede brief zullen we een gedetailleerd overzicht opnemen van de middelen zoals we die kunnen gaan bestemmen. Motie of een vraag van de heer Jumelet van het CDA over de CO2-heffing. Ook daar geven we rondom Prinsjesdag helderheid over. Dus ik moet daar helaas nu even... kan ik daar niet zo heel veel over zeggen. Zo werkt dat nu eenmaal. En ook nog een vraag over het PwC-rapport in relatie tot de envelop en het strategische autonomie. We komen later, dat heb ik ook al aan de heer Lid Kossies gemeld. We komen later nog over met informatie over die maatwerkafspraak. En dan zullen we dat ook meenemen. Op dit moment is dat het antwoord op de vraag van de heer Jumelet. En de planning van de visie voor de industrie. Collega Van Veldhoven heeft toegezegd om met een brief te komen dit najaar. Die brief is in de maak en die zal er ook hopelijk eind deze maand, begin volgende maand zijn. Dan ben ik wel aan het eind gekomen, voorzitter.
2: Nog één vervolgvraag van mevrouw Muller.
7: Ja, fijn dat die raffinagevisie onze kant op komt. Maar mijn specifieke vraag aan u was om toe te kunnen zeggen dat we daar heel goed in meenemen de weerbaarheid van Nederland, maar ook van Europa.
2: Kan de staatssecretaris dat toezeggen?
1: Ja.
2: Bij deze. Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen. De leden voor het gevoerde debat over alle moties ingediend bij de voorgaande 2 minuten debatten zal op 22 september worden gestemd. Gestemd. Ik schors de vergadering voor 1 uur en 5 minuten voor de dinerpauze. De vergadering is tot 7:15 geschorst.

0: Welkom bij het debat over de wijziging van de Omgevingswet en de Algemene Wet Bestuursrecht in verband met de implementatie van de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit. Welkom aan de staatssecretaris, welkom aan de Kamerleden. Ik ga niet beperken in interrupties. We hebben weinig sprekers. De heer Heutink heeft zich afgemeld. En als eerste wil ik het woord geven aan de heer Ruscher van Forum voor Democratie.
1: Dank u wel, voorzitter. Brussel beslist, Den Haag voert uit. Dat is in één zin waar dit wetvoorstel over gaat. En op papier lijkt het een technische wijziging van de Omgevingswet en de AWB, maar achter die techniek gaat een stevige aanscherping van de luchtkwaliteitsnormen schuil met potentieel grote gevolgen voor onze industrie, onze woningbouwopgave, de infrastructuur en onze landbouw. En de normen zelf die zijn al vastgesteld, ver van hier in Brussel. En Nederland heeft tot 11 december 2026 om die nieuwe normen te implementeren in nationale wetgeving. Maar wat hebben wij als Tweede Kamer nou nog te zeggen? Want de halvering van de grenswaarde in 2030 en de zero pollution in 2050 zijn namelijk allang in Brussel vastgesteld. En stemmen wij tegen de voorliggende wetswijzigingen, dan zijn we nog steeds gebonden aan die doelstellingen. En halen we die doelen straks niet, dan start de commissie een inbreukprocedure, worden we voor het hof gedaagd en volgt een dwangsom. Wij moeten leven naar de regels van Brussel en als we dat niet doen, kunnen we de portemonnee trekken. Brussel heeft dus kaders gesteld die nu door Nederland ingevuld moeten worden. En normaal gesproken krijgt de Kamer die invulling vooraf te zien en kan zij er nog wat van vinden. Maar omdat het kabinet hier zegt alleen Europese verplichtingen uit te voeren, heeft de Tweede Kamer geen enkele inspraak bij deze uitwerking. Dus geen enkele inspraak over de mogelijke gevolgen voor de woningbouw, onze industrie en de landbouw. Zie hier het Brusselse beest in zijn volle glorie. En voorzitter, ik vrees dat we dit patroon kennen. Ook bij stikstof vormden Europese regels het vertrekpunt. Maar was het de Nederlandse uitwerking die uiteindelijk leidde tot een dossier met enorme gevolgen voor boeren, vergunningsverlening en woningbouw. En ook hier zie ik hetzelfde risico. Europese regels die in Nederland worden vertaald naar beleid met ingrijpende gevolgen voor onze industrie, onze woningbouw, onze landbouw en een Kamer die is gedegradeerd tot een passieve toeschouwer. En wie betaalt de rekening? De staatssecretaris schrijft in de eigen stukken dat er op dit moment geen middelen beschikbaar zijn voor de maatregelen die vanaf 2030 nodig zijn en dat de verschillende bestuurslagen dit zo nodig uit eigen begroting moeten dekken. En op deze manier komt de rekening, net als altijd, gewoon bij de burger terecht. En voorzitter, wat mij bovendien opvalt, is dat juist de overheden die deze regels straks moeten uitvoeren, aan de bel trekken. Gemeenten en provincies waarschuwen dat de aangescherpte Europese luchtkwaliteitsnormen woningbouw en infrastructuur kunnen vertragen. En dat is ook niet zo vreemd, want hoe strenger de normen worden, hoe moeilijker het in de praktijk kan worden om vergunningen te verlenen voor nieuwe woningen, industriële projecten of infrastructuur. En het RIVM laat nu zien dat Nederland de huidige Europese luchtkwaliteitsnormen vrijwel overal haalt. Onze luchtkwaliteit is de afgelopen decennia sterk verbeterd, dus voor welk probleem is dit wetsvoorstel nou precies een oplossing? Ik heb dan ook een paar vragen aan de staatssecretaris. Namelijk, welke extra gezondheidswinst verwacht het kabinet nog van de voorliggende forse aanscherping? Hoeveel minder ziekenhuisopnames, hoeveel minder ziektegevallen? Hoeveel extra gezonde levensjaren levert dit Nederland op? En daarnaast, wat betekent dit voor onze woningbouwopgave en welke gevolgen verwacht de staatssecretaris voor de landbouwsector? En wat betekent het voor de industrie, gezien de RIVM-prognoses die laten zien dat de verwachte overschrijdingen zich juist rond industrieterreinen concentreren? Zo tonen de prognoses aan dat de richtlijnen niet gehaald zullen worden bij onder andere de Maasvlakte rondom Tata Steel en Schiphol. Krijgen deze sectoren nog meer beknottende regelgeving en bemoeizucht, terwijl bedrijven op de Maasvlakte nu al vertrekken, Schiphol haar hubfunctie dreigt te verliezen en de chemische sector gecastreerd wordt door klimaat- en milieuwetgeving?
0: Er is een interruptie van mevrouw Salinjan.
2: Ja, dank voorzitter. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe FVD aankijkt tegen de luchtvervuiling die wij in Nederland hebben en die ook uit het buitenland natuurlijk komt. Want de luchtvervuiling houdt niet op bij de grens. Is juist niet Brussel het instrument waarmee we juist aan de slag kunnen gaan daarmee en de luchtkwaliteit voor mensen echt kunnen verbeteren?
1: Nou, in die zin is er niks tegen Europese samenwerking, maar we zien nu in dit proces gewoon de Tweede Kamer die compleet buitenspel wordt gezet. We debatteren hier nu over een aantal technische wijzigingen van een wet, zodat uitwerkingen van dus die doelstellingen 2030 en 2050... zodat die doorgevoerd kunnen worden in wetgeving, waarna wij dan niks meer daarover te zeggen hebben. Dus daar zit mijn voornaamste zorg.
2: Dank. Volgens mij hebben we nu natuurlijk een debat erover om juist als Tweede Kamer ook mee te geven wat we belangrijk vinden. Dus ik snap niet zo goed waar deze houding vandaan komt van dat we er niks over te zeggen hebben. En volgens mij is het ontzettend belangrijk om met luchtvervuiling aan de slag te gaan. Want een deel van uw antwoord, van uw vraag, gaat ook over de gevolgen. Er zijn 11.000 mensen die overlijden voortijdig, juist door luchtvervuiling. Dus wat zegt u tegen al die families en tegen al die mensen?
1: Nou, ik zeg ten eerste dat wij als Tweede Kamer niks te zeggen hebben over de doelstellingen die al vaststaan en in Brussel bepaald zijn. Dus 2030 een halvering van de luchtkwaliteitsnormen en in 2050 zero pollution, wat een complete deindustrialisering op gang zou blijven, waardoor een heleboel bedrijven uit Nederland zullen vertrekken en waarschijnlijk de woningbouwopgave ook in gevaar komt. En dat is waar de zorgen van Forum voor Democratie zitten.
0: Vervolgt uw betoog.
1: En verder, voorzitter, is op dit moment geen euro gereserveerd voor de maatregelen die uit deze aanscherping volgen. Mijn laatste vraag is dan ook: hoe kan de staatssecretaris volhouden dat de gevolgen voor gemeenten, provincies en bedrijven behapbaar zijn? Voorzitter, het is aan ons, de politiek, om mogelijke eventuele gezondheidswinst af te wegen tegen de gevolgen voor woningbouw, industrie, landbouw en de uitvoerbaarheid van beleid. En die afweging kan niet worden gemaakt zonder een zelfstandige Nederlandse impactanalyse. En daarom zal ik in de tweede termijn een motie indienen die de regering verzoekt om aan deze Kamer voor te leggen met aandacht voor woningbouw, voor industrie, landbouw, vergunningverlening en de eventuele gezondheidswinst. Dank u wel.
0: Dank u wel. Een interruptie van de heer Bikkers.
3: Ik ben wel benieuwd naar, mocht de heer Rüscher nou wel iets mogen vinden van die normen? Had de heer Rüscher dan gekozen voor andere normen? Of zegt u, zegt de heer Rüscher, nou ja, weet je, eigenlijk zijn die normen die gesteld worden wel goed. Alleen het proces wat we met elkaar doorlopen hebben, had ik liever anders gezien.
1: Nou, met het proces is sowieso heel veel mis. En ik denk dat ik dat net uitgebreid uitgelegd heb. En die normen hoeven wat ons betreft zeker niet strenger.
3: Ja, voorzitter, kijk, ik begrijp de zorgen. Laat ik daarbij bij aansluiten. Hè. U zult straks in mijn termijn ook die zorgen wel horen. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is om te realiseren dat onze luchtkwaliteit al heel erg neigt naar de luchtkwaliteit van de normen die hier gesteld worden. Dus het frame wat nu neergelegd wordt, alsof het allemaal heel erg verschrikkelijk is. In 2015 schreef Alex Bogers, u zult hem vast kennen als literair liefhebber, in Alleen met de Goden over het naamloze gat Vlaardingen. Waar aan de overkant onder rook van Rotterdam de schoorstenen van Pernis de luchtkwaliteit verslechterden. En inmiddels is het zo dat op dit moment in Vlaardingen de luchtkwaliteit, waar het gaat bijvoorbeeld om stikstofdioxide, al onder de normen zitten die hier opnieuw gesteld worden. Wat is de reflectie van de heer Rüscher daarop?
1: Ik denk dat ik het in mijn betoog ook wel duidelijk heb aangegeven dat ik vooral vragen heb. Dus welke gezondheidswinst gaat dit opleveren? Als wij de luchtkwaliteitsnormen gaan halveren, wat levert ons dat op? Hoeveel minder ziekenhuisopnames, hoeveel minder doden? En daartegenover staat ook naast gezondheid onze economie, de welvaart. Wat gaat er gebeuren met de woningbouwopgave? Wat gaat er gebeuren met bedrijven die mogelijk gaan vertrekken? En ik denk dat we vooral ook niet moeten vergeten dat we de balans daarin niet kwijt moeten raken.
0: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Jansen van de PVV.

0: Dank u wel, voorzitter. Vanmiddag hadden we hier een debat. Dat was de wijziging van de visserijwet. En volgens mij was de voorzitter er ook bij als woordvoerder namens haar partij. En vanmiddag heb ik gezegd, wij krijgen van Brussel een dictaat. Dat wordt over ons uitgestort. En wij zijn de stempelmachine, staatssecretaris, de Kamer van Brussel. Want dat is wat wij op dit moment zijn. En precies hetzelfde gebeurt nu ook vanavond met dit wijzigingsvoorstel. De staatssecretaris noemt dit wetsvoorstel een technische invul-edit, maar de echte inhoud en alle bestuurlijke lasten worden doorgeschoven naar besluitkwaliteit leefomgeving. Waarom is er voor deze technische wet afgezien van de internetconsultatie en een ATR-toets, terwijl de normen die in het onderliggende BKL landen gigantische economische gevolgen kunnen hebben? Daarnaast, voorzitter, bij 2030 moeten we de normen voor stikstofoxide en fijnstof halveren. Vanaf 2026 moeten overheden al routekaarten vaststellen als de concentraties boven de toekomstige normen van 2030 komen te liggen. Kan de staatssecretaris garanderen dat deze routekaarten en de halvering van de normen niet gaan leiden tot het intrekken of weigeren van omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld veehouders en boerenbedrijven? Derde punt, voorzitter. De EU-richtlijn en de uitwerking sturen aan op het behalen van de zeer strenge WHO-advieswaarden. Hoe voorkomt de staatssecretaris dat de verplichte routekaarten en de wettelijke verankering van deze doelen door de NGO's voor de rechter gebruikt worden om Nederland wederom op slot te zetten, bijvoorbeeld via procedures op grond van het verdrag van Aarhus? En als laatste, voorzitter, er komen extra meetverplichtingen via zogenaamde supersites voor fijnstof en andere stoffen. Welke impact heeft dit op de emissie-eisen voor agrarische bedrijven in de buurt van deze meetlocaties, vraag ik aan de staatssecretaris. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan is nu het woord aan mevrouw Vellinga Beemsterboel van D66.
2: Voorzitter, dank u wel. Schone lucht. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar voor veel mensen is dat het niet. Elke dag ademen we lucht in die een slechte invloed heeft op onze gezondheid. Op kinderen die astma ontwikkelen. Op mensen met hart- en vaatziekten. Op mensen die door luchtvervuiling eerder overlijden. Het is een onzichtbare invloed die mensen elke dag merken. Cruciaal dus dat we onze lucht zo schoon mogelijk krijgen. Zodat we Nederlanders ook zo lang mogelijk gezond houden. En voorzitter, er is nog veel te winnen. De maatschappelijke kosten van luchtvervuiling worden door het Planbureau voor de Leefomgeving geschat op zo'n 19,5 miljard euro per jaar. Vrijwel dat hele bedrag is toe te schrijven aan gezondheidsschade. Om dit bedrag even in perspectief te plaatsen, dit is bijna 3 keer het eigen risico per persoon per jaar. 3 keer het eigen risico dat mensen en verzekeringsmaatschappijen elk jaar kwijt zijn aan zorgkosten. Dure zorg en dure professionals die daardoor niet meer bezig zijn om andere mensen te genezen. Mensen zijn dus hun eigen risico kwijt aan een risico dat ze niet kunnen vermijden. Voorzitter, wat D66 betreft voorkomen we dat mensen zich bij de huisarts moeten melden. En daarom heb ik nog wat vragen over deze wet. Want het is fijn dat we nu deze richtlijn implementeren, maar dan zijn we er nog niet. De stijgers staan, maar moet nog verder gebouwd worden. Vanaf 2030 worden de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide aangescherpt. En we gaan bovendien de gemiddelde blootstelling van mensen verder terugdringen. Mijn fractie steunt dat van harte. Het is precies de richting die we op moeten. Maar tegelijkertijd zien we dat deze wet beleidsarm is. De echte inhoudelijke uitwerking komt later. En dat brengt mij bij het Schone Luchtakkoord. Want daar zit wat mij betreft het bewijs in dat ambitie loont. Het was de huidige minister van Klimaat die daar ooit het startschot voor gaf. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor de zomer bleek dat de gezondheidswinst van schonere lucht zelfs groter is dan we hadden durven hopen. Er overlijden nu een kwart minder mensen door vieze lucht dan in de 20 jaar voor het akkoord. En voorzitter, laten we daar even bij stilstaan. Dat zijn mensen die er nu nog zijn, die er anders niet meer waren geweest. Een geweldig resultaat. En wat D66 betreft smaakt dat naar meer. Het laat zien dat het wel kan. Dat we vooruitgang boeken als we durven kiezen en volhouden. En daarom ben ik blij dat deze staatssecretaris het goede werk voortzet bij de uitvoering van het Schone Luchtakkoord. En mijn vraag aan haar is dan ook: kan de staatssecretaris aangeven hoe deze richtlijn gaat bijdragen aan het bereiken van de doelen uit het Schone Luchtakkoord? En ziet zij, gezien de goede resultaten die al zijn geboekt, ruimte om de ambitie van het akkoord nog verder aan te scherpen? Voorzitter, als de mooie woorden op papier niet in de praktijk worden gebracht, dan wordt de lucht er niet schoner van. Daarom ook nog wat vragen over de uitvoering. De regering schrijft zelf dat de nieuwe normen kunnen leiden tot meer overschrijdingen. Dat er aanvullende maatregelen voor nodig zijn en dat die maatregelen geld en extra capaciteit voor controle vragen. Dat is een eerlijke analyse, maar in dezelfde brief wordt dat risico vervolgens vooruitgeschoven. En de staatssecretaris geeft aan dat het toezicht op de grenswaarden binnen de huidige taken van de omgevingsdiensten valt en dat de financieringsbehoefte pas in kaart wordt gebracht wanneer in de verdere beleidsuitwerking nieuwe taken worden toegevoegd. Maar voorzitter, is dat niet de verkeerde volgorde en bovendien te laat? Als we vandaag al weten dat er straks aanvullende maatregelen nodig kunnen zijn, dan willen we toch nu weten wat dat betekent voor de capaciteit van het vergunning, toezicht en handhavingsstelsel? Omgevingsdiensten kunnen dit er niet zomaar bij doen. En bedrijven hebben tijd nodig om te investeren. Wie te laat begint met rekenen, komt te laat met handelen. Daarom 3 vragen aan de staatssecretaris. Wat gaat de staatssecretaris concreet doen om ervoor te zorgen dat bedrijven in 2030 binnen de norm blijven in plaats van erbuiten? En is de staatssecretaris bereid om nu, vooruitlopend op de verdere beleidsuitwerking, in kaart te brengen wat de strengere normen betekenen voor de capaciteit en financiering van het VTH-stelsel? Laten we het op zijn beloop en constateren we dat we in 2030 er meer overschrijdingen zijn en dat er dus meer controle nodig is? Of zorgen we ervoor dat we in dat scenario helemaal niet terecht gaan komen? Mijn fractie kiest liever voor dat laatste. Voorzitter, D66 steunt deze Europese stap naar schonere lucht. Wij willen gezonde Nederlanders. Minder ziekte, minder druk op de zorg en meer gezonde levensjaren. Daar draait het om. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Bikkers van de VVD.
3: Dank u wel, voorzitter. Schoon lucht is belangrijk. Voor gezondheid van mensen, voor een prettige leefomgeving en voor een Nederland waarin mensen gezond kunnen wonen en werken. En daarom is het goed dat we vandaag spreken over de implementatie van de herziene Europese richtlijn. Maar voorzitter, dit debat gaat wat de VVD betreft ook over iets anders. Namelijk over de manier waarop we Europese regels in Nederland uitvoeren. Want wij kennen in Nederland de neiging om Europese regels soms net wat strenger te maken. Met extra eisen, extra verplichtingen, extra regeldruk. En uiteindelijk zal dan het bedrijfsleven, inwoners en mede-overheden daar de rekening voor betalen. En dat moeten we voorkomen, voorzitter. Het wetsvoorstel dat vandaag voor ligt is gelukkig een beperkt van aard. Het gaat om de noodzakelijke technische wijziging van de Omgevingswet en de Algemene Bestuurswet om de Europese richtlijn te kunnen implementeren. En uit het wetsvoorstel zelf volgen geen extra verplichtingen of lasten voor bedrijven en burgers en overheden. De Ruusje zei het al, we zullen gewoon moeten voldoen aan de Europese richtlijn. En voorzitter, ook de Raad van State had technisch geen opmerkingen. Dus wat dat betreft, wij kunnen deze wet steunen. Maar voorzitter, de echte politieke keuze, die wordt vandaag niet gemaakt. Die komen bij de verdere uitwerking van deze richtlijn. En daar heeft de VVD graag vandaag wat duidelijkheid over. Voorzitter, de Europese richtlijn schept de normen vanaf 2030 fors aan. De grenswaarde voor stikstofdioxide gaat bijvoorbeeld van 40 naar 20 microgram per kubieke meter. Ook voor fijnstof worden de normen aangescherpt. En de VVD begrijpt waarom we dit doen. Luchtverontreiniging heeft gevolgen voor de gezondheid en waar de luchtkwaliteit onvoldoende is, moeten we die verbeteren. Maar Europese normen implementeren betekent wat ons betreft niet automatisch dat Nederland daar nog een schep bovenop moet doen. En daarom mijn eerste vraag aan de staatssecretaris. Kan zij vandaag heel duidelijk toezeggen dat Nederland deze richtlijn 1-op-1 implementeert? Dus geen strengere normen via de achterdeur en geen aanvullende nationale verplichtingen zonder aantoonbare noodzaak. En als Nederland gebruik wil maken van nationale beleidsruimte, kan de staatssecretaris dan toezeggen dat zij die maatregel inzichtelijk maakt wat rechtstreeks Europees verplicht is en waar Nederland toch die beleidsruimte zou moeten gaan gebruiken. Voorzitter, ik vind dat belangrijk, want als wij in Nederland strengere regels invoeren dan onze buurlanden, dan moeten we daar wel goede redenen voor hebben. En ik wil daarom een harde toezegging van de staatssecretaris als Nederland niet verder gaat dan de Europese noodzakelijk, tenzij daar duidelijke zwaarwegende onderbouwing voor bestaat die wij als Kamer ook kunnen inzien. Voorzitter, de nieuwe normen zijn niet alleen een milieuvraagstuk. Ze kunnen ook gevolgen hebben voor de manier waarop we Nederland inrichten. Want wat gebeurt er als op een bepaalde plek de nieuwe norm wordt overschreden? Dan kan een routekaart nodig zijn, dan zijn maatregelen nodig en die maatregelen kunnen gevolgen hebben voor vergunningverlening, woningbouw, infrastructuur, mobiliteit en het bedrijfsleven. En dat is precies waarom de VVD wil voorkomen dat die luchtkwaliteit een nieuw slot wordt op de ontwikkeling van Nederland. De heer Rüscher die sprak er ook al over. We willen woningen bouwen. We willen bedrijven de ruimte geven om te investeren. We willen Nederland bereikbaar houden. We willen tegelijkertijd de lucht schoner maken. En die belangen hoeven niet tegenover elkaar te staan. Maar dat vraagt wel om goede keuzes.
1: Een interruptie van mevrouw Salinjan.
4: Ja, dank voorzitter. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de heer Bikkers aankijkt tegen natuurlijk de schone lucht, waar we het vanavond ook over hebben. Want is het niet zo dat hoe schoner, hoe beter? En juist de zorgen die de heer Bikkers ook aanhaalt, dat die opgelost kunnen worden door zo snel mogelijk de lucht schoner te maken?
3: Ja, voorzitter, tuurlijk, hoe schoner, hoe beter is altijd waar. Alleen de vraag is, hoe komen we daar? En hoe zorgen we ervoor dat het proportioneel betaalbaar en haalbaar wordt ook voor het bedrijfsleven? Want als wij hier in Nederland nu strengere regels stellen aan de luchtkwaliteit, dan heeft dat direct effect op het bedrijfsleven. Bedrijven zullen hun weg elders gaan vinden en uiteindelijk jagen we de vieze lucht de grens over en zalen we de anderen mee op. En ze hebben daarmee gewoon een verlies van werkgelegenheid, et cetera, en alles wat daarbij hoort. Dus daarom streeft de VVD echt naar schonere lucht aan de ene kant, maar tegelijkertijd ook een eerlijk speelveld in Europa.
1: Mevrouw Salinjan.
4: Ja, dank. En juist daarom is het toch belangrijk om die maatregelen in de uitvoering mee te nemen. En is het nodig om daarin te investeren? Dat antwoord hoor ik niet zo terug, want ik snap dat u zorgen heeft. Die zorgen heb ik ook. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar welke maatregelen dan de VVD bereid is te nemen om de lucht echt schoner te krijgen.
3: Nou, voorzitter, volgens mij is het niet aan de VVD om de lucht schoner te maken, maar is het uiteindelijk aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben. Daar heeft het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid in, natuurlijk. Maar wel binnen het redelijke. En daarom zeg ik, op het moment dat we kijken om ons heen, in landen om ons heen, maatregelen treffen, tuurlijk gaan wij die ook treffen. Maar het is niet zo dat wat de VVD betreft Nederland voorop moet lopen, trendsetter moet zijn, daarmee strengere regels gaat stellen, het bedrijfsleven nog meer belasten met extra regels, de lastendruk, extra investeringen die gedaan moeten worden ten koste van het bedrijfsleven.
1: Tot slot.
4: Ja, tot slot. Wanneer hebben we te veel schone lucht?
3: Voorzitter, volgens mij kunnen we nooit te veel schone lucht hebben.
1: De heer Jansen.
0: Dan kan ik zomaar eens zijn met de spreker, zeg ik, voorzitter. Nee, waar het mij om gaat, voorzitter. Kijk, richtlijnen, die moet je vertalen in nationaal beleid. En nationaal beleid, dat is iets wat op de ministeries dan op een gegeven moment wordt uitgewerkt, waarmee de bewindspersoon dan naar de Kamer gaat komen en waar wij als Kamer een oordeel over mogen vellen. En waar het volgens mij fout gaat, is op het moment dat wij de vertaling maken van de richtlijn naar nationaal beleid, zien wij dat niet terug of daar een nationale kop in is geslopen. En dat is volgens mij ook hetgeen wat wij zouden moeten weten van de staatssecretaris, vraag ik aan de heer Bikkers. Moeten wij niet weten of de vertaling van de richtlijn zo ruim is dat daar al dan niet onbedoeld een nationale kop in is geslopen? Zou dat niet hetgeen moeten zijn wat wij van de staatssecretaris moeten weten?
3: Ja, voorzitter, volgens mij was dat exact ook mijn vraag. Kijk, dit is een 1-op-1 vertaling. Weet je, dit is een technisch ding. Maar wat hierna komt, is een ANVB. En die ANVB komt in de voorrangprocedure naar de Kamer. En daarin wil ik echt expliciet opgenomen hebben van de staatssecretaris waar zij eventueel af zou wijken van de normen die, of de richtlijnen die meegegeven worden. Met welke gedachte dat gedaan is. Goed beargumenteerd. En sterker nog, ik denk dat wij elkaar vinden dat wij liever helemaal geen extra maatregelen zien bovenop dat wat Europa van ons vraagt. Maar als de staatssecretaris daar wel voor kiest, wil ik dat expliciet terugzien in die AVB, zodat wij met elkaar daar hier in deze Kamer het gesprek over kunnen voeren, over de proportionaliteit en de maatregelen die getroffen worden.
0: Dat is heel fijn om te horen, voorzitter. Want namelijk, van de week hadden wij een commissiedebat. Daar heb ik uw partijgenoot, mevrouw Den Hollander, ook verteld dat in de afgelopen 10 jaar de VVD 67 keer heeft ingestemd met nationale koppen. En ik ben blij om te horen dat de VVD blijkbaar tot inkeer komt en eindelijk zich gaat manifesteren als partij die opkomt voor ondernemers en voor de inwoners, maar wel zorgt voor een gelijk speelveld. En ik ben zeer benieuwd of de heer Bikkers ook namens zijn partij uiteindelijk tegen voorstellen gaat stemmen die verder gaan dan hetgeen wat wij als Nederlands zijnde verplicht moeten.
3: Voorzitter, ik zie dit niet meer als een compliment aan mijn richting. Dank u wel. Voorzitter, het vraagt om goede keuzes, zei ik al. En daarom vraag ik de staatssecretaris hoe zij ervoor gaat zorgen dat de gevolgen van de mogelijke beleidsrijke ANVB en de regeling vooraf volledig in beeld wordt gebracht. En worden bedrijven, gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties daar ook daadwerkelijk tijdig bij betrokken? Want het kan niet zo zijn dat straks de regels op papier staan, maar dat degenen die ze moeten uitvoeren vervolgens ontdekken dat ze niet uitvoerbaar zijn. Nieuwe maatregelen moeten proportioneel en kosteneffectief zijn. En zeker voor het MKB moeten we voorkomen dat de regels leiden tot onnodige administratieve lasten, voorzitter. Graag hoor ik daar ook een toezegging op van de staatssecretaris. Voorzitter, de VVD vindt dat we moeten sturen op resultaat. Als we ergens luchtkwaliteit onvoldoende is, moeten we kijken waardoor dat komt. Welke bron veroorzaakt dat? En welke maatregel zorgt er dan daadwerkelijk voor verbetering? Dat betekent dat we wat ons betreft geen generieke beperkingen als gerichte maatregel hetzelfde of soms zelfs meer effect heeft. We zien liever innovatie, schonere technieken en verduurzaming dan maatregelen die zonder onderscheid bedrijven, inwoners en projecten raken. Want technologische ontwikkelingen bieden juist kansen. Schonere voertuigen, schonere productieprocessen en innovatie kunnen ervoor zorgen dat de emissies dalen zonder dat we economische activiteit Nederland uitduwen. En dat laatste is belangrijk, want als bedrijven in Nederland verlaten omdat de regels hier strenger zijn dan elders in Europa, maar de productie vervolgens ergens anders doorgaat, dan hebben we weinig bereikt. Dan zijn misschien de Nederlandse cijfers verbeterd, maar niet noodzakelijk de mondiale luchtkwaliteit. En daarom moet bij iedere maatregel worden gekeken naar de daadwerkelijke effect op de luchtkwaliteit en naar de maatschappelijke en economische gevolgen. Voorzitter, de VVD wil dus eigenlijk twee dingen tegelijk. Wij willen schonere lucht en we willen een Nederland waarin ruimte blijft om te wonen, te werken, te ondernemen en te investeren. En dat is geen tegenstelling, dat is juist een opdracht. Het wetsvoorstel dat vandaag voor ligt kunnen wij steunen. Het is noodzakelijk om de Europese richtlijnen op een correcte manier te implementeren en bevat zelf geen verplichtingen of lasten. Maar de boodschap aan dit kabinet is wat mij betreft helder. Geen nationale koppen, voldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid en de ruimte voor woningbouw en economische ontwikkeling. De komende maanden worden belangrijke politieke keuzes gemaakt bij de lagere regelgeving. En daar zal de VVD scherp op blijven. Want schone lucht is belangrijk, maar goede regels zijn ook belangrijk. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat Nederland schoner wordt, zonder Nederland onnodig op slot te zetten. Dank u wel.
1: Dank u wel. En dan tot slot in de eerste termijn van de Kamer, mevrouw Salignan van Pro.
5: Dank, voorzitter. Ik voer vanavond ook het woord namens Ines Kostic van Partij voor de Dieren. Die kon hier helaas niet bij zijn. Afgelopen maandag 7 september was het Internationale Dag van de Schone Lucht. De projectorganisatie van het Schone Luchtakkoord had een aantal toolkits op de website om er aandacht aan te besteden. Maar alleen Nunspeet Nieuws heeft het opgepikt. Kennelijk valt er nog niet zoveel te vieren. Voorzitter, een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een gezond leven. De lucht die we inademen zou ons niet ziek moeten maken. En PRO staat voor een gezonde leefomgeving en een overheid die mensen beschermt tegen vervuiling, waar zij zelf nauwelijks iets aan kunnen doen. Hoeveel luchtvervuiling gewone mensen moeten inademen is uiteindelijk het gevolg van de keuzes die wij vandaag hier maken. En daarom wil ik de staatssecretaris meteen een fundamentele vraag stellen. Wat is haar actiebereidheid om de lucht echt gezond te maken en ervoor te zorgen dat Nederland daadwerkelijk aan de nieuwe normen voor luchtkwaliteit gaat voldoen? Want normen vastleggen is één ding, zorgen dat de lucht daadwerkelijk schoner wordt is iets anders. Onze lucht is vies en ongezond. We worden ziek van vervuiling, onze natuur lijdt eronder, onze economie loopt schade op en we doen nog lang niet alles wat mogelijk is om dit te verbeteren. Vorig jaar berekende het PBL nog dat de totale maatschappelijke schade door milieuvervuiling 46 miljard euro is. 3 keer de begroting van INW, 4,6% van ons BNP. En de trend is stijgend. Voorzitter, er is gelukkig ook goed nieuws. Door strengere regels, technologische vernieuwing, ambitieuze gemeenten en 100 rijden op de snelweg is de luchtkwaliteit verbeterd. Dat laat zien dat beleid werkt. Maar schoner dan het was is niet hetzelfde als schoon genoeg. De lucht in Nederland is beter geworden, maar nog steeds niet gezond genoeg. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden nergens in Nederland gehaald. En deze gaan juist uit van gezondheid. En dat is niet alleen een probleem rond industriegebieden of drukke snelwegen. In Limburg is de luchtkwaliteit zelfs in natuurgebieden soms slechts matig. Dat laat zien hoe wijdverspreid luchtvervuiling is. Je kunt er niet zomaar aan ontsnappen door ergens anders te wonen of de natuur op te zoeken.
1: Een interruptie.
3: Ja, voorzitter. De vraag aan mevrouw Zalinjan is: wanneer is de lucht dan wel schoon genoeg?
5: Wij gaan uit van de WHO-advieswaarden, omdat die echt uitgaan van de gezondheid van de mens. Dus dat betekent hoe gezond is iemand en gaat. Je kunt er niet zomaar aan ontsnappen door ergens anders te wonen of de natuur op te zoeken.
1: Een interruptie.
3: Ja, voorzitter. De vraag aan mevrouw Zalinjan is: wanneer is de lucht dan wel schoon genoeg?
5: Wij gaan uit van de WHO-advieswaarden, omdat die echt uitgaan van de gezondheid van de mens. Dus dat betekent hoe gezond is iemand en gaat iemand eerder overlijden of juist niet? En wat

0: Maar de vraag is dan ook wel, is mevrouw Zelinjan het met mij eens dat in een druk bevolkt land met een economie die we draaiende willen houden, het praktisch onmogelijk is om daar zo snel naartoe te groeien? Kan mevrouw Zelinjan, laat ik zeggen, 5 Europese landen noemen waar die WHO-normen wel gehaald worden?
1: Ja, ik kijk graag naar Nederland en naar hoe wij voor Nederlanders zorgen dat er schone lucht is. En dat staat voor mij voorop. En wat mij betreft is het nodig om zo snel mogelijk actie te ondernemen om de lucht zo schoon mogelijk te krijgen. En juist in een dichtbevolkt land betekent het ook dat elke maatregel die wij nemen ook direct invloed kan hebben voor zoveel meer mensen. Dus ik vind het juist een kans, omdat we een dichtbevolkt land zijn, om de lucht schoner te krijgen.
0: Ja, voorzitter, kijk, uiteindelijk is het Estland, is het Ierland en is het IJsland die er bijna naartoe neigen naar die normen. Dat zijn landen die totaal niet vergelijkbaar zijn qua economie, qua bevolkingsdichtheid, et cetera, ten opzichte van Nederland. Wat is de reflectie van mevrouw Zelinjan als we kijken naar dit soort landen en hoe zij georganiseerd zijn ten opzichte van Nederland met al onze werkgelegenheid, bedrijvigheid, dichtbevolktheid, de bewegingen die we met elkaar maken en hoe we dat dan tot elkaar kunnen verhouden?
1: Nou, ik zou de heer Bickers willen uitnodigen om samen met mij ambitieus te zijn en juist te gaan strijden voor die gezondheid van de Nederlanders en daarvoor te gaan staan. Dus dat is voor mij wat voorop staat. Ik vervolg mijn betoog. De gevolgen zijn groot, vooral voor kinderen. 1 op de 6 kinderen met astma heeft deze ziekte gekregen door luchtvervuiling. Kinderen die opgroeien in vervuilde lucht hebben bovendien een grotere kans op astma en minder goede longontwikkeling. En wij zijn blij met iedere verbetering. Maar we zijn wel pas tevreden als de lucht die onze kinderen inademen daadwerkelijk gezond is. En we weten ook waar de oplossing ligt. De industrie moet verder verduurzamen met strengere emissienormen, effectieve handhaving, strikte toepassing van het BBT-beginsel. Ook de veehouderij speelt een belangrijke rol. Intensieve veehouderijen stoot fijnstof en ammoniak uit. Er ligt nu eindelijk een pakket dat hier wat aan doet, zodat de natuur ook kan herstellen. Maar ook hier moeten we volksgezondheid centraler stellen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. En dankzij de emissieregels voor nieuwe auto's die Europa voorschrijft, wordt het wegverkeer ook schoner. Dus voorzitter, verbetering is mogelijk. Maar dat betekent ook dat we geen excuus hebben om stil te blijven staan. Als we weten dat beleid de lucht schoner maakt en de gezondheid van kinderen en volwassenen beschermt, dan moeten we ook de bereidheid hebben om door te pakken. En dit weten we al heel lang. Elke euro die wordt geïnvesteerd in schone lucht levert 40 euro maatschappelijke winst op. Of je nu naast Tatastiel of Schiphol woont, langs een drukke weg of ergens in een stad, overal word je blootgesteld aan vervuiling. Burgers kunnen zich nauwelijks zelf tegen beschermen. En wij moeten dat doen. En daar zit voor mij ook een bredere zorg. We hebben het bij stikstof gezien. We zien het nu bij de kaderrichtlijn water. En als we niet oppassen, zien we hetzelfde straks ook bij de luchtkwaliteit. Dat we pas in beweging komen wanneer normen worden overschreden, procedures dreigen en de rechter moet ingrijpen. Steeds opnieuw slagen we er onvoldoende in om mensen hun gezondheid en hun leefomgeving tijdig te beschermen. Onze natuur en ons milieu verdienen bescherming. Maar uiteindelijk gaat het ook over de mensen die iedere dag in die leefomgeving wonen. En voorzitter, ik kom bij de wet. Nederland heeft bij strengere Europese normen vaak terughoudend geopereerd. Terwijl we met onze bevolkingsdichtheid juist veel baat hebben bij een gezond milieu. We namen de geactualiseerde WHO-advieswaarde niet zelf over en waren jaren te laat met het voldoen aan de huidige normen. Nu schrijft Europa voor dat we opnieuw een stap moeten zetten. Zonder de EU waren deze stappen waarschijnlijk nog moeilijker geweest. En daarom steunen wij deze wetswijziging. Zelfs in deze karige omzetting. Pro is immers pro-gezondheid. We hadden niet op Brussel hoeven te wachten, maar ik ben blij dat we nu deze stap zetten. Met deze nieuwe normen nemen we de gezondheidsschade niet automatisch voldoende af. Veel van de stoffen waar we ziek van worden hebben hier immers geen eigen norm. Ultrafijnstof staat er niet in. Componenten van dat fijnstof, zoals zwavelverbindingen, PFAS of metalen, staat er ook niet in. Het zoutzuur van ICL staat er ook niet in. PAX en PCB's staat er ook niet in. Wanneer krijgen deze stoffen een gezondheidsnorm die effectief kan worden afgedwongen? Waarom is gekozen voor deze minimale en gezondheidskundig deels achterhaalde omzetting? En hoe gaat de staatssecretaris deze week wet gebruiken om problemen beter in beeld te krijgen, effectieve oplossingen te ontwikkelen en gemeenten en provincies te ondersteunen bij eigen omgeving?

0: grenswaarden en maatregelen. En we hebben het Schone Luchtakkoord, een convenant met lokale overheden, maar met beperkte middelen en zonder afdwingbare voorschriften. En we krijgen nieuwe normen. Zonder aanvullende maatregelen zal Nederland in 2030 opnieuw niet overal aan die normen voldoen. Hoe zorgt de staatssecretaris ervoor dat meer gemeenten aansluiten bij het SLA? En dan dreigt opnieuw hetzelfde patroon. Eerst weten we wat nodig is, dan stellen we doelen, vervolgens halen we die doelen niet en uiteindelijk moeten maatschappelijke organisaties, bezorgde burgers of de rechter ervoor zorgen dat we de overheid alsnog in beweging krijgen. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom heel concreet. Wat gaat zij extra doen om ervoor te zorgen dat we in 2030 wel aan deze normen voldoen? En waar komen de nieuwe knelpunten? Welke sectoren en wijken hebben extra maatregelen nodig? En is generiek beleid nodig om heel Nederland schoner te maken? Voorzitter, uiteindelijk maak ik mij niet zozeer zorgen over deze wet of de bemoeienis van Brussel, maar over wat vervuiling met ons doet. De sluipende aantasting van onze gezondheid. Meer kanker, longklachten en hart- en vaatziekten en stoffen die zich verspreiden en ophopen in de natuur, water en bodem en uiteindelijk ook in ons. Met voldoende eigen beleid hadden we deze spoor van Brussel misschien niet nodig gehad. Maar uiteindelijk is de vraag niet of we een norm netjes in Nederlandse wet zetten. De vraag is of we bereid zijn om te doen wat nodig is om de lucht daadwerkelijk gezonder te maken. En ik hoop dat gezonde lucht iets is waar we niet alleen op 7 september bij stilstaan, maar ik hoop dat we elke dag een dag van gezonde lucht kunnen maken. Want alleen een norm op papier beschermt niemand. Schone lucht wel. Dank, voorzitter.
1: Dank u wel. Daarmee komt de eerste termijn van de Kamer ten einde. We schorsen even tot 8:10.

0: We gaan weer verder. De staatssecretaris heeft de antwoorden. Aan u het woord.
1: Vandaag hebben we het over de herziene EU-richtlijn en luchtkwaliteit. En hebben we het er ook over via welk proces, want dat waren natuurlijk ook een hoop vragen, zijn we tot deze aanpassing gekomen en wat gaat er nog eigenlijk komen? Dus ik wilde in mijn inleiding, voorzitter, vooral even ingaan op wat het voor ons betekent, waarom het van belang is, maar ook wat het proces is. Want ik denk dat ik daarmee ook al een aantal vragen vanuit de Kamer hier kan beantwoorden. En dan denk ik dat ik nog een paar vragen over heb, wat preciezer, bijvoorbeeld over de supersites, et cetera. Maar dan doe ik die op het laatst. Schone lucht, en ik kan dat aan u allen verzekeren, is ook voor het kabinet enorm belangrijk. Want wie is er niet voor schone lucht? En dat is volgens mij geen obligate opmerking. Ik denk dat dat een plicht is voor ons allen om daar ook echt zo ver mogelijk mee te komen. Want schone lucht betekent betere gezondheid. En ik weet nog dat ik een gesprek had met een deel van het burgerberaad. En daar zaten zowel mensen in vanuit de linkerkant als vanuit de rechterkant, zoals we ook hier in de Kamer zitten. En eigenlijk vroeg ik hen, hoe ben je nou tot een slotsom gekomen waar je ook het samen over eens kunt worden? En toen zeiden ze, door na te denken over wat ons bindt, en dat is gezondheid. En gezondheid is dus iets wat ons politiek, waar je ook precies zit in de Kamer, wat ons bindt en waar we denk ik ook ons best voor willen doen. En dat geldt ook voor het kabinet. Ik wil daarbij twee dingen benadrukken. Schone lucht komt inderdaad niet alleen vanuit Nederland en dus ook niet vieze lucht. Maar dat betekent dus ook dat het heel belangrijk is dat we met deze Europese richtlijn, dat we dat echt gezamenlijk doen. Want uiteindelijk, als je dat niet samen doet, dan betekent het ook dat je minder effect bereikt, juist voor onze eigen burgers. En dat is een reden voor het kabinet om niet alleen maar te zeggen, want dat is zo makkelijk, ja, het moet van Brussel, maar om te denken, nou nee, dit is wel van belang. Want als je dat niet gezamenlijk doet, de vieze lucht stopt niet bij onze grenzen. Dus wij moeten dat ook wel gezamenlijk doen. En tegelijkertijd is het ook een level playing field. Dus ook bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Instellingen weten waar ze aan toe zijn. En voor het kabinet is dat net zo van belang als het strijden ook voor schone lucht. En het goede nieuws is, laten we dat ook niet, en dat is door verschillende van u ook gezegd, en zeker ook in verschillende bijdragen, we halen ook huidige normen overal in Nederland. En de lucht is ook serieus veel schoner geworden. De heer Bikker zei het ook, maar anderen hebben het ook gezegd. Als je kijkt naar hoe onze luchtkwaliteit ervoor staat, dan is het niet zo dat we kunnen zeggen, nou, het deugt niet. Nee, we gaan inderdaad de goede kant op. En ik geef gelijk mevrouw Vellinga mee, dat schone luchtakkoord is een hele belangrijke geweest. Want je ziet dan dat als je als bestuurders de handen ineens slaat, dan kom je ook een heel eind. En bijvoorbeeld de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof, tussen 2005 en 2025 gehalveerd. Dat is denk ik echt een serieus belangrijk resultaat voor onze burgers en dus ook voor onszelf. Waarom kunnen we niet achteroverleunen? Eén, het is belangrijk genoeg. Maar twee, we hebben een Europese richtlijn. We hebben tegen elkaar gezegd, want ook deze Europese richtlijn is uiteindelijk gezamenlijk bediscussieerd, ook in het Europese parlement. We hebben hier ook terugkoppelingen gekregen via de verschillende fiches. En we hebben tegen elkaar gezegd, het is belangrijk dat we nog een volgende stap zetten. En dat is eigenlijk precies waar het nu om gaat. En ik wil ook tegen mevrouw Sanignan zeggen, ik vind het ook belangrijk dat we die stap zetten naar die Europese richtlijn. En we weten ook dat we voor 2050 gezegd hebben, zero pollution, dat duurt nog een hele tijd. Maar dat zijn wat mij betreft ook de verschillende stadia waarop we gaan inzetten. En dat is ook de inzet van het kabinet. Wat ligt er nu voor? En ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. We zitten eigenlijk in de eerste fase. En dat betekent, en dat zou ik ook tegen de heer Jansen willen zeggen, het is op dit moment, betekent de voorstellen die het kabinet hier bij u neergelegd heeft, betekent eigenlijk een strikte toepassing en betekent dat als je dat doet, dat je nog niet aan de beleidsrijke voorstellen toe bent gekomen, maar dat je op die manier het mogelijk maakt dat die Europese richtlijn wordt geïmplementeerd. Het is dus belangrijk om met elkaar vast te stellen dat als je dit technische stuk doet, dat het dan ook niet nodig is om allerlei adviezen in te winnen. We hebben dat echt strikt gedaan en het is niet meer en het is niet minder. De heer Bikker wees er ook op dan het technisch zorgen dat. Dat betekent dat we nog een heel belangrijk debat met elkaar te gaan hebben. En dat is namelijk de fase 2. Want dan komt ook de onderliggende beleidsarme AMVB. Dan krijg je een AMVB die beleidsrijk is. En beleidsrijk betekent dat we het moeten hebben over de toetsdrempels. Want de toetsdrempels bepalen natuurlijk voor een belangrijk deel wanneer er extra plannen gemaakt moeten worden. En wat bestuurders dan ook mogelijkerwijs nog extra moeten doen. En daar gaan we in het najaar mee beginnen. Dus wat we nu doen is de basis leggen. En wat we vanaf het najaar gaan doen, dat is... En dan komt ook de discussie met uw Kamer. Hoe ziet dat beleidsrijke programma eruit? En welke consequenties heeft dat? En dan zou ik eigenlijk twee dingen daarbij willen zeggen. Ik denk dat dat ook voor de heer Rusje van belang is. Die wezen ook op, maar verschillende van u hebben daar ook op gewezen, voorzitter. Dat is, en wat gaat u dan met die procedure doen? Dat gaat twee dingen betekenen. Als we met die beleidsrijke algemene maatregelen van bestuur komen, dan betekent het dat de procedurele waarborgen, dat ik die kan garanderen. Dus dat betekent uitvoeringstoetsen, internetconsultatie, voorrang bij de Kamer. Nou, dat start dus in het najaar. En dan brengen we ook, en ik vind ook dat u dat van mij mag verwachten, de consequenties in kaart van de implementatie van de Europese richtlijn en dus ook voor de keuzes die we dan gezamenlijk ook moeten maken, waaronder die toetsdrempels. En waarom het belangrijk is dat we dat doen, dat is, het is een beleidsrijke AMVB op dat moment. En dat betekent naast de toetsdrempels dat er ook een impactanalyse is op de woningbouw. Want, daar moeten we ook eerlijk in zijn, het kan consequenties hebben voor de woningbouw. En dat wil je weten. En dat wil je snel weten, want als je ziet dat het consequenties heeft, dan is de vraag, dan moeten we dat gaan mitigeren. En daar heb je dus echt ook die procedure voor nodig en je hebt het er tijd voor nodig. We moeten aandachtsgebieden gaan benoemen waar je misschien verzwaard moet monitoren. De RIVM heeft nog een aantal onderzoeken die belangrijk zijn om die daarbij te betrekken. En het is ook de start van een onderzoek naar een passend maatregelenpakket om te kijken wat voor ondersteuning heb je nu eigenlijk voor bestuurders nodig. Dus kortom, er komt een beleidsrijke AMVB. Betekent ook dat die de normale procedure doorloopt. Betekent ook dat u van mij mag verwachten dat ik dan ook via die onderzoeken en die impactanalyses u kan meenemen in wat de consequenties zijn van die AMVB. En dan komt denk ik het laatste, en daar wees de heer Bikkers op en de heer Rusjer en de heer Jansen. Dan betekent het ook dat je het moet hebben over de mitigerende maatregelen. En mitigerende maatregelen betekent, ja, we willen echt gaan voor gezondheid. En tegelijkertijd moet je weten wat de impact is, bijvoorbeeld op de woningbouw, maar ook misschien wel op de veehouderij, ook op de industrie. Zorgen die ook lokaal bestuur inmiddels natuurlijk heeft meegegeven. Want als je weet dat dit eraan zit te komen, dan weet je ook, dan wil je ook weten wat je te doen staat. Dus we hebben gezegd, beleidsrijk betekent de normale procedure door, betekent inzichtelijk maken wat de consequenties zijn. En dat betekent ook dat je inzichtelijk moet maken wat nou dan die mitigerende maatregelen zijn die je nodig hebt om daar waarvan je zegt, ik vind die consequenties te groot. Stel dat je rondom de woningbouw zou zeggen, ja, weet je, dit heeft wel een grote consequentie. Dat moeten we eerst vaststellen, maar dat betekent het ook dat ik vind dat ik met het kabinet ook moet aangeven welke mitigerende maatregelen er dan nodig zijn. En tot slot zou ik willen zeggen, en dan kom ik op de vragen. Moeten we nou heel somber hierover zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat we het wel heel serieus moeten doen. Ik denk dat we het ook met de mede-overheden heel serieus moeten doen. Maar als je al kijkt naar hoe hard de elektrificatie gaat, als je kijkt naar de schonere machines die worden ingezet ook in de bouw, als je kijkt naar het elektrificeren van schepen, als je kijkt naar het stikstofprogramma wat het kabinet aan het inzetten is, dan is de verwachting, ook van partijen die deskundig zijn op dit terrein, dat je niet hoeft te denken dat het echt heel ingewikkeld wordt. Maar je moet wel waakzaam zijn. En dat is ook precies wat ik wil doen. Dus ik wil geen somberheid uitstralen. Ik denk dat met al die maatregelen je een eind komt. En tegelijkertijd, en dat wil ik gelijk ook tegen de heer Bikker zeggen, het is niet de bedoeling, en de heer Jansen vroeg er natuurlijk ook naar, het is niet de bedoeling dat wij met een kop nog eens op die Europese richtlijn gaan werken. Maar dat we gezegd hebben, het gaat om de implementatie van die Europese richtlijn. Als je kijkt naar wat het streven is en wat er in die Europese richtlijn staat, dan betekent het echt weer een fikse stap voorwaarts, als je ziet wat de streefwaarden dan zijn en de grenswaarden. En tegelijkertijd betekent het ook dat je oog moet hebben voor de consequenties en dat we ook gezamenlijk zo goed mogelijk proberen om die consequenties te mitigeren daarvan waarvan we gezamenlijk zouden zeggen, dit vinden wij lastig te dragen. Nou, dan heb ik, voorzitter, nog een aantal vragen. En de eerste vraag van de heer Rusje was, hoeveel gezondheidswinst levert dit eigenlijk op? En hoeveel gezonde levensjaren? Nou, wat ik ervan kan zeggen, dat is uiteraard dat luchtvervuiling, het is ook al gezegd in het debat, echt serieuze consequenties voor de gezondheid van mensen kan hebben. We zetten met die EU-richtlijn een ambitieuze, maar ook haalbare stap. We gaan richting 2050 op stap naar het voldoen aan de WHO-normen en de zero pollution. Wat ik in de tussenliggende periode wil doen, want ik heb u gezegd, er komt een impactanalyse, die gaat in puzzelstukjes naast elkaar komen. En één daarvan is ook een concretisering van wat die gezondheidswinst is, zodat ook precies die afweging kan worden gemaakt. Dus dat kan ik u ook toezeggen, bij de verschillende stappen die we zetten in de volgende fase richting die beleidsrijke AMVB, dat die analyse daaraan ten grondslag ligt. Dan vroeg de heer Rusje ook naar die effecten op de woningbouw. Dat is precies wat ik net zei, hè. We nemen hem mee in de effecten. En dat betekent dat we dat uiteraard ook met het ministerie van VRO doen, omdat we ook met hen willen beoordelen, wat zou dit nou voor een betekenis kunnen hebben? Welke mitigerende maatregelen zijn er? En wat is er misschien eigenlijk ook al in de tussentijd gebeurd? Want het is geen statisch verhaal. Er komen ook extra maatregelen. De heer Jansen zei, kan je nou voorkomen dat de nieuwe normen, dat je daarmee de bedrijven stillegt? Ik zou hem mee willen geven dat de analyses van de RIVM, wat ik net al zei, laten zien dat we al een heel eind op weg zijn met de normen in 2030. Maar dat we tegelijkertijd ook oog moeten hebben voor de eventuele effecten. Dus ook dit wordt meegenomen in de volgende fase op weg naar de beleidsrijke AMVB. De heer Rusje, voorzitter, vroeg, nou, hoe zit het met de bedrijven rond de Maasvlakte, Eimond en Schiphol? Krijgen die nog meer bemoeizucht? Krijgen die het nog lastiger? En ook tegen hem zou ik willen zeggen, wij gaan ervan uit dat je een heel eind komt met de maatregelen die nu al genomen worden. Maar ook daarvan zeg ik, in die fase 2 ga ik samen met de decentrale overheden verkennen wat de implicaties kunnen zijn en welke maatregelen je zou kunnen nemen. Dan was er nog een vraag, ook van de heer Rusje en de heer Jansen, wat betekent dat voor de landbouwsector? Uiteraard heb ik hier contact over met mijn collega van LVVN. En ook daarvan vinden we het belangrijk om dat in die fase 2 mee te nemen en ook die impact mee te nemen. Uiteraard ook te kijken wat het stikstofpakket al doet. Want wij verwachten dat dat echt wel een grote impact heeft. En dat betekent dat de mitigerende maatregelen, dat misschien reuze meevalt. Desalniettemin, het is belangrijk om voor al die sectoren, zoals ik ze net benoemd heb, te zorgen dat je dat in die analyse die we aan het uitzetten zijn, dat je die meeneemt. Dan was er een vraag over het geld. Altijd meer dan belangrijk. Er is geen euro gereserveerd, dus hoe moet dat nu? Dat is wat mij betreft ook de slotsom van die analyse. Want 1, we moeten met z'n allen bepalen wat die beleidsrijke ANVB is. We moeten bepalen wat de consequenties zijn en in eerste instantie wat is de gezondheidswinst. 2, wat zijn de implicaties en zijn er aanvullende maatregelen nodig? Wat betekent dat vervolgens? En ik kom zo bij de vragen van mevrouw Vellinga. Wat betekent dat voor het VTH-stelsel? Hè? Dus wat moeten overheden doen? Maar dat betekent dat je onderaan de streep, dat zijn we ook wel verplicht, want we hebben ook een overeenkomst met de VEG en met het IPO, dat we altijd inzichtelijk moeten maken wat de effecten kunnen zijn. En dan betekent het ook dat we het moeten hebben over, is het zo dat het financiële consequenties met zich meebrengt? Of valt dit te plooien binnen de bevoegdheden en de ambities en ook al de taken die partijen hebben? En wat mij betreft is dat de slotsom van die analyse die we gaan doen. Dan vroeg mevrouw Vellinga naar de EU-richtlijn en het Schone Luchtakkoord. Als je naar de verschillende waardes kijkt, zou ik tegen mevrouw Vellinga willen zeggen van het Schone Luchtakkoord en van de Europese richtlijn, dan zie je dat twee waardes eigenlijk hetzelfde zijn, maar dat met name voor de NO2, dat daar die waarde echt minder moet worden. En dat is dus ook de opgave die we met z'n allen moeten doen. En tegelijkertijd is natuurlijk ook de afspraak bij de richtlijn dat de grenswaarden die moeten worden gehanteerd, dat je vervolgens langzaam natuurlijk richting 2050 ook dat gesprek moet voeren over hoe je elke keer een stap verder kunt komen. Ik ga er op dit moment, stop ik al mijn tijd in het implementeren van die Europese richtlijn, want ik denk dat dat prioriteit heeft, omdat ook bestuurders, maar ook bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. En tegelijkertijd weten we dat dat natuurlijk uiteindelijk de weg is die ook is afgesproken. Maar wat mij betreft eerst de Europese richtlijn en dan denk ik dat we al een heel eind kunnen komen. Dan heb ik nog een aantal vragen over, even kijken, dit was het Schone Luchtakkoord, het VTH-stelsel. Mevrouw Vellinga vroeg mij terecht, wat betekent dit nu? En klopt, is het nu zo dat partijen dat al aankunnen binnen de bevoegdheden en de taken die ze hebben? Of betekent dit dat er nog een schep bovenop komt? Nou, dat is precies ook het gesprek wat wij de komende maanden met de decentrale overheden, maar ook met de OD's gaan hebben. Wat is het takenpakket wat je nu hebt? Want de een heeft namelijk minder te doen dan de ander en de een heeft meer te doen. Dus je moet eigenlijk ook weten, wat betekent het eigenlijk nu voor jouw regio? Wat betekent het voor jouw taken? En we gaan dus ook voor de verschillende OD's en uiteraard ook met de decentrale overheden in gesprek over, betekent dat een verzwaring? Betekent het dat je eigenlijk al een heel eind op weg bent? Hè? Want sommige regio's zijn echt al een heel eind. En dan betekent het ook dat we moeten concluderen, past dat nu binnen je takenpakket of niet? Maar het is in ieder geval geen onderdeel wat we verwaarlozen en waarvan we gevoeglijk aannemen dat het wel kan. Dat hoort wel bij het inzichtelijk maken van de verschillende, van het implementeren van zometeen die beleidsrijke ANVB. Dan was er nog een vraag van mevrouw Vellinga. Kunt u er concreet voor zorgen dat bedrijven binnen de norm blijven? Voorzitter, ik zou tegen mevrouw Vellinga willen zeggen, het is niet het Rijk wat er natuurlijk voor moet zorgen dat die bedrijven voldoen aan de normen. Dat zijn uiteraard de mede-overheden. Het is wel zo dat we in de komende periode in die gesprekken natuurlijk moeten hebben over wat zijn de implicaties en wat verwachten jullie. En we gaan natuurlijk uiteraard ook met partijen in gesprek die daar bijvoorbeeld VNO-NCW, het MKB, om ook daar te bekijken wat zijn nu die verschillende consequenties. Dus willen dat wel breed, willen we die verschillende puzzelstukken naast elkaar leggen. Dan heb ik nog een aantal vragen over.
2: Dat leidt tot een interruptie van mevrouw Vellinga.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou even controleren of we elkaar goed hadden begrepen. Want wat ik probeerde te schetsen was de tegenstelling van, we kunnen twee routes lopen. We gaan met de omgevingsdiensten in gesprek, accepteren dat er meer controles plaats moeten vinden, dat hun takenpakket vergroot wordt. Of we zetten ook heel erg in op die bedrijven waarmee we er dan wellicht, en dat is ook mijn vraag nu, dan voor kunnen zorgen dat we ook voorkomen dat die omgevingsdiensten een mogelijk zwaarder takenpakket krijgen. En hoe kansrijk ziet de staatssecretaris dat?
1: Nou, voorzitter, ik zie op zich de kansrijkheid, omdat je nu al ziet bij het implementeren en bij het samenwerkingsverband, wat natuurlijk de SLA is, dan zie je dat partijen elkaar weten te vinden. Je ziet ook dat bedrijven daar heel druk mee doende zijn. Ik noemde net al een rijtje van het elektrificeren, van maatregelen die binnen bedrijven worden toegepast om echt meer voor die schone lucht te gaan doen. Dus als het innovatiespoor bijvoorbeeld meer nog bewandeld zou kunnen worden, en ik ben met een aantal bedrijven ook in gesprek over hoe dat zou kunnen, dan kan dat echt een positieve invloed hebben op uiteindelijk de taken die de mede-overheden zo meteen gaan hebben, maar ook in het hele VTH-stelsel.
3: En begrijp dan ook goed dat dit dus ook een nadrukkelijk actiespoor is daarbinnen? Is het dan bijvoorbeeld ook denkbaar dat bedrijven op een of andere manier ook worden uitgenodigd aan te sluiten bij zo'n schone luchtakkoord? Hoe ziet de staatssecretaris dat voor zich?
1: Nou, voorzitter, wij hebben natuurlijk met bedrijven sowieso de tafels rondom vanuit de chemie, vanuit een aantal andere sectoren. Dus wij zitten best regelmatig met bedrijven om de tafel. En dan is natuurlijk schone lucht, dan is ook bijvoorbeeld PFAS, dan is ook staalslakken. En dat betekent ook dat je met bedrijven praat over welke innovatieve technieken zijn ook voor jullie relevant en hoe kunnen we die langzamerhand meer gaan toepassen. Dus als u dat bedoelt, dan kan ik dat direct toezeggen. Dat doen we sowieso. En dat zou best ook een belangrijke impuls kunnen geven om ervoor te zorgen dat je misschien ook wel eerder de resultaten haalt. En innovatie is voor ons sowieso een belangrijk spoor. Dan, voorzitter, heb ik nog een aantal vragen over. Dat is, de heer Jansen zei, ik heb dat net eigenlijk al benadrukt, maar ik denk dat het goed is om het nog één keer te onderstrepen. Waarom heeft u met dit wetsvoorstel de ATR overgeslagen? Ik wil nog eens een keer benadrukken, we zitten nu in de technische fase. En in die technische fase betekent het echt dat we het één op één doen en dat er geen kop op zit. In de volgende fase gaan we natuurlijk netjes het hele proces door. En betekent het ook dat iedereen dan zijn plek krijgt in die consultatie. Even kijken, de heer Pickers heb ik net beantwoord. En dan denk ik dat ik... Dan heb ik nog twee vragen over van mevrouw Salignan. En eigenlijk zei mevrouw Salignan, deed een oproep aan mij. En ik was blij en verheugd te horen. Ik ging er ook wel een beetje vanuit, maar toch is het goed dat in ieder geval ook u deze Europese richtlijn ondersteunt. U zei van, maar ga je daar nog eens een... Kunnen we nog een aantal andere stappen zetten? Want schone lucht is vreselijk belangrijk. Wat ik u toe zou kunnen zeggen, dat is, ik ga nu echt voor die Europese richtlijn. Ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor de duidelijkheid naar de mede-overheden, dat we die Europese richtlijn nu implementeren, dat we dat zo goed mogelijk doen. Ik heb met mensen gesproken over de implementatie van die SLA. En dan zie je dat partijen wel degelijk zelf ook met suggesties komen. Dat lokaal bestuur, maar ook provinciaal bestuur, uiteindelijk ook onderling in regio's tot afspraken komen waarbij er meer stappen worden gezet. Van mijn kant is nu echt de nadruk op de Europese richtlijn, maar dat laat onverlet ook met innovaties dat sommige dingen misschien uiteindelijk wel sneller gaan dan we nu denken. En dan denk ik, voorzitter, dat ik de vragen heb beantwoord die ik in ieder geval hier bij mij had.
2: Dank u wel, maar mevrouw Salignan heeft nog een vraag.
1: Ja.
4: Ja, dank voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over de andere stoffen die niet gedefinieerd zijn in deze wet. En dat gaat over PFAS, metalen, PAX, PCB's. En wat we met die normen gaan doen wanneer de staatssecretaris van plan is om daar normering voor aan te brengen.
1: Nou ja, voorzitter, u heeft gelijk. Dat was inderdaad nog een vraag. Wat ik net heb gezegd, ik ga nu voor het implementeren uiteraard van die Europese richtlijn. Daar is ook gedefinieerd om welke stoffen het gaat. Ik denk dat dat ook niet zomaar gekozen is, maar dat ook hele belangrijke stoffen zijn. Er zijn natuurlijk andere trajecten, bijvoorbeeld als we elkaar spreken over Tata Steel. En dat we het ook hebben over wat kun je eigenlijk al op dit moment meer meten dan we nu doen. Maar dat zijn wel andere trajecten en dat is in ieder geval niet het traject wat ik bewandel via de Europese richtlijn. Dat neemt niet weg dat uiteraard ook dat belangrijke discussies zijn, maar binnen deze Europese richtlijn is het belangrijk, denk ik, dat we die implementeren en dat daar ook alle energie naartoe gaat.
2: Mevrouw Saninja.
4: Ja, dank. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet nu in dit traject meegenomen wordt. Maar mijn vraag was ook meer bedoeld van wanneer is de staatssecretaris van plan om met die stoffen aan de slag te gaan en om echt gezondheidsnormen vast te stellen.
1: Voorzitter, daar zou ik heel graag, als we elkaar spreken bij een volgend overleg met de commissie, zou ik daar wat verder op in willen gaan. Ik denk dat er verschillende trajecten lopen. Dus wat mij betreft maak ik dan een overzicht waarbij we nog eens op basis daarvan daar nog eens even het gesprek over kunnen voeren.
2: Tot slot.
4: Ja, en ik ben heel erg nog benieuwd naar, want wij stellen natuurlijk nu normen vast voor emissies van de stoffen, maar dat zijn nog niet echt de gezondheidsnormen. De werkelijke inademing van mensen, wat zij inademen.
1: Ja.
4: Dus kan de staatssecretaris daarop reflecteren hoe we dan toch gaan zorgen dat die gezondheid verbeterd wordt en niet dat we alleen naar emissies kijken?
1: Nou ja, kijk, als je nu kijkt naar wat die Europese richtlijn beoogt, dan heeft dat al een enorme impact, positieve impact op gewoon gezondheid van mensen. En ik denk daarom ook dat het zo de moeite waard is om op enig moment ook een duidelijkheid over en weer te hebben waar hard aan gewerkt wordt. Dat laat onverlet dat er nog steeds natuurlijk ook andere zaken zijn die aangepakt moeten worden. Maar op dit moment zeg ik, dit is de Europese richtlijn. Als ik zie wat bijvoorbeeld ook al alleen al het Schone Luchtakkoord heeft gedaan, dus inderdaad alle eer gaat naar een van mijn voorgangers, dat opgestart is, dan denk ik dat je met elkaar ook echt iets heel serieus kunt bereiken en dat dat ook al heel veel doet voor de gezondheid van mensen. Ik wil in ieder geval in de volgende fase dat nog wat inzichtelijker maken, omdat dat natuurlijk ook een van de vragen was. Kun je ook een weging maken tussen wat doet het voor de gezondheid van mensen en wat betekent dat voor de maatregelen die je verder nog aanvullend zou willen nemen als het gaat om het mitigeren van een aantal effecten. En dat is wat mij betreft het belangrijkste. En nogmaals, ik ga graag in een volgend commissiedebat in op ook die andere stoffen. Rondom Tata Steel spreken we maar ook al. Als het gaat om ultrafijnstof, daar heeft natuurlijk ook de commissie daar best goede dingen over gezegd. Sommige dingen kunnen we al meten, maar sommige ook nog niet. Hè? Dat zie je ook in de RIVM-rapporten. Dus dat vereist echt wel een aparte discussie nog.
2: Allerlaatste vraag.
4: Voorzitter, het gaat om een niet om beantwoorde vraag. En dat ging over het SLA. En de vraag ook wat de staatssecretaris gaat doen om te zorgen dat meer gemeenten zich aansluiten. Want op dit moment zijn er 130 en iets meer gemeenten aangesloten. Nou, dat is niet eens de helft. Dus volgens mij kunnen we daar ook meer ambitie voor gebruiken.
2: Ja, en SLA is gewoon een luchtakkoord.
1: Ja, zeker. In de gesprekken die we met de mede-overheden hebben, is dit natuurlijk ook steeds wel een oproep. Hè? Dus dat is voor ons een belangrijk instrument. Ik vind het zelf ook belangrijk, omdat het heeft laten zien hoe je met elkaar tot resultaat kunt komen zonder dat dat al vast lag in allerlei waarden. En wat mij betreft, hoe meer partijen daarbij aansluiten, hoe beter het is. En u heeft gelijk. Ik zal ook in die gesprekken met Bestuurlijk Nederland benadrukken hoe belangrijk het is dat je elkaar daarop weet te vinden.
2: Dank u wel. Ik ga meteen door naar de tweede termijn van de Kamer. Met als eerste spreker de heer Ruscher van Forum voor Democratie.
5: Dank, voorzitter. Ik hoorde dat de staatssecretaris net al had over de impactanalyse en de gemaakte implementatiekeuzes. En daar ben ik heel blij mee, want daar heb ik ook twee moties over. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de herziene Europese richtlijn luchtkwaliteit leidt tot een aanzienlijke aanscherping van de luchtkwaliteitsnormen, constaterende dat de gevolgen voor woningbouw, industrie, landbouw, infrastructuur en vergunningverlening in Nederland nog niet in beeld zijn gebracht, overwegende dat een zorgvuldige afweging vraagt om inzicht in zowel de maatschappelijke kosten als de verwachte gezondheidswinst, verzoekt de regering om voor vaststelling van de beleidsrijke wijzigingen van het besluit kwaliteit leefomgeving en de omgevingsregeling ter implementatie van de herziene richtlijn luchtkwaliteit een zelfstandige Nederlandse impactanalyse aan de Kamer te zenden, waarin de gevolgen voor woningbouw, industrie, landbouw, infrastructuur, vergunningverlening, uitvoeringslasten en de verwachte gezondheidswinst in kaart worden gebracht, gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de beleidsrijke wijzigingen van het besluit kwaliteit leefomgeving en de omgevingsregeling ter uitvoering van de herziene richtlijn luchtkwaliteit via de gebruikelijke voorhangprocedure aan de Kamer zullen worden voorgelegd, overwegende dat de Kamer ook bij implementatie van Europese regelgeving tijdig moet kunnen kennis nemen van de nationale uitwerking daarvan, verzoekt de regering om bij de voorhang van de beleidsrijke wijzigingen van het besluit kwaliteit leefomgeving en de omgevingsregeling ter implementatie van de herziene richtlijn luchtkwaliteit een toelichting toe te voegen op gemaakte implementatiekeuzes en de gevolgen daarvan voor woningbouw, industrie, landbouw, infrastructuur en vergunningverlening, gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Jansen, maar die slaat over. De derde spreker is dan mevrouw Vellinga Beemsteboer. Ook niet. De heer Bikkers. Die wel, van de VVD.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. De staatssecretaris heeft al aangegeven gesprekken te voeren met de medeoverheden. Het is goed om te weten wat hier ook gedaan mee wordt, hè, met die gesprekken. Daarom de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat de inhoudelijke implementatie van de herziene Europese richtlijn luchtkwaliteitsrichtlijn nog wordt uitgewerkt in lage regelgeving, overwegend dat de aangescherpte luchtkwaliteitsregels gevolgen kunnen hebben voor vergunningverlening, woningbouw, infrastructuur, mobiliteit, economische bedrijvigheid, overwegende dat bedrijven, medeoverheden en uitvoeringsorganisaties beschikken over noodzakelijke praktijkkennis om de regels uitvoerbaar, proportioneel en kosteneffectief vorm te geven, verzoekt de regering bedrijven, medeoverheden, uitvoeringsorganisaties vroegtijdig en aantoonbaar te betrekken bij de verdere uitwerking van luchtkwaliteitsregels en bij de voorhang voor de lagere regelgeving inzichtelijk te maken hoe hun inbreng is betrokken en verwerkt. Dat gaat over tot de orde van de dag. En voorzitter, ook hoorde ik de staatssecretaris heel expliciet aangeven dat het echt om een 1-op-1 implementatie gaat, maar de ervaring leert toch dat de ANVB's soms niet geheel transparant maken of en waar we toch afwijken. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de richtlijn vanaf 2030 aangescherpte Europese normen voor de luchtkwaliteit voorschrijft, constaterende dat de inhoudelijke uitwerking hiervan nog plaatsvindt via het besluit kwaliteit leefomgeving en omgevingsregeling, overwegende dat moet worden voorkomen dat bij deze uitwerking onnodig strenge normen of aanvullende verplichtingen worden ingevoerd dan Europees noodzakelijk, verzoekt de regering bij verdere implementatie uit te gaan van een 1-op-1 implementatie van de Europese richtlijn en bij voorhang van de lage regelgeving inzichtelijk te maken welke onderdelen rechtstreeks uit de richtlijn voortvloeien, waar nationale beleidsruimte bestaat en eventuele voorstellen om verder te gaan dan Europese noodzakelijk afzonderlijk en zwaarwegend te onderbouwen, inclusief de gevolgen voor woningbouw, bereikbaarheid, bedrijvigheid en regeldruk, en gaat over tot de orde van de dag.
0: Dank u wel. Tot slot mevrouw Salinjan van Pro,

Dank, voorzitter. Dank ook aan de staatssecretaris en de ambtenaren natuurlijk voor de beantwoording van de vragen. En ik heb deze staatssecretaris heel hoog zitten, dus ik hoop dat we ook de luchtkwaliteit de komende 3 jaar kunnen verbeteren en dat we niet hetzelfde debat nog hoeven te voeren in 2030. Dus ik hoop dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Ik heb nog 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de huidige rapportages luchtkwaliteit vooral rapporteren over microgrammen, kilometers weg en aantallen dagoverschrijdingen. Overwegende dat de gezondheidsimpact van een net niet-overschrijding niet anders is dan een net wel-overschrijding. Overwegende dat dit onvoldoende in beeld brengt hoeveel mensen worden blootgesteld aan ongezonde concentraties luchtvervuiling. Verzoekt de regering om bij toekomstige rapportages eveneens aantallen blootgestelden te rapporteren en hierbij een veiligheidsmarge bandbreedte in acht te nemen. Verzoekt de regering om het effect van beleidsmaatregelen mede te toetsen op afname van mensen die worden blootgesteld aan ongezonde concentraties luchtvervuiling. En gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat met het huidige beleid de voorgeschreven luchtkwaliteitsdoelen van 2030 niet worden gehaald. Overwegende dat nemen. Verzoekt de regering om het effect van beleidsmaatregelen mede te toetsen op afname van mensen die worden blootgesteld aan ongezonde concentraties luchtvervuiling. En gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat met het huidige beleid de voorgeschreven luchtkwaliteitsdoelen van 2030 niet worden gehaald. Overwegende dat Nederland daarmee per 2030 acuut

0: De staatssecretaris is terug en gaat de moties beoordelen.
1: Voorzitter, dank u wel. Er zijn 6 moties. Motie 1 van de heer Ruscher is oordeelkamer.
0: Motie 1, oordeelkamer.
1: Ja, bij de beluisterrijke ANVB ga ik er uiteraard op al die aspecten in. Dat geldt ook voor de volgende motie van de heer Ruscher. De implementatiekeuzes duidelijk maken, dat ga ik doen. Dus oordeelkamer.
0: Motie 2, oordeelkamer.
1: Motie 3 is oordeelkamer. En dan ga ik ervan uit, check bij de heer Bikker dat dit doelt op de beleidsrijke regelgeving en niet op de regelgeving waar we het nu over hebben.
0: De heer Bikker.
2: Ja, voorzitter, het is de heer Bikkers.
1: Ja, sorry, neem ik
2: houd het met mijn waargeleerde collega van de ChristenUnie. U kunt het inderdaad zo interpreteren.
1: Dank u wel.
0: Motie 3, oordeelkamer.
1: Dan geldt dat ook voor motie 4, want dat gaat dan ook over de beleidsrijke AMVB oordeelkamer.
0: Motie 4, oordeelkamer.
1: Motie 5 van mevrouw Salignan, ook oordeelkamer. De aantallen blootgestelde meten we inderdaad, dus die kan ook in de rapportage.
0: Motie 5, oordeelkamer.
1: Motie 6 is ook oordeelkamer. Het betekent wel dat mijn inzet is, dat wil ik er nog even bij zeggen, dat ik de doelen tijdig wil halen, zoals vastgelegd in de richtlijn, en dat ik dat uiteraard, zoals geschetst heb, doe in balans met andere opgaven. Maar...
0: Motie 6, oordeel, Kamer. En daarmee bent u aan het einde gekomen van uw termijn. En daarmee is een einde gekomen aan dit debat. Dank aan de minister, dank aan de Kamerleden, dank aan alle ondersteuning. En dan sluit ik hierbij de vergadering. Thank you.

ik u verzoeken uw plaatsen in te nemen? Aan de orde is de herdenking van Zijne Majesteit Koning Harald V van Noorwegen. Ik heet de Kamerleden welkom, het publiek op de tribune en de mensen die online meekijken. En een bijzonder warm welkom aan de heer Erling Riemenstad, ambassadeur van Noorwegen in Nederland. Ik verzoek u allen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Vandaag herdenken wij Harald, koning de vijfde van Noorwegen. Harald was 3 jaar oud toen Duitse troepen in april 1940 Noorwegen binnenvielen. Samen met zijn moeder en zijn 2 zussen moest hij zijn land verlaten. Eerst naar Zweden, daarna naar de Verenigde Staten. Zijn vader, kroonprins Olaf, en zijn grootvader, koning Haakon de Zevende, verbleven tijdens de oorlog in Groot-Brittannië. Pas na de bevrijding, 5 jaar later, keerde het gezin terug naar Noorwegen. Het jongetje dat zijn land in oorlogstijd had moeten verlaten zou later meer dan 3 decennia koning van datzelfde land zijn. Op 17 januari 1991 volgde Harald zijn vader op als koning. Hij koos daarbij hetzelfde devies als zijn vader en zijn grootvader. Alt for Norge. Alles voor Noorwegen. Maar het Noorwegen waarvan koning Harald koning werd, veranderde. En Harald veranderde mee. Dat werd misschien nergens zo zichtbaar als in 2016, het jaar waarin hij 25 jaar koning was. Harald en Sonja nodigden 1500 mensen uit het hele land uit in de Paleistuin in Oslo. De koning keek naar zijn gasten en vertelde wie volgens hem samen Noorwegen vormde. Mensen uit alle delen van het land, met verschillende achtergronden, geloven en religies. Zijn boodschap was eenvoudig. Noorwegen, dat zijn jullie. Noorwegen, dat zijn wij. Dat vermogen om met zijn land mee te bewegen, zonder zijn eigen rol uit het oog te verliezen, kenmerkte zijn koningschap. Ook wanneer Noorwegen getroffen werd door groot verdriet. Op 22 juli 2011 werden in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen vermoord. Een paar dagen later stond koning Harald voor een land dat probeerde te bevatten wat er was gebeurd. Hij sprak over verdriet en over de leegte die zoveel families was aangedaan. Maar ook over het Noorwegen dat daarna weer verder moest. Over een samenleving waarin vrijheid sterker moest zijn dan angst. Op zulke momenten werd zichtbaar wat een koning in een constitutionele monarchie kan betekenen. Niet degene die politieke antwoorden geeft, maar wel degene die er staat. Die woorden probeert te vinden wanneer woorden tekortschieten. En die een land eraan kan herinneren wat het juist op zo'n moment wil zijn. Er was ook een andere Harald. Een man die het liefst buiten was. Die van de zee hield en vooral van zeilen. Hij vertegenwoordigde Noorwegen 3 keer op de Olympische Spelen en droeg in 1964 in Tokio de Noorse vlag tijdens de openingsceremonie. Later werd hij wereldkampioen zeilen. En ook toen hij al lang koning was, bleef hij wedstrijden varen. Die liefde voor het water brengt hem misschien ook wat dichter bij ons. Want Nederland en Noorwegen delen natuurlijk veel meer dan een voorliefde voor de zee. Onze landen zijn al lange tijd bondgenoten en handelspartners. We werken samen aan onze veiligheid, aan energie en op de Noordzee. We delen een sterke gehechtheid aan democratie en de internationale rechtsorde. Maar tussen onze koningshuizen bestond daarnaast een heel persoonlijke band. Koning Harald en koningin Sonja bezochten Nederland. Toenmalig koningin Beatrix was de gast in Noorwegen. En ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden er door Harald en Sonja ontvangen. Tijdens het staatsbezoek van ons koningspaar aan Noorwegen in 2021 sprak koning Harald met bijzondere warmte over die relatie. Over Nederland, maar ook over zijn persoonlijke vriendschap met prinses Beatrix.
En zelfs bij een officieel staatsbanket kon hij het niet laten om over voetbal te beginnen. Over Nederlandse supporters die dachten dat Noorse supporters Holland riepen, terwijl ze eigenlijk Haaland riepen. Hij wenste Nederland veel succes met de volgende wedstrijd. Maar, voegde hij eraan toe, ook weer niet te veel succes. Het zegt misschien iets over de vanzelfsprekendheid die in de loop van vele jaren tussen onze landen en onze koningshuizen was ontstaan. Na zijn overlijden schreven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix over hun bijzondere vriendschap met Harald. Zij herinnerden zich hun gezamenlijke tochten door Oslo en verder naar het noorden. En zij schreven hoe dankbaar zij waren voor de manier waarop hij Nederland en de Nederlanders omarmde. Geachte leden, koning Harald werd geboren in 1937. Het Noorwegen van zijn jeugd bestaat niet meer. Hij zag zijn land bezet worden en bevrijd worden. Hij zag het veranderen, welvarender worden en veelkleuriger. Hij maakte momenten van groot nationaal geluk mee, maar stond ook naast zijn landgenoten wanneer zij rouwden. Het jongetje dat Noorwegen ooit noodgedwongen moest verlaten, werd een koning die zijn leven lang probeerde te dienen wat dat land geworden was. Namens de Tweede Kamer wens ik het Noorse volk, koningin Sonja en alle andere nabestaanden van koning Harald V alle sterkte toe met dit verlies. Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens het kabinet.

0: Leden van de Kamer, ambassadeur en andere aanwezigen op de tribune. Vandaag herdenken wij Zijne Majesteit koning Harald V van Noorwegen. Met het overlijden van koning Harald verliest Noorwegen een staatshoofd dat een bijzondere plaats heeft ingenomen in de Noorse harten. Ook in Nederland staan we met groot respect en medeleven stil bij dit verlies. Koning Harald stond bekend als koning van het volk, benaderbaar en dichtbij de mensen. Zijn koningschap liet zien dat een moderne monarchie meer is dan traditie en ceremonie. Hij was als koning dienstbaar aan de samenleving en vertegenwoordigde de Noorse staat op een manier die menselijk, warm en toegankelijk was. Hij toonde dezelfde nuchterheid als liefhebber van de zee en van de zeilsport. Daarover zei hij zelf: "Een van de dingen die ik leuk vind aan zeilen is dat het voor de wind niet uitmaakt wie je bent of wat je bent." In zijn persoonlijke keuzes toonde koning Harald moed en overtuiging. Zijn huwelijk met zijn koningin Sonja, zonder adellijke of koninklijke afkomst, was in de jaren 60 in Noorwegen geen vanzelfsprekende keuze. Toch koos hij voor de liefde en voor de overtuiging dat persoonlijke verbinding zwaarder weegt dan een oude gewoonte. Daarmee gaf hij een moderne invulling aan de monarchie. Namens de regering spreek ik ons diepe medeleven uit aan de Noorse koninklijke familie, aan de Noorse regering en aan het Noorse volk. Wij delen in hun verdriet.
1: Mensen, wat een verrassing. In zulke grote getalen op deze dag hier in Den Haag. Als jullie allemaal plaatsnemen, dan gaan we beginnen. Ik denk dat de meesten al zitten. Laura, neem plaats. Dames en heren, beste mensen. Dit jaar wilden wij als bestuur het net wat meer aan de andere kant uitwerpen. We wilden daar iemand vragen die, evenals onze vorige sprekers, echt wat te melden heeft en daarvoor heeft doorgeleerd. We waren dan ook blij, meneer Brekelmans, dat u op onze uitnodiging inging om deze zesde binnenhoflezing te houden.

paal van het. Democratie. Maakte zich van mijn meester. Verrek, het zat.

0: D66-fractievoorzitter Jan Paternotte waagt zich in het hol van de leeuw. Toch willen de stakers op de remise van het Haagse vervoersbedrijf HTM hem best uitleggen wat er mis is met zijn kabinet.
1: Blijven we met je poten van de pensioenen af. Zorg ervoor dat als wij ziek worden dat ik niet eerst mijn huis moet opeten. En ja, ga zo maar door.
0: Wat kunt u ze beloven?
2: Nou, dat we heel goed luisteren. We willen graag aan tafel. We beloven niet dat jullie 100% je zin krijgen, maar we willen graag samen problemen oplossen.
0: Heeft u begrip voor de staking?
2: Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen staken in Nederland. Dus dat is fijn. Want het is een land waar je niet kan staken, dat vind ik geen goed land. Maar ik vind het wel jammer dat er gestaakt wordt. Want het hele land ligt plat. Talloze mensen die niet naar het werk kunnen, niet naar een ziekenhuis voor een operatie. Ik hoop dat het bij de vandaag blijft en dat het niet nog nodig is en dat de bonden aan tafel komen.
0: Maar de kans is best heel groot, want de bonden zitten eigenlijk op de politiek te wachten. De politiek zit op de bonden te wachten.
2: Ja, de politiek komt volgende week met duidelijke plannen volgens mij. En ook met een duidelijke handreiking naar de vakbonden.
0: Die zeggen nu al dat is het niet genoeg.
2: Maar dan denk ik ook, wacht nou even op die plannen. Dan kan je volgende week alsnog besluiten van, ja, we gaan alsnog staken. Maar goed, de staking is vandaag. Ik hoop heel erg dat er daarna zo'n gevoel is van, oké, staken, dat doen we. Maar in Nederland kunnen we uiteindelijk beter problemen aan tafel met elkaar oplossen.
0: Want er is een padstelling en die wil u doorbreken.
2: Die wil ik heel graag doorbreken, die padstelling, ja.
0: De leider van oppositiepartij Pro, Jesse Klaver, lijkt enigszins verrast door de aanwezigheid van de regeringspartij.
3: Jesse, wat leuk dat je er bent, man.
4: Wat heb je eraan als je buschauffeur bent dat er een politicus tegen zegt, we maken een beweging. Er is nog steeds een bezuiniging op de WIA bijvoorbeeld, op de WW. En als je je baan kwijtraakt of ziek wordt, dan ben je straks gewoon nog steeds, beweging of niet, ben jij de dupe. En het is geld waar deze mensen zelf keihard voor hebben gewerkt. Dus ik snap heel goed dat ze staken en zeggen, ja, dit gaan we niet doen zo.
0: Maar uiteindelijk zal er gepraat moeten worden, toch?
4: Er moet altijd gesproken worden, maar het moet ook heel helder zijn. De eisen van de stakers zijn duidelijk. Die bezuinigingen op de sociale zekerheid, de verzekering als je ziek wordt of werkloos raakt, die moeten van tafel. En dat geld moet opgebracht worden door de sterkste schouders. En dat zijn toch echt de mensen met de grootste vermogens.
0: Dus we zitten helemaal vast.
4: Het zit vast in Den Haag, maar ik hoop dat het kabinet richting kiest welke kant op moeten. En dan hopelijk komen we ervan.
0: Politiek is er een padstelling ontstaan die ook na deze stakingen niet makkelijk te doorbreken is. Het kabinet wilde eerst nog voor de zomer met deze vakbonden en met de werkgevers een groot polderakkoord bereiken. Dat is mislukt en nu wacht diezelfde polder op de politiek om een oplossing te vinden. Het zit muurvast.
5: Tot frustratie van de VVD.
6: Meneer Brekelmans, even een vraag over de stakingen van vandaag. Heeft u daar begrip voor?
7: Nee.
6: Waarom niet?
7: Omdat volgens mij het beter is om aan tafel te komen en te praten over de hervormingen die in Nederland nodig zijn voor de kracht van onze economie dan om te gaan lopen staken.
6: Maar de bonden zeggen, ja, we zijn het er gewoon niet mee eens. Ondanks de handreikingen die u heeft gedaan in het nieuwe akkoord, is voor ons onvoldoende.
7: Ja, maar het is volgens mij heel gebruikelijk in Nederland dat je met elkaar spreekt over wat er nodig is. Voor de kracht van onze economie, voor de arbeidsmarkt. Er staan ontzettend veel mensen aan de kant, terwijl er meer dan genoeg werk is. Ja, en ik heb de afgelopen maanden heb ik vakbonden gezien die op vakantie gaan, die gaan staken. Maar ik zou zeggen, kom eens aan de onderhandelingstafel.
6: Ja, maar zij zeggen, we willen gewoon eerst een signaal afgeven. Dit willen we niet. En dan gaan we praten.
7: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Om ook te kijken naar de inhoudelijke dingen die op tafel liggen. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Volgens mij die uitgestoken hand vindt al maandenlang plaats. Dus ik vind deze staking overbodig.
8: Minister Velbrief, het is stakingsdag vandaag. Maar u bent hier wel kunnen komen.
9: Ja, ik word in een auto rondgereden. Dat is een privilege wat je hebt als minister. Maar ik zag inderdaad de stations leeg waren, ja.
8: Wat vindt u daarvan dat de stations leeg zijn?
9: Ja, dat vind ik ernstig en dat vind ik naar. Want er moeten mensen naar hun werk en mensen willen andere dingen doen. Dus dat vind ik naar. Ja.
8: Begrijpt u wel dat de vakbond hiertoe overgaat?
9: Nou, dat is een beetje, ik heb steeds gezegd, dit is gewoon het goede recht van het vakbeweging om te staken. Daar zal ik ook altijd verdedigen. Ik vind het jammer dat we niet aan praten toekomen dat we aan het staken zijn.
8: Frustreert u dat?
9: Nou, ik heb net zo last van frustratie. Het is meer dat ik er actief van word in de zin dat ik graag wil dat ze wel aan tafel komen. Ja.
8: Maar tot nu toe komen ze niet aan tafel. Frustreert u dat?
9: Nou ja, dat vind ik jammer. Maar we zijn volgende week rond de begroting. En daar kan ik verder natuurlijk inhoudelijk niks over zeggen. Maar daar zit een handreiking in, ook naar hen, om te proberen wel met hen aan tafel te komen.
8: Ja, dus de AOW-plannen helemaal van tafel, de WW op de lange baan geschoven.
9: Ik dat nu weet dat ik daar niks over ga zeggen, maar er zit een handreiking in.
8: Ja, u zegt wel, daar zit een handreiking in, maar U kunt toch al wel zeggen dat niet alle bezuinigingen van tafel zijn op sociale zekerheid, wat de vakbeweging wel graag wil voordat ze met u aan tafel willen.
9: Daar ga ik niks over zeggen, want dan zeg ik alsnog wat over de inhoud van de plannen. Maar het is altijd zo, als je aan tafel komt, dan ga je praten met elkaar om te onderhandelen over iets. Dan wil niet zeggen dat je van tevoren dat je met alles met elkaar eens bent.
8: Ja. Waarom bent u eigenlijk hier en niet bij zo'n bijeenkomst?
9: U bedoelt bij de vakbeweging? Ja. Nou, ik vind dit zijn hun acties. Ik ben het niet met die acties eens. Ze mogen ze voeren. Dus het zou heel raar zijn dat ik daar ga staan en zeg, weg ermee. Dat zou heel raar zijn.
8: Ja. Maar toch zeggen ze, misschien is dat de uitgestoken hand dat u naar hen toe moet in plaats van andersom.
9: Nou, dat geloof ik niet. Het gaat echt over inhoud. Ja. Het gaat echt over inhoud. Er is persoonlijk niets aan de hand. Dus ik bedoel, we kunnen het goed met elkaar vinden. Dus dat is het probleem niet.
8: Ja. Maar denkt u dat er na Prinsjesdag wel aan tafel gekomen wordt? Of ja, iedereen wacht een beetje op elkaar. U wacht op de vakbeweging, de vakbeweging wacht op de politiek en we komen uiteindelijk nog geen steek verder.
9: Nee, we zijn niet aan het wachten, want er zitten ze in die begroting, waar ik niks over mag zeggen, zit een handreiking om in gesprek te komen.
8: Ja, en u denkt dat dat gaat lukken daarna?
9: Dat hoop ik, ja.
8: Help.
10: Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ik van harte welkom heet in ons midden. Het woord is aan mevrouw Moorman.
11: Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid krijg om vragen te stellen, want het is nogal wat. Vanochtend zagen wij de nieuwe PISA-scores. PISA is het internationaal vergelijkend trendonderzoek naar onder andere de leesvaardigheid van onze 15-jarigen. En waar het de vorige keer in 2022 al dramatisch was, 1 op de 3 15-jarigen die onvoldoende kon lezen, is het nog erger geworden. Bijna 2 op de 5 15-jarigen kan niet genoeg lezen om mee te komen in de samenleving. Dat betekent dat je geen bijsluiter kan lezen bij een medicijn, dat je geen betalingsherinnering kan lezen, met alle gevolgen van dien. En dat dat in een rijk land als Nederland kan bestaan, dat is toch eigenlijk om je helemaal kapot te schamen. Want elk kind in Nederland moet natuurlijk gewoon kunnen leren lezen. En dat zou ook helemaal niet moeten uitmaken naar welke school je gaat of je dat leert. De beste school zou gewoon de school om de hoek moeten zijn. Maar in Nederland maakt het enorm uit naar welke school je gaat. Sterker nog, de schoolverschillen in Nederland zijn de grootste van Europa. En u snapt dat ik, maar ik neem aan velen met mij, hier zeer, zeer, zeer verontrust over zijn. Dus ik heb daarover een aantal vragen aan de staatssecretaris. Uiteraard wil ik als eerste weten, voorzitter, hoe kijkt de staatssecretaris nou naar de uitkomsten van deze PISA-scores? We hebben al gehoord voor de zomer dat zij zei, lezen moet op 1. Dat is op zich een hele mooie uitspraak. Maar we weten helemaal niet hoe ze dat gaan invullen en wat dat dan in de praktijk precies betekent. Dus voorzitter, daar zou ik graag een antwoord op krijgen van de staatssecretaris.
10: Het woord is aan de staatssecretaris.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mevrouw Moorman voor het stellen van deze vraag. Want ik ben het helemaal met haar eens. De PISA-scores laten zien dat maar bijna 40% van de 15-jarigen inderdaad onvoldoende in staat is om teksten te lezen. En mevrouw Moorman noemde al het voorbeeld van een bijsluiter. Maar ook contact opnemen met de overheid of met de bank, dat kan allemaal niet als je niet goed bent in taalvaardigheid. Dus ook ik schrok van de cijfers die vanochtend gepresenteerd zijn door PISA. Om 2 redenen. Punt 1, omdat die taalvaardigheid zo belangrijk is. Niet alleen voor het kunnen lezen, maar ook voor al die andere basisvaardigheden die belangrijk zijn. Rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid. Alles begint met taal. En het is gewoon wel zorgwekkend dat zoveel kinderen van 15 dat onvoldoende kunnen. Wat moeten we dus doen? Ja, ik denk dat we moeten doen wat waar wel al de ingang is gezet de afgelopen jaren, maar wat echt beter moet. En dat betekent focus op taal. Taal als de basis van alle basisvaardigheden. En dat betekent dat taal in alle vakken terug moet komen. Daar hebben we gelukkig ook met uw Kamer kerndoelen voor vastgesteld. Dat betekent dat scholen beter weten wat leerlingen moeten kunnen en kennen om die taal vaardig te worden. Dat gaat enorm helpen. Heel veel scholen zijn er ook al mee bezig. En ik zie ook scholen die daar hard mee bezig zijn, dat dat ook zijn vruchten afwerpt. En met elkaar ook de verwachtingen hoger leggen. De verwachtingen van leerlingen, maar ook van leraren, van scholen en ook van onszelf. En dus wat mij betreft moet de lat omhoog om echt te zorgen dat we deze trend keren. En zorgen dat het lezen in Nederland weer beter wordt. Omdat de leervaardigheid en daarmee onze ontwikkeling ook als samenleving vooruit kan.
10: Mevrouw Moorman.
11: Ja, voorzitter, de staatssecretaris zegt dat ze geschrokken is. En ik ben natuurlijk blij dat zij hier ook echt mee aan de slag wil. En tegelijkertijd merk ik dat heel veel mensen niet geschrokken zijn, omdat we dit al lang weten. De lerarentekorten in Nederland zijn gigantisch. De verschillen tussen scholen in lerarentekorten zijn gigantisch. We hebben een groot probleem met onze lerarenopleiding, met de bijscholing. We doen niks aan die grote verschillen tussen scholen. Wat zou helpen is als we bijvoorbeeld gaan ongelijk investeren voor gelijke kansen. Daar worden al goede resultaten mee gehaald in het land. Voorzitter, is de staatssecretaris bereid om ook naar een integrale visie te gaan in plaats van alleen maar een focus op een vaardigheid te leggen?
10: Staatssecretaris.
12: In mijn beleving gaat het juist over een integrale visie. Omdat het begint, hè, ook als je je kind naar school doet, dan zeg je eigenlijk, ja, mijn kind gaat nu leren lezen en schrijven en rekenen. Dat is zeg maar een beetje de kern van ons onderwijs. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dit ook daadwerkelijk naar een hoger niveau gaan brengen. En dat heeft te maken met heel veel factoren. Mevrouw Moorman noemt er een aantal. De verschillen tussen scholen zijn inderdaad nergens ter wereld zo groot in kwaliteit als in Nederland. En die schoolverschillen moeten kleiner. En dan wel in mijn beleving met dat ze allemaal ook beter worden. Dan helpt focus. Dan helpt het ook om met iedereen die hoge verwachtingen zo te ervaren. En dat vind ik wel positief in die zin. Dat als je kijkt naar wat de sectorraden erover zeggen, wat de bonden erover zeggen, wat ouders erover zeggen in reactie op de PISA-scores, dat dit echt iets is waar we allemaal de schouders onder moeten zetten. En waar ik graag een richting aan geef, maar wat ik zeker niet alleen kan en waar ik blij ben dat we de urgentie en het omarmen van dit probleem, maar zeker ook de oplossingsrichting met z'n allen moeten doen.
11: Voorzitter, de staatssecretaris zegt het zelf. De verschillen tussen scholen in Nederland zijn het grootst van de wereld. Het grootst van de wereld. Dus waar wij het ideaal hebben van gelijke kansen, maakt het dus enorm uit naar welke school je gaat. En vaak staan die scholen die minder goed presteren met veel grotere lerarentekorten precies in de wijken waar kinderen al veel minder meekrijgen van thuis. Waar kinderen in armoede opgroeien, waar de taal minder goed wordt gesproken, waar geen boeken in huis zijn. En juist die kinderen zijn zo afhankelijk van het onderwijs. Voor hun moet onderwijs het verschil maken. Moeten wij dan niet ongelijk gaan investeren juist in die scholen? Voorzitter, ik heb tot nu toe nog geen enkele actie, geen enkele poging gezien van de staatssecretaris om juist te investeren op die plekken waar het hardst nodig is. Wat gaat ze daaraan doen, voorzitter?
10: Staatssecretaris.
12: En dat, wat mevrouw Moorman nu zegt, daar kan ik me toch niet helemaal in vinden. Want op dit moment al wordt er ongelijk geïnvesteerd. Scholen die, waar veel leerlingen zijn vanuit een achterstandssituatie, krijgen ook meer geld. Niet alleen om te zorgen dat er een veilig schoolklimaat is en een stevige sociale basis, maar ook om die basisvaardigheden. Dus we zien al en we weten al en we werken ook al met die scholen in die situaties, dat er wat er extra nodig is om daar goed op te richten. Dus daar zijn we mee bezig. En er zijn ook scholen die ondanks die achterstand echt vooruitstreven en tot de beste horen. Dus laten we niet proberen nu een soort van tweedeling te creëren in het scholenlandschap, maar laten we vooral de handen in elkaar steken met iedereen die daarbij betrokken is. Schoolleiders, leraren, schoolbesturen en ook de politiek. En met mij daarin zeker ook een rol. Om dat samen ook te verbeteren en alle kwaliteit omhoog te krijgen. Om te zorgen dat leesvaardigheid, maar zeker ook rekenvaardigheid gewoon op een hoog niveau komt.
10: Mevrouw Moorman.
11: Ja, voorzitter, ik krijg nu precies het antwoord waar ik al bang voor was. Ik hoor namelijk, we doen het al. Maar als we het al doen, hoe zijn we hier dan beland? Het land met de grootste schoolverschillen, met 2 op de 5 kinderen die niet voldoende kan lezen. Voorzitter, ik vraag echt meer. En ik vraag geen actieplan. Ik vraag niet nog een tafel. Nee, ik vraag een integrale visie. Die begint bij de voorkant, waar we juist de leraar en de schoolleider op één zetten.
10: Dank u wel.
11: Want zij maken goed onderwijs. En graag wil ik daarop een reactie en vooral actie van de staatssecretaris.
12: Ja, voorzitter, om heel eerlijk te zijn, mevrouw Moorman vroeg om ongelijk investeren. En ik heb gezegd, dat doen we al. Dus ik zeg niet, we doen al dingen en dat is al goed. Maar mevrouw Moorman stelde mij een vraag. Ik zeg, dat doen we al. Alleen dat blijkt niet genoeg. Wat nodig is inderdaad een integrale visie waarbij we allemaal het bewustzijn hebben hoe belangrijk het is dat die lees- en taalvaardigheid omhoog gaat voor elk kind. Zodat inderdaad als ouder, je stuurt je kind naar een school, dat je weet dat de onderwijskwaliteit hoog is. En dat betekent met elkaar focus, dezelfde richting, niet tegen elkaar inpraten, maar met elkaar allemaal taal in alle vakken neerzetten. Dat hebben we met de kerndoelen geregeld. Met gerichte bekostiging ook zorgen dat effectieve, waarvan we weten uit de praktijk en uit de wetenschap, effectieve methodes worden toegepast. En zo met elkaar allemaal vooruit. Om inderdaad te hopen dat over 3 jaar, niet alleen te hopen, maar er hard aan te werken, dat over 3 jaar we zien dat 15-jarigen echt beter kunnen lezen. Want dat hebben ze de rest van hun leven profijt van.
10: Meneer Klaassen.
13: Nou, voorzitter, waar het Nederlands onderwijs kapot aan gaat, is fysisch. Dus laten we dat vooral niet doen. En het is eigenlijk ook in Limburg, het is gigantisch. Hè? Dus het is in heel Nederland een probleem. Het probleem is dat scholen de kerntaken niet op orde hebben. Ze houden zich met te veel onzinnige dingen bezig. Tweede is dat het ook afhankelijk is van welk schoolbestuurder zit. En het derde is dat, waar mevrouw Moorman het over had, die kansongelijkheid wordt gevoed doordat we een beetje de verwachtingen gaan aanpassen. Ja. Dat moeten we niet doen. De vraag aan de minister is, voorzitter. Ja. Staatssecretaris is, ik zeg altijd minister.
14: Ja.
13: Dan komen ze ook nog met het plan.
14: Nee, dat is geen vraag.
13: Dan komen ze met het plan om ook nog met anderstalig te gaan opleiden in de basisschool. Dat is funest voor juist de PISA-scoren. Is de staatssecretaris bereid dat onwerkelijke plan, ondeugdelijke plan, ja, gekke plan naar de prullenbak te wijzen?
12: Ja, het plan waar meneer Klaassen naar verwijst is geen plan. ik heb daar ook wat berichtgeving over gezien. Maar alles is erop gericht om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Met rijkere teksten en ook leesplezier. Het is niet alleen belangrijk dat je bijsluiters kan lezen of met de bank kan communiceren. Het is ook belangrijk dat je kan genieten van taal en lezen. En daar zijn zeg maar de kerndoelen op ingericht. Zodat ook in alle vakken de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.
10: Mevrouw Armoet.
15: Ja, dank voorzitter. Als je een rondje loopt op een school, dan valt één ding op. En dat is dat heel vaak zo is dat boeken totaal of een beetje plaats hebben gemaakt voor laptops. En we weten dat leerlingen beter leren uit boeken en stof ook beter weten te onthouden als ze het opschrijven. Dus het is ook een slechte zaak wat het CDA betreft, dat die boeken steeds meer uit het klaslokaal verdwijnen. En ik vind het wel goed dat deze staatssecretaris bezig is bijvoorbeeld met de versterkingsagenda taal en andere basisvaardigheden. Mijn vraag is of ze daarin ook echt expliciet wil meenemen dat we dat schermgebruik terugdringen en dat boeken en schrijven weer de norm worden op school.
14: Staatssecretaris.
12: Daar ben ik zeker toe bereid. Ook omdat we ook in dit PISA-onderzoek zien dat inderdaad het gebruik van laptops en mobiele schermen, waar het is teruggedrongen. Hè, er zijn al heel veel scholen waar thuis of in de kluis geldt. Dat betekent geen mobieltjes in de klas, geen mobieltjes in de aula, geen mobieltjes op het schoolplein. Dat die scholen daadwerkelijk beter presteren. Onder andere op het gebied van taalvaardigheid. Dus we zullen zeker ook aandacht besteden aan hoe we daarmee om moeten gaan.
10: Mevrouw Rodekerk.
15: Ja, voorzitter. Het PISA-onderzoek kwam opnieuw hard binnen. Want de daling zet zich voort. En dat was geen verrassing. Want we zien natuurlijk al tijden dat het leesplezier daalt. Dat het aantal boeken dat kinderen lezen daalt. En dat het nu dus tot dit niveau is gekomen. Maar we zien ook dat het anders kan. Bij lezen gaat het niet goed. Maar bij rekenen en natuurwetenschappen zien we dat de daling gestopt is. En we kunnen hiermee door met het nieuwe curriculum, met extra geld voor onderwijs. Mijn vraag aan de staatssecretaris is daarom: zorg ze ervoor dat er een nationale aanpak komt, samen met scholen, met leraren, met ouders, met iedereen die dit aangaat, om samen het lezen en schrijven te verbeteren.
10: Dank u wel, staatssecretaris.
12: Ja, dat is ook de essentie van die versterkingsagenda. Daarom is die er ook nog niet, omdat ik die niet in mijn eentje zeg maar op een kamer ergens in een ministerie ga lopen verzinnen. Maar om die inderdaad samen, en daarom verwees ik er al naar. Ik ben heel blij zeg maar, dat de sectorraden, dus de onderwijsbesturen, de leraren, de ouders, de scholieren zelf ook een reactie hebben gegeven op het PISA, waaruit wat mij betreft heel duidelijk blijkt: we moeten dit samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. En hoe we die rol richten op het verbeteren van taal en de andere basisvaardigheden, dat zijn we aan het opschrijven.
10: Mevrouw Beckerman.
16: Ja, voorzitter, bijna 40% van de 15-jarigen die niet voldoende kan lezen. Dat is een schande. We horen de staatssecretaris zeggen: de lat moet hoger voor leerlingen en leraren. Daarmee leg je ook bij hen de schuld. Terwijl de lat voor het kabinet, denk ik, omhoog moet. De vorige keer, voorzitter,
10: ja,
16: de vorige keer kwam het kabinet met een masterplan. En dit keer komen ze met een actieplan, voorzitter. Is dat niet veel te mager? Moeten we niet veel fundamenteler kijken naar het onderwijs? Kleinere klassen, meer leraren, meer regie. En bovenal die gigantische ongelijkheid tussen scholen aanpakken. En zo leg je de lat voor jezelf volgens mij echt veel hoger.
10: Staatssecretaris.
14: Volgens mij heb ik expliciet gezegd. Voor schoolbesturen, voor leraren, voor leerlingen. Maar ook voor ons. Hè, dus dat kunt u teruglezen in de handelingen. Dus daadwerkelijk ben ik het met mevrouw Beckerman eens dat we dat met z'n allen moeten doen om te zorgen dat we beter kunnen. Of de versterkingsagenda aan de verwachtingen gaat voldoen van mevrouw Beckerman, dat weet ik niet. Ik zie er al schudden. Maar daarin komt samen hoe we focus aanbrengen. Hoe we zorgen dat bijvoorbeeld een van de schoolvormen waar ik me erg zorgen maak, zeker als je kijkt naar taalvaardigheid, het VMBO. Hoe we daar zeg maar ook gaan zorgen dat de kinderen die daarop zitten daadwerkelijk taalvaardiger worden en daarmee ook beter opgeleid om zeg maar het vervolgonderwijs of gewoon de samenleving in te kunnen. Dus ik denk eigenlijk dat we heel erg aan dezelfde kant staan en ik hoop dat ik dat mevrouw Beckerman kan laten zien in de versterkingsagenda.
10: Meneer Kisteman.
17: Ja, voorzitter. Vorige week kwam ook het ESB-onderzoek naar buiten waarin ze aangeven dat het aantal miljarden wat extra het onderwijs enorm is gestegen. Het aantal leerlingen blijft gelijk. Nu de PISA-scores waarin de kwaliteit van het onderwijs enorm afneemt. Is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het huidige systeem van de lump sum het nagenoeg onmogelijk is om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs? En wat gaat de staatssecretaris dan naast de wetgerichte bekostiging doen om meer grip te krijgen op die sturing?
10: Staatssecretaris.
14: Het begint met definiëren wat kwaliteit is eigenlijk. En als het gaat over taalvaardigheid en leesvaardigheid hebben we samen met uw kamers de afgelopen tijd gewerkt aan de kerndoelen waarin we vastleggen wat kinderen moeten kunnen en kennen als het gaat om taal. Daar staat veel meer concreter in en dan ook daar betere verwachtingen ten opzichte van de oude kerndoelen die overigens uit 2006 stamden. Toetsen op die kwaliteit is heel belangrijk en ook daar geldt dat we daar scherp op moeten zijn en moeten zorgen dat het omhoog gaat. Maar het gaat niet alleen om de lat hoger leggen. Het gaat ook om zorgen dat iedereen er ook overheen kan. En daar is het onderwijs op gericht. En kwaliteit is daar cruciaal in. En we proberen dat met gerichte bekostiging. En dus dat betekent dat scholen ook verantwoording afleggen over wat ze met het geld voor die basisvaardigheden doen. En wat het heeft opgeleverd om daar ook meer grip op te krijgen.
10: Meneer Dassen.
18: Ja, voorzitter, een van de punten uit de studie is dat kinderen die kunstmatige intelligentie, AI, gebruiken om essays te schrijven of om samenvattingen te maken, dat die nog 20 punten lager scoren dan gemiddeld. En dat staat gelijk aan 1 jaar leren. Dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En ik ben benieuwd wat de staatssecretaris daaraan gaat doen, aangezien we zien dat AI steeds meer onderdeel wordt van onze samenleving, dat het steeds toegankelijker wordt en steeds makkelijker gebruikt wordt. Daar heb ik nog niks over gehoord.
10: Staatssecretaris.
14: En die zorgen die deel ik heel erg. Hè. Ook juist als zo'n uitgebreid onderzoek inzichtelijk maakt wat het in een jaar leerachterstand is, echt gigantisch. Ik denk dat het gebruik van AI ook zijn voordelen kan hebben, maar dat we dat niet aan scholen en leraren zelf moeten laten, omdat het te ingewikkeld is, omdat het te grote impact heeft en omdat het ook voortdurend verandert. Dus daarom heb ik al eerder met de Kamercommissie afgesproken dat we met een regieplan komen met hoe digitalisering en AI in het funderend onderwijs, dus op de basisscholen en middelbare scholen en speciaal onderwijsscholen, hoe dat goed ingezet kan worden, waarbij we moeten voorkomen dat AI leervermogen gaat schaden, want dat is zeg maar waar meneer Dassen naar verwijst, de manier waarop je AI inzet. Dus liever ter ondersteuning van de leraar om het onderwijs te verbeteren en minder voor de leerling om, ik geloof dat in een van de reportages die ik de afgelopen weken heb gezien, afsnijdbewegingen oplevert. Dus die zorgen deel ik.
10: Meneer Dassen?
18: Ja, voorzitter, dat is heel zorgwekkend natuurlijk. En het gemak waarmee het ook te gebruiken is, is het natuurlijk ook moeilijk om op te sturen. Dus ik snap dat de staatssecretaris zegt van ja, oké, ik kom met een regieplan, we gaan er naar kijken hoe het de leerkracht kan ondersteunen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we leerlingen ook leren hoe om te gaan met AI. Dat ze daar ook daadwerkelijk in geletterd worden. Maar ik ben ook benieuwd hoe de staatssecretaris daarin meeneemt hoe we bedrijven die dit soort programma's op de markt brengen, hoe we die daar ook verantwoordelijk voor houden.
10: Staatssecretaris.
14: Dat is onderdeel van het plan uiteindelijk. Ik denk dat we, en nu moet ik een beetje vooruit lopen, dus dat is het wat vager dan misschien meneer Dassen verwacht op details. Maar ik denk dat we moeten kunnen kijken, ook met de experts, die ook in bedrijven zitten en ook bij de uitgevers enzovoort, hoe we dat, zeg maar, die synergie kunnen vinden in inderdaad digitale geletterdheid, waar ook kunstmatige intelligentie bij hoort, maar die mag het leervermogen niet in de weg staan. En dat zal ook te maken hebben met op welke manier bied je het aan in lessen? Op welke manier sta je wel of niet toe dat leerlingen het gebruiken? Op welke manier sta je wel en niet toe dat leraren het gebruiken? Maar allemaal gericht om leervermogen omhoog te krijgen, maar digitale geletterdheid niet links te laten liggen.
10: Mevrouw Moorman.
11: Ja, voorzitter, regieplan, masterplan, actieplan, het duizeltje. Ik ben ook heel bang voor de versnippering, maar daar moeten we het misschien op een later moment over hebben. Eén ding blijft bij als een gaat in de keel hangen. En dus dat de staatssecretaris heeft gezegd dat met die grote verschillen tussen scholen we het al doen, dat ongelijk investeren. Maar blijkbaar doen we dat dan dus niet genoeg, want die verschillen tussen scholen worden alleen maar groter. Moeten we niet veel meer ongelijk investeren, bijvoorbeeld om leraren meer salaris te geven in moeilijke wijken?
10: Staatssecretaris.
14: Het is geen kwestie van geld, voorzitter. Dit gaat over focus, over kwaliteit. En het platslaan op puur financieel investeren en daarmee schoolverschillen verkleinen gaat denk ik echt totaal voorbij aan alle inzichten die dit PISA-rapport voor ons geeft. En die we verder zullen verrijken, omdat het belangrijk genoeg is om die trend te keren.
10: Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de gestelde vragen. Ik open de vergadering van dinsdag 8 september 2026. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En daarvoor geef ik het eerst het woord aan de heer Wilders voor zijn mondelinge vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij afwezigheid van de minister van Asiel en Migratie. En ik heet haar natuurlijk van harte welkom in vak K. Meneer Wilders, als u zover bent, heeft u het woord.
19: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eind mei ontving de politie een melding. In een woning in Amsterdam-Oost waren twee vrouwen overvallen door drie Syrische mannen. De vrouwen werden door de Syriërs aan hun haren getrokken, in hun gezicht geslagen en met een mes bedreigd. Eén vrouw kreeg zelf het mes op haar keel. Ze werden beroofd van hun sieraden, telefoons, geld, paspoort en uiteindelijk werden ze bebloed door de politie aangetroffen. En de verdachte Syriërs, voorzitter, Laït A, Kier Aldin B en Mohammed K, stonden vorige week voor de rechter. Mohammed K. is nu 18 jaar oud. Hij kwam 4 jaar geleden op zijn 14e naar Nederland. En sindsdien, in de afgelopen 4 jaar... verzamelde hij maar liefst 114 politieregistraties. U gelooft het niet.
10: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik en ik verzoek de beveiliging de gast van de tribune te evacueren. Ik heropen de vergadering. Er was helaas een verstoring, enkele verstoringen vanaf de publieke tribune, waardoor we helaas hebben moeten verzoeken de publieke tribune te ontruimen. Gasten zullen worden begeleid naar een plek waar de vergadering op een andere plek kan worden bijgewoond. En journalisten, geaccrediteerde journalisten, blijven gewoon op de publieke tribune plaatsnemen om de plenaire vergadering te volgen. Ik stel voor dat we het mondelinge vraaguur opnieuw beginnen. Ik geef het woord aan de heer Wilders.
19: 114 in 4 jaar tijd. En mijn vraag is, wat leven we eigenlijk in de bananenrepubliek dat iemand met 114 politieregistraties nog steeds in Nederland zit en zijn gang kon gaan? Hij zit vast, voorzitter, voor deze gewelddadige overval. Maar zover had het natuurlijk nooit mogen komen. Die minister had dit gaaiers nooit Nederland mogen binnenlaten. En had deze Mohammed K., na het eerste misdrijf van die 114 meldingen, had hij niet meteen natuurlijk het land uit moeten worden gezet? Waarom is dat niet gebeurd? Vraag ik aan de staatssecretaris. En kloppen de berichten dat deze crimineel nu doodleuk van plan is om zijn ouders en broertjes uit Syrië naar Nederland te halen? En dat ze hebben gezegd dat ze op zoek zijn naar een gaan, zodra ze hier zijn, naar een leuke woning in Amsterdam. Dat zullen, voorzitter, dan waarschijnlijk 2 sociale huurwoningen zijn. Waarschijnlijk met voorrang, want Mohammed heeft inmiddels ook zijn vriendin bezwangerd. Voorzitter, in wat voor ziek land leven we? Hoeveel diefstallen? Hoeveel overvallen? Hoeveel messen op de keel? Hoeveel slachtoffers moeten er nog volgen voordat dit kabinet eindelijk voor de Nederlanders opkomt, onze grenzen sluit en een asielstop invoert? Mohammed K., laat dat helder zijn, hoort niet in Nederland. Hij moet ons land uit. Net als al die andere Syriërs die er niets te zoeken hebben. Daarom vraag ik aan de staatssecretaris. 1. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? Niemand in Nederland snapt dit. Iedereen die dit hoort is daar woest over. Twee, gaat u Mohammed K., als hij wordt veroordeeld, na zijn verdiende straf onmiddellijk het land uitzetten? En als die niet wordt veroordeeld, voor die 114 meldingen meteen het land uitzetten? Waarom gaat u dat, heeft u dat niet gedaan en gaat u dat doen? En gaat u ervoor zorgen dat hij en zijn familie niet naar Nederland mag laten overkomen en er dus ook geen woningen aan hem worden verstrekt? En wanneer begint u met het uitzetten van de Syriërs? Wanneer komt eindelijk, voorzitter, die asielstop?
10: Het woord is aan de staatssecretaris.
15: Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de vragensteller in dit geval. Want het zijn natuurlijk berichten die we lezen, die we ook allemaal meenemen. En waar het volgens mij heel goed is dat we daar nu de tijd voor hebben om de antwoorden op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat in zijn algemeenheid op individuele casuïstiek niet ingegaan wordt. Maar ik vind het wel belangrijk om heel duidelijk te zijn hier. Overlast en crimineel gedrag door asielzoekers is onacceptabel. We treden daar normerend tegenop en dat zullen we blijven doen. Wanneer een asielzoeker is veroordeeld voor een misdrijf, wordt er altijd onderzocht of de asielvergunning ingetrokken kan worden, of dat de verblijfsaanvraag asiel afgewezen kan worden op grond van de openbare orde. De bestaande nationale aanpak van overlast bestaat uit vier pijlers. Sneller beslissen over kansarme aanvragen. Maatwerk in de opvang, lik-op-stuk-beleid in de openbare ruimte en een stevige inzet op terugkeer. Want in de asielprocedure werken juist het IND en DTNV samen om bij een negatieve beschikking het vertrektraject ook zo snel mogelijk op te starten. Op 12 juni jongstleden, dat is voor uw Kamer geen nieuws, is het Europese Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En dat eveneens onze grip op migratie gaat verstevigen. Bijvoorbeeld met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en het werken aan asielaanvragen buiten de Europese Unie. Op die manier spant onze minister zich in om de overlast merkbaar terug te dringen, meer rust te brengen in de migratieketen. En aanstaande donderdag is er een commissiedebat asiel en migratie, waar u ook nader met de minister over in gesprek zal gaan over deze onderwerpen.
10: Meneer Wilders.
19: Ja, voorzitter, zelden zo'n waardeloos antwoord gehoord. Normerend optreden, zegt de staatssecretaris. Wij treden normerend op. U doet helemaal niks. Er zit iemand die hier 114 keer een politieregistratie heeft gehad, waaronder ook diefstal, misdrijven. Doordat u niks heeft gedaan, heeft hij vrouwen kunnen beroven, vrouwen kunnen mishandelen, vrouwen met een mes tot bebloedens toe kunnen behandelen. Dat is niet normerend optreden, dat is helemaal niets doen. En als u niets doet wat u blijkbaar heeft gedaan, als u dat soort mensen niet alleen binnenlaat omdat u de grenzen wenst te sluiten, maar ook nog een keer zorgt dat ze niet weggaan, dan keert u zich tegen de Nederlandse bevolking, voorzitter. En dan is het goed dat het kabinet hopelijk heel snel zijn biezen pakt. Dank u wel.
10: Dank u wel, staatssecretaris.
15: Voorzitter, dank u wel. Alle begrip voor de verontwaardiging als het gaat over zo'n individuele casus. Eind 2024 is uw Kamer ook geïnformeerd door toenmalig minister Faber over aanscherping, juist ook van de openbare orde casuïstiek in asielbeleid. Daarbij is een beleidsaanscherping aangekondigd die nog steeds onverkort van kracht is. En na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND steeds of aan de voorwaarden voor weigering of voor intrekking van de asielvergunning is voldaan. Daar is niets aan veranderd. Daarbij hebben we te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. En indien een verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken, dan betekent dat ook dat rechten die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld die gaan over gezinshereniging, niet onthouden kunnen worden. Dat is wat de kwalificatierichtlijn van ons eist. En dat is het meest belangrijke wat we dus ook in stand kunnen houden. Nogmaals, alle begrip voor de verontwaardiging in deze individuele casus.
10: Meneer
15: voorzitter.
20: Sorry, voorzitter. Dit laatste deel ontgaat me. Want iemand met 114 politieregistraties kan volgens datzelfde Europees recht gewoon uitgezet worden. En dat had al moeten gebeuren. Maar de vraag die collega Wilders stelde, voorzitter, die ik graag herhaal. Het kan toch niet zo zijn dat deze man nu beroep doet op nareis? Dat is toch ongelooflijk? Dat is niet uit te leggen aan de samenleving en aan slachtoffers en nabestaanden. Dus een simpel antwoord, gaat het kabinet daar werk van maken? Ja of nee?
10: Staatssecretaris.
15: Voorzitter, daar maken wij zeker al werk van. Het gaat over een individuele casus waar ik niet op inga, maar in zijn algemeen, het heb ik u gezegd, na een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling onderzoekt het IND altijd of de voorwaarden voor weigeren of intrekken van de asielvergunning juist ook of eraan kan worden voldaan. En dat zal ook in zo'n geval het geval zijn.
10: Mevrouw van der Plas?
1: Ja, voorzitter, dit is echt... Ja, het is gewoon bijna niet te doen, deze antwoorden. Aflezend van een papiertje wat voorbereid is door de ambtenaren. Maar leg dat papiertje nou eens even weg en vertel zich gewoon eens een keer in gewone, klare taal, gewone mensentaal, wat hier precies aan de hand is. Iemand met 114 politieregistraties die dan ook nog recht heeft op nareis. Ik herhaal ook de vraag van de heer Wilders. Leg dat eens uit in klare taal aan de mensen in Nederland die hier totaal niets van begrijpen.
10: Dus de staatssecretaris vervangt vandaag de minister van Asiel en Migratie. Gaat uw gang, staatssecretaris.
15: Zeker, voorzitter, en met liefde. En ik kan vanuit mijn hart ook deze antwoorden geven. Namelijk, op het moment dat er sprake is van strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk, dan zijn er voldoende mogelijkheden om te zeggen, we trekken de vergunning in. Op een individuele casus, dat is altijd zo in deze Kamer, kan ik niet ingaan. Dat zou de minister ook niet doen. Donderdag aanstaan is een commissiedebat asiel en migratie. Dan is het heel goed om door te vragen over welke wet en regelgeving nu in een specifieke casus geldt. Daar kunt u het debat ook met de minister over aan. Maar op dit individuele geval ga ik niet in. En in zijn algemeenheid is het zo, een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft wel degelijk consequenties in Nederland.
10: Minister Seder.
21: Ja, voor mij zijn we het met elkaar eens. Dat als je 114 keer in een procedure in aanraking komt met de politie, dan is Nederland misschien niet jouw thuis. Als jij met messen vrouwen bedreigt, is Nederland niet jouw thuis. Als je in een AZC te een recht komt, gastvrij wordt behandeld en vervolgens bekeerde christenen met de dood gaat bedreigen, is Nederland gewoon niet voor jou. En de goede lijden onder de kwade. En mijn vraag aan de staatssecretaris is, is hij bereid om te kijken of die regeling aangescherpt kan worden? Want het kan toch niet zo zijn dat na 114 keer je alsnog een verblijfsvergunning, een paspoort krijgt?
10: Staatssecretaris.
15: We hebben hier te maken met hoge eisen van het Europese Unierecht. Dus het is niet zo dat wij als land daar zomaar invloed op kunnen uitoefenen. Volgens mij is het belangrijk dat wat ik nu juist gezegd heb, dat als er redenen zijn en strafrechtelijke veroordelingen onherroepelijk zijn, dat er wel degelijk een grond is om dit aan te pakken. En tegelijkertijd, en dat begrijp ik ook heel goed, de verontwaardiging, zoals ik het nu een aantal keer gezegd heb, de verontwaardiging over individuele casuïstiek, over dit soort voorbeelden, die deel ik natuurlijk. Die deelt het kabinet ook met u. En tegelijkertijd hebben we te maken met wet en regelgeving, hebben we te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En we doen er alles aan in dit kabinet om te zorgen dat we ook als het gaat over het handhaven van de openbare orde en deze mensen die het recht niet zo nauw nemen in ons land, dat we daar ook hard tegen optreden.
10: Meneer Van Asten.
22: Ja, voorzitter, ik schrik heel erg van iemand van 18 die al 114 keer is gepakt en een politieregistratie heeft, terwijl die pas vanaf zijn 14 in Nederland is. Dan is daar echt iets behoorlijks misgegaan. Nou worden 14-jarigen en minderjarigen door het NIDOS begeleid. En daar zit ook een hele escalatie in welke begeleiding ze krijgen. En ik vraag aan de staatssecretaris, is die specialistische NIDOS begeleiding voor jongeren die waar het helemaal mis mee gaat, dan wel de gespecialiseerde jeugd, is die voldoende om ervoor te zorgen dat we nooit tot deze 114 komen?
10: Staatssecretaris.
15: Laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat als er sprake is van zo'n hoog aantal verdenkingen, zo'n hoog aantal momenten dat een jeugdige met de politie in aanraking komt, dat we dan iets te doen hebben als samenleving. En ik geloof dat NIDOS daar zijn keiharde best voor doet. Ik geloof ook dat het niet altijd eenvoudig is. En ik denk dat het belangrijk is ook dat gesprek met de minister te kunnen blijven voeren. Omdat wat er nodig is om juist deze jongeren goed te laten landen in de Nederlandse samenleving, dat we daar ook alles aan kunnen doen. Want dan kunnen we voorkomen dat we in dit soort situaties terechtkomen.
10: Mevrouw Keizer.
23: Ja, voorzitter. Ik hoor deze staatssecretaris als vertegenwoordiger van de bestuurlijke en politieke elite in dit land zich verschuilen achter wetten en verdragen. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar zullen we het eens hebben over de rechten van Nederlanders? Het recht op leven, om niet verkracht en vermoord te worden door zo'n type. Het recht op gezinsleven, als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning en nu weer een Syrisch gezin voorrang krijgt.
10: Ja.
23: Wanneer gaat D66 en het CDA van de mens? Maar zullen we het eens hebben over de rechten van Nederlanders? Het recht op leven, om niet verkracht en vermoord te worden door zo'n type. Het recht op gezinsleven, als je op zoek bent naar een betaalbare huurwoning en nu weer een Syrisch gezin voorrang krijgt.
10: Ja.
23: Wanneer gaat D66 en het CDA en al die mensen

0: niveau, om juist ook te zorgen dat we dit soort excessen niet tegenkomen, dat we er het hoofd, dat we het hoofd kunnen bieden, en tegelijkertijd hebben we te maken met een rechtsstaat, met Europese regelgeving, met Nederlandse wet en regelgeving, en alles wat we kunnen doen dat bijdraagt aan de veiligheid voor Nederlanders, dat zullen we doen.
1: Meneer Ruscher.
2: Dank, voorzitter. Ik heb gemerkt dat de staatssecretaris graag in algemeenheden spreekt. En het gaat nu de hele tijd over één specifieke casus van Mohammed K. die 114 politieregistraties op zijn kerfstok heeft. En dan heb ik een vrij algemene vraag. Heeft de staatssecretaris inzichtelijk hoeveel statushouders, hoeveel asielzoekers zich in Nederland bevinden waarbij hetzelfde mogelijk het geval is? Dus die meerdere politieregistraties op hun naam hebben, waarbij het niet lukt om ze uit te zetten en waarbij ze mogelijk zelfs hun gezin naar Nederland kunnen halen?
1: Staatssecretaris.
0: Voorzitter, die cijfers die heb ik nu niet bij mij. Ik denk dat het heel goed was als die vraag donderdag tijdens het commissiedebat nog leeft en er ook antwoorden gegeven kunnen worden die meer in detail gaan, dat u dan ook de antwoorden op die vragen zult krijgen. En voorzitter, ik begrijp de vraag.

Mensen, wat een verrassing. In zulke grote getalen op deze dag hier in Den Haag. Als jullie allemaal plaatsnemen, dan gaan we beginnen. Ik denk dat de meesten al zitten. Laura, neem plaats. Dames en heren, beste mensen. Dit jaar wilden wij als bestuur het net wat meer aan de andere kant uitwerpen. We wilden daar iemand vragen die, evenals onze vorige sprekers, echt wat te melden heeft. En daarvoor heeft doorgeleerd. We waren dan ook blij, meneer Brekelmans, dat u op onze uitnodiging inging om deze zesde binnenhoflezing te houden. Even later zat ik gedachteloos te wachten voor het stoplicht op de hoek van de Koningskade met de Zuid-Hollandlaan. Jullie kennen die plek daar wel, denk ik, daar bij het Malieveld. Langzaam drong de tekst tot me door van de sticker op de paal van het stoplicht. Onder elkaar stonden daar in blauwe letters de woorden vijand van democratie. De eerste letters van die woorden worden rood gedrukt. VVD. Een lichte onrust maakte zich van mij meester. Verrek, het zal toch niet zo zijn dat we op het verkeerde paard werden. Maar die onrust ging weer luwen in de zomer. Totdat het nieuws ons bereikte dat de Rode Burcht uitgerekend op de dag van onze lezing het land platlegt. Gans het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil, om met Pieter Jelle Troelstra te spreken. Kennelijk wordt ook vandaag geen middel geschuwd in deze confrontatie van de oppositie met de coalitie. Je zou kunnen denken dat het gewicht van de binnenhoflezing in deze krachtmeting niet wordt onderschat. Maar we zijn er nog niet over uit of we dit moeten opvatten als compliment. Intussen klinkt alom in ons land de verzuchting: wordt het nog wat in Den Haag? Goedemiddag. Het achterliggende parlementaire jaar zag de geboorte van een minderheidscoalitie met het kabinet Jette. Terwijl ons land het hoofd moet bieden aan grote geopolitieke en gefragmenteerde... aan grote geopolitieke en demografische uitdagingen. Is onze gepolariseerde en gefragmenteerde politiek nog in staat om duurzaam en gedragen beleid te vormen? Is een minderheidskabinet het antwoord met alle spanningen van dien? Of moet onze democratie op de schop? Deze en andere vragen hangen boven Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer zullen ongetwijfeld ook

hierover in de komende week de stellingen betrekken. Als fractievoorzitter voor de VVD wees u ons er vooraf al op dat Nederland voor grote kansen staat. In een wereld waarin militaire en economische krachten bepalend zijn. Om de boot niet te missen moet ons land van het slot. Met ambitie, hervormingen en de inzet van ons allemaal. Wij hangen straks aan uw lippen om te horen hoe we dat met elkaar kunnen fixen. Natuurlijk moet het politieke spel met ernst worden gespeeld. Sterker, misschien kan de spelende mens van Johan Huizinga politiek en polder helpen om de deur te ontgrendelen naar een doorbraak. Soms moet je hier immers onvermoede wegen voor bewandelen. Dat inzicht voerde ons naar professor Ronald van Raak, hoogleraar filosofie in Nederland aan de Erasmus Universiteit. Dank voor uw bereidheid als co-referent bij te dragen aan deze binnenhoflezing. Ook prijzen wij ons gelukkig met de aanwezigheid van u allen hier in de zaal en voor het beeldscherm. Wij zijn hier de Stichting Binnenhoflezing. Ikzelf ben Gert-Jan Verhoog en haar partners Kennis- en Documentatiecentrum CAOP, Montesquieu Instituut, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Met deze binnenhoflezing blikken we na het reces terug op het afgelopen parlementaire jaar, om daarvan te leren voor de komende tijd. De lezing wil zo ook een bescheiden hommage brengen aan het Binnenhof. Eerder gaven achtereenvolgens Jouke de Vries, hier aanwezig in elk geval, Chris van Dam, Pieter Omtzigt, Frans Timmermans en Femke Halsema de lezing. Na de lezing door de heer Brekelmans zal professor Van Raak hier ongetwijfeld met kracht van argumenten op reflecteren. Journalist Michiel Breedveld zal beide sprekers vervolgens enkele vragen stellen en ook u in de zaal hiertoe uitnodigen. Na dit plenaire deel ontmoeten wij u graag in de foyer. Maar eerst geef ik nu met plezier het woord aan de heer Ruben Brekelmans voor de Binnenhoflezing 2026. Dank. Ja, gelukkig.

Deze zomer was ik op een warme woensdagochtend in een loods in Friesland. Tientallen vrijwilligers verzamelden daar spullen en laden deze in voor Oekraïne. Ze hadden deze zomerdag ook naar het strand gekund, of naar het bos, of naar het terras. Maar ze kozen ervoor, zoals elke week, om hun mouwen op te stropen. Omdat Oekraïne onze steun heel hard nodig heeft. Elke dag opnieuw. In die loods kwam een 87-jarige vrouw naar me toe. Ze gaf mij een blad met als titel Vrij. En het zag er wat oud en een beetje verkreukeld uit. Maar dat kwam omdat zij als 6-jarig meisje dat blad had gekregen. Net als heel veel kinderen tijdens de bevrijdingsfeesten in september 1945. En ze had dat blad al die jaren bewaard. En ze gaf het aan mij omdat ze mij wilde laten zien hoe Nederland dezelfde strijd voor vrijheid heeft gevochten zoals Oekraïne dat nu doet. Ik heb het blad in één adem uitgelezen. Omdat het de zucht van opluchting schetst die door Nederland ging na 5 jaar oorlog en onderdrukking. Omdat het een eerbetoon geeft aan degenen die voor onze vrijheid streden. En omdat het eindigt met een prachtige oproep. En die oproep luidt: Nederland weer opbouwen. Nederland uitdragen over de wereldzeeën. Nederland weer maken tot dat dierbare plekje grond waarvoor je niets ter wereld zou willen ruilen. Dat dierbare plekje grond waarvoor je niets ter wereld zou willen ruilen. Ik vind het prachtige woorden en ik haal deze tekst aan niet omdat ik terug wil naar de jaren 50. Integendeel, ik wil juist vooruitkijken. Naar volgend jaar, naar de komende jaren, met het vizier op 2050. Ik haal het ook aan omdat het zo treffend de Nederlandse mentaliteit weergeeft. Van de mouwen opstropen. Van met zelfvertrouwen over de grenzen kijken. Met de gedeelde liefde voor dat dierbare plekje grond. Zo hebben generaties voor ons Nederland opgebouwd tot een van de meest vrije, welvarende en veilige landen ter wereld. En dit alles staat nu ongekend onder druk. Meer dan in de afgelopen 80 jaar. We leven als Nederland in een tijd van militaire en hybride dreigingen. In een grijze zone tussen oorlog en vrede. Met langdurige oorlogen in Europa en het Midden-Oosten. Er zijn handelsconflicten. En wereldwijd is een intensieve strijd gaande om dominantie in technologie en AI. China draait ons economische duimschroeven aan. Door oneerlijke concurrentie en door ons eenzijdig afhankelijk te maken van Chinese grondstoffen en fabrieken. Vrijwel iedereen merkt de gevolgen hiervan. Aan vrijwel elke keukentafel. Banen worden onzeker. De prijzen stijgen in de supermarkt en aan de pomp. Rekeningen gaan omhoog. Ondernemers die zien hun marges afnemen. En steeds meer mensen twijfelen of hun kinderen het wel beter zullen krijgen dan zij. Dat zorgt voor angst, voor boosheid en wantrouwen richting elkaar en richting de overheid. We staan nu als land op een kantelpunt in de geschiedenis. Gaan we de komende jaren achteruitgang managen of bouwen we een krachtig land dat haar belofte van vooruitgang waarmaakt? En ik kies daarbij bewust voor het woord kracht. Kracht is nodig in tijden van oorlog, handelsconflicten en economische strijd. En in Nederland zijn we niet gewend om dat woord kracht te gebruiken. Toen ik in de Verenigde Staten studeerde, had ik hele colleges en las ik hele boeken over het woord power. Bijvoorbeeld van professor Joseph Nye, die naast hard power de termen soft power en smart power definieerde. Maar in Nederland spreken wij letterlijk en figuurlijk niet meer de taal van de macht of de taal van kracht. Maar in de huidige wereld kunnen we ons dat niet meer permitteren. En wat is dan een krachtig Nederland? Dat is allereerst een land dat Nederlanders veilig houdt. Zowel tegen dreigingen uit het Kremlin als tegen dreigingen op straat. Een krachtig Nederland doet economisch mee in de wereld, waardoor er meer dan genoeg banen zijn en elke Nederlander kansen heeft.
Een krachtig Nederland is gestoeld op de kracht van mensen. Die durven ondernemen, die hard werken en de vrijheid hebben om zelf keuzes te maken in het leven. En dit vereist ook een krachtige democratie. Waarin Nederlanders zich vertegenwoordigd voelen en die in staat is om te leveren. En door dit alles is een krachtig Nederland niet kwetsbaar. Kan het tegen een stootje. En maakt het haar fundamentele belofte waar dat iedere generatie opnieuw een net iets beter leven heeft. Zodat het ook voor onze kinderen dat dierbare plekje grond blijft waarvoor je niets ter wereld zou willen ruilen. Ik benoemde zojuist 4 belangrijke dimensies van kracht. Militaire, economische, menselijke en democratische kracht. Militair zijn belangrijke besluiten genomen. In de NAVO is 3,5% voor defensieuitgaven afgesproken. En in Nederland hebben we dat structureel in de begroting staan. Steun aan Oekraïne is voor meerdere jaren vastgelegd. En er moet nog ontzettend veel gebeuren. Maar het is nu vooral zaak om tempo te maken. Als minister van Defensie heb ik daar heel vaak over gesproken. Dus richt ik mij vandaag juist op de andere terreinen waar grote veranderingen op nodig zijn. Op economische, menselijke en democratische kracht. Ik begin bij economische kracht. Voor de grote vraagstukken van deze tijd wordt heel vaak direct naar de overheid gekeken. En dat is onterecht. Het zijn ondernemers die de drones moeten maken om ons veilig te houden. Het zijn bedrijven die de medische apparaten ontwikkelen, waardoor ook in een vergrijzende samenleving iedereen de juiste zorg kan krijgen. Het zijn bedrijven, ondernemers en ZZP'ers die 100.000 huizen moeten bouwen. Het is niet de overheid. En al die ondernemers, die moeten we koesteren. Het zijn mensen die iets bedenken en vervolgens ook het lef hebben om te zeggen, ik ga dit gewoon doen. Het zijn mensen die hun dromen najagen, die risico nemen, investeren en andere mensen aannemen. Die 9 van de 10 keer het allerbeste voor hebben met hun medewerkers. Daar mogen we trots op zijn. Vertrouwen in hebben in plaats van wantrouwen. Hen waarderen voor de banen die zij creëren. Churchill zei het al. Sommigen zien bedrijven als een roofzuchtige tijger die moet worden neergeschoten. Anderen zien het als een koe die ze kunnen melken. Maar slechts een handvol ziet bedrijven voor wat ze werkelijk zijn. Het sterke paard dat de hele kar trekt. Bedrijven zijn dat sterke paard. Dat zorgt voor economische groei, waardoor alles in Nederland kan draaien. Iedere euro die de overheid uitgeeft, moet immers eerst worden verdiend. Alleen met succesvolle bedrijven kunnen we zorg, onderwijs en defensie betalen. En als de economie niet of nauwelijks groeit, wordt politiek een achterhoedegevecht over wie er moet inleveren. En precies daarover maak ik mij zorgen. In de afgelopen maanden ben ik bij meer dan 20 ondernemers en bedrijven langs geweest. Van groot tot klein, traditioneel tot tech, verspreid door het hele land. En allemaal zeggen ze hetzelfde. We hebben plannen om te groeien, we willen investeren, risico nemen, mensen aannemen, maar we worden aan alle kanten belemmerd of zelfs tegengewerkt. De wereld versnelt, maar in Nederland trappen we vol op de rem. Met regels, vergunningen, verplichte administratie, rapportages, commissies, vleermuizen en rugstreeppadden, eindeloze en verstikkende procedures. In Nederland zijn we het proces belangrijker gaan vinden dan het resultaat. Of de procedure juist is doorlopen, of de checklist is afgevinkt, of het beleidskompas is gevolgd. De overheid is één grote procesfabriek geworden. De formulieren zijn ingevuld, maar de banen zijn verdwenen. Uit dit moeras komen vraagt om fundamentele verandering van onze mentaliteit. Laten we de ondernemer die risico neemt waarderen, in plaats van degene die risico's vanaf de zijlijn wil wegmanagen. Waardeer het bedrijf dat iets neerzet, in plaats van degene die het controleert. Geef meer vertrouwen aan ondernemers, in plaats van ze te vermoeien met oeverloze administraties. Onderdeel van deze mentaliteitsverandering is dat we de overheid drastisch verkleinen.
die zit letterlijk en figuurlijk in de weg. Dat betekent consequent regels schrappen. Het is een gemiste kans dat het kabinet het doel van 500 regels in het eerste jaar niet heeft gehaald. Het betekent ook vergunningsprocedures fors inkorten. Het is aan jongeren niet uit te leggen dat ze jarenlang op zolder wonen omdat de vergunningsprocedures zo lang duren. Of dat bedrijven hierdoor geen stroom kunnen krijgen, terwijl wel van ze wordt geëist dat ze verduurzamen. Een kleine overheid betekent ook fors personeel inkrimpen. Nu worden alsmaar meer mensen aangenomen. En het gevolg daarvan is vooral meer complexiteit, meer overleggen en meer traagheid. Maar het betekent niet meer zichtbaar resultaat. Zo zijn er ook in de afgelopen jaren tienduizenden ambtenaren bijgekomen. Mensen die beter bij bedrijven hadden kunnen werken aan onze economische kracht. Dit tij moet dan ook direct worden gekeerd. Stel daarom per ministerie en per overheidsinstelling harde doelen vast om te besparen. Overweeg vacaturestops, waar dat kan. Gebruik AI om het werk leuker en minstens 20% efficiënter te maken. Net zoals in het bedrijfsleven. En bij de overheid wordt AI nu nog vaak stiekem gebruikt. Omdat er geen regels voor zijn. En u hoort het goed. Stiekem. Terwijl AI na het internet aan het begin van deze eeuw de grootste omwenteling is in 25 jaar tijd. Het biedt oneindig veel kansen. Voor bedrijven, de overheid, voor iedereen. Maar bij de overheid wordt het nog stiekem gebruikt. Net als bij de opkomst van internet zullen er door AI werkzaamheden verdwijnen. Maar als onze economie krachtig genoeg is, is dat geen enkel probleem. Dan komen er meer banen voor terug. Maar dan moeten onze bedrijven internationaal wel kunnen concurreren. De Verenigde Staten en China zien dominantie op AI als de allesbepalende strijd. Daarom investeren Amerikaanse techbedrijven nu 1.000 miljard dollar in AI. Dat is 2 keer onze hele rijksbegroting. Als Nederland alleen kunnen we deze strijd natuurlijk niet winnen. Maar laten we op zijn minst de boot niet missen. We hebben de kennis, het talent en het ondernemerschap. En daarom zeg ik tegen het kabinet, maak AI tot topprioriteit. Zorg dat Nederland bij de top van vestigingslanden hoort voor AI in Europa. Als we dat willen, is er ook een andere vorm van kracht nodig. Namelijk rekenkracht. Laten we daarom de obstakels wegnemen voor een AI-gigafabriek en voor datacenters. Betrouwbare en betaalbare energie is hiervoor de basis. Spreid daarom de vraag naar energie slimmer en ga er roeien en ruiten om het stroomnet sneller te verzwaren. En maak tempo met kerncentrales en SMR's. De overheid moet meer investeren en minder consumeren. Meer uitgeven aan wegen en het stroomnet en minder aan uitkeringen en ambtenaarssalarissen. Het is de keuze tussen groei of achteruitgang. Tussen economische kracht of kwetsbaarheid. Zo simpel is het. En sommigen doen net of we en meer kunnen investeren en meer consumeren. Maar dat betekent de schuld laten oplopen en de rekening bij onze kinderen neerleggen. Onze rentelasten zijn in een paar jaar tijd gestegen van 5 miljard per jaar naar 10 miljard. En als we niks doen, komen de komende jaren daar nog eens ieder jaar 10 miljard aan lasten bij. Dat is geld dat zomaar verdampt. En we weten één ding zeker. Er komen meer geopolitieke en economische schokken. Turbulentie is de nieuwe constante. Een Russische aanval op de NAVO, een Chinese blokkade van Taiwan, een wereldwijde economische crisis. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. En daarom is het zo belangrijk dat we als Nederland ook buffers houden. Alleen dan staat ons land krachtig in een turbulente wereld. Kortom, er ligt een fundamentele keuze voor. Zijn we het land van procespraters die de voet op de rem zetten, of het land van ondernemers en harde werkers die vooruit willen? Ik kies voor het laatste.
En dat brengt mij bij tweede menselijke kracht. Om te bouwen aan de kracht van ons land hebben we simpelweg mensen nodig. Bouwvakkers om huizen neer te zetten, technici om het stroomnet te verzwaren en militairen om ons land veilig te houden. Bij bedrijven, in de zorg, in het onderwijs, overal. Momenteel staan zo'n 400.000 vacatures open. En tegelijk krijgen zo'n 200.000 mensen een WW-uitkering, ongeveer 400.000 mensen een bijstandsuitkering en circa 880.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven dat 1,5 miljoen mensen aan de kant staan. En dat dit aantal iedere maand opnieuw blijft oplopen. Dat is voor niemand goed. Niet voor de kracht van Nederland als geheel, maar ook niet voor mensen persoonlijk. Want werk is meer dan simpelweg een inkomen. Het is trots, zelfstandigheid, contact met andere mensen, ergens nodig zijn, onderdeel uitmaken van de samenleving. Systemen die mensen afschrijven moeten veranderen in systemen die mensen optillen en een zetje in de rug geven. Laatst vertelde een ondernemer mij dat hij heel graag iemand wilde aannemen. Die sollicitant paste echt perfect bij het bedrijf, maar had recent mentale problemen gehad. En die ondernemer die durfde het risico niet te nemen dat diegene zou uitvallen en dat hij dan 2 jaar loon zou moeten doorbetalen. Hij vertelde mij dat hij dat simpelweg gewoon niet kon betalen. En dus heeft hij toch besloten om die persoon die heel goed bij zijn bedrijf paste toch niet aan te nemen. En dit soort voorbeelden van ondernemers die wel willen, maar toch ervoor kiezen om mensen niet aan te nemen, ik hoor dat overal. En dat is slecht voor mensen die kwetsbaar zijn, maar wel willen werken. Het is slecht voor de ondernemers en het is slecht voor onze economie. Daarom moeten we ons uitkeringsstelsel durven hervormen. De WW, de WIA, loondoorbetaling bij ziekte. Laten we daar eindelijk eens serieus het gesprek over voeren. Maar in plaats van dat we dat gesprek voeren, wachten we al maanden totdat vakbondsbestuurders aan tafel komen. Eerst moesten ze wekenlang op vakantie en vandaag moest er eerst nog per se worden gestaakt. En waarom? Omdat we mensen aan het werk willen krijgen in plaats van aan de kant willen staan, laten staan. Omdat we willen investeren in de kracht van ons land in plaats van achteruitgang managen. Als we luisteren naar de FNV, dan gaan banen naar de Verenigde Staten en naar China. Dan wordt werk door AI overgenomen en komt er de komende jaren niks voor terug. Ik zou daarom zeggen, kijk even wat verder dan je protestbord lang is. Laten we niet alleen aan de uitkeringen van nu denken, maar aan de toekomst van onze kinderen. In feite hebben werkgevers en werknemers hetzelfde belang. Namelijk dat bedrijven hier in Nederland groeien en zorgen voor banen. Als de vakbonden echt het belang van werknemers voorop zouden stellen, dan zouden ze vrienden zijn van bedrijven en van ondernemers. En zelfs van de VVD. Dus stop daarom met valse tegenstellingen creëren. Wat ook bij deze discussie hoort, is het ongemakkelijke gesprek over hoeveel we werken. Onze bedrijven moeten namelijk concurreren met Amerika en China. Bij Chinese techbedrijven werken mensen 6 dagen in de week, van 9 tot 9. Dus een 72-urige werkweek. Nou moeten wij in geen enkel opzicht China worden, begrijp me niet verkeerd. Maar hier stellen de vakbonden voor om van een 36-urige naar een 32-urige werkweek te gaan. Hoe kunnen wij in 32 uur in de week bedrijven laten groeien, meer ouderen verzorgen, 100.000 huizen bouwen en onze krijgsmacht opbouwen? Vlak voor de zomer was ik bij een loonbedrijf in Drenthe. Ze vertelden dat heel veel van hun medewerkers graag heel veel uur willen werken. 'S Avonds nog lekker bijklussen om meer te verdienen, om zo in het weekend leuke dingen te kunnen doen. En ik vraag mij af, als ik dit soort voorbeelden hoor, of vakbondsbestuurders ook wel eens met dit soort harde werkers praten. Maar aan de andere kant zie ik ook jongeren die zijn net klaar met hun studie,
Nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen. Maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3. En daar redden we het dus niet mee. Laten we weer vaker gewoon 5 dagen in de week werken als norm stellen. En dan natuurlijk ook zorgen dat meer werken loont. En dat, voor wie dat wil, ook overwerken loont. Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij. Van ons allemaal. Dat brengt mij op derde terrein, democratische kracht. Kiezers mogen in een democratie verwachten dat verandering wordt geleverd waarvoor de meerderheid heeft gekozen. En tegelijk beschermt de rechtsstaat ieder individu en de minderheid. De basis hiervoor is de trias politica van Montesquieu. Er moet de balans zijn tussen de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht. En juist die balans, die staat onder druk. Internationale verdragen beschermen belangrijke waarden en rechten. Maar ze zijn vaak opgesteld in een totaal andere tijd en onder andere omstandigheden. Zo stamt het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951 en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uit 1950. Maar de wereld van 2026 is niet de wereld van de jaren 50. Migratiestromen zijn veranderd, technologie is veranderd, grenzen zijn veranderd. Maar de verdragsbepalingen uit de jaren 50 worden wel door rechters uitgelegd in de tijd van nu. Het zorgt ervoor dat de werking van die verdragen steeds verder uitdijt, zonder dat een parlement daar ooit expliciet toe heeft besloten. En begrijp mij heel goed, ik maak hier geen verwijt aan rechters. Want zij doen hun werk in de trias politica naar eer en geweten. Maar er ontstaat wel een democratisch probleem. Want als mensen verandering willen, dan kijken ze naar de politiek. Ze stemmen op politici en partijen, ze kiezen een parlement en vervolgens verwachten ze resultaat. Maar als de politiek steeds moet zeggen, wij kunnen het niet veranderen, want het ligt vast in een verdrag of het ligt vast in een rechterlijke uitspraak, dan ontstaat er frustratie. Niet omdat mensen tegen de rechtsstaat zijn, maar omdat onduidelijk wordt wie er nu verantwoordelijk is. En die frustratie bij mensen, die begrijp ik heel goed. Je ziet het meest duidelijk bij asiel en migratie. De grootste bron van polarisatie in de politiek en in de samenleving. De hoge aantallen asielzoekers leggen al jaren druk op onze samenleving. De asielketen kan het niet aan. De voorrang op schaarse woningen voelt oneerlijk. De kosten lopen op en problemen met integratie blijven bestaan. Het fundamentele probleem is dat het uiteindelijk loont om je leven te riskeren op de Middellandse Zee. Om een mensensmokkelaar te betalen en hier in Europa een asielaanvraag te doen. Daarom blijven er toch steeds weer mensen komen. Met de meest vreselijke drama's onderweg, terwijl de allerzwaksten die oversteek niet kunnen maken en juist achterblijven. Een overgrote meerderheid in Nederland wil dat de asielinstroom omlaag gaat. Door vluchtelingen in de regio op te vangen en alleen op uitnodiging hier naartoe te laten komen. Maar dat kan alleen als het niet meer loont om hier zelf naartoe te komen. En daarvoor moeten we bereid zijn om verdragen als het EVRM en het vluchtelingenverdrag aan te passen aan de werkelijkheid van vandaag. Internationaal is hier breed draagvlak en momentum voor. Maar het kabinet doet hier op dit moment te weinig aan. En ik roep het kabinet daarom op om hier de grootste prioriteit aan te geven. Want als we die verdragen aanpassen en hierdoor de asielinstroom en ook al die tragische overtochten afnemen, dan versterkt dat het vertrouwen in de democratie. En als ook de kritiek op rechters hierdoor afneemt, betekent dat meer vertrouwen in de rechtsstaat. En zo kunnen we de balans in de trias politica herstellen. Ook in de Nederlandse politiek is een nieuwe balans nodig. In het bijzonder tussen coalitie en oppositie. Jarenlang was de kritiek dat coalitiepartijen alles dichtregelden,
in een regeerakkoord en in wekelijkse coalitieoverleggen. En de kritiek was dat oppositiepartijen daarbij nauwelijks een rol konden spelen. Dat is nu in dit versplinterde politieke landschap totaal anders. Oppositiepartijen hebben bij een minderheidscoalitie veel meer ruimte en daarmee ook meer verantwoordelijkheid om de koers van dit land te bepalen. Zij bepalen mede welke begrotingen, wetten en moties worden aangenomen. En zijn daarmee ook mede verantwoordelijk. En dat is wennen. Voor iedereen. Voor coalitiepartijen die gewend zijn om dingen volledig met elkaar uit te onderhandelen. Voor oppositiepartijen die gewend zijn om de regering te bekritiseren en vooral overal tegen te zijn. En ook voor media en voor kiezers die de traditionele rollen van coalitie en oppositie gewend zijn. En de vraag is, gaan kiezers oppositiepartijen beoordelen op hoe hard ze tegenspraak geven of op hoeveel ze voor dit land voor elkaar krijgen? Maar als het de politiek lukt om wisselende meerderheden te vinden, krijgen we wellicht dingen voor elkaar die in een meerderheidscoalitie niet waren gelukt. En als daarbij ook het politieke debat relevanter wordt, kan dat bijdragen aan de vitaliteit van onze democratie. Het komende politieke jaar zullen we zien of het lukt om deze nieuwe balans op het Binnenhof met elkaar te vinden. Het is enorm belangrijk voor de kracht van onze democratie. Ik ga afronden. Wat er in de wereld gebeurt, stemt mij niet vrolijk. Maar ik ben optimistisch over de kracht van Nederland. Als ik zie wat hier allemaal wordt bedacht en wordt gemaakt, dan denk ik juist, kom op, wij kunnen dit. Maar ik ben ook ongeduldig. Omdat ik niet wil dat we over 10 jaar terugkijken en zeggen, we zagen het allemaal aankomen, maar we waren te druk bezig met onszelf. China wacht niet, Poetin wacht niet, technologie wacht al helemaal niet. Dus waarom zouden wij in Nederland dat wel doen? Ik begon mijn toespraak met het blad Vrij, dat ik deze zomer van een 87-jarige mevrouw kreeg. En in dat blad zat ook een klein briefje met daarin de tekst van een liedje dat na de oorlog werd gezongen. En ik ga niet zingen, maar het refrein luidt: help Nederland herreizen, de handen aan de ploeg. Er moet zoveel gebeuren. Er is nog werk genoeg. Wanneer een ieder meewerkt, eendrachtig hand in hand, zal het gauw weer op dreef zijn in ons dierbaar vaderland. 80 jaar later hoeven we gelukkig niet Nederland meer te laten herreizen. Maar we leven wel in een tijd waarin er weer werk genoeg is. Dus ik zou zeggen, handen aan de ploeg voor dat dierbare plekje grond waarvoor je niets ter wereld zou willen ruilen. Dank je wel.

0: Beste Ruben. Wat een prachtig VVD-verhaal. Over een krachtig Nederland. Kracht. Power. Dat is goed. Als ik studenten vraag om iets te beoordelen, dan vraag ik ook altijd om het even om te draaien. Dus ik ben heel erg benieuwd wie er volgende week bij de algemene beschouwingen gaat pleiten voor een zwakke economie. Voor zwakke mensen. Of een zwakke democratie. Dat weten we nog niet. Dat zullen we moeten afwachten. En misschien zal Ruben zeggen, ja, maar het gaat over wat je met kracht bedoelt. Nou, als het gaat om een krachtige economie, daar kan ik van alles over zeggen, maar toen moest ik toch denken aan Johan Rudolf Thorbecke. Ruben kent hem, grondlegger van het liberalisme, grondlegger ook van de democratie in dit land. Kapitaal trekt kapitaal aan. Wanneer met toenemende rijkdom door de ene armoede aan de andere kant zich uitbreidt, wat is wetgeving dan anders dan ironie? Als de verschillen in de samenleving te groot worden, is wetgeving maar ironie, is politiek eigenlijk een grapje. Beetje linkse praatjes voor deze liberaal. Als ik denk aan krachtige mensen, dan moest ik eigenlijk denken aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Dat is ja, de allereerste socialist in de Tweede Kamer. Toen hij werd gekozen, dachten arbeiders van, die gaat onze problemen oplossen. Hij is onze verlosser. Maar hij vertelde die arbeiders, vergeet nooit dat ik jullie niet kan verlossen, al wilde ik het ook. Maar dat je het altijd tenslotte zelven moet doen. Dat zal Ruben mee eens zijn. Nogal rechtse praatjes misschien voor een socialist. Dan kom ik natuurlijk ook op die krachtige economie. En dan wil ik het niet verschuilen achter een liberaal. Ook niet achter een socialist, maar achter een conservatief. Je noemde hem al. De historicus Johan Huizinga, schrijver van het prachtige boek Homo Ludens over de spelende mens in 1938. Dat was nog eens een tijd van polarisatie. Ze communisten en fascisten een paar jaar voor de Tweede Wereldoorlog. Het was ook een tijd dat mensen bijzonder weinig vertrouwen hadden in de politiek. Ook christendemocraten. Ook klassieke liberalen. Die zeiden, ja, dat parlementaire stelsel, dat is toch eigenlijk achterhaald. In zo'n parlement wordt eigenlijk alleen maar gepraat. En er worden helemaal geen problemen opgelost. Misschien zal Ruben het herkennen. En daar was die historicus, die conservatief Johan Huizinga, die een boek schreef over de homo ludens, over de spelende mens. En hij zei, ja, alle aspecten van ons leven is eigenlijk spel. Onze economie is een spel. Ons juridisch systeem is een spel. Onze democratie is een spel. We zijn spelende wezens. Ons wezen, ons leven is een spel dat we met elkaar spelen. Maar het is geen spelletje. Het is iets wat we buitengewoon serieus moeten nemen. Omdat dat het enige is wat we hebben. Als ik met Ruben Mens Erger niet speel en ik zeg, oh, maar het is maar een spelletje, dan zal hij zich niet meer ergeren en is het spel verdwenen. En dat geldt ook voor onze parlementaire democratie. Hij verdedigde Johan Huizinga een aantal jaren voor de oorlog, in een tijd van enorme polarisatie en een gebrek aan vertrouwen in de politiek, was hij een van de weinigen die opstond en zei, ik verdedig de parlementaire democratie. Want mensen hebben heel verschillende meningen en staan tegenover elkaar, maar er is eigenlijk maar één politiek systeem dat in staat is om daar ruimte aan te bieden. En dat is het parlement. We zijn geen rationele wezens, we zijn emotionele wezens. En er is eigenlijk maar één systeem, zei hij, wat in staat is om zoveel emoties in zich op te nemen, ruimte te geven aan, dan ons parlement, onze parlementaire democratie. En dan zullen ze zich misschien afvragen, ja, mag je dan alles zeggen? Mag in een democratie, in een parlement dan alles worden beweerd? Ja, de conservatief Huizinga vond eigenlijk van wel. En waarom? Als wij vreedzaam met elkaar willen samenleven, dan zullen we toch eerst moeten weten hoe een ander denkt. Wat een ander vindt. Wat de intenties van de ander zijn. Moet de ander zich uitspreken? Moet je nooit zeggen dat je iets niet mag zeggen. Is er dan geen enkele grens volgens Johan Huizinga? Is er dan geen enkele grens aan wat een politicus mag zeggen? Ja, zei hij. Er is één grens aan wat een politicus mag zeggen in het parlement. Eén voorwaarde waaraan politici moeten voldoen. En dat is dat politici menen wat ze zeggen. En dat is misschien wel interessant in een tijd dat je ziet dat politici ontzettend bezig zijn met beeldvorming. Heel veel bezig zijn met draagvlak creëren. Heel veel bezig zijn met opinie onderzoeken. Wat zei Huizinga over het parlement? Er is een voortdurende matchgaande kracht, waarbij bepaalde matadores, zal Ruben aanspreken, elkander schaakmat proberen te zetten, onverminderd s'lands belangen die zij in volle ernst dienen. Als deze matadoren van de politiek elkaar met elkaar de strijd aangaan in het parlement, dan dienen zij daarmee het landsbelang. Als ze maar menen wat ze zeggen. Maar hoe komen wij er nou achter dat politici menen wat ze zeggen? Dat is best ingewikkeld. Ja, ik noemde al de beeldvorming. Ik weet niet hoe Huizinga erop zou reageren. Ik kan daar niet in commissie over spreken. Maar ik heb natuurlijk wel zien gebeuren dat we van een parlementaire democratie steeds meer een mediademocratie zijn geworden. Ik heb 18 jaar in het Binnenhof rondgelopen. En ja, in het begin zag je dat in het parlement debatten werden gevoerd en daarvan werd in de media verslag gedaan. En ja, nu is het toch een beetje zo dat politici in allerlei verschillende media dingen zeggen, beelden vormen en in het parlement wordt nagepraat. Een groot probleem lijkt mij in ieder geval ook dat we heel veel mensen in dienst hebben die moeten voorkomen dat politici zeggen wat ze eigenlijk bedoelen. De afgelopen week is er weer van alles gelekt. Ja, we leven in een vrij land. Dus elke politicus kan in vrijheid zeggen wat zij of hij wil. We hebben ook politici die heus niet te beroerd zijn om in de media te komen, met naam en toenaam. Dus waarom zou een politicus eigenlijk, zonder haar of zijn naam te noemen, iets willen zeggen in de media? Lekken is liegen, dat weten we zeker. En de afgelopen week is er weer veel gelekt eruit de ministeries. En weten we dus dat die ministers niet de intentie hebben gehad om ons burgers in onze democratie de waarheid te zeggen. Ruben Brekelmans vroeg, zei dat we veel te veel ambtenaren hebben. Dat ben ik helemaal met hem eens. Het aantal ambtenaren is geëxplodeerd. Daar moet flink op bezuinigd worden. Ik zou dan wel willen voorstellen om dat niet te doen op de uitvoerders. De mensen die het werk doen. Die hebben we keihard nodig. Maar de groep die heel erg is toegenomen, zeker ook op de ministeries, zijn natuurlijk de politieke adviseurs, communicatiemedewerkers, politieke voorlichters. En ik wil maar gratis advies meegeven. Ik kan Ruben gratis meenemen volgende week bij de algemene beschouwingen. Zou dat nou niet een aardig begin zijn? Zou dat nou niet een aardige bezuiniging zijn? Om die nou maar eens gewoon te ontslaan. Dan denk ik dat we drie dingen doen. Dan hebben we in ieder geval niet meer om de politici heen een hele industrie van mensen die eigenlijk bedoeld is om politici niet precies te laten zeggen wat ze eigenlijk bedoelen. Wat volgens Johan Huizinga toch de kern is van onze parlementaire democratie. We besparen nog wat geld. Het levert nog wat op. De minister van Financiën kan het inboeken. Ja, en tenslotte weten we dan zeker, of meer zeker, dat wat politici zeggen, wat dat ook is, dat dat ook echt hun intentie is. Dat dat echt is wat ze menen. En dat zou mij, en denk ik veel andere burgers in het land, ontzettend helpen om weer wat meer vertrouwen te krijgen in al die politici. Dank je wel.
1: Ik mag jullie beiden uitnodigen.
0: Kijk.
2: Hey.
3: Hey, doe goed.
4: Tjutjut.
5: Het werkt. Wat heerlijk. Ik zag een overeenkomst. Want ik hoorde Ruben en ik dacht, dat is een verhaal van waar de vooruitgangsgedachte in zit. Nou, dat is ook iets wat de socialisten onderschrijven.
0: Zeker.
5: Dus zover waren jullie het eens. En gelukkig kwam de uitroep aan het begin van jouw bijdrage, Ronald, een typisch VVD-verhaal.
0: Een prachtig VVD-verhaal.
5: Prachtig zo.
0: Een prachtig VVD-verhaal, ja.
3: Een mooi compliment. Ja, zeker, zeker.
5: Met een compliment. En met een bekentenis, want dat wist ik dan weer niet, dat AI stiekem gebruikt wordt.
0: Ja.
5: Hoe dan?
3: Nou ja, er zijn ambtenaren die tegen mij vertellen, ja, als ik kamervragen moet beantwoorden, ja, dan gebruik ik stiekem ChatGPT. Of als ik een beleidsnota of een memo moet maken, dan stiekem ga ik Claude of een andere tool gebruiken.
0: Misschien zijn de vragen ook wel door AI gemaakt, dat weet je niet.
3: Ja, nou, dat sluit ik ook niet uit dat sommigen dat doen. Ja.
5: Ja, en dat sluipt dan stiekem door in beleid misschien zelfs.
3: Ja. Dat kan, en volgens mij is mijn boodschap is niet van gebruik het niet, want het kan ook heel erg helpen. En juist heel veel, het is natuurlijk voor een ambtenaar ontzettend saai als je door allerlei archieven moet gaan en allerlei oude dingen moet gaan opzoeken. Dus dat kan ook veel efficiënter, maar gebruik het dan op een veilige manier en op een manier die verantwoord is en niet dat mensen dat stiekem moeten gaan doen.
5: Ja, en dit als voorbeeld van wat jij zegt, de politiek zou weer kansen moeten bieden. En ook moeten pakken om Nederland weer op te bouwen.
3: Ja, en vooral wat ik ook in mijn verhaal vertelde. Ik ben nu een half jaar fractievoorzitter. Ik probeer bijna elke week naar een bedrijf te gaan. Omdat ik heel vaak denk van nou, we hebben zulke enorme opgaven hebben we. En dan zie ik een bedrijf dat met technologie bezig is of met oplossingen bezig is, zo gespecialiseerd. Ja, weet je, of het nou bijvoorbeeld om vergrijzing gaat, waar we allemaal ons hoofd over breken, hoe doen we dat? En dan worden allerlei oplossingen bedacht waardoor de artsen die heel schaars zijn niet de hele tijd achter een computer zitten te tikken, maar gewoon tijd met de patiënt kunnen besteden. Ja, daar zitten de oplossingen. Maar dan moeten wij vanuit de overheid wel zorgen dat we dat soort oplossingen niet in de weg zitten, maar die maximaal mogelijk maken.
5: Ja, en terwijl dit geweldige kabinet, zeg ik dan maar even, probeert oplossingen te bieden voor die groei van de economie, liggen die vervelende bonden weer dwars.
3: Dat klopt.
5: Ja, Ronald, wat moet je daar nou mee?
0: Nou ja, ik kan niet in commissie van de bonden spreken, even min als in commissie van Huizinga. Maar,
5: de bonden, ze zijn toch nauw verwant met de SP?
0: Kijk, als ik in een minderheidskabinet had gezeten, dan was niet het eerste wat ik had gedaan iedereen die in de toekomst nodig hebt op de tenen gaan staan. Dus er is best veel schade aangericht. Ook bij de vakbonden, ook bij andere partijen. En dat neem ik nog niemand kwalijk, want het is natuurlijk nieuw.
5: Dus die woede moet nog even geventileerd worden.
0: Nou nee, het is natuurlijk heel logisch dat als je een hele lange traditie hebt van meerderheidscoalities die gewend zijn om toch zaken wat af te spreken, dicht te timmeren, dat als je dan naar een nieuwe vorm gaat, dat die cultuur nog niet helemaal mee is. Ik vind wel dat er iets beter had kunnen worden nagedacht van als je een minderheidscoalitie bent, hoe ga je dan van start? En de start was vals, verkeerd. En dat is niet erg, maar dat betekent wel dat je het vertrouwen van heel veel organisaties weer terug moet winnen. En dat betekent dus als je de bonden aan tafel wilt krijgen, nogmaals, ik kan niet in commissie spreken, maar dat je niet kunt zeggen van ja, we gaan een klein beetje veranderen en nou vragen we van jullie om het op te lossen. Dan zou ik, als ik vakbonds was, ook zeggen van nou, eerst zijn jullie aan zet.
3: Ja. Maar Ronald, ook even eerlijk nu. Kijk, dit hoor ik nu al een half jaar. En wat het kabinet heeft proberen aan te geven is dat er moet hervormd worden. Vanwege de redenen die ik net zei. We kunnen niet die aantallen in de WIA en in de WW op andere plekken alsmaar laten oplopen. Dus het kabinet heeft gezegd we gaan hervormen. En dan is het logisch dat je dat opneemt in een coalitieakkoord en ook in je begroting. Maar er is vanaf de eerste seconde is gezegd, wij zijn bereid om over al die dingen die hier staan, om daar met de bonden over te praten. Als de bonden en de sociale partners betere ideeën hebben om mensen aan het werk te krijgen, staan we daarvoor open. Nou, inmiddels hebben we de afgelopen maanden hebben we al gezien, er zijn toezeggingen gedaan op de AOW. Als er wat nu in de kranten staat, als dat klopt wat er gelekt is, worden er ook de komende tijd nog meerdere handreikingen gedaan. En de bonden zeggen, ja, al die handreikingen, het zal allemaal wel. We willen eerst, moeten we per se staken. Ja, weet je, dat is. Ik krijg ook de indruk dat daar hele andere overwegingen en andere belangen spelen.
5: Namelijk?
3: En ik vind sowieso.
5: Ja, welke?
3: Onder andere, kijk, voor de vakbonden is dit natuurlijk ook een ideale manier om een organisatie die in puin ligt, om die weer op te bouwen. En om mensen weer te activeren. En je zou ook kunnen zeggen van, we gaan gewoon, we hebben die uitgestoken hand maandenlang. Daar gaan we nu over met het kabinet in gesprek. En dan mag je nog steeds zo kritisch zijn. Maar ja, de onderhandelingsstrategie
5: misschien dit, toch? Of niet? De intenties van de vakbonden. Menen die wat ze zeggen?
0: Ja. Ja.
5: Of is het allemaal maar een ideetje om die vakbonden weer een beetje populair te maken?
0: Het is best veel werk, hoor, om een staking te organiseren. En,
3: maar ja, niet naar je werk gaan. En,
0: ja, maar kijk, dat is een misverstand. Degene die nu staken, die zitten niet thuis. Ik denk dat er heel veel ambtenaren nu thuis zitten van de ministeries. Heel veel medewerkers van de fractie van de VVD zitten nu thuis.
3: Studenten die niet naar school kunnen?
0: De mensen die staken, die zitten allemaal niet thuis. Die zijn allemaal ergens, die zijn allemaal iets aan het doen. Dus nee, ik denk dat je het... Dat je als je wilt samenwerken met de bonden, zou ik je als gratis advies, tweede gratis advies, iets meer proberen in te leven in hoe bonden werken en vooral hoe leden van bonden werken en denken. Ik denk dat dat voor een minderheidskabinet of ook als vertegenwoordiger van een van die partijen helpt om dichter bij elkaar te komen. En niet te zeggen van ja, maar wij hebben toch een plan en wij hebben toch ons best gedaan en het is toch nodig en kijk eens naar de cijfers. Ik denk niet dat dat de cultuur is waarin een minderheidscoalitie gaat gedijen.
5: Ja, ik kom zo bij u ook. Hè. Dan, als u nog vragen heeft, ga er vast even goed op de formulering zitten, want dan kunnen we dat zo even voorleggen.
3: Nee, ik wil me heel graag in de bonden inbeelden en verdiepen en begrijpen wat hen beweegt. En dat wil het kabinet volgens mij ook. Maar dan moet je wel aan tafel komen.
5: Ja,
3: een beetje moeilijk, omdat als je niet met elkaar gesprek... Wij gaan nu met elkaar gesprek. Wij doen het zelfs voor een hele zaal. En dan kunnen mensen zien van nou, wat beweegt jou en wat speelt daar. Maar ja, dat willen de bonden niet. En ja. Ik vind als je zegt, eerst moet ik volledig mijn zin krijgen en dan pas kom ik aan tafel. Ja, dat vind ik chantage.
5: Ja, ik begon niet voor niks met de vooruitgangsgedachte van de VVD. Dus SP heeft daar een ander idee bij. Partijen als Pro misschien ook. Hoe luidt die? Welke uitdaging heeft Nederland dan?
0: Oh, gelukkig heel veel. En een aantal
5: die bedrijven moeten het allemaal verdienen, hoor ik net.
0: Een aantal aspecten van het van je verhaal ben ik het van harte mee eens. En dat is dat we onszelf te veel in de put praten. Ik word er ook af en toe een beetje moe van dat ik jonge mensen zie die in het bloei van hun leven staan, die nog van alles kunnen gaan doen, dat ze zo pessimistisch in het leven staan. En dat merk ik overal. Werk ik ook bij ondernemers, bij bedrijven, overal. We praten onszelf wel een klein beetje de put in. Dus dat idee van kracht, dat vind ik fantastisch.
5: Maar?
0: Ja, kijk, als het gaat om de economie, of om de mensen, of om de democratie, dan zullen we ook ermee moeten ophouden dat we politiek zien als management. Dat hier vanuit deze prachtige torens de samenleving wordt gemanaged. De politiek wordt gemanaged. Dat kan niet zo. Dus het is goed, je gaat veel het land in, je gaat veel op zoek. Nou, hartstikke veel, alle hulde daarvoor. Maar we zullen het wel moeten omdraaien. We hebben de afgelopen 25, 35 jaar lang heel erg een idee gehad van we gaan de samenleving managen. Dat is niet meer zo. We zullen de mensen moeten overtuigen. En dat begint ermee, en daarom is deze lezing, vind ik ook heel erg goed. Politici moeten een verhaal hebben. Daar moet in de Tweede Kamer moet discussie zijn over beginselen. Daar moeten beginselen botsen en die mogen keihard botsen. Hoe harder, hoe beter, zou ik zeggen. Politici moeten een persoon zijn met een verhaal. Een verhaal van Nederland waar we mensen van kunnen overtuigen. Ja. En als mensen daar nog niet van overtuigd zijn, of zeggen van ja, maar met dit verhaal ga ik niet aan tafel zitten, dan kun je zeggen dat is de schuld van die mensen en die deugen allemaal niet. Maar het kan ook zijn dat je verhaal nog niet op orde is.
5: Nou is het politieke discours natuurlijk wel een beetje veranderd de afgelopen jaren. En er is op de flanken, zowel op links als, en misschien wel vooral op rechts, wel wat veranderd. En dan hebben we hier misschien het oude politieke discours.
0: Wij.
5: Links, rechts.
0: Oh, ja. Ja.
5: Maar ja, hoe verhoudt zich dat dan, die oude politiek, met de uitdagingen op die flanken? Want ja, daar uiteindelijk gebeurt het ook. En laten we even kijken over de grenzen, wat daar gebeurt. In Amerika, in Duitsland, waar de AfD nu een grote... En wat is dan het antwoord, zeg ik dan maar oneerbiedig, de oude politiek?
3: Nou, daar heb ik daarom ook bewust een deel van mijn lezing aan gewijd, aan die democratische kracht. Omdat we dus zien dat omdat een meerderheid voor iets vraagt of iets kiest en verwachtingen heeft in de politiek, en de politiek niet in staat is om dat te leveren, en daar raken mensen gefrustreerd door. En dan hebben ze het gevoel, ik moet steeds extremer gaan stemmen om nog iets van verandering te krijgen. Ja, en dan zie je wat er gebeurd is in Duitsland afgelopen weekend. Dus deels zit die discussie in economische onzekerheid. Heb ik nog een baan? Nou, daar denken wij anders over, hoe je daarmee om moet gaan. Ja, en deels zit dat in of dat we in Nederland wel controle hebben op wie er binnenkomt. En daar zei ik ook, die bron van polarisatie en ontevredenheid, ja, dat is voor een heel groot deel, heeft dat met migratie te maken. En daar zijn de afgelopen tijd zijn daar grote stappen ingezet. Als je kijkt naar de instroomcijfers van de afgelopen weken, die dalen. Die zijn lager dan in de jaren daarvoor. Maar goed, we weten nog niet of dat structureel is, maar je ziet wel dat die trend omlaag gaat. Maar het onderliggende fundamentele probleem blijft, ja, in ons systeem wat we nu hebben, het loont om een enorm risico te nemen en om naar Europa te komen. Ja, en daardoor blijven mensen komen en blijven bijvoorbeeld die taferelen zien zoals we die in Ceuta hebben gezien.
6: Ja.
3: Dus als je dat echt onderliggend wil oplossen en dus daarmee ook de wind uit de zeilen wil nemen van extreme partijen en dat mensen zich daar minder zorgen over moeten maken, dan zul je ook die verdragen moeten aanpassen.
6: Ja, Ronald?
0: Ja, mensen zeggen, ik vertrouw de overheid niet. En als er iets moet veranderen in dit land, dan moet de overheid het doen. En daar zit natuurlijk een grote tegenstelling in. Aan de ene kant hebben we geen vertrouwen in de overheid en vinden we ook dat de overheid alles moet doen. Daarom ook dat citaat van die Domela Nieuwenhuizen, zegt van ik kan u niet verlossen, dat zul je zelf moeten doen. Dat is wel een gevolg misschien, tenminste dat is mijn gedachte, van een politiek van de afgelopen 35 jaar. Ik mag dat geen neoliberalisme noemen, maar daar heeft het wel mee te maken. Nou, dan krijg ik van VVD'ers altijd om mijn kop zeggen dat niet bestaat.
6: Oh, oké. Okay.
0: Oh. Door problemen te ontpolitiseren. De politiek heeft eigenlijk de politiek uit de politiek gemaakt. Er waren allemaal praktische problemen die praktisch moesten worden opgelost. Door nieuw public management, de overheid als een bedrijf. Er is geen politiek probleem, er zijn praktische problemen die we praktisch moeten oplossen. Daarmee is de politiek uit de politiek verdwenen. We hebben meer fracties dan ooit, maar ook minder ideologisch debat. Als ik terug ga kijken naar beginselen op websites van politieke partijen, zijn ze meestal niet te vinden, of zoals bij de VVD is het een mediapraatje. Dus ik denk, waarom gaan mensen naar de flanken? Omdat daar in ieder geval verhalen zijn.
6: Je wordt even bij de knieën afgezaagd. Je had het niet door, hè? Of wel?
3: Nou ja, ik ga
6: heel snel.
3: We gaan straks even op onze website kijken. Ze staan er gewoon op, hoor. Maar ja, maar iets langer doorzoeken.
0: Sorry, maar dat is...
6: Hij was lekker.
0: Dat was zieke klets. De VVD kan beter. En ik vind jouw verhaal daar wel een aanzet toe. Dus daarvan oprechte complimenten. Ja,
3: dank.
0: Dit is wel een aanzet tot een visie, tot een idee, tot een beginsel. En ik hoop heel erg dat dat ook bij de algemene beschouwingen gaat gebeuren. Ik ben heel bang dat het weer vliegen afvangen wordt en journalisten die aan scorebordjournalistiek gaan doen. Maar ik hoop dat jij en je collega's een prachtig verhaal, botsende verhalen, knetterende verhalen over Nederland gaan vertellen, waar we in kunnen geloven.
6: Nou, heerlijk, Ronald. Nou kom ik bij u. Ja, daar. Ga even staan, dan kom ik met de microfoon.
7: Hi. Vorige week was het hier de Prinsjes Pub Quiz.
6: Ja.
7: En we hadden een fantastisch woord in de taalcategorie die mijn team heeft gewonnen trouwens.
0: Kijk.
7: En dat was de kijkstijger.
6: De kijkstijger?
7: Ja, dus van de kijkstijger, de kijkstijger. Dat is dat ding wat nu bij het Binnenhof staat, dat je daarop kan klimmen en er overheen kan kijken. En ik heb geluisterd naar jullie beide verhalen. En wat ik vooral bij Ruben hoorde is, dit moet en dat moet. En ik zat dan te denken van, ja, iedereen moet maar van elkaar. Maar dan grijp je jezelf alleen maar in. Die moet dat en die moet dat van tafel en die moet juist weer aan tafel. Maar hebben we eigenlijk niet een politieke kijkstijger nodig? En omdat ik denk dat het antwoord ja is, hoe moet die politieke kijkstijger er dan uitzien? En wat moet die doen?
6: Als je in het Haags wil antwoorden, dan mag dat.
0: Voor jou.
7: Die moet dat en die moet dat van tafel en die moet juist weer aan tafel. Maar hebben we eigenlijk niet een politieke kijkstijger nodig? En omdat ik denk dat het antwoord ja is, hoe moet die politieke kijkstijger er dan uitzien? En wat moet die doen?
6: Als je in het Haags wil antwoorden, dan mag dat.
0: Voor jou.
3: Kijk, ik...

0: Of we nou, wie er nou naar die wc mag, dat maakt me niet zo heel veel uit. Het is maar een wc, zeg maar. Maar tegenwoordig moet je overal wat van vinden. Alles wordt politiek gemaakt. Dat is in ieder geval zeker niet mijn bedoeling. Maar ik denk wel, een heleboel vraagstukken die zijn natuurlijk wel echt politiek. En daar verschil je over van opvatting. Dus of je nou vindt dat je in een tijd met heel veel onzekerheid en turbulentie mensen nog meer bescherming moet bieden, waardoor het voor bedrijven minder wordt om te investeren. Of juist andersom, dat je zegt van ja, geef die bedrijven de ruimte en dan krijgen die mensen werk. Ja, dat zijn fundamenteel verschillende opvattingen. En daar moet uiteindelijk het publieke debat over gaan. Maar je moet inderdaad dan, in jouw woorden, de kijkstijger hebben die wel in staat is om dat te analyseren en te zeggen van nou, waar ligt dan uiteindelijk de verbinding, hoe je weer aan tafel moet komen. En de reden waarom ik zo kritisch ben en ook die sterke woorden net in mijn lezing heb gebruikt, is omdat ik gewoon zie dat dat niet gebeurt. Dus ik weet inmiddels na 6 maanden echt wel hoe de bonden erover denken en waar de problemen zitten. En ik weet ook dat hoe bepaalde dingen zijn gepresenteerd over de AOW, dat heel gevoelig ligt. Maar na een maand moet je ook in staat zijn om te zeggen, Oké, we gaan allemaal even op die kijkstijger staan en we gaan weer met elkaar aan tafel. En niet eerst weer maanden wachten en totdat eindelijk is gestaakt en dat allemaal is gebeurd. En waarom niet? Omdat die Amerikaanse en Chinese treinen die denderen door. En wij leggen onze trein hier in de samenleving plat. En dat is echt een probleem. Want er zijn al die bedrijven die ik spreek, die zeggen ook van ja, als het grote bedrijven zijn, die zeggen, er wordt niet meer geïnvesteerd in Nederland. Het duurt allemaal veel te lang. Doen die investeringen, doen we ergens anders in de wereld. En dat zijn gewoon de banen voor al die mensen die in onzekerheid zitten. En dus dat ongeduld wat ik voel, en daarom ik ook mensen aanspoor en zeg, ja, we moeten nu aan tafel, is omdat nu gewoon banen voor nu en onze kinderen verdwijnen. Elke dag opnieuw. Ja,
1: Ronald is jaren geleden natuurlijk al de kijksterger opgeklommen. He? Je bent het dagelijkse politieke leven ontstegen. Maar moeten we een beetje ontnuchteren daar zo, die helikopterview?
2: Nou, ik zie die stijger meer als beginselen. Nadenken. Toen ik in de Kamer kwam, ik was filosoof. Ik ben 18 jaar in Den Haag geweest. En ik merk op het Binnenhof, op het oude Binnenhof, en dat is het nieuwe zeker niet beter, kun je bijna niet nadenken. Je wordt geleefd. En als je bewindspersoon bent, is het nog veel erger. En fractievoorzitter. Maar je bent gewoon de hele dag bezig. 'S Ochtends om 6 uur, prit, prit, daar begint het. En tot 's avonds laat. Wij hebben dus een politiek systeem waarin we de mensen die het land moeten regeren opbranden. Opbranden. Niet de ruimte geven. Niet de rust geven. En dan gaan ze met z'n 150'en ook nog eens elkaar volledig zitten opjennen. Door al die moties en al die uitgestelde stemmingen en al die vragen en 200 debatten op de lijst. Die toch nooit worden gehouden. Dus ik denk ook, die stijger ook betekent beetje symbolisch erboven gaan staan. Rust. Nadenken. Ik wil politici hebben die zich een beetje vervelen. Die ochtends, ik wil dat Ruben 's ochtends wakker wordt en denkt van, wat zou ik nou eens eigenlijk gaan doen? En ik denk dat best lang geleden is, zo'n dag voor jou. En dat gun ik al die politici, dat ze 's ochtends denken van, goh, wat zal ik eens gaan doen? Zal ik eens een boek gaan lezen? Zal ik die bellen? Zal ik eens gaan praten? Ik denk dat het land dan veel beter bestuurd wordt. Maar ja, die politici zelf, Ruben en die 149 anderen, zijn ook weer de enigen die dat kunnen bewerkstelligen. Die zitten een beetje gevangen. Gevangen in een, zeg maar, een driehoek van journalisten, politici en lobbyisten. In een soort diabolische driehoek. Waar je uit moet zien te komen. Ik denk dat ook heel belangrijk is. En dat zie ik met die mooie stijger van jou. Ik zou dat ook wel als symbool kunnen zien.
1: Wat een beetje verveling, mooi. Wie? Daar.
3: Dank voor beide verhalen. Zou je dan ook niet wat meer moeten investeren in Kamerleden? 1. Zorgen dat meer mensen Kamerlid willen worden, politicus willen worden. Veel mensen kiezen voor bedrijfsleven. Ja, wat moet je doen als je Kamerlid af bent? Nou, je kunt filosoof worden. En 2, als je naar de Verenigde Staten kijkt, zie je dat Kamerleden vaak een heel team om zich heen hebben. Moeten we ook niet, zeg maar, u wil communicatiemedewerkers uit hebben. Maar zou je in plaats van communicatiemedewerkers dan niet veel meer inhoudelijke ondersteuning moeten bieden, zodat een Kamerlid een beetje kan opboksen tegen een ministerie? Die 2 vragen.
0: Kijk, het is nu op dit moment wel heel karig. Dus dat is besloten ook door de Kamer dat fracties wat meer financiële

0: middelen krijgen, dat vind ik heel erg goed. Ik ben zelf ook veel in het buitenland geweest, ook met collega-Kamerleden. En je ziet dat parlementen in verschillende landen ook verschillende rollen vervullen. En in het Amerikaanse systeem is het zo dat senatoren, maar ook leden in het Huis van Afgevaardigden, die vullen hun rol op een andere manier in dan dat Kamerleden dat doen. Hier in Nederland. Maar dat red je niet door er 2 of 3 meer medewerkers bij te zetten. Dat is echt een hele andere schaal. En waar ik bang voor ben, is als je de capaciteit voor de Kamer zou over 2 of 3-voudigen... dat het eigenlijk alleen nog maar meer die rat race wordt die Ronald net beschrijft. Dus dan moet je ook echt een hele andere cultuur en andere taakopvatting krijgen van de rol van parlementariër. En dat zie ik nog niet zo heel snel gebeuren. Waarom ik het niet eens ben met Ronald is dat we ons moeten gaan vervelen, is vanwege wat ik net zei, ik ben ongeduldig, er is actie nodig. Het tweede is dat we zien ook dat er een hele grote afstand is tussen mensen, heel veel mensen en de politiek. En dat kun je inderdaad, die communicatiemedewerkers, dat allemaal leuk en dat ben ik deels ook eens. Maar het is wel een heel groot probleem dat bijvoorbeeld een jongere generatie op TikTok zit, vaak 3-4 uur per dag, en maar van 1 partij elke dag, Forum voor Democratie, drek over zich heen krijgt. Dus dat betekent dat zelfs voor mij, hè, je zegt tegen mij van nou, verwonder je een beetje, verveel je.
1: Je verwondert je elke dag.
0: Leun wat achterover. Nou, gezellig, relax zou ik zeggen. Maar dat betekent dat als ik als politicus bijvoorbeeld niks op TikTok doe, dat ze maar van 1 partij alleen maar die drek krijgen. Als ik niet tegelijkertijd dingen op LinkedIn doe, dan is er een hele grote groep ondernemers die niet de tijd heeft om 's avonds het nieuws te kijken, of die niet naar buiten of op zondag kijkt, die mist dan ook wat ik zeg. En dat zie je natuurlijk ook, dat versplinterde landschap, dat heb je ook in de media. Er zijn helaas niet meer zoals de 30 jaar geleden of 40 jaar geleden 4, 5 kranten die heel Nederland leest. Of 4, 5 programma's die heel Nederland leest. Dus dat is ook die druk voor politici. Als je gewoon mensen in Nederland wil bereiken, en dan moet je ook op al die plekken moet je boodschap overbrengen. En dat, ja, dat draagt ook bij, gewoon in de huidige tijd, aan dat politici heel de dag actief zijn.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Eigenlijk nog een stap verder. Ik vind dat het te veel, eerder te veel dan te weinig Kamerleden zijn, eerder te veel medewerkers dan te weinig. En nu zie je, en dat is namelijk precies wat je zegt, het draait allemaal al zo snel. Als we nu meer Kamerleden krijgen, dan gaat het nog sneller draaien. Meer medewerkers gaat het nog sneller draaien. En als je als Kamerlid veel medewerkers hebt, dan ben je heel dag bezig met je medewerkers aan het werk te houden. Het probleem ligt denk ik anders, is dat je als Kamerlid, als volksvertegenwoordiger, steeds meer tot volksambtenaar wordt gemaakt. Uit de ministeries komen stapels papier, tegenwoordig digitaal gelukkig. En dan heb je debatten op initiatief toch van wat er uit het ministerie komt, op basis van de informatie van het ministerie, met de oplossingen van het ministerie. En dan kun je vragen overstellen. En dan zitten daar een hele batterij ambtenaren die dat allemaal precies weten. En dan ben je uiteindelijk, 9 van de 10 uur ben je als volksvertegenwoordiger eigenlijk een volksambtenaar die nog eens de stukken van het ministerie zit na te bespreken. Daar heb ik me altijd geprobeerd verre van te houden. En dat was niet zo makkelijk. Dat heb ik altijd proberen te doen. Je hoeft als Kamerlid niet het hele weefgetouw, het hele tapijt te snappen. Je moet op zoek naar losse eindjes. Waar deugt het niet? Waar klopt het niet? En dat staat nooit in de stukken van het ministerie. Nooit. Helemaal nooit. Die moet je elders zien te vinden.
2: Verrassing. En ook AI heeft daar geen oplossingen voor? Of,
1: Dat weet ik niet. Die had je in mijn tijd nog niet.
2: Nee.
1: Wat je wel kon doen is als je een draadje had gevonden, dan kon je heel hard trekken. En dan was er paniek en dan moest er iets komen, een debat en vragen en de media en zo. Nou, en dan zei iedereen, er is niks aan de hand. En dan prima, dan trek je nog een keer. En toen werd het al wat, hè, dan kwamen er allemaal mensen naar je toe op je kamer, ambtenaren en mensen allemaal vertellen, nee, maar er is echt niks aan de hand. Nou, en dan trek je nog een keer heel hard. En als het tapijt houdt, is het prima. En als het niet houdt, dan dondert de zaak in elkaar en kom je op echte grote problemen. Dan ben je volksvertegenwoordiger, volgens mij, dat was mijn opvatting. En ik denk dus ook voor een deel dat volksvertegenwoordigers echt gewoon een heel groot deel van hun tijd zitten te voldoen met volksambtenarij. En dat vind ik jammer. En ik denk als er meer medewerkers en meer Kamerleden komen, dat dat niet beter wordt.
2: Ik vind het weer prachtig verwoord.
0: Ja. Het is wel de meest creatieve manier om te zeggen, ik las mijn stukken nooit.
2: Ja.
1: Heel goed, heel goed. Je merkt, ik had veel woorden nodig. Ja.
2: Sorry, mag ik even langs?
3: Dank. Ben ik te horen? Ja. Dank, heer Brekelmans en professor Van Raak voor uw beide uiteenzetting. Ik heb een vraag aan meneer Brekelmans. U heeft het over haast en ik denk terecht de haast. En u betrekt dat erg op Nederland. Maar Nederland maakt natuurlijk erg onderdeel uit van Europa. En hoe ziet u uw haast vertaald in Europese actie om regelgeving te veranderen in Europa, om de mogelijkheden inderdaad wat betreft migratie bijvoorbeeld te veranderen. Maar ook in de komende, de uitdaging die Europa aangaat met de komende verkiezingen. En inderdaad de grote winst die in Duitsland op de rechterflank gemaakt is. Dus wat kunt u zich voorstellen aan actie en aan ongeduld die u heeft om dat ook op Europees niveau uit te voeren?
0: Ja, hele mooie vraag. Ik denk als ik deze speech in Brussel zou houden, dat ik hem voor 80% in Engels zou kunnen vertalen en hetzelfde zou kunnen zeggen. Want als het gaat over banen die verdwijnen uit Nederland of investeringen die niet in Nederland plaatsvinden, ja, dat geldt ook voor heel Europa. Het is niet voor niks dat gelukkig de Europese Commissie bezig is met, zoals het dan in Brussel termen heet, een omnibus, om al die regelgeving te versoepelen en af te schaffen, omdat dat zoveel bedrijven in de weg zit. Als het gaat om migratie, nou, precies wat u zegt. Gelukkig is het Europees Migratiepact is aangenomen, waar goede dingen in staan. Maar het functioneert nog lang niet. Dus om ervoor te zorgen dat daar wordt gedaan wat is afgesproken, en ondertussen ook ervoor te zorgen dat die verdragen worden aangepast, ja, dat geldt net zozeer in Europa. Waar ik me heel veel zorgen over maak, is dat op hele essentiële punten, dat zelfs met alle dreigingen die er op Europa afkomen, dat nationale belangen toch voorop blijven staan. En ik heb als minister van Defensie heb ik dat enorm gemerkt. Want wat we met alle snelheid moeten doen, is de defensieproductie in Europa opbouwen. En je ziet het nu aan Oekraïne, die elke dag wordt aangevallen en gewoon niet de raketsystemen heeft om zich daartegen te verdedigen. Nou ja, je zou zeggen, na bijna 5 jaar oorlog, sla de handen in één, ontwikkel die industrie en bouw die raketten. Maar het komt niet van de grond, omdat de grote landen zeggen van, ja, maar als we dat gaan doen, dan moet het wel in Duitsland. En de Fransen zeggen, dan moet het wel in Frankrijk. En ik heb daar anderhalf jaar heb ik aan dat touwtje proberen te trekken. Maar het is me niet gelukt. En dat zie je in Europa, zie je dat in bredere zin. Dat op hele essentiële punten waarvan je gewoon heel rationeel zou zeggen, het is in ons aller belang, de dreiging en de druk zijn zo groot, dat het toch te langzaam gaat. Ja, en ook daarvoor geldt dan weer dat mensen dan teleurgesteld raken in Europa, dat die dan gaan zeggen van, ja, dan doen we het maar helemaal zelf. En dus ook op steeds extremere krachten gaan kiezen die dat bouwwerk proberen te slopen. En volgend jaar wordt een heel spannend jaar, want in 2027 vinden een aantal grote landen, waaronder Frankrijk, maar ook andere nationale verkiezingen plaats. Ja, en als het zo zou zijn dat dan AfD-achtige partijen winnen, dan hebben we echt een enorm probleem. En daarom, en dat is mijn laatste zin, heb ik ook heel vaak gezegd, als het ging over meer Europese samenwerking, wees heel erg bewust van dat je niet alles op EU-niveau doet, want 1 of 2 landen kunnen de boel volledig lam leggen. Dus je zult meer moeten werken met coalities van bereidwillige landen, zoals ze dat met steun aan Oekraïne hebben gedaan. Ja, en dan kan het zijn dat Polen 4 jaar wel meedoet en dan weer even 4 jaar niet. Met het Verenigd Koninkrijk gezien, met de Brexit helemaal weg, waren we een tijdje terug. Nou, misschien wint Farage de verkiezingen en dan zijn we ze weer kwijt. Ja, dat is ook de realiteit waar we in Europa mee te maken hebben.
2: Zijn er nog brandende vragen? Want dan gaan we langzaam richting, dat was een signaal of een vraag? Een vraag, kijk aan. En dan gaan we langzaam richting een afronding. Dus een puntige, scherpe vraag het liefst.
4: Het is een vraag voor de heer Brekelmans. En ik ga proberen er geen als-dan vraag van te maken, want dan krijgen we waarschijnlijk geen antwoord. We hebben het net gehad, u heeft een oproep gedaan aan andere politieke partijen en aan de bonden om mee te doen, om daadkracht te tonen. Is het voldoende? Of naast u staat de initiatiefnemer achter het collectief referendum, zijn er ook andere hervormingen nodig van onze democratie en onze overheid om tot daden te komen?
0: Kijk, in het verleden zijn er grote rapporten geschreven door Remkes en anderen over welke hervorming je in onze democratie zou kunnen doorvoeren. En ik heb er bewust voor gekozen om dat niet in mijn toespraak op te nemen, omdat ik daar niet heel veel geloof in heb. Omdat we hebben gezien dat voor heel veel van die hervormingen zijn 2/3 meerderheden nodig in Tweede en Eerste Kamer. En ik heb niet het idee dat dat nou in de komende jaren dat tot hele grote doorbraken gaat leiden. En daar kunnen we ook niet op wachten. Omdat we zien, nou, wat net werd gezegd, mensen stemmen steeds extremer omdat ze het vertrouwen in de democratie kwijtraken. Er moet enorm snel geleverd kunnen worden. En ik denk niet dat institutionele hervormingen die misschien wel 10 jaar duren, dat die daar de oplossing voor zijn. Neem een kiesdrempel bijvoorbeeld. Ik zou daar voorstander van zijn, en VVD ook, om daarnaar te kijken. Maar ik snap heel goed in deze tijd Waarin we juist iedere partij ook nodig hebben en er heel veel partijen daar ook op tegen zijn. Ja, voor mij is het geen enkele prioriteit. Dus ik laat dat de komende jaren laat ik dat liggen.
2: Maar voor Ronald, die heeft gevochten als een leeuw voor dit soort dingen.
1: Ja, het bindend correctief referendum ligt nog bij de Senaat in tweede lezing. En daar hebben we dus nog een 2/3 meerderheid nodig. En dat is... waarom ik dat belangrijk vind... als er wordt gekeken naar vernieuwing van de politiek... dan is dat eigenlijk altijd voor hoger opgeleide mensen... die geïnteresseerd zijn in de politiek. En dat is een slinkende groep. Alle vormen van deliberatieve democratie... van burgerforums en dergelijke... die zijn fantastisch, ik vind het hartstikke leuk. Maar dat is eigenlijk nooit voor mensen met een lagere opleiding... die wat minder vertrouwen hebben in de politiek. Het omgekeerde geldt voor het bindend referendum. Mensen vinden het prima dat we hier met z'n allen zitten te lullen... maar vinden het wel heel prettig als ze over die uitkomst... iets zouden kunnen zeggen. Niet dat ze dat elke dag hoeven te doen... Maar stel, er komt een wet waar ze het echt niet mee eens zijn... dan kan met allerlei voorwaarden kan daar iets aan gedaan worden. En de gesprekken die ik voer en de onderzoeken die daarna zijn gedaan... blijkt dat heel belangrijk te zijn. Dus aan de ene kant die deliberatieve democratie voor die mensen... nou, die kunnen zich lekker tegenaan bemoeien als ze dat toch al wilden. Maar dat slot aan de achterkant voor de bevolking... wat helemaal niet raar is voor, hè, want kiezers zijn... Waarom zou je over de gekozenen niks meer mogen zeggen? Als jij een bedrijf hebt en je hebt een vertegenwoordiger... en die maakt er een potje van, dan zeg je ook... meneer de of mevrouw de vertegenwoordiger, dit kan zo niet. Dat kan in de democratie ook.
2: Even koppen tellen in de Eerste Kamer, lukt dat? 2/3?
1: Nou ja, het wordt spannend. Er was een 2/3. Nou ja, het wordt spannend. De komende verkiezingen gaan bepalen... of die 2/3 meerderheid ook echt komt. Hij is er bijna. Het scheelt 1 of 2 zetels... Dus de komende verkiezingen in de heel krankzinnige systeem... maar de statenverkiezingen in maart bepalen de Eerste Kamerverkiezingen in mei... en die bepalen of we een bindend correctief referendum krijgen.
2: Heel benieuwd. Ik zag hier nog een vraag. Was u dat? Ja. Doen we daarna nog eentje?
5: Doe ik een korte.
2: Ja, goed.
5: Ik beluisterde in het verhaal van de heer Brekelmans... de bewoording een valse tegenstelling. Nou meende ik er zelf ook een bespeurd te hebben. En dat was het afslanken van de overheidsorganisatie. Op zich natuurlijk een hele logische gedachte. Maar als je ziet hoe intensief of hersteloperaties zijn... die toch ook uitvoerend zijn... dan vond ik het eigenlijk een beetje een vlucht vooruit.
0: Nee, en... Er zit inderdaad een gelaagdheid in. Want kijk, als je onder overheid ook Defensie bestaat... het is heel logisch dat Defensie meer mensen aanneemt. En zo zijn er, dus dat is één. En twee, er komen ook nieuwe dreigingen op ons af. Op het gebied van cyber bijvoorbeeld. Dat vraagt meer mensen die werken aan cyberverdediging. En ook dit soort dingen die in het verleden zijn misgegaan... die moeten worden gecorrigeerd. Alleen wat je bij alles ziet, is dat... Ook bij die hersteloperaties, er is zo'n enorme organisatie opgetuigd. En het wordt zo tot achter de komma is het allemaal juridisch... wat dan weer gecheckt en gedubbelcheckt. En dat vaak de bureaucratie van de hersteloperatie zelf... daar gaan meer kosten in naar om dan wat mensen uiteindelijk krijgen. Dus zelfs al is het heel terecht dat er meer budget naar iets gaat... ook voor Defensie, dan vind ik nog dat je heel kritisch moet kijken... wat voor organisatie tuig je daarbij op. En daar kan het overal kan het een tandje minder. Want je ziet nu, en dat zag ik zelf ook bij Defensie... er komt een nieuwe opgave bij, we nemen meer mensen aan. Het wordt te complex, dus dan moet daar een programmamanager bij. Of een portfolio-manager. Daar moet over worden gecommuniceerd, dus dan moet er weer communicatie bij. Het moet breder worden afgestemd, dus we doen een brede raad waar iedereen... Dus het wordt alsmaar complexer. En daar moet je volgens mij met de stofkam doorheen... want nu zit iedereen in al die moeilijke processen elkaar bezig te houden... en het resultaat dat blijft uit.
2: Kijk, ik zag hier nog een vraag. En dan gaan we richting een afronding.
1: Nou, de borrel.
6: Ik zal het heel kort houden, Michiel. Even in reactie op de ondersteuning van de Kamer. Ik heb een paar jaar geleden in 1 jaar tijd... is van 40, 50 Kamerleden aan het eind van mijn lobbygesprek gevraagd... wat vinden jullie nou echt van de mate van ondersteuning... die jullie hebben ten opzichte van andere landen? En dan was het antwoord eigenlijk altijd matig. Niet inhoudelijk, maar erbarmelijk weinig. We zouden best wel meer willen, maar daar gaan wij niet om vragen. Want Den Haag kan niet die vraag zelf stellen... en goed voor zichzelf zorgen. Dus... ik sprak uiteindelijk bij het tv-programma van Peter K. Op BNN. Sprak ik toen de wens uit samen met 100 oud-Kamerleden en bewindspersonen... In de petitie steundekamer.nl om dit te verhogen. In overleg met Joost Snelle en met... hoe heet hij? De minister-president. Dus toen kwam het amendement Jetten En toen kwam er dus 10 miljoen. Maar ons verzoek was eigenlijk om dat te oormerken voor inhoudelijke ondersteuning. Want wij zagen ook de bui hangen dat sommige fracties daar allemaal social media mensen van gingen inhuren. En was niet de bedoeling.
2: Dus hebben... en maar je vraag.
6: Ja, toen hebben wij, ja, dus de regeling van de werkgroep van de... hoe heet de werkgroep? De commissie van de werkwijze. Die kan hier natuurlijk goed naar kijken om te zorgen dat die middelen terechtkomen. Geoormerkt aan Kamerleden zelf en niet aan fracties. Dus misschien kan dat nog een keertje worden opgepakt.
1: Het klopt dat er Kamerleden zijn die meer ondersteuning willen, maar dat niet durven te zeggen, omdat dat klinkt als we willen het beter voor onszelf zorgen. Ik ben een Kamerlid dat het echt meent. Ik meen echt dat we eerder te veel dan te weinig hebben. Maar goed, laat maar zo. Waarom? Omdat we anders de verkeerde dingen gaan doen. En er gebeuren al zoveel verkeerde dingen. Er staat een lijst met 200 debatten die nooit gevoerd gaan worden. Al die Kamervragen, het molentje draait te snel. En ik ben wel voor meer ondersteuning van de Kamer. Op heel veel manieren. Advies vragen aan de wetenschap, dat soort dingen. Maar als we dit radertje wat zo snel draait nog meer energie gaan voorzien, door nog meer mensen daaraan toe te voegen, ja, dan gaat het alleen maar sneller draaien. Dus ja, eerst zal er een cultuurverandering moeten plaatsvinden, dat mensen weer minder volksambtenaren, meer volksvertegenwoordiger. En als dat het geval is, dan mag er zoveel mogelijk geld en middelen naartoe. Dan weet ik tenminste zeker dat er goed werk mee wordt gedaan.
2: Ik heb hier nog één vraagje.
7: Ja, dank. Ik sla even aan op een zinnetje van Ruben. Die zei van ja, maar we moeten snel leveren. Maar als politiek weet je dat je nooit snel kan leveren. Ik sluit een beetje aan bij het verhaal van Ralf Verhaak. Dat tempo kan niet zo hoog, want je kan het niet waarmaken. En toch een voorbeeldje. Ronald Verhaak en ik hebben 10 jaar geleden een motie ingediend om de 250 jaar Koninkrijk te vieren. Het first salute op Station. En dat wordt nu uitgevoerd. Dus is het niet veel eerlijker om te zeggen, wij moeten naar een toekomst toe. Het verhaal over ideologische verhalen. Waar gaan we naartoe met Nederland? Dan dat je zegt, ja, maar ik moet heel snel leveren. Want je weet dat je niet snel kan leveren. En de enige die wint, is de populist. Want die gaat zeggen, ik ga het voor u doen. Terwijl we met z'n allen weten dat het niet kan.
0: Ja, alleen ik denk niet dat je tegen mensen kunt zeggen die al 5-6 jaar op zolder thuis wonen van, we gaan de komende jaren geen huis bouwen. Of dat je het nu kunt zeggen, en dat weet de heer Bosman als geen ander, met de toenemende Russische dreiging. Binnen een paar jaar zijn ze in staat om de NAVO grootschalig aan te vallen. Sorry, we gaan de komende jaren onze krijgsmacht niet opbouwen. Die luxe hebben we gewoon niet. En ik ben het helemaal eens met de onderliggende boodschap. Je moet geen valse beloftes maken. Dus ik heb ook niet in mijn speech ergens gezegd van, voor die en die datum heb ik dat en dat geregeld. Want dan zou ik valse verwachtingen wekken. Maar ik vind wel dat wij het aan onszelf verplicht zijn om als dingen veel te lang duren, of het nou een oplossing is voor het stikstofprobleem, of het is het opbouwen van de krijgsmacht, of het is bijvoorbeeld het aanpassen van de verdragen die een oplossing voor asiel in de weg zitten, vind ik dat je van politici mag verwachten dat ze ongeduldig zijn en ook het kabinet en anderen achter hun broek zitten om ervoor te zorgen dat ze wel snel leveren. Ik vind niet dat we die traagheid kunnen permitteren.
1: Wij zijn allemaal geen rationele wezens. Wij zijn dwaas. We zijn allemaal dwaze wezens. Emotionele wezens.
0: Spreek voor jezelf.
1: Zelfs Ruben Brekelmans. Wij mensen zijn emotionele wezens.
0: Okay.
1: Dat betekent dat alles wat wij besluiten in principe niet klopt. Dat geeft niks, maar in principe klopt het niet. Want een paar jaar later wordt er weer anders over gedacht. De wereld is buitengewoon onzeker. En er zijn natuurlijk landen waar heel snel besluiten worden genomen. Poetin kan heel snel besluiten. Xi kan heel snel besluiten. Planeconomieën, waar meneer Brekelmans misschien niet erg voor is. Nee. Dat kan heel snel, maar dat kan ook verkeerd zijn. En dan zijn de gevolgen enorm. En ik begrijp je onrust. Ik herken je onrust. Ik ben ook iets ouder nu. En ik vind het juist wel prettig dat wij een parlementair systeem hebben dat wat stroperig is. En waar fractievoorzitters ongeduldig van worden, omdat we toch beperkte wezens zijn, toch telkens onze plannen moeten blijven doordiscussiëren. En omdat we in een voortdurend veranderlijke wereld leven, die plannen ook voortdurend moeten aanpassen. Dus ik vind het heel goed dat je ongeduldig bent. Daar word je voor betaald. Maar ik vind ook dat we af en toe, je even aan je broek erin moeten trekken.
2: Oké. Nou heren, dank voor het beantwoorden van al deze geweldige vragen. De deugd van een beetje luiheid af en toe. En
1: verveling.
2: De deugd van verveling. Ja, en als die verveling me dan te veel wordt, dan wend ik me even tot Ruben. Ja, en dan weet ik dat ik toch weer wat harder mag gaan werken. Liefst 5 dagen. Ja. Nou, ik denk dat er genoeg stof is om over na te denken. Dit was de Binnenhoflezing 2026. Ronald van Raak en Ruben Brekelmans. Dank u wel.
1: Succes.
2: Dat was het. En is natuurlijk nog een drankje. Is ons beloofd door de voorzitter van de Binnenhoflezing. Dus daar gaan we van genieten. En dan kunnen we wellicht de sprekers nog even aanspreken als ze er nog zijn.

0: iedereen denkt een haring is een haring. Maar een Hollandse nieuwe, die moest je vangen in de maand juni. Daarvoor is het vlaggetjesdag. He, want dan is de haring, die gaat zijn eigen vol vreten om zijn eigen voor te planten. Die heet plankton. En dan worden ze lekker vet. Dan moet in een tijdbestek van 6 weken vang je de lekkerste Hollandse nieuwe. Want daarna hebben ze kuit en dan zijn ze mager. Dan zijn ze goed voor de rolmopsen. En dat is nou wel een voordeel natuurlijk dat wij daar niet meer op vissen. Die komen hoofdzakelijk uit Noorwegen vandaan. Dat klinkt niet leuk, maar het is wel nu natuurlijk met de vriescapaciteiten die je tegenwoordig hebt, dat iedereen het hele jaar een lekkere groen haring kan eten.
1: Wij van Brusselse Nieuwe zijn wel benieuwd wat er allemaal Europees is aan Hollandse Nieuwe. We vragen het Emma uit Europa.
2: In deze aflevering van Brussel in de Buurt reis ik naar Scheveningen. Vissers hebben er al jarenlang te maken met Europese regels. Vlaggetjesdag blijkt er niet alleen Nederlands te zijn, maar ook een Noors tintje te hebben. En zeemeerboeren vragen net als vissers Europa om hulp. In Scheveningen ontmoet ik Henk, die 22 jaar lang werkte als haringvisser. Ga je mee?
1: In de haven van Scheveningen ontmoet Emma Henk Amaraal. Henk heeft 22 jaar op haring gevist. Met boten als de oude haringlogger, waarop we hem spreken. Nu dient de boot als museum, waar Henk bezoekers als ze post vertelt over zijn tijd op zee.
0: Ik ben 77. Ja, als ik al vroeger terugdrink, dan springen de tranen in je ogen. Lag de haven hier helemaal vol. Het visserscheep.
3: Was het goede oude tijd?
0: Goede oude tijd, dat is altijd moeilijk om dat te verhalen. Maar het was wel, het leefde. Lag de haven helemaal vol met tonnen. De haven lag vol met visserschepen. En iedereen, het wist niet iedereen. Het grotendeels van de Scheveningers was ook visser. Of die had met de visserij te maken. Ja, het was een hele andere tijd, ja. Want je bent hier op de 236 natuurlijk. Dat is wel, 236 was dus een donker, is 1950 gebouwd. En toen vissen dus met de vleet. En ze voeren met 14 man. Er was een schipper, een stuurman, een eerste machinist, tweede machinist, een kok. En dan 1, 2, 3, 4, 5 matrozen en 4 jongens. En de schipper die sliep op de brug. En de eerste, tweede monteur en de kok. En die sliep wat hadden ze moderne loggen over die tijd, hè? En hier sliepen dus de matrozen.
3: Maar daar zijn ook de kooien?
0: Ook daar zijn ook kooien, ja. Wij Scheveningse jongens, we gingen altijd voor Prenter mee met onze vader. Prenter houdt in de grote vakantie. Dan mocht je met je vader mee op de haring loggen. Dus ik heb dat allemaal meegemaakt als jongen zijnde, die oude loggers. En nou is dat allemaal mooi geverfd natuurlijk, lekker opgeruimd. Maar dat stonk hier verschrikkelijk natuurlijk. Ja, die mensen kwamen van dek af. Hier hangen 2 oliejassen. Nou, toevallig, maar daar hingen de oliejassen. Wassen deze er eigenlijk niet.
3: En dan een paar weken lang.
0: Een paar weken lang.
1: Straks meer mooie verhalen van Henk. Want Emma wil ook weten hoe het gaat met de Nederlandse vissers die vandaag de dag uitvaren. Ze vraagt het aan Anton Dekker van de Nederlandse Vissersbond.
2: Hoe gaat het met de Nederlandse visserij?
4: Dat is wel eens beter gegaan. We hebben wat enige saneringsdonders achter de rug. Jaren geleden stond de vloot uit 600 schepen. Dat zijn er nu nog maar 200. Dus het is wel krimpende.
2: En hoe komt dat?
4: Ja, meerdere oorzaken. Klimatologische omstandigheden, vissoorten die ons verlaten hebben. Regelgeving uit Brussel ook wel vandaan. Die ons beperkt hebben en nog steeds. Dus het is op velerlei vlakken.
2: En als we het over Europese regels uit Brussel hebben, wat voor soort regels hebben invloed hier op de Nederlandse?
4: Nou, bijvoorbeeld de aanlandingsplicht die een jaar of 8 geleden afgekondigd is, waar we zachtjes aan gefaseerd naartoe werken. Dat je alles wat je eigenlijk vangt mee moet nemen, ondermaats ook. Die regelgeving drukt erg zwaar op ons. We hebben nu nog wat uitzonderingen, het is nog niet zover, maar als dat echt gaat gebeuren. Dan zou je alles wat in je net zit mee moeten nemen. En, nou, wij zijn er ontzettend op tegen als vissers. Je gaat je eigen kraamkamer niet uitmoorden. Alles wat leeft, en te klein is, dat wil je als visserman overboord gooien. Alles wat leeft en nog een kans heeft om voor te planten, moet je in zee laten. En alles wat dan wel overleeft, overleden is, moet je ook in zee laten. Want dat is voedsel voor de overblijvers.
1: Die Europese regels worden gemaakt in Brussel. Ook Nederlandse Europarlementariërs mengen zich in het debat. Emma ontmoet Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. En Bert-Jan Ruijsen van de SGP.
5: De aanlandingsplicht is juist een hele goede maatregel. Want het overboord gooien van vis, waarvan vervolgens ook nog het grootste deel het niet overleeft, dat is een van de meest grote oorzaken van overbevissing.
6: Ja, we hebben dus al met de Nederlandse Vissersbond gesproken. En wat we eigenlijk van hen begrepen is dat er drie dingen zijn die voor hen heel belangrijk zijn. Dus dat zijn het afvullen van de aanlandplicht, ondersteuning bij de hogere brandstofprijzen en eigenlijk de pulsvisserij terug. Ja. Is dat iets wat hier in Brussel geregeld gaat worden?
7: Daar zetten we ons absoluut voor in. Want hervorming van het visserijbeleid is echt heel hard nodig. En zeker die aanlandplicht moet ook wat ons betreft van tafel. Het pulsverbod moet ook weer van tafel. Daar werken wij hard aan. Maar het is wel een harde strijd, merk ik wel. En helaas zie ik dat bij de Europese Commissie er nog weinig bereidheid is om die noodzakelijke hervormingen door te voeren. Maar het moet wel gebeuren om de visserij echt de ruimte te geven die ze nodig hebben. Ik vind dat de Commissie onvoldoende oog heeft voor de problemen waar de visserman daadwerkelijk tegenaan loopt. En daar wijzen we de Europese Commissie ook op. En dringen er echt op aan om tot een substantiële hervorming te komen.
0: Nou hangen op iedere hektrolder hangen camera's. En alle spuigaten zijn dichtgelast. Dus dat gaat geen visje overboord. Dus dat houdt weer in natuurlijk dat de vissers minder verdienen. Want er zit ook vis bij waar jij niks van hebt natuurlijk. Wat niet veel opbrengt. Kijk, bij die tijd dat ik visser was, dan ging je met de kotter. Dus heb ik het niet over zo'n logger. Ik heb meestal de kotter gevaren. Als je 's maandags uitging, nou, dan was het je kennis. Hè, waar je voor die week daarvoor wat gevangen had, dan ging je naartoe. Niemand die daar op lette. De ene keer ging je richting Kanaal, de andere keer ging je richting Duitse Bocht, de andere keer ging je daar. Nu liggen ze allemaal om een postzegel te vissen. Want de Doggersbank, dat is een Natuur 2000 gebied geworden. Nou, daar vingen wij vroeger de meeste vis. Dat was ons vis. En zo'n schipper op zo'n kotter, die moet bijna een secretaresse meenemen om zijn boekhouding bij. Nou, er varen nog allemaal van die bootjes op zee. Je hebt de Barend Biesheuvel en al die boten. Nou, daar komen ze langs zee. Nou, en dan gaan ze het visruim in. En als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek, die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. Dus het is gewoon niet leuk meer. Het is geen vrij beroep meer. Vroeger was het een vrij beroep, het is geen vrij beroep. Vissers hebben het net zo moeilijk als de boeren.
1: De Nederlandse vissers hebben het moeilijk. Kweekvis als zalm staat vaak bovenaan het menu. Veel van de vis in kibbeling wordt niet gevangen door Nederlanders.
6: Is er iets wat de Nederlandse consument kan doen om de Nederlandse visserij te helpen?
4: Vis, Nederlandse vis eten. Ja.
6: Maar hoe weet ik nou of ik Nederlandse vis koop of niet?
4: Nou, daar wordt wel reclame voor gemaakt, het Nederlands Visbureau, school, tong. Maar er zijn meer soorten. Er wordt heel veel mul gevangen door Nederlandse schepen. Heel veel inktvis gevangen door Nederlandse schepen. Dus ja, dat kunnen ons zeker een duwtje in de rug geven. Ja. Absoluut.
6: En als we het dan hebben over Hollandse nieuwe, is dat eigenlijk nog Hollands?
4: Ja, het wordt op een Hollandse manier verwerkt. Het wordt in Noorse wateren gevangen. Het wordt in Noorwegen aangeland, maar allemaal door Nederlanders in Noorwegen verwerkt tot de Hollandse nieuwe. Op de traditionele manier gebeurt dat.
6: Ja.
4: Dat kunnen alleen Hollanders.
0: En dat is nou wel een voordeel natuurlijk, dat wij daar niet meer op vissen. Die komen hoofdzakelijk uit Noorwegen vandaan. Dat klinkt niet leuk, maar het is wel nu natuurlijk met de vriescapaciteiten die je tegenwoordig hebt, dat iedereen het hele jaar een lekkere groen haring kan eten. Maar die worden in een tijd van 6-7 weken worden die gevangen.
8: Door Nederlandse bedrijven ter wereld.
0: Dat moet je er altijd bij zeggen. Het door Nederlandse bedrijven bewerkt. Het blijft dus een Nederlands product. Wat uit Noorwegen vandaan komt. Wij Nederlanders, wij geven dingen. Wij Nederlanders zijn gek. Kijk, dat is een product, dat hebben wij uit handen gegeven. tijdens de haringstop van de jaren 70. Nou, ik ben in 63 ben ik gaan varen.
6: Ja.
0: Nou ja, toen is er de jaren, ik dacht van 77 tot in de 80, hebben we 6 jaar geen haring mogen vissen. Nee, toen zeiden ze over bevissing en dat was denk ik ook wel zo. En de Denen die hebben ontdekt, die zijn wel doorgegaan met vissen. En toen hebben ze ontdekt dat dat makkelijker is, want wij moeten het varen naar de haring toe. En Denemarken en Noorwegen zwemmen ze vlak voor de deur natuurlijk.
6: Dat het er kouder is?
0: Kouder is, daar visten wij ook op haring natuurlijk. Daar haalden wij onze haring vandaan. Maar dat was wel 36 uur stoom om daar te komen natuurlijk.
1: Wat kunnen de Brusselse beleidsmakers betekenen voor Nederlandse vissers?
6: Wat hebben jullie nou de komende jaren van Brussel nodig om te zorgen dat de Nederlandse visserij en zoiets als Vlaggetjesdag gewoon kan blijven bestaan?
4: De aanlandplicht zal van tafel moeten. Of in een andere vorm, een meer praktische vorm. Maar hij is niet praktisch uitvoerbaar. Ja, en ik zou heel graag willen dat de pulsvisserij weer terugkwam. Want dat was de visserij die selectief was. Die weinig brandstof vergde. En een duurzame manier van vissen was. Maar dat hebben we verloren, die slag in het Europees Parlement. Frankrijk heeft ons dat eigenlijk ontnomen.
5: De bodemvisserij is een van de meest slechte vormen van visserij die je kunt voorstellen. De zeebodem is al vreselijk aangetast. Of je daar nou met een boomkor of met een pulskor overheen gaat, je blijft de bodem verstoren. En de pulskor heeft bovendien ook nog eens als nadeel dat grotere vissen, zoals kabeljauwen, hun rug breken. Dus het is heel dieronvriendelijk. Je ziet dat het ook gevolgen heeft voor de voortplanting van bijvoorbeeld garnalen. Dat bovenop de verstoring van de zeebodem maakt het gewoon een schadelijke visserijmethode. En dan wordt er gezegd, het is minder schadelijk dan de traditionele boomkor. En dat klopt. Het is een heel klein beetje minder schadelijk. Maar dat maakt het nog steeds niet goed.
6: En vindt u ook niet misschien dat het Nederland het een klein beetje aan zichzelf te danken heeft dat dat verbod op de pulsvisserij er is gekomen? Onder andere door het oprekken van wetenschappelijk onderzoek in die tijd.
7: Dat pulsverbod wat er gekomen is, dat is ook wel enigszins een consequentie van de manier waarop Nederland in de tijd geopereerd heeft. De les hiervan is wel dat als je een vernieuwing wil doorvoeren, als je ruimte wil voor nieuwe visserijtechnieken, dan moet je samen willen werken. Dan moet je samen optrekken met de Fransen bijvoorbeeld, dan moet je samen optrekken met de Belgen. In de tijd heeft Nederland te veel die pulstechniek als iets Nederlands beschouwd. Het is te veel een Nederlands project geworden. En dat heeft op de andere manier, op de een of andere manier heeft dat toch tot frustraties geleid bij andere landen. Dus dat vind ik wel de les. En dat proberen we nu ook vorm te geven. We moeten samen optrekken met collega's uit andere landen, met visserijsectoren in andere landen. En samen dit soort nieuwe vistechnieken weer proberen een nieuwe puls te geven, een nieuwe impuls te geven.
1: Weer terug naar Scheveningen. Want daar gebeurt meer op zee. Voor de kust ligt sinds 12 jaar een zeewierboerderij. Zeewier wordt gezien als vervanger voor dierlijke producten en plastics. Emma ontmoet Eve, een van de Noordzeeboeren, in een Haagse hotelkamer die vol staat met producten gemaakt met zeewier.
9: Ik noemde net dus textielverf, maar vervangen van katoen. Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten. Sokken, je kunt het zo gek niet bedenken of het kan met zeewier. Wat ik wil benadrukken, ik zeg wel het kan met zeewier, maar het gebeurt al met zeewier. Dus dit zijn bestaande bedrijven met bestaande producten die gewoon worden verkocht in de markt. Wij proberen dus eigenlijk iedereen in Europa die serieus aan de slag is met zeewier en daar ook uiteindelijk serieuze commerciële activiteit op wil ontwikkelen, om die bij elkaar te brengen, zorgen dat we kunnen samenwerken en zorgen dat we succesvol worden, dat die partijen succesvol worden, en dat er steeds meer producten op de markt komen die mensen in Europa graag willen gebruiken.
6: En is dat belangrijk, het gebruik van zeewier?
9: Belangrijk is misschien niet de goede manier om het te zeggen. Het is logisch en het is slim om te doen. We weten allemaal dat er steeds meer druk komt op grondstoffen. Dus het is slim om te kijken, wat kunnen we meer doen met de grondstoffen die we hier lokaal, en lokaal bedoel ik Europa, kunnen produceren. Het land is redelijk bezet, dat merken we elke dag weer in Nederland. Maar op zee ligt er nog genoeg ruimte, zeker op alle Europese zeeën. Dus kunnen we nou niet op die zeeën onze grondstoffen gaan maken? En is er dan niet een grondstof waar je gewoon heel veel mee kunt naast het opeten? En dat blijkt gewoon heel goed te kunnen met zeewier.
10: En is dat ook iets wat jullie proberen te doen in Brussel, binnen de EU? Kloppen jullie daar ook aan de deur van help ons? Hebben jullie iets nodig vanuit Brussel?
9: Ja, we hebben zeker iets nodig vanuit Brussel. We hebben bijvoorbeeld een zeewierboerderij hier voor de kust van Den Haag in het windpark Hollandse Kust Zuid. Nou, dat is een samenwerkingsproject met allemaal bedrijven uit Europa en Nederland die daar een rol in willen spelen. De belangrijkste vraag richting Europa, maar überhaupt richting beleidsmakers, is begin met het ondersteunen van deze sector met een productiesubsidie. Het is momenteel veel te duur om zeewier te telen in vergelijking met andere zeewierstromen. En dan betekent het dus eigenlijk dat iemand die zeewier produceert in Europa daar geen geld mee kan verdienen. Nou, dat werkt niet, dan kan eigenlijk niemand beginnen. En wat je ziet is dat het aan de marktkant gaat het best goed. Want deze producten zijn er al. En deze producten worden allemaal verkocht. En die partijen proberen op te schalen. Maar aan de aanbodzijde, dus het maken van zeewier in Europa, ja, dat is dus nog heel ingewikkeld. Omdat ja, je kunt daar geen geld mee verdienen.
1: Net als de vissers kijken ook de Noordzeeboeren naar Brussel voor financiële ondersteuning. Wat vinden onze Nederlandse Europarlementariërs ervan?
5: Ja, de Partij voor de Dieren ziet zeewier en algen teelt echt als een onderdeel van de duurzame transitie. We hebben daar ook voor gepleit in het rapport van Boer tot Bord, waar ik rapporteur van was. Het is heel voedzaam, het is eiwitrijk, er zitten van allerlei goede stoffen in. Denk bijvoorbeeld aan omega-3, omega-6. Het is milieuvriendelijk, het is diervriendelijk.
7: Ja, maar om misverstanden te voorkomen, de visserij is juist een hele duurzame sector. Ook als je kijkt naar de CO2-footprint, dan scoort de vis gewoon hartstikke goed. Dus ik vind dat de visserijsector juist een sector is waarbij we ook vanuit duurzaamheidsinvalshoek bezien gewoon ontzettend zuinig op moeten zijn. Natuurlijk, het is ook interessant om te kijken naar alternatieven, naar algenproductie, naar zeewier. Er worden allerlei proeven mee ondernomen. Ik vind dat we daar ook ruimte voor moeten creëren. Maar ook hierbij merk je weer dat het soms vastzit op knellende regelgeving.
0: Wij ouderen vinden dat maar niks natuurlijk, al die Europese regels. Het is wel eens van de gekke natuurlijk. Ja, het was, als visser was het ook niet leuk meer natuurlijk. Ik ben ook supposed in het museum, dus dan vertel ik ook vaak mijn verhaaltje. Dan vertel ik altijd de helft van mijn leven gevist. Wat ik net verteld. Maar als je met mannen onder elkaar zit, met familie op een verjaardag of zo, niemand praat over zijn werk, wat hij later is gaan doen. Het gaat altijd een geflesje over visserij. Ja? Ja, van weet je nog, toen hebben we daar gevist en toen hebben we dat gevangen.
5: Dus hard werken, maar ook een hele goede herinnering.
0: Ja, het was niet altijd leuk. Maar kijk, dan krijgen we een lekker kibbelingetje. Heerlijk. Kijk, daar vissen we voor, hè. Daar doen we eens voor.
11: Leuk, hè? We hebben
0: een eindje. Dus.

Dames en heren, goedenavond. Zo, hoe was uw weekend? Ik hoop dat u ondanks het slechte weer nog een beetje buiten bent geweest. Mijn weekend zag er iets anders uit. De afgelopen dagen en nachten stonden in het teken van de begroting. En ik kom daar straks nog even op terug. De redactie van EW die verzekerde mij dat u vanavond niet alleen komt voor de politieke dagkoersen. Want u zoekt verdieping. U zoekt zuurstof tot nadenken. Een scherp verhaal over hoe we het land kunnen besturen. En misschien zoekt u ook een beetje tegendraadsheid. Want juist in een turbulente wereld, waarin algoritmes standpunten steeds verder opjagen, is het rebels om jezelf te blijven, om zelf na te denken en te zoeken naar een evenwichtig oordeel. Voor zo'n publiek is het een eer om vandaag de HJ Schoollezing te mogen geven. Een lezing in de geest van Hendrik Jan Schoo. Essayist, columnist, hoofdredacteur, iemand met een scherpe pen en minstens zo'n scherpe geest. Iemand die de ontwikkelingen de samenleving met elkaar wist te verbinden. Onverwachte parallellen trok en met zijn analyses een steen in de vijver kon gooien. En ik zal vanavond proberen iets van die geest mee te nemen. En ik wil de redactie van EW Magazine danken voor de uitnodiging om deze lezing te mogen geven. Maar ik zie ook het risico. Voorgangers die deze lezing mochten geven, kwamen er meestal niet zonder kleerscheuren vanaf. In 2024 luidde de kop van het AD bijvoorbeeld: gelukkig heeft Omtzigt niks te zeggen over ons geboortecijfer. In 2023 legde Caroline van der Plas de lat hoog door te gaan zingen. Ik doe dat haar vandaag niet na, dat beloof ik u. Dylan Jezogus sprak 59 minuten over de rechtsstaat en slechts 1 minuut over wokisme. En dat haalde de krant. Sigrid Kaag deed in 2024 in haar lezing een niet erg subtiele aanval op Rutte. Nog tijdens de formatie van Rutte 4 en het kwam niet meer goed met dat kabinet. In 2019 kopte de Volkskrant: CDA-kroonprins Hoekstra treedt met rechtsgeluid in Buma's voetsporen. En dat was vast niet als een compliment bedoeld van de Volkskrant. En dat was nog mild vergeleken bij wat Sybrand Buma 2 jaar daarvoor ten deel viel in Trouw. Want daar luidde het commentaar op zijn schoollezing: Buma ontpopt zich als een Trump light. U begrijpt, ik heb er zin in vanavond. De HJ Schoollezing is inmiddels een traditie geworden en markeert de start van het nieuwe parlementaire jaar. Maar vandaag, op die start, bereikt ons ook het verdrietige bericht dat Eelco Brinkman is overleden. En voordat ik verder ga, wil ik daar wel kort bij stilstaan, bij zijn overlijden. Want met grote waardering kijk ik naar wat hij voor onze partij en voor het openbaar bestuur heeft betekend. En mijn gedachten zijn bij zijn familie en zijn dierbaren. Beste mensen, het is een nieuw parlementair jaar na het zomerreces waarin er veel gebeurde. Van het WK en de Tour de France tot de bosbranden in Europa, de droogte in Nederland, de bestorming van Ceuta door migranten, de dagelijkse beschietingen door Oekraïne en Rusland en de hopeloze oorlog tussen de VS en Iran. Een nieuw parlementair jaar waarin het best spannend wordt. Want gaat het dit minderheidskabinet lukken om met de oppositie om tot een akkoord te komen? En ik kan me goed voorstellen dat deze ontwikkelingen tot onzekerheid leiden. We stellen onszelf de vraag: wat geeft ons houvast? Wat houdt ons als samenleving overeind? En hoe komen we met elkaar verder? En dat bracht me bij het thema van deze lezing: veerkracht. Want dames en heren, wanneer werd u voor het laatst geraakt door een film? Het overkwam mij deze zomer toen ik de film I Swear zag. De film vertelt het verhaal van John Davidson, een jongen met Gilles de la Tourette. John houdt van voetbal. Hij staat op het doel en hij is goed. Zijn vader is trots. Misschien wordt hij gescout. Maar dan beginnen de tics. Eerst klein, de zenuwtrekjes, de ongecontroleerde bewegingen. Dan erger, de rare geluiden, het schelden. En langzaam wordt zijn wereld kleiner. Thuis eet John alleen voor de open haard, want zijn ouders weten geen raad met hem. En op school wordt hij niet begrepen. Het pesten begint. John heeft geen baan,
Want welke werkgever neemt iemand aan die klanten uitscheldt? Hij heeft geen relatie. Want hoe krijg je een date als je ongecontroleerde bewegingen maakt? En je ziet in de film de eenzaamheid bij John. Het sociale isolement, de angst, de schaamte. De vroegere keeper die staat doelloos. Totdat bij John de vraag ontstaat: hoe lang houd ik dit nog vol? Maar dan kantelt het verhaal. Niet omdat John verandert, maar omdat andere mensen zich voor hem openstellen. Dottie, de moeder van een klasgenoot, neemt John in huis. Ze accepteert hem, ze helpt hem op weg. En ze brengt hem in contact met Tommy, de conciërge van het wijkcentrum. Die geeft hem vertrouwen en neemt hem aan als hulp in dat wijkcentrum. En langzaam wordt Johns wereld weer groter. Met vallen en opstaan lukt het John om op eigen benen te staan. John wordt weer van betekenis voor anderen. Door andere kinderen met Tourette te helpen. En door voorlichting geven aan werkgevers. En jaren later krijgt hij daarvoor een koninklijke onderscheiding. Als eerbetoon voor zijn inzet voor anderen met Gilles de la Tourette. Deze film die doet je lachen en die doet je huilen. En John, Dottie en Tommy die zijn een voorbeeld van het thema dat ik vandaag centraal wil stellen, veerkracht. Want veerkracht betekent tegen een stootje kunnen, terugveren na tegenslag en daardoor verder kunnen groeien. Het is het vermogen van een mens, een samenleving of een systeem om met tegenslag om te gaan en er ook sterker uit te komen. En dat is het verhaal van John in I Swear. We kennen allemaal mensen die sterker zijn geworden door tegenslag in het leven. Persoonlijke groei loopt vaak langs de weg van tegenspoed. Maar wat voor mensen geldt, geldt ook voor samenlevingen. Ook Nederland heeft momenten gekend waarop onze veerkracht zichtbaar werd. Vaak als antwoord op een ramp of tegenslag. En dan denk ik aan de wederopbouw na de oorlog en de reactie op de watersnoodramp. Ook denk ik aan de coronapandemie, waarin we elkaar overeind hielden op moeilijke momenten. Momenten van maatschappelijke crisis worden momenten van groei. Zolang we bereid zijn eerlijk terug te blikken en aan zelfonderzoek te doen. En veerkracht gaat ook over de politiek zelf. Onze democratie kan gelukkig tegen een stootje. En kent moeilijke fases waar we toch steeds weer uitkwamen. En in Hongarije zien we dat een democratie na een periode van verval zich kan herstellen. Hetzelfde geldt voor onze economie. De coronapandemie liet zien dat de Nederlandse economie grote schokken kan opvangen. En ook de huidige energiecrisis die laat zien dat de Nederlandse economie relatief veerkrachtig is. Veerkracht speelt dus op 4 niveaus. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. En waarom moeten we met elkaar nadenken over veerkracht? Is veerkracht niet zo'n begrip dat inmiddels overal op wordt geplakt? Je vindt het in managementboeken, beleidsnota's en vooral in het schap met zelfhulpboeken. En het is niet mijn ambitie dat mijn lezing daar na vanavond ook tussen belandt. Toch denk ik dat het stellen van de vraag naar de veerkracht van de samenleving ons helpt om scherper te zien waar onze opdracht ligt. Veerkracht hebben we hard nodig om de komende decennia als samenleving weer vooruit te komen. Er zal een beroep gedaan worden op ons vermogen om met tegenslag en verandering om te gaan. Vaak hoor ik stemmen waarin maatschappelijke somberheid doorklinkt. Somberheid over de toekomst. Cynisme over ons vermogen om goed met elkaar samen te leven. Maar zorg over de toekomst mag niet betekenen dat we ons neerleggen bij pessimisme en cynisme. Veerkracht zegt dat we kunnen handelen. Dat we ons een toekomst mogen verbeelden. Waarin we geloven dat morgen beter wordt dan vandaag. Een toekomst waar we samen aan kunnen bouwen. En voor mij is dat een toekomst waarin jongeren weer zin hebben om die toekomst mee vorm te geven. En zelf ook een goed leven op te bouwen. In een land waarop je op je oude dag nog steeds helemaal onderdeel bent van de samenleving. En kunt rekenen op goede zorg als dat nodig is. Een land waarin alle Nederlanders zich thuis voelen en veilig. Een toekomst waarin er zekerheid is dat je op elkaar kunt rekenen als je elkaar nodig hebt. Een toekomst waarnaar we met vertrouwen op weg zijn. En daarvoor zullen we opnieuw een beroep moeten doen op onze veerkracht. Maar als we die veerkracht willen versterken, moeten we eerst weten wat er eigenlijk van ons wordt gevraagd. Laten we daarom kijken naar een aantal ontwikkelingen die onze veerkracht de komende jaren op de proef stellen. We leven in een wereld waarin alles met alles verbonden is.
Een oorlog in het Midden-Oosten zorgt direct voor een hogere olieprijs en dat voelen we in onze portemonnee. Een containerschip in het Suezkanaal blokkeert. Een containerschip dat het Suezkanaal blokkeert kan maandenlang de wereldhandel verstoren. En wat duizenden kilometers verderop gebeurt, komt direct onze huiskamers binnen. Na de val van de muur dachten we in het Westen dat de globalisering van de economie ook een globalisering van westerse waarden zou betekenen. Dat was naïef. China bleek haar eigen model van staatskapitalisme te combineren met een autocratische surveillance-regering. Een regering die haar burgers geen vrijheid gunt en handel als geopolitiek wapen inzet. Europa en de VS stelden hun markten open in de verwachting dat China zich aan dezelfde spelregels en waarden zou houden. En dat bleek een pijnlijke misrekening. De oorlog in Oekraïne sloeg een andere illusie aan diggelen. Dat oorlog en imperialisme niet meer thuishoren in onze moderne wereld. We dachten dat economische belangen de wereldorde zouden bepalen. Maar trots, ressentiment en de wil tot overheersing zijn nog steeds springlevende drijfveren van staten. En het religieus geïnspireerde machtsdenken van Poetin en zijn streven naar een groot Russisch Rijk zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar ook over de Verenigde Staten zijn we een illusie armer. We kijken met leden ogen aan hoe de Amerikaanse democratie in verval is. De goede transatlantische band heeft flinke krassen en deuken opgelopen. De VS vaart een isolationistische koers. Trump en zijn regering geloven niet in de internationale rechtsorde, maar in een internationale machtsorde. Het recht van de sterkste geldt. En intussen maakt China zich groter in de strijd om wereldwijde dominantie. En velen vragen zich niet af of, maar wanneer het land de confrontatie met Taiwan aangaat. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn. 80% van 's werelds meest geavanceerde microchips worden daar geproduceerd. Europa zoekt ondertussen nog altijd zijn rol in de wereld. Een rol krijgt pas gewicht als Europese landen tot eenheid komen. We komen daarnaast uit een zomer waarin het ene na het andere weerrecord verbroken werd. Niet alleen in zuidelijke landen als Frankrijk, Griekenland en Spanje, maar ook in onze eigen natuurgebieden. In Limburg en Wassenaar braken bosbranden uit. Het klimaatprobleem is niet verdwenen omdat we er minder over praten. De gevolgen ervan worden de komende decennia steeds voelbaarder. En de energietransitie is daarom nodig, maar die verandert onze economie en industrie ingrijpend. En dat brengt ook onzekerheid met zich mee. En Europa maakt zich terecht zorgen over deindustrialisatie van zijn economie. En zonder eigen industrie is onze economie te kwetsbaar en zijn we te afhankelijk van andere landen. En ik wijs hier ook op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat AI met onze arbeidsmarkt doet, weten we nog niet precies. AI kan banen overbodig maken, maar ook nieuwe banen scheppen. AI gaat ons helpen in ingewikkelde problemen op te lossen. Bijvoorbeeld in de geneeskunde of de energiesector. Maar dezelfde technologie kan ook voor maatschappelijke ontwrichting zorgen. De combinatie van deze technologie en de achterliggende ideologie kan de menselijke waardigheid ondermijnen. Techbedrijven en staten die een verbond sluiten kunnen burgers controleren, informatie manipuleren of andere landen met nieuwe vormen van oorlogsvoering bedreigen. Ook maak ik me zorgen over wat AI doet met ons publieke debat. Wat echt of nep is, wat waar of onwaar is, het valt steeds moeilijker te onderscheiden. Kwaadwillende politici maken daar misbruik van. Een samenleving floreert alleen als mensen elkaar kunnen vertrouwen. Deze technologie kan dat vertrouwen ondermijnen en polarisatie aanwakkeren. Beste mensen, het zijn deze grote ontwikkelingen in de wereld die ons onrustig maken. Veel dichter bij huis zijn de zorgen over inkomen, het vinden van een vaste baan of een geschikte woning, kopzorgen. Nieuwe technologieën en geopolitieke onrust kunnen nog langs je heen gaan. Maar ook in ons eigen leven kan het onrustig en onzeker zijn. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving waarschuwde onlangs dat de mentale gezondheid van Nederland onder druk staat. We leven in een hypernerveuze samenleving, waarin prestatiedruk, versnelling en individualisme zijn doorgeschoten
en het welzijn van jong en oud bedreigen, schrijft de Raad. De cijfers zijn zorgelijk. Meer mensen dan ooit hebben last van psychische problemen. Ook gevoelens van angst, depressie, overspannenheid en burn-out komen vaker voor. Jongvolwassenen geven steeds vaker aan minder tevreden te zijn met hun leven. En dat correspondeert met de groeiende vraag naar professionele hulp voor mentale problemen. Ze zijn zorgelijk. Meer mensen dan ooit hebben last van psychische problemen. Ook gevoelens van angst, depressie, overspannenheid en burn-out komen vaker voor. Jongvolwassenen geven steeds vaker aan minder tevreden te zijn met hun leven. En dat correspondeert met de groeiende vraag naar professionele hulp voor mentale problemen. Nederland behoort

die het gemeenschappelijke benadrukken. Steeds meer ik en steeds minder wij. Daar komt het zogenaamde meritocratische ideaal bij, dat ons vertelt dat succes onze eigen verdienste is en falen onze eigen schuld. Op school en op het werk voelen veel mensen dat ze continu moeten presteren. Tegelijkertijd gaat het leven sneller. De focus ligt op efficiëntie, terwijl tijd voor rust en bezinning afneemt. En samen vormen deze ontwikkelingen de hypernerveuze samenleving waar de Raad voor waarschuwt. En vooral het afnemende welzijn, mentale welzijn van jongeren is een punt van zorg, in het bijzonder bij meisjes en jonge vrouwen. Prestatiedruk, statusangst, maar ook de rol van sociale media spelen hierin een rol. Maar er speelt nog iets. Veel jongeren zoeken naar zingeving. Waar hun ouders nog vochten voor persoonlijke vrijheid, hebben jongeren deze vrijheid geërfd. En nu stellen zij een andere vraag. Wat doe ik met die vrijheid? Waar leef ik voor? Wat mag ik hopen? Jongeren zoeken zingeving en zingevende verbanden. Ze ontdekken dat vrijheid alleen niet genoeg is. Vrijheid krijgt pas betekenis als zij verbonden is met een grote verhaal en een grote verband. En dat brengt mij bij de veerkracht van de samenleving als geheel. Want ondanks de hypernerveuze samenleving staat Nederland nog steeds op de 7e plek in het World Happiness Report. En de monitor Brede Welvaart rapporteert dat het overgrote deel van de Nederlanders tevreden is met het leven. De materiële welvaart is hoog en neemt nog steeds toe. En we behoren tot de meest welvarende landen van Europa. En Nederlanders zijn ook steeds beter opgeleid. Vanwaar dan toch die maatschappelijke somberheid? We kunnen er niet omheen dat het debat over migratie en integratie nog steeds veel mensen bezighoudt. Het legt vragen op tafel die we nog niet goed met elkaar hebben beantwoord. Wat hebben we met elkaar gemeen? Wat is onze gezamenlijke identiteit? Kunnen we het met elkaar rooien of dreigt de samenleving uiteen te vallen in rivaliserende groepen? En daarbij moeten we niet alleen luisteren naar wat mensen zeggen. We moeten ook kijken naar hoe mensen in de praktijk met elkaar samenleven. Want dan ontstaat een genuanceerde beeld. Mensen die kritisch zijn op migratie en in diverse wijken wonen, blijken vaak goed met hun buren overweg te kunnen. Omgekeerd hebben mensen die diversiteit toejuichen in de praktijk soms maar weinig contact met hun diverse buurtgenoten. Hoogopgeleide Nederlanders hebben een minder diverse vrienden- en kennissenkring dan praktisch opgeleide Nederlanders. Kortom, de praktijk van het samenleving is gelaagd en laat zien dat de meeste mensen goed met hun buren willen en kunnen omgaan. En daarom denk ik dat we de weerstand tegen migratie op een dieper niveau moeten begrijpen. Als een verlangen naar geborgenheid. Naar een samenleving die herkenbaar en begrijpelijk blijft. Het gevoel van vervreemding, van verweest zijn, is uiteindelijk een verlangen naar gemeenschap, naar erkenning, naar gezien worden. En dat is een diep menselijk verlangen. Het is een zoektocht naar wat ons bindt. En er is nood aan een gemeenschappelijk verhaal dat ook identiteit, traditie en cultuur omvat. En daarom was het een slimme vondst van D66... om tijdens de campagne met onze nationale driekleur campagne te voeren. Ik verwacht daarom tijdens de volgende campagne dat D66 voorstelt het Wilhelmus weer verplicht te leren op alle basisscholen. Zo'n gek idee was dat niet. Veel mensen maken zich ook zorgen over de verschillen in kansen, opleiding en inkomen. Want Nederland is nog altijd een relatief gelijk land. De inkomensverschillen zijn internationaal gezien beperkt, maar onder die cijfers verandert er wel degelijk iets. Vermogen wordt steeds belangrijker voor de kansen die je in het leven krijgt. De rijkste 10% van de huishoudens bezit bijna de helft van het totale vermogen. En eerlijk, een groot deel daarvan zit in huizen, ondernemingen en erfenissen. Maar daardoor wordt het wel steeds bepalender in welk gezin je wordt geboren. En dat raakt vooral jongeren. Zij moeten lang wachten op een woning, harder sparen voor een eerste huis en tegelijkertijd de verzorgingsstaat van morgen dragen. Terwijl een deel van de oudere generatie heeft kunnen profiteren van een sterke vermogensgroei. En daarom moeten we onszelf een ongemakkelijke vraag stellen. Hebben we bij de inrichting van onze samenleving voldoende oog voor de generatie die nu aan haar volwassen leven begint? Ik denk het niet.

De samenleving is pas veerkrachtig als jonge mensen het gevoel hebben dat zij iets kunnen opbouwen. En dan denk ik aan de mogelijkheid om te studeren, om een eigen huis te bemachtigen, om samen met je partner een eigen leven op te bouwen. Maar ook aan een toekomstperspectief met een aarde die leefbaar blijft. Onze samenleving bloeit alleen als we ook een veerkrachtige economie hebben. De ontwikkelingen in de wereld die ik eerder beschreef raken ook de Nederlandse economie. Nederland is een open handelsland en voor onze welvaart zijn we afhankelijk van andere landen. Vooral onze Europese buren. Onze economie heeft de afgelopen decennia veel tegenwind opgevangen. En tegelijkertijd zijn ook kwetsbaarheden zichtbaar geworden. Onze industrie staat onder druk, de energieprijzen zijn hoog en we zijn afhankelijk van grondstoffen die we zelf niet hebben. Het stroomnet zit vol, stikstof en trage procedures verslechteren het investeringsklimaat en niet voor niets roept het Wenning-rapport op om fors te investeren in economische vernieuwing. En als we dat niet doen, raken we achterop. Dan zijn we niet langer in staat om onze verzorgingsstaat overeind te houden. Efficiëntie was jarenlang het uitgangspunt van onze economie. Zo weinig mogelijk voorraden en zo snel mogelijk leveren. Maar deze just-in-time-economie is kwetsbaar. Andere landen kunnen onze toeleveringsketens verstoren, bedrijfsgeheimen stelen en onze infrastructuur saboteren. En onze economie is daar nog niet goed op toegerust. De ontwikkelingen die ik beschreef staan niet los van de politiek en de politieke keuzes die de afgelopen decennia zijn gemaakt. Want ook onze democratie wordt op de proef gesteld. Vlak na de Tweede Kamerverkiezing van 2025 schreven kranten over de comeback van het politieke midden. Politicoloog Tom van der Meer waarschuwde al snel dat die conclusie te optimistisch was. Volgens hem zit de Nederlandse politiek al jaren in een slingerbeweging. Periodes van middenkabinetten worden afgewisseld met de groei van radicale partijen. En die slinger is nog niet zomaar tot stilstand gekomen. Het politieke landschap is versnipperd, gefragmenteerd. En in de strijd om de kiezers proberen partijen op rechts elkaar te overtreffen met steeds hardere taal. Maar ook links weet teleurgestelde kiezers niet aan zich te binden. En dat maakt regeren moeilijker. En ook de oud-vicevoorzitter van de Raad van State waarschuwde dat Nederland steeds moeilijker bestuurbaar dreigt te worden. En daarnaast maak ik mij grote zorgen, net zoals Mark, over de groei van populistische en radicaal rechtse politieke partijen in Nederland en Europa. Niet omdat kiezers ineens veel radicaler zijn gaan denken. Die verschuiving is, denk ik, kleiner dan gedacht. Wat me vooral zorgen baart, is de bereidheid van kiezers om op radicale partijen te stemmen. Zelfs als blijkt dat een partij antisemitisme en banden met extreemrechtse organisaties verweten wordt, zoals het geval is bij Forum voor Democratie. En dat zien we ook in de landen om ons heen. We moeten rekening houden met het donkere scenario waarin het eind van dit decennium in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk radicaal rechtse regeringen aan de macht zijn. En dat is zorgelijk, want radicale partijen geven onvrede een tijdelijke megafoon, maar uiteindelijk laten ze altijd een puinhoop achter. Maar alleen waarschuwen voor radicale partijen is te makkelijk. De partijen die zichzelf redelijk en constructief noemen, moeten ook in de spiegel kijken. Want vaak lukt het niet om zichtbare resultaten te boeken. Mensen zien een asielketen die jarenlang is verwaarloosd. Een stikstofcrisis die al 7 jaar in een impasse zit. Een stroomnet dat uit zijn voegen barst. Een defensie die te lang niet was voorbereid op een onveilige wereld. Of een woningtekort dat we jaren geleden al zagen aankomen. En dat voedt frustratie. Mensen mogen van de politiek verwachten dat problemen niet pas worden aangepakt als ze uit de hand lopen. Maar dat we ze op tijd zien aankomen en aan oplossingen werken lang voordat ze echt nodig zijn. Juist daarin moet onze democratie veerkrachtiger worden. Op 4 niveaus heb ik zojuist stilgestaan bij ontwikkelingen die onze veerkracht op de proef stellen. Persoonlijk, maatschappelijk, economisch en politiek. Maar wie die veerkracht wil versterken, moet dieper kijken dan beleid alleen. Mijn overtuiging is dat dit alleen lukt als we een aantal ideeën uit het dominante liberale mensbeeld durven los te laten. Dat mensbeeld ziet de mens vooral als individu. Als iemand die zichzelf maximaal moet ontplooien. Vrij moet zijn, authentiek moet zijn.
Als dit idee je politiek handelen stuurt, moet je er niet gek van opkijken dat dit maatschappelijke ontsporingen oplevert. Als wij onze jongeren het idee bijbrengen dat zij hun eigen project zijn en dat het slagen ervan dus op hun konto komt, dan zijn we heel onbarmhartig bezig. En de Gezondheidsraad bekritiseert terecht het meritocratische idee dat succes je eigen verdienste is en falen je eigen schuld. Ook vrijheid krijgt pas betekenis als we weten waarvoor we vrijheid gebruiken. Een realistische en hoopvolle mensbeeld begint daarom bij het besef dat we elkaar nodig hebben. Niemand is te groot om geen hulp van een ander nodig te hebben. Niemand is te klein om niet van betekenis voor anderen te kunnen zijn. En dat is wat John in I Swear, in de film I Swear, laat zien. Wij zijn niet self-made. Wij worden gevormd door de relaties die we met anderen aangaan. Onze identiteit ontwikkelt zich in interactie met onze omgeving, onze geschiedenis, ons land, onze cultuur, onze tradities. Wie we zijn is wat we ontvangen hebben. Dat geeft vrijheid, maar ook verplichtingen. Naar elkaar en naar de wereld waarin we leven. De mens is daarnaast ook een wezen dat zin zoekt. Naar waarheid, naar goedheid en schoonheid. En wie die diepere laag buiten beeld laat, die mist iets wezenlijks van het mens zijn. En laten we eerlijk zijn, een realistisch mensbeeld ziet niet alleen het goede in mensen, maar ook zijn donkere kanten. Daarom hebben we regels en instituties nodig die grenzen stellen aan macht, egoïsme en willekeur. En ons mensbeeld bepaalt vervolgens de manier waarop we naar de samenleving kijken. Mensen bekommeren zich om elkaar. Mensen zijn solidair en bereid zich in te zetten voor de publieke zaak. Wij zijn niet allereerst individu of consument. Wij zijn burgers. En dat betekent, wij zijn elkaar en de gemeenschap iets verschuldigd. En die gemeenschap bestaat niet alleen uit onze directe naasten. Ze verbindt ons ook met de generaties voor ons en met de generaties die na ons komen. En vanuit dat perspectief is veerkracht nooit een persoonlijke prestatie. Veerkracht ontstaat in verbinding met anderen. Door mensen die je helpen, coachen, je uit het moeras trekken, een voorbeeldrol voor je vervullen en laten zien dat je ertoe doet. Dat maakt mensen weerbaar. Tegenslag, verdriet en trauma zijn beter te dragen als mensen zich gesteund weten door anderen. Maar we moeten ook accepteren dat niet alles maakbaar is. Niet elk probleem kan worden opgelost. En de overheid kan niet elke wens mogelijk maken. En dat moeten we als samenleving durven accepteren. In zijn boek over de democratie in Amerika schreef de Franse denker Alexis de Tocqueville dat de kracht van de democratie gelegen is in de mogelijkheid om vrije burgers te zijn. Maar welvaart kan ook een gevaar voor de democratie betekenen, volgens Tocqueville. Democratie brengt immers met haar vrijheid en welvaart ook individualisme en burgers die zich terugtrekken in de privésfeer. Welvaart kan omslaan tot een oppervlakkig materialisme en burgers die zich niet meer willen inzetten voor de publieke zaak, met als gevolg een uitdijende overheid die met een mild despotisme het volk de goede kant opduwt. En daarom moeten we ook eerlijk naar onszelf durven kijken. Zijn wij ook niet te veel gericht op materiële welvaart, op het behoud van de eigen status en op ons eigen comfort? En verwachten we niet te vaak dat de politiek elk probleem oplost? Als we veerkrachtiger willen worden, moeten we daarom niet alleen beleid veranderen, we moeten ook sommige ideeën over mens en samenleving durven loslaten. Beste aanwezigen, tot zover een stukje college christendemocratische politieke filosofie. Nu naar de praktijk. Tot nu toe heb ik gesproken over de manieren waarop onze veerkracht op de proef wordt gesteld en over de ideeën die ons daarbij in de weg zitten. Maar daar wil ik niet eindigen, want ik geloof dat we sterker uit deze tijd kunnen komen. Als we de komende jaren investeren in onze veerkracht, kunnen we beter omgaan met tegenslag en verandering. En kunnen we Nederland sterker maken. Laten we vooruitkijken. Welke keuzes kunnen we maken voor een veerkrachtig Nederland? Ik begin weer bij de eerste schil, bij mensen zelf. Ik denk dan aan drie richtingen. Ten eerste heel praktisch, sociale media en smartphones. Als we weten dat overmatig gebruik de mentale veerkracht van onze jongeren beschadigt, dan moeten we durven ingrijpen. Niets is zo weinig sociaal
als sociale media. In veel gezinnen is de telefoon een dagelijks onderwerp van gesprek. Ook bij mij thuis. Wanneer krijgt je kind een mobiele telefoon? Welke apps mogen er dan op? Hoeveel schermtijd is gezond? Hoe houd je als ouder je in de gaten wat er online gebeurt? Een grote meerderheid van Europeanen maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kinderen en wil dat de Europese Commissie actie onderneemt. We zien dat sociale media en overmatig telefoongebruik slecht zijn voor kinderen. Het is slecht voor hun fysieke en mentale gezondheid. Het verdrinkt wat kinderen echt gelukkig maakt, zoals buitenspelen, met vrienden afspreken, boeken lezen en muziek maken. En het legt ook een flinke mentale en sociale druk op jongeren. Daarom moeten we grenzen stellen. Onderzoekers adviseerden de Europese Commissie onlangs om een minimumleeftijd van 13 jaar voor sociale media in te voeren. En in verschillende landen zijn inmiddels leeftijdsgrenzen voor sociale media ingesteld. En daarnaast zien we dat ouders en scholen zelf het initiatief nemen. In Spanje bijvoorbeeld spreken ouders en scholen bijvoorbeeld samen af om kinderen nog geen smartphone te geven. En ook in Nederland willen we een minimumleeftijd van 15 jaar voor het gebruik van sociale media. En wat mij betreft wachten we niet tot Europa zover is. Nederland kan zelf een eerste stap zetten. En laten we ook zorgen dat het smartphoneverbod op alle scholen wordt toegepast. Dat geeft jongeren meer rust, meer aandacht voor elkaar en uiteindelijk gewoon ook een gezelligere school. Mijn tweede voorstel voor meer persoonlijke veerkracht. Want er is een verband tussen het overmatig telefoongebruik bij kinderen en de achteruitgang van de leesvaardigheid. Goed kunnen lezen helpt je een weg in de wereld te vinden. En daarom is het ook terecht dat scholen daar meer aandacht aan gaan geven. Maar goed lezen is niet genoeg. Jongeren hebben behoefte aan het vinden van richting en betekenis. Opvoeding en onderwijs gaat over meer dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We mogen jongeren leren dat iets bereiken inspanning vraagt. Dat talent groeit door te oefenen. En dat volhouden ertoe doet. Een samenleving die zich niet meer wil inspannen om iets goeds te bereiken, maar alleen hapklare brokken accepteert, zal ook niet excelleren. En de Amerikaanse journalist en schrijver David Brooks zegt het als volgt. Het leven is een pelgrimstocht, een reis. Het gaat ergens naartoe. Het draait om groeien door ervaring, jezelf ontplooien en streven naar een mogelijkheid die je nog niet bezit. De kenmerkende menselijke eigenschappen zijn daarom drijfveren. De impulsen die ons aanzetten tot mentale inspanning en het overwinnen van moeilijkheden. En aspiraties. Weten waar je naartoe wilt. Welk doel je dient en wat voor mens je zou willen zijn. Einde citaat. Wat echt de moeite waard is, voor welke waarde wil je staan, daarin moeten we kinderen opvoeden thuis en op school. En daarom zijn projecten als de maatschappelijke diensttijd en het dienjaar bij Defensie zo ontzettend belangrijk. Ze leren jongeren dat ze onderdeel zijn van iets groters en dat hun inzet ertoe doet. 3. Als we de veerkracht van jongeren willen versterken, moeten we ook de mensen versterken die het dichtst om hen heen staan. En voor de meeste mensen begint dat thuis. En het zal u niet verrassen dat ik pleit voor het versterken van families, zodat er ruimte is voor de opvoeding, voor aandacht, voor onderlinge zorg. En dat gaat om financiële ondersteuning, maar ook om goede verlofregelingen. In Nederland combineren 2 miljoen mensen een betaalde baan met de zorg voor een naaste. Zij houden elke dag meerdere ballen in de lucht. Ze houden hun gezin draaiend, werken en zorgen daarnaast voor een zieke vader, een vriend of een buurvrouw. En dan hebben we het nog niet gehad over de druk die ouders ervaren in combinatie van werk en zorg voor de kinderen. Het combineren van werk en zorgen kunnen we veel beter regelen dan nu. Een toekomstgericht verlofstelsel regelt 3 dingen. Naast het zwangerschapsverlof een ruime betaald verlof voor beide partners in het eerste jaar van het kind. Die regeling moet ook voor lage inkomens aantrekkelijk zijn. Een goede regeling voor betaald mantelzorgverlof en een wettelijke regeling voor rouwverlof. En ook in de cao's kunnen we veel meer maatwerk bieden voor zorgvriendelijke cao's waarin mantelzorg, flexibele arbeidstijden en verlofsparen goed geregeld zijn. Want wie wil investeren in veerkrachtige mensen, moet ook investeren in de mensen die het dichtst bij ons staan. In tijd, aandacht en ruimte om voor elkaar te zorgen. En dat brengt mij terug bij de veerkracht van de samenleving, die tweede schil. Willen we investeren in de veerkracht van onze samenleving, dan moeten we op zoek gaan naar de zwakke plekken in sociale structuren. En ik zie hier ook weer 3 kansen.
Mijn eerste voorstel gaat over verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Ik merk wel eens dat er lacherig wordt gedaan, want oh, daar heb je het CDA weer met een pleidooi voor vereniging en vrijwilligerswerk. Maar laten we eens eerlijk zijn. Hoe vaak doen u en ik wel eens wat voor een ander zonder dat we daar zelf beter van worden? En het blijft frustrerend om steeds te moeten vechten voor investeringen in verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Alsof dat een luxe is waar je makkelijk op kunt bezuinigen als het economisch tegenzit. Juist daar ontstaat een sterke samenleving. Verenigingen en initiatieven helpen eenzaamheid bestrijden. Ze zorgen dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen en minder snel afhaken. En niet alles wat waardevol is, past netjes in het rekenmodel van het CPB. Het vraagt om politieke moed om verder te kijken dan wat direct in euro's is uit te drukken. En daarom moeten we blijven investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In wijken met een sterke sociale cohesie zijn mensen veerkrachtiger. En die verbondenheid ontstaat als mensen elkaar ontmoeten op straat en in de wijk. We kunnen nog een stap verder gaan. In het Verenigd Koninkrijk krijgen kwetsbare wijken, dankzij het Big Local Community Empowerment Initiative, 10 jaar lang ieder jaar £1 miljoen. Bewoners bepaalden zelf waar dat geld naartoe ging. Een buurthuis, een sportveld, meer groen in de wijk of een jeugdclub. En de resultaten zijn hoopgevend. Minder armoede, criminaliteit, werkloosheid, vandalisme en kinderarmoede. Maar meer trots op de wijk, meer sociale cohesie en economische activiteit. En waarom zouden we dat niet in Nederland ook doen? En ik stel voor dat we beginnen met 100 wijkdeals. 100 wijken krijgen voor 10 jaar €1 miljoen om hun gemeenschap sterker te maken. Niet Den Haag bepaalt of dat geld naar een buurthuis, sportveld, groenvoorziening of jeugdclub gaat. De mensen die er wonen zelf. Zonder administratieve rompslomp, maar juist door voor 10 jaar vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Het tweede voorstel is de manier waarop we de samenleving betrekken bij onze nationale veiligheid. We hebben de afgelopen decennia verzuimd te investeren in defensie en dat halen we nu in. Maar weerbaarheid gaat verder dan defensie alleen. Je bent alleen weerbaar als je dat samen bent. Polen laat zien hoe dat kan. Daar krijgen burgers een gratis cursus om zich voor te bereiden op een conflict. Burgers worden getraind in eerste hulpverlening, overleven in het bos en cyberveiligheid. En daardoor is elke Pool in staat om 3 dagen voor de eigen veiligheid te zorgen, zo is de gedachte. In België leiden ze crisisvrijwilligers op die samen lokale teams vormen. Bij een overstroming, stroomstoring of andere crisis kunnen zij direct helpen en de professionele hulpdiensten ondersteunen. En ook wij kunnen meer doen. Een noodpakket op zolder is niet genoeg. Want wie helpt de buurman die slecht ter been is? Wie haalt medicijnen voor iemand die zelf niet naar buiten kan? Daar zijn u en ik voor nodig. En daarom zou ik graag zien dat wij ook mensen de kans geven een cursus Nederland voorbereid te volgen. Leer reanimeren. Leer wat je moet doen als de stroom dagenlang uitvalt. Leer hoe je kunt helpen bij een overstroming of cyberaanval. Daarna kun je vrijwillig aangesloten blijven bij een lokale of nationale reserve. En zo bouwen we stap voor stap aan een moderne vorm van burgerbescherming. Mensen die weten wat ze moeten doen en klaarstaan voor elkaar als het erop aankomt. En als we het over sterke gemeenschappen hebben, moeten we het ook over integratie hebben. Ook hier kan de samenleving veel doen wat de overheid eigenlijk niet goed kan. Ja, we moeten eisen stellen aan taal en aan werk. En dankzij dit kabinet mogen nieuwkomers dat straks sneller dan voorheen. Maar zonder ondersteuning lukt het vaak niet. In Os laten ze zien dat het wel kan. Thuis in Os is een vluchtelingenopvang voor 500 asielzoekers en wordt gerund door 30 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers. Zij helpen nieuwkomers met de taal, brengen hen in contact met lokale werkgevers en zorgen dat zij meedoen aan activiteiten in de buurt. Zo krijgen mensen niet alleen onderdak, maar ook een plek in de gemeenschap. Die aanpak werkt, er zijn minder incidenten, de kosten zijn lager en er is meer draagvlak in de buurt. En dat is de les van Os. Integratie werkt beter als je de gemeenschap zelf ruimte en verantwoordelijkheid geeft.
En in Os laten ze zien dat asielopvang geen onderwerp hoeft te zijn waarmee politici aan de haal gaan om te polariseren. Thuis in Os laat zien hoe de asielopvang er in de toekomst uit kan zien. En wat mij betreft maken we deze aanpak de blauwdruk voor de rest van Nederland. En vragen we het COA wat er nodig is om deze aanpak breder in Nederland toe te passen. We zullen ook moeten investeren in een veerkrachtige economie. De Nederlandse economie is sterk en kan tegen een stootje. Tegelijkertijd staat ze ook onder druk door praktische problemen, zoals de schaarste op het elektriciteitsnet, lange vergunningsprocedures en het stikstofprobleem. In drie richtingen, opnieuw, kunnen we de veerkracht van de economie versterken. Mijn eerste voorstel: investeer steviger in de economie van morgen. Het kabinet zet stappen om knelpunten op te lossen en nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken. Maar wat mij betreft is dat nog niet goed genoeg. Als we nu niet investeren, betalen we daar vaak later een hogere prijs voor. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gericht investeren in infrastructuur, een schonere industrie en aan nieuwe technologie. En de rapporten van Wenning, Draghi, Letta, ze wijzen allemaal dezelfde kant op. Nederland en Europa moeten sneller en gerichter investeren. Laten we die positieve woorden van al die rapporten omzetten in actie. En wat mij betreft leggen we de lat hoger dan nu. Want als Nederland hebben we goede kaarten in handen. In Wageningen werken we aan de toekomst van ons voedselsysteem. In Delft lopen we voorop met kwantumtechnologie. In Leiden werken onderzoekers aan medische doorbraken. En daar moeten we ons op focussen. Investeren in de technologieën waarin Nederland echt het verschil kan maken. En soms moet de overheid zelf risico durven nemen als de markt dat niet doet. En daarom is het zo belangrijk dat er snel een stevige nationale investeringsinstelling komt. En dat geldt ook voor het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Hiermee kunnen we een extra push geven aan de nieuwe economie in Nederland. Dat betekent ook dat we moeten kiezen in schaarste, ten tweede. Want dat is moeilijk, want iets wel doen betekent ook iets niet doen. En dat geldt ook voor de discussie over arbeidsmigratie. Het kabinet heeft afgesproken de asielwetten aan te scherpen om meer grip op asielmigratie te krijgen. Nu wordt het ook hoog tijd om de beloften die gedaan zijn om arbeidsmigratie te beheersen concreet te maken. Want we lopen anders het risico dat het ook deze kabinetsperiode vooral zou gaan over asielmigratie, maar dat we die andere moeilijke discussie niet voeren. En wat het CDA betreft voeren we die discussie wel. Arbeidsmigranten zijn nodig voor onze economie, maar we moeten selectiever zijn. Soms zijn de kosten voor buurten, woningen, zorg en voorzieningen groter dan de economische opbrengst. En dan moeten we durven zeggen, dat willen we minder. En dus zullen we ook selectiever moeten worden. Met betere arbeidsvoorwaarden, strengere eisen voor uitzendbureaus, door bindende afspraken te maken met sectoren om laagbetaalde arbeidsmigratie terug te dringen. En met bijvoorbeeld een vakkrachtenregeling om gericht toptalent naar Nederland te halen. Zo houden we ruimte voor arbeidsmigratie die echt bijdraagt aan onze economie. En remmen we vormen die vooral extra druk leggen op onze samenleving. De derde keuze voor een veerkrachtige economie gaat over de economische ongelijkheid. Te grote verschillen kunnen het vertrouwen in elkaar en in onze democratie aantasten. En als christendemocraat vind ik dat hard werken, sparen en ondernemen moet lonen. Maar het mag niet steeds meer uitmaken in welk gezin je geboren wordt. Het Centraal Planbureau die waarschuwt dat de economische verschillen tussen huishoudens toenemen. De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief laag. Tegelijkertijd zijn hoge inkomens er de afgelopen jaren meer op vooruit gegaan dan de middenklasse. Huizen zijn de afgelopen jaren veel meer waard geworden. En dat is goed nieuws voor mensen die al een huis hebben. Voor huurders en starters wordt de stap naar een koopwoning juist groter. En ook zien we dat steeds meer vermogen in box 2 terechtkomt. Dat is goed nieuws als ondernemers dat geld gebruiken om te investeren. Maar box 2 is niet bedoeld als fiscaal aantrekkelijke plek om privévermogen te beleggen. Daarnaast wordt ook steeds meer vermogen via erfenissen en schenkingen doorgegeven aan de volgende generatie. En we zien de komende jaren een golf aan erfenissen op de samenleving afkomen.
Zo ontstaat, als we niet uitkijken, een nieuwe scheidslijn. Tussen jongeren die hulp krijgen bij hun eerste huis en jongeren die alles zelf moeten opbouwen. Als christendemocraat moedig ik mensen aan om voor hun kinderen te sparen. En ik wil dat ondernemerschap en hard werken wordt beloond. Maar daar hoort ook solidariteit bij. Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van box 2 willen aanpakken, zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet, waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven. Als we het over de economie hebben, wil ik ook nog kort stilstaan bij de polder. Ik geloof in overleg tussen overheid, werkgevers en vakbonden. In een verdeeld politiek landschap kan de polder helpen om samen tot oplossingen te komen. Dat heeft ons ver gebracht. Het hoort bij onze Rijnlandse traditie, waarin overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers altijd onze kracht is geweest. En ook de komende jaren is die samenwerking cruciaal. Aan tafel zitten en invloed hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Ook voor de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel en de modernisering daarvan. Verantwoordelijkheid nemen getuigt van leiderschap. En daarom verwacht ik van vakbonden dat zij helpen voorkomen dat straks 1 miljoen mensen ziek thuis zitten. En wat het CDA betreft versterken we de rol van de sociale partners door meer cao's af te sluiten en een stelsel van werknemersverzekeringen uit te werken waar zij ook zeggenschap over hebben. Beste mensen, ik heb u zojuist verteld over de keuzes die we kunnen maken voor een veerkrachtige samenleving en economie. Maar met 18 zetels en een minderheidskabinet is het niet vanzelfsprekend dat al die plannen er ook komen. En daarom moeten we het ook hebben over de veerkracht van de politiek zelf. Misschien is dat wel onze belangrijkste opdracht. Want snel opeenvolgende verkiezingen en het steeds wisselend beleid zijn fnuikend voor ons land, voor het vertrouwen van mensen in de politiek en voor onze economie. We komen, als we niet uitkijken, in een spiraal terecht waarvan het eindpunt chaos is. Een veerkrachtig politiek systeem moet een antwoord bieden op de versnippering van het politieke landschap. En een minderheidscoalitie kan een antwoord zijn. Regelmatig vragen journalisten aan mij: als je het nu over zou moeten doen, zou je dan nog steeds in een minderheidscoalitie zijn gestapt? En mijn antwoord is ja. Ik geloof dat een minderheidscoalitie kan werken. Maar een minderheidscoalitie zal alleen lukken als alle politieke partijen, coalitie en oppositie, het gedrag laten zien dat bij een minderheidskabinet past. Ik ben er namelijk van overtuigd dat in een gefragmenteerd politiek landschap, en ik zie dat niet zomaar veranderen de komende jaren, een minderheidscoalitie vaker nodig zal zijn. Dus laten we er proberen maar zo goed mogelijk in te worden. Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten en andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd. Ik verwacht van het kabinet dat zij de komende weken voortvarend in gesprek gaat met partijen in het parlement om tot brede steun te komen in de Tweede en Eerste Kamer. En zoals ik eerder opmerkte, maak ik me zorgen over de opkomst van populistische politiek. Populistische politiek maakt gebruik van de donkere kant in onze menselijke natuur. Kerkvader Augustinus
schreef al dat de mens een wezen is dat zich ergens tussen het dier en de engel bevindt. En politici kunnen een beroep doen op allebei. Het is veel eenvoudiger voor een politicus om angst, boosheid en wanhoop aan te spreken. Veel eenvoudiger dan hoop, solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef. En elke politicus komt in de verleiding om die makkelijke weg te kiezen. Woede over aangedaan onrecht. Haat tegenover mensen die anders zijn. Ressentiment, omdat je het gevoel hebt achtergesteld te worden. Angst voor een wereld die te onvoorspelbaar, onveilig is geworden. De wil om te heersen over anderen. Het zijn donkere passies die ons allemaal niet vreemd zijn. En die ook makkelijk bespeelbaar zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we deze verleiding niet moeten aangaan. We moeten die weerstaan. Vuur bestrijd je niet met vuur. En politieke leiders die een samenleving echt verder willen brengen, die spreken juist de beste motieven van mensen aan. Ze schetsen een geloofwaardig perspectief en laten met concrete resultaten zien dat vooruitgang mogelijk is. Wie het stadhuis van Maastricht bezoekt en in de centrale hal naar boven kijkt, die ziet de klassieke deugden. Moed, rechtvaardigheid, gematigdheid en wijsheid. Die deugd hebben we ook nu nodig. Ze zijn denk ik een waardevol kompas om onze politieke cultuur te verbeteren. De deugd van de moed vraagt om het midden tussen roekeloosheid en lafheid. Het vraagt om moed om politieke keuzes te maken die nodig zijn, maar niet door iedereen worden toegejuicht. De deugd van de rechtvaardigheid is altijd gericht op het recht doen aan de samenleving als gemeenschap. De deugd van rechtvaardigheid zet de menselijke waardigheid in het centrum van alle politieke overwegingen. De deugd van de wijsheid helpt ons te doen niet wat slim of handig is, maar wat wijs is. Wijsheid is het vermogen om verstandig te handelen met het oog op het belang van de hele gemeenschap. En de deugd van de gematigdheid draait om zelfbeheersing en matiging in het politieke bedrijf. Het voorkomt heigerigheid, snel willen scoren, te grote woorden gebruiken. En ook in de Tweede Kamer kunnen we daar werk van maken. En daarom blijf ik pleiten voor minder moties en een motiequotum. En ook moeten we snijden in het aantal spoeddebatten en ons richten op goede wetgeving. En we zullen als fractie ook hier met voorstellen komen. Ik zie het als een grote opdracht om te bouwen aan een veerkrachtig politiek systeem, om het vertrouwen in de democratie te versterken en door samenwerking vooruitgang mogelijk te maken. Dames en heren, ik ga afronden. Aan het begin van deze avond vertelde ik u over John Davidson. Over een jongen van wie de wereld steeds kleiner werd. Totdat andere mensen hem zagen. John leerde daardoor niet alleen omgaan met tegenslag. Hij kon uiteindelijk zelf ook weer van betekenis worden voor anderen. En dat is misschien de belangrijkste les van deze avond. Veerkracht ontstaat niet als ieder mens zichzelf weet te redden. Veerkracht ontstaat als mensen weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat geldt voor mensen, dat geldt voor buurten en gemeenschappen, dat geldt voor heel Nederland. Daarom willen we investeren in jongeren en families, in buurten en verenigingen, in een eerlijke en sterke economie en in politiek die vooruitkijkt, verantwoordelijkheid neemt, problemen oplost. Maar de overheid kan een veerkrachtige samenleving niet voor ons maken. Dat doen we uiteindelijk zelf. Als ouders, als buur, als ondernemer, als leraar of als vrijwilliger. Door naar elkaar om te kijken, door verantwoordelijkheid te nemen en door iets door te willen geven dat groter is dan onszelf. En er is genoeg om ons zorgen over te maken. Maar zorg hoeft geen cynisme te worden. En tegenwind hoeft niet te betekenen dat we achteruit gaan. Ik geloof dat een sterker en beter Nederland voor ons ligt. Een land waar jonge mensen iets kunnen opbouwen. Waar hard werken loont. En mensen ruimte krijgen om initiatief te nemen. Waar goede zorg beschikbaar blijft als je ouder wordt. Waar we van mening kunnen verschillen zonder elkaar los te laten. Waar we weten wat ons bindt en met vertrouwen kijken naar wat voor ons ligt. Een land waar we samen trots op kunnen zijn. En dat we sterker doorgeven aan onze kinderen dan we het zelf hebben ontvangen. Dat Nederland komt er niet vanzelf. Het vraagt iets van de politiek, maar het vraagt ook
iets van u en van mij. Dat we niet alleen vragen wat Nederland voor ons doet, maar ook wat wij voor Nederland en voor elkaar kunnen doen. Want veerkracht heb je niet alleen. Veerkrachtig zijn we alleen samen. Dank u wel.

0: Jack. Let's go.
1: Ja, dankjewel Henry voor je verhaal. Ik heb even meegedurfd. 48 keer veerkracht kwam erin voor. En dat ging over mij, dat ging over jou. Het ging over eigenlijk iedereen in deze zaal. Het ging over hier buiten. Maar het gaat ook over deze coalitie. En hoe staat het nou met die veerkracht van die coalitie als je zo'n moeilijk proces hebt afgelopen weekend?
2: Nou ja, misschien moet je zeggen dat veerkracht groeit. En dat veerkracht groeit door tegenslag. Dus dan zijn we goed bezig met groeien.
1: Dus er is groei. Ik hoorde je ook zeggen, een minderheidskabinet, ik zou er zo weer instappen. Het is een vorm waar we aan moeten wennen in Nederland. Die vaker gaat voorkomen. Je ziet hem niet verdwijnen. Dus nou ja, goed nieuws. Je zou weer in een minderheidskabinet stappen. Is dat ook met dezelfde partners die er nu in zitten?
2: Dan zeg ik, dan gaan de eerste verkiezingen plaatsvinden. En dan zullen we eerst even zien hoe de verdeling dan is. Ik zeg niet dat ik makkelijk in een minderheidscoalitie stap. Daar is echt goed over nagedacht en was ook niet de eerste optie. Ik heb steeds destijds gezegd, mijn voorkeur heeft een meerderheidsvariant. Maar als dat niet lukt, geloof ik ook echt dat een minderheidscoalitie kan werken. En dat komt ook vanuit het geloof dat ik denk dat we dit veel vaker nodig gaan hebben. En ik denk absoluut niet dat het makkelijk is. Het is een unicum. En dat wij niet meteen een cultuur hebben waarin dat lukt, dat denk ik ook. En daarnaast, we zullen gewoon uiteindelijk allemaal hoofdrolspelers moeten zien te vinden en moeten zijn die er zelf ook in gedrag ook vorm aan geven. En dat is wel echt iets wat we moeten leren. Want wat je nu zou kunnen zeggen is dat de coalitie misschien iets te veel met zichzelf bezig is geweest. En dan eigenlijk vergeet om goed te luisteren naar wat bijvoorbeeld de oppositie van ons vraagt. En dat ook te laat doet. Hè. Dus je ziet nu ook dat het proces vrij laat op gang is gekomen. Nou, ik vind dat een les. We moeten sneller, denk ik, de blik naar buiten gooien en ophalen wat er ook bij oppositiepartijen leeft. En tegelijkertijd moeten we het ook niet te makkelijk overdoen. Een coalitie is sowieso ingewikkeld. Het zijn altijd verschillende politieke partijen met totaal verschillende visies op wat het goede leven is. Ook in deze coalitie zijn echt gewoon grote politieke verschillen. Nou ja, en vervolgens heb je altijd te maken eigenlijk met een dubbele beweging. Dat is ook wat je deze week ziet. Die dubbele beweging is altijd, kunnen we het met elkaar erover eens worden wat we moeten doen? En vervolgens ook, kunnen we dat in een uitnodiging naar de oppositie neerleggen? En dat is een dubbele beweging die dus ook twee keer zoveel tijd en energie kost. En dus ook twee keer zo moeilijk is. En dat dat niet gelijk goed gaat, daar ga ik vanuit. Ik hoop wel dat we in staat zijn te leren. En dat de fouten die wij onherroepelijk maken, en die zal ik ook maken, dat er enige mildheid voor is. Want ik geloof wel echt, volgens mij zit niemand in Nederland te wachten op politieke chaos. En hebben we allemaal erg de behoefte aan een kabinet wat er even wat langere tijd zit en een aantal problemen gewoon oplost. En ik wil heel graag dat deze coalitie dat is. Maar wel een coalitie die ook de geest van een minderheidscoalitie ook echt laat zien. Dus ook niet een gesloten bolwerk is, maar ook echt luistert naar de wensen in het parlement. En ik denk dat dat kan.
1: Ja, en voor we naar de zaal gaan, die ook staat popelen om vragen te stellen. Je schetst in je verhaal ook dat beeld, de angst eigenlijk, dat radicaal rechts, niet alleen hier, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de macht over gaat nemen. En net in je antwoord heb je het over de chaos die dan zou heersen. Dat zei je ook in je verhaal. Maar wat is eigenlijk het verschil in chaos die ik herken van het kabinet Schoof? Dat, zoals je net zegt, ook naar binnen was gekeerd, veel met zichzelf bezig, een rommelig proces had, tussen die van het minderheidskabinet Jetten.
2: Kijk, lieve mensen, Victor is, als hij in de kamer rondloopt, echt een veel aardigere jongen dan nu op het podium. Ik denk dan aan de slingerbeweging van Tom van der Meer. Ik denk dat hij dat goed ziet. Hè? Dus hij zegt, het lukt middenpartijen niet altijd die bestuurlijke partijen te zijn die resultaten leveren. Daar komt onvrede over. En dan gaan mensen naar radicale partijen. Die leveren weer niet en dan komt die slingerbeweging weer terug. Zijn analyse is dat je dus moet uitkijken dat die slingerbeweging steeds groter wordt en ook naar steeds radicalere partijen toe gaat. Kijk, de vraag die ik mezelf steeds gesteld heb, en dat is ook eigenlijk wel waar Mark over sprak, van in hoeverre sluipt dat gedachtegoed, dat toch wel wat populistisch gedachtegoed, ook in de centrumpartijen zelf. Want het is best wel aanlokkelijk om zelf toch ook iets te veel de peilingen te bekijken. En standpunten in te nemen waarvan je weet dat ze aantrekkelijk worden gevonden. De makkelijke boodschap is altijd wel wat aantrekkelijker dan de moeilijke boodschap. En ik ga ook heel eerlijk zijn, op het moment dat je van 5 naar 18 gaat, euforie, daarna, de dag daarna is dat natuurlijk weg, want dan moet je heel hard gaan werken met z'n allen. Overigens wel met een fantastische fractie. Maar het is heel hard werken. En natuurlijk doet het je wat als politicus, als je vervolgens ziet dat de kritiek komt, dat de peilingen omlaag. Ik kan zeggen, ik kijk nooit naar peilingen. Nou, ik doe het heel stiekem af en toe wel. En natuurlijk vindt een politicus dat niet leuk, omdat je denkt, ja, ik probeer nu wel verantwoordelijkheid te nemen. En die route van verantwoordelijkheid nemen, het bestuur vormen, is gewoon echt veel ingewikkelder en levert niet altijd de populariteitsprijs op. Maar toch denk ik, en ook dat is een gedachte die ik veel de afgelopen dagen met Bart van der Brink, als we lang aan het onderhandelen waren, tegen elkaar zeiden van, wat willen we nu bereiken? Is dat dan iets wat ons straks de meeste populariteit oplevert? Of is dat iets waar je, als je 's avonds voor de spiegel staat van, en denkt, ik heb gevochten voor datgene wat we echt goed vonden. Dat, waarvan we intrinsiek overtuigd waren dat dat goed was om te doen. En dan moet het, vind ik, niet uitmaken hoeveel zetels je daaraan overhoudt. Het heeft ons als partij heel veel ontspanning gebracht om niet meer een doel te hebben voor hoeveel zetels wij wilden halen. We hebben steeds gezegd, en het is een beetje sleets, maar het is wel hoe wij denken. Je wilt de beste versie van het CDA neerleggen. Het aantal zetels is een resultaat. Als het er 10 zijn, maar wij denken het beste verhaal te hebben neergelegd, zijn wij trots op die 10. Als wij de 30 hebben, maar eigenlijk denken we hebben onszelf een beetje verloochend, zou ik er niet trots op zijn.
1: Ik ga je niet kunnen beloven dat de vraag uit de zaal aardiger zijn dan die van mij, maar we kunnen het proberen.
2: Ik heb mijn hele fractie hier neergezet.
1: Ja, dat scheelt. Die slaan we dus over. Wie een vraag heeft, kan gaan staan. Houd alsjeblieft kort in één zin een vraag. Ik zie daar al iemand staan.
0: Ja, goedenavond, meneer Bontebal. Ik wilde een korte vraag stellen, maar u maakt me eerlijk gezegd best wel moeilijk. Ik heb u horen zeggen, ik heb vorig jaar meneer Wennink horen zeggen dat hij tegen nationale koppen was. En u stelt een nationale kop voor social media bij pubers, waarvan we weten dat ze sowieso niet zo goed luisteren. Dus ik wilde daar eigenlijk de vragen over stellen. Vervolgens heb ik ook een oud klasgenoot van u gesproken over problemen die we in Nederland echt moeten oplossen. Die zit hier naast trouwens.
1: Nog even kiezen wat de vraag is, alsjeblieft.
0: Die vraag. Ik sprak van het weekend een docent in Weert die uitlegt dat buschauffeurs niet bij een bushalte wilden stoppen.
1: Sorry meneer, maar wat is nu de vraag alsjeblieft?
0: De meest prangende vraag is toch echt over ondernemers. Want u wilt box 2 voor aanmerkelijk belang aanpakken. En dan vraag ik me af, we willen dat Nederland meer investeert in bedrijvigheid, meer werknemers, de gezinnen achter die werkgevers.
2: Zou ik daar nog antwoord op?
0: En
2: met name het laatste stuk.
0: U wilt die aanpakken. Ja. Dus moeten we niet betere keuzes maken?
2: Ja.
1: Betere keuzes voor de economie.
2: Nou, misschien even over dat laatste stukje. Mijn collega Inge van Dijk zegt altijd, en dat drukt het denk ik goed uit. Je wil als partij het ondernemen stimuleren. Maar het zijn van ondernemer is aan zich niet een reden om dat te stimuleren. Je wil het ondernemen stimuleren. Dus dat is ook de discussie over box 2 voor de zaal. Dit wordt veel te complex, dus ik ga het kort houden. Maar er zijn voorbeelden waarin bijvoorbeeld het eigen vermogen wordt gebruikt voor allerlei privédoeleinden. Daar is het niet voor bedoeld. Ik zeg niet dat ondernemers dat massaal doen. Maar we weten dat sommige fiscale constructies daar wel toe leiden. Nou, dan vind ik het helemaal niet gek dat als wij als politiek zeggen dat je daar bijvoorbeeld op dat excessief lenen, dat je daar een beetje een rem op zet. Het heeft niks met het beknotten van ondernemers te maken. Sterker nog, ik denk dat je regelingen eigenlijk efficiënter maakt en maatschappelijk geld beter allokeert en dus ook de economie meer stimuleert.
1: Wie heeft er nog meer een vraag? Zie daar, ook aan de zijkant.
3: Ja, in je kritiek op de huidige situatie en je pleidooi voor de toekomst hoor ik een afzetten tegen het neoliberalisme van de afgelopen decennia terug. Ik ben benieuwd of je dat ook zo ziet. En zo ja, Wat voor stempel zou je dan drukken op wat jij voorstaat?
2: Ja, als dit ideoloog. Is een prachtige vraag, want die kan ik dus 20 minuten.
1: Nu krijgen we weer dat college van hou hem toch ook zelf beperkt in de antwoorden.
2: Nou, ik heb een keer een fout gemaakt door toen het over neoliberalisme ging, een keer iets te zeggen over een van de kabinetten Lubbers. Want toen had ik iets gezegd over dat misschien ook wel iets te neoliberaal was. Toen kreeg ik vrij snel een mailtje van Onno Ruding. En die zei, dit moet jij niet zomaar te snel zeggen. Want de staatsschuld destijds liep op, maar niks, 12%. Het waren begrotingstekort. Begrotingstekort liep. Dus dat was volledig uit het lood. Dus hij zei, we waren iets aan het orde op zaken stellen. Je moet niet iets zomaar neoliberalisme noemen als het dat niet echt is. He, dus als het volledig door Den El uit de hand was laten lopen. Dat is ook logisch dat zo'n kabinet dan ingaat. Dus ik vind neoliberalisme is wel snel een etiket wat overal opgeplakt wordt voor iemand die kritisch is op de markt. In mijn optiek is het dat het marktdenken in allerlei sectoren sijpelt die daar niet horen. Neem bijvoorbeeld de zorg. Ja, dus als er allerlei zorgcowboys op de markt actief worden die helemaal niet begaan zijn met zorg, maar gewoon de makkelijkste zorg ergens uitpakken, daarmee cashen en vervolgens zo'n bedrijf weer net zo makkelijk naar een private equity bedrijf brengen. Ja, dat is dat soort type bedrijven. Ja, dan moet je denk ik de vraag stellen of dat een markt zou moeten zijn. Ja. Dat zou neoliberaal denken kunnen zijn.
1: En dat zit verder ook in lezing, want je hebt het over afscheid nemen van het dominante liberale mensbeeld. Nou, succes met twee liberale coalitiepartners.
2: Zeker. Ja, dus daar hebben we, ik kan je vertellen, tijdens de discussie die we hadden op de Zwaluwenberg in de formatie, hadden we daar bij het haardvuur vrij pittige discussies over ook over dat mensbeeld. En in dit kabinet delen wij een heel aantal dingen. Namelijk gewoon de grote problemen waar Nederland voor staat en die we samen willen oplossen. Maar we doen dat wel vanuit verschillende mensbeelden. En soms kan dat dus inderdaad leiden ook tot hele verschillende politieke inzichten en ook politieke conflicten tussen deze drie partijen. En ik zou zeggen, wen eraan. Ik denk dat het heel goed is dat het politieke conflict ook in het midden zichtbaar wordt. Laten we vooral niet drie partijen worden die als een soort grijze brei bij elkaar zitten. Het politieke conflict mag ook in het midden zitten. En wij zijn inderdaad geen liberale partij. We hebben geen individueel mensbeeld. Wij zijn meer betrokken op de gemeenschap. En inderdaad, we zitten met twee partijen die zelfontplooiing, authenticiteit belangrijker vinden. Nou, dat vinden wij heerlijk om ons daar tegen af te zetten. Zoals nu.
1: Ik zie daar nog een vraag. Hou het kort, dan kunnen we er nog een paar doen.
4: Ook namens mijn eigen kinderen dan de vraag. Welke vrijheden die ze dan nu zouden hebben, zou u willen inperken? Dit vanuit een liberaal oogpunt gevraagd. He, dus ja. Als u stelt, het moet dus minder individualistisch, minder ontplooiingsmogelijkheden. Ik zou ze nog veel meer ontplooiingsmogelijkheden toewensen. Welke beperkingen zou u willen aanbrengen?
2: Ja, dan moet ik me daar zelf denk ik beter uitdrukken. Ik wil niet beperkingen opleggen. Ik denk alleen dat we, als je mensen leert dat zij volledig vrij zijn, maar je vertelt ze er niet bij tegen welke morele horizon dat dan plaatsvindt, en dat zij ook bijvoorbeeld als burger iets verplicht zijn ten opzichte van de gemeenschap, dan gaan mensen zweven. En dus als mensen niet geworteld zijn, ja, wat leer je ze dan bij? Ik vind dat opvoeden is ook opvoeden in een morele wereld. Zodat zin en vrijheid en verantwoordelijkheid worden dan betekenisvolle begrippen. En ik vind het eerlijk gezegd heel onbarmhartig dat wij tegen heel veel van onze jongeren zeggen dat ze volledig zichzelf kunnen ontplooien, dat ze volledig vrij zijn, dat alles mogelijk is. En dan blijkt dat dat niet altijd zo is, want mensen hebben beperkingen. Ik heb beperkingen. Jongeren lopen tegen hun eigen grenzen soms aan. Tegen de maakbaarheid van de wereld. Door tegenslagen die ze ontmoeten. Dus ik denk dat als je als samenleving zo de nadruk legt op die vrijheden, dan kan je ook ze een mensbeeld meegeven wat eigenlijk onbarmhartig is. En daar ben ik wel eens bang voor. Ik denk dat een deel van de mentale crisis soms ook daarmee te maken heeft. Dat we ze zo'n last opleggen. Je moet jezelf ontplooien. Je moet jezelf maken. En ik denk, dat zouden we wat minder moeten doen. En dan worden denk ik onze jongeren een stuk gelukkiger.
1: Als we ook de antwoorden iets kort houden, gaan we nog twee vragen doen.
5: Kip. Dank u wel voor de lezing. U begon net het verhaal met het... we hebben het over de zorgcowboys gehad. We hebben het gehad over de... Ik ben het even kwijt. Maar ik vond het heel mooi dat u ook vanuit de christendemocratische achtergrond natuurlijk naar de deugd ging en wat daarmee te maken heeft. En ook de antwoorden die net gegeven werden, die haken daar mooi op in. Maar als ik het heel bot zeg, is de deugd niet dood? En zo ja, wat kunnen we eraan doen om die deugd ook weer bij te brengen? Want we zitten toch met die zorgcowboys bijvoorbeeld op een situatie waar mensen niet zien wat dat doet met de rest van de samenleving en de bredere context daaromheen.
2: Poeh.
1: Is de deugd dood? Een kort antwoord.
2: Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat deugden... dat je die kunt leren, dat je die kunt koesteren. Maar ik denk dat heel veel mensen zelf die deugd al heel vaak beoefenen. Ik zie heel veel mensen die de deugd van de matigheid zelf al beoefenen. En dat is niet iets wat je uit een boekje leert. Dat is iets wat je moet doen. Deugden zijn een spier die je traint, wordt wel eens gezegd. En ik denk dat we dat met elkaar dus moeten doen. En dat we elkaar ook daarbij moeten helpen. Daar zijn, denk ik, gemeenschappen ontzettend belangrijk voor.
1: Nou, dat was toch een fijn kort antwoord. Dan hebben we nog een laatste vraag.
6: Ja, ik ben Imker en ik hoor u zeggen over dier en engel, dat daar iets tussenin zit. Volgens mij kunnen wij van dieren niet heel veel leren. En vooral van dieren die in een samenleving zitten, zoals bijen of mieren. Even een gekke vraag hoor, maar...
2: Nou, het is wel een goede
6: vraag. Ik heb veel ervaring mee met die dieren.
2: Nou, ik heb wat mensen die dan meelezen met mijn lezing en daar in rood en allerlei kleuren allemaal dingen bij schrijven en verbeteren. En een van de opmerkingen was, ja, doe je dier niet tekort? Had ik daar niet een betere term voor moeten bedenken? Maar ja, ik vond het wel heel fijn om ook in deze lezing voor deze zaal met een orgel om ook een keer Augustinus te kunnen citeren.
1: Heel veel dank voor je antwoorden.
2: Nee, ook dank.
1: Dan komt Hella, onze hoofdredacteur, nog één keer het podium op.
7: Om eigenlijk af te sluiten. Ik ben heel blij dat het, nogmaals, ik begon er de avond mee, maar dat het lukte om er te zijn. Een inspirerend verhaal. Ik denk dat ook voor EW het afzetten tegen het liberalisme, dat vinden wij best even slikken. Wij zijn eigenlijk heel dol op al die individuele vrijheden. Maar het is veel food for thought en... ik zou zeggen, geef meneer Bontebal een warm applaus. Dank je wel.

0: Goedemorgen. Het reces in de Tweede Kamer is ten einde. En we beginnen gelijk met een mooi onderwerp bij de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Namelijk het ronde tafelgesprek volkshuisvesting en fiscaliteit. We zullen dat vandaag in twee blokken gaan doen. Waarbij er een korte toelichting wordt gegeven op eerder verstuurde presentaties. Dat zal in de eerste ronde worden gedaan door de heer Gijsbertsen van het Nibud. De heer Vlak van Vastgoedbelang. Mevrouw Stijns Bisschop van de Nederlandse Bank, de heer Sinnige Tamstee van het Centraal Planbureau en de heer Veltzer van Stichting Professional Platform Vastgoed. Voordat ik het woord geef aan onze gasten, die ik hierbij ook van harte welkom heet, wil ik ook de Kamerleden van harte welkom heten en natuurlijk alle mensen die hier in de zaal zijn. Na de vijf presentaties geef ik het woord aan de commissie voor vragen aan onze gasten. Allereerst wil ik graag het woord geven aan de heer Gijsbertsen van het Nibud.
1: Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de uitnodiging. Ik zal heel kort, zoals gevraagd, een toelichting nog geven op het position paper dat Nibud heeft opgesteld. Ik denk belangrijk om het perspectief van het Nibud nog even te onderstrepen. We kijken natuurlijk echt vanuit het perspectief van betaalbaarheid en financiële gezondheid naar die woningmarkt. En de voorbeeldbegrotingen die wij maken en de hypotheeknormen die we opstellen en de adviezen voor betaalbare huur, die gaan uiteindelijk allemaal over die betaalbaarheid van het leven. En vanuit dat perspectief wil ik eigenlijk drie noties nog even kort onderstrepen vanuit het position paper. De eerste is het grote verschil in financiële positie en financiële gezondheid dat op dit moment bestaat tussen woningeigenaren en huurders. In onze voorbeeldbegrotingen die wij maken zien we al over die betaalbaarheid van het leven. En vanuit dat perspectief wil ik eigenlijk drie noties nog even kort onderstrepen vanuit het position paper. De eerste is het grote verschil in financiële positie en financiële gezondheid dat op dit moment bestaat tussen woningeigenaren en huurders. In onze voorbeeldbegrotingen die wij maken zien we dat veel huishoudens op

0: En dat zien we vooral bij huurders. Huurders besteden gemiddeld een kwart van hun inkomen aan wonen. Tegenover ongeveer 16% bij kopers. Bij starters ligt dat percentage van kopers overigens een stuk hoger. Ze bouwen geen vermogen op, hebben relatief vaak hogere woonlasten en te maken met stijgende huren. Onderzoeken naar financiële gezondheid, die we ook de afgelopen half jaar weer gedaan hebben, laten zien dat huurders substantieel meer geldzorgen en meer geldproblemen hebben. En dat 56% van de huurders moeite heeft met rondkomen, tegenover 24% van de woningbezitters. En eigenlijk zie je een verschil van zo'n 30 procentpunt op alle indicatoren die wij gebruiken als het gaat over financiële gezondheid. Als het nu gaat over sparen, lenen, inkomen, uitgaven, zit een groot verschil tussen huurders en kopers met een aantal probleemgroepen die daar dan uitspringen. De tweede notie is dat de tweedeling die je daarin ziet in die financiële gezondheid niet een stilstaand feit is, maar dat het zich ook ontwikkelt en verdiept. Dat verschil in de financiële positie versterkt zich. Doordat de prijzen blijven stijgen als gevolg van marktwerking, maar ook vanwege de fiscaliteit. En dat betekent, er komt ook bij dat nu bijvoorbeeld jongeren die geen geld kunnen meebrengen, bijvoorbeeld van hun ouders, ook moeite hebben om die woningmarkt op te kopen. En dat leidt tot een langduriger effect, waarin als je vandaag een huis koopt, dan kun je ook later misschien een huis kopen voor je kinderen. Als je dat niet kan, dan sta je toch buiten die koopmarkt en bouw je ook dat vermogen niet op om later mee te doen, ook voor de volgende generatie. Dus dat creëert niet alleen een haves en have-nots verhaal, maar ook een will-haves en will-have-nots verhaal. En dat is een probleem in onze ogen. De laatste notie die ik wil onderstrepen is dat als u dit zou willen oplossen, dat het een complex vraagstuk is en dat het zich niet alleen beperkt tot de fiscaliteit. Je moet dan echt in onze beleving breder kijken. Het raakt ook aan natuurlijk de woningbouwopgave, het raakt aan huurtoeslag, het raakt aan lonen. Alleen in dat samenspel kun je kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat koop en huur beide voor- en nadelen hebben. En dat mensen de kans hebben om te wonen op een manier die bij hen past. En op een manier die ook betaalbaar is voor hun inkomen.
1: Hartelijk dank. Gezien het vele aantal sprekers en we ook graag de commissie ruimte willen geven om de vragen te stellen, heeft u al een 3 minuten toegewezen gekregen. Niet dat de mensen die ook meekijken denken, dat is een interessant verhaal, maar waarom maar 3 minuten? Dat is dus omdat wij slechts 2 uur hebben deze vergadering. Om daar geen tijd verder van af te snoepen, ga ik gelijk door naar uw buurvrouw, mevrouw Stijns, Bisschop van de Nederlandse Bank.
2: Voorzitter, dank. Ik wil graag beginnen met de constatering dat de problemen die we nu zien op de woningmarkt geen geïsoleerde problemen zijn. Ze raken de mensen, we hebben net voorbeelden van gehoord, maar ze raken ook onze economie en ze kunnen ook onze financiële stabiliteit raken. Laat me 3 voorbeelden geven. Allereerst hebben we natuurlijk hoge hypotheekschulden in Nederland, ongeveer 80% van bbp. In andere landen in Europa is dat ongeveer 54%, dus dat is een stuk lager. We zien ook dat vooral starters vrij veel lenen om een huis te bemachtigen. Meer dan de helft leent meer dan 90% van hun woningwaarde. En als de prijzen dalen, dan zien we ook dat vooral deze huishoudens eerder hun hand op de knip houden, waardoor eigenlijk onze economie sneller meebeweegt met de woningmarkt dan onze omliggende landen. En dit kan ook uiteindelijk gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit. Dat hebben we natuurlijk tijdens de financiële crisis pijnlijk gezien. Ten tweede, een ander kenmerk is dat het aanbod achterblijft bij de vraag. Dat heeft tal van redenen, zo vast met mijn buren straks ook uitgebreid op ingaan. Maar het heeft ook als gevolg dat er daardoor stijgen de prijzen. Een gemiddelde woning kost nu bijna 5,5 ton. En 2/3 van de huishoudens kan dit niet financieren met alleen een hypotheek. En voor deze huishoudens is het een extra groot probleem dat in Nederland de vrije huursector extra klein is. Want die huursector is heel belangrijk voor mensen die niet terecht kunnen op de koopmarkt of ook niet terecht kunnen in een sociale huurwoning. En we zien ook dat de mobiliteit in deze vrije huursector ook hoger is dan in de andere sectoren, de verhuismobiliteit. En dit is vanuit economisch perspectief weer belangrijk, want hogere verhuismobiliteit betekent dat mensen sneller verhuizen voor hun werk. Dat kan helpen voor onze productiviteit en uiteindelijk ook ons groeivermogen. Wat heeft dit allemaal te maken met fiscaliteit? Toch het thema waar we hier voor zijn. Die hoge prijzen en hoge schulden komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Jaarlijks geeft de overheid ongeveer 16 miljard aan fiscaliteit.

0: halen voordelen uit voor huiseigenaren. En dit drijft ook de prijzen op. En die financiële verschillen tussen huur en koop, die drijft ook de woonkeuze van mensen. We zien dat 1,8 miljoen huishoudens, dat blijkt uit het onderzoek, eigenlijk liever anders zou willen wonen. Dus veel ouderen zouden liever huren en veel jongeren zouden liever kopen. En deze mismatch belemmert eigenlijk de doorstroming. En juist die doorstroming is superbelangrijk op een markt die eigenlijk gewoon een voorraadmarkt heeft, waar je ook echt niet alleen moet hebben van nieuwbouw, maar ook van de bestaande voorraad. Nou, tot slot, het investeringsklimaat is ook verslechterd. Dat heeft meerdere redenen, maar daar speelt ook fiscaliteit een rol in. En ik ben begonnen met de vaststelling dat de problemen op de woningmarkt niet geïsoleerd zijn. En ik zou eigenlijk vooral willen eindigen met een soortgelijke oproep als mijn buurman, namelijk dat de oplossing ook geen geïsoleerde oplossing moet zijn. Je kan fiscaliteit zeker gebruiken. Je kan het zien als een soort van cement dat vraag en aanbod dichter bij elkaar kan brengen. Maar met cement alleen bouw je geen huis. Je hebt ook echt andere bouwstenen nodig, zoals bijvoorbeeld flankerend grondbeleid en snellere procedures. Dank.
1: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu naar uw buurman, de heer Veltzer van de Stichting Professioneel Platform Vastgoed.
2: Dank u wel. Ik ben heel blij dat ik hier ben, omdat dit een heel bijzondere bijeenkomst is waar eigenlijk heel veel dingen tezamenkomen. Nibud heeft het over de betaalbaarheid van wonen. De Nederlandse Bank die beschrijft de tekortkomingen voor het investeringsklimaat en het vraag en aanbod in de markt. Er zijn prachtige rapporten verschenen, die moeten jullie allemaal lezen. En die gaan verder dan de position paper, want het DNP-rapport en het Centraal Planbureau-rapport, daar staan geweldige leerzame dingen in. Wij hebben ook een position paper ingediend. Wij komen op voor de belangen van de private vastgoedbedrijven in Nederland. De position paper spreekt voor zich, maar ik wil toch drie dingen benadrukken daarin. Eén, ik proef eigenlijk in het hele woningdebat weinig urgentie en weinig visie voor het oplossen van de problemen. Ik vergelijk het een beetje met een nieuwjaarsvoornemen om af te vallen. En dan gaan we toch nooit naar de sportschool, want er is altijd iets urgenters. En er is toch heel weinig geld wordt er toebedeeld aan het oplossen van de wooncrisis. Wat wel nodig is als je regie wil houden en reguleren. Het is een van de twee. Je kan, dat schrijft de Nederlandse Bank ook, je kan niet en willen reguleren en regie willen houden en niet subsidiëren. Dus dat vind ik heel belangrijk en ik wil jullie oproepen om daar toch goed over na te denken. Want zoals de Nederlandse Bank al zei, het is heel erg belangrijk voor onze economie. Dat zeggen Draghi, dat zeggen Peter Wennink, ook de EU nu met zijn taxonomiebus weer, dat we een goed werkende huurmarkt hebben in dit land. Twee, wil ik u graag bewust maken van het belang van de private vastgoedbedrijven in de sector. Er zijn iets van 400.000 woningen in handen van vennootschappen. Die zijn niet allemaal privaat gehouden hoor, maar toch, het zijn heel veel woningen. En ik heb het gevoel dat de politiek liever kijkt naar woningcorporaties, naar institutionele beleggers. En nu zijn zelfs de buitenlandse pensioenfondsen weer in zwang. En natuurlijk, het is fijn, iedereen moet een bijdrage geven. Maar het is de private sector, of het nou privépersonen zijn of bedrijven, die bouwen en ontwikkelen in dit land. Zij zijn de motor. Zij verkopen aan institutionele beleggers. Zij verkopen ook meer en meer aan corporaties, omdat projecten gemengd worden. Die worden 40-40-20 en dan kan een corporatie dat niet in zijn eentje bouwen. Of 30-30-40 tegenwoordig. Dus de private partijen zijn de motor en die moeten we in hun kracht zetten. En in elke stad zijn er wel 2, 3, 4 grote private bedrijven die al generaties lang werken aan de verbetering van de stad. En dat willen we blijven doen. Ze hebben geld, maar ze moeten in kracht gezet worden. En wat betekent dat dan? Dan heb ik twee aspecten. Eén is de ATAD, dat is een hele moeilijke. Betekent dat ik moet stoppen?
3: Elders beginnen de vergaderingen. Dus vervelend voor u. U kunt even wachten als u wil, maar...
2: Nee, dan ga ik door. Ik zijn eigenlijk twee belastingen die heel erg in het oog springen. En ik pleit niet voor dat wij minder belasting willen betalen dan anderen. Maar het is wel een beetje wrang dat wij die de meest maatschappelijk gewenste en moeilijke investeringen doen, zoals die in huurbouw, laag renderende investeringen, het meest belasting betalen. Meer dan Shell of Unilever of wie dan ook. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Dat komt door de renteaftrekbeperking, de ATAD. En als ik dat heel kort mag uitleggen hoe dat werkt. Het is een beetje alsof je een bakkerij hebt, die maakt een ton winst. Komt de Belastingdienst langs, die zegt, dan moet je 25.000 euro winstbelasting betalen. Maar goed, dat vinden we wat weinig. Weet je wat? We zien dat je heel veel mail gebruikt. Waarom doen we niet alsof je maar de helft van dat mail gebruikt en dan betaal je twee keer zoveel belasting? Dat is wat ATAD doet en dat is waarom de belastingdruk voor vastgoedbedrijven die woningen verhuren, inclusief de corporaties, en dan kijk ik naar Lisbeth, gewoon 2 keer zoveel belasting betalen dan nodig. En dat is gewoon een absurde regeling en daar moeten we wat aan doen. En Europa wil ook dat we er wat aan doen. Dus ik zou zeggen, omarm die plannen van Europa. Dat is een belangrijk punt voor ons. En 2, dan hebben we de successierechten. Sinds een jaar wordt verhuurd vastgoed niet meer gezien als ondernemen. En dat betekent dat een vastgoedonderneming die vererfd wordt, de helft van zijn eigen vermogen effectief moet gaan afstaan in de vorm van belastingen. Ja, en als je dan 400.000 woningen hebt bij vennootschappen, betekent dat die grotendeels verkocht gaan worden. Want wij willen schijnbaar als land niet meer dat er nog private verhuurders zijn. Dus mijn oproep ook is, kijk naar die 2 bijzondere belastingen, ATAD en de bedrijfsopvolgingsregeling, laat die weer gelden voor verhuurd vastgoed. Dank u wel.
1: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan gaan wij door naar uw buurman, de heer Vlak van Vastgoedbelang.
4: Dank u wel, voorzitter, dat u ons de gelegenheid geeft om ook onze inzichten te geven met betrekking tot de samenhang van fiscaliteit, woningmarkt en volkshuisvesting. En het is al eerder vanochtend aan de orde gekomen. De samenhang op de woningmarkt kun je niet alleen vanuit de optiek van volkshuisvesting en huren bekijken, maar je moet huren en kopen in een samenhang beschouwen. En dan zie je dat huren en kopen in Nederland geheel verschillend worden behandeld. Iemand die een woning koopt om er zelf in te gaan wonen is fiscaal gezien aanzienlijk beter uit dan wanneer hij besluit om in diezelfde woning, in plaats van er zelf in te gaan wonen, om er een huurder in te laten wonen. De belastingdruk op een particuliere huurwoning is al snel ruim 16 keer hoger dan een vergelijkbare koopwoning. Maar de ongelijkheid houdt niet bij de fiscaliteit op. Zo is in internationaal vergelijk de mogelijkheid om in Nederland een koopwoning te verwerven met geleend geld buitengewoon ruimhartig. De financiering met geleend geld van in Nederland gelegen huurwoningen sluit daarentegen wel geheel aan bij hoe dat in het buitenland gebeurt. En dat is aanzienlijk strikter. Maar de ongelijke behandeling gaat nog een stapje verder. De prijsvorming op de koopwoningmarkt is in beginsel vrij. Een woning op een gewilde locatie heeft een hogere prijzen dan dezelfde woning op een locatie die minder wordt gewaardeerd. Maar voor ruim 95% van de huurmarkt geldt daarentegen dat de aanvangshuren zijn gereguleerd en dat de gewildheid van een huurwoning daar nauwelijks invloed heeft op de prijs. En daar komt nog bij dat voor de gehele huurmarkt geldt dat de huurverhogingen voor zittende huurders zijn gemaximeerd, ongeacht de gewildheid van de woning. Deze verschillen tussen huur en kopen zijn niet als vanzelf ontstaan. Nee, ze zijn stuk voor stuk terug te voeren op beleid. En dan wel overheidsbeleid, wel te verstaan. En dit beleid drijft de prijzen van koopwoningen en van voor nieuwbouw van woningen bestemde grond structureel op. En dat tegen de achtergrond van het feit dat de Nederlandse woningmarkt de 1 na laagste aanbodelasticiteit kent van alle OESO-landen. Oftewel, prijsstijgingen doen het aanbod niet toenemen. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de prijzen van koopwoningen al maar boven inflator stijgen en dat als gevolg daarvan mensen met een modaal inkomen worden, en ik gebruik een lelijk woord, worden uitgesorteerd. En dan hebben we het over alleenstaanden en eenverdieners. Oké, de groeiende groep mensen die niet kunnen kopen en de mensen die om hen moverende niet willen kopen zijn dan dus op de huurmarkt aangewezen. Terecht. Maar dat wordt ook steeds knellender. Huren zijn immers een functie van de investeringswaarde van woningen. De investeringswaarde is op zijn beurt weer afhankelijk van de marktwaarde van woningen. En wat is die marktwaarde? Oh ja, dat zijn de koopprijzen die al maar boven inflator stijgen. Ofwel, als je de koopprijzen al maar boven inflator stijgen, moeten de huren wel volgen. Doen de huren dat niet, bijvoorbeeld omdat de overheid dat verbiedt, ja, dan zullen steeds meer verhuurders gedwongen zijn om te stoppen en zullen ook steeds minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd. En ja, dat verbieden, dat is nou net precies wat de overheid heeft gedaan. Vanaf 2019 is de fiscale druk op huurwoningen, of ze nou privaat bedrijfsmatig zijn verhuurd of door particulieren in box 3, aanzienlijk opgevoerd. Parallel daaraan zijn de mogelijkheden geblokkeerd omdat die fiscale druk via de huren te compenseren. Dit heeft tot gevolg dat de reguliere exploitatie van steeds meer huurwoningen in het lage en het middensegment negatief is geworden. Dat betekent dat de kosten na belasting hoger zijn dan de huur die mag worden gevraagd. Voor veel private woningverhuurders geldt daarom niets anders dan huurwoningen bij vrijkomen van huur op de koopwoningmarkt te verkopen. Het uitponden. En let wel, vanaf 22, begin 22, is dit al met meer dan 100, de laatste alinea's, meer dan 122.000 private huurwoningen gebeurd. En daar blijft het niet bij. Een woning, een bestaande woning die niet kan worden geëxploiteerd, kan ook niet als nieuwbouwwoning worden gebouwd. Oftewel, ook de nieuwbouw wordt daardoor getroffen. Op de korte termijn is deze ontwikkeling in onze optiek alleen maar te keren door 4 gerichte fiscale maatregelen. En die hebben wij beschreven in ons position paper. Op de korte termijn, oftewel vandaag beginnen. Op de lange termijn is het investeringsklimaat voor private huurwoningen in alle segmenten, laag, midden, vrije sector, alleen dan duurzaam gewaarborgd bij eigendomsneutraal woonbeleid. En wat houdt eigendomsneutraal woonbeleid in? Wel, dat je ernaar streeft, dat je er naartoe werkt, dat de gebruikskosten van een woning, ongeacht of je deze als koper bewoont, dan wel als huurder, dat die kosten steeds meer met elkaar in één lijn komen, meer gelijk worden. Ook daarvoor hebben wij een aantal suggesties aangereikt, een aantal voorstellen gedaan, en die kunt u ook in ons position paper terugvinden. Dank u wel.
1: Dank u wel voor uw bijdrage. En dan gaan we voor dit eerste blok sluiten we af met de heer Sinnige Damstee van het Centraal Planbureau.
5: Dank, voorzitter. Ja, onze bijdrage aan dit gesprek betreft de publicatie Perspectief op de woningmarkt die wij eerder dit jaar hebben uitgebracht. Dat biedt vooral een denkkader om de problemen op de woningmarkt rond toegankelijkheid inzichtelijk te maken. En even kort, dat gaat dan om mensen die geen woning kunnen vinden, een hele dure woning bewonen of een woning hebben die slecht bij hun voorkeuren past. Nou, 2 zaken zijn daar uiteindelijk bij van belang. Dat gaat enerzijds natuurlijk om het ontoereikende totale woningaanbod, het woningtekort zoals we dat kennen. Anderzijds is dat ook hoe we de beschikbare woningen verdelen over de huishoudens die in Nederland leven. Nou, en bij die verdeling spelen zowel fiscaal beleid als overige woonbeleid een hele belangrijke rol. Het is al eerder genoemd, we hebben een hele sterke fiscale stimulering van het eigen woningbezit in Nederland, wat vooral voor de midden- en de hoge inkomens belangrijk is. Anderzijds hebben we financiële steun voor huurders in de sociale sector. Nou, en dat geeft deze groepen eigenlijk allemaal een wat groter woonbudget in zekere zin, en geeft ze daarmee een setje omhoog op de woonladder, zoals wij dat in onze publicatie beschrijven. Tegelijkertijd weten we ook dat we bij dat starre woningaanbod in Nederland al die extra steun en al die extra stimulering vooral in prijzen gaat zitten en nauwelijks leidt tot extra woningbouw. Nou, een belangrijke consequentie is dan ook dat bij dat relatief constante woningaanbod het omhoog helpen van de een op die woningmarktladder eigenlijk betekent dat een ander moet dalen op die woningmarktladder. Het is dus echt een verdelingsvraagstuk en het loont om ook met die blik naar het woningmarktdossier te kijken. Een belangrijke aanbeveling uit ons stuk luidt dan ook om outsiders of diegenen die het meest in de knel zitten, om die te helpen. Het verstandiger zou zijn om voordelen voor insiders af te bouwen dan nieuwe steunmaatregelen te introduceren voor die mensen die in de knel zitten. Als we dat zouden doen, dan krijg je een soort race to the top, waarbij eigenlijk steeds andere groepen die onderaan staan een zetje omhoog proberen te geven, maar waarbij we de facto iedereens woonconsumptie stimuleren, wat leidt tot hogere prijzen, et cetera, et cetera. En met het afbouwen van die steun kan je de facto eigenlijk vaak dezelfde verdeling van woonruimte bereiken, maar tegen lagere kosten. En dat kan dan dus gaan om het afbouwen van de fiscale stimulering van het eigen woningbezit. Denk aan een hoger EWF. Maar natuurlijk ook om het herzien van toewijzingsregels bijvoorbeeld in de sociale sector. Om daar te zorgen dat de mensen die daar het meeste aanspraak op maken ook daadwerkelijk die schaarse sociale huurwoningen bemachtigen. Nou, ten slotte, een tweede aanbeveling uit het rapport luidt om de woningmarkt in zijn geheel te bekijken en daar ook rekening te houden met de doorwerking van beleid. Het is eerder al genoemd, maar die woningmarkt is een complex geheel waarbij die doorwerking er toe doet. Als voorbeeld, denk aan een huurbevriezing in de sociale sector. We hebben bedoeld om de betaalbaarheid van zittende huurders te verbeteren, maar die helaas ook negatieve gevolgen heeft voor de investeringscapaciteit van corporaties en daarmee toch in essentie een trade-off is tussen die betaalbaarheid voor de zittende huurder nu en de kans om een huurwoning te vinden voor toekomstige generaties. Dat soort doorwerkings, dat soort verdelingseffecten doen er ontzettend toe op de woningmarkt. En onze oproep is hier voornamelijk, en ook in het rapport, om daarbij het vormgeven van beleid bewust van te zijn en duidelijke keuzes in te maken. Dank.
1: Hartelijk dank voor uw bijdrage en die van u allen maal. Dan ga ik nu graag naar de leden toe om daar de vragen op te halen. En dan wil ik graag vragen om 1 vraag per keer te stellen. 1 en niet 1a tot en met 1f. Nou, volgens mij kan ik iedereen aankijken, inclusief mijzelf. En ook graag even aangeven aan wie u de vraag stelt. Waarbij het antwoord aan allemaal niet het juiste antwoord is. De heer Nobel heeft een verduidelijkende vraag.
6: Ja, of we nog de gelegenheid krijgen tot het stellen van een tweede vraag.
1: Het is nu 10:50. We hebben tot 11:00 met dit blok. Dus ik denk dat zeker de tweede vraag erin zit. Als iedereen zich wat beperkt tot de lengte van de vragen en de lengte van de antwoorden. Ik ga snel beginnen. Ik ga gewoon de rij af. Ik begin bij de heer Van Leyen.
7: Dank, voorzitter. Heerlijk deze opgelegde discipline. Mijn vraag is aan de heer Veltzer. U heeft het over de ATAD. Ik las ook in uw position paper over de ATAD. En daar beschrijft u eigenlijk dat dat raakt vooral de lagenderende investeringen in de gereguleerde huur en in de middenhuur. Kunt u ons meenemen waarom dat nou specifiek daar een stevige impact heeft?
2: Dat komt door de formule die geldt voor het berekenen van de ATAD. Als je een nieuwe woning gaat bouwen als woningcorporatie of als bedrijf, dan ga je dat geld lenen. Dat heb je niet op de bank staan. Dus eigenlijk op een nieuw project wordt 100% geleend. Ook al heb je maar 30% lening op je hele balans. Je hebt het niet, dat is geen cash, hè, dus je gaat geld lenen. Dan krijg je misschien op een project 4% huur. En je rentelasten zijn ongeveer hetzelfde. Dus er blijft niet zoveel over. Maar de fiscus zegt, wij gaan belasting heffen alsof 3/4 van die huur wel belastbare winst is, en daar betaal je dan een kwart over. Dus dan gaat 20% van je huur gaat naar de belasting, terwijl je dat geld helemaal niet binnenkrijgt, en je verliest, en daardoor ga je onderaan de streep verlies maken. En dat is gewoon prohibitief voor het bouwen van extra woningen.
1: Dank. Dan ga ik naar de heer Grindis.
8: Voorzitter, dank u wel. En fijn dat dit initiatief al uit de vorige Kamerperiode vandaag wordt uitgevoerd en we deze rondetafel hebben, omdat woordvoerders van volkshuisvesting en fiscaliteit toch soms een beetje als schepen in de nacht elkaar passeren. En dit brengt het bij elkaar. Mijn vraag is aan DNB en CPB. DNB heeft 6 jaar geleden, geloof ik, alweer een prachtige grafiek met een bijna perfecte correlatie tussen financieringsruimte en woningprijs het licht doen zien. En mijn vraag aan DNB is, nu zijn we 6 jaar verder, zijn andere factoren dominanter geworden dan financieringsruimte in die 6 jaar? Dus hoe actueel is die grafiek vandaag de dag nog? En aan het CPB daaraan gekoppeld, is de euro financieringsruimte veroorzaakt door hypotheekrenteaftrek dominanter in het woningmarktmodel dan bijvoorbeeld door een lagere IB? Of maakt het in wezen niet uit waar die euro vandaan komt?
1: Tot zover de ijzige discipline met het stellen van één vraag. Dank de heer Grindis. Maar goed, het zijn 2 gesloten vragen die natuurlijk met ja en nee beantwoord kunnen worden. Dus we zullen daar niet veel tijd. Nee, we hebben wel even de tijd en het gaat om het voeren van een goed gesprek. Als eerste de heer mevrouw Stijns Bisschop hierop.
0: Ik kan wel kort beantwoorden. Het klopt dat financieringsruimte nog steeds bijna 1-op-1 bepaalt, zeg maar, wat de prijzen zijn. En ik voel ook een verzoek om die grafiek weer eens te updaten, dus die neem ik mee. Ja.
1: Van de heer Zinnige-Damste.
5: Ja, ik zal het ook proberen ook kort te houden. Wat bij ons belangrijk is, is u zegt een euro in de IB. Dat is natuurlijk dan de facto een euro die vrij besteed kan worden door huishoudens, waarvan we weten dat ze typisch een deel van dat geld uitgeven aan wonen. Zo'n 30% internationaal gezien, ook in Nederland. Tegelijkertijd een euro extra in de woningspecifiek, of dat nou de huurtoeslag is of de fiscaliteit van de eigen woning, zien we dat die eigenlijk grotendeels daarin landt natuurlijk. Dus daarvan zijn prijsopdrijvende effecten sterker dan als u dat via de inkomstenbelasting terug zou geven.
1: De heer Nobel.
6: Ja, ik heb een vraag aan de heer Gijsbers van het Nibud. Kunt u iets zeggen over de betaalbaarheid van de huren over de afgelopen jaren en dan eigenlijk specifiek die groep huurders die in de knel komt? Want u sprak in uw betoog heel erg over gemiddelde. Maar we willen vanuit de Kamer, denk ik, juist mensen helpen die uiteindelijk het niet zelf redden.
9: Ja, ik denk dat het goed is om een paar groepen dan te benoemen. De eerste groep waarbij je ziet dat het knelpunt toeneemt, dat zijn middeninkomens die niet in aanmerking komen voor een huurtoeslag, maar niet voldoende vermogen hebben om de stap naar de koopmarkt te maken. Die zitten dan dus heel snel ook in onze plaatjes met een te hoge woonlast. Je ziet als het gaat over jongvolwassenen echt een vrij forse stijging de afgelopen jaren van financiële ongezondheid. Die voor een belangrijk deel ook door, als je dan wat dieper gaat kijken, maar dat voert wat te ver, denk ik, voor de beantwoording, ook vaak gerelateerd is aan woonlasten of het niet kunnen toetreden tot die koopmarkt. En een groep die we ook heel specifiek zien zijn ouderen die gehuurd hebben. En vervolgens te maken krijgen met huur die blijft stijgen. Terwijl hun inkomen dat niet doet. Dus dat is een groep die niet heeft kunnen investeren, niet een vermogen heeft opgebouwd en vervolgens dan richting het einde van het leven in de knel komt. Dat is een hele specifieke groep.
1: Dank. Dan mevrouw Wiersma.
10: Ja, dank voorzitter. En ik heb een vraag aan de heer Velser. Ik werd wel een beetje getriggerd door de weinige urgentie die volgens hem hier gevoeld wordt. Want ja, mijn beeld is daarin wel anders, maar het is wel een belangrijk signaal, denk ik, die hij meegeeft. En ik had eigenlijk ook een vraag over die renteaftrekbeperking, waar ook in de position paper, maar waar hij zojuist ook een aantal punten op inbracht. En ik vraag me dan af of hij in de praktijk ook ziet dat er daadwerkelijk woningbouwprojecten zijn en worden uitgesteld. En als heer Velser nu zeg maar mag aanwijzen van dit is er nu nodig om in deze regeling aan te pakken, te passen, wat op de korte termijn weer die investeringen in die projecten op gang helpt. Wat zou dat dan zijn? Wat moeten we dan zo snel mogelijk gaan doen?
2: Ja, wij zien inderdaad dat projecten worden uitgesteld of überhaupt er niet meer in aanmerking komen. Wij krijgen projecten langs, onze achterbank krijgt projecten langs en dan zeggen we, nou ja, wij zijn even dicht, want wij kunnen onze balans niet nog langer maken. Wij kunnen niet nog meer geld gaan lenen. Dus dat zien we echt. Er gebeurt minder. Dat geldt ook voor de woningcorporaties trouwens. Maar dat kunt u in de volgende ronde vragen. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. Europa biedt de mogelijkheid om een vrijstelling te verlenen voor geld wat je van de bank leent. En die regeling is ooit bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan. Nou, corporaties en mensen die geld lenen van de bank, die kunnen niet, dat is altijd getoetst. Hè? Daar zit een scrutiny van de markt op. Dat is gewoon een goede lening, die wordt niet zomaar gegeven. En die vrijstelling moeten we invoeren. En dan is alle bankrente gewoon weer aftrekbaar en hebben we niet te maken met hogere belasting. Dat is overigens ook het advies van de Europese Commissie, die dat in 2029 verplicht wil maken in alle landen. Helaas heeft het ministerie van Financiën in de BNC-fiche heet dat geloof ik, ja. Bedacht. Nou, wij gaan dat niet doen. Wij gaan alleen de 3 miljoen en de 30% staffels opzoeken. Maar daar schieten de grotere bedrijven niks mee op. Wij moeten echt gewoon bankrente weer geheel aftrekbaar maken. En dat gaat toch een keer gebeuren, want er zijn ook heel veel rechtszaken gestart door woningcorporaties, maar ook de private vastgoedbedrijven tegen die regeling. Dus het is ook niet houdbaar om het niet te doen en doe het dan meteen, dan is de pijn ook het kleinst.
1: Heer Mooijman.
11: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Vlak van Vastgoedbelang. Ik denk dat in het position paper van Vastgoedbelang ook heel duidelijk is opgenomen, dus juist ook in het betoog, welke maatregelen er in ieder geval op korte termijn genomen kunnen worden. Die bevinden zich nu voornamelijk in het fiscale domein. Dat zijn de vier maatregelen die ook met ons gedeeld zijn. Tegelijkertijd horen we in de bredere discussie ook terug oorzaak en vervolgens het middel dat je zou kunnen gebruiken om die fiscale druk te verzachten. In de lange termijnvisie in de position paper van Vastgoedbelang wordt er ook gesproken over wettelijke kaders. En ik heb dan toch, misschien is de vraag een beetje pikant in die zin, de vraag aan de heer Vlak, wat voor Vastgoedbelang daarin het zwaarst weegt en waarom? Het fiscale domein of het beleidsdomein?
4: Dank u wel. Ik denk toch dat ik een wat laf antwoord ga geven. Allebei. En ik zal het kort toelichten. Want we hebben het over het lange termijn perspectief. Hè? Dus zeg even voor het hashtag eigendomsneutraal woonbeleid. Dan gaat het toch om de samenhang van aan de ene kant fiscaal beleid. Dus dat je zegt van ja, of je nou vermogen aanwendt voor een onderneming in box 1 of inzet via aandelenkapitalen in box 2, of je gebruikt het voor sparen en beleggen in box 3, maar dat je dat op een fiscaal gelijke wijze gaat behandelen. Dan bevoordeel je dus ten principale de eigen woning, of je nou in box 1 of in box 3 ooit gaat belanden, bevoordeel je hem dan niet meer. Maar het gaat ook bijvoorbeeld met name om de leennormen. Je kunt nu een eigen woning, kun je gewoon voor de waarde van de woning, de koopprijs zeg maar, mits die goed getaxeerd is, kun je 100% belenen. En daarbovenop kun je nog 6% verduurzamingsmaatregelen bijlenen. En als je een starter bent, dan kun je tot 30, 35.000 euro ook nog bijlenen. Ja, kijk wat je doet. Dat is alleen maar meer kapitaal specifiek op een inelastische voorraadmarkt afsturen. Dan heb je maar één effect, stijgende koopprijzen. Maar aan de andere kant zie je de grondprijzen ook stijgende huurprijzen. Althans druk op de exploitatie van verhuurders om die huurprijzen omhoog te brengen. En daar komen die huurders van in de knel. Dat is de discussie. Dus je moet ook iets doen aan het balanceren van hoe kun je nou lenen voor de eigen woning en hoe kun je nou lenen voor bijvoorbeeld het exploiteren van particuliere en anderszins bedrijfsmatige private huurwoningen. En dan als derde, ja, en dat is toch echt wel een lastige. Dat doet natuurlijk bij beleidsmakers altijd pijn in de buik. In Nederland is toch echt het aanbod wel extreem inelastisch. En dat zit hem toch in ons ruimtelijk ordeningskader. Om het maar gewoon, zoals je het in het café tegen elkaar zou zeggen op vrijdagavond. Je mag niks. Het duurt eindeloos voordat je een woning van plan uiteindelijk uit de bouwput getrokken hebt. Dus ook daar zullen we toch in Nederland elkaar op moeten aankijken en zeggen van dat noemen we dan versnellen. En dan een hele discussie die hier in Den Haag veel gevoerd wordt is de procedures versnellen. Maar voor procedures zitten regels. Dus dat je toch uiteindelijk ook zegt van ja, dat we ons ruimtelijk ordeningskader voor een aantal maatschappelijke doelen. We praten op dit moment over defensie, maar het kun je ook voor woningbouw doen. Dat we daarvan zeggen, we gaan daar een aantal ruimtelijke ordeningsregels voor versoepelen. Zodat het makkelijker wordt om het aanbod op de prijsvorming op de koopwoningmarkt of op de woningmarkt als geheel te laten reageren. En last but not least, dat was mijn vierde punt. Ik gooi hem er toch in. Je kunt niet de huurmarkt reguleren op basis van een puntensysteem dat gebaseerd is gewoon op de kostprijsgedachte. Dat is dus een ander. Dat is een reliquie uit de tijd van objectsubsidies. Maar die hebben we sinds 1995 niet meer in dit land. En nog steeds hebben we een puntensysteem wat op de kostprijsgedachte is gebaseerd. Dus je moet naar een tweede generatie huurprijsreguleringssysteem overstappen. Moet je goed luisteren, dit zegt vastgoedbelang. En wat is een tweede generatie huurprijsreguleringssysteem? Dat is waarbij je een markthuren als referentie neemt en dan zegt, daar mogen ook nieuwe aanvangshuren op afgestemd worden. Dus dat betekent dat je dus ook wel degelijk de gewildheid van woningen en ook de differentiatie naar regio's en deelmarkten ook toestaat invloed te hebben op de maximale huurprijzen die binnen een reguleringssysteem aanvaardbaar worden geacht. Dank u wel.
1: Mevrouw Beckerman.
12: Ja, voorzitter. Verrassend begin. Ik zal me aansluiten bij de beginopmerking van het professioneel platform vastgoed. Namelijk dat we wel heel weinig urgentie zien. En dat het wel erg vergelijkbaar is met de goede voornemens van elk jaar. Ik denk dat we die allemaal een beetje voelden. Dank alle voor de inleidingen. Ik denk dat heel helder is wat de gevolgen zijn voor individuele huishoudens die insider zijn, maar zeker wanneer ze outsider zijn. Ook dank voor de toelichting op wat dit kan betekenen voor de reële economie of de bredere economie, zoals we het nu doen. Mijn vraag, ik moet toch kiezen, in de eerste ronde is voor de heer Veltzer over die ATAD. U gaf aan, Europa biedt niet alleen een uitzonderingsregeling of een vrijstellingsregeling voor banken, maar roept daar ook actief toe op. Nederland voldoet daar niet aan. Kunt u aangeven, zijn er meer landen die dat niet doen of juist wel doen, die vrijstelling? En wat betekent het als ze eerder wel ATAD hebben afgeroomd en dat nu niet meer doen, bijvoorbeeld in bouwvolume of in prijsstelling? Is daar iets over te zeggen?
2: Ja, daar is zeker iets over te zeggen. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar er is een heel mooi rapportje van PwC, en dat zal ik u sturen, waar per land staat welke vrijstellingen ingevoerd zijn. De meeste landen hebben wel een groepsvrijstelling, waardoor bankrente aftrekbaar is. De Europese Commissie stelt nu ook voor als alternatief om gewoon een derde lening vrijstelling te krijgen. Dat is eigenlijk nog duidelijker. Wordt daarmee bedoeld dat je bankrente kan aftrekken. Dus de meeste landen hebben dat. Nou, in elk land is natuurlijk de hele financieringstructuur en de verhouding huur en koop en wat privaat is, wat bij corporaties zit, is een beetje anders. Dus je kan het ook niet allemaal over één kam scheren. Als we gewoon naar Nederland kijken, ben ik ervan overtuigd dat als je, ik neem maar de woningcorporaties, die betalen straks 700 miljoen aan ATAD-belasting, zo noemen we dat maar. Nou, dat mag je maar een factor 30 doen als je dat weg zou nemen wat het aan investeringsruimte geeft. Nou, en dat denk ik dat je dat bijna kan verdubbelen met de private vastgoedmarkt. Niet allemaal in woningen, maar er zijn ook scholen, kantoren en alles nodig in een stad. Dus het heeft een hele grote invloed. En voor mij is het een van de grootste barrières, persoonlijk.
1: Mevrouw Steen.
13: Ja, dank u wel en dank ook voor uw heldere inleidingen. Ik ga meteen maar even door naar mijn vraag, want ik heb er eigenlijk een hele hoop. En het is misschien, ik begin misschien met een beetje een flauwe vraag, maar ik ga hem toch stellen aan mevrouw Steins Bisschop van de DNB. Want als het gaat over het uitponden van middenhuurwoningen, dan zeggen we vaak, ja, het is het samenstel van dingen. En vervolgens blijven we daar een beetje in hangen. En toch ben ik een beetje op zoek naar, aan welke knop zouden we nou als eerste moeten gaan draaien? Dus kunt u mij die uitpontgolf eens ontleden? Dus welk deel zit op box 3? Welk deel zit op huurregulering? Hoe groot is de verhouding bijvoorbeeld tussen de leegwaarde en de beleggingswaarde? Dus als we aan een knop zouden moeten draaien, waar zouden we dan eigenlijk moeten beginnen? En ik weet dat het antwoord gaat zijn aan alles. Maar dat is natuurlijk ook altijd wel een hele ingewikkelde. Dus ik ben gewoon benieuwd naar het ontleden van de uitpontgolf.
0: Ik zou proberen zoveel mogelijk in alles te vermijden. Maar ik wil wel benadrukken dat het ook een illusie is om te denken dat er één knop is waar je op kan drukken dat de hele woningmarkt vlakt. En dat is, en ik denk dat het wel belangrijk is om dat te benadrukken, omdat soms wel in het politieke debat wel die illusie kan worden geschetst. Weet je, als we nu vol inzetten op het betaalbaar maken van de woning voor deze groep, dan zijn de woningmarktproblemen opgelost. Dus eigenlijk waarom wij altijd zeggen, er is meer, dat vinden wij ook echt in het algemeen belang om dat te benadrukken. Als je het dan specifiek hebt over de uitpontgolf, we hebben een maand geleden een analyse gedaan. Ook dat is heel moeilijk te zeggen, waar komt dat nou door? Er is een mix van redenen waardoor het investeringsklimaat is verslechterd. Een deel daarvan is macro-economisch, gewoon de hogere rente. Een deel daarvan zijn zeg maar de huurregulering, een deel daarvan zijn fiscale maatregelen. En dat pakt eigenlijk voor iedere belegger anders uit. Heel erg verschillend of je een pensioenfonds bent, of je een Nederlands pensioenfonds bent, of je een particuliere belegger bent. We hebben wel een paar voorbeeldberekeningen gedaan in dat rapport. Die kan ik u ook toesturen als het wilde. Wat dus ook niet representatief is voor de hele groep. Want het hangt ook af van hoeveel financier je met vreemd vermogen en hoeveel met eigen vermogen. Maar dan zie je wel wat het ongeveer doet met het rendement. Die verschillende onderdelen, dus de macro-economische omstandigheden en meer de beleidsknoppen waar je als politiek ook aan kan draaien, noem ik dat dan maar. Dus regulering en fiscale maatregelen. Maar het verschil is, wat je vooral ziet, dat het vooral voor de buitenlandse beleggers, die hebben zich teruggetrokken. Dus je ziet ook dat het voor hen ook slechter uitpakt. En inderdaad, ook als je meer met vreemd vermogen financiert, dan heb je ook meer last van die maatregelen waardoor je kosten niet kan aftrekken.
1: Meneer De Hoop.
14: Ja, dank voorzitter. En allereerst ook dank aan ieder voor de bevlogen betogen ook. En jullie een fijne bijdrage. Ik heb allereerst een vraag aan de heer Gijsbertsen van het Nibud. U schetst ook in uw position paper duidelijk de schrijnende ongelijkheid tussen huurders en kopers en ook de vermogenskloof die daar zit. Wat voor fiscale maatregelen zou u het eerste willen nemen, misschien zelfs nog binnen deze kabinetsperiode, om die schrijnende ongelijkheid om die kleiner te maken?
9: Als ik dat nou eens wist, voorzitter. Het gaat eigenlijk. Ik heb natuurlijk mijn betoog geëindigd met de opmerking dat het niet alleen maar gaat over de fiscaliteit. Kijk, je kunt. Het heeft niet zoveel zin om aan de ene kant in de koopmarkt iets te doen aan de wijze waarop er met vermogen wordt omgegaan, als ondertussen geen aanbod gecreëerd kan worden voor de huurmarkt. Daar levert uiteindelijk niemand iets op. Dus ik heb geen antwoord op die vraag. Omdat het uiteindelijk toch wel degelijk een vraag is van kijken naar zowel woningaanbod als wat je doet in ondersteuning bij huren, als wat je doet aan de fiscaliteit in de koopmarkt. Wat wij in het verleden wel eens gedaan hebben, is dat we ook op basis van scenario's, bijvoorbeeld rondom hypotheekrenteaftrek, ook in beeld hebben gebracht van, goh, wat betekent dat nou voor de koopkracht? Maar je zou dus ook als onderdeel van zo'n totaalpakket moeten kijken, hé, wat zijn hier nu precies de effecten van? Hoe werken dingen op elkaar in? En wat is dan het resultaat voor mensen specifiek? Maar ik kan er niet één ding uithalen en zeggen, nou, als we dat nou eens oplossen, dan is het probleem dat ik net heb geschetst opgelost. Als ik dat wel had gekund, dan had ik dat zeker ook in mijn 3 minuten meegenomen.
1: Dank voor uw antwoord. Dank aan alle gasten van het eerste uur voor uw inbreng. Het gevoel dat hier nog wel uren over door hadden kunnen praten met nog veel meer vragen. Nou, dat staat u natuurlijk alle vrij om dat alsnog te doen. Dank voor uw komst naar Den Haag vandaag en het delen van uw inzichten. We hebben nu een korte wissel voor blok 2. Over 5 minuten zullen we de vergadering vervolgen.

0: Welkom terug bij dit rondetafelgesprek over volkshuisvesting en fiscaliteit. Zojuist de eerste groep gasten gehad. En we gaan nu door met het tweede blok fiscaliteit, financiering en woningbouw. En daarvoor hebben wij weer vier gasten in onze zaal. En dat zijn Annemarie Maarsen van het IVBN, Fahid Minas van NEPROM, Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent financiering Erasmus van Erasmus Universiteit en Lisbeth Spies van EDES. En ik zou graag u welkom willen heten, allereerst natuurlijk. En als eerste mevrouw Maarsen van het IVBN het woord willen geven. Die zat als eerste op mijn lijst, dus die volgorde hou ik nu even aan. Om het position paper wat eerder was gestuurd in 3 minuten nog eens toe te lichten.
1: Voorzitter, dank voor de uitnodiging. Nederland heeft een groot tekort aan woningen. Ik denk dat iedereen aan deze tafel die mening deelt. Meer betaalbare woningen voor de mensen die vandaag geen passende woning kunnen vinden. De vraag is daarom niet of we willen bouwen. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat die woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarvoor zijn langjarig kapitaal en investeerders nodig. En dat is de rode draad van mijn bijdrage van vandaag. Ik wil allereerst het belang van middenhuur benadrukken. In het debat lijkt soms de indruk te ontstaan dat betaalbare koop een alternatief is voor middenhuur. Maar deze woonvormen bedienen niet dezelfde doelgroep. Voor veel middeninkomens is een betaalbare woning van, laten we even zeggen, rond de 4 ton, financieel niet bereikbaar. En er zijn bovendien mensen die juist behoefte hebben aan flexibiliteit na een scheiding vanwege verhuizing voor werk. Het is in de vorige ronde ook al nadrukkelijk naar voren gekomen. Voor al deze mensen is middenhuur geen tussenoplossing, maar een essentiële woonvorm. Maar voor middenhuurwoningen zijn langjarig kapitaal en investeerders nodig. Ik vraag daarom aandacht voor 2 fiscale maatregelen. Ten eerste, verlaag de overdrachtsbelasting van 8% naar 6% voor huurwoningen. Als we willen dat meer middenhuurwoningen worden gebouwd, moeten projecten financieel haalbaar zijn. De huidige belastingdruk maakt dat moeilijker. Een lager tarief verbetert de haalbaarheid van projecten en vergroot de kans dat woningen ook daadwerkelijk worden gebouwd. Ten tweede, zorg voor een gelijk fiscaal speelveld voor Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen. Niet alleen Nederlands pensioenkapitaal, investeringen van woningcorporaties en andere investeerders. Met alleen die investeringen bouwen we niet genoeg woningen. Ook buitenlands pensioenkapitaal kan bijdragen aan de financiering van nieuwe woningbouw. Toch zien we dat buitenlandse pensioenfondsen in de praktijk fiscaal anders worden behandeld dan Nederlandse pensioenfondsen. Dat maakt investeringen in Nederlandse huurwoningen minder aantrekkelijk en beperkt de hoeveelheid kapitaal die beschikbaar komt voor nieuwe projecten. Mijn oproep is dan ook om buitenlandse pensioenfondsen niet fiscaal ongunstiger te behandelen dan Nederlandse pensioenfondsen. Een gelijk speelveld maakt meer kapitaal beschikbaar voor de bouw van woningen. Ten slotte wil ik nog graag de aandacht voor het volgende. Als we meer mensen een thuis willen bieden, moeten we meer woningen bouwen. Het toevoegen van middenhuur aan woningbouwprogramma's heeft een accelererend effect op de totale woningbouw. Door de voorinvesteringen die langetermijnbeleggers kunnen doen, die dat overigens voor een heel groot gedeelte niet met geleend geld doen, worden ook andere programma-onderdelen, zoals sociale huur en koopwoningen, haalbaar in een project. Dat is 2 vliegen in 1 klap. Zorg er daarom voor dat er zoveel mogelijk middenhuur wordt toegevoegd in woningbouwprogramma's. Voorzitter, ik rond af. Als Nederland meer betaalbare woningen wil realiseren, dan moet middenhuur nadrukkelijk een onderdeel zijn van de oplossing. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat voldoende kapitaal beschikbaar komt om nieuwe woningen te bouwen. Verlaag daarom de overdrachtsbelasting en behandel Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen fiscaal gelijkwaardig. Deze maatregelen moeten onderdeel zijn van een samenhangend pakket dat investeringen in betaalbare woningbouw mogelijk maakt. Ik verwijs in dat verband daarom ook nog een keer naar het 7-puntenplan van de Taskforce Wonen. Zo brengen we ons gezamenlijk doel dichterbij. Meer betaalbare woningen en daarmee voor meer mensen een thuis.
0: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Minas van de NEPROM.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En ontzettend goed dat de commissie volkshuisvesting en fiscaliteit in dit overleg rond het tafelgesprek gezamenlijk behandelt. Want het heeft ontzettend veel met elkaar te maken. Veel meer dan menigeen wel eens denkt. En de belangrijkste boodschap die ik vandaag wil achterlaten bij u... En dat is aanvullend op het position paper... is dat de woningmarkt en gebiedsontwikkeling is gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Veranderingen brengen heel veel onzekerheid... en daar is de woningbouw en de continuïteit van woningbouw niet bij gebaat. Want die gebiedsontwikkelingen en woningbouw... dat zijn investeringen die voor de lange termijn worden gedaan. Dus vaak een idee, het eerste idee, de eerste plannen... en uiteindelijk de oplevering van een woning... het zit zomaar tussen de 10 en de 15 jaar. En gelukkig wordt daaraan gewerkt om die termijn te verkorten. Maar dat vraagt dus wel langere termijn zekerheid. Dus als je vandaag wil investeren, heb je vertrouwen nodig over... en in de regels die de politiek maakt voor de langere termijn. En het vraagt om zekerheid en rendement. En dat is niet per se een doel, maar het is wel een hele belangrijke voorwaarde... voor investeerders om geld beschikbaar te krijgen voor woningbouw. Een euro van een investeerder rolt vaak naar een plek waar dat het meest rendeert. En eerlijk is eerlijk, dat is vandaag de dag niet de Nederlandse woningmarkt. Maar we staan wel voor een belangrijke publieke opgave. We moeten veel meer woningen bouwen en een groot deel daarvan heeft u ook allerlei wetten aangenomen, waaronder de wet versterking regie volkshuisvesting, moet in het goedkope prijssegment. Veel projecten die zijn momenteel al ontzettend moeilijk rond te rekenen. Maar als al die maatschappelijke eisen leiden tot publieke tekorten, dan betekent het ook dat er publiek geld bij moet voor de onrendabele top. Dus dat betekent dat die volkshuisvestingsambities van zowel het kabinet als van de Tweede Kamer, maar tegelijkertijd die worden ondersteund door een hele grote groep partijen uit de markt. U kent de Woonalliantie, u kent de Actieagenda Wonen, u kent de Uitvoeringsagenda Wonen. Daar zitten ontzettend veel partijen, maatschappelijke partners, corporaties, beleggers, de Woonbond, al dat soort partijen zitten erbij, inclusief Neperom. Wij omarmen die ambities, maar dat betekent ook dat u moet bekennen dat daar geld bij moet. Daar hebben we dus privaat kapitaal voor nodig, maar ook publieke investeringen. Dus daarom is het goed om te melden dat het belangrijk is om naar het totaal te kijken. En dat gaat dan om huurregulering, om de betaalbaarheidseisen, de hoge bouw- en ontwikkelkosten. En al die fiscale maatregelen die u neemt, die landen in zo'n projectadvertentie. Je kan niet aan een afzonderlijke knop draaien en verwachten dat de woningbouw gewoon doorgaat. Op een gegeven moment zijn projecten gewoon niet meer haalbaar. En wat dan helemaal niet helpt, is dat de spelregels veranderen. Neem nou eens de overdrachtsbelasting. Voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt, ging het tarief in 2021 van 6% naar 8%. In 2023 ging dat tarief van 8% naar 10,4%. Dit jaar gaat het weer terug naar 8% en volgend jaar, en dat is een goede stap hoor, dat het naar 7% gaat. Maar het zijn wel 4 tarieven in 5 jaar. En voor investeringen met een lange doorlooptijd is dat eigenlijk heel onvoorspelbaar. En daarom is het eigenlijk vooral belangrijk, dat is de les die erachter zit, hè, of het nou 6% moet worden of 7%. De vraag is, maak een keuze en houd daar langjarig aan vast. Dat biedt de stabiliteit die de sector nodig heeft. En tegelijkertijd zeg ik, reken je als overheid niet rijk. Een hoger belastingtarief leidt niet automatisch tot een evenredig hogere opbrengst. Want belastingmaatregelen veranderen het effect. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de Belastingdienst van de verhoging van die overdrachtsbelasting. Die is niet doelmatig, die is niet effectief. En uiteindelijk leidt het tot minder opbrengsten, want er zijn minder aankoop en verkoop geweest vanuit investeerders. Kijk daarom dus niet alleen wat een fiscale maatregel op papier oplevert voor de schatkist, maar ook naar het effect op investeringen in woningbouw. En datzelfde geldt andersom. Dan ga ik afronden, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, dus ik ga niet herhalen wat mijn voorgangers hebben gezegd over de ATAD-regelgeving. Dat is nu inmiddels wel bekend. Maar met de huidige condities, de grote wens om veel goedkope nieuwbouwwoningen te bouwen, heeft de woningmarkt echt veel meer publieke financiering nodig om maatschappelijke ambities waar te maken. En private partijen moeten tegelijkertijd voldoende perspectief hebben om voor langer tijd in woningbouw te investeren. Dus wij vragen vooral om een stabiel investeringsklimaat en duidelijke keuzes voor de lange termijn. Eigenlijk kom ik weer terug bij het begin. Rust, reinheid en regelmaat. Dank u wel.
3: Dank u wel. Dan ga ik naar uw buurman, de heer Korevaar van de Erasmus Universiteit.
4: Ja, dank u wel voor de uitnodiging om over dit belangrijke thema te spreken. Ik denk dat mijn position paper dat één ding denk ik bovenaan staat. Hè, vorm nou als politiek een overkoepelende visie op wonen en maak dan ook de instrumenten, de fiscale instrumenten daar consistent mee. Hè, want er is een lappendeken aan beleid en ik vind het heel moeilijk om die twee dingen daarin te herkennen. Die visies zullen verschillen, dat is denk ik ook politiek. Laat ik in mijn toelichting me nu vooral op de huurkant richten. De vorige sessie ging al heel veel over de effectiviteit van het stimuleren van koop. En die punten van mij daar zijn denk ik bekender. En eigenlijk liggen mijn zorgen nu het meest bij de mensen die wat ik noem het minst goed kunnen wonen. Dus een volkshuisvestelijk ideaal is eigenlijk dat iedereen goed moet kunnen wonen. Nou, in 1901 begonnen we met de woningwet. Toen betaalden arbeiders misschien maar 15% van het inkomen aan huur. Maar ze woonden bar slecht. Dus het idee was eigenlijk dat volkshuisvesting ervoor zou zorgen dat die huishoudens beter konden wonen. En dat deden we met investeringen, met gegarandeerde leningen. Later objectsubsidies en de huurtoeslag. Zodat een betere prijskwaliteit voor al die mensen mogelijk werd. En de afgelopen jaren zie ik dat we betaalbaarheid minder zijn gaan zien als een uitkomst van voldoende investeringen. Maar steeds meer als iets wat je afdwingt ten koste van investeringen. In de private sector, maar ik zie dat vooral in de corporatiesector. En daar maak ik me zorgen over. En de corporatiewoning was eigenlijk decennia lang ongeveer 15% goedkoper dan een private woning van vergelijkbare kwaliteit. En onder druk van passend toewijzen huurverlagingen is dat gat gestegen tot 30%. En dat is heel fijn voor zittende huurders. Die betalen minder van hun inkomen aan huur. Het drukt fiscaal de toeslaguitgaven. Maar ook des te groter het gat, des te langer de wachtrij en des te exclusiever de toegang. Dus de prijs wordt betaald door de huishoudens die nog niet zo'n woning hebben. En voor corporaties, nou, straks zal de vennootschapsbelasting aan bod komen. Dat is een expliciete belasting bovenop deze impliciete belasting, zoals dat heet. Want dat drukt gewoon de huurinkomsten enorm. Ik schat dat verschilt met 2015 op 4 miljard euro per jaar. En eerst zagen we dat omdat die corporaties beperkt konden investeren, private beleggers in dat gat sprongen. Die hebben op grote schaal woningen toegevoegd in dat lage segment, maar natuurlijk voor enorme rendementen. Nou, dat heeft beleid nu een halt aan toegeroepen. Maar de vraag is, wie bouwt nu voor deze mensen? Dus dat is denk ik de eerste vraag. Er moet investeringscapaciteit komen. En de tweede is ook, fiscaliteit is ook herverdeling. En we herverdelen denk ik nu steeds meer buiten de fiscaliteit om. Ik schat het op die 8 miljard per jaar. Binnen de corporatiesector, omdat mensen met de minste woningen vaak evenveel betalen als mensen met de beste woningen. Maar ook tussen de segmenten, omdat iemand in de private sector veel meer betaalt voor dezelfde woning of slecht woont. En ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is, dat het toch een relatie is tussen wat de huur opbrengt en wat de kwaliteit is. En volgens mij moet je een debat voeren over de mate waarin dat mag leiden tot hogere woonlasten en in hoeverre je dat moet dekken met publieke investeringen. Dat is aan u. Maar ik denk dat deze trend veel meer debat verdient. Dank u wel.
3: Dank voor uw bijdrage. En dan tot slot mevrouw Spies.
5: Dank u wel en heel veel dank voor de uitnodiging. En laat één ding duidelijk zijn. Wij gaan de wooncrisis alleen maar oplossen met een verbetering van het investeringsklimaat. En mijn collega's hebben al gewezen op de afspraken die we daarin met elkaar binnen de woonalliantiepartijen hebben gemaakt. En eigenlijk zou ik met een knipoog tegen u willen zeggen, hoe mooi zou het zijn als er ook een hele brede kamermeerderheid zou ontstaan die het investeringsklimaat voor alle partijen op de woningmarkt verbetert, om ervoor te zorgen dat die gebiedsontwikkelingen en die grote nood aan meer woningen in alle segmenten ook daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt. Investeringscapaciteit schiet echt tekort. In het bijzonder geldt dat ook voor de woningcorporaties. Wij liggen op schema om van 25.000 naar 30.000 woningen, nieuwbouwwoningen per jaar toe te gaan. Maar die startmotor die dreigt stil te vallen. En die dreigt vooral stil te vallen omdat onze investeringscapaciteit voor de komende jaren tekort gaat schieten. En dat maakt dat als we daarin niet nu interveneren, raden van commissarissen, directeur-bestuurders, maar ook toezichthouders gaan zeggen, jullie kunnen over 4-5 jaar de rekening, de rente en de aflossing van de leningen die jullie moeten gaan, niet meer betalen. En dat betekent dat er nu al op de rem gestaan wordt. En dat is het slechtste nieuws wat we aan al die woningzoekenden moeten vertellen op dit moment. En u bent bij machten door een verbetering van het investeringsklimaat daar iets aan te doen. En dan denk ik natuurlijk in de eerste instantie aan het terugbrengen van de vennootschapsbelasting naar nul. Dit kabinet zet een eerste stap om met een 25% verlaging van de vennootschapsbelasting te komen. Dat is mooi, maar onze investeringscapaciteit schiet 31 miljard tekort. En dat betekent dat we 115.000 nieuwe woningen niet meer zouden kunnen bouwen. Ontfermt u zich dus, zou mijn oproep zijn, over die vennootschapsbelasting. Een winstbelasting die over niet behaalde winsten betaald moet worden. Daar zit één hele praktische bij die u geen geld kost. Neem de bouw van de vennootschapsbelasting alsjeblieft al op in het belastingplan 2027. Hij hoeft niet naar voren getrokken te worden, 1 januari 28, maar als hij in het belastingplan 27 een plek krijgt, dan doet hij mee in onze meerjarenramingen. Dan mogen we hem van de accountants ook in gaan rekenen, ook al gaat hij pas vanaf 1 januari 28 in. Het is een hele aantrekkelijke optie die geen geld kost voor de korte termijn, zeg ik dan ook maar even. Binnen de vennootschapsbelasting is de ATAD natuurlijk een doorn in het oog. Dat heeft eigenlijk ook de Europese Commissie met zoveel woorden al erkend en benoemd. Omdat ze, zeker voor de social housing, eigenlijk zeggen, ja, dat is een nationale kop op een Europese regel die er gisteren al af had gekund. Dus binnen de VPB zou die ATAD-last in ieder geval zo snel mogelijk naar nul toe moeten. Heel kort en goed komt het erop neer. Kiest u voor de woningzoekenden? Kiest u voor meer wonen, voor meer economische ontwikkeling, bedrijvigheid, btw-inkomsten of voor het heffen van een winstbelasting op winsten die alleen maar op papier gemaakt worden? Dank u wel, voorzitter.
3: Dank u. Met de beëindiging van met een prikkelende stelling. En dan kijk ik naar links naar de collega's die ongetwijfeld vragen zullen hebben aan u vier. We beginnen met de heer Van Leijen.
6: Dankjewel, voorzitter. En dank ook aan alle sprekers. Mijn eerste vraag is aan mevrouw Maarsen van IVBN. U had het over de buitenlandse pensioenfondsen. Vind ik ook een heel relevant onderwerp. Ik heb er zelf ook kamervragen over gesteld. Nu zegt u, eigenlijk zouden ze een vergelijkbare fiscale behandeling moeten krijgen dan nationale pensioenfondsen. Ik begrijp dat dat kan, maar dat dat heel erg lang duurt. Dus dat je dat bij de Belastingdienst moet aanvragen, dat je dan vergelijkbaar gezien moet worden en dat je daar minimaal een paar jaar voor nodig hebt, wat natuurlijk niet opschiet als je snel wilt investeren. Wat ik ook begrijp is dat dat repareerbaar is door het besluit buitenlandse rechtsvormen aan te passen. Is dat een pleidooi wat u steunt? Denkt u dat dat zou kunnen helpen?
7: Ja, het klopt, hè, dat de huidige oplossing ruling aanvragen bij de Belastingdienst is. Dat is echt wel heel tijdrovend en ingewikkeld. Eigenlijk zeggen we dat de wet niet hoeft te worden aangepast. Hè, dus het gaat om dat de huidige vergelijkbaarheidstoets, die is heel erg toegespitst op Nederlandse juridische en institutionele kenmerken van pensioenfondsen. En buitenlandse pensioenfondsen kunnen vaak niet aan de criteria voldoen. En daardoor vallen ze eigenlijk buiten de boot. Maar je zou kunnen toewerken aan objectieve, functionele vergelijkingstoets. Waarbij je dus zegt van hoe kwalificeert een pensioenfonds in het buitenland? Is het een onder toezichthoudend staande instelling bijvoorbeeld? De IORP-wetgeving in de EU biedt eigenlijk al een perfect aanknopingspunt. Dus het gaat helemaal niet over aanpassing van wetgeving. Het is een vrij eenvoudige maatregel. En eigenlijk roepen we hier op van pas nou Europees beleid toe.
3: De heer Gimwis.
8: Voorzitter, dank ook weer aan alle sprekers en voor de kundige bijdrage. Ook conceptueel interessant. Ik heb een vraag over een specifiek punt van de overdrachtsbelasting, waar zowel mevrouw Maarsen als de heer Korevaar iets over hebben gezegd dan wel geschreven. En ik snap het pleidooi om hem af te schaffen. Tegelijkertijd, als wij een belastingplan binnenkort moeten aanpassen, dan hebben wij te maken met opbrengstneutraliteit. En dan moeten wij aan knoppen draaien die ook per 1 januari 2027 uitvoerbaar zijn, dan wel iets aankondigen voor langere termijn. En mijn vraag is, zou het al in ieder geval een verbetering zijn als we dus budgetneutraal, want dat is de spelregel waar ik mee moet dealen, de overdrachtsbelasting helemaal zouden uniformeren. Helemaal uniformeren, dan kom je uit op een percentage van 2,7%. Terwijl je nu op 0,27 vanaf 27 en 10,4 zit. En als je dan de startersvrijstelling zou willen houden, dan kom je op 3,6 uit. Is dat een stap vooruit? Of is dat slecht uitlegbaar? Want dan gaat de vraagstimulering natuurlijk bij een deel gaat een beetje weg. Want dan wordt aan de onderkant het tarief hoger. Maar je krijgt wel een eenvoudiger uitvoerbaar belasting. Voordeel. Plus, er wordt niet meer gediscrimineerd in tarief.
7: Als ik daarop mag reageren. We komen een aantal. De heer Mias gaf al even aan uit wat voor fluctuatie we komen qua overdrachtsbelasting. Maar een aantal jaar geleden hadden we zo'n systeem. En volgens mij is dat in die zin een helpvolle stap. Ja.
4: Als ik dan kort mag aanvullen. Kijk, ik denk dat het helpt in de zin van dat het maakt die fiscale verschillen tussen huur en koop kleiner. Dat is denk ik een verbetering. Ik denk dat in dit geval dan evident is, hè, dat de koopstarter is degene die hier het meest nadeel van ondervindt. Laat ik ook toelichten waarom ik overdrachtsbelasting over het algemeen geen goed idee vind. Hè, ik snap dat het heel goed uitvoerbaar is. Het is heel makkelijk. Maar uiteindelijk is het in zekere zin, ja, er is vanuit de economie geen goede rechtvaardiging. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan dat het gewoon heel verstorend werkt. He, dus zeg maar een verhoging van de consumptieve belasting op wonen. En je kan denken aan het eigen woningforfait in de koopsector, maar je kunt ook op een andere de knoppen draaien. Dat is denk ik uiteindelijk beter voor iedereen in de woningmarkt, omdat je dan ook de doorstroom weer wat meer op gang brengt. He? Maar uiteindelijk is het in zekere zin, ja, er is vanuit de economie geen goede rechtvaardiging. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan dat het gewoon heel verstorend werkt. He, dus zeg maar een verhoging van de consumptieve belasting op wonen. En je kan denken aan het eigen woningforfait in de koopsector, maar je kunt ook op een andere de knoppen draaien. Dat is denk ik uiteindelijk beter voor iedereen in de woningmarkt, omdat je dan ook de doorstroom weer wat meer op gang brengt. He? Lagere overdrachtsbelasting is meer doorstroom in de private.

0: Vader, ben je dan meteen wakker?
1: Ja, dat alle drie niet.
0: Dit blokje gaat ook nadrukkelijk over woningbouw. En daar gaat mijn vraag over. Want hier in Den Haag hebben we het heel erg veel over woningbouw. Maar die woningen worden natuurlijk gerealiseerd in gemeenten en gebouwd door partijen waar de heer Minjas onder andere nu het woord voor mag voeren. En ik vroeg me af of hij iets kan vertellen over lokale koppen binnen gemeenten, want dat is ook iets wat we vaak in de Kamer bespreken, en in hoeverre dat de woningbouw stagneert.
2: Dat is een hele brede kop, voorzitter. Dus als ik niet uitkijk, dan kan ik hier de rest van het blok mee volmaken. Maar ik denk dat, ik hoorde zojuist een spreker in de vorige ronde zeggen, ja, nieuwbouw zou uit kunnen. Kijk, wij hebben bij de totstandkoming van de wet betaalbare huur uitvoerig onderzoek laten doen, samen met IVBN, door een externe partij, in dit geval door Brink Groep. En er zijn botsproeven uitgevoerd. Op basis van die botsproeven zijn we tot de conclusie gekomen dat het woningwaarderingsstelsel in combinatie met allerlei andere regelgeving, het energielabel bijvoorbeeld, dat tot een maakbaar product leidt in combinatie met een nieuwbouwopslag. En de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dat leidt tot vaak hele kleine nieuwbouwwoningen. En wat we zien, gemeentes die waren een groot voorstander van de wet betaalbare huur, maar die zijn ondertussen heel veel lokale koppen aan het introduceren, want die zeggen, ja, maar ik wil toch wel ook een woning van 70 vierkante meter. En dat kan, maar het probleem is wel dat je dus met heel veel verschillende regimes te maken hebt. En dan heb ik het nu alleen nog maar over een oppervlakte-eis. Maar er zijn ook nog gemeentes die stellen eisen aan, hoeveel van die woningen moet je dan bijvoorbeeld maken? Dus we hebben landelijk 2/3 betaalbaar. Maar er zijn grote gemeentes waar de grootste bouwopgave ligt, die hebben aanvullende eisen. Dus dan moet je heel veel goedkope woningen maken. Amsterdam, 40, 40, 20, jullie kennen het allemaal wel. Eindhoven werkt ook met een soortgelijke regeling. Daar komt ook nog bij dat gemeentes aanvullende bouwtechnische kwaliteitseisen stellen. En als ik het coalitieakkoord lees, dan is dat eigenlijk best wel helder. Daar staat gewoon in, daar moeten we vanaf. En als u daar snel afstand van neemt, dan kunnen we nieuwbouwwoningen in het middensegment volgens de huidige systematiek bouwen en exploiteren. Maar dat moet dan wel voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt met de wet betaalbare huur. En daar kunnen geen lokale koppen zoals oppervlakte-eisen aan worden gesteld.
3: Mevrouw Wiersma.
4: Ja, ik heb een vraag van mevrouw Spies. En ik wil haar vragen waarom het pakket dat het kabinet op dit moment voorstelt, waarom dat volgens haar onvoldoende is voor de corporaties. En kan zij ook schetsen wat het volledig afschaffen bijvoorbeeld van de VPB zou opleveren?
5: Dank. Wij gaan als corporatiesector in de komende jaren van een belastingafdracht van zo'n 600 miljoen op dit moment naar 1,5 miljard. Wat een toename is in harde euro's. En iedere euro die wij aan belasting betalen staat gelijk aan 30 euro investeringscapaciteit voor nieuwbouwwoningen. Dus als wij deze belasting niet meer hoeven te betalen, dan levert dat 115.000 nieuwbouwwoningen op. Of zoveel een equivalent daarvan in termen van renovatie, verduurzaming of weet ik veel wat. Nou, dan kunt u zelf ook uitrekenen dat daar waar het kabinet 25% van die 1,5 miljard... nu als tegemoetkoming in de coalitieakkoordstukken heeft opgenomen, dat zo'n 35.000 woningen ongeveer extra oplevert. Maar de ambitie is natuurlijk dat we 100.000 nieuwe woningen per jaar gaan bouwen, waarvan 30.000 sociale huurwoningen, ook gebaseerd op de wet regie. Dat we toegroeien naar zo'n 5.000 middenhuurwoningen per jaar. En die ambitie wordt onmogelijk als de investeringscapaciteit niet verder wordt verruimd. Dus het kabinet zet een eerste stap, maar die is nog te klein.
3: Ja, mooi man.
6: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk als vervolg hierop, duidelijk denk ik ook vanuit het betoog vanuit Edes en de position paper, dat de VPB voor woningbouwcorporaties moet worden afgeschaft. De 115.000 woningen zijn er natuurlijk veel. Tegelijkertijd wordt ook gesteld van, ja, voorkom nou dat het belastingvoordeel van een eventuele afschaffing en de invoering van een herbestedingsreserve, iets dat mijn fractie ook zeker ondersteunt, dat weer wordt uitgehold door de ATAD. En kunt u daar nog wat toelichting over geven?
5: Nou, de ATAD is feitelijk een onderdeel van de totale VPB.

0: toekomst. En ATAD is de Anti-Tax Avoidance Directive die ooit bedacht is om financiële rendementen die in Nederland worden behaald niet weg te laten vloeien naar het buitenland, om dat niet in Nederland aan belasting te hoeven betalen. Wij mogen niks in het buitenland doen. Het is ook volstrekt bijzonder dat de sociale huursector onder die ATAD-regeling is gebracht. Dus als onderdeel van die VPB-last naar nul, zou die ATAD daar ook volledig in moeten worden afgebouwd. Dat is overigens in lijn met het voorstel wat de Europese Commissie doet. Maar Nederland is heel afwachtend en terughoudend daarin tot op heden. Dus het zou heel mooi zijn als dat verder naar voren wordt gehaald. En misschien toch ook nog goed die 115.000 woningen. Hè? We zien heel veel in gebiedsontwikkelingen dat het natuurlijk niet alleen gaat om die 30% sociaal, maar ook om die 2/3 betaalbaar en dat deelvrije sector. En als dat mandje niet meer rondgerekend kan worden, omdat in dit geval de corporatiesector de 30% niet kan leveren, dan ligt het natuurlijk, de schade zou nog veel groter kunnen zijn dan die 115.000 woningen. Omdat we met elkaar in die gebiedsontwikkelingen, nou, je zag gisteren 5 nieuwe steden of 5 nieuwe woonwijken gepresenteerd worden. Ja, daar moet ook dat totaal van die som van die 30% sociaal, 2/3 betaalbaar en dat deelvrije sector ontwikkeld gaan worden. Nou, als de een niet meer kan, dan gaat de rest ook niet meer van de wal komen.
1: Mevrouw Beckerman.
2: Dank u wel. Dank ook wederom aan alle sprekers en ook voor de nuttige position papers. Ik moet zo iets eerder weg, daarvoor excuses. En mijn vraag is voor de heer Korevaar. In het blok hiervoor zette de heer Gijsberts van Nibud eigenlijk uiteen hoe er een tweedeling op, nou ja, zoals sommigen noemen, woningmarkt is ontstaan. Liet ook zien dat op papier mensen moeten kunnen rondkomen, maar in praktijk dat steeds moeilijker wordt. Waarbij huurders het in veel gevallen zwaar hebben. De heer Korevaar laat zien. Er is ook een andere realiteit, namelijk betaalbaarheidseisen, drukke investeringscapaciteit. Dat zijn twee waarheden die allebei tegelijkertijd waar zijn. En waar zit nou de juiste oplossing hierin? Waarbij je bij voorkeur natuurlijk zorgt dat die ongelijkheid niet nog verder verdiept.
1: Ja, dank u wel voor deze vraag. Ik denk dat het ook een terechte vraag is. Hè? Ook omdat ik me juist zorgen maak dat betaalbaarheidsbeleid zelf ook tot die ongelijkheid kan leiden. En dus ik denk dat het eerste wat belangrijk is, is wat je eigenlijk ziet. Ik heb dat ook laten zien in wetenschappelijk onderzoek naar de private sector. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de rendementen op verhuur het hoogst liggen in het lage segment. En je ziet ook dat in de corporatiesector, juist door het passend toewijzen, eigenlijk de huur nauwelijks meestijgt met de kwaliteit, waardoor ook relatief het hoogste rendement behaald wordt op die goedkoopste woningen. Dus ik vind dat daar eigenlijk de grootste problemen liggen. En je zou kunnen zeggen dat die mensen hebben geen goede woning en ze hebben ook nog niet in zoveel inkomen. Dus daar zie ik echt de problemen. Dan is de vraag, ja, hoe moet je hiermee omgaan? De eerste vraag die ik denk is, waarom wil je herverdelen via woningen en waarom wil je herverdeling op basis van het inkomen? Dus ik denk dat over het algemeen je de meeste inkomenspolitiek via de belastingen moet vorderen en ondersteuning en sociale zekerheid. Ik denk dat de reden, en dat komt eigenlijk terug op een vraag die u in de vorige sessie stelde, en volgens mij een reden waarom je via het corporatiebeleid in stenen wil herverdelen, is dat je eigenlijk zegt, ja, we willen ook dat mensen met een niet zo grote portemonnee op plekken kunnen wonen die veel kansen en mogelijkheden bieden. En wat ik nu opmerk is eigenlijk dat we betaalbaarheidsbeleid niet meer op die manier zijn gezien. We zeggen eigenlijk iedereen moet een lage huur krijgen, in plaats van dat je gericht met die corporatiewoningen mensen eigenlijk kansen probeert te geven die ze anders niet gehad hebben. En dat is denk ik hoe ik betaalbaarheidsbeleid zie. Dat je het wel met een gedachte moet doen en een visie. Dank u wel.
3: Mevrouw Steen.
4: Ja, dank u wel. Ook mijn vraag is aan de heer Korevaar. Kun je überhaupt een stabiel middensegment creëren, zolang fiscale prikkels tussen koop en huur zo uit elkaar liggen?
1: Ja, dank u wel. Ik ben daar relatief pessimistisch over. Want we zagen al voordat we begonnen met bijvoorbeeld het dwingend maken van de wet betaalbare huur, dat er best wel grote verschillen waren tussen koop en huur in Nederland. En ik heb nog overwogen dat in de position paper op te schrijven, maar het werd te veel. Ja, maar je ziet eigenlijk dat het nogal afhangt van wie de verhuurder is, wat de effectieve belastingdruk is en hoeveel de schuldfinanciering is. Dat loopt soms echt wel uit elkaar. Dat zeg maar een koper bij wijze van spreken een voordeel heeft van 2% van de woningwaarde per jaar of 3%, zeker bij box 3 verhuur. En ik denk dat zolang je dat niet enigszins wat gelijker maakt, kan private verhuur nooit competitief zijn. He, dus dan krijg je altijd, denk ik, een klein privaat huursegment. En daar kun je politiek over twisten hoe belangrijk dat is. Maar ik denk wel dat voor de mobiliteit het hebben van enige vorm van private verhuur die direct beschikbaar is, naast dat corporatiestelsel, belangrijk is.
3: Heer Hoop.
5: Ja, dank voorzitter. De heer Korevaar heeft zijn geluksdag, want ik heb ook een vraag aan hem. Allereerst de oproep, ook in zijn betoog, maar ook in de position paper, dat fiscale maatregelen ook politieke visies moeten dienen, heeft mij zeer aangegrepen. Daar ben ik het ook hartstikke mee eens. Dus dank daarvoor, ook die oproep. Waar ik een vraag over heb, is dat hij ook in zijn position paper behoorlijk kritisch is over fiscale maatregelen die je eigen woningbezit bijvoorbeeld aanmoedigen. Maar hij noemt daar wel concreet ook dat die groep starters die echt grote financiële problemen heeft, dat daar wel specifiek maatregelen voor genomen zouden moeten worden. En ik zou hem willen uitdagen om dat wat concreter te maken, wat voor maatregelen je juist voor die groepen wel kunt nemen, zonder dat het echt een prijsopdrijvend effect heeft.
1: Ik denk het eerste dat je... Er is heel veel onderzoek naar woonbeleid. En ik heb ook altijd wel veel respect voor politici in zekere zin. Het is heel moeilijk om goed woonbeleid te maken, laat ik dat voorop stellen. En ik denk dat er ook niet heel veel onderzoeken zijn die zeggen, dit is nou de beste manier om starters te ondersteunen. Ik denk dat je eerst een beetje terughoudend moet zijn en zeggen, het is heel moeilijk om dat eigen woningbezit te bevorderen. Hetgeen wat ik nu opmerk is dat we in Nederland de stimulering van koop heel breed doen. Hè. Dus eigenlijk iedereen heeft een laag eigen woningforfait. Er is heel lang recht op hypotheekrenteaftrek. Daar zit geen beperkingen op. Als je dat gerichter wilt maken, dan wil je dat volgens mij doen voor de mensen die zonder die steun geen koopwoning zouden kunnen kopen. Dus op het moment dat je zegt, die verlaging van de overdrachtsbelasting of het hebben van hypotheekrente, het recht op hypotheekrenteaftrek. Als je dat richt, bijvoorbeeld als je daar een maximum op zet, zeg maar je mag geen hypotheekrenteaftrek meer krijgen of hypotheken boven een half miljoen, ja, dan wordt het al veel gerichter. Dus ik denk dat je veel meer het beleid moet richten op de mensen die zonder die steun er niet tussenkomen. En dan denk ik dus dat een limiet op de hypotheekrenteaftrek een goed idee is, want dan geef je eigenlijk het voordeel alleen aan de huurder. Dan kun je zeggen, dat mag je alleen doen bijvoorbeeld voor de eerste woning die je koopt. Het is heel moeilijk om te zeggen wat de juiste route is, want het hangt van zoveel dingen samen. Maar ik denk dat de richting vooral moet zijn om het gerichter te maken op de mensen die er anders niet tussenkomen en niet zo breed.

Mensen, wat een verrassing. In zulke grote getalen op deze dag hier in Den Haag. Als jullie allemaal plaatsnemen, dan gaan we beginnen. Ik denk dat de meesten al zitten. Laura, neem plaats. Dames en heren, beste mensen. Dit jaar wilden wij als bestuur het net wat meer aan de andere kant uitwerpen. We wilden daar iemand vragen die, evenals onze vorige sprekers, echt wat te melden heeft. En daarvoor heeft doorgeleerd. We waren dan ook blij, meneer Brekelmans, dat u op onze uitnodiging inging om deze zesde binnenhoflezing te houden. Even later zat ik gedachteloos te wachten voor het stoplicht op de hoek van de Koningskade met de Zuid-Hollandlaan. Jullie kennen die plek daar wel, denk ik, daar bij het Malieveld. Langzaam drong de tekst tot me door van de sticker op de paal van het stoplicht. Onder elkaar stonden daar in blauwe letters de woorden vijand van democratie. De eerste letters van die woorden worden rood gedrukt. VVD. Een lichte onrust maakte zich van mij meester. Verrek, het zal toch niet zo zijn dat we op het verkeerde paard werden. Maar die onrust ging weer luwen in de zomer.